0: belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en een rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale van het WK tegen Spanje, want dat land won eerder met 1-0 van Portugal. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden ook kans op een bui en maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je groeit op in een klein dorp, iedereen kent elkaar en je hebt al jong het gevoel dat je anders bent dan de rest. Kan ik hier echt wel mezelf zijn? Nou, jaren later werk je als arts bij Defensie. Je gaat op missie naar Afghanistan en Irak. Je draagt een uniform. En daar speelt misschien ook wel weer een beetje dezelfde vraag. Mag en kan ik hier gewoon mezelf zijn?
3: BNNVARA.
2: Goedemorgen, welkom in de nacht van BNNVARA. Mijn naam is Philo Bos en elke dinsdagnacht nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren of die het net even anders doen. En onze gast van vannacht is Moan Verstegen, voormalig militair arts en nu hoofd van het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar binnen het ministerie van Defensie. En online is Moan te volgen als Dr. Mo. We gaan het dit uur hebben over opgroeien in Limburg als geadopteerde jongen uit India, over werken bij Defensie, over missies naar Afghanistan en Irak, over zorg, sociale veiligheid en je stem gebruiken. Ik zeg goedenavond, goedenacht, goedemorgen tegen Moan Verstegen. Hoi.
4: Hoi, goedenavond.
2: Ja, zeggen we avond?
4: Ja, ik zeg nog avond. Ik zet nog een avondmoed.
2: Heb je geen trucje gedaan hiervoor?
4: Stiekem wel.
2: Even een kleine powernapje. Je bent arts, militair, maatschappelijk betrokken. Online kennen mensen je dus misschien als Dr. Mo. Ik kan me wel voorstellen als jij naar een verjaardag gaat, dat mensen misschien ook wel vragen, wat doe jij eigenlijk?
4: Ja, heel vaak. Dan zeg ik ook altijd heel veel. Hoewel, het is natuurlijk ook wel altijd het beeld wat mensen van je hebben. Ik kan ook gewoon dagen achter elkaar Netflixend op de bank zitten.
2: Lekker.
4: En helemaal niks doen.
2: Nee.
4: Samen met onze hond.
2: Oh, wat leuk. Heb je een hond?
4: Ja, ik heb een hond. We hebben een hond. Een gold retriever. Max.
2: Kijk, sorry. Ik heb zelf ook een hond. Dus ik. Nee, nou helemaal niet, joh. Ik heb zelf ook een hond. Dus als mensen een hond hebben, ben ik gelijk, wat voor een hond is het? En hoe heet hij? Nou, Max dus. Moan, Max. En dus je partner waar je dan soms mee aan het Netflixen bent. Maar ook dus, ja, voorheen dus militair arts. Momenteel nog steeds werkzaam bij het ministerie van Defensie. Maatschappelijk betrokken, Dr. Mo online. Maar ik kan me voorstellen dat als je op verjaardagen bent, dat mensen het ook wel spannend vinden. Sommige banen zijn spannend om naar te vragen, andere niet.
4: Ja, dat is meestal een van de eerste vragen van maar dat is inderdaad wel heel spannend.
2: Ja.
4: En dan zeg ik, het kan wel spannend zijn. Je komt natuurlijk in situaties waarin veel mensen in Nederland niet inkomen in het buitenland, in oorlogssituaties. En dat vinden mensen spannend en dat snap ik helemaal. Van de andere kant, als dokter, maar ook als werker in de gezondheidszorg, ik heb jarenlang in het ziekenhuis gewerkt en veel mensen zullen dat herkennen, ben je vaak ook wel al geconfronteerd met pijn, met leed, met verdriet. En dat maakt het voor mij wel iets makkelijker.
2: Kan je dat een beetje uitleggen waarom het makkelijker is? Omdat je dus die confrontatie al veel hebt gehad in het ziekenhuis?
4: Je hebt een bepaalde manier van omgaan met die pijn en dat verdriet gehad. Of je dat nou tijdelijk even wegparkeert om toch 's avonds gezellig te Netflixen op de bank. Of dat je het eruit sport. Het is wat dagelijkser geworden.
2: Ja. Ja, het is misschien ook wel omdat je dus zo lang in het ziekenhuis hebt gewerkt, word je ook wel geconfronteerd met de niet zo leuke kant van het leven.
4: Zeker.
2: Wat verbindt eigenlijk al die rollen die je dus ja, zal maar zeggen, in je boekje hebt staan, op je LinkedIn hebt staan. Wat verbindt al die rollen met elkaar? Dus militair arts geweest, nou ja, nu dus werkzaam bij Defensie. Je spreekt je uit, je bent maatschappelijk betrokken, je bent dokter Mo. Wat verbindt alles?
4: Ik denk dat dat zorgen voor anderen is. En juist voor mensen zorgen die dat wat meer nodig hebben. Ik ben, nou ja, zoals je net al zei in jouw introductie, ben ik opgegroeid in een heel klein dorpje in Zuid-Limburg. En mijn moeder kwam uit, en dan hebben we het jaren 80, begin jaren 80, dat is vorige eeuw inmiddels. Kwam uit de geroerde burgerij van Maastricht. En van haar heb ik echt het liberale gedachtegoed meegekregen. Dat je mag zijn wie je bent. Dat je ook mag gedragen wie je bent. En dat het ook gezien mag worden. Van mijn vader, die komt uit oorspronkelijk een echte rode mijnwerkersfamilie. Is de voorlopers, is ook weer ver van mijn tijd, maar de voorlopers van de PvdA. Nee, van Pro dus, van PvdA en daarvoor nog. En van hem heb ik echt meegekregen dat je moet zorgen voor anderen die dat nodig hebben. Echt bijna het socialistische. Mijn opa heeft volgens mij ook een grotendeels van zijn erfenis aan de wereld gegeven. Nou, niet dat een grote heftige erfenis was, maar
2: nee, gewoon wat
4: dat
2: hij
4: moest verdeeld worden over, over sowieso alle kinderen, maar ook over de wereld.
2: Zorgen verbindt alles eigenlijk bij jou. Vanuit huis uit al meegekregen. Je zei het al, ik ben opgegroeid in Limburg, in een heel klein dorpje. Origineel kwam jij uit India, je bent geboren in India, maar dus opgegroeid in Limburg. Hoe kijk jij terug op die tijd in het diepe zuiden?
4: Tweeledig. Tot mijn 12e, tot ik naar de middelbare school ging en de grote stad. En de grote stad is in dit geval Heerlen. Funny.
2: Moet je nagaan hoe klein het dorp was waar je vandaan kwam.
4: Ja, dus. 500 inwoners denk ik toen. 1 basisschool, 1 bakker en 1 mini supermarktje en een slager. En ik ben daar heel beschermd opgegroeid. Echt als onderdeel van dat dorp. Het is niet... Ja, onderdeel van het dorp, onderdeel van de community. Dat voelde toen echt heel fijn. Er werd ook niet... ik voelde toen niet dat er vreemd naar mij gekeken werd als ik over straat liep. Want ja, je kende iedereen en iedereen kende jou.
2: Ja.
4: Van kleins af aan al. En toen op mijn 12e of 13e, ik weet niet meer wanneer ik naar de middelbare school ging, toen veranderde dat opeens. En dan kijk ik achteraf dus, van mijn 12e tot mijn 18e, kijk ik echt toch wel gemiddeld met pijn en schuld naar die periode.
2: Als eerst dan pijn?
4: Ja, die pijn zit hem vooral in, dat was de jaren 80, 90 moet ik zeggen, dat... de Centrumdemocraten opkwamen. En Centrumdemocraten, dat was echt een rechtsextremistische partij. En die hadden toen hun tweede opleving. En dat zag je eigenlijk overal in het straatbeeld, op posters. Mensen deelden flyers uit. En ik weet nog heel goed, ik kwam als beschermd en vrolijk opgevoede jongen, kwam ik het schoolplein op met mijn fiets. En toen kreeg ik zo'n folder in mijn hand geduwd van die Centrumdemocraten met de woorden, ja, rot maar op naar je eigen land.
2: Wauw.
4: En als je nu vergelijkt met wat er met racisme en discriminatie tegenwoordig gebeurt, dan valt dat, dan denk je, nou, dat valt wel mee. Maar toen kwam dat bij mij in ieder geval echt in de kern van mezelf aan. Eigenlijk zelfs, mijn eerste reactie was misschien zelfs onbegrip, verbazing.
2: Ja.
4: Ik begreep het gewoon niet. Echt complete kortsluiting. En dat en andere incidenten tijdens mijn middelbare schooltijd, toch wel echt... dat je gewoon achterna geroepen werd. Dat je van auto's vanuit een langsrijdende auto's bedreigd wordt. Dat heeft mij wel Gevormd, ja.
2: Dan ja, pijn bijna gedaan dus.
4: Pijn gedaan, precies. Ja. Gevormd klinkt positief.
2: Ja, nou ja, kijk, het kan je op een positieve manier... Misschien heeft het je gevormd.
4: Ja.
2: Ik denk, pijn kan ook vormen.
4: Ik denk dat de pijn me dan wel gevormd heeft.
2: Ja.
4: En tegelijkertijd ontdekte ik toen ook dat ik homo was. En dat maakte het ook niet makkelijker.
2: Nee.
4: Want... dan verschil je al op een aantal dingen van de norm. Ik als jongen van kleur, en wat toen een middelbare school, nou, 600, 800 leerlingen als enige jongen van kleur. Dat was, kun je tegenwoordig niet meer voorstellen dat dat 1 op de 800 is.
2: Nee, maar dat was toen heel uniek. Dus.
4: Toen was dat heel bijzonder. Dan dat grote geheim dat je wil bewaren, waarvan je denkt, nou dat kan ik wel van de rest van mijn leven geheim houden. Ook dat heeft tot veel verdriet, pijn intern geleid. Mm. En die optelsom, die heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik eigenlijk ben gaan terugtrekken in mezelf. En aan de oppervlakte leek het soms misschien wel alsof er niks aan de hand was. Maar van binnen, ik denk niet dat ik ooit mezelf heb laten zien in die 6 jaar.
2: Is dat die schuld?
4: Ja, omdat er wel mensen achteraf waren in mijn omgeving. Ouders, vrienden. Bij wie dat prima had gekund.
2: Ja. Schuld naar jezelf dus eigenlijk.
4: Ja, schuldgevoel naar mezelf. Dat ik me niet heb durven openstellen misschien wel. En ja, ik kan er natuurlijk nu wel een heel mooi rationeel verhaal over ophangen.
2: Ja, wat is dat rationele verhaal?
4: Het rationele verhaal is, ja, dat was de context van die tijd.
2: Mm-hmm.
4: En de puberteit waarin je in een moeilijke tijd zit. Iedereen heeft lastige dingen. Sommige mensen hebben rood haar of zijn wat zwaar, worden gepest. Is de rationele kant. Maar het... emotionele zit hem echt in het pijn en het schuldgevoel. Ook naar mijn ouders toe, denk ik. Mijn moeder is 2-3 jaar geleden overleden. En ik merkte toen pas eigenlijk... Ik was toen ook met een coachingstraject bezig, ander verhaal weer. Dat er ook echt wel een schuldgevoel naar mijn moeder toe zat. Dat ik in ieder geval eigenlijk nooit... volledig open ben geweest naar mijn ouders toe.
2: Waarin dan?
4: Over alles, over kleine dingen. Ik denk, ik herken dat bij meer mensen uit de queer community... dat ze last hebben om zich... dat het lastiger is om je open te stellen. Dat je zo gewend bent om dat mechanisme van zelfbescherming... om dat in stand te houden, dat scheelt. Mm. En ik heb dat bij mijn moeder eigenlijk nooit doorbroken. Nooit gedurfd. Nou, heeft mijn moeder ook al 12 jaar voordat ze overleed Alzheimer gehad.
2: Oh ja, ja.
4: Misschien ook een valse excuus, bedenk ik me nu net wel.
2: Tegenover jezelf.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ik weet nog niet zeker of ik dat nou als excuus gebruik. Nou,
2: nee.
4: Laten we het als feit nu even neergooien.
2: Ja. We zijn er nog niet. We zijn een ontwikkeling.
4: We zijn een ontwikkeling. En schuld.
2: Maar het is best wel essentieel. Want je bent een lange tijd, tot je 18e, 19e... een belangrijk deel van jezelf verborgen aan het houden.
4: Ja.
2: Hoe kan je me meenemen in hoe dat voelt intern?
4: Ik heb er jarenlang over nagedacht om mezelf te doden. Om zelfmoord te plegen. Ik was ook zo ver om... Ik had in ieder geval plannen gemaakt al hoe ik dat kon doen. En dat... als ik er nu nog aan terugdenk, dan vind ik het weer heel heftig. Ja. Dan voel ik die zwaarte weer. Wat vroeg je?
2: Wat dat intern met je doet, is jezelf eigenlijk een belangrijk deel van jezelf verborgen houden. Dus dat, wat dat met jou doet, is dat je...
4: Ja, ik, ik hield me altijd maar vast aan het feit dat het geheim zou blijven.
0: Ja.
4: Dat niemand erachter zou komen. En ik denk dat dat misschien wel het enige is wat me toen tegengehouden heeft om uiteindelijk dan toch voor een trein te springen. Want dat was dan de beste optie.
0: Mm-hmm.
4: De beste optie ook nog eens voor anderen. Want zover ging ik dan ook nog dat ik geen last wou zijn voor anderen.
0: Die schuld.
4: Ja.
0: Naar die anderen weer. Ja.
4: En ik denk wel dat ik in de loop van de jaren heb geleerd dat als je zo voor anderen wil zorgen, als dat zo van binnenuit komt, dat je dat ook eerst voor jezelf moet doen.
0: Ja.
4: En ik denk ook dat ik daardoor, en dat is wel iets van de afgelopen paar jaren, ik denk sinds mijn moeder overleden is, dat ik ook wel echt milder ben geworden naar mezelf. Ja.
0: Dat is mooi. Toch?
4: Het voelt goed.
0: Ja.
4: Het voelt veel... Ja,
0: lichter voelt het.
4: Stabieler wou ik zeggen. Stabiel klinkt zo. Want dan voel ik me echt heel oud. Ik ben natuurlijk ook wel heel oud.
0: Nee, joh, ben je gek.
4: Nee? Oh, nee, dankjewel.
0: Je ziet er niet oud uit. Je kan meekijken op de webcam beeld, inderdaad.
4: Op het beeld niet.
0: Nee, in het echt ook niet. Het echt ook niet. Maar dus je bent 19, dan ga je naar de grote stad. Je gaat studeren.
4: Ja, en ik heb daar echt een fantastische tijd gehad.
0: Maar dat is toch gek? Dat je uit zo'n klein dorpje komt waar je jezelf totaal niet kan zijn.
4: Ja.
0: En je gaat op een andere plek wonen. Bam.
4: Ja, ja, ik denk het was... enerzijds werd ik een beetje uit de kast geforceerd. Want ik had met iemand in bed gelegen. En dat praat zich al snel rond in het studentenleven.
0: Dus
4: het was niet, het was niet helemaal vrijwillig. Van de andere kant, toen het eenmaal... En daar heb ik toen 1 of 2 nachten heel slecht van geslapen. Dus dan ga je ook wel echt 1, 2 nachten door een heel diep dal. Maar toen realiseerde ik mezelf ook wel... het is tijd. En... dat was eigenlijk dus ook een... Ja, iedereen vond het zo normaal, zo... was je... totaal geen probleem.
0: Nee, dus het idee wat je misschien in je hoofd had van dit gaat reactie zijn...
4: Ja.
0: Sloeg nergens op.
4: Nee, en dat was dus zelfs zo dat ik... en er komt toch weer dat stukje schuld... dat je dus die vrienden die je dan al 2 jaar kent of 1 jaar kent... dat je daar ook weer schuldgevoelens tegenover hebt.
0: Ja.
4: Dus dat constant liegen, verborgen houden, hoe je het wil noemen... dat levert wel echt een structureel schuldgevoel op.
0: Ja.
4: En ik herken mezelf ook wel in toch dat afschermen of verborgen houden. Ik ben nog steeds erg van de kleine leugentjes of van de... als ik gewoon geen zin heb om ergens over te praten... dan zeg ik niet, ik heb geen zin om daarover te praten. Nee, dan lieg ik gewoon keihard.
0: Ja. Heel herkenbaar dit. Ja, heel herkenbaar. Ja, je wil mensen niet tot last zijn.
4: Nee.
0: Nee.
4: En ik heb dat... inmiddels helemaal ook uitgefaseerd in mijn werk. Hè? Daar ben ik wel eerlijk. Ja, daar zijn de kleine leugentjes minimaal.
0: Ja.
4: Dat heeft ook moeite gekost. Of moeite, daar moet je ook je best voor doen.
0: Werken, ja.
4: Maar privé betrap ik ook in mijn relatie nog steeds wel kleine leugentjes.
0: Voor bestwil, eigen bestwil.
4: Ja. Ja, nou ja... Het is er zo ingezet, het is een patroon.
0: Ja, precies.
4: En
0: ja.
4: Patronen kwijtraken, dat volgens mijn coach duurt dat heel lang.
0: Nou, ik denk dat je coach hartstikke gelijk daarin heeft. Dus dat studentenleven, heeft dat heel veel invloed gehad op de vrijheid die je uiteindelijk voelde?
4: Ja. Het goede van mijn studententijd was echt dat er een heel stabiel vangnet om me heen was. Waar ik... kon experimenteren, vrijheid ontdekken. En dat heeft me echt ook wel beschermd. Na mijn studie, en dan hebben we het over de Zero's. Toen ben ik in Amsterdam komen wonen. Nou, ik wou eigenlijk, ik wou ook gewoon wat nieuws. Het maakt me niet zoveel uit of dat Utrecht, Amsterdam of Rotterdam was. Dus ik had een aantal open sollicitaties.
2: Grote stad.
4: Een grote stad. Ja. Ik weet niet, is Rotterdam een grote stad?
2: Sure.
4: Ja. Oké.
2: Ja hoor.
4: Oh, dan ga je luisteren natuurlijk ook Rotterdam.
2: Daarom, dus, ja.
4: Oh ja, enorm grote stad.
2: Hele leuke stad.
4: Dus ik had een aantal open sollicitaties gestuurd. En toen werd ik toevallig uitgenodigd om in Amsterdam als eerste op gesprek te komen. En toen werd ik aangenomen. Dus toen ging ik naar Amsterdam.
2: Ja.
4: Nou, superleuk. En toen heb ik daar eigenlijk ben ik in de overdrive gegaan. Als je het hebt over seks, drugs.
2: Het experimenteren alcohol, met alles. Ja.
4: En dat heeft wel echt een aantal jaren geduurd. En ik denk dat die periode... ik heb me wel eens afgevraagd, hoe is dat nou zo gekomen?
2: Ja.
4: Dat je zo in de overdrive gaat.
2: Heb je daar verklaring voor nu, na al die jaren?
4: Ja, nee, niet echt. Want had ik dat nou nodig? Was er iets wat nou nog zoveel pijn deed? Of... Nee, het is gewoon mijn... Ik heb dat nog steeds, dat ik impulscontrole... Ja, nul. Ik eet gerust de hele dag niks. Want dat is lekker makkelijk. En daarna eet ik gewoon 4 toetjes.
2: Heerlijk.
4: Een zak M&M's, die gaat gewoon helemaal op.
2: We noemen dat bodemdrift, noemen we dat.
4: Bodemdrift.
2: Bodemdrift, tot en met het bodem van de zak. Ik herken dat inderdaad. Ja. Dus impulscontrole, lastig.
4: Lastig, roken. Oeps, ja. dat mag ik echt niet zeggen.
2: Nee, dan stoppen we erover.
4: Ja.
2: Impulscontrole, we vatten hem samen als impulscontrole is lastig. Niet zo heel gek misschien als je heel lang jezelf... Nou ja, al je impulsen hebt moeten controleren naar binnen. En dus nu is het iets anders wat je misschien controle over kan hebben. I guess.
4: Nu bedoel je?
2: Ja.
4: Heb ik nu controle? Nee, het kwam toen... 4 jaar geleefd. Mm-hmm. Doorleefd. Opgeleefd. Uitgeleefd bijna, moet ik zeggen. Nou, niet zo heftig was het ook niet. Maar ik heb wel echt veel drugs gebruikt. En toen 2 dingen. 1 bedacht ik me toen toevallig. Ik ga bij Defensie werken. En dan mag je geen drugs gebruiken.
2: Nee.
4: Dan moet je ook nog gezond zijn om die sporttasjes te halen.
2: Ja.
4: Dus ik had een nieuw purpose in mijn leven. Wat echt een goed idee was ook. En ik kwam mijn vriend Michael tegen. En dat... het klinkt allemaal zo dramatisch. Dat heeft me gered. Je weet toch nooit hoe het leven was gelopen. Maar ik moet wel zeggen, als ik zo door was gegaan met drugs en seks, dan...
2: Had het leven er nu anders uitgezien?
4: Had het leven er misschien wel anders? Ja, misschien had je een andere...
2: Ik vind het wel romantisch klinken eigenlijk.
4: Ja,
2: ik denk dat jouw partner dit heel mooi vindt om te horen.
4: Ja.
2: En hond Max ook, denk ik.
4: Ja, dit is wel... een van onze echte positieve punten uit het begin van de... We hebben natuurlijk een maand lang in een soort situationship gezeten.
2: That you do, ja.
4: Toen bestond het woord nog niet, denk ik. ik was toen echt een paar weken begonnen aan de militaire academie in Breda. Want die doe je dan als... dokter, dan mag je die 12 weken aan de militaire opleiding snuffelen.
2: Wow.
4: En dan slaap je wel. 5 dagen in de week sliep ik dan in Breda. Ik weet nog goed dat toen had ik situationship. We hadden geen exclusiviteit nog. Dus ik weet nog goed dat ik toen een Grindr date had. En toen ging ik daar naartoe. En toen dacht ik, nee, dat moet ik toch niet doen. En toen... heb ik meteen gebeld van, weet je, we spreken Engels, I love you, weet je, fuck it, aan de telefoon, super onromantisch natuurlijk, maar goed.
2: Er kwamen eigenlijk op dat moment best wel 2 positieve dingen samen, namelijk je partner en de plek waar je nu nog steeds werkt,
4: ja.
2: Defensie. Want je kwam dus uiteindelijk bij Defensie terecht. Ik denk dat heel veel mensen denken, huh? Ja, hoe kom je in vredesnaam bij Defensie terecht?
4: Dat dacht ik toen ook en denk nu nog steeds wel eens af en toe.
2: Maar, ja, want het was niet echt een jongensdroom, denk ik.
4: Nee, ik had er nog nooit over nagedacht als optie. Ik was ook nooit in aanraking gekomen met andere militairen. Sowieso vanuit familie niet of uit vrienden ook allemaal niet. Ik had al 4 jaar in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Als assistent niet in opleiding tot specialist. En toen wist ik nog steeds niet wat ik welk medisch specialisme ik wilde gaan doen. Wat voor een soort dokter wil je worden?
2: Mm-hmm.
4: En toen kom ik toevallig in een verpleeghuis, want daar heb ik ook dus nog gewerkt, een oud militair arts tegen. En superleuk gesprek. En ze zei, nou ga eens kijken. Misschien vind je het wel leuk. Ik vind het wel bij jou passen. En toen was dat... Dat je een half jaar kon kijken zonder dat je daarna gewoon weer weg mocht. Dus zonder verplichtingen.
2: Eerlijk.
4: Dus toen dacht
2: Snuffelen.
4: Ik, hey, no guts, no glory, jump into the deep. Let's do it. Na 15, 16 jaar ben ik nog steeds.
2: Ja,
4: dus maar dat... sowieso wel iemand die van nieuwe dingen houdt. En alles een keer uitgeprobeerd wil hebben. Geen goede combinatie met impulsverlies. Weinig impulscontrole bedenk ik nu net. Maar ik heb bijvoorbeeld één tatoeage. En die heb ik niet omdat ik een tatoeage mooi vind. Maar ondergaan hoe het is om een tatoeage gezet te krijgen.
2: Ja.
4: Nou, vette pech dat je dan ook een tatoeage hebt daarna. Want het is echt een
2: lelijke
4: Zero's Tribal.
2: Oh. Eerlijk, komt allemaal weer terug, hoor.
4: Ja, echt maar 10 centimeter.
2: Oh, oké. Okay.
4: Groot op een plek die niet veel mensen zien.
2: Gelukkig. Nou ja, dus misschien hond Max en je partner.
4: Nou, hond Max zou die... Nou, hij slaapt wel bij ons in bed.
2: Die heeft hij wel een keer...
4: onder de dekens.
2: Okay, maar misschien wel een keer tijdens het douchen of zo.
4: Ja.
2: I don't know.
4: Ja, maar douche samen met de hond.
2: Nou, zie je, kijk. Honden mensen onder elkaar, loft dat.
4: Kan gewoon, hè?
2: Ja, 100%. Die ligt bij ons ook in bed, hoor, mijn hond. Over de Zero's gesproken. Ik vroeg jou, we gaan het zo wat verder hebben over de wereld van Defensie. Want ik denk dat het is toch wel een mannelijke wereld, denk ik. Heteronormatief.
4: Ja. Oeh, zeker.
2: Wit, gok ik ook best wel.
4: Zeker.
2: Dus daar wil ik het zo meteen verder over hebben. Hoe dat voor jou is en hoe jij inclusie en acceptatie in die wereld... misschien heb gebracht of probeert te brengen. Maar terug naar de Zero's. Jij wilde een liedje horen, want ik vroeg jou wat voor nummer wil je horen. En toen kwam jij met een Zero's-icoon.
4: Ja, zeker.
2: Maar ook nu en ook in de 80's.
4: Ah, zij is voor altijd.
2: Als in deze vrouw van 40 jaar hits, basically. Kylie Minogue. Waarom?
4: Your Disco Needs You.
2: Ja.
4: Heb ik uitgekozen. Ik luister nooit zo naar de teksten zelf. Dus ik maak er dan altijd mijn waarheid van waar het nummer over gaat. Maar voor mij ten eerste zeggen is het is een eindeloos, een tijdloos nummer van mij. Volgens mij kun je zingen dat je in de disco wil staan op je 17e, maar kun je dat op je 70ste of 80ste ook nog. Dus het biedt mij wel wat hoop in de tweede fase van mijn leven. Dat ik op mijn 70ste ook nog in de disco mag staan. Het gaat er ook over dat je genoeg bent zoals je bent. Dat je voldoende bent voor de wereld. En dat de wereld jou ook gewoon nodig heeft zoals je bent.
2: Laten we gaan luisteren. Kylie Minogue, Your Disco Needs You.

0: Kylie Minogue met Your Disco Needs You.
1: Yes.
2: De nacht van BNN Vara.
0: En die yes komt van Mohan Verstegen. Mijn nacht van deze nacht. Voormalig militair. Nacht van deze nacht. Gast van deze nacht. Voormalig militair arts en nu hoofd van het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar binnen het ministerie van Defensie. Kan je me uitleggen wat dat eigenlijk is? Het duurzaam gezond inzetbaar?
1: Ja, duurzaam gezond inzetbaar. Wij, ons team, proberen eigenlijk alle medewerkers van Defensie, dus dat zijn militairen en niet-militair personeel, zo gezond en gelukkig mogelijk te laten werken en zijn. Tijdens hun werkzaamheden, maar ook als ze dan thuiskomen, dan wil je eigenlijk dat mensen ook nog lekker op de bank kunnen Netflixen, maar ook vanaf hun pensioen. En wij proberen die gezonde en gelukkige basis te creëren door onderzoek te doen, door informatie te delen, professionals verder op te leiden binnen Defensie. En dat gaat echt van een gezonde voeding, stoppen met roken. Hoe kun je het beste slapen? Vanavond
0: wordt een beetje
1: nodig,
0: lastig voor jou.
1: Die adviezen. Dus dat zit hem echt in de gezonde en gelukkige basis die voor iedereen zou moeten gelden.
0: Heel positief eigenlijk.
1: Ja, super positief.
0: Heb jij dat zelf opgezet dan? Of?
1: Nee, dat heeft ooit een generaal bedacht. Die vond dat we wat meer met preventie moesten gaan doen. Om eigenlijk alle personeel
0: Happy te houden en te hebben inderdaad.
1: Precies.
0: En ook na hun missies misschien inderdaad.
1: Ja, zeker. Ook.
0: Jij bent ook op missie geweest.
1: Ja.
0: Twee keer.
1: Ja, naar Afghanistan.
0: Ja, zullen we eerst, waar wil je beginnen? Afghanistan?
1: Ja, laten we maar doen.
0: Kan je mij meenemen naar hoe dat is? Waar kom je terecht? Wat doe je als militair arts? Wat was je toen daar?
1: Ja, ik heb daar in Afghanistan, in Mazar-i-Sharif, heb ik een aantal maanden in een groot ziekenhuis mogen werken, een militair ziekenhuis. Dat militair ziekenhuis werd gerund door allerlei nationaliteiten. Amerikanen, Scandinaviërs, Italianen, Tsjechen, noem het maar op. En wij zorgden daar in de eerste plaats voor onze eigen soldaten. Maar ook als er gevechten of ongelukken waren geweest voor mensen die daar opgevangen werden en verzorgd, geopereerd verzorgd werden. Dat was een relatief veilige omgeving om als militair arts in te werken. Want je zit gewoon op een heel grote, goed beveiligde kazerne. Met duizenden mensen echt. En ik heb daar wel echt heel veel van geleerd. Vooral je improvisatievermogen om met al die verschillende nationaliteiten toch medisch het beste voor de patiënt te doen. Mensen beter maken hoe je dat precies doet, in nuance verschilt dat toch wel heel erg per land.
0: Echt?
1: Nou, en dat zit hem misschien soms in een detail van een soort medicijn dat je geeft. Nou,
0: ja.
1: Dat is nog niet zo erg.
0: Nee.
1: Want daar kun je, dat verschilt gewoon ook soms. Maar het zit hem ook echt in cultuur en samenwerking. En voor mensen zorgen in een ziekenhuis is ook echt samenwerken. En dan merk je toch dat bijvoorbeeld de Amerikaanse cultuur en de Duitse cultuur meer hiërarchie heeft dan de Nederlanders, waar je het echt als een team effort ziet en waar een verpleegkundige aan bed bij heel erg zieke patiënten of gewonde patiënten toch ook een belangrijke inspraak heeft. Terwijl dat bij de Duitsers echt totaal niet is. Daar bepaalt her of vrouw dokter gewoon wat gebeurt.
0: En hoe is dat dan om daarmee om te gaan?
1: Ja, heel bijzonder. Want ja. En ook het voorbeeld als een Als je voor een Amerikaanse patiënt zorgt, en dan heb ik het over een soort huisartsbezoek, ze staan bijna voor je in de houding. Ze zitten in de houding op hun stoel helemaal. En dan is het yes sir. En heel beleefd, heel afstandelijk
0: ja,
1: ook.
0: Zo klinkt het.
1: Geven ook geen weerwoord. Als jij als dokter zegt, we moeten dit doen. In Nederland wordt toch wel verwacht dat je, en dat is een goede zaak, dat je samen beslissingen neemt over je eigen gezondheid.
0: Ja.
1: Dat was in ieder geval toen niet in vragen bij een Amerikaanse soldaat, dat je samen ging bedenken wat nou het beste zou zijn.
0: Insane.
1: De context is heel anders. Of de samenwerking is heel anders. En dat maakt het wel heel bijzonder.
0: Ik kan me ook voorstellen, je zegt heel veel verschillende nationaliteiten. Ik weet niet of jij op dat moment open was over je geaardheid.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan om in zo'n een land te zijn waar het niet heel veilig is als het gaat over queer people?
1: Ja.
0: Gok ik zo, Afghanistan. En dan in een omgeving werken waar heel verschillende nationaliteiten zijn, die misschien ook allemaal hun eigen visie tussen aanhalingstekens hebben op de community. Hoe kon je jezelf zijn op die plekken?
1: Ja, in Afghanistan, in dat ziekenhuis, kon dat prima. Ik weet nog dat ik ben daar jarig geworden, geweest. Ik heb dan mijn verjaardag gevierd en toen kreeg ik van collega Helene een soort veeënpakje met een veestaf. Dus toen kon ik in mijn veeënstafje op de kazerne, gewoon naar mijn eigen slaap, kwam uit de nachtdienst denk ik, kon ik naar huis, of naar huis, naar mijn slaapplek.
0: Ja.
1: En ik denk dat het ook wel kenmerkend is voor de geneeskundige dienst van Defensie. Dat die toch meer met gevoel bezig is. En meer gevoelens heeft, ook op een vriendelijke manier omgaat met mensen die niet tot de norm behoren.
0: Je moet altijd blijven zorgen, ongeacht wie je bent.
1: Ja, ik denk dat dat zit daar wel echt onder. En ik denk ook dat militaire verpleegkundigen en dokters hebben natuurlijk ook jarenlang niet bij Defensie gewerkt, maar gewoon in ziekenhuizen.
0: Ja.
1: Dus staan in dat opzicht ook een stukje meer in, ik wou zeggen, de normale samenleving.
0: Realiteit, ja. Nee, ja, god, tuurlijk. Ja.
1: Echte samenleving.
0: Ja.
1: Wat als derde ook nog wel meespeelt, is don't shoot me at home, maar ik denk toch het stukje opleidingsniveau. Dat je toch wat bewuster bezig bent met diversiteit en omgaan met mensen die anders zijn.
0: Mm.
1: Dat ook scheelt.
0: Ja, en daar bedoel je mee van je komt meer in aanraking met mensen.

0: die anders zijn. Je komt wat meer in de wereld misschien. Ja, je gaat studeren, dus dan kom je weer andere mensen tegen. Je gaat naar de universiteit, et cetera.
1: Je blijft niet... ik hou eigenlijk... Ik heb nu echt vastgeluld ergens op je.
0: Nee, ik weet dat je het niet... Je bedoelt het totaal niet
1: op een stomme K-manier. Ja, maar zo kom ik zo... Bedoel ik dat nou?
0: Nee, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Ik ga het waarschijnlijk ook weer verkeerd uitleggen. Maar laten we het positief brengen. De medische militaire wereld is in dat opzicht een soort van warm bad. Ja. Want mensen die je daar tegenkomt, die accepteren jou zoals je bent. Omdat ze op 95 miljoen andere plekken hebben gewerkt, waar ze ook hebben gewerkt met mensen
1: die misschien
0: zijn zoals jij. Ja, ja, precies. Dus positief. Juist. Leuk daar. Het is fijn
1: zeker.
0: Daar. Behalve dat het in Afghanistan is.
1: Ja.
0: Dat is wat minder leuk misschien.
1: Ja, maar goed, omdat je op zo'n grote kazerne vooral zit, krijg je in dat opzicht wat minder...
0: De naarheid.
1: De naarheid mee. En het effect op dat jij zelf homo bent.
0: Ja. Hoe was dat anders in Irak dan, of niet?
1: Ja, dat was heel anders. En dat kwam eigenlijk door het zorgmissie. Dat we deden. We waren daar met een hele groep militairen. En wat onze missie was, was het opleiden van Irakese soldaten. En het trainen. Van hen beter leren schieten tot militaire EHBO aanleren. En allerlei andere vormen van militair optreden. En ik was samen met een andere dokter en een heel blik aan verpleegkundige waren we daar. En die trainingen die gebeurden eigenlijk door heel Noord-Irak heen. En en daardoor moesten we steeds met kleine groepjes militairen moesten we op verschillende plekken in het land zijn. Als defensie proberen wij altijd voor alle militairen de geneeskundige zorg zo goed mogelijk te regelen. In Afghanistan waren we daarvoor gewend dat je daarvoor heel veel helikopters tot je beschikking hebt, die als iemand toch gewond raakt, nou, die patiënt kan meenemen door de lucht en naar een ziekenhuis kan brengen.
0: Snel.
1: In Irak was dat niet altijd mogelijk. Vanwege, om als een voorbeeld te noemen, heel weinig helikopters. En enorme afstanden ook. En dat betekende dat die dokters, inclusief mij, maar ook de verpleegkundigen, moesten vaak mee met die militairen die die Irakese soldaten opleiden. Mm. En dat betekende dat je vaak met 10, 15 mensen gewoon 5 dagen ergens in een vervallen huis zat te slapen, te wonen, en dan overdag die Irakese soldaten aan het trainen was. En in dat opzicht kwam je dus echt gewoon... Je zat gewoon midden in het land.
0: Ja.
1: Dat is één. Waardoor ik denk toch wat terughoudender bent om... dingen over jezelf te vertellen. Want ook gedurende die trainingen met Irakese soldaten. Je weet gewoon, dat is niet handig om te vertellen.
0: Nee.
1: De andere helft van de tijd zaten we in een klein kampje met Hongaren en met Italianen. Twee uitersten, want die Hongaren, die zaten 30% van de tijd in de sportschool en de ijzers en letterlijk goulash te maken. Het is echt toxic masculinity ten top. En die Italianen, die kwamen dan in hun ochtendjas uit de douchecabine lopen met hun haren helemaal netjes gedaan. Hele andere vorm, maar alle twee wel echt super masculine groepen. En het voelde voor mij daar dan toch onveilig om... te vertellen dat ik al een aantal jaren een relatie had met een man. En in dat opzicht ben ik gewoon terug de kast in gegaan. Om het voor mezelf...
0: Veilig.
1: Veilig, doable, prettig. Veilig, maar ook gewoon prettig. Misschien, je weet best dat je niet in elkaar geslagen wordt. Kijk, het zijn ook gewoon je collega-militairen, dus ik denk niet...
0: Nee.
1: kan me niet voorstellen dat ik fysiek niet veilig zou

0: zijn. En sterker nog, of je psychisch veilig bent. Ik had ook nog andere collega's waar dat misschien wel... of die wisten dat ook, hè? Mm-hmm. Dus waarbij dat wel kon. Maar ik denk vooral comfortabel en prettig.
1: En misschien hoort dat ook bij een missie.
0: Nou, dat is dus de vraag. Ik denk het niet. Het zijn NAVO-collega's, het zijn Europese collega's. In mijn beleving hebben we het toch grotendeels dezelfde normen en waarden. Inmiddels een Hongarije gelukkig wel niet.
1: Ja, ja.
0: Maar dat zou geen issue moeten zijn.
1: Ik zeg dit zo omdat ik me kan voorstellen dat de wereld van defensie een hele mannelijke, ja, hetero, normatieve, cis, witte mannenwereld is. Waar sterk zijn heel belangrijk is. En ja, zwakte tonen, dat doe je niet.
0: Nee, en ik denk ook dat... ik doe natuurlijk nog wel eens wat dingetjes op social media. Ja. En een van de dingen waar het mee begonnen is, dat ik op social media heb ik een post geplaatst waar ik op één foto aan de linkerkant in uniform sta en aan de rechterkant in roze jurk. Daar vielen echt heel veel mensen over.
1: En mensen bedoel je mee?
0: Militairen, oud-militairen, veteranen.
1: Ja.
0: Nog steeds schande voor defensie. Moet ontslagen worden, noem maar op. De pijn zit vooral in dat, heel kort de bocht, roze is niet mannelijk, roze is voor homo's. En als jij een roze jurk combineert met je uniform, een foto naast elkaar, hè, dus niet eens combineren, dan gaan misschien mensen dat ook van mij denken, dat ik minder mannelijk ben. Niet per se dat, dat ze denken dat je homo bent, maar dat ik kom aan de masculiniteit
1: van defensie.
0: Van defensiepersoneel.
1: Ja.
0: Ik kom daarmee, kom ik aan hun identiteit. Tenminste, zo voelen ze dat.
1: Dat is wel interessant natuurlijk.
0: Ja.
1: Want deze mensen vereenzelven zich dus heel erg met wat ze doen.
0: Ja.
1: En jij bent daar dan tussen aanhalingstekens een gevaar voor.
0: Ja.
1: Hoe is dat voor jou? Ik kan me niet voorstellen dat dat leuk is. Ook als je dus je post, echt best wel nice dingen, echt Dr. Mo. Mm-hmm. Gewoon, ja, het is fabulous, kan ik het alleen maar noemen wat je doet. Maar goed, daar komen dus reacties, ja, op binnen van mensen die in dat opzicht hetzelfde, in dezelfde industrie zitten als jij.
0: Ja, ja, ik heb een dikke huid gekregen. Ik denk dat heel veel mensen uit de queer community een dikke huid, ja, hebben gekregen. Of mensen van kleur.
1: Dat is erg.
0: Ik doe dit met een bepaalde reden. En ten eerste, willen random volgorde. Maar ten eerste vind ik nog steeds dat vrijheid en jezelf mogen zijn en dat dat ook gezien mag worden. Dat juist heel goed past bij de missie van Defensie. Wij zorgen overal voor vrede en voor veiligheid overal ter wereld. Dus dat betekent dat onze eigen organisatie dat ook moet verdedigen. Dat ook moet kunnen. De mensen achter het uniform. Het is de mensen achter het uniform. Als het een voetballer, als je voetbalt, is dat prima.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ik met Pride en roze jurk in Utrecht op een boot sta, dan is het opeens een probleem. Dus daar zit echt ook een stukje dubbele moraal in. Wat ik ook, waarom ik dit ook doe, en dat heeft gedeeltelijk met Defensie te maken, gedeeltelijk niet met Defensie, is dat ik hier ook wel van veel mensen horen dat ze gesteund voelen, gesupport. En dat zijn soms ouders van. Soms zijn dat militairen die nog in de kast zitten. Maar dat zijn ook jongeren tussen de 13 en de 17 die dat toch heel die zichzelf empowered voelen door wat ik doe en gesteund voelen. En als derde, dat is echt een bijeffect, denk ik. Kijk, Defensie heeft gewoon iedereen keihard nodig de komende jaren. We willen groeien naar 100.000 personeelsleden. En behalve, en ik blijf benadrukken dat we een verantwoordelijkheid hebben als ministerie, dat we openstaan voor iedereen, hebben we ook gewoon menskracht nodig.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we ook moeten gaan putten uit doelgroepen die we vroeger niet goed wisten te benaderen. Mensen van kleur, mensen uit de queer community. Want dat zijn ook vechters. Sterker nog, dat zijn misschien nog wel betere vechters.
1: Even een moment voor dat statement. Nou, ik denk wel dat je gelijk hebt. Is Defensie goed bezig nu al?
0: Is Defensie goed bezig met diversiteit en inclusie?
1: Ja, want ik zie wel, ik zit dan op YouTube en dan krijg ik om de 3 filmpjes krijg ik een filmpje van Defensie. Want we zijn op zoek. Wat is de slogan ook alweer? Ik had het niet opgeschreven. Maar,
0: we hebben iedereen nodig.
1: Zoiets. Tijd voor Defensie.
0: Tijd
1: voor Defensie. En voor mijn gevoel zit die hele reclame vol vrouwen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, soort van.
0: Gaat best de goede kant op met vrouwen. Ik ben ook heel trots op Defensie dat we echt een doel hebben gesteld. 30% vrouwen in 2030. Wordt nog spannend, maar we doen ons best. En ik geloof er echt in.
1: Maar dat is echt makkelijke stap 1, toch?
0: Ja, dat is een. Het probleem zit hem, maar dat herkennen we ook bij de politie, wordt dat gezien. Binnenhalen lukt nog wel, maar mensen behouden. Dus vasthouden, zorgen dat ze een fijne, prettige werkomgeving hebben, zich erbij voelen horen. Daar moeten we ons nog wel meer voor gaan inspannen.
1: Hoe kan dat dan, dat mensen zich niet thuis voelen als, zeg maar, dus de niet-heteronormatieve cis-witte mannen, die blijven wel lekker zitten. Ja. Maar mensen van kleur, mensen met een uit de queer community, vrouwen.
0: Ja, het is toch. Het is één, de norm die zich gewoon in stand houdt. Hoe moet je dat nou voor je zien? Je komt binnen als soldaat bij Defensie. En dan word je eigenlijk opgeleid door mensen die al 20, 30 jaar bij Defensie zitten.

0: Is Defensie goed bezig met diversiteit en inclusie?
1: Ja, want ik zie wel, ik zit dan op YouTube en dan krijg ik om de 3 filmpjes krijg ik een filmpje van Defensie. Want we zijn op zoek, wat is de slogan ook alweer? Ik had hem niet opgeschreven. Maar,
0: we hebben iedereen nodig.
1: Zoiets, tijd voor Defensie.
0: Tijd
1: voor Defensie. En voor mijn gevoel zit die hele reclame vol vrouwen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, soort van.
0: Ga best de goede kant op met vrouwen. Ik ben ook heel trots op Defensie dat we... echt een doel hebben gesteld. 30% vrouwen in 2030. Wordt nog spannend, maar we doen ons best. En ik geloof er echt in.
1: Maar dat is echt makkelijke stap 1, toch?
0: Ja, dat is een... het probleem zit hem, maar dat herkennen we ook bij de politie, wordt dat gezien. Binnenhalen lukt nog wel, maar mensen behouden. Dus vasthouden, zorgen dat ze een fijne, prettige... werkomgeving hebben, zich erbij voelen horen. Daar moeten we ons nog wel meer voor gaan inspannen.
1: Hoe kan dat dan, dat mensen zich niet thuis voelen als, zeg maar, dus de niet-heteronormatieve cis-witte mannen, die blijven wel lekker zitten. Ja. Maar mensen van kleur, mensen met een uit de queer community, vrouwen.
0: Ja, het is één de norm die zich gewoon in stand houdt. Hoe moet je dat nou voor je zien? Je komt binnen als soldaat bij Defensie. En dan word je eigenlijk opgeleid door mensen die al 20, 30 jaar bij Defensie zitten. En dan word je echt gevormd. En dan zie je toch dat mensen zich naar dat beeld gaan vormen. Ik wil het geen grooming noemen. Maar het komt wel, want dat is de negatieve versie. Ik denk dat het wel een vorming is en een aanpassing aan.
1: En wat is dat beeld dan?
0: Aan die masculine, mannelijke cultuur. De christelijke normen en waarden, dus via het Kerstmis en Pasen. Je ziet ook nu dat er dat evenementen als Kitty Kotti... maar ook evenementen rond de Ramadan en suikerfeest. Mm-hmm. Dat we daar bij Defensie ook dingen in betekenen. Alleen, dat valt gewoon echt niet goed.
1: Binnen dus een bepaalde groep bij Defensie, die zeggen, dat hoort niet bij Defensie.
0: Dat hoort niet bij Defensie.
1: Oké, okay, ja, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment zegt, tabé.
0: Ja, en dat kan eventjes zo duren. Maar op een gegeven moment gaan zulke dingen wel schuren.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik ben wel trots op Defensie dat we Iftars, Kennel Pride, Internationale Vrouwendag, dat we dat gewoon zijn blijven doen tijdens de vorige kabinetsperiode.
1: Mm-hmm.
0: Want daar zat wel mijn angst met een PVV toen in de coalitie. Dat we echt
1: terug naar af
0: gingen of nog verder terug.
1: Ja.
0: Maar richting daar heeft Amerika, Defensie toch zijn rug recht gehouden. En dat vind ik,
1: nou, daar mag je dan trots op zijn, inderdaad. Dus ze doen het wel op de een of andere manier goed. Waar kan het beter?
0: In het, het stellen van doelen. En het, je hebt de doelstellingen en doelen.
1: Ja, mooi.
0: En het doel is 30% vrouwen in 2030. Maar hoe gaan we daar nou precies komen? Concrete doelstellingen, welke acties gaan we daar nou op ondernemen? En hoe gaan we zorgen dat die mensen, dat vrouwen ook blijven? Daar zit nog wel verbetering in. Het concreet maken van goed bedoelde ideeën. En ik probeer mezelf daaraan te committeren door me in te zetten om de geneeskundige zorg, de gezondheidszorg en de gezondheid van vrouwen wat te verbeteren. Dat doe ik niet samen, maar met nog een aantal andere gelijkgestemde collega's. Maar daar zit hem nog winst in te behalen. En ik blijf het benadrukken, het creëren van gelijke kansen voor mensen die niet tot de norm behoren. Ik heb niet het idee. Ik hoor nog wekelijks om me heen van collega's van kleur dat zij het argument, ja, je moet je nogmaals eerst even bewijzen. In plaats van dat kansen geboden worden.
1: Mm-hmm.
0: Ik herken dat zelf ook. Doe nog maar eerst even dit. Laat nog maar eens eerst even
1: vlieguren
0: daar zien.
1: Maken.
0: Vlieguren maken.

0: in plaats van mensen kansen bieden. En dat is, volgens mij is daar genoeg evidence voor, dat dit mechanismen zijn die vaker bij vrouwen en bij mensen van kleur optreden. Dan bij, hoe zei het? Witte cisgender
1: heteronormatieve mannen. Van een bepaalde leeftijd.
0: Oh ja, nou, daar ben ik ook. Nou, en laat ik ook. Ik heb ook op andere vlakken ook de wind meegekregen. Dus ik heb misschien geen 7 vinkjes, maar ik heb er wel 5. En dat maakt mij ook wel privileged. Maar ik denk als mensen zich eens wat meer zouden realiseren hoe privileged ze wel niet zijn.
1: Check yourself
0: en doe er wat mee. Dus ja. Ook hiervoor geldt, behalve doelen, doe er ook wat echt mee. Want die actie, die zit hem wel. We moeten meer actie verbinden aan de mooie woorden. Ja. Ik denk dat daar nog wel voor defensieruimte is.
1: Ik denk dat jij dat zelf in je eigen leven goed doet. Je bent abortusbuddy onder andere ook.
0: Ja, klopt.
1: Wat ik echt... Nou, dank je wel.
0: Stichten samen naar de kliniek.
1: Dank u. Ja, heel goed. Heel fijn. Dat betekent dat je samen met mensen die een abortus gaan ondergaan... Ja. Laat ik het zo zeggen, meeloopt naar eigenlijk de kliniek. Ja. Omdat dat niet een veilige plek is om naartoe te lopen, helaas.
0: Ja.
1: Je zet je dus inderdaad in voor vrouwengezondheid binnen Defensie. Inclusie, acceptatie. Je spreekt je uit via @DrMo op Instagram. Ik herhaal het nog een keer, leuk om te volgen. Voor de mensen die misschien ook niet gezien worden.
0: Ja.
1: Of niet genoeg gezien worden. Als je nu terugkijkt naar die jongen in Limburg. Die zichzelf verstopte. Hij had schuld. Hoe kijk je dan nu naar jezelf terug? Wat zie je dan? Kan je met liefde terugkijken naar hem?
0: Ik kan met liefde terugkijken naar mijn omgeving. Ik denk dat als ik echt diep terugkijk... de pijn altijd wel aanwezig zal blijven.
1: Ben je daar oké mee?
0: Maar daar ben ik oké mee.
1: Dankjewel. Mohan Versteeg hier te gast bij mij in de Nacht van BNNVARA. Voormalig militair arts en nu hoofd van het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar binnen het ministerie van Defensie. Volg Mohan dus. Dat kan via Instagram @DrMo. 100% een aanrader voor een shot positiviteit en queerness, zou ik zeggen. Dankjewel. Hele fijne nacht, Mohan.
0: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om de ruimterots met de naam Kamo'olawea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk van de maan is dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. China zou dan na Japan en de VS het derde land zijn dat materiaal van een planetoïde naar de aarde brengt. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amarilla een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van senator Amarilla te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Meinans maakte overstap van AZ naar PSV. Meinans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Volgens verschillende media betaalt PSV zo'n 13 miljoen voor Meinans. Hij tekent een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden. In de loop van de dag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. En deze nacht waren we in gesprek met Moan Verstegen, voormalige militair arts en nu hoofd van het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar binnen het ministerie van Defensie. Maar nu wil ik graag met jou een gesprek. Waarover? Dat hoor je zo meteen. Ik hou het nog een klein beetje geheim. Blijf dus even lekker hangen. Maar in ruil voor je verhaal ga ik een plaatje voor je draaien. Een liedje ga ik voor je draaien. Dus denk alvast na wat je hier op NPO Radio 1 wil gaan horen zo meteen. En dan draai ik in de tussentijd de Chameleon van de rock'n'roll. Je kan wel een beetje betwijfelen misschien of het een chameleon is, want zich aanpassen aan zijn omgeving, dat deed hij niet echt. Maakt me allemaal niet uit. Ik heb het over David Bowie hier op NPO Radio 1 in de nacht van BNN VARA met het prachtige Absolute Beginners.

0: Wat een icoon. Dit was David Bowie met Absolute Beginners hier in de nacht van Wien en Vara.
1: De nacht van Wien en Vara.
0: Dat is precies wat ik zei. En ik ga met jou in gesprek dit komende uur. Het afgelopen uur hebben we Mohan Verstegen te gast gehad. Hij is voormalig militair arts en nu hoofd van het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar binnen het ministerie van Defensie. Het ging een beetje over moed. Het ging over schuldgevoel misschien ook wel. Het ging ook over zorgen. Ons gesprek het afgelopen uur. Nou dacht ik, laat het even positief houden. Laten we het hebben over moed. Want ik wil je eigenlijk vragen om na te denken over de volgende vraag. Wanneer moest jij een keer echt moed verzamelen? Dat mag van alles en nog wat zijn. Dat mag zijn het uitvragen van iemand op een date. Het mag zijn de supermarkt binnenlopen. Omdat je misschien pleinvrees hebt. Ik weet het niet. Het mag van alles en nog wat zijn. Vertel het mij. Bel lekker in 0800-1121. En in ruil daarvoor draai ik een lekker plaatje voor je. En ik vraag het ook eventjes aan mijn favoriete persoon hier in de studio. Ik ga even kijken welke het is. Hallo. Ja, hallo.
2: Hallo. Ja, ook de enige in de studio. Hè?
0: Dat werd nu pijnlijk duidelijk. Dat jij de enige bent. Maar Hemmo, goeienacht.
2: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Zeker.
0: Als ik jou de vraag stel, wanneer moest jij een keer echt moed verzamelen? Wat zou je zeggen dan?
2: Oef.
0: Ja.
2: Bijzonder recent had ik wel even een zwaar gesprekje te voeren, waarvan ik al wel wist hoe dat zou gaan eindigen in de relationele sfeer. Voordat ik heb gezegd van hé, we moeten dat gesprek gaan voeren, was ik wel een paar kilo's moed lichter, zeg maar.
0: Ja, wat voel jij dan?
2: Ja, lood in de schoenen.
0: Ja, stress.
2: Ja.
0: Moet je jezelf dan ook echt zetten tot dat moment?
2: Ja, dit was...
0: En wat helpt jou om die moed te verzamelen dan? Want uiteindelijk, ja, gelukt klinkt een beetje gek. Want het is helemaal niet iets leuks natuurlijk, maar...
2: Nee, ja, wat helpt mij? Nou ja, nee, gewoon doen was denk ik het... En ja, hier is het iets wat er toch aan zat te komen. Dus het moest toch een keer... Dus vooruit kunnen kijken.
0: Pleister eraf.
2: Ja, letterlijk dat.
0: Pleister eraf. Kan ik een liedje voor je draaien?
2: Oeh.
0: Moet wel in ons systeem nu staan.
2: Oké. Okay. Maar ik heb ooit een heel leuk liedje in dit systeem gezet.
0: Nou.
2: Het is van Coldplay.
0: Oh, kijk eens.
2: Charlie Brown. Is lekker vrolijk.
0: Oh, leuk.
2: En het zegt, als alles allemaal helemaal naar de getver is... Be a bright red rose and blast the concrete. Maar dan niet helemaal in die vorm.
0: Eens even kijken of het systeem ook zegt. Leuk. Nee, het systeem zegt nee.
2: Ai, ik heb het zelf ingezet.
0: Ja, nou, dat is toch gek. Nou, krijg je hem nog van me te goed, oké?
2: Okay? Ja, is helemaal goed.
0: Misschien draai je hem volgende week of ergens op een ander moment. Nee, je krijgt hem nog van me te goed.
2: Deal.
0: In de tussentijd zet ik even een wachtmuziekje in. En dat wachtmuziekje is niet deze van hem. Ik ga hem ook weg. Weg hem ook. Nee, hoor, grapje. Je mag er nog gezellig bij zijn. Maar het is het liedje Wichita Lineman van Glen Campbell. Ik weet niet of je het kent.
2: Glen Campbell wel, het nummer niet.
0: Wichita Lineman. Vroeger had je linemans. En dat waren mensen die in telefoonpalen klommen om het te maken.
2: Oh, ja.
0: En dit nummer gaat over een lineman in Wichita. Wil jij nou met ons meepraten? Wanneer moet jij een keer echt moed verzamelen? Bel dan in 0800-1121. En in ruil daarvoor draai ik oprecht, niet zoals voor hem al niet, maar echt een plaatje voor je.

0: Glen Campbell met Wichita Lineman.
1: De nacht van BNN VARA.
0: Mijn naam is Willow Bos, welkom in de nacht van BNN VARA. En ik ga een gesprek met jou. Bel 0800-1121 en geef antwoord op de volgende vraag. Wanneer moest jij een keer echt, echt moed verzamelen? Mag van alles zijn. Mag zijn wat Hemmo net vertelde, het uitmaken met je partner. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Je moet eventjes die moed verzamelen. Maar het mag ook iets totaal anders zijn. Iets positiefs, iets negatiefs. Ik wil het allemaal horen. En in ruil voor je verhaal krijg je natuurlijk een liedje. 0800-1121. En wie ook ingebeld heeft is John. Goedenacht, John.
2: Ja, goedenacht.
0: Hey, vertel.
2: Hij zegt dat eerst Roel... Hij zegt, eerst komt er nog iemand anders en dan ben jij.
0: Jij bent aan de beurt, lieve John.
2: Ja, lieve Philo.
0: Vertel, wanneer moest jij een keer echt die moed verzamelen? Dat je dacht, cool, ik heb er geen zin in, maar ik ga het toch doen.
2: Nou ja, ik had er wel zin in, maar het is, ik moet er nog van zuchten. Het is zo lang geleden, ik had verkering. En ik was, het is echt heel lang geleden, ik zat toen behoorlijk aan de drank, zeg maar. Ik was geen alcoholist. Dat niet, want ik dronk alleen 's avonds en in het weekend, maar nooit overdag. Ik deed altijd mijn dingen die ik moest doen. Maar ik kon hem goed raken, zeg maar. En mijn meisje had er rijbewijs gehaald en die zou dat gaan vieren de volgende dag, 's middags, het was in het weekend. En ik zeg, ja, tuurlijk, ik kom wel. Maar ik had haar al wel eerder, wel wat vaker, had ik haar laten zitten, zeg maar.
0: Oh, John.
2: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Je bent niet aardig dan?
2: Wat zeg
0: je? Je was niet heel aardig toen?
2: Nou, ik was wel heel aardig voor haar, maar ik had andere ideeën over afspraken. En dat was gewoon niet goed. Maar, want ik was goed voor haar verder. Droeg haar handen, weet je wel. Ik hield van haar en ik deed alles voor haar. Maar dat met die afspraken, dat zat haar zo verschrikkelijk. Maar nou ja, goed, zij ging dat vieren met dat rijbewijs. En ik heb mij verslapen. En het feestje begon smiddags om 2:00. En ik kwam om 4:15 aantakken. En ik mocht er niet in.
0: Oh, zij dacht, de deur is dicht, John. Te laat.
2: Ik mocht er niet in. En de mensen waren al weg. Ze was alleen, dat weet ik wel. Maar ik mocht niet naar binnen. En ik heb niks meer gehoord. Ja, we hadden toen geen mobieltjes natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben de volgende dag ben ik weer gegaan. En met lood in mijn schoenen kan ik je zeggen. Want ik was als de dood dat ik over de rode lijn, zeg maar.
0: Ja, de laatste druppel.
2: De laatste druppel en ze deed de deur open. Ze zeggen, wat kom je doen? Ik zeg, ja, ik kom praten. En zo, kom maar binnen, zegt ze. En het is, ze zeggen, maar ik mot je niet meer.
0: Oh, John.
2: Ze zeggen, het is, nee, ja, het is... En het was een 3/4 jaar dat wij een relatie hadden, of wat dan ook, weet je wel. En ik heb hier geen zin meer in, zegt ze. Je hebt andere prioriteiten. Ik zeg, nee joh, ik neem me niet kwaad. Ik zeg, nee, zegt ze, dat is, en ik zal het kort houden verder. En in die tijd, ik ben afgedropen. Ik heb het later nog wel eens geprobeerd, maar ik wist dat het niet goed zat. Maar ja, god, je hart, weet je wel, je hart gaat waar het niet gaan kan.
0: Ja.
2: Of zoiets, weet ik wel hoe dat gaat. En ik heb het nog wel eens geprobeerd. Ze, nee, zegt ze, ik echt niet. Sorry.
0: Is dat dan een beetje, John, the one that got away?
2: Jongen, je bent een lieve jongen, zegt ze, maar we hebben andere ideeën over hoe je met elkaar omgaat. Nou, wat zeg je?
0: Is dat dan een beetje the one that got away? Noemen ze dat dan degene die je mis hebt gelopen uiteindelijk?
2: Ik heb nooit echt een ware Jacoba of zo, weet je wel. Ik heb daarna ook nog hele fijne relaties gehad.
0: Ja.
2: En daarvoor ook. Zij was gewoon ook een hele fijne meid. En ik heb mij, mentaal misdragen. Zo ga je niet met iemand om waarvan je zegt te houden, zeg maar.
0: Nee, is dat dan een soort van les geweest voor je, John?
2: Ontzettend. Het is niet zo dat ik gelijk ben gaan stoppen met drinken. Dat is niet zo. Maar ik ben wel veel voorzichtiger geweest met beloven en dat soort dingen, weet je wel. Het is gewoon de kunst om je in de ander in te leven. Van als jij nou die aan. En dat, ik heb er met kennis over gesproken. En ze gaven mij allemaal een schop, hè, mentaal. Ze zeiden, maar je moet je niet zeiken, John.
0: Ja.
2: Jij was fout, klaar. En ze hebben allemaal gezegd. Denk jij nou eens in dat meisje in? Dat jij rijbewijs had, je gaat een feestje vieren en je vriendin.
0: Je bent er niet. Ja.
2: Een paar uur later aankakken. Zo van, ik had even wat anders. Nou ja, goed. Dat is, het is niet goed gekomen.
0: Nee.
2: Maar in die
0: maar
2: tijd
0: John,
2: draaide,
0: John.
2: Dat liedje draaide, wat ik, dat was toen heel hot.
0: Ja.
2: En dat was de spijker op zijn kop natuurlijk.
0: Mag ik nog één ding vragen aan jou?
2: Ja,
0: stel.
2: En trouwens,
0: ja.
2: En mijn complimenten voor je
0: muziekkeuze.
2: Want die Glen Campbell, die heeft ook dat liedje gemaakt van, volgens mij, Have You Seen the Most Beautiful Girl in the World?
0: Dat zou heel goed kunnen. Nee, ik vind het een prachtig nummer, Wichita Lineman.
2: Ja.
0: Dat is echt waanzinnig.
2: David Bowie.
0: Kijk, ik ben dan nu al succesvol voor jou, John. Maar ik heb nog een vraag.
2: Ja.
0: Stel, deze vrouw op latere leeftijd, dus nu, ze belt je op of komt in contact met je. En ze luistert. En ze zegt, of ze luistert misschien nu, en ze zegt, je mag me nog eens bellen. Zou je dat dan doen?
2: Ja, maar ik heb geen zin meer in verkering in ieder geval. Dat... Dit is niet de bedoeling, hè?
0: Nee, alleen maar om bij te praten even.
2: Ik zou haar een week vakantie betalen.
0: Kijk. En absoluut. Een liedje draaien we voor haar, toch
2: inclusief,
0: ook een beetje?
2: Inclusief, alles. All inclusive. En ze mag zelf weten waar ze naartoe gaat.
0: Heel goed. Goeie man ben je.
2: Doen.
0: Goeie man,
2: ja.
0: John. Ik ga voor je draaien Alice Cooper, oké?
2: Okay? Ja, dat is een mooi liedje. Dat was helemaal gezien de situatie. Is helemaal, ik had het geschreven.
0: Want hij heet How You Gonna See Me Now. Thanks,
2: ja.
0: John.
2: Hey, goeie, hey.

0: stop heel eventjes Alice Cooper eerder, want er is een spookrijder. Die er hopelijk in komt.
1: We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen.
0: Dat was de spookrijder, denk ik zo. Let eens op!
2: De nacht van BNN Vara.
0: We hebben het deze nacht over moed verzamelen. En mijn vraag aan jou is, wanneer moest je echt een keer echt moed verzamelen? Ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal. Bel vooral in 0800-1121. De lijnen zijn, niet echt heel druk. Dus bel alsjeblieft in 0800-1121. Dat kon ik heel erg soort van, alsjeblieft bel in. Maar doe het echt, ik ben heel benieuwd naar je verhaal. En in ruil daarvoor draai ik een lekker plaatje voor je. En ik ga nu even door naar mijn grote vriend Dammes. Hey Dammes, goeienacht. Hallo, hoe is het?
3: Hallo. Ja, dat gaat wel, ja. Het is nog wat kreukelachtig.
0: Oh.
3: Maar voor een oude man is dat wel aanvaardbaar.
0: Prima. Fijn zo. Ik ga eerst...
3: Vanwege dat ongeluk, weet je.
0: Ja, nee. Okay, ja. Door fatbike, wat was het? Je bent aangereden door een fatbike, toch? Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat is, dat... Dan moest je niet echt moed verzamelen. Iemand anders heeft dat bij jou gedaan. Als eerst wil ik even aan je vragen, Dammes. Welk liedje mag ik zo voor je draaien? Want dan ga ik dat even zoeken.
3: Ik ben nog niet aan de beurt. Oké.
0: Je bent wel aan de beurt, zeker. Je bent ook op de radio momenteel.
3: Oh, sorry, goed dat ik opleg.
0: Ja.
3: Ja, als het kan van Hildegard Knef, dat is een Duitse zangeres nog van de vorige heel beroemd. Ik denk dat het heet, het gaat over bovenzint al die bloemen heen, bovenzint zich geblieben.
0: Hildegard
3: Knef.
0: Kort Knef.
3: En die Knef is met K-N en E en dan dubbel F, vanwege Duits.
0: Mijn lieve collega Hemmo gaat op zoek. Hoe heet het nummer nog een keer?
3: Loosint al die bloemen in, denk ik. Loosint al die bloemen in, loosint zieke blieben.
0: Ik zie een duimpje, Dammes, dus dit moet helemaal goed komen. Dan ga ik door naar de vraag aan jou. Want wanneer heb jij echt een keer moed moeten verzamelen? Ik zie iets over oerangsten.
3: Nou, het was echt een je hebt het begrip oerangst, wat je geboorteangst.
0: Mm-hmm.
3: Daar ben je dan, dat was nog heel bekend. De Beatles hebben ze nog wat... therapie gehad.
0: Mm-hmm.
3: Want als je geboren wordt, dan moet je eerst adem gaan halen. Weet
0: ja,
3: je,
0: dat is verschrikkelijk natuurlijk. Een soort van klein trauma al.
3: En op die gezichten zie je dan van de kinderen zie je dan angst.
0: Ja.
3: Dat noemen ze de oerangst, geboorteangst.
0: Maar die had jij ook op een ander moment?
3: Ja, dat had ik. Ik ging parachute springen. Dat was mijn wens. Eerst hier in Rotterdam bij 16 Hoven. En die man die was heel makkelijk. Hij liet me op een... Ik had even wat lessies gehad met hoe je papa moest doen en alles.
0: Mm-hmm.
3: En toen moest ik op een kist gaan staan, met een zandkist. Was, hij zei, springt er maar af, zo en zo. Ja, dat is goed. Ja. Dus toen mocht ik, maar ik was zo bang toen. Dat was een Cessna, zo'n klein postvliegtuigje.
0: Ja.
3: En er was dan de piloot en die stoel was weggehaald voor hem. En dan achterin konden we met z'n tweeën zitten en... Dan vloog hij in de koers en beneden was dan een kruis op het grasveld bij land. En dan moest je kijken.
0: Oh, je moest op het kruis ook terechtkomen, Dammes?
3: Ja. En dan op de wind vloog hij dan.
0: Oh, wauw.
3: Het was winter, maar ik voelde geen kou. Maar ik was zo bang, ik durfde niet naar beneden te kijken.
0: Nee.
3: En gelukkig mocht ik als eerste springen en dan moest je naar buiten klimmen. En dan moest je met je hand vasthouden aan de vleugel, zo'n stang van de vleugel. En die stang van de wiel was een stepje op en je moest op het wiel gaan staan en dan moest je naar achter springen. En dan had je een static line, die was vastgemaakt aan het vliegtuig en aan jouw parachute.
0: Mm-hmm.
3: Als je zelf, want je moet, die hing op je buik, de reserve, en die zou je dan open moeten trekken, weet je, als de parachute niet op. Nou, dat was beslist niet gedaan, maar
0: daar ging je.
3: Naar achteren.
0: Maar wat ging er dan, Dammes, wat ging er door je heen, dat ene moment dat je wist... Ik moet nu gaan.
3: Ja, ik had voor mezelf... Ik was doodbang.
0: Ja.
3: En ik wist maar één ding. Ik ga niet weigeren. Ik denk, ik ga liever dood. Letterlijk dacht ik.
0: Waarom?
3: Dat ik
0: blijf zitten. Je kan toch zeggen, ik wil niet. Slaap maar. Ik vind het een slecht idee.
3: Nee, dat zat er niet in. Op een of andere manier.
0: Oh.
3: Dat is een beetje de domheid van een held. Een held beseft niet wat er kan gebeuren, weet je.
0: Dus een soort van held ben je, maar je bent dus gegaan. Dat moment dan val je naar beneden. En dan? Wat gebeurde
3: er? Die parachute die gaat zelf open door die static line.
0: Oké, okay, ja.
3: En dan hang je daar heel veilig. En dan ben je niet bang meer.
0: Nee? Was het toen gelijk weg?
3: Er was een koepel op dat ding. Hè? Niet zo'n bedje, maar een koepel.
0: Ja, ja, ja. Een hele ouderwetse legerding.
3: Ja, ja. Ik had zo in Arnhem kunnen.
0: En nou, hoe goed, voelt dat dan? Want dan zweef je zo. Dan
3: ja, ben je zo blij.
0: Toch?
3: Dan ben je zo gelukkig.
0: Wauw.
3: Alleen seks met een vrouw die, waar je van houdt, weet je wel. Als je eentje bent, zoals ik.
0: Ja, wat is dat beter? Parachute springen of...
3: Nee, die vrouw. Als je van haar houdt, dan zij van jou, weet je wel. Van haar, mij dan.
0: Wat een goed verhaal, Dammes. We gaan het liedje wat jij wilde horen, gaan we erin zetten. Die komt zo meteen nog langs. In de tussentijd, ik loop een beetje achter met mijn administratie. Dus ik moet ook nog een liedje voor hem uitdragen. Ja, sorry.
3: Dan ben je zwak bij de aarde.
0: Oh ja.
3: En dan komt hij op je af.
0: Oh god.
3: De aarde komt naar je toe.
0: Nee, sorry, ik dacht, het is vrolijk. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk op het punt dat je denkt, oh, dit gaat heel snel.
3: Ja, ja, maar dan is je een beetje getraind met die sprong van die kist. Dan moet je op en dan een beetje door je knieën. En dan trekt hij vanwege het koude weer en de wind, trekt hij om.
0: Belangrijke vraag, Dammes. Ben jij op het kruis terechtgekomen, uiteindelijk?
3: Nou, op een of andere manier kwam ik goed in de... Heeft me gedropt. Ik vertrouwde op dat de wind in de richting goed was.
0: Ja.
3: Toen stond ik.
0: Jij kwam op het kruis.
3: Toen was ik niet bang meer, maar er moesten nog meer mensen springen. En dan kon ik weer niet. Dus de volgende sprong, de eerste zeven sprongen, was ik elke keer moest ik dat overwinnen.
0: Maar je hebt het dus nog vaker gedaan hierna?
3: Bij elkaar. Ik ben nog naar de eerste van 16 over, mocht niet meer. Dan ben ik hier op Texel, weet je wel.
0: Mm-hmm.
3: En toen ben ik ook gesprongen. En toen de eerste keer toen ik sprong, was ik nog bang ook. Op Texel dan, weet je wel.
0: Ja.
3: En toen zat er een meisje naast me en die was haar eerste sprong. En die instructeur zegt, zij mag wel eerst, hè? Ik denk, ja, ik kan geen beter aan doen.
0: Nee, dames eerst.
3: Want dan zie je de ander uitstappen.
0: Oh, dat is heel eng. Ja,
3: en dan moest ik, omdat het meisje natuurlijk, niet omdat het meisje is, maar ook een beetje bang was en een beetje te lang duurde. Moest hij eerst weer een hele cirkel maken, zeg. En dat deed hij zo schuin.
0: Oh, god.
3: Toen moest ik wel naar de bodem kijken.
0: Stammes toch. Ja. Jeetje. Oh, het liedje heb ik gevonden nu. Jij wilde Hildegard Knef horen met
3: ja.
0: Op mijn allerbeste Duits. Oh, niet. Het is niet gelukt. Het is wel gelukt. Oh, het is wel gelukt. Sorry. Hildegard Knef met Zag meer wo die bloemen zint.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Nog iets.
3: Oh, wat.
0: Toch?
3: Ja, ja.
0: Ik ga hem voor je draaien, Dammes. Dankjewel voor je verhaal. Dit is echt inderdaad moed verzamelen. Heb je nou ook zo'n soort verhaal zoals Dammes of iets totaal anders? Mag natuurlijk ook. Bel dan lekker in 0800-1121. En ruil daarvoor draai ik ook een plaatje, net zoals deze dus, voor Dammes. Hildegard Knef.

0: vind ik dit leuk. Hildegard Knef. Nooit van gehoord. Duitse actrice, schrijfster en zangeres. En ze wordt een beetje vergeleken met die andere Duitse diva, om het zo maar te noemen. Marlene Dietrich, maar die had in Amerika net iets meer succes dan Knef. Een vrijgevochten, zelfbewuste vrouw met ook een heel leuk liedje. Heel leuk. Hildegard Knef.
1: De nacht van BNN VARA.
0: We hebben het deze nacht over echt moed verzamelen. Wanneer moest jij voor het laatst echt moed verzamelen? Dat kan dus inderdaad zijn op het moment dat je uit een... uit een vliegtuig moet springen met een parachute om je nek. Maar het kan ook zijn dat je het hebt verpest bij je partner. En dat je echt even die niet stoute schoenen, maar echt even moed verzamelen om daar naartoe te gaan. En dan misschien dus inderdaad een afloop krijgen die je niet per se wilde. Ik heb Roel aan de lijn. Goedenacht, Roel.
2: Ja, goedenacht. Dus spreek nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Hallo Roel, welk moment uit jouw leven is echt zo'n moment geweest dat je dacht, ik moet echt even moed verzamelen, maar ik ga het wel echt doen, maar het moet wel eventjes en het is niet leuk.
2: Nou, ik heb dus een goede vriend gehad. En ik noem geen naam, ik zeg ook niet wie het is
0: allemaal
2: geweest.
0: Allemaal anoniem.
2: Maar daar heb ik ook voor heel veel dingen moed voor moeten praten, om ermee om te kunnen gaan. Nou, en daar heb ik 2 jaar moeite mee gehad. En daar kan ik niet meer mee verder gaan. Het is niks meer. Hmm. Ja, en het is gewoon helaas jammer.
0: Ja, dus de vriendschap is over.
2: Ja, dat is helemaal over en uit.
0: Dat is best wel pijnlijk. Hè? Ik vind dat is zo'n onderwerp waar niet heel vaak over gesproken wordt, voor mijn gevoel. Dus ja, relaties die uitgaan, dat is echt iets waar heel veel mensen het over hebben. En wat ook heel veel trauma kan opleveren en heel veel verdriet. Maar een goede vriend verliezen op zo'n manier is ook natuurlijk helemaal niet leuk.
2: Nee, zeker niet. Maar ik heb er wel wat anders voor teruggekregen. Oh. En daar ben ik heel blij mee. En dat is een andere vriend. Die jongen is wel getrouwd en zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar kan ik heel goed mee. En die heb ik met een vakantie ontmoet.
0: Oh, wat goed.
2: En daar heb ik ook heel wat gezien dat die jongen heel rechtvaardig is. En waar je wat aan hebt. En waar je mee... op kunt bouwen, zeg maar. En dan ga ik volgend jaar halverwege juli of augustus, wanneer dat hij tijd heeft, ga ik naar hem toe, inderdaad. Want die jongen die is pas verhuisd. En die woont nu dus in Zeeland.
0: Oh, wauw.
2: En
0: Nieuw-Zeeland of Zeeland?
2: Ik hoop dat ik daar wat moois krijg te zien.
0: Ja, Nieuw-Zeeland of Zeeland?
2: Nee, Zeeland, hier in Nederland.
0: Oké, iets minder ver weg. Nee, ik wou net zeggen, wat een avontuur, Roel.
2: Ja, precies, maar hier in Zeeland, in Nederland gewoon, hè.
0: Prachtig.
2: Het zuidwestelijkste puntje van Nederland.
0: Ja, ik ken hem inderdaad.
2: En dan zit hij dicht bij België.
0: Mm-hmm.
2: En dicht bij zijn eigen familie dus. Zo zit het dus.
0: Maar mooi, dus je hebt misschien een vriend kwijtgeraakt, maar uiteindelijk komt er ook weer nieuw iemand in je leven.
2: Ja, precies, dat ook. En dat niet alleen,
0: positief.
2: Maar ik heb hier ook in mijn omgeving ook behoorlijke goede contacten.
0: Dus, dat is heel fijn om te horen.
2: Dat heb ik er ook weer voor teruggekregen.
0: Zo is het.
2: En ik heb in wijk Beduurstede, alleen die man die heeft het veel te druk met allerlei andere dingen.
0: Ach.
2: Maar daar weet ik van, die man die toen niet bij dat werk kwam waar ik gewerkt heb,
0: mm-hmm.
2: kende ik hem al een dikke 40 jaar.
0: Wow.
2: En ik weet dat die persoon, en die zijn naam noem ik ook niet.
0: Nee.
2: Maar die is ook de grootste rechtvaardigheid zelf.
0: Wat goed. Dus, wat een fijne groep mensen heb je om je heen, Roel.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat klinkt
2: natuurlijk.
0: Prachtig.
2: En daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja, dat dus, snap ik. En misschien ook wel een beetje trots op.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: En ik weet dat een ander, en daar heb ik ook wel een beetje tegenin moeten praten. En er zijn ook in Amersfoort... ook een aantal gekke dingen gebeurd.
0: Oh.
2: En dan ga ik maar niet vertellen.
0: Nee, daar hebben we het niet over. Nee, daar hebben we
2: maar,
0: het niet over.
2: Maar
0: ik zeg altijd maar zo, Roel, wie goed doet, goed ontmoet. Dat zei mijn moeder altijd.
2: Dat is, dat is de titel ervoor, hè?
0: Nou, wie goed doet, goed ontmoet, zou ik zeggen.
2: Juist.
0: Ik vind het wel gezegd dat je altijd erbij bent, Roel. Dus in dat opzicht, wie goed doet, goed ontmoet. Mag ik een plaatje voor je draaien die je uitgekozen hebt?
2: Ja, tuurlijk. Nou, dat mag je zeker. En ik wens jou nog heel veel succes en beterschap met alles.
0: Dankjewel, Roel. Jij ook. En tot
2: en
0: de volgende.
2: Ik wil vragen of je Benji de Visser in de loop van deze dagen nog ziet, of wat ook. of spreekt.
0: Ja.
2: Het zij via de mobiele telefoon of via een app of weet ik veel wat. Doe ze maar de groeten van mij.
0: Ga ik zeker doen. Even voor de meeluisteren.
2: En de mede-collega's ook daar,
0: dat,
2: hè?
0: Heel BNNVARA krijgt de groetjes van jou, Roel. Dat gaat helemaal
2: juist,
0: goed komen.
2: Juist,
0: ik ga George McRae voor je draaien met Work Your Baby. En over Dempsey gesproken. Inderdaad, Dempsey is helaas ziek. Volgende week is ze op vakantie. Maar daarna is ze weer gezellig terug hier in de nacht van BNNVARA. Maar nu ga ik dus voor mijn grote vriend Roel George McRae draaien met Work Your Baby.

0: George McRae met Rock Your Baby hier op NPO Radio 1 in de nacht van BNN Varen. Ik krijg nog één appje binnen van, ik weet niet of ik zijn naam eigenlijk mag noemen. Misschien moet ik dat maar niet doen. Ik ga zijn naam niet noemen. We zijn trouwens bezig hier in de nacht van BNN Varen met de vraag, wanneer was nou zo'n moment dat jij echt moed moest verzamelen? Een moment dat misschien niet zo leuk was, waar je tegenop keek, waarvan je dan echt dacht, ik ga even die moed verzamelen en ik ga het toch doen. YOLO! Zouden mensen uit mijn generatie zeggen, dat zijn de millennials. En Richard, oh shit, ik heb zijn naam toch gezegd. Rick die zegt. Hans zegt. De laatste keer dat ik echt moed moest verzamelen, was toen ik naar de rechtbank moest voor mijn rijbewijs. Niet vanwege alcohol, dat absoluut niet. Maar te hard rijden. Oei, Hans. Dat is inderdaad wel even pittig. Als je even die kant op moet om misschien je verhaal te doen. Hoe hard heb je dan gereden inderdaad? Kijk, ik ben iemand die nog nooit een boete heeft gereden. Hemmo?
1: Ik zou willen dat ik hetzelfde kon zeggen.
0: Hoe duur zijn boetes?
1: Niet goedkoop. En volgens mij, ik weet dit wel, is het zo dat, weet je, als je 10 kilometer te hard gaat, dan is dat al, gaat dat al richting de 80, 90 euro.
0: Oh.
1: En dat gaat volgens mij exponentieel omhoog, maar ik heb daar gelukkig nog nooit boven gezeten. Maar vanaf of 40 of 50 kilometer per uur?
0: Te hard,
1: dan ben je rijbewijs kwijt.
0: Ai.
1: En dan moet je inderdaad aan een rechter de vraag stellen van, mag ik hem alsjeblieft terug? Ik zal het nooit meer doen.
0: Heel goed voorstellen dat je echt even die moed moet verzamelen om richting de rechtbank te gaan. Want dat lijkt mij echt nog nooit naar de rechtbank gegaan. Ook jij, Hemmo?
1: Wel eens om te kijken. Oh? Dat is wel interessant. Je kan gewoon naar de rechtbank om gewoon mee te kijken. Dat is hartstikke boeiend.
0: Nou, dat is een ander radioprogramma, denk ik. Dat gaan we op een ander moment doen. Ik had jou nog beloofd om jouw liedje te draaien, Hemmo. Want jij hebt natuurlijk ook hier verteld wanneer je echt die moed moest verzamelen. Dat liedje is Charlie Brown van Coldplay. Kan je nog even kort vertellen waarom je dat zo'n mooi nummer vindt?
1: Het is lekker verhalend. Het gaat echt bijna over een sprookje. Maar uiteindelijk gaat het wel over, wanneer alles misgaat, vind jezelf opnieuw uit. En wees die roos die door het beton, hè, als onkruid door het beton heen beukt naar boven om weer te gaan stralen. Ongeveer.
0: Halleluja.

Charlie Brown van Coldplay hier bij NPO Radio 1 in de nacht van BNN VARA. We gaan zo meteen plaatsmaken voor het nieuws van 4 uur. Maar niet voordat ik een plaatje draai van Talking Heads. Dat is de band natuurlijk van David Byrne. This Must Be The Place ga ik voor je draaien. En waarom ik dat doe is dat ik afgelopen weekend toch een beetje FOMO had. Dat heet dan Fear of Missing Out. Ik zat thuis. Ik keek op mijn telefoon. Ik zag alleen maar mensen die op het festival Down the Rabbit Hole waren. Een festival waar heel veel grote artiesten optreden. Waaronder dus ook David Byrne. Niet met Talking Heads, maar solo. En ik heb hem al eerder een keer gezien. Dat was toen in AFAS Live. En deze man is ver in de 70. Maar geeft misschien wel een van de beste shows die ik in mijn leven heb gehoord. En het was zo. Het heeft echt maar. Dit heb ik afgelopen jaar gezien. Deze show heeft het niveau van wat een popshow moet zijn even een klein stukje omhoog gebracht voor mij. Een man van in de 70 die dat kan doen, dan ben je echt een hele grote. Helemaal als je dit nummer hebt geschreven. Dit is Talking Head met This Must Be The Place.

Planet met This Must Be The Place hier op NPO Radio 1. We hebben het afgelopen nacht gehad over moed verzamelen, over jezelf kunnen zijn, over acceptatie. En dat kwam eigenlijk allemaal door de gast die wij hier hadden. Het eerste uur van de nacht van Bienen Varen tussen 2 en 3 was dat. En dat was Mohan Verstegen, voormalig militair arts en momenteel ook nog steeds werkzaam binnen het ministerie van Defensie. Maar ook werkzaam als zijnde een persoon die online, influencer heet dat dan. Ik weet niet, ik vind dat altijd een beetje een lastig woord, maar iemand die online zich uitspreekt voor de acceptatie van de gehele queer community, de LHBTQI+. Community, als het gaat over Defensie. Want je mag gewoon zijn wie je bent, ook binnen Defensie. Dus dat was een beetje de aanleiding voor je moed verzamelen om jezelf te kunnen zijn. En we hebben het afgelopen uur het gehad over momenten dat voor jou een moment was dat je dacht, god, ik moet echt even de moed verzamelen om iets te doen. En achteraf voelt het altijd of een opluchting of eigenlijk best wel lekker of spannend. Of misschien verslavend, zoals het parachutespringen van Dammes. Voor nu gaan we plaatsmaken zometeen voor het nieuws. Het journaal van de NOS van 4 uur. En daarna is het hoog tijd, ik heb er zin in. Hoog tijd voor een nachtkraker. Ik ga jou een fragment laten horen. En aan jou is het dus om de vraag om... ik ga jou een fragment laten horen. Daarna ga ik jou een vraag stellen. Die vraag moet jij beantwoorden. Hopelijk weet je het antwoord. Dan bel je in en daarmee maak je kans op een heerlijke De Nacht van Bienen Varen chocoladereep. Een hele woke reep ook, om het zo maar te zeggen. Want het is toch Bienen Varen. Het is van Tony Chocoloni, maar hij is heel lekker. Dus blijf lekker hangen, De Nachtkraker. Zometeen daar tijd voor. En daarna ook wat moois vanuit het NPO Luisterarchief. Ik heb wat moois voor je klaarstaan. Wat een beetje te maken heeft met oorlog, met veteranen. Maar dat zometeen. Eerst dus het journaal van de NOS van 4 uur. Blijf lekker hangen.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op die plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem, want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. En zo'n 12% wil dat de belasting helemaal wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. De ketelaren scoorden voor België 2 keer. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Bellegun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won eerder met 1-0 van Portugal. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet Ronaldo nog niet of hij helemaal stopt als international. De 41-jarige voetballer zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden opnieuw bewolking en kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je luistert naar de nacht van BNN VARA. En deze nacht staat in het teken van defensie. Maar eigenlijk nog meer over jezelf zijn. En vooral niet jezelf uit het oog verliezen. Als de shit echt aan is. Nou, het komende uur gaan we het daar zeker nog even verder over hebben. Maar het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent eigenlijk ook wel heel erg dat het tijd is voor...
0: De nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
2: Exact, de Nachtkraker. Traditiegetrouw, rond 4 uur ga je hier kans maken op een fantastische chocoladeletter. Ik laat je zo... Chocoladeletter, een chocoladereep. Ik laat je zo een fragment horen en stel je daarna een vraag. Weet jij nou het goede antwoord? Bel dan en win een heerlijke chocoladereep. Geen chocoladeletter. Het thema van deze nacht is dus defensie. Want in tijden van militaire conflicten is een sterke defensie noodzakelijk. Voor onze veiligheid en ook voor de bescherming van de internationale rechtsorde. Heel belangrijk. En zeg je defensie, dan zeg je natuurlijk ook oorlog. Het is niet echt leuk. Maar goed, en ook al is het al ruim 80 jaar geleden, de Tweede Wereldoorlog is toch iets, ja, wat toch nog heel vaak terugkomt in ons leven, anno 2026. Niet alleen door elk jaar het herdenken, maar ook door de vele films en series die gemaakt zijn over deze periode. En ik ga je een stukje van een film laten horen. Een film over misschien wel de, ja, bekendste soldaat. En dan neem ik soldaat even heel erg breed. Mijn vraag aan jou is, over wie gaat deze film?
4: Stop! Stop! Wat doen jullie?
5: We komen ons wel als vrijwilliger.
4: Ach, je bent gek! Donder op, man!
5: Nou, laat ons erdoor.
4: We zijn moffen. We kleden moffen.
6: We zijn gewoon Hollanders.
4: Allemaal
6: schuur laten zeggen.
4: Maar we kunnen geen schuur zeggen. Zeg eens Scheveningen.
5: Scheveningen, Scheveningen.
4: Nee, oh, Scheveningen.
5: Scheveningen. Schoonmoeder, Scheveningen.
4: Schu, schu, schu. Nul. Nou, ja, laat maar door.
6: Kom ons melden als vrijwilliger.
7: Over 10 dagen terugkomen.
6: God, wat een ambtenarij. We willen wat doen.
7: Over 10 dagen terugkomen.
6: Hou je toch rust, dat is toch heel redelijk, 10 dagen. Dat is misschien alles voorbij.
8: De vorige oorlog duurde 4 jaar.
7: Over 10 dagen terugkomen.
2: Je hoorde een fragment over welke soldaat gaat de film waar je net een stukje van hoorde. Ik ga niet al te veel weggeven, want ik denk wel dat het makkelijk is. Ik wil wel zijn hele naam weten. Dus over welke soldaat gaat de film waar je net een stukje van hoorde. Bel 0800-1121 en wie weet win jij een heerlijke De Nacht van Chocoladereep. Draai nog een plaatje in de tussentijd. Het is Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Summer Wine.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood hier op NPO Radio 1. De nacht van binnenvaren met Summer Wine. Je gaat zo meteen nog een keer de programmatitel horen. Luister.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Daar heb je, maar we zitten vuistdiep in de Nachtkraker. Ik liet je net een fragment horen van een film over een, tussen aanhalingstekens, soldaat. En mijn vraag was over welke soldaat gaat de film waar je net een stukje van hoorde. Ik ga eerst even naar Rob. Rob, goeienacht.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Mag ook allemaal. Goedemorgen, Rob.
2: Hi.
0: Vertel.
2: Ja, ik denk Soldaat van Oranje.
0: Soldaat van Oranje. Zo heet de film wel, inderdaad.
2: Ja.
0: Dat klopt. Gespeeld door Rutger Hauer.
2: Ja.
0: Wat een prachtige man was dat, hè? Maar Rob, helaas zocht ik echt de gehele naam. En dan ga ik ook daarna door naar Paul. Want Paul...
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zegt...
3: Ja. Ik dacht Erik Haaselhoff Hoefsema. Dat is dat Soldaat van Oranje, maar zo heet hij volgens mij.
0: Kijk eens. Nou ja, Paul, helemaal goed.
3: Oeh.
0: Gefelicie Flapstaart, zou ik bijna willen zeggen. Er komt een fantastische...
3: Ja, leuk.
0: Leuk, toch? Heb je de film ooit gezien? Of de musical? Dat is ook een musical.
3: Ja, zeker. Ja, mooi. Indrukwekkend. Ja, echt geweldig. Mooi stukje Nederlandse historie.
0: Prachtig. Ik heb hem nog even een stukje teruggekeken vandaag. Even er snel doorheen geskipt, omdat ik even een fragmentje moest zoeken. Jeetje, wat een goede film eigenlijk, hè?
3: Ja,
0: die
3: met een Nederlandse productie. Dat is heel knap in elkaar gemaakt.
0: Maar echt, dat is echt een fantastische film. Dus heb je die nog nooit gezien? Niet zoals natuurlijk Paul en ik. Die hebben dat al vaker gezien natuurlijk. Paul en ik hebben het gezien. Heb je nog niet gezien? Check hem vooral. Hij staat volgens mij gewoon op YouTube. Dus daar kan je hem gewoon checken als je dat wil. Dat klopt inderdaad. Soldaat van Oranje. En wie was Soldaat van Oranje? Dat was Erik Haaselhoff Hoefsema. Gespeeld door Rutger Hauer in de film Soldaat van Oranje. Paul, gefeliciteerd. Er komt dus inderdaad een fantastische, prachtige chocoladereep jouw kant op. Gefeliciteerd. En een hele fijne dag verder.
3: Ja, dankjewel. Ik zal het smakelijk verorberen. Nou. Ontzettend bedankt.
0: Wat goed. Fijne nacht en fijne ochtend verder, Paul.
3: Dankjewel. Oké, super.
1: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Daar gaan we namelijk naar door. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Want we gaan weer luisteren naar iets... Van NPO Luister, laat ik dat zeggen. Want we hebben de afgelopen uren het gehad over oorlog, defensie, militair arts zijn. Onze gast was namelijk Mohan Verstegen, voormalig militair arts. En met dit in mijn achterhoofd ben ik diep het archief van NPO Luister ingedoken. En ik kwam uit bij het jaar 2019, bij de podcast Veteranen Oog in Oog. Want ons land telt honderdduizenden Nederlandse veteranen, oudstrijders, die sinds 1940 ons land dienden. En achter elke veteraan huist een... het was wel een eigen verhaal, waarschijnlijk ook wel. In de podcastserie Veteranen Oog in Oog... gaat Leon Mastik van Omroep WNL in gesprek met een aantal veteranen. En de aflevering die ik voor je heb klaarstaan... gaat over operatieassistenten Maaike Hogewoning. Luister mee naar haar verhaal en ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Stuur gewoon een appje in de gratis NPO Luister-app. Ben heel benieuwd. Dit is Veteranen Oog in Oog, oorlog op de operatietafel.
1: NPO Radio 1
4: Podcast.
1: WNL. Veteranen. Oog in oog. Met Leon Mastik.
5: Op 9 november 1989 valt de muur. Precies 364 dagen later word ik geboren. In een vrij Nederland zonder oorlog. Wat het is om in onvrijheid en onveiligheid te leven... ken ik alleen van de verhalen van mijn opa's... van documentaires en van mijn geschiedenisboeken. Meer dan 650.000 Nederlandse veteranen zetten zich sinds 1940 in. Ze strijden in oorlogen en dragen bij aan vredesmissies. Voor de veiligheid van ons Nederlanders en van vele anderen wereldwijd. Elke veteraan heeft een eigen verhaal. Over leven en dood, over vrijheid en veiligheid, over levensgevaarlijke situaties, opofferingsgezindheid en doorzettingsvermogen. Over trots en kameraadschap. In samenwerking met het Nationaal Comité Veteranendag ga ik in de WNL-serie Veteranen Oog in Oog op zoek naar de verhalen die gehoord moeten worden.
6: Soms moet je ook een beetje geven om iemand anders te kunnen helpen. En ik vind, de mensen die hun leven in de waagschaal stellen voor vrede en veiligheid, dat die de beste zorg verdienen.
7: Ik ben Maaike Hogewoning, 38 jaar. Ik werk bij Defensie als eerste luitenant en ben operatieassistent. Mijn uitzendingen die zijn in 2009 Kosovo, 2010 Afghanistan-Kandahar. 2011 Afghanistan-Kandahar. In 2018 met de Koninklijke Marine mee, Ocean Sea Guardian. Ik neem jullie mee terug naar Afghanistan, Kandahar om precies te zijn. Ik werk voor Defensie als operatieassistent. En ik heb daar in 2010, 2011 gezeten. En ja, u moet zich voorstellen dat dat ziekenhuis wat er staat is eigenlijk opgebouwd uit containers, tentdoeken, houten muurtjes. Nou, midden in de zomer is het daar snik en snik heet. 50, 55, soms wel 60 graden heb ik wel eens op de thermometer voorbij zien komen. En ja, die airconditioning die dan in dat ziekenhuisje hangt, die draait op volle toeren, maar die krijgt het toch niet koeler dan 30 graden, zou ik maar zeggen. En ja, ik heb mijn werkdag erop zitten. Ik heb mijn OK-pak nog aan en we krijgen een melding dat er nog een gewonde soldaat wordt binnengebracht. Dus we blijven nog even, hè, want ja, de plicht roept. En we gaan aan de slag. En ja, binnen, nou ja, enkele minuten druk bezig. Het zweet loopt over je rug. Je rent, je vliegt heen en weer. Het gaat niet goed met de jonge man.
5: Wat heeft hij?
7: Nou, je kan beter vragen, wat heeft hij niet? Hij is gewond geraakt door een bermbom. En dat is meestal niet heel fraai. Hij was beide benen kwijt, een arm kwijt. Een tal van andere verwondingen. Wij zijn er dus met het team direct opgesprongen om aan de slag te gaan, om hem te opereren. En ja, gaandeweg overleg met de collega's van de anesthesie, die de patiënt in slaap houden en monitoren en de bloeddruk en alles in de gaten houden. Komen we eigenlijk tot de conclusie dat we niet heel veel meer voor deze 23-jarige jongen kunnen betekenen. En ja, we nemen dus met het voltallige team de uiterst moeilijke beslissing om die behandeling te staken, om te stoppen met opereren. Ja, dat is altijd een heel lastig moment. En aan de ene kant zeg je gevoel, ja, natuurlijk wil ik niet stoppen. Want ja, het is een jongen van 23, die hoort natuurlijk niet te overlijden. Maar aan de andere kant, als je naar die jongen kijkt, denk je, ja, ik weet ook niet meer wat ik nog meer zou kunnen doen dan dat we al gedaan hebben. En ja, dan steek je toch je hand op met de mededeling, ik ben akkoord om de behandeling te staken. En dan is het doodstil. En ja, dat gebeurt tijdens een uitzending vaker, helaas, veel vaker. Maar deze dag toevallig, het einde van de dag. Hè, ik maak die operatiekamer schoon met mijn collega's en ik denk, ik ga nog even mijn gedachten verzetten. Ik ga naar de Cake op de Week in onze Dutch Corners. Ja, een Nederlandse clubhuis kan je het noemen binnen de compound. En daar was iedere week een gezellig samen zijn, de Cake op de Week. En ik kom die Dutch Corner binnen, bloedhete tent ook. En daar was dus niemand. Dus toen had ik al dat ik dacht, oh, is het al afgelopen? Waarop twee collega's zeiden, ja, weet je het niet? Nou ja, ik ben vanmorgen om 7:00 begonnen. Het is nu 10:00, ik ben net klaar met werk. Ik heb geen idee. En die collega's die vertelden dat twee mariniers in de Oeruzkan waren overleden. En ik ken geen van die drie mannen. Maar voor mij was wel mijn emmertje vol die dag. Ja.
5: Dan zie je eerst iemand in de operatiekamer, dan moet je je hand opsteken en dan hoor je het bericht.
7: Ja.
5: Twee Nederlanders om het leven gekomen.
7: Ja.
5: Dat is misschien een gekke vraag, maar is het dan anders omdat het Nederlanders zijn voor u op dat moment als u daar bent?
7: Nou ja, Nederlanders voelt wel echt wel heel dichtbij. Hoe moet je, nog dichterbij. Maar ja, die Amerikaanse soldaat is, ja, uiteindelijk ook een collega van mij die zijn leven in de waagschaal stelt om vrede en veiligheid op de hele wereld te bewerkstelligen. En dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen.
5: Ja, daar sta je dan in die hitte. Hoe verwerk je dat als je daar met die twee collega's bent? Wil je naar huis?
7: Dat heb ik ook gedaan inderdaad. In eerste instantie ben ik eigenlijk met een rode bloed doorlopen ogen, denk ik, met wat tranen de Dutch Corner uitgelopen richting mijn kamer. En daar kwam ik mijn buddy Hester, die was daar. En die had mijn twee collega's waarmee ik die dag had gewerkt, Jeroen en Peter, al gesproken. En ik doe de deur open en ze stond eigenlijk in de kamer en ze zei, zeg maar niks, ik weet het al.
6: En op dat moment hebben we elkaar eigenlijk vastgepakt. En 10 minuten staan huilen. Gewoon echt, potjes staan janken met z'n tweeën.
5: Heb je nog genoeg aan de mensen die je daar om je heen hebt? Of is er ook de wens om steun te vragen bij het thuisfront?
6: Nou, op dat moment was dit heel fijn. Even twee armen om je heen. We werkten wisselende diensten. Maar goed, ja, de ene dag had ik zo'n dag en de andere dag had zijn zo'n dag. Je begrijpt elkaar natuurlijk heel goed. Ik vond het altijd wel lastig om naar huis te bellen. Omdat we eigenlijk de afspraak hadden om elkaar niet lastig te vallen met dit soort dingen. Want ja, hij thuis kan mij daar niet helpen, steunen. En het is toch fijn als iemand je even kan vastpakken dan wanneer je met de telefoon met elkaar aan het bellen bent. We hadden eigenlijk een beetje de afspraak van al heb ik een grote lekkage thuis, dan hoeft hij mij dat ook niet te vertellen. Want ik kan daar vanaf daar ook niks aan doen. Maar die avond heb ik wel die belofte verbroken inderdaad. Ja.
5: Is het gek als ik dan zeg, dan ben je ineens weer helemaal mens, dan ben je even uit functie op de een of andere manier, of voel?
6: Ja, zo kan je het denk ik wel zeggen. Want op dat moment, je doet je drills en je skills en je doet je werk eigenlijk op de automatische piloot. En pas later komt dat gevoel van, wat heb ik hier gedaan, gezien? Dat komt later.
5: Super onveilig gebied natuurlijk, dat weet je als je er naartoe gaat.
6: Ja.
5: Je zit er niet voor niets.
6: Nee, dat klopt.
5: Er staat wel een rood kruis op het dak. Geeft dat een gevoel van bescherming op de een of andere manier?
6: Ja en nee.
5: Want dat betekent, je bent neutraal, zeg maar, hè?
6: Ja, in principe ben je neutraal. We noemen dat non-combatant. Wij nemen niet deel aan het gevecht. Dus op ziekenhuizen, kerken, dat soort dingen, daar mag je officieel geen bommen opgooien en dat soort dingen. Maar goed, Taliban die legt ergens iets neer. En die hopen dat het ergens terechtkomt. Die hebben natuurlijk geen high-tech richtapparatuur. Dus het kan overal terechtkomen. En helaas was het ziekenhuis aan de zijkant wel gepantserd. Maar de bovenkant ook niet. Dus je hoopt dan als je dat raketalarm hoort dat hij niet terechtkomt daar precies waar ik sta. Het was gelukkig een heel groot kamp. Dus ik dacht, alsjeblieft niet op mijn hoofd.
5: Nee. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er gelukkig goed van terugkomen van zo'n missie.
6: Ja.
5: U komt wel met al het naars in aanraking bij iedereen bij wie het misgaat.
6: Ja. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei, de oorlog wordt letterlijk bij jou binnengebracht. En dat is natuurlijk ook zo. De oorlogsslachtoffers en verwondingen, noem het allemaal maar op. Ja, het is natuurlijk ook wel een deel van je werk. Al moet ik zeggen, oorlogschirurgie is wel een andere tak van sport dan reguliere chirurgie of traumachirurgie. Dus je bent al wel wat gewend. Alleen het gevoel van toch collega's, jonge mensen, de ruimte waarin je bent, het gebied waar je in bent, wat de dagen daarvoor is gebeurd, de geur, dat maakt het dan toch anders dan thuis, zou ik maar zeggen.
5: Ja, u omschrijft die warmte. U heeft het nu over geur. Wat ruik je?
6: Ik heb ooit een keer gezegd dat ik het als gebakken tartaar vind ruiken. Je moet je voorstellen, als je een explosie hebt, is het natuurlijk ook vuur. Patiënten hebben dus brandwonden. Verbrand vlees, om het zo maar te zeggen. Ja.
5: Dat ruik je echt?
6: Ja.
5: Dus toen u wel eens terug was en...
6: Ja, thuis inderdaad. Toen dacht ik wel eens, dit komt me bekend voor. Ja, dan ben ik van lieve leven alweer kwijtgeraakt, hoor. Ik kan een biefstukje prima waarderen nu en het tartaartje. Maar dat zijn ook dingen waar je thuis weer even aan moet wennen, dat je niet plat op de grond moet als op de eerste van de maand het alarm afgaat om 12 uur. Wat hier heel gewoon is. Maar uit reactie duik je dan toch even plat op de vloer terwijl je je overhemden staat te strijken.
5: Dat was gebeurd.
6: Toen ik er terug was, dan zijn dat wel een beetje van die standaard dingetjes die je dan toch even doet. En dan kijk je even om je heen van, goh, heeft niemand dit gezien? Ja.
5: Schrik je daar dan ook van dat het gebeurt?
6: Je hartslag gaat wel even omhoog dat je denkt, en nu? En dan kijk je om je heen en denk je, ik ben thuis, het is goed.
5: Ja,
6: het hoeft nu even niet.
5: Het is dus iets dat je mee naar huis neemt ook?
6: Ja.
5: Hoe je het ook bent of keert?
6: Ja, absoluut. Ja.
5: U heeft thuis ook twee jonge kinderen, hè?
6: Ja, dat klopt.
5: Hoe vertel je kinderen dat hun moeder naar zo'n gebied gaat? Want je bent telkens 2,5 maand van huis dan ongeveer, denk ik.
6: Ja. Dat klopt. Chirurgische teams gaan iets korter dan onze collega's.
7: ten tijde van die uitzendingen waren de kinderen er nog niet. Ik ben vorig jaar wel een maand weg geweest met de marine. Dat ging goed. Al moet ik zeggen, de jongste vroeg wel na 3 weken... wanneer komt mama nou toch eens een keer thuis? Ik mis haar wel, dus dat is wel lastig. Omdat... te doen. Ik kan het ook absoluut niet doen zonder hulp van mijn man die alles thuis reelt en zeilt. En ouders en schoonouders die natuurlijk met alle liefde bijspringen. Dus daar wil ik ze ook heel hartelijk voor bedanken. Maar aan de andere kant, soms moet je ook een beetje geven om iemand anders te kunnen helpen. En ik vind, de mensen die hun leven in de waagschaal stellen voor vrede en veiligheid, dat die de beste zorg verdienen.
5: Is dat ook de reden dat u dit ooit bent gaan doen?
7: Dat denk ik wel. Ja. Sorry.
5: Nee, dat is heel logisch. En ik denk heel mooi dat u dat doet.
7: Ja, ik schiet er even een beetje vol van. Ja.
5: Hoe voelt dat, zeg maar, dat gevoel dat u nu laat zien? Wat voelt u dan?
7: Lastig te omschrijven. Misschien als ik hier op een sofa had gelegen, dat het gevoel wat beter omhoog kon. Nee. Nee.
5: En die stand zit wel op de stoel, hoor.
7: Ja, ik heb even achterover. Nee, ja. Ja, ja. Nee, ja. Ja, vind ik heel lastig om even zo te omschrijven. Ja, sorry. Ja.
5: U gaat ook weer naar Afghanistan, hè?
7: Ja, begin volgend jaar, ja, is de planning, ja.
5: Dus dan moet u het wel gaan vertellen. Dat is misschien wat anders dan een marinemissie ook weer.
7: Ja, dat is inderdaad een andere missie. Aan de ene kant, ze hoeven natuurlijk niet alles te weten. Ze zijn wat dat betreft nog jong. Dus het journaal zullen ze nog niet echt heel erg volgen. Ik denk ook dat het wel lastiger gaat worden wanneer ze ouder worden. En inderdaad meer de media en dingen meekrijgen. Ik ga zien hoe het gaat lopen. Als je het niet probeert, dan weet je sowieso niet of het lukt. En ik heb 2 hele dappere kinderen in ieder geval.
5: U moet misschien ook wel uitleggen op den duur dat u niet alleen die Nederlanders of Amerikanen of mensen die zeg maar gevoelsmatig aan jouw kant staan op de tafel krijgt, maar ook bijvoorbeeld die Taliban-strijder door dat Rode Kruis op het dak.
7: Ja, ja. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Het
5: lijkt me al moeilijk uit te leggen aan uzelf eigenlijk soms, gevoelsmatig. Hè? Dat zeg ik dan heel makkelijk van deze kant van de tafel.
7: Nou, je gevoel zegt inderdaad, als je 3 operatiekamers hebt en er komen 3 Nederlandse collega's binnen en 1 Taliban-meneer. En je moet keuzes maken, want de een heeft meer medische hulp nodig dan de ander. Medisch gezien begin je dus met degene die er slechts aan toe is. Maar je gevoel zegt natuurlijk, jou leg ik even links neer. Maar aan de andere kant, ik weet niet waarom die man de keuzes heeft gemaakt die hij heeft gemaakt. Als hij wordt bedreigd, zijn familie wordt uitgemoord of dat soort dingen, en in ruil daarvoor moet hij ergens een bermbom plaatsen. Ja, ik weet niet of hem dat dan per definitie een slecht mens maakt. Ik zou ook niet weten wat ik in die situatie zou doen. Dus dat maakt het wel lastig soms. Maar ik ben altijd blij dat ik niet degene ben die de beslissing moet nemen wie als eerste op die operatietafel belandt. En ik sta daar om aan de slag te gaan met degene die als eerste door mijn klapdeuren binnenkomt. En of dat een man, vrouw, bruin, wit, goed of slecht is, dat maakt niet uit. Ze hebben op dat moment medische hulp nodig. Ja.
5: Dan hoopt u natuurlijk dat u iemand zo goed mogelijk weer naar buiten kan laten gaan?
7: Absoluut.
5: Kunt u ons een klein beetje meenemen in zo'n OK? Wat gebeurt daar bijvoorbeeld?
7: Normaal gesproken in Nederland heb je over het algemeen maar 1 chirurg en 2 operatieassistenten en een anesthesiemedewerker. Tijdens uitzending kunt u het wel zo zien dat er 5, 6, 7 chirurgen tegelijk aan het werk zijn. Er zijn bij wijze van 2 aan de benen bezig. Ondertussen is de neurochirurg het hoofd aan het openmaken. De andere chirurg die is al in de buik bezig. Dus je hebt ook meer operatieassistenten rondlopen. En het is immens, immens druk. Bloedheet. In Nederland is het altijd 18 graden op de OK. Dat is goed voor de bacteriën. Die vinden dat allemaal niet leuk. Ja, het is daar gewoon 30 graden bloedheet. Zand ligt op de vloer, bewijzen van. In Nederland heb je allerlei regels en protocollen met deuren die dicht moeten. Ja, dat maakt in dit geval niet uit. Het is leven of dood. En hoe langer je wacht, hoe slechter de kansen worden. En je wil gewoon goede kansen voor die jonge mannen.
5: Staat die gedachte altijd aan? Leven of dood? Het is het een of het ander?
6: Niet zo zwart-wit. We hebben gelukkig ook wel een heleboel collega's wel kunnen redden. Die zijn weliswaar gehavend naar huis gegaan, maar wel levend naar huis. En een mooi voorbeeld daarvan zijn de militairen die bijvoorbeeld meedoen aan de Invictus Games. Die worden in 2020 volgend jaar in Den Haag gehouden. Ik vind het fantastisch om te zien dat die dappere mannen en vrouwen hun leven weer hebben opgepakt. Ondanks hun enorme verwondingen. En met de sport weer een doel in het leven hebben. En dat op zo'n mooi evenement waar kunnen maken. Ja.
5: Ziet u dan mensen die u heeft kunnen helpen?
6: Die zouden er inderdaad bij kunnen zitten. Ja, absoluut. Ja.
5: Heb je contact met mensen die je geholpen hebt?
6: Ik heb in Afghanistan Kandahar gezeten, een andere provincie dan Oeruzkan, waar we ons eigen kamp Holland hadden. Onze Nederlandse militairen gingen over het algemeen naar kamp Holland. Dus ik heb heel veel Amerikanen en Canadezen voorbij zien komen. Gelukkig niet zoveel Nederlanders. En die zie je natuurlijk eigenlijk nooit meer terug, om het zo maar te zeggen. Dus geen idee. Ik zou ook niet weten hoe het nu met ze gaat, om het zo maar te zeggen.
5: Nee, is dat gek? Zou je dat niet willen weten? Hoe iemand er bovenop komt? Misschien ook wel in een rolstoelbasketbalteam komt in Canada of zo?
6: Soms denk ik wel eens, ik zou het wel eens willen weten. Ja, maar een beetje lastig. En ik heb zoveel mensen gezien. Al die namen, ik zou het ook niet meer weten wie wat waar. Ik zou het ongetwijfeld uit kunnen zoeken, hoor, denk ik. Maar.
5: Heeft u een idee hoeveel mensen u geholpen heeft in zulke gebieden?
6: Veel, denk ik. Ja, het viel ons bijvoorbeeld op als de Amerikaanse vlag in top hing. Want die hing eigenlijk vrijwel iedere dag half stok. Dus wij zeiden dan wel eens tegen elkaar, goh, er is dan vandaag geen één overleden. Hij hangt in top, godzijdank. Dus veel, denk ik. Ja.
5: We spreken veteranen, u bent er een. U gaat ook altijd naar Veteranendag, hè?
6: Ja, absoluut, ja.
5: U had het net al over kameraadschap. Vond u hem mooi herkenbaar bij de andere veteranen die u heeft gehoord? Waarom is het voor u een belangrijke dag?
6: Het voelt een beetje als thuiskomen. Ja, klinkt een beetje gek.
5: Zijn het allemaal dezelfde mensen? Zijn veteranen gelijken?
6: Ja, het zijn wel bepaalde types, denk ik. Ik denk ook niet dat iedereen geschikt zou zijn om militair te zijn. Dus het zijn wel bepaalde slag mensen. En je hebt toch, al ga ik daar in mijn eentje naartoe, je komt of oude bekenden tegen, of je spreekt eens iemand die zijn of haar verhaal vertelt. En je hebt allemaal wel raakvlakken. En dat geeft dan toch die band of brothers. En dat is wel een bijzonder gevoel. Dat kan je denk ik ook alleen maar uitleggen als je zelf ook echt op uitzending bent geweest, denk ik. Of uitleggen, voelen, denk ik. Het is heel lastig voor iemand thuis op de bank. Je kan natuurlijk wel foto's laten zien, maar hoe is het om daar echt 2,5 maand op een kamer met iemand te zitten, bij wijze van wildvreemd iemand? Of je bent ook nooit alleen. In de douche niet, in het toilet niet. Er zijn allemaal andere mensen die naast je zitten of staan. En compleet andere wereld. Plastic bordjes, plastic bestek. En dan kom je weer thuis en dan denk je, oh lekker. Gewoon normaal bord, normaal bestek.
5: Tartaar.
6: Ja, tartaar. Ja, dus dat. Ja. Ja, het is heel bijzonder. Ja.
5: Is het belangrijk om dat van u af te praten ook, die ervaringen die u heeft opgedaan? Want het is heel heftig.
6: Ja, praten.
5: Dat merk ik ook aan u, dat soms.
6: Ja, het komt af en toe wel eens even naar boven als je het erover hebt, inderdaad. En dat geeft ook niet. Maar het is wel iets wat in je rugzak zit. En ik heb er zeker wel veel over gesproken. Dan moet ik ook zeggen, ik heb vorig jaar boek geschreven. Ik schreef altijd een dagboek tijdens mijn uitzending. Hield ik een beetje in bij wat ik zoal deed op die dag. Alleen, ik stuurde niet alles naar huis. Thuis hoefden ze niet te weten dat ik 6 keer op de grond heb gelegen voor een raketaanval. En dat dagboek heb ik dus uitgewerkt tot een dagboek. Maar dan een echt boek. Oorlog in de operatiekamer. En daarin vertel ik dus wat ik allemaal heb meegemaakt daar tijdens die ene uitzending van de 4 die ik inmiddels gedaan heb. Ja.
5: Heeft dat geholpen?
6: Ik denk het wel. Het is ook, je merkt ook wel als je doorlees, want ik ging natuurlijk door dat oude dagboek heen bladeren en heb ik natuurlijk veel meer aan vastgetikt. dat je toch ook een hoop dingen toch ook stiekem wel weer vergeten bent eigenlijk. Ja.
5: En is het dan verwerken of is het aan de rest van de mensen laten zien hoe het is? Of dat in ieder geval te proberen?
6: Ik denk het tweede. Misschien stiekem ook diekem diep ergens nog een beetje verwerken. Maar ik, ja, weet je, een hoop mensen. De operatiekamer is natuurlijk voor heel veel mensen al een beetje, ja, spannend. Wat doen ze daar nou eigenlijk in die afgesloten ruimte waar altijd die deuren dicht gaan en dat soort dingen? En hoe is het nou om inderdaad, nou ja, 2,5 maand ergens anders op de wereld te zitten? En dat heb ik geprobeerd om in deze 304 pagina's samen te vatten. Ja. Ja.
5: U schreef dat dagboek. Ik hoor hier de professional. Dat is ook wat generaal Van Oem uit het boek haalde. Maar hij noemde u ook een kwetsbaar mens. Dat leest u er doorheen. Herkent u dat, die woorden? Zit hier een kwetsbaar mens ook gewoon?
6: Ja, ook wel. Ja, ik ben ook maar gewoon een mens. En ik doe ook gewoon mijn werk, zeg ik altijd. Maar het komt af en toe wel even binnen. Ja, wat ik eerder vertelde. Op dat moment doe je wat je moet doen waarvoor je bent opgeleid. En dat doe ik graag. En ik vind het leuk en ik vind het een pracht beroep. Maar de avond daarna zit je toch even dat je denkt, oeh, wat heb ik nou toch gezien, gedaan? Ja.
5: U nam ons aan het begin van dit verhaal mee naar die operatiekamer in Kandahar. Ik heb aan iedere veteraan in deze serie ook gevraagd om muziek mee te nemen. Welke muziek heeft u meegenomen?
6: Ik heb The Sound of Silence meegenomen van Disturbed. The Sound of Silence, dat is ook meestal een beetje in mijn optiek het geluid wat in de OK is. Wanneer je inderdaad zo'n beslissing moet nemen van, goh, hè, we staken de behandeling en deze jongen kan het niet meer navertellen. En ja, het is eigenlijk ook gewoon een nummer van mij en mijn buddy Hester.

0: U luistert naar Veteranen, Oog in Oog, een podcastserie van Omroep WNL. Een eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid door het vuur gingen. In de volgende aflevering hoort u het verhaal van Leo Hendricks. Meneer Hendricks vocht als piepjonge Engelandvaarder tijdens de Tweede Wereldoorlog en is inmiddels ver in de 90. Ik zoek hem thuis op voor een indringend gesprek.
1: En die podcast die luister je op NPO Luister, dus in het hoofd van van de veteranen Oog in Oog. Dit was Oorlog op de operatietafel, want ik wil door naar iets volgends. Soms zou je wel eens een kijkje willen nemen in het hoofd van iemand anders, toch? Waar denkt dat persoon aan? Hoe redeneert hij, zij of hen? En hoe voelt het om dat persoon te zijn? Nou, dat kan helaas niet helemaal in het hoofd van iemand kruipen. Maar het meest dichtbij kom je met de podcast In het hoofd van. In deze Human-podcast hoor je wat er gebeurt in het hoofd van mensen met bijvoorbeeld tinnitus, autisme of borderline. En in de aflevering die ik voor je heb klaarstaan kruipen we in het hoofd van Robin. Robin liep in Afghanistan een posttraumatische stressstoornis op, PTSS. Hoe is dat? Luister mee naar In het hoofd van Hoe overleef je PTSS als militair?
2: Nog even een tip. Dit is 8D Audio. Luister met koptelefoon of oortjes voor de beste luisterervaring.
3: 3FM Human
4: Podcast.
5: Mentaal ben ik ergens anders. Ben ik in Afghanistan. Alleen mijn hoofd probeert mij thuis te krijgen, maar dat lukt niet.
2: De hele dag zitten we in ons eigen hoofd. Of het nu gepieker, gekke gedachtenspinsels of gewoon een gevoel is. Alleen jij weet hoe het is om in jouw hoofd te leven. Maar wat nou als je voor heel even in het hoofd van een ander kan kruipen? Dat proberen we met deze podcast. Want hoe is het om bijvoorbeeld te leven met angsten, PTSS of tinnitus? In deze aflevering kruipen we in het hoofd van Robin. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis, ook wel PTSS.

0: In 2009, 2010 ben ik op missie in Afghanistan. Daar maak ik situaties mee waar ik levensreddende handelingen verricht bij een collega. Waar uiteindelijk voor mij een trauma ontstaat en PTSS uit voortkomt. We zijn op dat moment op een meerdaagse patrouille. Ik zit in het voertuig en er wordt op mij gegeven aan mij gevraagd van Robin, wil je uitstappen, wil je gidsen? Het gidsen doe ik zodat het voertuig in het juiste spoor blijft. In verband met de mijn en de bermbom. Terwijl ik dat doe, zie ik daar een jeep opkomen rijden en die is van ons. En die rijdt naar exact dezelfde positie als wij net gestaan hebben. En in één keer is er een klap. En ik voel dat ik naar achter gedrukt word door die klap. Het is echt een mega klap. Het is allemaal stof, rook, et cetera. Ik zie het voertuig wordt de lucht ingetild alsof het een fucking veertje is. En dan sta je daar. En het enige wat ik op dat moment denk eigenlijk van oké, iedereen is dood die daar is op dat moment. Toen heb ik de medische tas gepakt en ben ik eigenlijk gaan rennen over diezelfde weg die niet meer veilig was. Die kant op om te kijken van oké, wat kan ik nu doen? De aankomende zie ik eigenlijk een voertuig dat helemaal uit elkaar ligt. Dat is helemaal aan stront. En een collega zwaargewond op de grond. En zwaargewond bedoel ik dan, die mist een stuk van zijn been, zeg maar. En er ligt nog van alles omheen natuurlijk. Ik verleen daar direct de eerste hulp voordat de medic arriveert. Ja, en rustig. Ik ben die sergeant rustig aan het houden. En dat is voor mij heel impactvol op dat moment. Omdat ik continu zijn hand vasthoud. En hij trekt eigenlijk aan mijn helmbadje, trekt hij zo mijn helm naar beneden. En zet het schreeuwen. En ik probeer me rustig te houden. En dat duurt heel lang voor je gevoel. Op een gegeven moment komt de helikopter aan. Tillen we de sergeant op. Die leggen op een stretcher. Nou, met z'n allen nemen we die stretcher mee. We leggen hem in de helikopter. En dan ga je weer verder of zo. Nou, op het moment dat ik terugkom in Nederland is eigenlijk één groot feest. Een vrouwtje valt in mijn armen, mijn vrouw, allemaal geweldig. En dan kom je thuis. Op een gegeven moment gaan we naar een verjaardag toe. De sfeer op de verjaardag is gewoon gemoedelijk. Het is gewoon een verjaardag en iedereen doet zijn ding. En dat is ook het gekke van jij hebt een heel ander leven geleefd al die tijd. En het leven in Nederland gaat gewoon door. Dus mensen vieren verjaardag. Elke keer als er iets van een knal of iets is, dan schiet ik nog weer in dezelfde modus. Terwijl zo'n ballon knalt, komt er een schrikreactie en dan schakel ik in een doen-modus. Dan ga ik de omgeving controleren, dan ga ik drillmatig dingen doen, ga ik mensen in de gaten houden, ga ik een soort van actiemodus. Dat zegt iets van oké, er is dreiging en dat is wat ik ervaar op dat moment, dreiging. Mijn lichaam reageert eigenlijk door aan te spannen, spieren aan te spannen, een soort van gevechtsklaar te zijn. Alles voelt echt. Ik ben nu weer daar. Ik loop mijn patrouille daar. Dit is wat zo meteen gaat gebeuren. Dit is wat ik ga aantreffen. Dat is wat er zich afspeelt als een soort slechte film in je hoofd. Je zit gewoon in een herbeleving op dat moment. En mijn lichaam reageert voordat mijn hersenen kunnen beseffen. Ik ben op een verjaardag en het is oké. Later besef ik pas dat je die spanning wel een keer moet loslaten. En als je dat niet zelf loslaat, dan komt het bij mij op een gegeven moment uit het zicht in een paniekaanval. Omdat al die spanning, al die opgebouwde dingen, dan raak ik in paniek. En dan krijg ik druk op de borst, hyperventileren, ongecontroleerd shaken. Ik heb dan echt het gevoel, ik ga dood. Mijn lichaam kapt ermee. Terwijl ik die paniekaanval heb, dan kan niet met me praten. Ik heb angst, de vrouw vraagt aan mij, veel. Moet ik 1-2 bellen, moet ik het doen, weet je wel? Moet ik, en ik zeg op een gegeven moment, bel maar, weet je. En dan, 9 van 10 keer komt dan de ambulance en dan lig je aan de apparatuur. En dan vervolgens is er niks aan de hand, bewijs van. Ik ben overgeleverd aan mijn PTSS. Dat trauma zit in je lichaam opgeslagen. En dat hou je vast, en dat hou je vast, en dat hou je vast. Nou, dat uitzicht dan op een gegeven moment in pijn, in blessures, in paniekaanvallen. Niet lekker in je vel zitten, niet mee kunnen gaan, fysieke ongemakken, van alles nog wat. En dan wordt die kleine geboren. Op dat moment ben ik heel blij, en dat is super blij allemaal. Alleen een paar weken daarna gaat het eigenlijk gelijk een stuk slechter met me. Als ik thuis kom, dan zeg ik ze misschien niet eens een gedag. Als Loa, mijn oudste dochter, begint te huilen, kan ik haar niet vasthouden. Of dan raak ik in een soort van modus waar ik weer terug ben. En dan ging ik maar gamen of zo, weet je wel, weer even verstoppen op die manier. In diezelfde periode sta ik in de winkelstraat. Dus vrouw loopt de etels in en ik sta daar met de kinderwagen. Alles is voor mij overtuigd. Nu kan elk moment zo'n IED, zo'n bermbom, kan afgaan. Het is gewoon gerond uit angst. Er gaat wat gebeuren. Maar ik begin ook te zweten. Ik krijg echt van die angst, zweetoksels. Mijn ademhaling is heel hoog. alles in mijn lichaam zegt op dat moment... Go, want ga op die weg. Let's go, weet je wel. Dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Er gaat wat gebeuren, is niet goed. Dat zijn de signalen die continu... secondes achter elkaar, tak, tak, tak, tak. Dan krijg ik alleen maar binnen dat soort signalen... terwijl ik dan midden in de winkelstraat sta... en niemand kan in principe wat zien. En dat is voor mij het teken dat ik denk... oké, dit heeft zoveel effect nu op mij en mijn gezin. Dit kan niet, ik moet hulp zoeken. Ik ben niet aanwezig als persoon, ik ben niet aanwezig als vader. Mentaal ben ik ergens anders. Ben ik in Afghanistan. Alleen mijn hoofd probeert mij thuis te krijgen, maar dat lukt niet.
1: We kruipen uit het hoofd en in de studio. Ik ben Ineke van der Hurk, jullie host, en naast mij zit Robin. We praten nog even na over zijn PTSS. Jeetje, Robin, heel heftig, maar ik moet zeggen ook... ja, heel interessant. Ik had eigenlijk echt helemaal geen idee hoe PTSS is in iemands hoofd. Hoe gaat het op dit moment met jou en je PTSS?
2: Ja, eigenlijk wel goed. Je denkt eraan, zeg maar. Dus het heeft niet meer dezelfde lading als toen. Toen was het heel negatief. Nu is het niet van zee heel positief. Maar het heeft niet meer de zwaarte die het met zich meebracht. En soms heb ik gewoon dagen dat ik wat minder goed in mijn vel zit. Maar het duurt een stuk minder lang dan toen.
1: Want is PTSS in principe iets waar je vanaf kan komen? Of is het iets wat je hele leven houdt?
2: Dat is heel persoonlijk. Ik denk, op een bepaalde manier mee leren leven. Wat is kwaliteit van leven waar je dan op een gegeven moment zegt van... oké, hier kan ik mee leven en hier kan ik met mijn gezin ook mee leven. Dan is dat goed genoeg.
1: Wat was voor jou dan belangrijk? Dat je zei van, nou dit wil ik in ieder geval niet meer.
2: Voor mij was het belangrijk dat ik aanwezig kon zijn. In gezinssituaties of gewoon met mijn kinderen. Dan was ik altijd nog ergens in het oorlogsgebied aanwezig, heel vaak. Soms niet, soms wel, maar heel vaak gewoon... je bent met je gedachten ergens anders. Dus je connect niet met je gezin, met je vrienden. Je bent er niet. Het ligt er samen, er is niemand thuis.
1: Wat merkte jouw gezin van jouw PTSS?
2: Ja, ze noemen het wel secundaire PTSS, zeg maar. Dus die moesten zich aanpassen aan hoe ik mij gedroeg. Die impact is gigantisch. Als ik kijk naar mijn vrouw, ja, die heeft daar echt wel onder moeten lijden, zeg maar. En die heb ik heel veel pijn gedaan met mijn gedrag. Dus dat,
1: wat voor gedrag moet ik dan aan denken, waar zij last van had?
2: Mijn gedrag is kennen woede. Hè? Dus woedeuitbarstingen. Maar ook afzonderen, emotioneel niet bereikbaar. Dus je man niet kunnen bereiken. Een afstand voelen, dus geen connectie met elkaar hebben. En je compleet wegcijferen. Om je maar te zorgen dat ik oké ben. Dus wie ben je dan nog, hè, als je alleen maar voor een ander zorgt?
1: Robin, ik vond het dus best wel bijzonder om in jouw hoofd te mogen kruipen. Omdat mijn vader ook PTSS had. En ook wat jij nu zegt met die woede. Nou ja, dat herken ik ook wel. Hij werd dan dus echt even een hele andere man. Hoe uitte die woede zich bij jou?
2: Ja, en ik denk wat het moeilijke dan is. Als het is zo plotseling dat moment. Dus je hebt in één keer, is het oké? En dan bam, is het denk ik totaal anders, weet je wel. En dat kan je gewoon niet inschatten. Ja, en kijk, fysiek zou ik ze niks aandoen, want dat zat niet erin. Maar woede, verbaal is ook nog steeds kwetsend, weet je wel. Dat is nog steeds heel hard.
1: Ja, en dan, wat voor dingen wekte bij jou dan die woede op?
2: Gewoon frustratie of mijn eigen incompetentie, weet je wel. Dingen niet goed doen, dingen die niet lukken, geen geduld hebben. En dat roepen mij allemaal dat frustratie op.
1: En heb je nu na je therapie daar nog steeds wel eens last van? Of is dat echt weg?
2: Nou, ik ben wel eens boos, maar dat is gewoon heeft meer een andere reden. Maar dat uit ik ook gewoon als ik boos ben. Maar ik heb geen woedeaanvallen of uitbarstingen erin. Of dat ik me verbaal op die manier. Nee, dat is helemaal weg.
1: En je bent dus nu in therapie geweest voor jouw PTSS. Wat heb je daar geleerd?
2: Eén ding is naar mijn trauma te kijken, zeg maar. Daar gewoon naar te kunnen kijken zonder daar direct restgevolgen aan te hebben. En persoonlijk heb ik geleerd dat eigenlijk niks onmogelijk is. Ik denk als je hieruit kan komen en ik kan hiermee dealen, dan kan het nog veel meer.
1: Ik kan me voorstellen dat je er best wel blij mee bent dat je die hulp hebt gezocht. Maar het duurde wel eventjes voordat je het bent gaan doen. Hoe komt dat?
2: Schaamte. Schaamte is de grootste factor bij mij.
1: Want waar schaamde je precies voor?
2: Dat ik niet mee zou kunnen meer met de rest, zeg maar. Dus het stukje mannelijkheid wat ik heb, het stukje marinier zijn, dat was eigenlijk mijn identiteit. En dan zou ik dat niet meer kunnen of dan zou ik dat niet meer zijn.
1: Ja, de rest is in dit geval dus jouw collega's eigenlijk.
2: Ja, de rest van de mariniers, militair zijn, al dat soort dingen.
1: Hoe kijken zij naar mentale gezondheid en het zoeken van hulp?
2: Aan de koffietafel gaat het nog niet per se over iemand die, als je met problemen zit, dat het bespreekbaar is. Het is best wel een harde omgeving. En het komt ook omdat je in situaties terechtkomt dat je hard moet zijn. En dus het is nodig. worden heel erg opgeleid van oké, zelf oplossen. Zelfoplossend vermogen, can-do mentaliteit. Doorgaan waar anderen stoppen. Hè? Dat soort dingen. Dus wanneer stop je dan? Wanneer trek je dan aan die rem? Dat zorgt ervoor dat mensen laat aan en soms te laat aan de bel trekken. Mentaal sterk heb je een bepaald idee van oké, dan ben ik de sterk, dus dan kan ik dus ook niet geraakt worden, weet je al. Terwijl het eigenlijk andersom is. Kunnen geraakt worden is juist kwetsbaar kunnen zijn en dat is mooi, maar niet zwak.
1: Waarom vind je het belangrijk om open te zijn over je PTSS?
2: Omdat je eigenlijk de problemen die ik had, die waren niet zozeer. Als je kijkt naar het trauma, hè, dat is natuurlijk een ding, het maakt impact op mijn leven. Maar de manier hoe ik daarmee omging, het niet praten daarover, dat zorgt eigenlijk voor de problemen in die jaren. Denken dat je daarvoor moet schamen, niet over praten, het voor je houden, wat je voelt. Dat zorgt voor de problemen. Los dat je natuurlijk wel therapie kan hebben voor je trauma en dat soort zaken. Maar het zijn de problemen komen voort uit het niet praten en voor je houden. Dat we altijd meegeven van oké, praat er nou over. En dan heb je de eerste stap in ieder geval. En dan kan je dat van je afpraten. En dan vanuit daar kunnen altijd nog vervolgstappen volgen eventueel als dat nodig is.
1: Ja. Dankjewel dat we in jouw hoofd mochten kruipen, maar ook dat je nu net zo mooi hebt verteld en open bent geweest.
2: Nou, jullie bedankt.
1: Dit was het einde van deze aflevering. In welk hoofd zou jij nog willen kruipen? Stuur ons even een DM naar NPO 3FM of reageer. In oktober zijn we weer terug. En oh ja, vergeet niet onze andere afleveringen te luisteren. Over angsten en tinnitus. Dit is een podcast van Human in samenwerking met NPO Innovatie.

Je hoorde in de nacht van BNNVARA twee podcasts. Misschien wat heftige podcast, maar ook leuke en gezellige podcasts. Kan je terugluisteren op NPO Luister. En dat zijn allemaal podcasts over van alles en nog wat. Kijk daar vooral NPO Luister en zie wat voor mooie dingen de NPO te bieden heeft. Wat ook mooi is, is muziek. En ik heb Herb Alpert voor je klaarstaan. Een beetje positiviteit in het moment dat we richting de ochtend gaan. This Guy's in Love

Je hoorde in de nacht van BNN Vara twee podcasts. Misschien wat heftige podcast, maar ook leuke en gezellige podcasts. Kan je terugluisteren op NPO Luister. En dat zijn allemaal podcasts over van alles en nog wat. Kijk daar vooral NPO Luister en zie wat voor mooie dingen de NPO te bieden heeft. Wat ook mooi is, is muziek. En ik heb Herb Alpert voor je klaarstaan. Een beetje positiviteit in het moment dat we richting de ochtend gaan. This guy's in love with you.

0: En ja, de vraag is een beetje hoe die gaan lopen. Of het nou gaat lukken om Benjamin Netanyahu uit het speelveld te krijgen. Wat al die partijen eigenlijk lijken te proberen.
1: Ja.
0: Maar het is heel moeilijk. En dat gaan we zo meteen allemaal bespreken.
1: In 1 uur.
0: In 1 uur.
1: Ga je dit een soort van, nou niet oplossen, maar
0: we
1: uitlichten.
0: Gaan het niet oplossen. Dat
1: zou heel vet zijn.
0: Dat wij dan zo meteen met een eigen parlement komen. Ja, dat gaat niet
1: liever
0: gebeuren.
1: Niet, nee.
0: Liever niet. Nee, maar ik ga het wel bespreken met Erella Graciani. En zij is universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Slimmer ook om het iemand anders te laten
0: vertellen. Zeker. Ik ga het zelf niet doen.
1: NPO Luister-app is denk ik open bij Vroeg.
0: Zeker, dus en dan mag je al je vragen stellen.
1: Heel fijn. Ruben van Hafte zo meteen met Vroeg. Volgende week zijn we er weer met De Nacht van BNN-Vara. Ik zou zeggen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Voor nu een hele fijne dag verder.

0: Herb Albert met This Guy's in Love with You. Tegenover mij, of naast, links van mij, voor de kijker rechts, zit Ruben van Haften, die Vroeg gaat presenteren. Hallo Ruben.
1: Hallo Philo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaat er gebeuren in, rond en achter Vroeg?
1: In, rond en achter Vroeg gaan we het hebben over Israël. Dat is natuurlijk een land waar veel over te bespreken valt. Maar normaal gaat het altijd over de buitenlandse politiek. Mm. En nu gaan we het hebben over de binnenlandse politiek. Want ongeveer 3 maanden zijn naar de parlementsverkiezingen.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden niet overdag draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een molen. 4 jaar geleden werd op die plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij Kreekraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar ruim 10 miljard euro voor. De premier van het land spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van het land. Canada is mede onder druk van de VS bezig om de defensieuitgaven fors te verhogen. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft na 6 jaar alsnog bekend. Tijdens zijn proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig was. Vorig jaar kreeg de man 30 jaar cel opgelegd. Het hoger beroep staat gepland voor september. De advocaat van de Fransman zegt dat het echtpaar ruzie had en dat daarbij geweld werd gebruikt. Het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. De man heeft nu beloofd om te zeggen waar hij het achter heeft gelaten. Het weer vanuit het noordwesten en enkele bui. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Waar we inmiddels al jarenlang angstvallig het buitenlandbeleid van Israël volgen, lijkt het binnenlandse politieke klimaat soms onder te sneeuwen. En met de parlementaire verkiezingen voor de deur is het de hoogste tijd om daar eens bij stil te staan.
0: Vroeg.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van dinsdag 7 juli. En mijn naam is Ruben van Haften. Over ongeveer 3 maanden trekken de Israëliërs naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. En terwijl de genocide in Gaza alle aandacht trekt, woedt er in Israël zelf ook een felle politieke strijd. Want blijft Benjamin Netanyahu aan de macht? Of is er na heel veel jaren

0: ruimte voor de oppositie om een nieuwe politieke koers te varen? En zo ja, hoe anders zou die politieke koers dan zijn? Daarover ga ik praten met Erella Graciani. Zij is universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die verkiezingen zijn dus over ongeveer 3 maanden. Ik zeg ongeveer, want er is nog geen exacte datum bekend.
1: Nee, daar is veel om te doen geweest.
0: Maar hoe kan dat?
1: Het moet voor 27 oktober. Dat is echt de deadline. Dan zit de Knesset er genoeg tijd, 4 jaar. Maar er zijn discussies geweest, ook met de religieuze partijen in de coalitie van Netanyahu. En jou, die wilde het eigenlijk eerder, in september. Dus daar wordt veel nog over onderhandeld. Wij denken nu niet meer dat het in september gaat gebeuren, want dat zou echt te vroeg zijn.
0: Waarom
1: dus waarschijnlijk? Omdat er moet gewoon veel nog veel gedaan worden. Er moet natuurlijk genoeg tijd zitten om mensen voor te bereiden. En om ook echt de datum te plannen voor dat mensen het weten. En de partijen zich kunnen voorbereiden. Dus hoogwaarschijnlijk in de laatste 2 weken van oktober. Maar inderdaad, een datum, een dag is er nog niet. Is niet vastgesteld.
0: Maar is dat een normale gang van zaken?
1: Meestal weten we dat wel veel eerder. Dus dat is ook vrij uniek dat het nog zo lang duurt en dat er zoveel over gesteggeld is.
0: Ja, maar het zou niet kunnen dat we een week van tevoren een keer horen, het is volgende week.
1: Nee. Het moet echt wel van tevoren aangegeven worden. En stembureaus moeten gewoon ingericht worden.
0: Daarom.
1: Ik bedoel, Israël ziet zichzelf natuurlijk als een volledige democratie. Dus die wil ook wel laten zien dat de verkiezingen goed lopen. In ieder geval op dat technische vlak.
0: Jij doet ook onderzoek aan de universiteit naar de Israëlische bewapenings- en veiligheidsindustrie. Hoe groot is deze rol nou in Israël van deze industrie?
1: Ja, de industrie is heel erg groot. En je zou denken of verwachten de laatste jaren dat het misschien wat minder is geworden door de genocide. Doordat Israël ook de reputatie van Israël toch wel een klap heeft gekregen de afgelopen jaren. Maar we zien dat eigenlijk de industrie waar die van eerst veel meer in de openheid was. En de verkoop ook van de wapens en veiligheidssystemen aan het buitenland veel meer in het publieke zicht was. En dat die nu nog steeds doorgaat. En de verkoop gaat door, maar het wordt gewoon wat meer geheim gehouden. Maar het gebeurt nog steeds. Ook Europa is nog steeds een grote klant van Israël. Dus dat is een grote industrie.
0: Maar ook een belangrijk thema bij de verkiezingen, kan ik me voorstellen.
1: Precies. Niet alleen maar de industrie. Maar op verschillende vlakken raakt het natuurlijk de verkiezingen heel erg. Zeker omdat het gaat om het thema veiligheid is heel erg belangrijk voor alle partijen. De veiligheid van het Israëlische volk. En als je het hebt over inderdaad hoe kunnen we die veiligheid bereiken. Ja, dan kom je al snel bij welke oorlogen. En ook de invloed natuurlijk van de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Waar Israël best wel afhankelijk van is voor haar veiligheid.
0: Ja, we gaan het er ruim een uur over hebben. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Die mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Ja, Rella, de datum is dus nog niet bekend, maar is de verkiezingsstrijd al wel een beetje losgebarsten in Israël?
1: Jazeker. Je ziet dat de afgelopen weken nieuwe partijen zijn erbij gekomen. Politici hebben zich samengevoegd soms tot een nieuwe partij. Kleine partijen samengekomen. Die zijn nog aan het wachten van, lukt het ze wel om de kiesdrempel te halen? Dus 3,25%. En de campagnes zijn echt begonnen. Dus je ziet inderdaad heel erg duidelijk dat natuurlijk Netanyahu zijn grote campagne voortzet eigenlijk. Die wil natuurlijk in het zadel blijven.
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk de grote strijd tegen. Dat is zeg maar de anti-Bibi-blok.
0: Is dat ook het grote thema? Blijft hij wel of niet?
1: Ja, voor heel veel mensen, voor het publiek ook grotendeels, is het feit of hij blijft of niet heel erg belangrijk. En zeker voor mensen, een groot deel van Israël wil hem weg hebben. En dan is natuurlijk de vraag, gaat dat lukken? Maar die willen eigenlijk, die vinden dat het belangrijkste punt. Als hij maar weg is, en dan zien we de rest wel.
0: We gaan zo meteen wat dieper in op wie hij is en wat hij allemaal doet. Maar eerst ben ik even benieuwd naar het politieke systeem zelf. Lijkt dat een beetje op wat wij hebben in Nederland?
1: Niet helemaal. In Nederland stemmen we natuurlijk op een partij, maar we stemmen allereerst op een persoon in die partij. Dus we zetten we maken het rondje rood naast de naam van de persoon. Dat is in Israël niet het geval. Dus je stemt alleen maar op een partij. En dat is, het gaat ook niet elektronisch. Nou, dat kennen we in Nederland ook. Dus het is eigenlijk een heel simpel mechanisme. Waarbij je een klein wit briefje van de partij, met een afkorting van de partij, oppakt uit een grote bak, in een envelopje doet en zo in de bus doet, in de stembus.
0: Ja, Israël was wel een van de eerste landen met een vrouwelijke premier natuurlijk.
1: Klopt, ja.
0: Nu staan er vooral mannen op de lijst.
1: Er zijn bijna alleen maar mannen.
0: Hoe kan
1: bijna
0: dat?
1: Geen vrouwen. Ja, maar goed, kijk, Israël, dat inderdaad, Golda Meir is natuurlijk een voorbeeld van een vrouw die vrij vroeg in de geschiedenis al inderdaad aan de leiding stond van het land. Maar verder is Israël absoluut geen, is de politiek in Israël absoluut niet feministisch. We zien dat vooral inderdaad de achtergrond van de kandidaat heel erg belangrijk is. En dat is vaak legerachtergrond. En wat hebben ze gedaan in het leger? Dat is vooral bij mannen, voor mannen heel erg belangrijk. Dus je ziet in de politiek dat grotendeel van de politici in het algemeen, dat zijn mannen en zeker ook de lijsttrekkers, zit geen vrouwelijke lijsttrekkers op dit moment.
0: Nee.
1: Helemaal niet. Dus het is slechter dan een paar jaar geleden. Zagen we nog wel hier en daar een vrouw. Bijvoorbeeld bij Meretz, dat is een van de linkse zionistische partijen die niet meer bestaat. In een andere vorm doorbestaat. Maar nu zijn het allemaal mannen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de thema's. Waar het nu gaat over veiligheid. Mensen willen het gevoel hebben dat mensen, ervaring hebben, in het leger zijn geweest, weten waar ze het over hebben. En dan kom je toch weer bij die mannen uit.
0: Ja. Maar hoe komen die dan op hun positie? Als mensen zelf daar niet op kunnen stemmen, hoe komen ze op die lijst? Wordt daar intern over gestemd?
1: Ja, er wordt intern. Ja, de meeste partijen hebben een intern systeem, waar ze dus inderdaad wordt gekozen hoe die lijsten eruit gaan zien. Maar dat is dus voor elke partij is dat een beetje anders. En de Likud bijvoorbeeld van Netanyahu, die heeft nog niet de interne verkiezingen gedaan. Die gaat dat in begin augustus doen.
0: Ja.
1: En dan gaan we zien hoe het eruit ziet. Maar je ziet er daar al wordt al overlegd. En Netanyahu wil graag zijn eigen mensen. Dus die heeft al gevraagd of hij 10 plekken kan reserveren, zeg maar. Dus dat is. Dus dat gaat er een beetje anders aan toe. Maar die lijsten worden inderdaad vastgesteld door de partijen zelf.
0: Wat typeert zijn politiek, zou je willen zeggen, van die Likud-partijen van hem?
1: Nou kijk, Netanyahu is natuurlijk als persoon, zeg maar, de persoonlijking eigenlijk, verpersoonlijking van de hele partij. Er zitten natuurlijk heel veel andere mensen in die partij ook. Het is een hardrechtse beweging die vanuit zichzelf niet per se religieus is. Hij werkt natuurlijk heel erg samen met de religieuze partijen. Maar op zich is de partij dat zelf niet. Hardrecht, nationalistisch, zionistisch. En wat we zien is natuurlijk dat, nogmaals, dat Netanyahu zo dominant is voor de partij, dat het echt vaak ook gaat om zijn persoonlijkheid. Hij wil natuurlijk heel erg graag in het zadel blijven. Is ook heel erg belangrijk voor hem persoonlijk, omdat hij meerdere rechtszaken tegen hem lopen tegen hem. En vooralsnog is het hem gelukt om dat uit te stellen, hè, door verschillende mechanismen. Dan weer een oorlog en dan weer dit. En dan is het weer gebeuren allemaal dingen waardoor de rechtszaken kunnen worden uitgesteld, waar het heel lang heeft geduurd. Hij probeert eigenlijk zo dus ook in het zaal te blijven. Hij wil gewoon die macht hebben.
0: Ja.
1: Maar ook zelf onder die rechtszaak uit te komen. En de thema's, de grote thema's, dat is wat ik net al noemde, echt de veiligheid. Hij ziet zichzelf al jarenlang als Mr. Security. Dus zijn campagne, je ziet ook hoe die dat framed en hoe die ook zijn tegenstanders framed. Hij framed zichzelf als de enige die nu echt de veiligheid kan brengen aan Israël, aan de Israëlische bevolking. Hij framed daarbij zijn tegenstanders, iedereen die niet nu in de coalitie zit, als links. Links, dat betekent meteen, dan ben je gelieerd aan terrorisme. Je ziet het echt dat zijn partij en zijn coalitiegenoten nu in de campagne heel veel gebruik maken van AI-filmpjes, waarbij je de oppositieleider ziet die handen schudden met Palestijnse leiders.
0: Weet je de Trump-manier?
1: Weet je de Trump-manier. Het is niet voor niks dat die twee elkaar tot voor kort in ieder geval goed konden vinden. Ja. Dus maar de veiligheid, de harde hand. Hij ziet zichzelf als degene die, dat heeft hij pas ook weer herhaald in een speech, dat hij de gegijzelde heeft teruggehaald. Dat alleen maar door zijn vasthoudendheid die gijzelaars zijn teruggehaald. Nou, heel veel mensen zijn het natuurlijk niet mee eens.
0: Nee, ja, en onder hem is 7 oktober
1: gebeurd natuurlijk. Maar dat wordt natuurlijk totaal uit zijn vertoog, uit zijn narratief wordt dat natuurlijk compleet, in zijn narratief wordt dat compleet verzwegen. Dus hij laat alleen maar, zeg maar, voor zijn, wat hij ziet als de positieve kant, het is hem gelukt. Terwijl anderen natuurlijk heel duidelijk zeggen, omdat hij geen deals wilde maken en zijn coalitieleden, zijn er natuurlijk ook veel meer gegijzelden gedood.
0: Ja.
1: In Gaza. En als hij een deal had gemaakt, hadden we waarschijnlijk veel meer levend terug kunnen komen. Maar goed, dat is zijn verhaal.
0: Ja. Je zei net ook al dat best wel veel mensen in Israël hem weg willen hebben. Dan is ook de simpele vraag, waarom zit hij er nog?
1: Ja, nou ja, veel mensen willen hem weg. Maar hij heeft dus ook nog een heel grote, ja, best wel trouwe achterban. Die echt traditiegetrouw voor hem stemt, op hem stemt. Ja. En die misschien ook wel ziet, kijk, dat zijn geen mensen die je weg kunt zetten als van, oh, maar die zijn allemaal dom en die snappen niet, die zien niet wat er gebeurt. Die zien ook wel de problemen die hij heeft. Die zien ook wel dat hij, die corruptieschandalen, et cetera. Maar die geloven wel nog steeds dat hij de enige is die echt een leider kan zijn. Zeker als er zoveel oorlogen zijn, bedreigingen zijn, waar mensen echt in geloven dat die echt realistisch, dat die echt zijn. En dat hij dus de sterke leider is die we nodig hebben. Ook omdat tot voor kort ook er eigenlijk bijna geen oppositieleiders waren die omhoog kwamen uit die oppositiepartijen, waarvan je zou kunnen zeggen, oké, dit is misschien wel een partij die echt wel zou kunnen concurreren met Netanyahu. Ja. En dat is nu echt alleen maar de laatste maanden een beetje aan het veranderen, dat landschap, zeg maar.
0: Maar hoe heeft hij nog steeds zoveel macht zonder meerderheid? Want die heeft hij niet.
1: Nee, hij heeft geen meerderheid. Hij heeft natuurlijk wel, als je kijkt naar de peilingen nu, daar staat hij dus veel minder goed voor dan dat hij bij de vorige keer, vorige verkiezingen was. Maar toen had hij ook geen meerderheid in zijn eentje in de Likud. Maar hij heeft slimme deals gemaakt met verschillende partijen. Dus de extreemrechtse, echte de partijen zoals van Ben-Gvir en Smotrich. Het zijn echt de extreme settlers. Maar ook met de ultra-orthodoxe partijen. En samen met hun heeft hij dus een meerderheid kunnen krijgen. En dus echt een controle over de Knesset kunnen krijgen. Ja.
0: Ja, en het is nog geen gestreden strijd, nee, denk ik, toch?
1: Nee.
0: Wie dagen hem een beetje uit?
1: Nou, dat is wel interessant. De laatste week is dat een beetje verschoven. Op een gegeven paar weken geleden zijn Bennett, dat is echt een hardline. Die is premier geweest voor Netanyahu. Heel korte tijd. Tussen de tijden dat Netanyahu premier was, heeft hij een paar jaar gezeten. Hij is een hardliner, een settler. En die heeft de hand ineengeslagen met Lapid, Yair Lapid. En die komt echt van de seculiere partij. Echt een soort rechtscentrum, zou je kunnen zeggen. En die hebben gezegd, oké, we gaan samen een partij, die heet ook samen Yachad. Gaan wij.
0: Mooi, ja.
1: Origineel. En samen kunnen wij misschien wel Netanyahu opzij zetten. En het interessante is, dat leek inderdaad ook echt wel zo te gaan komen. En dan zou Bennett inderdaad premier worden. Die staat nummer 1 op de lijst. En nu zie je dat er een nieuw figuur op is gekomen. Dat is Gadi Eisenkot.
0: Wie is hij?
1: En hij is een voormalig stafchef van het leger. Hij is totaal eigenlijk tegenpol van Netanyahu. En hij heeft een nieuwe partij opgericht, Yashar. Dat eigenlijk betekent recht door zee en ook eerlijk.
0: Ah, de Israëlische Rita Verdonk hebben we hier.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hij zet zichzelf ook echt neer als tegengestelde van Netanyahu, die natuurlijk de corruptieschandalen, et cetera. Het is wel een heel interessant figuur. Hij heeft zijn eigen zoon verloren in de gevechten in Gaza. Dus hij is een bereaved parent. Ik weet niet hoe je het mooi in Nederland zegt.
0: Maar daarom heeft hij een soort belangrijke status.
1: Daarom krijgt in Israël is dat echt een belangrijke status. Hè? Als je een familie, zeker een zoon, een kind bent verloren in de oorlog. Wat hem ook een interessant kandidaat maakt, is dat hij een Mizrahi afkomst is. Hij heeft Marokkaanse ouders. En als hij zou winnen en inderdaad een coalitie kan vormen, dan zou hij de eerste Mizrahi premier zijn, wat heel interessant is. Dus uit de Mizrahi-Joden zijn de Joden uit de Arabische wereld. Hij is tegenpol van Netanyahu. Vooral ook in hoe hij wordt een beetje uitgelachen door Netanyahu en zijn coalitiegenoot door zijn Engels. Zijn Engels is niet zo goed. Hij is niet charismatisch. Hij is een beetje stuntelig. Maar hij is wel bekend als heel erg eerlijk. En geen schandalen hangen aan hem. Dus en daar zijn natuurlijk, na jarenlang met Netanyahu aan zet zijn veel Israëli's daar wel aan toe.
0: Ja, en dat heeft ook dat ligt ook ten grondslag aan zijn enorme, snel groeiende populariteit.
1: Ja, dat is echt. Je ziet echt dat hij echt in de peilingen.
0: Maar hij heeft Bennett echt ingehaald.
1: Ja, hij is absoluut ingehaald. Dus als je kijkt nu naar de peilingen, kijk, het is natuurlijk een vraag. Ja, dat kan veranderen. Dat verandert ook bijna elke dag. Dan zou het blok dat hij samen wel met Bennett en Lapid zou vormen... ongeveer 6 tot 8 zetels groter zijn op dit moment dan...

0: het blok dat Netanyahu kan vormen. Met de partijen die hij nu ook, waar hij nu ook een coalitie mee heeft gevormd.
1: Ja.
0: Maar geen van de twee hebben vooralsnog een duidelijke meerderheid. Want ik vind de Knesset heeft 120 zetels. En om een coalitie te vormen moet je dus minstens 61 zetels hebben. En dat heeft eigenlijk nog niemand. En dat is spannend. En dat heeft vooral ook te maken dat Bennett en Lapid in ieder geval al duidelijk hebben gezegd dat zij niet in zee gaan met de Arabische partijen. En de Arabische partijen, dat zijn verschillende partijen, ook een diverse groep. Er zit ook de Communistische Partij bij. Die is Arabisch-Joods. En die hebben samen, staan die nu goed voor ongeveer 10 zetels.
1: Ja. Maar wat zijn dan de belangrijkste thema's waarop het debat tussen die twee plaatsvindt?
0: Nou, het interessante is dat je ziet dat de thema's en de programma's heel erg op elkaar lijken.
1: Oh.
0: Ja, dus je zou denken van, je wilt een oppositie vormen. Je wilt eigenlijk zeggen, geen Netanyahu meer. Wij gaan het anders doen. Dus natuurlijk is het verhaal wel, wij gaan het anders doen. Maar de thema's blijven. Veiligheid natuurlijk is heel erg belangrijk. En dat vinden de kiezers ook heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Het is heel interessant om te zien. Niet verrassend voor mij, is iemand die daar ook de context goed kent. Is dat niemand tegenover Netanyahu gaat staan en zegt, jij wilt oorlog, wij gaan het anders doen, wij willen vrede. Bijna niemand durft in de oppositie om überhaupt te praten over vrede of over diplomatiek in plaats van oorlog voeren. Dus die lijn van we gaan door met oorlogen als het moet voor de veiligheid van Israël. Dat zijn eigenlijk dezelfde thema's, eigenlijk bijna dezelfde taal. Een van de andere heel belangrijke punten die de oppositie oppikt, dat is de dienstplicht. Ook voor orthodoxen, ultra-orthodoxen.
1: Ja.
0: En Netanyahu, dat is een van de moeilijke punten voor Netanyahu nu in zijn coalitie. Want hij zit echt vast in een coalitie met die ultra-orthodoxen die daar heel erg tegen zijn. Die het echt willen tegenhouden. En die op veel plekken hebben die ook gedreigd van, nou, als jij nu doorzet, dan laten we de coalitie vallen. En dat is natuurlijk heel erg een bedreiging. Dus meerdere partijen in zijn coalitie, die zijn hem de hele tijd zo in bedwang aan het houden van, oké, als jij niet doet zoals wij willen, dan laten wij de coalitie, dan laten we het vallen. En ben je niet meer aan de macht. Dus dat is natuurlijk wel een echte controlemiddel dat ze hebben. En dat is voor de oppositie een heel belangrijk punt. Die stellen echt, ook Yachad en ook Yashar van IJzenkot, wij gaan voor volledige dienstplicht voor iedereen. Ook voor de Garedim, voor de ultra-orthodoxe. Dus dat is een van de belangrijkste punten die ze hebben. En ook terugkijkend naar 7 oktober, dat is een heel centraal, voor iedereen eigenlijk in de campagnes is dat een heel centraal beeld. Zeker voor de oppositie, die zegt, wij gaan een onafhankelijk onderzoek instellen naar wie verantwoordelijk was voor 7 oktober. En Netanyahu, die natuurlijk aan de macht was toen 7 oktober plaatsvond. Die heeft eigenlijk daar zich nooit hard voor gemaakt. Zegt, we doen een onderzoek, maar dat is absoluut niet onafhankelijk. Dus dat is ook iets waar de oppositie heel erg mee komt. Maar het grote verhaal van wat moeten we in deze situatie, in deze context van heel veel geweld en oorlog om ons heen en oorlog die Israël natuurlijk zelf voert. Daar komen ze eigenlijk niet met een ander verhaal.
1: Nee, maar waarom doen ze dat niet? Waarom komen ze niet met een eigen agenda, maar met een variatie op hem?
0: Ja, omdat ze weten dat zij anders geen stemmen krijgen. Omdat de situatie in Israël.
1: Dus hij bepaalt wel echt het debat.
0: Ja, en ik denk ook, kijk, hij bepaalt het, maar ook de situatie, ook de context in Israël zelf. Kijk, de veiligheid en onszelf, Israël moet zichzelf kunnen verdedigen, et cetera, is altijd al een heel erg belangrijk thema geweest voor Israëli's, voor Joodse Israëli's vooral. En dat is na 7 oktober alleen maar groter geworden, dat idee. En dan maakt het bijna niet uit of je links, wat links ook mogen zijn op dit moment in Israël, of rechts bent, dat idee, we moeten onszelf beveiligen. De steun voor de oorlogen, ook al wordt inderdaad Netanyahu heel erg bekritiseerd.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel mensen staan wel achter de oorlogen die hij voert, omdat ze echt geloven. Er is echt een geloof in het feit dat we dat moeten doen. En dat het is voor ons eigen veiligheid. Dus dat leeft gewoon heel sterk. Dus het is heel erg, het zou heel risicovol zijn voor oppositiepartijen om met een heel ander verhaal te krijgen. Want ze weten dat ze op die manier Netanyahu nooit wegkrijgen. En de oppositie is ook echt rechts.
1: Ja.
0: Het is geen linkse oppositie. Het zijn echt rechtse hardliners die nu aan de top zitten in de peilingen van de oppositie.
1: Ik kan me voorstellen dat mensen hier veel vragen over hebben. Die mag je nu zeker stellen in de gratis app van NPO Luister.

0: Ruud Jacot was dat, met het prachtige Vrede. Ik ben nog steeds in gesprek met Erella Graciani, universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben het over de campagnestrijd in Israël. En jij mag nu al je vragen stellen.
1: Vroege vragen.
0: Ja, dat mag in de gratis app van NPO Luister. Heeft onder andere Fred gedaan. Die wil graag weten, hoe staan zijn tegenstanders eigenlijk tegenover Gaza?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk is er, nou goed, we zeiden het net al, weinig verschil op het gebied van oorlogen. Maar ook inderdaad de situatie van Palestijnen in de Westbank, maar ook in Gaza, tussen de oppositie en Netanyahu. Dus de oppositie, eigenlijk de grote partijen die nu dus aan kop lopen, die staan er eigenlijk bijna net zo in als Netanyahu. En dat wil zeggen, ze maken zich daar nu absoluut niet druk om. Ze hebben wel kritiek op wat Netanyahu gedaan heeft afgelopen 2,5 jaar in Gaza. Dat hij te lang durft doorgaan. Misschien hadden er deals moeten worden gemaakt eerder. Maar ze staan wel zeker achter de oorlog, die wij nu genocide noemen. In Israël absoluut wordt dat woord niet gebruikt.
0: Is het een verboden woord?
2: Het is niet. Nou, in zoverre, als je op straat demonstreert tegen de genocide en het woord genocide gebruikt, dan komt de politie langs om het weg te halen. Ja. De politie die is heel erg onder invloed van Ben-Gvir, die aan het hoofd staat nu. Dus die is dat is een stuk ingewikkelder dan hier. Maar kortom, de oppositie, en als die zeg maar aan de leiding zou komen, als die een coalitie zou kunnen vormen, zou dat voor Palestijnen, voor Gaza, ook voor Palestijnen in de Westbank helaas heel weinig verschil maken.
0: Ja, maar dus een wisseling van de macht betekent niet zoveel.
2: Nee, het betekent, en het ligt natuurlijk aan voor wie. Kijk, sommige Israëlische kiezers zullen zeggen van oké, als het Netanyahu maar niet is, deze verschrikkelijke corrupte leider, die willen we niet meer. Maar daadwerkelijk, als je kijkt naar wat verandert er dan, en zeker als het gaat om minderheden, om Palestijnen, en de politiek daaromtrent, de settlements in de kolonisten in de Westbank, dat gaat niet veranderen. Ik bedoel, Bennett is zelf een kolonist en ook een ijzerkot, heeft al vaker gezegd dat hij in principe dat hij eens is met de kolonistenpolitiek die nu speelt. Dus het zal misschien allemaal iets minder extreem zijn, zoals nu met de echt extreemrechtse kolonisten Smotrich en Ben-Gvir. Maar voor Palestijnen zal er helaas niet veel veranderen.
0: Nou, Joppe vraagt daarover, en die vraag snap ik heel goed. Is het dan niet gewoon een schijnverkiezing?
2: Ja, nee, ik snap dat ook heel goed. Aan de ene kant is het een echte verkiezing in de zin dat de democratie, de technische kant van de democratie werkt. Dus het is dan kunnen we het later misschien nog over hebben of mensen echt gaan vertrouwen in de uitslag. Maar vooralsnog zijn de verkiezingen in Israël altijd, op zich konden we die vertrouwen en werden die gereguleerd. Maar het is zeker wel een soort van schijnverkiezing als je kijkt naar wie kan kiezen en wie onder de invloed van deze Knesset komt te staan. Omdat Israël natuurlijk een bezetting uitvoert en eigenlijk een duidelijk apartheidregime voert over Palestijnse gebieden, Westbank in het bijzonder en Gaza natuurlijk al helemaal, zie je dat er eigenlijk 16 miljoen in dat hele gebied 16 miljoen mensen zijn, waarvan er ongeveer 10 miljoen kunnen stemmen. En die anderen absoluut niet. Maar die staan wel eigenlijk.
0: Wie mogen er niet stemmen?
2: Palestijnen in de bezette gebieden zijn geen burgers.
0: Ja.
2: Dus die stemmen niet voor de Israëlische verkiezingen. Binnen Israël, dat is misschien wel goed om te zeggen, 20% van de bevolking, van de Israëlische burgers, die kunnen stemmen, dat zijn Palestijnse Israëli's. Dus dat zijn Palestijnen met Israëlisch staatsburgerschap, die kunnen stemmen. Maar al die mensen in de Westbank en helemaal Gaza, die natuurlijk eigenlijk hun hele leven wordt gecontroleerd door wat Israël beslist en wat de Knesset en het leger, wat die doen en besluiten. En die hebben daar absoluut geen say in. Dus dan kun je je afvragen, dan zie je natuurlijk heel erg dat het democratische gehalte heel betrekkelijk is. Dat is voor de mensen met een privilege, zeker voor Joodse Israëli's, werkt zo'n democratie. Maar voor Palestijnen in de Westbank en Gaza niet. En trouwens ook niet volledig voor Palestijnen binnen Israël. Die kunnen stemmen, maar die zijn nog steeds heel duidelijk tweederangs burger met veel minder rechten.
0: Dan maar Israël presenteert zich altijd als de enige democratie in het Midden-Oosten.
2: Ja, maar goed.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou goed, wat ik al zei, ik denk dat het heel erg. Ik denk dat het niet mogelijk is om een democratie te zijn als je zegt Israël is een Joodse staat en eigenlijk een staat alleen voor haar Joodse. Voor Joodse inwoners, dan kun je niet spreken van een volledige democratie, want er wonen ook andere mensen in de staat en die zijn dus burgers. En nogmaals, je ziet dus ook dat er echt een groot verschil is. Dus technisch gezien kun je zeggen, oké, het is zo'n verkiezing gaat op zich democratisch, gaat op zich eerlijk, maar een democratie kan je Israël niet noemen. En ja, Israël zegt ook dat ze het meest morele leger hebben van de wereld. Dus dat soort uitspraken.
0: Ja. Moet je die wel genocide plegen, ja.
2: Precies, dus dat is natuurlijk een grote korrel zout. Maar ook de democratische gehalte. Maar het idee inderdaad dat Israël zichzelf inderdaad, Barak heeft wel eens gezegd, een villa in de jungle is. Weet je? Dus in het Midden-Oosten en wij zijn hier de democratische voorbeeld. Moeten wij zijn voor iedereen? Ja, dat gaat niet op.
0: Nee, Harry heeft ook een mooie vraag. Die zegt, Netanyahu is al op leeftijd, hij is 76. Staat er een opvolger klaar binnen de Likud?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Of is dat echt in het geheim?
2: Nee, dat is echt. Ja, dat wordt niet over gepraat. En ik denk ook dat in de Likud dat echt een heel gevoelig onderwerp is. Omdat Netanyahu zo dominant is.
0: Maar hij kan niet nog 20 jaar regeren. Nee, dat gaat niet.
2: Nee, precies. Maar ik denk, het is echt wel de korte termijn. Dus voor de komende jaren wordt het natuurlijk wel gespeculeerd. Maar wordt niet hardop over gepraat. Het gaat echt, Likud is echt Netanyahu op dit moment. En ik denk dat veel van zijn ministers ook duidelijk weten dat ze eigenlijk het beste daarover hun mond kunnen houden. Zodat ze niet afvallig worden gezien. Nou, en dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met de politiek van Trump bijvoorbeeld. Kan ik me voorstellen.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: toepasselijke muziek van Hozier, Eat Your Young, hoorde je in Vroeg van dinsdag 7 juli. Mijn naam is Ruben van Haften en ik ben in gesprek met Erella Graciani, universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben het over de campagnestrijd in Israël. Want over ongeveer 3 maanden vinden daar namelijk de parlementsverkiezingen plaats. En dat leidt tot een spannende strijd tussen de gevestigde orde van Bibi Netanyahu en ook een nieuw geluid. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister. Vroeg. Ga jij eigenlijk stemmen, Erella?
1: Nou, ik kan stemmen.
0: Ja.
1: Ik heb stemrecht.
0: Jij bent Israëli's.
1: Ja, klopt. Ik ben Israëli's en Nederlands. Als ik in Israël zou zijn, eind oktober, ga ik zeker stemmen. Ik krijg altijd een stembrief bij mijn schoonouders binnen.
0: Maar waarom niet hier?
1: In Israëlische verkiezingen kan je alleen stemmen als je daar bent. En dat is wel interessant, omdat je nu ziet dat er heel veel campagnes worden gevoerd om te kijken of ze Israëli's in het buitenland wonen. En er zijn er veel, ook in Nederland bijvoorbeeld. Om die mensen terug te kunnen. Vliegtuigen worden gecharterd om mensen terug te kunnen vliegen, zodat ze kunnen stemmen. Maar het is ook wel belangrijk, omdat er een recht van terugkeer bestaat in Israël. Dat betekent eigenlijk dat iedereen die Joods is, al ben je nog nooit in Israël geweest. Maar omdat je Joods bent, kun je eigenlijk Israëlische nationaliteit vrij makkelijk krijgen. Ja, zou dat betekenen eigenlijk dat een heel grote groep Joden in het buitenland, in de diaspora, en zeker zou je kijken naar de Verenigde Staten, dat die, als je in het buitenland zou kunnen stemmen, dat die dan zouden kunnen stemmen voor wat in Israël gebeurt. Israël is natuurlijk een relatief klein land. En dat zou natuurlijk echt een heel groot invloed kunnen hebben wat daar gebeurt door mensen die soms nog nooit
0: in Israël zijn geweest. Nee, maar dat is voor elk land.
1: Ja, maar ik denk hier, omdat de diaspora, als je kijkt naar hoe groot het land is en hoe groot de diaspora is, zeker als je kijkt naar de Verenigde Staten, zou dat echt een hele grote beïnvloeding kunnen zijn.
0: Ze niet willen.
1: Nee, en in Israël natuurlijk door die speciale wetgeving voor Joden, dat als je Joods bent, dat je dan inderdaad de nationaliteit kunt krijgen, ook al. En dat heb je natuurlijk niet in Nederland. In Nederland hebben we niet iets, door een religie of wat dan ook, dat je dan per se automatisch eigenlijk een Nederlands staatsburger bijvoorbeeld wordt. Ja. En in Israël gaat dat makkelijk als je Joods bent. Dus dat bestaat niet. Dus je moet echt fysiek in Israël zijn om te stemmen. En ik zelf ben er waarschijnlijk dan net niet meer. Dus dat gaat niet door deze keer.
0: Maar wat zijn dan belangrijke thema's voor jou?
1: Nou, voor mij is het democratische gehalte van Israël, en daar hebben we het net over gehad, is heel erg belangrijk. Dus ik geloof, wat ik net al zei, niet dat Israël op dit moment een echte democratie is. Nee. Ik vind de situatie in de Westbank, zeker het geweld nu door de kolonisten, en hoe de politiek dat eigenlijk nu eigenlijk aan het aanwakkeren is steeds meer. En eigenlijk dat ook echt erachter staat, ook het leger. Dat vind ik onderwerpen dat zijn verschrikkelijke dingen. En daar moet verandering in komen. Dus ik vind het heel erg belangrijk ook dat er gelijkheid. Het belangrijkste vind ik eigenlijk dat er echte gelijkheid komt voor iedereen die leeft in het gebied. Mm-hmm. En dat is dus, dat gaat verder dan alleen deze verkiezingen. Maar dat kan dus bijna eigenlijk niet in een Israël zoals dat er nu uitziet, waarbij eigenlijk sommige groepen een heel groot privilege hebben en andere niet. En die gelijkheid en dat samen doen vind ik heel erg belangrijk. Dus partijen die inderdaad heel kritisch zijn op de politiek, maar niet alleen zoals de grote oppositiepartijen, die eigenlijk gewoon heel rechts politiek, maar echt de gelijkheid. Voor Joden, christenen, moslims, Palestijnen, Israëli's in het hele gebied.
0: Maar binnen Israël is veiligheid dus een van de belangrijkste thema's. Waar komt die nadruk nou zo vandaan?
1: Veiligheid is eigenlijk een soort van. Een collega van mij heeft dat wel eens een soort van religie genoemd, de theologie van de veiligheid. Israël heeft zichzelf ook altijd gezien als een. Is natuurlijk ook in de praktijk een klein land. Een Joodse staat in het Midden-Oosten. En die portretteert zichzelf heel erg als een soort van David en Goliath verhaal. En al die grote Arabische vijanden om ons heen. En wij zijn maar klein. Wij moeten onszelf verdedigen. Eigenlijk vanaf het begin van de beginjaren van Israël, 48 gesticht, is dat eigenlijk het narratief. Terwijl we natuurlijk zien dat Israël klein is, als je kijkt op de kaart, maar natuurlijk heel erg machtig is, ook qua militaire macht. Mm-hmm. In vergelijking met veel andere landen. Maar het idee dat er wel altijd onszelf moeten verdedigen tegen hele grote machtige vijanden.
0: Iedereen haat ons.
1: Iedereen haat ons, iedereen is tegen ons. En dat is natuurlijk na 7 oktober en na het grote... Ja, de kritische stemmen die eigenlijk vanuit de wereld... eindelijk zou ik bijna willen zeggen op Israël afkwamen. Israël natuurlijk heel lang eigenlijk uit de wind gehouden. Is dat natuurlijk helemaal worden, want iedereen is nu antisemitisch. Dat is het idee, als je maar een beetje kritiek hebt op Israël... Ja. En een Palestijnse vlag wappert, ook iets, dan wordt het
0: maar
1: meteen...
0: Maar niet alleen binnen Israël, dat gebeurt ook gewoon hier.
1: Absoluut, en dat is dus inderdaad... En dat wordt ook nog meer versterkt door Israël. Als ik zeg maar, mensen vragen mij... van, je woont in Amsterdam, is het wel veilig? Dat is heel antisemitisch, iedereen is daar antisemiet. Dus dat leeft heel erg. Het leeft nog erger dan het altijd al was. Maar de veiligheid was altijd dan een heel groot thema. En iemand zoals Netanyahu, die is natuurlijk al decennia lang... houdt hij dat in stand. Door altijd weer te zeggen, iedereen is tegen ons. Iran gaat een bom, die is een nucleair wapen aan het maken. Wij moeten ons, als wij nu niet aanvallen... dan gaat Iran ons van de kaart vegen. Dus dat idee... En ik wil niet zeggen dat er helemaal geen bedreigingen zijn. Tuurlijk zijn die er ook wel, maar hoe realistisch is het inderdaad dat bijvoorbeeld Iran Israël zou aanvallen? Nou goed, Netanyahu heeft iedereen ervan overtuigd, in ieder geval in Israël, om dus steun te krijgen voor zijn aanval op Iran vorig jaar en eerder dit jaar. Dus dat speelt heel erg. En ja, je kan je afvragen van hoe gelooft iedereen dat is, maar veel mensen... in hun dagelijks leven zijn echt van overtuigd, als wij niet aanvallen... Dan worden wij aangevallen.
0: Maar is dat altijd geweest, dat beeld?
1: Dat is niet altijd op zo'n manier geweest. Kijk, we hebben natuurlijk jaren gekend van oorlogen. En natuurlijk ook in de jaren 60. En we hebben Zesdaagse Oorlog. En daarna het grote falen zeg maar, van Israël in de Yom Kippur Oorlog. Nou, dat was een groot trauma. En toen in de jaren 90 was het natuurlijk met de Oslo-akkoorden werd overlegd. Er was een idee van vrede. Dus toen was er ook veel, werd dat een stuk minder. Dat idee van die bedreiging. Dat was eigenlijk echt een soort van relatief korte periode van hoop. Dat heeft echt gefluctueerd. Totdat het duidelijk werd dat niet ging werken. De intifada's, de aanslagen in de jaren 90, later in de jaren 90, de busaanslagen bijvoorbeeld in Tel Aviv. Toen opeens inderdaad zelfmoordaanslagen werden gepleegd. Dat mensen zich meteen heel erg onveilig gingen voelen. En toen is de politiek daar natuurlijk ook op ingesprongen. En het narratief is heel erg geworden wij tegen zij. Alle Palestijnen zijn een bedreiging. Er zijn nu ook in Gaza zag je dat heel erg sterk. Ja. Natuurlijk, er zijn geen onschuldigen in Gaza bijvoorbeeld.
0: Maar dat beeld snap ik niet zo. Want er zijn ook Arabische partijen binnen Israël.
1: Klopt.
0: Hebben die dan geen invloed op dat gesprek?
1: Helaas heel weinig. Het is een minderheid. Al zijn er natuurlijk 20% van de bevolking Palestijnen. Wat ik net al zei, zijn nu ongeveer zijn ze goed voor 10 zetels. En ze zijn bijna nooit. Bennett heeft met één parlementariër gewerkt in der tijd. Maar meestal zijn ze geen onderdeel van de coalitie. Dus ze hebben invloed. Ze zijn in de Knesset. Ze laten zich horen in de Knesset. Maar ze vormen echt een minderheid. En hun partijen worden ook vaak echt terug... ze moeten echt terughoudend moeten ze zijn met hun boodschappen. Ze kunnen niet zomaar alles zeggen. Omdat dat vaak dan gaat tegen de wet, wordt meteen gezien. Ja. Zeker de nieuwe wetten die nu worden gemaakt door de huidige regering. Wordt al snel iets als een zeg maar anti-Israël opmerking, anti-staat opmerking gezien. Waardoor ze best wel worden gecensureerd.
0: Ja.
1: Dus ze proberen het wel, maar het is echt, als ik soms kijk in de Knesset, hoe dat hart tegen hart gaat, hoe zij worden bejegend, dat is heel zwaar werk.
0: Maar ze hebben 10 van de 120 zetels. Dat is best veel.
1: Dat is best veel. En dat zou nog meer van invloed kunnen zijn als ze ook echt een blok vormen. Dat is in het verleden wel eens gebeurd. Toen hebben ze 15 zetels gehaald. Dat was echt heel veel. Ze zijn allemaal bij elkaar gekomen om zeg maar Met een verenigde blok.
0: Nee, dat is meer dan 10% van de zetels. Dat is best een aantal.
1: Ja, dat is best een aantal. Op dit moment staan ze op 10. Maar het is ook niet zo dat iedereen het met elkaar eens is. Want je moet je voorstellen, dit zijn partijen die aan de ene kant communistisch zijn. Communistische partijen zitten, Gadash. En aan de andere kant heb je islamistische partijen. Heel conservatief. Dus je kunt je voorstellen dat het ook niet... Dat daar ook heel veel dingen gebeuren. En dat het niet altijd makkelijk is om bij elkaar te komen. Ik hoop zelf dat al die partijen wel bij elkaar kunnen komen. Een paar partijen zijn nu wel samengekomen. Maar er is nog geen overeenkomst dat ze allemaal een blok gaan vormen. En dan nog is de vraag, worden ze meegenomen in de coalitie? Het ziet er nu naar uit dat de meeste partijen... Als de oppositie meerderheid krijgt... dat ze het liefst voor hun... Joodse kiezers willen ze laten zien... we gaan niet in zee met de Arabische partijen. Maar ja, als ze echt geen meerderheid kunnen krijgen... dan moeten ze bijna wel. Ja, dus dat wordt ook spannend.
0: Zijn dan ook de omringende landen, maar ook bijvoorbeeld de EU... al wel bezig met deze verkiezingen? Of wordt het een beetje aangekeken?
1: Het wordt een beetje aangekeken. Ik denk ook wel dat veel mensen kijken... dat veel partijen ook zien... dat het niet heel erg veel gaat veranderen.
0: Ja.
1: Nogmaals, in de Israëlische politiek... Kijk, Netanyahu is natuurlijk een persoon op zich. Als die weggaat, wordt het karakter wel iets anders. Maar de politiek gaat natuurlijk hetzelfde door. Israël zal zichzelf heel erg hard blijven opstellen. Heel erg naar in zichzelf gericht. Eigenlijk met een soort van boodschap, we hebben niemand nodig. Terwijl nogmaals, we weten dat ze wel degelijk ook Europa... en zeker de Verenigde Staten nodig hebben. En dat zie je nu ook weer. Netanyahu wordt aan de ene kant bekritiseerd... dat hij zwakte laat zien, omdat hij Trump alles laat beslissen voor hem. En het is een soort van schoothondje wordt gezien door Trump. Aan de andere kant wordt hij bekritiseerd... omdat hij de relatie met de VS in gevaar brengt.
0: Nee, die gaat niet zo lekker.
1: Dat gaat helemaal niet lekker. En we weten natuurlijk, en dat weet eigenlijk iedereen in Israël ook wel... ook al wordt Trump nu heel erg bekritiseerd... want ook de burgers zelf hebben het idee niet meer... in vergelijking met een paar maanden geleden... dat hij echt wel het juiste voor heeft voor Israël. Dat fluctueert met Trump nogal.
0: Hij wil ook even iets drukken met voetbal.
1: Precies, want daar heeft hij opeens ook verstand van.
0: Ja.
1: Je ziet gewoon dat... we weten gewoon in praktische zin weten we... dat Israël gewoon heel erg afhankelijk is... van de VS, omdat de VS betaalt eigenlijk grotendeels ook echt het veiligheidsapparaat van Israël. Dus die afhankelijkheid, die is er gewoon en dat weet iedereen. Dus ook een nieuwe premier zal heel erg best moeten doen om die relatie in stand te gaan houden.
0: Ja. Maar heeft dat nog invloed op de uitslag, die moeilijke relatie die twee nu lijken te ontwikkelen?
1: Nee, het wordt wel een beetje in de campagne tegen elkaar gebruikt van Netanyahu. Doet hij het wel goed of niet goed met Trump? Maar verder dan dat is het niet. Maar ze hebben gewoon ze weten gewoon donders goed dat ze natuurlijk die relatie goed moeten houden. Ja.
0: Ja. Als we nou heel even vooruit kijken, stel nou Netanyahu verliest. Wat staat hem dan te wachten? Nogal wat?
1: Ja, ik denk dat hij er zelf liever niet over nadenkt.
0: Nee, maar hij wordt zeker. Onder andere opgeroepen voor het internationaal strafhof.
1: Ja, en dat is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat eruit zien? Want hij zal niet zo snel de deur uitgaan als dat echt zo... Ja. Dus de kans lopen dat hij wordt gearresteerd. Er zijn natuurlijk meerdere in Israël, maar inderdaad, dat is natuurlijk iets groots. Hij loopt wel de kans natuurlijk en dat, om in Israël te worden berecht voor... Ja, die zaken die nu nog lopen. Dus er wordt een uitspraak verwacht. En hij doet nu heel erg zijn best om via de wet, verschillende wetten aan te nemen nog op het laatste moment, waardoor hij toch een soort van immuniteit zou kunnen krijgen als hij ook in het zadel blijft.
0: Ah, ja.
1: Als hij dat niet blijft, is het de vraag, maar er is een kans, en dat is toch wel, ligt ook wel op tafel, er is een kans dat hij en zijn coalitieleden, die nu in de coalitie zitten, eigenlijk zeggen... deze uitslag klopt niet. Nou, ook dat hebben we gezien aan de andere kant van de oceaan.
0: Ja.
1: Zal
0: hij zijn verlies accepteren?
1: Ja, dat is dus de vraag. En het kan heel goed zijn dat hij dat niet doet.
0: Ja.
1: En dat hij dus alles op alles gaat zeggen om te laten zien... dit klopt niet. En we hebben nu wel daar een soort van voorproefje van gezien... doordat eerder deze week, voor het eerst in de geschiedenis... de Israëlische Knesset eigenlijk het Hoge Rechtshof heeft genegeerd. Dus een besluit van het Hoge Rechtshof. Het wordt eigenlijk gezien als een soort van proefballonnetje. Het ging over uitzenders, zenders van media. Maar dat is eigenlijk wel een soort van heel ja, een heel gevaarlijk precedent.
0: Ja.
1: Want het zou maar kunnen dat als er verkiezingen zijn geweest, er is een uitslag. En als die uitslag wordt beaamd en wordt gelegitimeerd door het Hoge Rechtshof, dat dan Netanyahu en Friends gaan zeggen, oh nee, daar gaan we niet in mee, want het Hoge Rechtshof, wat hebben die nou te zeggen? Die accepteren wij niet. Daar zijn ze natuurlijk al jaren eigenlijk mee bezig, sinds voor 7 oktober. Deze regering is al jaren bezig om eigenlijk het Hoge Rechtshof, eigenlijk om die macht te verkleinen. Ja. En om eigenlijk te laten zien, want het Hoge Rechtshof in Israël is eigenlijk de enige rechtshof dat eigenlijk een controle heeft over de Knesset. Want er is geen Eerste Kamer, zoals we dat in Nederland zien. En die ondermijnen ze eigenlijk. Al jaren proberen ze die steeds meer te ondermijnen. En door het voorbeeld van deze week, dat het echt officieel, formeel, een besluit van het Hoge Rechtshof wordt genegeerd door de Knesset. Ja, dan geeft wel te denken van, wat zal er gebeuren? Zullen ze dat aan gaan vechten, de uitslag van de verkiezingen?
0: Ja. Maar hoe houden zijn tegenstanders dan hoop?
1: Ja, ik denk, kijk, zijn tegenstanders, nogmaals, dat zijn rechtse, veelal rechtse, sionistische partijen. Die heel erg geloven in Israël als democratie. En die geloven in het Hoge Rechtshof. Die geloven dat ze zo'n strijd aankunnen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk, dat moet je natuurlijk wel in kunnen geloven als je die strijd aangaat tegen Netanyahu.
0: Ja. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Die mag je dan stellen in de app van NPO Luister.

0: Volledig door haarzelf geproduceerd. Je hoorde Heavy Balloon van Fiona Apple.
1: Vroege vragen.
0: Je mag al je vroege vragen nog steeds stellen aan Erella Graciani, universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, over de verkiezingen in Israël. Heeft onder andere Nelly gedaan. Zij vraagt: in hoeverre, Erella, gaan deze verkiezingen nou nog over het landsbelang van Israël? En in hoeverre is het nou puur een overlevingsstrategie van een man die uit de gevangenis probeert te blijven?
2: Ja, heel goede vraag. Ik denk allebei. Ik denk dat voor Netanyahu is het absoluut zijn persoonlijke belangen, zijn persoonlijke agenda inderdaad, van uit die gevangenis blijven, één. En echt in het zadel blijven, aan de macht blijven. Macht is heel belangrijk voor hem, ook als persoon. Dat zijn zijn belangrijke drijfveren in deze verkiezingen. En ik denk dat voor andere partijen en voor een groot deel van de kiezers ook, die willen echt een verandering zien. Qua leiderschap sowieso. En die hebben wel het landsbelang, zoals zij dat in ieder geval invullen.
0: Ja.
2: Voor ogen, absoluut. En dat is een veel minder persoonlijk verhaal, zeg maar, voor die partijen. Die
0: maar het is voor hem dus ook een spannend moment.
2: Het is een heel spannend moment, ja.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Indira vraagt erover: is de kans dat hij nou echt verliest groot, of moeten we het gewoon vergeten?
2: Ik denk op dit moment dat er echt een grote... we weten het echt nog niet, maar er is echt een grote kans dat hij verliest.
0: Ja.
2: En dan maar nogmaals, de vraag is natuurlijk of wat verlies betekent, en of de oppositie, of een nieuwe coalitie kan worden gevormd. Dat ja. Natuurlijk wel.
0: Want dat is eerder mislukt. Ja,
2: kijk, als je kijkt naar de partijen aan zich, is zijn partij qua stemmen, met zijn partij alleen komt hij er niet, heeft hij nog steeds de meeste stemmen. Maar de vraag is echt, die coalitievorming is het meest belangrijke. En daar zien we dat hij achterloopt.
0: Ja, ja. Ja.
2: En dat zijn stemmen ook zeker Likud als partij, zeker 7-8 zetels nu minder heeft. Zo. Dan dat hij bij de vorige verkiezing had. Dus toen stond hij echt ook veel sterker. En had hij dus kon hij wat makkelijker een coalitie vormen.
0: Is er dan ook een kans dat hij gewoon gaat zeggen: de verkiezingen gaan niet door, en dat hij dan toch weer op de oorlog gooit of iets probeert?
2: Nee, ik denk dat daar de kans heel klein is dat hij echt zo ver gaat. Kijk, hij heeft er nu van alles aan gedaan de afgelopen jaren om geen vervroegde verkiezingen te hebben. Want over het algemeen gaat de Knesset vervroegd in de verkiezingen en maakt ze 4 jaar niet vol. En het zijn dus heel veel, wat ik net al zei, er zijn heel veel dreigementen geweest vanuit zijn coalitie. En hebben gezegd: wij stappen eruit. En dan valt de coalitie. En dan

0: ja, kan het zijn, het kabinet valt, heb je nieuwe verkiezingen. Maar nu is het echt tijd. De looptijd is 4 jaar en de deadline is. Dus daar houdt hij zich wel aan, is mijn verwachting.
1: Wat moet er nu tot slot gebeuren in Israël voor echt die politieke verandering?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk heel erg veel. Ja. Ik denk, kijk, in mijn optiek gaat het veel verder dan wat deze verkiezingen gaan doen. Nogmaals, deze verkiezingen gaan niet veel veranderen. Ik denk dat er veel grotere verandering moet zijn. Dat Israël de bezetting moet stoppen. Het apartheidregime op moet doeken. En dat zijn natuurlijk grote veranderingen die gebeuren niet zomaar. Maar Israël kan niet... als we echt een verandering willen zien... en wat ik net al zei... en echt gelijke rechten kunnen creëren... voor iedereen die er woont... dan moet er veel gebeuren. En dan kan Israël als een Joodse staat alleen... die alleen maar eigenlijk een democratie is voor haar eigen burgers... maar voor een deel van die burgers eigenlijk niet op deze manier staan. Dus er moet heel veel gebeuren en het gaat lang duren helaas.
1: We gaan het in de gaten houden. Erella Graciani, universitair hoofddocent antropologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel dat jij met ons jouw dag wilde beginnen.
0: Graag gedaan.
2: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Ondanks dat er de afgelopen jaren geld bij kwam... gaat het niet beter met het onderwijs. Hoe kan dat? En België heeft de VS uitgeschakeld op het WK voetbal. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
4: Op het WK is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. De Ketelaren scoorden voor België 2 keer... Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn... maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd... waarna een uur geleden het treinverkeer weer werd opgestart. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekeinde stootte de vulkaan een aswolk uit tot 15 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu in ieder geval tot 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw... heeft na 6 jaar alsnog bekend. Tijdens zijn proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig was. Vorig jaar kreeg de man 30 jaar cel opgelegd. Het hoge beroep staat gepland voor september. De advocaat van de Fransman zegt dat het echtpaar ruzie had... en dat daarbij geweld werd gebruikt. De man zou daarna het lichaam van de vrouw hebben verstopt... om te voorkomen dat hun kinderen het zagen. De man heeft nu beloofd om te zeggen waar hij het heeft achtergelaten. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek van een windmolen. 4 jaar geleden kwam op die plek ook al een zeearend om het leven. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Het weer nog vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag geregeld zon. Maar in het noorden is er opnieuw kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Er is meer geld naartoe gegaan. In de politiek wordt het belangrijk gevonden. En er is ook volop aandacht voor. Het onderwijs. Maar ondanks dat alles wordt het onderwijs niet beter. Kinderen kunnen steeds slechter lezen en ook wiskunde blijft achter. Hoe kan dat? De Nieuwe Denktank presenteert vandaag hun onderzoek onder de naam Het Mysterie van de Verspilde Onderwijsmiljarden. En Quinten Plumakers, directeur bij de Nieuwe Denktank, is hier. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Heeft u dat mysterie kunnen oplossen?
5: Ja, grotendeels wel. Als je kijkt naar waar het... Normaal krijgt altijd de politiek de schuld en wordt er gezegd... nou, rennen achter proefballonnetjes aan en die denken niet na over de praktijk. Maar wij zagen hier, tot onze grote verbazing, juist het tegenstelde. We zagen heel veel politici met veel praktijkervaring, vaak leraren... die een bepaalde kant op wilden en juist aan de andere kant... zoals bij instituten zoals het Onderwijsraad... allemaal proefballonnetjes opkomen en die juist dat eigenlijk frustreren.
3: Hmm. En het gevolg is dus slechte prestaties aan alle kanten?
5: Ja, dat leidt tot een systeem dat eigenlijk alleen maar met zichzelf en met beleid bezig is... en niet meer met het onderwijs in de klas.
3: Ja. We komen daar zo wel verder over te spreken... maar jullie als Nieuwe Denktank houden je bezig met nieuwe ideeën... beleidsoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En dit onderzoek starten jullie op eigen initiatief, hè? Waarom?
5: Omdat het zo'n fascinerend onderwerp is. Want wat u net al zei, de onderwijsresultaten kelderen omlaag. 1/3 van de kinderen kan niet meer fatsoenlijk goed genoeg lezen... om te kunnen functioneren in de maatschappij. En ook op andere niveaus staan we internationaal. Alleen Bulgarije staat nog achter ons, maar dat is het wel een beetje. Tegelijkertijd zijn er enorme beleidsoffensieven om daar iets aan te veranderen. Hè. Je hebt het nationaal programma basisvaardigheden en dat soort dingen. En dat heeft allemaal geen zin. Nee. Die niveaus dalen verder. En als er zoiets gaande is, en dat is al heel lang gaande, is er meestal iets mis in de beleidsdynamiek. Dus de manier waarop dat beleid tot stand komt.
3: Ja. Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat beleid dan tot stand komt?
5: Je zag bijvoorbeeld onlangs zijn de kerndoelen vernieuwd. En kerndoelen... dat zijn de dingen die basisschoolleerlingen moeten weten volgens de overheid aan het eind van de basisschool. En dan zag je dat de politiek daar een heel duidelijke mening over had. Die zeiden, nou, we moeten weer gaan focussen. We moeten gaan focussen op die lezen, schrijven en rekenen. Al de rest moeten we geen aandacht meer aan besteden. En het moet concreter. De scholen moeten weten waar ze aan toe gaan. Nou, dan wordt die opdracht gegeven om die kerndoelen opnieuw te gaan opstellen. En dan komt dat zo'n beleidsschil binnen. En dan zie je dat, als je dat hele spoor volgt... dat heel snel de oorspronkelijke opdracht van de politiek verdwijnt... en dat iedereen daar zijn eigen hobby's of voorkeuren in gaat duwen. Dus nu zitten we met kerndoelen... die A, niet focussen op lezen, schrijven en rekenen... en B, veel vager zijn geworden.
3: Hmm, want wie duwt welke boodschap daar te onderweg tussen dan?
5: De onderwijsschil bestaat uit zoveel verschillende instituties... dat iedereen kan zeggen, ja, ik was het niet. Maar iedereen leeft met een kleine bijdrage. Bijvoorbeeld SLO, dat instituut van de Nederlandse overheid... dat zo'n kerndoelen samenstelt. Dat zegt, nou, is goed, wij beginnen daarmee... maar wij beslissen niet zelf wat in die concept kerndoelen komt. Dat laten we over aan een commissie. Maar we schrijven wel alvast een startnotitie, waarin we eigenlijk al zeggen wat belangrijk is. En je ziet in die startnotitie wordt al gestuurd. En dat gaat elke tree van die ontwikkeling van die kerndoelen, wordt dat verder gestuurd.
3: Ja, dan kom je dus steeds verder af te staan maar bij het begin, wat het idee was. Wat is er dan nodig om even in uw titel te blijven, die miljarden niet te verspillen? Wat moet er gebeuren?
5: Wat in ieder geval moet gebeuren, is dat het weer heel duidelijk moet worden wie verantwoordelijk is. Als er bijvoorbeeld nieuwe kerndoelen worden opgesteld, moet heel duidelijk zijn, nou, ik ben daar verantwoordelijk voor en ik ontwikkel ze dus ook. En dat je niet zegt, ja, ik ontwikkel ze wel, maar eigenlijk is iemand anders verantwoordelijk. En wat ook nodig is dat iedereen in die hele schil weer gaat doen eigenlijk waarvoor ze zijn opgericht. Want nu zie je dat ze heel vaak bezig zijn met hun eigen hobby's of eigen voorkeuren. En als dat zo blijft, dan moeten dit soort instituties gewoon worden afgeschaft.
3: Hmm. En wat voor instituties denkt u dan aan?
5: We hebben hier ons onderzoek vooral gefocust op de Onderwijsraad. Dat is een van de belangrijkste adviseurs van de regering.
3: Ja.
5: Op het gebied van onderwijs. En daar zie je heel erg dat die eigenlijk hun taak niet goed uitvoeren. Dat die ook vooral een beleidsproducerende machine zijn. En dan heeft zo'n institutie natuurlijk geen nut. Maar nee. Er zijn veel meer instituties of waar je aan kan denken. En waar u waarschijnlijk nooit van heeft gehoord. Zoals de onderwijsregio's of het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dus die verschil is nog veel breder.
3: Ja. Duidelijk. Quinten Pluimakers, directeur bij de Nieuwe Denktank. Dank u wel. Ja, zometeen gaan we het hebben over de winst van België, van de Verenigde Staten. Maar er was nog een wedstrijd vannacht. Buurlanden Portugal en Spanje stonden tegenover elkaar in de 8e finale in het Dallas Stadium. Op de valreep won Spanje. Het werd 1-0. Correspondent van zowel Spanje als Portugal, Miral de Bruyne. Ja, het kwam aan op de laatste minuten.
6: Ja, het kwam inderdaad tot die laatste, of eigenlijk allerlaatste, een van de laatste minuten. Het duurde namelijk tot de 91ste minuut tot Spanje kon scoren. Het was wisselspeler Mikel Merino die uiteindelijk die ene goal maakte. Een doelpunt dat lang op zich moest laten wachten, ondanks dat Spanje toch wel sterker had gespeeld de hele wedstrijd. En dat is ook iets wat Spaanse en Portugese media ook allebei schrijven over de wedstrijd van gisteren.
3: En hoe zijn de reacties in Spanje?
6: Ja, in Spaanse kranten wordt toch wel gesproken over een zenuwslopende wedstrijd. De krant El Mundo die heeft het zelfs over een psychologische thriller. Want Spanjaarden die hielden 90 minuten hun adem wel in. Ze waren favorieten, maar het duurde dus best wel lang tot ze echt konden gaan scoren. Voetbal dat is hier natuurlijk enorm populair. Het hele land leefde ook de afgelopen weken voor dat WK. Dat valt me zeker op hier in Madrid ook vooral. Hoe verder La Roja, de Rode, hoe Spanjaarden hun team noemen, in het toernooi komen, hoe meer bijvoorbeeld Spaanse shirts je ook bijvoorbeeld op straat ziet. Niet alleen op de dagen dat het elftal speelt, maar eigenlijk ja, ook alle andere dagen. En nu dus ja, de winst op Portugal, weer toch wel een stap dichter bij die finale.
3: Ja, en dat moet voor Cristiano Ronaldo natuurlijk een enorme teleurstelling zijn. Die speelde zijn 233ste interland voor Portugal. Maar hij werd in die lange carrière nooit wereldkampioen. Welke status heeft hij desondanks in Portugal?
6: Ja, hij baalt zeker over die status in Portugal. Mensen zijn toch wel trots op hem. Voor de wedstrijd maakte hij dus bekend dat het zijn allerlaatste WK zou zijn. Maar dat hij hoopte dat het in elk geval niet zijn laatste wedstrijd zou zijn voor het Portugese team. En dat is dus wel gebleken. De wedstrijd werd dan ook gezien als ja, eigenlijk een wedstrijd der generaties. Hè. Portugal heeft de 41-jarige Ronaldo. Waar alle aandacht dus op gevestigd was. Omdat het misschien wel zijn laatste wedstrijd was. En voor Spanje speelt de 18-jarige Lamine Yamal. Niet de scorer van deze wedstrijd, maar wel een van de grote sterren van het Spaanse team. Maar voor de wedstrijd gebeurde al wat opvallends met Ronaldo. Waar best wel veel aandacht ook op gevestigd was van tevoren. Tijdens een persconferentie had hij een moment eigenlijk met een journalist waarin hij zei, laat die journalist maar aan het woord, laat hem maar een vraag stellen, want hij haat mij. En toen de journalist uiteindelijk vroeg wat eigenlijk het moeilijkste was aan in die 41 of in de voetbalcarrière van de 41-jarige Ronaldo. Toen zei hij, dat is het praten met journalisten zoals jij, vooral journalisten die mij niet mogen. Dus ja, daar was best wel veel aandacht op gevestigd van tevoren. En daar waren Portugezen niet heel blij mee.
3: Nee, dat is duidelijk. Dank, Miral de Bruyne, correspondent in Spanje en Portugal.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is 12 minuten over 6. In Nieuwsuur een interview met Reza Pahlavi, de zoon van de Shah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de VS en stelt zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met Tweede Kamerleden en hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
7: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
3: Hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Shah van Iran, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de Islamitische Revolutie in 1979 hem verdreef. Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader. Hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
7: Let me be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people, and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
3: Schrijfster Connie Palme krijgt in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. In Met het oog op morgen zei Palme dat ze blij is met die erkenning.
8: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
3: Naar eigen zeggen heeft Palme altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moest en alles moet daarvoor wijken.
8: Als het schrijven of sterven is, ja. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Of je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
9: Het moet volledig zijn.
8: Het is een radicale keuze.
9: Maar die grote liefde past daar dan wel
8: die
9: bij
8: past
9: in die radicale
8: bij.
9: Keuze.
8: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met een schrijver trouwt.
3: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. Ook het CDA is tegen een nieuw kinderpardon, schrijft Trouw.
1: Voor kinderen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, maar toch zijn geworteld in Nederland, is er hierdoor weinig kans nog om in Nederland te blijven. De VVD was al tegen, nu dus ook het CDA. En de andere regeringspartij, D66, die legt zich daarbij neer. CDA-fractievoorzitter Bontebal schrijft in een brief aan partijleden: barmhartigheid en rechtvaardigheid hoeven niet tegenover elkaar te staan, maar de overheid kan en moet grenzen stellen aan wie in Nederland mogen blijven. Een van de bekendste zaken op dit moment is natuurlijk dat Oezbeekse gezin dat al 1,5 jaar in een kerk in Kampen verblijft, maar dus ook dat gezin zal uiteindelijk moeten vertrekken. In Amsterdam Zuidoost komt een mega datacenter, heeft het Parool gelezen in de bouwvergunningen die de gemeente heeft afgegeven. Het bedrijf Equinix, dat al 9 andere datacenters in het land, in de stad heeft, gaat dat datacenter bouwen. Met een hoogte van 60 meter moet het grootste datacenter van de stad worden. Maar ook bij dit project speelt de krapte op het elektriciteitsnet natuurlijk een rol. Zolang er nog niet genoeg stroom aan het pand wordt geleverd, wordt hooguit een kwart van die 60 meter gebouwd. De VVD wil dat ook BOA's geen hoofddoekjes mogen dragen, schrijft de Telegraaf. Politieagenten of militairen mogen al geen religieuze uitingen dragen. Nu wil de VVD ook dat invoeren voor BOA's, de buitengewoon opsporingsambtenaar. In grotere gemeenten als Amsterdam, Den Haag of Tilburg is het voor BOA's al een tijdje toegestaan dat de BOA het uniform kan aanvullen met een religieuze uiting, zoals het heet. Maar dat vindt VVD-Kamerlid Claire Martens onwenselijk. Zij wil dat in elke gemeente dezelfde regels gaan gelden. We hebben het voor de politie en het leger al geregeld. Bij een uniform in een seculier land horen geen religieuze uitingen, zegt ze in de Telegraaf dus. En dan in het AD lezen we: onze peer is even niet zo tof. De oer-Hollandse fruitsoort heeft een imagoprobleem. Eet jij wel eens een peer, Marco?
2: Ja, heel vaak, maar ik snap nu waarom ze altijd in de schappen liggen.
1: Ja, nou, ze hebben een imagoprobleem en ik denk dat ik ook wel een beetje weet waarom het komt. Tenminste, ik hou wel van peer, maar als je overdag op je werk zit, je hebt een lekkere peer dat druipt aan alle kanten.
2: Je moet natuurlijk bij de wasbak gaan staan.
1: Dus dat is gewoon wel een beetje ontmoedigend natuurlijk. En jongeren die laten de peer ook links liggen. 1 en 2 op de 5 gezinnen koopt zelfs helemaal nooit een peer. Nou, de krant die vroeg om uitleg bij Wilco van den Berg. Hij is de dataman bij de branchevereniging van fruithandelaren. En hij weet precies waarom welke fruitsoort populair is en waarom niet. De peer ligt anoniem in het schap, zegt hij. Hij maakt het wel heel bont. Terwijl er veel meer mee mogelijk is dan je denkt. Onze peer heeft een slogan nodig, is een van zijn oplossingen. Nou, bijvoorbeeld om te benadrukken dat er enorm veel vezels in een peer zit. 1/5 van de hoeveelheid die je dagelijks nodig hebt. En dan denk ik, wie haakt erop in? Nou, er staan ook allemaal recepten voor salaris en zo erbij in het AD. Dus jongens, de peer moet een beetje opgelift worden.
2: Haal de peer uit het schap vandaag. Zo is het. Eén belletje van Trump met Gianni Infantino en een schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun werd teruggedraaid. De hele voetbalwereld sprak er schande van. Een protest van de Belgische Voetbalbond werd door de FIFA niet in behandeling genomen. En dus werd er afgelopen nacht gewoon gevoetbald in de 8e finale op het WK. Tussen België en de Verenigde Staten en dus met topspits Balogun in de basis. Maar topspits of niet, België won het duel met 4-1 en plaatst zich voor de kwartfinales. Belgen in Mechelen reageren uitzinnig.
3: Oh ja, come on!
4: Het is gelukt! Jawel! Kwartfinale!
5: Hoe was deze wedstrijd?
6: Geweldig! 10 op 10, 100 op 10.
5: Hoe zoet is die overwinning?
4: Ja, nu wel heel zoet met al wat er vooraf aan ging.
7: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben. We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
5: Hoe voelde het met alles wat er gebeurd is met die rode kaart en dat dan deze wedstrijd?
6: Ja, hoe dat voelde. Zoiets als karma. Van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld. En dat hebben ze gedaan.
5: Ver gaat België nu komen?
6: Heel ver. Voor de finale, wij gaan winnen!
2: Tom Boudewil is sportjournalist van de VRT. Was bij de wedstrijd en deed het commentaar vannacht. Goedemorgen, Tom.
8: Hey, goedemorgen.
2: Hoe gaat het daar met de hartslag?
8: Die is al een tijdje naar beneden. Zo erg als tegen Senegal zal het nooit meer zijn, denk ik. Dus nu was het al snel 2-1, 3-1. En uiteindelijk, als je een beetje wat van voetbal kent en je voelt het wat aan, dan voel je ook wel dat, los van een mirakel, dat Amerika er niet meer zou overgaan.
2: Nee, u deed voor de VRT vannacht het commentaar. Hè? Nederlandse collega's die omschreven de Belgen als getergd. Ben je het daarmee eens?
8: Goh, ik weet het niet. We hebben het gisteren gevraagd, we hebben het vandaag gevraagd of het echt zou meespelen wat er de voorbije 30 uur allemaal is gespeeld. Gisteren zei Thibaut Courtois op de persconferentie, we hebben bewust met de groep 5 minuten samengezeten, ook met de sportief directeur van de voetbalbond. Mm-hmm. We hebben gezegd van oké, dit is wat er gebeurd is. Op het veld kunnen wij wel winnen. Wat daarnaast gebeurt, daar hebben we geen invloed op. Dus laten we ons maar volledig focussen op deze wedstrijd. En ook in de interviews die daarnet zijn gebeurd in de Mixzone, ja, is het daar weinig over gegaan. Alleen Courtois die heeft het even gehad over een gebrek aan respect. Maar dat ging dan vooral naar wat de spelers van USA, van Amerika, hebben gezegd. Van het is niet meer het elftal van België van 4 jaar geleden bijvoorbeeld, van die gouden generatie. Wij zijn favoriet. Wij hebben het zelfvertrouwen en hij vond dat een beetje respectloos. Maar voor het overige is daar niet veel meer over gesproken.
2: Nee, ik zag wel de Belgische voetbalbond nog delen op sociale media. Overturn this. Draai dit nog maar eens om. Dus er zit wel iets van lekker peu in.
8: Ja, op de sociale media hebben ze het wel goed gespeeld, inderdaad. En uiteindelijk, ja, als je het een beetje gevolgd hebt de voorbije uren, de wereld stond in brand. En ja, wij als bescheiden Belgen, we zijn dat natuurlijk niet gewoon, dat iedereen plots aan onze kant stond. En het grappige was dan dat dan plots, ja, Engeland wil dan die rode kaart van Kwanza ongedaan maken, de Fransen willen dan de gele kaart van Olysee ongedaan maken, Bosnië springt mee op de kar, zij willen dat de wedstrijd moet overgedaan worden. Dus het was wel grappig om te volgen natuurlijk, maar het geeft ook wel aan hoe het leeft en ja, hoe schandalig het is eigenlijk.
2: Ja. Wat doet het met België? Want we horen net die mensen, hè, vol vertrouwen, we gaan winnen. Zo begon België niet aan het toernooi, toch?
8: Zeker niet. En dat zijn natuurlijk de traditionele mensen die een beetje gek doen, die misschien wel wat gedronken hebben en mee in die zegenroes zitten. Maar dit is wel de beste wedstrijd van de Belgen tot nog toe. We zijn nog niet echt verwend geweest, zeker in de groepsfase niet, waar we door, ja, wat geluk misschien, groepswinnaar zijn geworden, waardoor de Belgen en ook wij toch nog 2 wedstrijden hebben kunnen spelen in Seattle. Dus die verplaatsingen hebben wij niet moeten maken. We hebben natuurlijk heel veel kritiek gegeven, ook op de spelers, door een gebrek aan energie, wat bij andere landen wel het geval was. We hadden kritiek op de bondscoach, ergens wel terecht, ook voor zijn opstellingen, voor zijn gekke wissels tegen Senegal, waardoor we eigenlijk een mirakel nodig hadden om door te geraken. Maar deze prestatie, los van het feit dat toen we de basisopstelling zagen en we weer met de wenkbrauwen aan het fronsen waren van wat is dit weer? Maar uiteindelijk is wel gebleken dat België zeker in de eerste helft een zeer goede eerste helft heeft gespeeld, waarvan wij dachten hij gaat afwachten, ja, voor de eerste keer weer met 2 centrale middenvelders. Maar nee, België heeft druk gezet en ja, USA is eigenlijk nooit in zijn spel gekomen, want ik vond, zeker de eerste 2 wedstrijden van Amerika, vond ik zeer indrukwekkend. Oké, tegen Turkije speel je met een B-ploeg, tegen Bosnië ben je gewoon efficiënt, maar ze hebben hun beste wedstrijd gespeeld. In de eerste wedstrijd tegen Paraguay is dan niveau gezakt en ja, de Belgen zijn misschien wel qua niveau gestegen.
2: Kijk, nou en nu op naar de kwartfinale tegen Spanje. Dank Tom Boudewil van de VRT. En gisteren draaide ik op deze plek De Dijk, de favoriete band van Astrid Kersenboom. Ik dacht, er is nu tijd voor mijn eigen favoriete artiest aan dit moment. Dit is Sam Fender en Me and the Dog.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting vliegveld Catania geblazen. Daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10:00 vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. De erfbelasting moet volgens een meerderheid van de Nederlanders worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen daarover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting helemaal wordt afgeschaft. En België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. De Ketelaren scoorden 2 keer. In de kwartfinale wacht Spanje, dat met 1-0 te sterk was voor Portugal. Het weer vanuit het noordwesten, enkele buien. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden is er opnieuw kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
1: En Dennis Mooij zit bij de ANWB vanochtend voor de verkeersinformatie. Goedemorgen, Dennis.
3: Een hele goede morgen. Nou, de eerste files staan er al. Alles bij elkaar opgeteld is het 75 kilometer. De meeste vertraging heb je nu op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar reed het al langzaam. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. En dat kan oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. De A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten vertraging. En op de A27... Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er een kwartier langer over.
1: Zeldzame soorten pluimvee, zoals de Noord-Hollandse krombekeenden of koosinkippen, die dreigen te verdwijnen. Hoe dat komt, hoort u zo van onze verslaggever.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl.

0: Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Noord-Hollandse krombekeenden of kozinkippen. Fokkers van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels vrezen voor het langzaam verdwijnen van dit soort bijzondere soorten. Vanwege de vogelgriep is er sinds 2021 ook voor hobbyhouders een extra streng beleid. Zij willen nu dat de Europese Commissie dat beleid versoepelt. Verslaggever Jeroen de Jager bezocht een fokker en hoorde de dieren al oproer kraaien.
6: Hier op het erf van Jan-Dirk Nijkamp, de voorzitter van Kleindierliefhebbers Nederland, lopen allerlei vogels rond, kippen, eenden. Ik zie ganzen ook, die ik eigenlijk helemaal niet ken. Die hebben een soort kwap onder hun kop hangen. Allemaal bijzondere beesten. Allemaal wat voor soort pluimvee?
7: Wij noemen dat allemaal zeldzame dieren. Dit zijn Noord-Hollandse krombekeenden. Deze zie je al op schilderijen van 1600 staan, van Albert Kuip zie je al. Dit soort eenden, dat is een heel uniek Nederlands eend.
6: Zeldzame soorten.
7: Zeer zeldzaam. En ja, ze worden bijna niet meer gekweekt in Nederland.
6: En belangrijk om te houden, waarom?
7: Jazeker, nou, denk maar aan de hele biodiversiteit. Dat dit soort dieren, die heel resistent zijn tegen allerlei ziektes en al eeuwen bestaan, ja, die kun je heel goed gebruiken ook weer voor de toekomst.
6: Nou is er sinds 2021 Europese regelgeving, waardoor jullie het lastiger hebben vanwege de vogelgriep. Zijn jullie aan allerlei maatregelen gebonden als je meer dan 50 van dit soort pluimveedieren hebt?
7: Ja, dat klopt. 50 vogels, zoals het mooi heet. En dat betekent dat je meer dan 50 vogels hebt. En stel ik zou hier vogelgriep krijgen, dan moeten er direct allerlei maatregelen genomen worden.
6: En dan moeten bijvoorbeeld de kippenhouders die hier in de buurt zitten, de buurman heeft er al 100.000 geloof ik, hè? Die moeten allemaal dicht?
7: Ja, nou ja, dan krijg je een beperkingszone, een 3 kilometer zone en een 10 kilometer zone. En die laatste zone duurt ruim 30 dagen. Dus dat betekent dat zo'n bedrijf 30 dagen niets kan. En dat heeft natuurlijk hele grote economische gevolgen.
6: Ja, die buurman is niet blij met u dat u hier die 250 dieren houdt.
7: Nou, na 2020 niet meer. Daarvoor was dat geen enkel probleem. Stel ik zou vogelgriep hebben, dan werd dat gezien als een wilde vogel. En daarna is dat in één keer heel streng geworden.
6: We gaan even verder. Ja. We gaan even naar de andere beesten, want die worden uit elkaar gehouden. De ene zitten hier en dan zitten de bijzondere kippen, die zitten verderop. Ja. Dit zijn de kippen, dat zijn niet zomaar kippen. Dit zijn echt joekels van beesten, hè? Wat zijn dit voor beesten?
7: Ja, dat zijn een van de grootste kippen die je kunt hebben. Dat zijn cochins, Aziatisch. Hè? Dus, alle kippen komen uit Azië. En dit ras zijn ook allerlei andere nieuwe rassen uit ontstaan. Het zijn hele grote, donzere dieren.
6: Heel hoog op de poten.
7: Ja, het lijken wel mini-dinosaurussen. Hè? Ja. Dus echt,
6: mini-T-Rex eigenlijk.
7: Ja, eigenlijk is dat zo. Ja. En dus dat is al de grote waarde. Hè? Van deze dieren hebben dusdanig unieke genen. Ja, die kom je nergens tegen. Dus dat is heel uniek.
6: Nou wordt de wetgeving geëvalueerd volgende week in Europa. En jullie willen dat het weer versoepeld wordt, hè?
7: Ja, die meer dan 50 dieren, dat die er weer afgaat. Dat we weer gewoon terug gaan naar het oude regime. 250 dieren dan wel. Een hobbyhouder is een wilde vogel, hè? Geen enkel probleem. Dat zou ons ideaal zijn. En dat kan ook, denk ik, in Nederland.
6: Hey, als ik nou de stelling doe dat die regels die Europa heeft opgelegd niet bedacht zijn om hobbyisten te pesten, maar om de vogelgriep buiten de deur te houden. Waarom zou Europa dan voor u een uitzondering moeten maken?
7: Ja, nee, ik snap heel goed. Natuurlijk is het niet om ons te pesten. Maar je ziet wat er gebeurt. Dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn.

0: En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
1: Zeg, is het op of te ronden volgende week in Brussel? Kan het zomaar zijn dat op deze manier deze hobbyhouderij echt de nek om wordt gedraaid? Want het is al minder geworden, ja, hè, met 33% minder van dit soort hobbyhouders.
0: Klopt, vanaf afgelopen 5 jaar, dus vanaf 2021 tot nu zijn er al ruim 30% houders die op deze manier deze dieren houden en kweken, zijn al verdwenen. En als we nog 5 jaar doorgaan zo, dan is het gewoon nul.
2: Dus het is,
0: nou, dat gaat, je kunt er niks meer mee. Dus het gaat heel snel.
3: En dat was de haan van Jan-Dirk Nijkerk, voorzitter van de Kleindierliefhebbers Nederland.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Staat bekend als de meest gehate belasting, de erfbelasting. Maar is dat wel zo? Het Centraal Planbureau deed onderzoek naar hoe Nederlanders denken over deze belasting. Celine van Essen is onderzoeker bij het Centraal Planbureau. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Nou, hoe kijken Nederlanders tegen die belasting aan? Is het de meest gehate belasting?
6: Nou, wat wij in deze studie zien, we brengen inderdaad in kaart hoe mensen over erfbelasting denken. En dan zien we een paar dingen. Allereerst zien we dat Nederlanders inderdaad verschillend denken over de erfbelasting. Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast dan nu. Nou, over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Ja, en waarom dit onderzoek nu eigenlijk?
6: Nou, een van de redenen dat we nu dit onderzoek hebben gedaan is dat je in Nederland ziet dat de omvang van erfenissen naar verwachting sterk zal toenemen. Nou, en daardoor neemt de vraag hoe belast je erfenissen wordt maatschappelijk gezien relevanter, ongeacht hoe je tegen de erfbelasting aankijkt.
3: Ja, en dan blijkt dus uit uw onderzoek dat een minderheid tegen afschaffing is. Is dat eigenlijk een verrassing? Want je hoort zoveel over de haat tegen die belasting.
6: Ja, wat ons wel opviel is dat er dus eigenlijk wel meer nuance in de voorkeuren zit dan je op basis van het publieke debat misschien zou verwachten. Hè. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Hè. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
3: Ja, en wat kunt u vertellen over de mensen die dat vinden? Wat zit daarachter waarom mensen het een en het ander vinden?
6: Ja, dus we hebben gekeken naar bijvoorbeeld achtergrondkenmerken zoals leeftijd, vermogen. Nou, dat doet er toe. Maar wat we ook zien is dat hoe mensen over de erfbelasting denken sterk samenhangt met bredere opvattingen over maatschappelijke thema's. Hè. Een voorbeeld die ongelijkheid als belangrijk maatschappelijk probleem ziet, is doorgaans voorstander van hogere tarieven in de erfbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die meer vertrouwen hebben in de politiek.
3: En dus een meerderheid vindt eigenlijk dat het progressiever zou mogen, dat erfbelastingstelsel. Wat zijn de motieven daarachter? Waarom vinden mensen dat?
6: Dat hebben we niet specifiek onderzocht. Dus wat we zien inderdaad, dat de voorkeuren voor bepaalde tarieven hoger of lager gerelateerd is aan hoe mensen aankijken tegen de maatschappelijke thema's. De voorbeelden die ik net noemde. Mm-hmm. Waarom zij specifiek voor die progressiviteit zijn, dat hebben we niet onderzocht.
3: Nee, en wordt er dan een soort percentage genoemd wat mensen tot in hoeverre mensen het acceptabel vinden?
6: Ja, wat we hebben onderzocht is, we weten welk tarief mensen wenselijk vinden voor erfenissen van ouder op kind voor verschillende omvangen. Dus bijvoorbeeld een erfenis van 10.000 euro versus een erfenis van 1 miljoen euro. En dan zie je dus over de hele linie, ongeacht leeftijd of vermogen, dat mensen voorkeuren hebben voor een oplopend tarief.
3: Ja, maar daar zitten geen percentages aan. Het is niet gezegd dat bij 30% vinden mensen het nog goed, maar bij 50% niet meer.
6: Ik noem er rolt niet één percentage uit.
3: Nee. Wat is nu de bedoeling van dit rapport? Wat hoopt u ermee te bereiken?
6: Ja, dus wat wij met dit rapport doen, we geven geen aanbevelingen. Wat wij in kaart brengen is, hoe kijken mensen nou tegen de erfbelasting? Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Nou, we denken dat dat kan helpen om het debat te voeren op basis van wat mensen belangrijk vinden. Hè? Wat is een wenselijke erfbelasting? Hoe zou de vormgeving eruit moeten zien?
3: Ja, dit gaat naar Den Haag en dan kan Den Haag weten hoe ze erover gedacht wordt in het land. Dat is duidelijk. Celine van Essen van het Centraal Planbureau, dank u wel. Er is steeds meer agressie op het amateurvoetbalveld, dat schrijft het AD.
2: Vechtpartijen en mishandelingen komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200. Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt. Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. Webwinkel bol.com slaat een nieuwe weg in, weet het Financiële Dagblad. De grootste webwinkel van ons land heeft een bedrijf opgericht dat financiële diensten gaat aanbieden. Zo kunnen ondernemers die een eigen webwinkel hebben hun klanten laten afrekenen via de betaaltechnologie van Bol. Maar dat lijkt nog maar het begin van het plan van het bedrijf, vertelt een redacteur van het FD.
5: Kennis van de markt, die zeggen wel, ja, eigenlijk kan het opzetten van zo'n dochterbedrijf ook een manier zijn om bijvoorbeeld leningen te gaan verstrekken aan verkopers die via Bol verkopen. Andere soorten manieren van betalen, dus bijvoorbeeld consumenten die dan ineens gespreid kunnen gaan betalen of langere aflossingstermijnen krijgen. Dus je kan er een heleboel bij verzinnen waar Bol aan zou kunnen verdienen.
2: Met de stap wil Bol ook op andere manieren geld verdienen naast de populaire webshop. De schrik zit er nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk zaten, waar de bosbranden woeden. Hart van Nederland sprak met vriendinnen Janita en Janetta, het is echt zo, die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
7: Bizar, onwerkelijk, heftig. Het is bijna niet te omschrijven wat er gebeurt en wat er over je heen komt.
8: Ja, de sirenes heb ik al een paar dagen in mijn oren gaat, zeg maar.
2: Tja, het meest gevaarlijke moment vonden ze de explosie van gasflessen die in de brand waren gevlogen.
8: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, hoe loopt dit af?
2: Ja, die veiligheid is natuurlijk een beetje teloorgegaan daardoor. Dat lijkt me ook heel angstig.
3: Ja, als dat vuur op je afkomt en je zit in de tent.
2: Nou, voor de camping trouwens, waar de twee vriendinnen al jaren kwamen, liep het slecht af. Volgens Hart van Nederland brandden hun gehuurde accommodatie volledig uit. En dan tot slot ging de Volkskrant het terras op in Gulpen in Limburg. Want ja, het plaatselijke biermerk Gulpenen komt in handen van Grols. En dat valt dan weer onder een Japanse multinational. Hoe ongezellig kun je het hebben? Niks ten nadele van de Japanners, maar toch, hè? Ja. Gulpen of Japan, dat is toch wel
3: is
2: een ander verhaal,
3: hè? Plaatselijke trots meer. Nee.
2: Precies, en daarom kan die overname ook op weinig enthousiasme van de inwoners rekenen. Ze zijn bang inderdaad dat die trots op den duur ook verdwijnt van dat biertje in Gulpen. In Japan zit natuurlijk een directeur die hier nog nooit is geweest, zegt iemand. Maar er is ook wel een beetje begrip voor de overname. Want ja, anders had het biermerk het misschien helemaal niet overleefd, zegt de uitbater van een herberg. En dan ben je nog verder van huis. De emotie in het dorp is, we zijn niet te koop, maar je moet dat moment dat je noodlijdend bent wel voor zijn.
3: Dennis Mooij bij de ANWB, waar staat het vast?
9: Nou, vooral op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar is het al druk en nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintam en Zaltbommel staat 9 kilometer. De vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. 2 rijstroken zijn dicht.

0: Too Sweet van Hozier. Tibetanen en sympathisanten demonstreren vanmorgen op de Dam. Dat doen ze onder meer omdat vorige week de wet op etnische eenheid inging in China. Laila Tara Schuman van International Campaign for Tibet Europe heeft ook familie in Tibet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat betekent die wet op etnische eenheid voor Tibetanen?
1: Nou, het wet op etnische eenheid gaat eigenlijk daarom dat China verbiedt handelingen die de etnische eenheid ondermijnen. En daarbij gaat het dus om groepen zoals Tibetanen, maar ook Oeigoeren, Mongolen, Hongkongers, die gedwongen worden om één enkel door China gedefinieerde identiteit aan te nemen. En dat is dan gedomineerd door de Han-cultuur.
0: En wat mag er dan niet meer? Wat wil China dat er gebeurt en wat kan er dan niet meer?
1: Nou ja, in specifiek gaat het dan ook om taal bijvoorbeeld. Er wordt voorrang gegeven aan geschreven en gesproken Chinees. En het is misschien goed om daarbij te zeggen dat dit niet iets nieuws is. Het is alleen nu dat de omvang en de systematische aanpak van het wet een nieuwe dimensie eraan toegeeft. Dus wat wij nu al zien in Tibet zijn ongeveer 1 miljoen Tibetaanse kinderen. En dat is minstens 78% van de leerlingen die op dit moment gescheiden van hun ouders en families leven en in de door de staat geleide kostscholen opgeleid worden eigenlijk in leven, waardoor ook een disconnect komt van de Tibetaanse cultuur, omdat in deze scholen natuurlijk het Chinese gedachtegoed en de Chinese taal wordt geleerd.
0: Ja, ze groeien op niet in hun eigen cultuur, maar helemaal in de Chinese cultuur.
1: Precies, en er zijn ook echt verhalen dat Tibetaanse kinderen best wel snel dan ook de eigen taal kwijtraken. En taal draagt natuurlijk heel veel van de identiteit en cultuur. Dus dat is één deel waar we ons zorgen maken. Ja. Een ander deel is ook transnational repression.
0: Dus onderdrukking.
1: Onderdrukking buiten China, waardoor het wet eigenlijk de autoriteiten in staat stelt om personen en organisaties die buiten China bezig zijn aan te pakken. Als ze van mening zijn dat wat ze doen

0: ook een gevaar is voor de etnische eenheid. Dus dat zou ook gevolgen hebben voor ons hier in Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, met deze wetten is dat officieel eigenlijk, hè? Die onderdrukking van Tibetaan, maar u zei al, het gaat ook om Oeigoeren, andere minderheidsvolkeren. Wat is dan uw verwachting? Neemt dan de identiteit en cultuur van de volkeren op langere termijn af?
0: Nou, wij zijn heel bezorgd hierover. Wij moeten zeggen dat wij ook zien dat er een heel grote resilience is. Dus Tibetanen in Tibet doen hun best binnen de mogelijkheden. Wij buiten Tibet proberen ook zo goed mogelijk de cultuur aan het leven te houden.
1: Ja.
0: Maar het wordt natuurlijk heel, heel moeilijk gemaakt. En wat ik zei, we zien nu al dat kinderen minder goed de Tibetaanse taal spreken. En dus het wet is een heel groot gevaar.
1: Ja, nou is minister Sjoerd Sjoerdsma maar op dit moment in China. Hè, daar vragen jullie bij de demonstratie ook aandacht voor. Wat is het punt dat u wil maken over dat

0: Tibet proberen ook zo goed mogelijk de cultuur aan het leven te houden.
1: Ja.
0: Maar het wordt natuurlijk heel, heel moeilijk gemaakt. En wat ik zei, we zien nu al dat kinderen minder goed de Tibetaanse taal spreken. En dus het wet is een heel groot gevaar.
1: Ja, nou is minister Sjoerd Sjoerdsma maar op dit moment in China. Hè, daar vragen jullie bij de demonstratie ook aandacht voor. Wat is het punt dat u wil maken over dat bezoek?
0: Nou, de minister heeft in de afgelopen jaren echt een, zeg maar, principieel en ook een echt moedig standpunt ingenomen, gezien de mensenrechtsschending in Oost-Turkestan met de Oeigoeren. En hij is daardoor natuurlijk ook in 2021 gesanctioneerd geworden door Peking. En wij denken dat als hij nu in China met zijn collega's spreekt, is het heel belangrijk dat hij verder ook mensenrechtskwestie ter sprake brengt.
1: Hmm.
0: En dat dan niet alleen in het belang van ons, van de Tibetanen, van de Oeigoeren en Mongolen, maar ook voor de geloofwaardigheid van Nederland.
1: Ja. Nou is hij daar op handelsmissie, hè, naar China.
0: Ja,
1: daar is hij primair voor. Verwacht u dat hij het ook hierover zal hebben?
0: Nou, wij denken dus dat mensenrechten, maar ook bijvoorbeeld het recht van Nederlanders om te weten dat hun producten die wij hier in Nederland consumeren, dat die niet gemaakt zijn, geproduceerd door mensenrechtsschendingen. Als we spreken over elektronica of elektronische voertuigen, dan ook niet ten koste van het milieu. Wij denken dat daar consumenten hier in Nederland ook een recht op hebben en dat de handel en mensenrechten niet apart van elkaar worden kunnen bekeken.
1: Nee, het is verbonden, zegt u.
0: Ja. En wij hadden minister Sjoerdsma ook herhaaldelijk gevraagd om een gesprek met ons. Helaas is dat niet gebeurd. Wij staan er nog steeds open, dus wij willen heel graag met hem, ook al komt hij terug van zijn reis, een gesprek gaan. Ja.
1: Ja. Hoeveel demonstranten verwacht u straks op de Dam eigenlijk?
0: Ja, we verwachten zo'n 100 demonstranten. Het is trouwens ook niet alleen een demonstratie, het is ook een herdenking. Wij herdenken Lhokkha Rangsinla. Dat is een Tibetaanse activist die zichzelf op 2 juli voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York in brand stak. Uit protest tegen het Chinese beleid in Tibet. En wij willen hier ook graag aandacht voor vragen.
1: Ja.
0: En een moment van stilte en respect tonen. Ja.
1: Daar staat u ook bij stil. Dank voor dit gesprek, Laila Tara Schumann van International Campaign for Tibet Europe.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk. En een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
3: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen.

0: blijf je openstellen voor je naasten in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. In Ankara zijn de regeringsleiders bijeen voor de NAVO-top, met op de agenda Iran en Oekraïne. En het heeft even geduurd, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
5: Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. Verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekeinde stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Via een speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Het Tulpfonds is vorig jaar opgericht en is bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijk kunnen zij hier een onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. Zij zullen onder meer onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en klimaat. Voor het Tulpfonds is 50 miljoen euro beschikbaar. Op het WK-voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. De Ketelaren scoorden voor België 2 keer. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. En door de uitschakeling van Portugal op het WK-voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Het weer. Veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden.
4: En de ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
6: Het is al vroeg druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Daar doe je er een uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en het knooppunt Klaverpolder een half uur extra door bergingswerk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. En op de A16 een stukje verderop richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. En dat komt door de afgesloten A20 richting Hoek van Holland zijn er werkzaamheden. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum is het oponthoud een kwartier.
4: Kan Mark Rutte de NAVO bij elkaar houden? Straks onze correspondent Kiesja Hekster over de NAVO-top die vandaag begint in Ankara.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: En nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van het NAVO-bondgenootschap bij elkaar in het paleis van de Turkse gastheer Erdogan in Ankara. En ook de Amerikaanse president Trump, die is onderweg. We zagen hem in het vliegtuig stappen net. Correspondent Kiesja Hekster, wat is dit voor een dag voor NAVO-baas Mark Rutte?
8: Nou, een belangrijke dag voor Rutte, maar natuurlijk voor de hele NAVO. Want dat bondgenootschap moet laten zien dat er sprake is van eenheid, van kracht. En het is aan de topman, aan Rutte, om daarvoor te zorgen in het paleis van de Turkse president Erdogan. Afgelopen jaar zagen we natuurlijk dat die bondgenootschap dat in problemen is gekomen. De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Hij suggereerde ook de militaire alliantie te willen verlaten. Diplomaten die hadden het over een crisis. En we zagen, die bondgenoten staan niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal gladgestreken worden. En de hoop is dat Trumps woede een beetje getemperd is nu er onderhandeld wordt over verlenging van het staakt het vuren in Iran. Vorig jaar in Den Haag stond die top helemaal in het teken van landen die beloofden 5% uit te geven aan hun defensie. En nu is het showtime, zoals het dan genoemd wordt door de NAVO. Landen moeten zoveel mogelijk goed nieuws brengen aan Donald Trump, laten zien dat ze echt bezig zijn om serieus te nemen dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen defensie. En de hoop is dat Trump daarmee tevreden gehouden wordt en geen rare dingen gaat doen in Ankara.
7: Ja, dan gaat het natuurlijk altijd over hoe Rutte met Trump is. Ik zag Rutte pas nog in die Oval Office met allemaal borden en cijfers een hele presentatie geven. Het gaat ook veel over geslijmen. Wat is de goede strategie voor Rutte bij Trump?
8: Ja, het gaat veel over dat slijmen. En Rutte die heeft sinds Trump aan de macht is laten zien dat hij denkt dat dit de beste manier is. Hebben we inderdaad heel veel voorbeelden van gezien. En er zijn ook allerlei mensen die hebben daar moeite mee. Die zeggen, ach, ik vind het niet om aan te zien. Het leidt tot veel kritiek en er vallen ook harde woorden bij. Onlangs was er een oud perschef van de Amerikaanse president en die noemde in een podcast Rutte zelfs een zetpil van Trump. Die zegt, nee, zo moet je de Amerikaanse president helemaal niet aanpakken. Daar heeft hij geen respect voor. Dat vindt hij zwak. Je moet hem juist tegenspreken. Maar bij de NAVO hoor je dan ook wel dat dat ook is wat Rutte doet. Hij spreekt Trump wel degelijk tegen, zeggen diplomaten. Dat doet hij vaak achter gesloten deuren. En soms zie je daar trouwens ook wel wat van terug voor de camera's. Waar jij het net over had, die bijeenkomst op het Witte Huis, waar Rutte Trump liet zien vol trots hoeveel extra geld de bondgenoten hadden geïnvesteerd. Daar zag je even later ook toen Trump zei, maar mijn bondgenoten hebben me helemaal niet geholpen in de Iran-oorlog. Dat Rutte een beetje terugduwde en zei, jawel hoor, er zijn duizenden vluchten uitgevoerd en die had je niet kunnen doen zonder hulp van die bondgenoten, Donald. Nou, dat is een van de verdedigingslinies dus vanuit team Rutte. En wat je ook hoort is dat er eigenlijk weinig alternatief mogelijk is, want de Europeanen zijn nog steeds afhankelijk van Trump, of we het leuk vinden of niet.
7: Ja, dus eenheid, daar gaat het over vandaag. Maar wat staat er nog meer op de agenda van de top?
8: Vanmiddag is er een groot defensieforum voor de defensieindustrie. Officieel hoort dat niet bij de top, maar daar zal voor miljarden aan wapens besteld worden door landen. Vanavond is er dan een diner en morgen een paar uur vergadering op de echte top. Naar verwachting wordt beloofd om Oekraïne te blijven steunen. 70 miljard euro dit jaar en minstens zoveel steun volgend jaar. Dat zijn ongeveer de bedragen die het land ieder jaar krijgt sinds de oorlog is begonnen. En een groot deel van dat geld is al eerder toegezegd. President Zelensky die komt ook hierheen. En die zal bij de NAVO-leiders aandringen op meer luchtverdediging. We hebben gezien deze weken de grote Russische aanvallen waarbij zoveel doden vallen. En waar de Oekraïnse luchtverdediging op dit moment dus niet veel tegen kan uitrichten. Trump en Zelensky die hebben samen ook een gesprek. Het lijkt erop dat de Amerikaanse president nu wat positiever is over Zelensky, terwijl hij vorig jaar nog veel meer sympathie leek te hebben voor de Russische president Poetin. En Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
7: Ja. Dank, correspondent Kiesja Hekster. De Frans radicaal-rechtse politica Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mag meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet dan uitspraak in hoger beroep in de zaak waarin Le Pen veroordeeld is voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin in Parijs. Saskia, jij staat al in de rij bij de rechtbank, hè? Waarom?
9: Ja, goedemorgen. Nou, omdat de rechtbank voor ons als pers om 19:30 opengaat en er zijn al zeker meer dan 100 journalisten en belangstellenden inmiddels in de rij hier voor het Paleis van Justitie, hartje Parijs. We zitten op een steenworp afstand van de Notre Dame. Want hier vanmiddag vanaf 13:30 horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verduisteren van miljoenen aan Europees geld, in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
7: Ja, en er is dus heel veel belangstelling voor die uitspraak. Waarom is dit zo belangrijk voor Frankrijk?
9: Ja, dat heeft ermee te maken niet alleen omdat Marine Le Pen een heel bekend figuur is, hè, al jarenlang, decennia lang, maar ook omdat haar partij, het Rassemblement National, nu al jaren de populairste partij in Frankrijk is. Ook met het oog op volgend jaar, hè, met de verkiezingen. In alle peilingen heeft zij in de eerste ronde een ruime voorsprong op andere kandidaten. Ze maakt echt een reële kans, als ze mee zou mogen doen althans, om president te worden. Dus ja, het zou echt wel een historische stap zijn, een zijstap voor de partij, als het geen Le Pen meer is die namens het Rassemblement National presidentskandidaat is. Hè. Hiervoor was het haar vader, Jean-Marie Le Pen, die de partij leidde, toen hij nog het Front National heette. Dus dit zou echt wel ongekend zijn voor de partij en ook zeker voor Frankrijk.
7: Ja, het is dus een hoger beroep. Hè. Wat is de kans van Le Pen vandaag in de rechtbank?
9: Ja, er is wel een kans op zich, maar ja, die is niet heel erg groot. Het OM die heeft een eis die min of meer overeenkomt met het vonnis van vorig jaar. He, dus dan heb ik het over die 5 jaar niet verkiesbaar zijn en ook 2 jaar gevangenisstraf met enkelband thuis en 2 jaar voorwaardelijk. Ja, de enige manier waarop Le Pen misschien toch een kans maakt is als die onverkiesbaarheid wordt verkort naar maximaal 2 jaar. Dan zou ze net op tijd zijn voor de verkiezingen. Maar ja, ook als de onvoorwaardelijke gevangenisstraf met enkelband vervalt, ja, die zou ze dan thuis mogen uitzitten. Maar Le Pen die heeft dit weekend nog gezegd dat ze ook dan geen kandidaat zegt te willen zijn, omdat ze dan niet vrij campagne wil voeren. Dus er moeten 2 belangrijke dingen worden teruggedraaid, wil ze überhaupt kandidaat zijn voor volgend jaar.
7: Ja, dus veel belangstelling, maar de kansen zijn klein eigenlijk.
9: Ja, de kans is niet groot en daarom is het Rassemblement National al een hele tijd voorbereid op dat scenario. Ze hebben ook al een tijdje iemand klaarstaan, dat is Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de partij sinds 2022, 30 jaar. En is naast Marine Le Pen de grote ster van de partij. Hij is heel populair onder jongeren ook, mede ook dankzij zijn posts op social media. Hij heeft miljoenen volgers op TikTok en op Instagram. En hij is heel hecht met Marine Le Pen. Iemand die zei tegen de Franse krant Le Parisien dit weekend, ja, het is eigenlijk kiezen tussen 2 Ferraris, oftewel zijn allebei heel goed in onze ogen. Dat is ook het beeld dat de 2 willen uitdragen, dat ze elkaar vertrouwen, dat ze een 2-eenheid vormen. Op zich is dat wel zo, maar er zijn ook wel verschillen van visies op sommige dingen. Bijvoorbeeld de pensioenleeftijd. Dus ja, hoe dan ook, als hij na vanmiddag de kandidaat blijkt te zijn en Marine Le Pen dus definitief dat niet meer kan doen, dan gaat de partij de verkiezingen in op een hele andere manier dan daarvoor.
7: Ja, en je vertelde al hoeveel belangstelling daar is, hè? De Franse politiek zal dit ook op de voet volgen wat daar gebeurt bij jou vandaag in Parijs.
9: Ja, ongetwijfeld. Want Marine Le Pen was toch 3 keer achter elkaar de presidentskandidaat namens het Rassemblement National. Dus het politieke speelveld gaat er uiteraard wel echt anders uitzien als zij niet meer die kandidaat is. Maar tegelijkertijd, Jordan Bardella, die weet al, nou ja, nu zeker ruim een jaar dat de kans heel reëel is dat hij dus degene is die naar voren wordt geschoven. En hij is eigenlijk minstens zo populair als we kijken naar de peilingen als Marine Le Pen. De peilingen die er nu liggen, er is ook eentje een paar weken geleden gedaan. Dan staat hij voor de eerste ronde van de verkiezingen op 35-37%. Nou, dat is echt ontzettend hoog. En daarmee ligt hij mijlenver voor op de andere kandidaat voor de eerste ronde. Dus of dat nou echt heel erg de kansen gaat veranderen voor de partij op zich, ja, dat weten we niet. Maar ja, ongetwijfeld dat niet alleen wij als pers, maar ook heel veel andere mensen hier in Parijs vanuit de politiek, vanuit het Élysée ook zullen meekijken naar wat er vandaag hier gebeurt.
7: Duidelijk. Frankrijk-correspondent Saskia Houten. Iran heeft weer aanvallen uitgevoerd in de straat van Hormuz, dat schrijft Axios.
10: De Amerikaanse nieuwssite baseert zich op 2 Amerikaanse gezaghebbers. Die hebben gezegd dat de Iraanse revolutionaire garde minstens 2 raketten heeft afgevuurd op koopvaardijschepen die door de straat van Hormuz gingen. Er zou veel schade zijn, maar geen slachtoffers. En dit laat zien, zo schrijft persbureau Reuters, hoe gevaarlijk het nog steeds is om door de nauwe zeestraat tussen Iran en Oman te varen. Ook al is er een interim akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook staat dat schepen veilig moeten kunnen passeren. De indirecte gesprekken tussen de 2 landen gaan moeizaam. Bij een aardverschuiving in de bergachtige provincie Gansu in het westen van China zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Volgens Al Jazeera zijn zeker 16 mensen bedolven door de stenen en de modder. 17 konden op tijd worden gered, schrijft de Chinese staatstelevisie CCTV. Waardoor die aardverschuiving kon ontstaan is niet duidelijk. Wel is het zo dat het in die regio deze week noodweer is geweest. En de Chinese meteorologische dienst zegt dat verschillende delen van China, ook in het oosten en zuidoosten, zich op moeten maken voor extreme regenval in het komende etmaal. De Franse president Macron is gisteravond in Syrië aangekomen, meldt France 24. Hij is de eerste West-Europese regeringsleider die Syrië bezoekt sinds de val van president Assad eind 2024. De huidige president al-Sharaa is sindsdien de banden aan het aanhalen met de internationale wereld om zijn land er weer bovenop te krijgen. Macron schreef kort na aankomst op X: "Ik ben gekomen om de Franse toewijding aan de Syrische bevolking te onderstrepen en aan een soeverein Syrië, verenigd in zijn diversiteit en in vrede ook met zijn buren. Al-Sharaa kan de steun goed gebruiken en de Syriërs niet minder, want het is nog steeds onrustig in het land. Vorige week nog vielen er 9 doden bij een bomaanslag in een café in Damascus. En tijdens het WK-voetbal zijn er in de VS al honderden drones onderschept. Die vlogen op plekken waar dat niet mocht. Op dagen dat er een wedstrijd wordt gespeeld mag er in een straal van 5,5 kilometer rondom het stadion niet worden gevlogen. Toch zijn er tijdens het toernooi al meer dan 600 drones onderschept. Ja, je vraagt je af, wat doen die mensen allemaal? Ja. Ik kijken wie er allemaal in het stadion zit en zo.
7: Moet er een goede camera onder hangen, wil je dat zien?
10: Ja. Dat mag dus niet. Ja. Een agent die betrokken is bij de opsporing geeft de dronepiloten bij de lokale zender KMBC9 een waarschuwing.
11: Our folks are out there. You know, we really want to get the message across when it comes to drones that we will find you.
10: Tja, dronepiloten die worden gesnapt, worden door de FBI vervolgd.
7: Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het op de weg?
12: Ik heb goed nieuws voor de mensen in de rij op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. De weg is weer vrij na een ongeluk. Tussen Veghel en Kerkdriel doe je er nog wel 20 minuten langer over. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar ben je minstens 3 kwartier extra kwijt tussen Breda-West en het knooppunt Klaverpolder. Door bergingswerk is de linkerrijstrook daar dicht.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
7: Er is er veel over gegaan op voorhand. De schorsing voor de Amerikanen die met behulp van Trump ongedaan werd gemaakt van de speler Balogun. Dat mocht allemaal niet baten voor de VS, want de Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 4-1 vannacht. Na afloop greep doelman Thibaut Courtois de overwinning aan om af te rekenen met de kritiek op zijn ploeg.
13: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen. Dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen. Dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat wij wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk wat de trainer ook zei. Die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
7: Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, dat zijn duidelijke teksten, hè? Een verbeterd speler, begrijp je dat?
14: Nou, het zal vast niet mals zijn geweest en ongenuanceerd zijn geweest en hard zijn geweest. Grof soms ook wat ze over zich heen hebben gekregen als voetballers van de nationale ploeg. Net zoals we in Nederland natuurlijk ook zien als het niet goed gaat. Maar het woord respect valt naar mijn mening een beetje te vaak bij voetballers. Door hen ervaren gebrek aan respect is vaak ook gewoon een legitieme kritiek. En die was er ook op België, dat toch de laatste jaren over de heel lijkt te zijn. En ook dit WK was het met een uitzondering van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland echt niet best. Ze speelden gewoon een heel matig toernooi. Tot vannacht. En na zo'n goede wedstrijd van je ploeg op zo'n belangrijk moment haalt Courtois even zijn gram. Nou, dat mag. En terecht misschien ook wel, want het ging ook opvallend gemakkelijk voor België. Dat zonder de grote verdette Kevin De Bruyne en Jeremy Doku begon aan de wedstrijd. En dat bleek een uitstekende beslissing. Want België begon fantastisch, furieus, met grote kansen. En na 9 minuten scoorde het dan ook het openingsdoelpunt. Dat Amerika niet veel later uit het niets op gelijke hoogte kwam, deerde de Belgen ook niet. Want 2 minuten later lag de 2-1 er alweer in. Ja, tweede helft werd Amerika wat sterker, verloor België wat controle, maar door een blunder van de Amerikaanse keeper werd het 3-1 en was het wel gespeeld. En uiteindelijk werd het ook nog 4-1 in de extra tijd. Dus België heeft zich laten gelden. En ook het derde gastland overleeft de achtste finale van dit wereldkampioenschap niet. Dus het WK eindigt voor de Verenigde Staten en België die treft Spanje in de kwartfinales. Nou, ja, dan mag je ook wel weer een goede wedstrijd neerleggen, denk ik.
7: Ja, maar de Belgen hebben de Amerikanen gewoon dik ingemaakt. Hè? Die Belgen, waar het zoveel over is gegaan, het heeft dus geen verschil gemaakt dat hij toch op het veld mocht staan.
14: Nou, misschien heeft het zelfs wel een beetje negatief uitgepakt uiteindelijk voor de Verenigde Staten. Het was echt een beladen duel onder hoogspanning. De hele wereld keek nog meer mee en ook een groot deel van de wereld toch misschien wel wat meer op de helft van België, op de hand van België moet ik zeggen. En de Belgen waren misschien net ook nog wel wat extra getergd. Gingen nog net wat harder lopen misschien wel door deze situatie. Ze waren in ieder geval messcherp. Terwijl Belgen, de man over wie het zoveel ging bij de Verenigde Staten, eigenlijk heel weinig in het stuk voorkwam. En de Amerikanen echt een slechte wedstrijd speelden. Heel veel fouten maakten. En misschien ook wel een beetje onder die druk hebben geleden. Het heeft in ieder geval niet geholpen, denk ik.
7: Nee. En weet je, gisteravond ook nog Spanje-Portugal gespeeld. Dat is natuurlijk een prachtig affiche. Was dat ook een goede wedstrijd?
14: Viel een beetje tegen, eigenlijk. Ja, Spanje had het beter van het spel, kreeg in de eerste helft 1 echt grote kans. En ja, Portugal creëerde vrijwel niets, behalve van richting veranderd schot. Dat eindigde op de lat, een beetje toevallig. Het was vooral heel afwachtend. Het verdedigde gegroepeerd, hoopte op een foutje bij Spanje, loerde op dat ene moment. Maar het was vooral heel voorzichtig, deze wedstrijd, van beide kanten. In de tweede helft gebeurde er bijna niks. Leek ook af te stevenen op een 0-0 gelijkspel. En nou ja, een eindeloze verlenging. Daar zaten we een beetje op te wachten. Maar uiteindelijk werd het ook nog leuk, toch nog leuk in de laatste 10 minuten waar Spanje begon te drukken en uiteindelijk in de 91ste minuut de bevrijdende en de winnende 1-0 maakte na een prachtige snelle aanval. Schoot invaller Mikel Marino onberispelijk raak. En daarna kreeg Portugal nog wel via Bernardo Silva een grote kans op de gelijkmaker, maar hij kopte net over en zo gaat Spanje dus verdiend, maar zonder de kijker te verwennen naar de kwartfinale. En is het over en uit voor Portugal.
7: Ja, dan is het daarmee ook de vraag, is het ook over en uit voor Ronaldo? Hij zegt zelf, ik ga nog even nadenken. Wat denk jij, is het einde van de internationale carrière van hem?
14: Nou, we weten dat hij niet meer nog een WK gaat spelen. Nou, dat is misschien wel makkelijk om te zeggen. Want over 4 jaar is hij 45. Nou, dan kan hij het niveau echt niet meer aan. Wat Ronaldo zelf ook denkt over zichzelf. Dat was het enige wat hij van tevoren wilde loslaten. Hij was gisteravond vrij onzichtbaar. Toucheerde maar 90 keer de bal in de hele wedstrijd. Was veel bezig met onschadelijk maken van de centrale verdediger van Spanje. Die mocht niet opbouwen. Hij kon aanvallend weinig klaarspelen. Maar Of hij doorgaat bij Portugal, dat weten we nog niet. Of dit het einde is van de internationale carrière, dat weten we niet. Hij heeft alleen een deur dichtgegooid, dus voor het nieuwe WK over 4 jaar. Wie er in ieder geval niet terugkeert bij Portugal is de bondscoach Roberto Martinez. Die kondigde meteen na de wedstrijd aan te stoppen als bondscoach. Op Ronaldo's uitsluitsel, op zijn toekomst, over zijn toekomst op korte termijn, daar moeten we nog even op wachten.
7: Zo is het, de denkpauze is begonnen. Dankjewel, Suze van Kleef, sportcommentator.

0: Kiss the Grass, Allé Allé van Sylvie Crouch en Romeo Elvis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschap

0: onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
4: Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven... en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Een Chinese ruimtesonde heeft na ruim een jaar durende vlucht een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots die vermoedelijk vastzat aan de maan en bij een inslag in de ruimte is beland, zeggen onderzoekers. De bedoeling is dat de sonde materiaal van de ruimterots verzamelt en het terugstuurt naar de aarde. En groot feest in België, want de Rode Duivels hebben in de VS met 4-1 verslagen vannacht. Het was een beladen wedstrijd vanwege de teruggedraaide schorsing van Amerikaanse spits Balogun. Dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino.
3: Johnny Willems is hier voor het weer. Ik zag de zon hier al door de Luxaflex komen, Johnny.
5: Ja, klopt. Op veel plaatsen is de dag bewolkt begonnen. Maar vanuit het westen komt de zon al af en toe erbij. En we houden vandaag een mix van wolken en zon, waarbij het noorden meer wolken heeft dan het zuiden. De wind waait uit het westen en dat zorgt ervoor dat de temperaturen in de kustgebieden niet zo hoog zijn. Een graad of 22. De hoogste maxima vandaag zijn voor het zuidoosten, dus het oosten van Brabant en Limburg. Daar wordt het vanmiddag 27 of 28 graden.
3: En hoe is het verderop in de week?
5: Nou, ook morgen starten we met veel wolken en komt er later op de dag de zon wat vaker door. 22 tot 26 graden morgen. En vanaf donderdag krijgen we zonnig zomerweer. Temperatuur gaat omhoog. Maxima vrijdag en komend weekend zo'n 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. En de minima liggen dan tussen 14 en 18 graden. Daarmee is het warm, behoorlijk warm zomerweer. Maar niet zo heet als dat het 2 weken geleden was. Dus van tropische plaknachten en dat soort zaken is geen sprake. Maar wel dus volop zomer.
3: Kijk, dat is weer fijn. Johnny Willemsen, dankjewel. En Dennis Mooij bij de ANWB. De kilometers lopen op, hè? Hoeveel file heb je staan nu?
6: Ruim 300 kilometer nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat komt vooral door ongelukken en werkzaamheden. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Sloten doe je er 3 kwartier langer over. Hier zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Bergingswerk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en het knooppunt Klaverpolder. De linkerrijstrook is daar dicht en het hoeft niet al te lang meer te duren. Althans, dat zegt Rijkswaterstaat. En op de A16 een stukje verderop richting Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en het Terbrechtseplein 40 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
3: Hamas heeft het bestuursorgaan waarmee het Gaza bijna 20 jaar bestuurde formeel ontbonden. Straks onze correspondent over of ze echt de touwtjes uit handen geven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee de groepering de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Het is een stap in het vredesproces waar de organisatie aan moest voldoen. Maar de vraag is of er veel gaat veranderen. Lennart Swolfs, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. En wat is er precies besloten?
13: Nou, ze gaan dus inderdaad hun eigen bestuursorgaan opheffen, waar ze dus inderdaad al bijna 20 jaar mee besturen in de Gaza-strook. Dat bestuur gaan ze overdragen aan een technocratisch comité. Dat bestaat uit 15 leden, voor zover we nu weten, vooral Palestijnen, die dus niet verbonden zijn aan politieke partijen. Nou, die moeten dan daar een soort overgangsbestuur gaan vormen. En dat is eigenlijk volgens de afspraken van het akkoord van afgelopen oktober. Israël en Hamas kwamen toen een akkoord overeen met bemiddeling van Amerika. Nou, een van die afspraken is dat ze dus het bestuur uit handen zouden geven. Dat door een technocratisch comité overgenomen zou gaan worden. Hamas heeft ook al vaker gezegd dat ze dit zullen doen. Nou ja, nu zeggen ze ook deze stap te gaan nemen. En gisteren kwam dus dat besluit dat ze dat opheffen op dit moment.
3: Ja, en ik zeg al, de vraag is of er veel gaat veranderen. Want wat is die stap waard?
13: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat technocratisch comité, dat is momenteel niet in Gaza. Dat zit in Egypte. Zij kunnen Gaza niet in. Dat laat Israël niet toe. Hamas heeft gisteren ook gelijk gezegd dat hun ministers voorlopig nog op hun post blijven om een bestuurlijk machtsvacuüm te voorkomen. Dus het lijken vooral nog woorden te zijn en geen daden. En ja, daarbij komt ook nog eens dat het belangrijke punt, het struikelblok in die onderhandelingen die nu muur vastzitten, is niet zozeer dat bestuur zal gaan, maar dat is de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Want Israël zegt, wij trekken ons niet terug uit Gaza zolang Hamas zich niet ontwapent. En Hamas die zegt, ja, wij ontwapenen ons niet zolang Israël in Gaza zit en er geen Palestijnse staat komt. En daar is gisteren eigenlijk helemaal niets over gezegd. Dus ja, het is nog maar zeer de vraag wat dit dan gaat opleveren. En het lijkt ook een beetje een strategisch slimme zet van Hamas te zijn. Want die onderhandelingen, ja, die zitten muurvast. En ze laten nu zien dat ze toch bereid zijn om een stapje te zetten. Leggen nu de bal bij Israël om ook een stap te zetten. Ja, terwijl het eigenlijk niet om het belangrijkste punt in die onderhandelingen dus gaat.
3: Nee, en zo houden ze elkaar dus vast. Want wordt Hamas nog wel ontwapend op dit moment dan?
13: Nou ja, dat is de grote vraag. Zij zelf zeggen dus dat ze de wapens voorlopig niet inleveren. Wat in deze context ook wel interessant is, dat hebben anonieme bronnen gelekt. Dat is dat zij de tekst van de overeenkomst hebben laten aanpassen. Dus dat ze de wapens, eerst stond erin dat ze de wapens zouden overdragen. Nou ja, en die bewoording hebben ze laten aanpassen nadat ze de wapens zullen neerleggen. En dat is een klein detail, maar wel met mogelijk grote gevolgen. Want als je zegt, we leggen de wapens neer, ja, dan kun je ze natuurlijk ook zo weer oppakken. Dus ja, dat ziet er toch naar uit dat ze niet volledig willen gaan ontwapenen. En dan is er ook nog de vraag, ja, wie gaat erop toezien? Er zou volgens dat akkoord ook een internationale stabilisatiemacht moeten komen. Nou, dat zijn buitenlandse troepen die dan in Gaza gaan toezien op de veiligheid, maar ook moeten toezien op de ontwapening van Hamas. Maar ja, die stabilisatiemacht, die is er nog niet. Heel veel landen die willen daar niet aan meedoen, juist omdat ze hun vingers niet willen branden aan het ontwapenen van Hamas. Dus ja, op meerdere fronten, meerdere punten in dat akkoord zit het eigenlijk muurvast als het gaat om die ontwapening.
3: Ja, dan heb je dus ook nog Israël die zich moet terugtrekken, maar wat ook niet gebeurt. Wat heeft de opheffing dan eigenlijk van deze politieke tak van Hamas voor consequenties voor de bevolking?
13: Nou ja, voor de bevolking verandert er eigenlijk heel weinig. De Israëlische bombardementen die we vrijwel dagelijks zien, die gaan door. De beschietingen van Israël, die gaan door. er komt nog altijd te weinig hulp binnen, te weinig voedsel komt er binnen. Palestijnen die in Gaza in het ziekenhuis liggen en dringend behandeling in het buitenland nodig hebben, kunnen Gaza niet verlaten, want dat staat Israël niet toe. Nou ja, en dan heeft de bevolking ook nog te maken met de onderdrukking van Hamas, want ze hebben dan die politieke tak opgeheven, zeggen ze, maar militair blijven ze wel actief, dus die onderdrukking die blijft ook, want ze zijn daar gewoon nog steeds met wapens aanwezig. Dus voor de bevolking zal dit op korte termijn, denk ik, heel weinig verandering brengen.
3: Correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Swolfs, dankjewel.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Goedemorgen.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
16: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
14: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
17: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
3: Nog geen maand geleden ging het bedrijf SpaceX naar de beurs. En vandaag is weer een belangrijk moment voor het bedrijf. Het wordt vandaag aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq 100 toegevoegd. Aida Brands, economieverslaggever. SpaceX is toch al naar de beurs, maar dan vandaag weer zo'n belangrijk moment. Waarom?
19: Ja, de Nasdaq 100 is een indexfonds. En zo'n indexfonds moet je een beetje zien als een boodschappenmandje. In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. Mm-hmm. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
3: Oké. En waarom is het zo opvallend dat ze nu aan deze index worden toegevoegd, SpaceX?
19: Die beursgang was natuurlijk al best wel opmerkelijk. Hè. Laten we even wel wezen, het was de grootste beursgang ooit.
3: Ja, enorm.
19: In één klap $75 miljard opgehaald. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Eigenlijk is dat ook best wel opvallend. Want er is geen papieren werkelijkheid die erachter zit. Want het is gewoon een zwaar verliesleidend bedrijf. Dus het is vooral de hoop dat het allemaal geld gaat opleveren. Maar zelfs daar is het bedrijf eigenlijk best wel eerlijk over. Dat betwijfelen ze, dat het ooit winst, of in ieder geval op de korte termijn winst gaat opleveren. Dus het is gewoon echt opmerkelijk dat er zoveel aandacht is voor dit bedrijf.
3: Ja.
19: Maar daarom is het ook echt des te opvallender dat het wordt toegevoegd aan de Nasdaq. Want over het algemeen zijn die indexfondsen een veilige belegging.
3: Ja.
19: Relatief veilig. Want het wordt verspreid over meerdere bedrijven. Dus je dekt de risico's af. En ook als je niet zoveel verstand hebt van beleggen, dan maakt het niet uit. Want die indexfondsen die maken wel een beetje een goede inschatting welke bedrijven zich daarbij mogen aansluiten. Dus vandaar dat het toch wel opvallend is.
3: Ja, en want ze worden dus nu wel aan die index toegevoegd. En heel snel ook, hè? Een maand geleden naar de beurs en nu daar al naartoe.
19: Ja, dat is ook echt best wel opvallend. In mei heeft de Nasdaq de regels aangepast. Want normaal gesproken was het zo dat je als bedrijf minstens 10% van je aandelen te koop moest stellen. Mm-hmm. En moest je 3 maanden wachten als je een beursgang hebt gehad voordat je kon toegelaten worden tot de Nasdaq. Nou, dat is nu dus 15 dagen geworden. En ook hoef je niet meer zoveel aandelen te verkopen. In het geval van SpaceX gaat het bijvoorbeeld gaat om zo'n 4,3% van de aandelen die te koop staan.
3: En waarom zijn die regels dan versoepeld? Wat is het voordeel als ze sneller in die index komen?
19: Nou ja, een heel simpel antwoord. Geld.
3: Toch weer.
19: De Nasdaq kan hier gewoon best wel veel geld mee verdienen. En beleggers zijn gewoon enorm aangetrokken tot Elon Musk. En kijk, de beste man heeft natuurlijk behoorlijk wat successen behaald. Hij is niet geheel onomstreden, dat kunnen we ook zeggen. Maar hij heeft ook wat successen behaald. Dus beleggers die zien het wel zitten. En misschien geloven ze niet in alles wat hij belooft. Maar ze geloven wel dat SpaceX een van de bedrijven kan zijn die groot gaan worden in de toekomst.
3: Ja, dan gaat dit over geld, over een groot bedrijf. Maar wat betekent dit nou allemaal eigenlijk? Want wat maakt het voor ons uit?
19: Ja, je denkt misschien, ik beleg helemaal niet, dus wat doet het ertoe? Zelfs als je niet je geld direct in indexfondsen steekt, verzekeraars en pensioenfondsen die beleggen ook vaak via die indexfondsen. Dus indirect doe je zeer waarschijnlijk toch ook mee. Moet daar wel een beetje moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen hoor, voordat we allemaal in paniek raken, want dat is absoluut niet de bedoeling. Die pensioenfondsen en verzekeraars die dekken die risico's ook echt flink af. Was bijvoorbeeld afgelopen week nog in het nieuws dat ABP om die reden ook heel veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven gaat verkopen om de risico's een beetje af te dichten. Dus er wordt wel goed aan risicospreiding gedaan. Maar ja, de vraag is natuurlijk, is het genoeg? En dat weten we pas als het misgaat.
3: Ja, ja, maar als je denkt, die papieren werkelijkheid, het is vooral de hoop. Geen grote zorgen nu dus. Nee. Economieverslaggever Aida Brands, dankjewel. 5 jaar na de grote overstromingen in Limburg is nog steeds niet alle schade hersteld. Dat zien we bij 1 Limburg.
4: Het huis van Bob uit Valkenburg bijvoorbeeld is nog maar voor de helft gesloopt. De sloop mag niet verder, omdat er nesten van dieren zijn gevonden. Onder meer van de gierzwaluw en een dwergvleermuis. En een half gesloopt huis, ja, dat doet Bob best veel pijn. Vertelt hij tegen 1 Limburg.
15: Schijnend, maar ja, als je dan nu kijkt, hè, dat is dan nu echt 5 jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest. We hebben er eigenlijk zelf niks over gehoord, geen communicatie. Ja, dat is denk ik ook wel het lastigste, dat het communiceren rondom dit onderwerp veelal wordt uitgesteld en dat we daarvan niet echt proactief op de hoogte worden gesteld. Dus daar zit veel frustratie.
3: Het is zielig, hè? Dat je dan je huis zo half voor
4: je ziet. Precies. Ja. En je kan, hij zal wel ergens anders wonen, want ik heb het gezien, het is een bouwval. Maar je kan er niet verder met je leven. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal nog niet is geregeld. Dus je kan je er wel wat bij voorstellen, inderdaad. Maar het waterschap zegt wel dat nieuwe sloopvergunningen inmiddels zijn aangevraagd. Het kan nog tot na de zomer duren, voordat die sloop- en herstelwerkzaamheden verder gaan. Dus in Valkenburg. En een middelbare school in Hengelo heeft een jurist ingeschakeld omdat 5 leerlingen niet zijn geslaagd voor hun eindexamen. Dat meldt RTV Oost. En dat was niet zomaar een eindexamen, want de school die deed mee aan een proef van het ministerie. Voor wiskunde maakte de leerling geen centraal examen, maar ze sloten het vak af met een schoolexamen. En de school zegt dat ze vanwege die proef nou niet geslaagd zijn, terwijl ze onder de normale examenregels wel hun diploma hadden gehaald. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Heeft met een 5,5 regel te maken. Dan moeten ze gemiddeld samen een 5,5 op hun lijst hebben. Maar dat geldt alleen bij staatsexamens, bij centrale examens moet ik zeggen, en niet bij dat schoolexamen. Dus dat is, ze hebben een ene regel toegepast en de andere weer niet. Dus het lijkt een ingewikkeld verhaal. Ja. En het ministerie wil de leerlingen niet alsnog een diploma geven. Dus die is niet die strijkt het hand niet over het hart. En daarom heeft dus die school in Hengelo een jurist op de zaak gezet. En dat gaat natuurlijk best ver voor een school. Dat doe je niet zomaar.
3: Nee.
4: Inwoners van de stad Groningen lijken nog niet echt warm te lopen voor elektrisch rijden. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente, schrijft RTV Noord. 7 op de 10 inwoners denkt er niet aan om binnen nu en 5 jaar een elektrische auto te kopen. Ze vinden zo'n auto te duur, ze vinden dat ze er niet ver genoeg mee kunnen rijden en ze zijn bang dat er te weinig laadplekken zijn. En daarom zeggen inwoners dat er meer laadplekken in de eigen buurt in Groningen dus moeten komen. Maar daar wringt de schoen, schrijft RTV Noord, omdat er in sommige wijken in Groningen sowieso al te weinig parkeerplekken zijn. En dan. Met het warme weer is het natuurlijk wel fijn als dieren niet in hun wintervacht zitten. En dus worden ook de alpaca's in Aagtekerken geschoren. Een verslaggever van Omroep Zeeland, die hielp een handje.
20: Dit is Elias.
21: Hoe, Elias?
20: Ja.
21: Elias heeft wel veel haar.
20: Elias heeft veel haar, dat klopt.
21: Dit wordt mijn eerste keer. Waar moet ik op letten?
20: Dat je het heel rustig doet.
21: Oké. Okay.
20: Het scheerapparaat moet vooral vlak zijn. Niet te recht naar beneden, want dan kan het zijn dat je in het vel scheert.
21: Oh jee.
4: Daar gaat hij dan.
3: Hoe is dit afgelopen, Elias?
4: Volgens mij wel goed. Ik denk dat hij nu het lekker koel heeft.
3: Ja.
4: Het is in ieder geval, het is ook een beetje een triest verhaal eigenlijk. Want er lopen daar in Aagtekerken 80 van die alpaca's rond. Je ziet ze wel eens in een veldje, hè? Maar dit zijn echt heel veel. Die zijn allemaal gekocht ooit als huisdier. Maar je raadt het al, mensen doen ze zo vaak weg. Want ze vinden het allemaal te veel werk. Nou, dat vind ik toch een zielig verhaal.
3: Ja, vind ik ook. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
22: Nou, het is drukker dan gebruikelijk met ruim 400 kilometer file. Dat komt onder andere door werkzaamheden en door ongelukken, zoals er nu weer een ongeluk gebeurt op de A4 richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Bad Oeverdorp moet ik zeggen, heb je een half uur vertraging. Dat gaat oplopen, want er zijn 3 rijstroken dicht.

0: Alicia Keys en You Don't Know My Name. Middelbare schoolleerlingen uit Roosendaal die werken vandaag aan hun weerbaarheid. Dat doen ze op een goede locatie. Ze zijn in Rukven, waar normaal gesproken commando's trainen. Josephine Trehi is daar. Josephine, wat staat de leerlingen te wachten?
1: Nou, onder andere gaan ze hier over een stormbaan heen. We zijn hier inderdaad in de bossen. Ik ben met Egbert Ruigrok. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent zelf ex-commando?
2: Ja, dat klopt.
1: En hier worden ook commando's opgeleid in dit gebied, in dit bos?
2: Ja, in dit bos is eigenlijk het trainingskamp van de basisopleiding van het Korps Commandotroepen. Elementaire commandoopleiding noemen we dat. En hier gaat het met name over de fysiek-mentale component. Dus zijn mensen geschikt en in staat om de voortgezette opleiding ook te gaan volgen?
1: Ja, nou, straks komen hier dus 250 leerlingen uit de buurt vandaag voor deze beleefdag, sportdag. Wat ik zei, op deze stormbaan, ik zie daar staan, een begin staan van die brancards.
2: Ja.
1: Dan moeten ze daar iemand op verplaatsen, of hoe werkt dat?
2: Ja, ze gaan eerst wat hindernissen nemen. Dat gaan we eerst even oefenen natuurlijk. Daarna gaan ze het wat sneller doen. En op een gegeven moment, ja, oké, er is iemand fictief gewond, ja, die moet ook mee. Hoe ga je dat dan doen met z'n allen? Hoe ga je samenwerken om dat toch te regelen?
1: En door die kooien, of hoe heet dat hier?
2: De kruipdraden.
1: Ja, daar moeten ze doorheen kruipen, door naar, wat is dat?
2: Dat is een hindernis, dan moeten ze omhoog klimmen en dan weer een stukje naar beneden. En dan rennen ze door en dan krijgen ze daarna een evenwichtsbalk en eigenlijk allerlei soorten hindernissen.
1: Ja, daar krijg je toch helemaal zin in eigenlijk ook, hè, als je dat zo ziet. Maar het is natuurlijk bedoeld om jongeren weerbaarder te maken. Het gaat over mentale weerbaarheid. Hoe kan je dat iets aan toevoegen op zo'n dag als vandaag?
2: Nou, het gaat met name om een stukje bewustwording. Van als ik een keer zwaar heb, kan ik dan doorzitten? En wat is dan wat levert het me dan uiteindelijk op? En tegenwoordig komen ze vaak niet op dat moment. Dus omdat er zoveel escape-mogelijkheden zijn tegenwoordig om iets anders te gaan doen. En niet op het punt komen van het zit nu even tegen. Laat ik nou eens doorzetten. En dan kan ik het wel.
1: Ja.
2: En dan ben je uiteindelijk ook een beetje, en dat is ook een van onze kernwaarden, trots op jezelf dat je dat toch gehaald hebt.
1: Ja, dus het is een beetje voelen hoe dat is om door te zetten, samen te werken. Want wat ik zei, mentale weerbaarheid van jongeren, daar gaat het om. Jullie zijn hier 5 jaar geleden mee begonnen. U bent een van degenen die dat ook is gestart. Omdat het slechter gaat met de mentale weerbaarheid ook van jongeren. Waar ligt dat aan?
2: Nou ja, ik zeg altijd, de jongeren kunnen daar niks aan doen. Dat hebben wij zo gecreëerd voor ze. Omdat er zoveel escapes tegenwoordig zijn, pak alleen maar de mobiele telefoon. Maar ook op tv, als ik een tv-programma niet leuk vind, dan heb ik 86 andere zenders en YouTube en TikTok en dat soort dingen. Dus er is altijd wel iets anders te doen.
1: Ja.
2: Dus vervelen, dat zit er sowieso niet in. En ze leren ook niet om iets wat minder leuk is, toch een keer te doen.
1: Ja.
2: En daar proberen wij een steentje aan bij te dragen, om dat weer een klein beetje terug te draaien.
1: Ja, en in die 5 jaar, want het is ooit heel klein begonnen. Nu doen er inmiddels al 8500 leerlingen per jaar mee. Dus niet alleen vandaag, hè, maar op verschillende dagen organiseren jullie dat. Het groeit nog steeds, volgend jaar nog meer. Heeft u iets gezien van dat het ook echt wel een verschil maakt?
2: Nou ja, je ziet dat leerlingen het sowieso fijn vinden om structuur te krijgen. In de zin, wij zetten duidelijke kaders neer. Dus niet goed, dus

0: om iets anders te gaan doen. En niet op het punt komen van, ja, het zit nu even tegen. Laat ik nou eens doorzetten. En dan kan ik het wel.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je uiteindelijk ook een beetje, en dat is ook een van onze kernwaarden, trots op jezelf dat je dat toch gehaald hebt.
1: Ja, dus het een beetje voelen hoe dat is om door te zetten, samen te werken. Want wat ik zei, mentale weerbaarheid van jongeren gaat het om. Jullie zijn hier 5 jaar geleden mee begonnen. U bent een van degenen die dat ook is gestart. Omdat het slechter gaat met de mentale weerbaarheid ook van jongeren. Waar ligt dat aan?
0: Nou ja, ik zeg altijd, de jongeren kunnen daar niks aan doen. Dat hebben wij zo gecreëerd voor ze. Omdat er zoveel escapes tegenwoordig zijn. Pak alleen maar de mobiele telefoon. Maar ook op tv. Als ik een tv-programma niet leuk vind, dan heb ik 86 andere zenders. En YouTube en TikTok en dat soort dingen. Dus er is altijd wel iets anders te doen.
1: Ja.
0: En dus vervelen, dat zit er sowieso niet in. En ze leren ook niet om iets wat minder leuk is, toch een keer te doen.
1: Ja.
0: En daar proberen wij een steentje aan bij te dragen. Om dat weer een klein beetje terug te draaien.
1: Ja, en in die 5 jaar, want het is ooit heel klein begonnen. Nu doen er inmiddels al 8500 leerlingen per jaar mee. Dus niet alleen vandaag, hè, maar op verschillende dagen organiseren jullie dat. Het groeit nog steeds, volgend jaar nog meer. Heeft u iets gezien van dat het ook echt wel een verschil maakt?
0: Nou ja, je ziet dat leerlingen het sowieso fijn vinden om structuur te krijgen. Dus in, wij zetten duidelijke kaders neer. Dus niet goed is opnieuw, tijd is tijd. Dat wat ik start, maak ik af. Dat zijn dan bij een aantal basisafspraken. Dan hebben we een aantal kernwaarden, zoals moed, respect, doorzettingsvermogen, vertrouwen.
1: Ja.
0: Die proberen we ook er een beetje daarin te doen. En eigenlijk komen die kernwaarden overheen met de sport, want dat combineren we. En defensie, daar zitten ook dezelfde kernwaarden in. En dat helpt gewoon om die leerlingen ook in de maatschappij eens te kijken van, hey, kan ik dat ook op een bepaalde manier toepassen, zodat ik daar ook misschien wat sterker van in mijn schoenen sta.
1: Ja, ja. Ja, en dus ook naar komen defensie, respect en hoe zeg je dat? Bewustzijn van dat ook in Nederland nodig is, belangrijk is. Ik ben heel benieuwd. De leerlingen komen over een half uurtje deze kant op. Gaan we aan de slag. Dank u wel.
0: Leuk.
2: Verslaggever Josephine Trehi was dat vanuit Rukve.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Ik heb moeite met small talk houden.
6: Hoe voer je een gesprekje over niks?
5: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
8: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
7: Doe normaal.
9: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
3: Elke dag een factcheck.
10: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
18: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
17: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
19: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten?

0: Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. België won afgelopen nacht met overtuigende cijfers van de Verenigde Staten op het WK. En de straat van Hormuz is nog altijd niet veilig voor schepen. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
5: Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz en brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen over en weer geweest. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mag meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoge beroep in de zaak waarin Le Pen is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. De radicaal-rechtse politica mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen, tenzij in hoger beroep vanmiddag anders wordt beslist. Le Pen's partij, Rassemblement National, staat al geruime tijd bovenaan in alle peilingen voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Via een speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Het Tulpfonds is vorig jaar opgericht en is bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Die moeten de Nederlandse wetenschap dan versterken. Tegelijk kunnen zij hier hun onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen er 29 wetenschappers uit de VS. Zij zullen onder meer onderzoek gaan doen naar kunstmatige intelligentie, naar kanker, kernenergie en naar klimaat. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer weer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn erg verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting helemaal wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. België treft Spanje in de kwartfinales op het WK voetbal. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 vannacht van de Verenigde Staten. Het was een beladen wedstrijd vanwege de teruggedraaide schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat gebeurde na een telefoontje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. Spanje won eerder op de avond met 1-0 van Portugal. Het weer, er is veel zon, maar er is ook bewolking. Vooral in het noorden, daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden.
4: Dennis Mooij bij de ANWB. Wat voor ochtendspits is het vanochtend?
6: Drukker dan gebruikelijk. En dat komt, ondanks dat mensen op vakantie zijn, door werkzaamheden en door ongelukken waardoor het zo druk is. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg, ben je nu bijna een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Sloten, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein, 40 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen Hank en Gorkum, 20 minuten vertraging. De A27 is richting Utrecht, al weken dicht tussen Gorkum en Everdingen.
4: Wie ga je nu bellen, Donald? En draai dit maar eens terug. Dat koppen de Belgische kranten vanmorgen na de winst op de VS. Zometeen de commentator van de VRT die vannacht bij de wedstrijd was.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Eén belletje van de Amerikaanse president Trump met Gianni Infantino. En een schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun werd teruggedraaid. De hele voetbalwereld sprak er schande van. Een protest van de Belgische Voetbalbond werd door de FIFA niet in behandeling genomen. En dus werd er afgelopen nacht gewoon gevoetbald in de 8e finale op het WK tussen België en de Verenigde Staten, met Balogun in de basis. Maar topspits of niet, België won het duel met 4-1 en plaatst zich dus voor de kwartfinales. Belgen in Mechelen reageren uitzinnig.
18: Oh ja, come on!
19: Het is gelukt! Jawel! Kwartfinale!
20: Hoe was deze wedstrijd?
21: Geweldig! 10 op 10, 100 op 10.
20: Hoe zoet is die overwinning?
19: Ja, nu wel heel zoet met al wat er vooraf aan ging.
22: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben. We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
20: Hoe voelde het met alles wat er gebeurd is met die rode kaart en dat dan deze wedstrijd?
21: Ja, hoe dat voelde. Zoiets als karma. Van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld. En dat hebben ze gedaan.
20: Ver gaat België nu komen?
21: Heel ver. We gaan de finale. Wij gaan winnen.
4: Tom Boudewil is commentator van deze wedstrijd geweest bij de VRT. En hij vertelde hoe het met zijn hartslag ging tijdens de wedstrijd.
23: Zo erg als tegen Senegal zal het nooit meer zijn, denk ik. Dus nu was het al snel 2-1, 3-1. En uiteindelijk, als je een beetje wat van voetbal kent en je voelt het wat aan, dan ja, voel je ook wel dat, los van een mirakel, dat Amerika er niet meer zou overgaan.
4: Nee, u deed voor de VRT vannacht het commentaar. Nederlandse collega's die omschreven de Belgen als getergd. Ben je het daarmee eens?
23: Goh, ik weet het niet. We hebben het gisteren gevraagd. We hebben het vandaag gevraagd of het echt zou meespelen wat er de voorbije 30 uur allemaal is gespeeld. Gisteren zei Thibaut Courtois op de persconferentie: we hebben bewust met de groep 5 minuten samengezeten, ook met de sportief directeur van de voetbalbond. Mm-hmm. We hebben gezegd van oké, dit is wat er gebeurd is. Op het veld kunnen wij wel winnen. Wat daarnaast gebeurt, daar hebben we geen invloed op. Dus laten we ons maar volledig focussen op deze wedstrijd. En ook ook in de interviews die daarnet zijn gebeurd in de Mixed Zone. Ja, is het daar weinig over gegaan? Alleen Courtois, die heeft het even gehad over een gebrek aan respect. Maar dat ging dan vooral naar wat de spelers van USA, van Amerika, hebben gezegd. Van het is niet meer het elftal van België van 4 jaar geleden bijvoorbeeld, van die gouden generatie. Wij zijn favoriet, wij hebben het zelfvertrouwen. En hij vond dat een beetje respectloos. Maar voor het overige is daar niet veel meer over gesproken.
4: Nee, ik zag wel de Belgische Voetbalbond nog delen op sociale media. Overturn this, draai dit nog maar eens om. Dus er zit wel iets van lekker peu in.
23: Ja, op de sociale media hebben ze het wel goed gespeeld, inderdaad. En uiteindelijk, ja, als je het een beetje gevolgd hebt de voorbije uren, de wereld stond in brand. En ja, wij als bescheiden Belgen, we zijn dat natuurlijk niet gewoon, dat iedereen plots aan onze kant stond. En het grappige was dan dat dan plots, ja, Engeland wil dan die rode kaart van Kwanza ongedaan maken, de Fransen willen dan de gele kaart van Olise ongedaan maken, Bosnië springt mee op de kar, zij willen dat de wedstrijd moet overgedaan worden. Dus het was wel grappig om te volgen natuurlijk, maar het geeft ook wel aan hoe het leeft en ja, hoe schandalig het is eigenlijk.
4: Ja. Wat doet het met België? Want we horen net die mensen, hè, vol vertrouwen, we gaan winnen. En zo begon België niet aan het toernooi, toch?
23: Zeker niet. En dat zijn natuurlijk de traditionele mensen die een beetje gek doen, die misschien wel wat gedronken hebben en mee in die zegenroes zitten. Maar dit is wel de beste wedstrijd van de Belgen tot nog toe. We zijn nog niet echt verwend geweest, zeker in de groepsfase niet, waar we door, ja, wat geluk misschien, groepswinnaar zijn geworden, waardoor de Belgen en ook wij toch nog 2 wedstrijden hebben kunnen spelen in Seattle. Dus die verplaatsingen hebben wij niet moeten maken. We hebben natuurlijk heel veel kritiek gegeven, ook op de spelers, door een gebrek aan energie, wat bij andere landen wel het geval was. We hadden kritiek op de bondscoach, ergens wel terecht, ook voor zijn opstellingen, voor zijn gekke wissels tegen Senegal, waardoor we eigenlijk een mirakel nodig hadden om door te geraken. Maar deze prestatie, los van het feit dat toen we de basisopstelling zagen en we weer met de wenkbrauwen aan het fronsen waren van wat is dit weer? Maar uiteindelijk is wel gebleken dat België zeker in de eerste helft een zeer goede eerste helft heeft gespeeld, waarvan wij dachten hij gaat afwachten, ja, voor de eerste keer weer met 2 centrale middenvelders. Maar nee, België heeft druk gezet en ja, USA is eigenlijk nooit in zijn spel gekomen, want ik vond, zeker de eerste 2 wedstrijden van Amerika, vond ik zeer indrukwekkend. Oké, tegen Turkije speel je met een B-ploeg, tegen Bosnië ben je gewoon efficiënt, maar ze hebben hun beste wedstrijd gespeeld. In de eerste wedstrijd tegen Paraguay is dan niveau gezakt en ja, de Belgen zijn misschien wel qua niveau gestegen.
4: Dat zei sportjournalist bij de VRT Tom Boudewil. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds, het Tulpfonds. Nederland wil daarmee toptalent binnenhalen, omdat in Amerika veel wetenschappers vrezen voor hun baan sinds Trump president is van het land. Marcel Levy is voorzitter van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: En vorig jaar kwam de NWO samen met het ministerie van Onderwijs met dit plan. Nu dus die 34 wetenschappers. Is daarmee het plan geslaagd?
0: Het is natuurlijk pas geslaagd als al die wetenschappers hier gesetteld zijn en hele mooie wetenschap gaan doen. Maar deze fase lijkt in ieder geval geslaagd. Overigens hadden we plek voor 50, dus we hebben er nog 16 over. En daar zijn we nu mee bezig om te kijken wie daar belangstelling voor heeft.
4: Ja, en waar komen deze wetenschappers vandaan?
0: Ja, overal ter wereld. We hadden gezegd, ze mogen overal vandaan komen. Maar wel van buiten Nederland. Maar je ziet wel dat de overgrote meerderheid uit de Verenigde Staten afkomstig is.
4: Ja, en daar gaat het natuurlijk veel over, hè, wat daar gebeurt in de academische wereld. Wat merken zij daarvan? Is het hun werk echt onmogelijk gemaakt in eigen land?
0: Ja, ik denk het wel. En dat neemt toe. Dus wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. Maar ook wat te maken heeft met ruimtevaart en astronomie. Hè. De NASA is een hele grote wetenschappelijke speler. Daar is een heel groot deel van de wetenschappelijke staf wegbezuinigd. Mm-hmm. En ook NIH, die gaat over gezondheidsonderzoek. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. geeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering. En je ziet ook dat de mensen die nog wel een baan hebben, ja, hun wereldje kleiner wordt. Ze mogen niet meer naar buitenlandse conferenties. Hun publicaties worden of tegengehouden of zelfs gecorrigeerd. Dus ja, dat is niet een atmosfeer waar wetenschappers zich prettig bij voelen.
4: Nee. En diegenen die dus met bezuinigingen te maken hebben, dat betekent gewoon concreet dat ze hun baan verliezen eigenlijk dus.
0: Ja. Dat gaat in Amerika heel makkelijk, van de een op de andere dag. Ja.
4: Nou komen deze wetenschappers naar ons land, hè, om hier een plek te vinden in de academische wereld. Toen dat werd aangekondigd, waren er ook tegenstanders van het fonds. Hè, die zeggen, het concurreert ook met onze eigen topwetenschappers. Het gelijkheidsprincipe tast het aan binnen de academische wereld, een academisch principe. Wat zegt u op die kritiek?
0: Ja, nou, ik kan het me goed voorstellen. Het kwam ook in een tijd dat we net draconische bezuinigingen achter de rug hadden van de vorige regering. Op de universiteiten vooral. Gelukkig heeft de huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Rianne Letchert, die al voor een belangrijk deel teruggedraaid, of althans aangekondigd, om die terug te draaien. En weet je, wetenschap is een internationale business. Ook als je nu al rond zou lopen op de universiteit en als je kijkt wie er de grote Europese beurzen binnenhalen en die vervolgens gaan uitvoeren op Nederlandse universiteiten, dan is een heel groot deel daarvan uit het buitenland. En dat is maar goed ook. We hebben die mensen hard nodig. Die dragen bij aan onze wetenschap, ze dragen bij aan onze economie, ze dragen bij aan verbeteringen in de maatschappij. Dus het is helemaal niet zo gek om buitenlanders naar Nederland te halen om topwetenschap te doen.
4: Nee, wat gebeurt er eigenlijk nu? Want ze komen hier in Nederland. Wat voor dagen, weken gaan ze tegemoet?
0: Nou, kijk, zij worden natuurlijk gehost door universiteiten of Nederlandse onderzoeksinstituten of ook hogescholen. Dus daar gaan ze werken. En die zorgen ervoor dat ze goed landen, dat ze, als ze dat nodig hebben, een laboratorium krijgen of een groep van medewerkers waar ze hun wetenschap mee kunnen bedrijven. En wij geven vanuit NWO en het ministerie van OCW een bedrag om dat makkelijker te maken. Maar dat bedrag, dat is van 1 miljoen euro, dat klinkt heel veel, maar dat is natuurlijk zo op. Dus er wordt ook van de universiteiten zelf een flinke investering gevraagd.
4: Ja, dat is 1 miljoen per wetenschapper.
0: Ja,
4: ja, om die schil eromheen, zeg maar, te organiseren.
0: En ze moeten natuurlijk een salaris krijgen. En soms willen ze iemand meenemen. Of ze hebben spulletjes nodig. Dus ja, dat gaat al heel snel meer dan 1 miljoen kosten. Ja. Dat geeft niet. Maar wij leveren daar in ieder geval een bijdrage aan.
4: Wat hoort u terug van hen, van degenen die hier nu aan gaan komen, dat ze hier naartoe komen?
0: Nou, nog niks, want ze zijn er nog niet.
4: Nee, maar ze weten wel dat ze komen, toch?
0: Ja. En Nederland is, ondanks het feit dat hier de academische wereld dat hartstikke onder druk staat. En dat ga ik niet verhelen. Wetenschap gewoon in Nederland hartstikke ondergefinancierd is voor het niveau wat we in de wereld hebben. Blijft Nederland gelukkig toch een aantrekkelijk land voor veel buitenlanders om hier te werken, om hier te wonen en om hier hun loopbaan een stuk voor te zetten. En daar profiteren we natuurlijk nu van. En daar profiteren we van. En we, dan bedoel ik niet alleen de universiteiten en de wetenschappelijke wereld, maar ik durf te zeggen de hele Nederlandse samenleving.
4: Want wat hebben wij daaraan?
0: Nou, die mensen die vinden nieuwe dingen uit, die uiteindelijk leiden tot productiviteit, tot misschien wel een nieuw bedrijfje of een idee wat kan worden, naar de markt kan worden gebracht, waar Nederlanders aan kunnen sleutelen, waar mensen hun baan en hun brood mee verdienen. Wetenschappers leveren wetenschappelijke bijdragen, zodat we dingen beter snappen, zodat we sociale structuren beter doorgronden, of gewoon in de maatschappij dingen kunnen verbeteren. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat wetenschap bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen, van economische vraagstukken. Maar dan moet je wel hele goede wetenschappers hebben. Nou, en als er een paar van uit het buitenland komen, dan is dat alleen maar heel fijn.
4: Ja, 34 daarvan komen vandaag aan in Nederland. Dank voor dit gesprek, Marcel Levy, voorzitter van de NWO. Ook het CDA is tegen een nieuw kinderpardon, dat schrijft Trouw.
1: Voor kinderen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, maar toch zijn geworteld in Nederland, is er hierdoor weinig kans om in Nederland te blijven. De VVD was al tegen, nu dus ook het CDA, schrijft partijleider Bontebal in een brief aan partijleden. De andere regeringspartij, D66, legt zich daar nu bij neer. De Franse president Macron is gisteravond in Syrië aangekomen, meldt France 24. Hij is de eerste West-Europese regeringsleider die Syrië bezoekt sinds de val van president Assad eind 2024 was dat. De huidige president al-Shara is sindsdien de banden aan het aanhalen met de internationale wereld om zijn land er weer bovenop te krijgen. Ik ben gekomen om de Franse toewijding aan de Syrische bevolking te onderstrepen, schreef Macron kort na aankomst op X. En we blijven nog even in Frankrijk, want de schrik zit er nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk zaten, waar bosbranden woeden. Hart van Nederland sprak met vriendinnen Janita en Janetta, die op de camping in de buurt van Perpignan stonden. Ze zagen gasflessen ontploffen en die in de brand waren gevlogen.
3: Met de explosies vond ik het angstig, omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, hoe loopt dit af?
1: Ja, en dat liep inderdaad niet goed af. Want de gehuurde accommodatie, waar die twee vriendinnen dus al jaren kwamen, die brandde helemaal uit. In Amsterdam-Zuidoost wordt het grootste datacenter van de stad gebouwd, zag het Parool. En die heeft dat gelezen in afgegeven bouwvergunningen. Het bedrijf Equinix, dat al 9 andere datacenters rond de stad heeft. Ik wist niet dat er zoveel datacenters... Nee. Ik moest het even checken of het niet in het land was, maar er zijn echt ontzettend veel.
5: Ja.
1: 9, ja, dus nu 10,
5: ja.
1: Gaat dat datacenter van 60 meter hoog bouwen, Equinix dus. Maar ook bij dit project speelt de krapte op het elektriciteitsnet een grote rol. Zolang er nog niet genoeg stroom aan het pand wordt geleverd, wordt hooguit een kwart van die 60 meter nog maar gebouwd. En tijdens het WK-voetbal zijn er in de VS al 600 drones onderschept. Die vlogen op plekken waar dat niet mocht. Op wedstrijddagen moet ik zeggen, gaat in een straal van 5,5 kilometer rondom het stadion het luchtruim helemaal dicht. Een agent die betrokken is bij de opsporing geeft de dronepiloten bij de lokale zender KMBC9 een waarschuwing.
6: Our folks are out there. You know, we really want to get the message across when it comes to drones that we will find you.
1: Ja, we zullen je vinden. Waar hebben we dat ooit eerder gehoord? Yeah. De dronepiloten inderdaad, die worden gewaarschuwd. Want als ze worden gesnapt, dan worden ze vervolgd door de FBI.
5: Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB.
7: De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat net geen 400 kilometer file. Dat komt onder andere door werkzaamheden en door ongelukken. Zo is het misgegaan op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Sloten doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het gaat nog een tijdje duren voordat de weg daar weer vrij is. De A12 richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk heb je een half uur vertraging. Door een ongeval is daar de rechte rijstrook zojuist afgekruist. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein heb je minstens 3 kwartier vertraging. Dat is 16 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam.
5: Er is een nieuwe gele truidrager in de Tour de France. Pogacar wist in de slotklim van de derde etappe het geel van de schouders van Vingegaard te pakken. Stef Clement, oud-renner en wieleranalist voor de NOS. Ja, de strijd tussen de twee favorieten begint vroeg.
24: Ja, het was eigenlijk helemaal niet de verwachting gisteren. Gisteren dachten we eigenlijk, het zal een rit voor de aanvallers worden. En er is ook heel veel aangevallen gisteren. En toch besloot de ploeg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro, zeg maar vanaf nu af aan, hè, want ze hebben daar echt wel 2 leiders, die besloten te gaan rijden. En ja, als zij gaan rijden, dan is er eigenlijk geen houden aan. Hè. Dan ben je verloren aan de voorkant. En zo gebeurde het dat Tadej Pogacar de rit won en daarmee ook inderdaad precies de leiderstrijd overpakte. Want het was op de plaatsen van de afgelopen etappes. Ze staan in dezelfde tijd op de klasseringen van de afgelopen etappes. Pakte die het geel over.
5: Ja. Vandaag 182 kilometer door de flinke heuvels van Carcassonne naar Foix. Wie verwacht je vandaag in die 4e etappe vooraan?
24: Ja, het zal toch vandaag wel eens echt voor die aanvallers zijn. Aanvallers, dan denken we aan de man in Stars and Stripes, aan Quinn Simmons. Misschien een kleine Amerikaanse revanche dan vandaag. Vacek, de Tsjech, ook van diezelfde Lidl Tech ploeg. Mm-hmm. Ja, er zal toch een heel legertje wat gisteren tussen haakjes gefaald heeft om in de ontsnapping weg te blijven, zal het vandaag opnieuw proberen. Morgen is het sprinten, overmorgen weer echte bergen. Dus dit lijkt een zeldzame kans voor de ontsnapping om het te halen.
5: Ja, en dan wordt het vandaag weer bloedheet, hè? 40 graden. Worden daar nog speciale maatregelen voor getroffen?
24: We hebben nog niks gehoord van de lokale autoriteiten dat daar een aanpassing zou gebeuren. Dat kan wel, hè. Ze kunnen ook code rood afmelden in Frankrijk. Mm-hmm. Voorlopig rijden de renners gewoon en dat betekent koelen. Heel veel ijs, heel veel drinken, heel veel water over je hoofd. Ja, we hebben het gezien, hè, bij die ploegentijdrit in Barcelona. Bijvoorbeeld renners die zich opwarmden, wilde ik zeggen, afkoelde met de onderarmen in een bak
5: gaan
24: met water.
5: Ja.
24: Ja, ik zou ook verkoelen gaan.
5: Ja, ja. Weet jij het zelf ook nog, dat het zo bloedheet was en je op de pedalen zat?
8: Ja, en het gekke is, als je fietst, dan heb je natuurlijk altijd een beetje rijwind. Het is vaak als je dan stil stond, als je even moest wachten of zo, dan gutste het zweet van je lichaam. Die rijwind is eigenlijk een valse verkoeling, want het lijkt alsof je dan nog wat afgekoeld wordt, maar dat werkt zo niet. Nee, echt die pentikousen vol met ijsblokjes, we hebben ze gisteren ook door het peloton heen zien vliegen. Dat is eigenlijk het allerbeste en voor de rest... Ja, drinken zoveel als je kan natuurlijk, want er wordt ook een hoop gezweet in het peloton.
4: Ja, is dit nog
8: misschien,
4: een...
8: als de mensen met een tuinslang er staan, ik weet niet hoe druk het is tussen Carcassonne en Foix.
4: Nou, voor iedereen die luistert daartussen, pak de tuinslang erbij. Is het tot slot nog een etappe voor Mathieu van der Poel vandaag eigenlijk?
8: Hij is niet dol op die hele hete temperaturen. Het zou misschien wel kunnen, het is kantje boord. Ik hoop het. Iedereen hoopt denk ik in Nederland dat we hem gaan zien. Dat we Nederlands ritsucces gaan boeken. Maar het is een hele lastige start. Dat bovenop die temperaturen. Ik vrees dat het net even te lastig is voor Van der Poel. En hij is zelf realist. Dus ik denk dat Hancock het hem gewoon aan de start moet vragen. En dat we dan vanzelf weten hoe de vlag erbij hangt.
4: Nou, dat horen we vanmiddag vast weer in Radio Tour de France. Dankjewel, Stef. Oudrenner en wieleranalist voor de NOS, Stef Clement. Over een uurtje weer spraakmakers hier op deze zender met Stand.nl. Roos, wat gaan jullie doen?
9: Een hele goede morgen. We gaan het hebben over erfbelasting. De komende jaren zorgt de vermogende babyboom-generatie voor een golf aan erfenissen. Jaarlijks laten zij nu al tussen de 25 en 30 miljard euro na. Nou, het Centraal Planbureau bracht daarom in kaart hoe erfenissen worden verdeeld en hoe Nederlanders over die erfbelasting denken. En wat blijkt? De meeste Nederlanders zouden het prima vinden als de belasting op grote vermogens omhoog gaat. Wie hoge erfenissen gaat het dan om? De stelling is daarom vandaag, het is tijd om de erfbelasting te verhogen. En ik ben heel erg benieuwd hoe u daarover denkt natuurlijk. Vindt u dat u moet betalen als u een grote erfenis krijgt? Meer mag betalen ook? Vanaf welk bedrag zou dat dan ook eerlijk zijn? Of bent u van de school die zegt, nou, mijn ouders hebben er al belasting over betaald, hè?
4: Er is voor gewerkt wat je dan hoort. Ja.
9: Precies, ja. Dus waarom zou ik dat dan nog doen? Kortom, die erfbelasting, hoe denkt u daarover? Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO-luister-app.
10: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost, Autotaalglas.
27: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
28: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
29: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
30: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
31: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
32: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: NPO Radio 1.
4: Het is iets voor 8:30, de hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
1: In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. Sinds de VS en Iran een intentieverklaring tekenden, zijn er vaker schepen aangevallen. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd tegen Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond namelijk van Portugal met 1-0. En cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 jaar geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam geplaatst worden op het plein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg.
4: Johnny Willems is hier voor het weer. Wat voor dag krijgen we, Johnny?
0: Hangt een beetje af van waar je woont. Op dit moment landinwaarts in het noorden en in het oosten van het land vrij veel wolken. In het zuidwesten en westen is de zon al goed doorgebroken. En het zet zich wat door, waardoor het in het zuiden ook volop zonnig wordt. Vanmiddag de hoogste temperatuur in Brabant en Limburg. Daar 27 of 28 graden met veel zon. Volop zomer dus. In het noorden wat meer wolken en temperaturen rond de graad of 20. En langs de westkust met een matige wind of een matig tot vrij krachtige wind van zee is het een graad of 22. Dus wat verschillen in het land. Maar het is in ieder geval overal droog met op veel plaatsen ook zon.
4: Ja, en hoe is dat morgen?
0: Morgen starten we met veel wolken en dan worden 22 graden in het noorden tot 26 in Limburg. In de loop van de middag komt er ook weer meer ruimte voor de zon. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog en wordt het zonniger. Vrijdag komend weekend dan maxima van zo'n 25 graden in het noorden tot 31 of 32 in Zuid-Nederland. Veel zonneschijn, maar de nachtelijke temperaturen die liggen tussen 14 en 18 graden. Het wordt dus echt wel volop zomers, maar het wordt niet overdreven heet.
4: Duidelijk, dankjewel Jordi. En Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het op de weg nu?
7: 435 kilometer file staat er nu en dat is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip in juli. Dat komt door werkzaamheden en door ongelukken. Zo is het misgegaan op de A4 richting Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp ben je een half uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag. Een ongeluk bij Bleiswijk zorgt voor 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is afgekruist. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en het Terbrechtseplein doe je er ruim drie kwartier langer over. Dat komt door de werkzaamheden bij Rotterdam op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Hank en Gorkum 25 minuten extra nodig.
4: BOA's moeten volgens de VVD een seculier uniform hebben, zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. Zometeen Tweede Kamerlid Martens die dit wil vastleggen in de wet.
3: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Boa's zouden geen religieuze uitingen, zoals een hoofddoek of een keppeltje, mogen dragen bij hun uniform. Dat wil de VVD vastleggen in de wet, staat vanmorgen in de Telegraaf. Voor de politie en het leger geldt zo'n regel al. VVD Tweede Kamerlid Claire Martens, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Waarom komt u met dit voorstel?
9: Nou, dit is een wens die binnen mijn partij al langere tijd leeft. In de Kamer breed. Er is eerder een zogenaamde algemene maatregel van bestuur ingediend. Daarvan heeft de Raad van State gezegd, als je dit wil regelen, dan moet je een wet schrijven. Toen hebben wij besloten een wet te gaan schrijven.
4: Zo simpel gaat het soms. Ja, waarom vindt u het onwenselijk, zulke religieuze uitingen?
9: Nou, dat heeft eigenlijk twee redenen. Enerzijds, zoals inderdaad al aangekondigd net, een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen BOA's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van de Liberale Partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie. Dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
4: Ja, waarom vindt u dan religie ongewenst? Om dat te zien bij een boa?
9: Omdat het gaat over een uniform. En een uniform betekent dat iedereen dezelfde kledij draagt. Dat je persoonlijke levensovertuiging geen factor speelt met het beroep dat je uitoefent. Ja. En op het moment dat jij dat wel wil, dan kan je gelukkig alsnog aan de slag als militair of bij de politie. Alleen niet zichtbaar in uniform.
4: Nee, daar gelden die regels al. Maar een boa heeft toch ook een andere functie in de maatschappij. Hè? Die is in dienst van bij een gemeente. Die gaat veel plaatselijker te werk. Moet die niet meer tussen de burgers staan?
9: En u bent daarmee overtuigd dat wanneer je zichtbaar een hoofddoek draagt, meer overwicht hebt op straat? Want dan hebben we volgens mij een ander probleem.
4: Ik ben nergens van overtuigd, dat is de vraag.
9: Nee, maar als dat de vraag is, dan hebben we wat mij betreft een ander probleem. Op het moment dat jouw religieuze uiting zorgt dat mensen naar je luisteren, dan hebben wij als samenleving een groter maatschappelijk probleem. Ik vind dat we het welke religie hoe uit moeten trekken. We hebben afgesproken in Nederland, we dragen een uniform. En bij een uniform zijn geen enkele religie zichtbaar geuit. En op het moment dat dat steeds vaker ter discussie staat, dan is het voor een liberale partij vrij logisch om te zeggen, laten we nou voorkomen dat elke 4 jaar, wanneer de gemeenteraad een andere politieke kleur waait, er een ander uniform bestaat, laten we dit landelijk, wettelijk op de juiste manier regelen.
4: Ja, u heeft het daarnaast, dan over of er geluisterd wordt, hè? Maar ik bedoel ook, is het niet beter als boa's een afspiegeling zijn van de maatschappij, dat dat ook daarin zichtbaar is?
9: Nee, zij dragen een uniform. En bij een uniform speelt geen religie. Bij een uniform gaat het over de functie die je uitoefent.
4: Ja. U zei al gemeentes, hè? Daar ligt dat nu, hè, geloof ik. Of dat een religieuze uiting voor boa's toestaan. Hoe is dat nu geregeld?
9: Ja, dat klopt. Ja, zelf als fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD heb ik mij hier ook jaren tegen verzet. Mijn grote angst is, en dat betekent ook dat de boa zelf de speelbal kan worden van de politieke kleur. De gemeente bepaalt middels vaak enkel een motie of je religieuze uitingen mag toestaan of niet. Dat betekent bijvoorbeeld nu in Amsterdam, hè, wat een vrij linkse stad is, die hebben gekozen dat dat mag. Als het over 4 jaar anders is, dan zou het betekenen dat ook het uniform er anders uitziet. En dat lijkt mij zeer onwenselijk.
4: U komt nu met dit voorstel, hè, terwijl de Kamer met recessie is. Waarom nu?
9: Ja, nou ja, waarom nu? Ja, reces, maar reces is geen vakantie. Wij hebben 4 maanden geleden aangekondigd dat ik deze wet af wilde hebben voor de zomer. Daar hebben wij hard op doorgewerkt. Hij was de afgelopen, donderdag, vrijdag was die klaar. Dit is dus eigenlijk letterlijk het eerste moment waarop wij hem naar de Raad van State kunnen sturen. Ja, want wij werken gewoon door deze zomer. Ja.
4: Eerder kwamen al verschillende VVD-ministers met vergelijkbare voorstellen. Die hebben het toen niet gehaald. Hè? Waarom is er nu wel een meerderheid voor, denkt u?
9: Het heeft altijd een meerderheid gehaald. Er zijn eerder moties ingediend en een algemene maatregel van bestuur. En zoals ik eerder ook aangaf, dat is misschien een hele technische uitleg, maar dan hang je iets aan een bestaande wet. En de Raad van State heeft eerlijk gezegd, oké, als je dit wil, dan is het belangrijk om hier een specifieke wet voor te schrijven, om het op een goede en juiste manier te doen. En daarvan hebben wij gezegd, dan gaan wij dat doen, want je moet dit altijd op een nette manier regelen. En als ik, als ik nu de koppen tel, de zetels tel, dan gaan we ervan uit dat we hier een meerderheid voor halen op dit moment.
4: VVD Tweede Kamerlid Claire Martens, dank voor dit gesprek.
9: Dank u wel.
4: De actiefste vulkaan van Europa, de Etna, is weer uitgebarsten. Door de rook en as uit de vulkaan op het Italiaanse eiland Sicilië is het vluchtverkeer van en naar het vliegveld van Catania stilgelegd. Italië-correspondent Angelo van Schaik, ja, hoe groot is die uitbarsting?
10: Nou, volgens experts is hij niet zo heel groot. Er is een uitbarsting vanuit een wat kleinere krater op zo'n 2500 meter. Aan de noordoostkant van de vulkaan. En het is eigenlijk gewoon vrij normaal gedrag voor Mama Etna, zoals de vulkaan liefkozend wordt genoemd op Sicilië. Mama Etna pruttelt heel veel en dat doet ze heel graag. En nu dus ook weer. En de uitbarsting is wel heel spectaculair. Er hangt een grote aswolk boven de vulkaan. Er komen lavafonteinen uit de zijkant van de berg. En een lavastroom die langzaam aan de zijkant naar beneden schuift. Dus het is spectaculair, maar niet heel erg bijzonder, nee, vinden experts.
4: Toch heeft het wel dus effect op het vliegverkeer. Vliegen op Catania kan dus even niet. Zijn er nog andere maatregelen genomen op het eiland?
10: Nou, niet heel erg. Hè. Je kan je voorstellen dat een aantal wegen op de Etna zijn afgesloten, ondanks het feit dat de uitbarsting vrij hoog op de berg is. En de bewoners van de dorpen op de vulkaan zelf, die houden de activiteit natuurlijk scherp in de gaten. Maar de belangrijkste maatregel, je zegt het al, is het stilleggen van het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania. Dat is trouwens wel de belangrijkste vliegveld van Sicilië en met ruim 12 miljoen reizigers ook één van de belangrijkste van Italië. Dus je kan je voorstellen dat midden in het zomerseizoen de Sicilianen nogal balen van de uitbarsting. De president van de regio heeft wel gezegd dat er bussen worden ingezet om reizigers die op andere vliegvelden op Sicilië landen naar die kant van het eiland te brengen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Sicilië heel erg groot is. Het is bijna net zo groot als België. En dat betekent dat je met een bus vanuit Palermo, waar je dan naar afgevoerd wordt of omgeleid wordt, dat je naar Catania moet met een bus. En dan ben je minstens 3 uur onderweg. Dus de uitbarsting brengt vooral heel veel ongemak met zich mee.
4: Ja, en je zegt al, het wordt liefkozend Mama Etna genoemd. Die pruttelt regelmatig. Hè? Hoe wordt daarmee omgegaan op Sicilië?
10: Nou ja, omdat het zo vaak gebeurt. Hè, minstens 1 keer per jaar barst die wel uit. Maken mensen zich er niet zo heel erg druk om. Het is spectaculair, het levert ongemak op. Maar het hoort er nou eenmaal bij. Dat is een beetje de reactie van de mensen. 2 jaar geleden was ik ook op Sicilië toen de Etna uitbarstte. En toen ben ik dag na de uitbarsting, op 15 augustus was dat. Dat is Ferragosto, dat is een feestdag in Italië. Ben ik de vulkaan opgegaan. En iedereen zat gewoon op de flanken van de vulkaan te barbecue. En ik vroeg een beetje verbaasd van, goh, zijn jullie dan niet bang? Nee joh, we zijn naar de andere kant gegaan, want aan die kant, aan de westkant, daar ligt veel as op de weg en dat komt alleen maar in je eten. En dat is zo vervelend. Dus dat is precies hoe mensen ermee omgaan. Mama Etna hoort bij het dagelijkse leven.
4: Ja, en die rook, dat is dan vooral het gezicht wat je ziet, maar dat daar kun je ook gewoon mee leven. Dat is niet schadelijk als dat boven je huis hangt.
10: Nou, het is vrij hoog. Hè. De Etna zelf is bijna 3000 meter hoog. En dat gaat, die as gaat dan recht de lucht in. Dus dat komt niet in je filtertje, je balkon.
4: Nee, of in je eten. Nou zijn er dus even geen vluchten op Catania. Dus dat heeft vooral gevolgen als er Nederlanders zijn die daar op vakantie willen of naar huis willen. Die moeten even opletten nu.
10: Ja, exact. Je loopt het risico dat je vliegtuig wordt omgeleid naar een andere luchthaven. Palermo, Trapani of Comiso, dat zijn de andere 3 luchthavens op Sicilië. En dan moet je dus rekenen op een hele lange extra busrit. En wat ik al zei, vanuit Palermo is dat 1 uur of 3 naar Catania. En van Trapani is dat zelfs nog wel 1 uurtje meer. Dus er is vooral ongemak, maar niet echt gevaar.
4: Dankjewel, Italië-correspondent Angelo van Schaik. Amerikaanse media die oordelen hard over de uitschakeling van de nationale voetbalploeg op het WK.
1: Ja, we moeten het nog maar eens over hebben, Marco. Ja. Vind je niet? Ja.
4: Ging er nog niet zo
1: nee,
4: over.
1: Nee, precies. En we vinden het allemaal stiekem heel lekker. Sports Illustrated noemde de 4-1 nederlaag tegen België afgelopen nacht een beschamende mislukking. En NBC Sports schrijft dat de ploeg onthutst leek, dat de sterren niet schenen en de tovenaar, bondscoach Pochettino, zijn magie kwijt was. Bij Sportza gaat het over de speldenprik die de spelers van België na de vierde goal uitdeelden aan president Trump vanwege dat veelbesproken telefoontje met FIFA-baas Infantino. Een groepje spelers deed een dansje van Trump na. Dat hadden ze van tevoren bedacht, zegt middenvelder Axel Witsel tegen de Belgische omroep.
11: Après le but de Romelu, on a vu le petit danse de Donald Trump. C'était votre idée ou c'était l'idée de Guy?
13: Ouais, c'est une idée du groupe, mais après, voilà, on a l'important, c'est qu'on l'a fêté, tous ensemble et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a la meilleure des manières, c'est de répondre sur le terrain et on l'a fait. Aujourd'hui, c'était bon.
1: Ja, dat is wel heel veel Frans om te zeggen. Het was een idee van de groep. We vonden dat een goede zaak, zegt Witsel, die dus Frans spreekt, zoals we kunnen horen. De beste manier om te antwoorden op alles wat er gebeurd is op het veld. En dat hebben we ook gedaan, zei hij. En met het terugdraaien van die schorsing van Balogun lijkt een precedent te zijn ontstaan. Je kon erop wachten, want ja. Britse parlementariërs willen nu dat de rode kaart die Engelandspeler Gerald Kwanza kreeg in de achtste finales tegen Mexico ook worden opgeschort, zodat hij mee kan doen tegen Noorwegen in de kwartfinales. Labour-parlementariërs Noah Law en Melanie On schreven op sociale media: het is moeilijk te rechtvaardigen dat de ene speler geen schorsing krijgt, terwijl een andere in vrijwel dezelfde omstandigheden die wel krijgt. FIFA heeft hier nog niet op gereageerd. Misschien moet eerst
4: even bellen.
1: Starmer eventjes de telefoon pakken. Ja. Misschien helpt dat inderdaad. En dan de Nederlandse basketballer Quinten Post staat voor een transfer in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, meldt ESPN. Post speelde de afgelopen twee seizoenen voor de Golden State Warriors, maar kan naar verluid een contract tekenen bij de Memphis Grizzlies, moet ik zeggen. Hij zou daar in 3 jaar 30 miljoen euro gaan verdienen. Flink meer dan hij nu krijgt. De Grizzlies zijn na een teleurstellend seizoen een nieuw team aan het bouwen en Quinten Post zou een van de steunpilaren moeten worden. Hij is gewild in de NBA vanwege zijn lengte van, hou u vast, 2 meter 13 en zijn goede afstandsschot. Die combinatie. En Ajax-middenvelder Sian Steur die lijkt op weg naar Newcastle United. De Telegraaf en het AD melden dat de Premier League-club een bod van 27 miljoen euro heeft uitgebracht op de 18-jarige Steur nog maar, die gezien wordt als een groot talent. Ajax zou vanwege de beperkte financiële middelen bereid zijn om mee te werken aan de transfer. Het komt eigenlijk als een verrassing omdat Steur lange tijd op weg leek zijn contract bij Ajax te verlengen. Maar gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff leidden niet tot een nieuwe overeenkomst. De door Ajax opgeleide Steur brak vorig seizoen door bij de club. Hij speelde 20 wedstrijden voor het eerste elftal, waarin hij 1 keer scoorde.
4: Dennis Mooi bij de ANWB, hoe is het op de weg?
7: 430 kilometer file staat er op dit moment nog. Op de A4 richting Amsterdam moet je rekening houden met 35 minuten vertraging. Tussen knooppunt De Hoek en Bad Hoeverdorp staat 6 kilometer file door een ongeluk. Voorlopig zijn er nog 2 rijstroken dicht. Meest op onthoud nu bij Rotterdam op de A16 in de richting van Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein heb je een uur extra nodig door de werkzaamheden op de A20.

0: Sausalito Summer Night van Diesel. Boomstammen tillen, rugbyën en leren omgaan met tegenslag. Daar draait het vandaag om voor 250 middelbare scholieren uit Roosendaal. Op het oefenterrein van de commando's in Rukve krijgen jongeren een sportdag die hen fysiek en mentaal op de proef stelt. De organisatoren willen de jongeren daarmee mentaal weerbaarder maken. Verslaggever Josephine Trehi die is op dat oefenterrein van de commando's. Hebben ze er een beetje zin in, die jongeren, Josephine?
1: Ja, er komen nu steeds meer leerlingen hier aangefietst, inderdaad. 250 in totaal, je zei het al. Dus iedereen verzamelt hier en wordt in groepjes opgedeeld. Zodat ze allemaal of naar de stormbaan kunnen, of naar de rugby, of boksen, alles. Jimte staat hier naast me, die heeft het ooit bedacht, dit, hè, die weerbaarheidstrainingen, 5 jaar geleden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ging dat toen? Waarom was het nodig?
2: Nou, ik begon tijdens de Nationale Sportweek. Toen had je nog themadagen en een van de themadagen was outdoor. En toen dacht ik van ja, weet je, hoe kan ik daar niet iets mee doen? En toen was net het kamp van Koningsbrug was toen geweest. En toen dacht ik van ja, hier koppelt de sport natuurlijk helemaal aan weerbaarheid. Dus toen dacht ik van nou, kan ik daar niet iets mee doen? En daar is het mee begonnen.
1: En defensie dus?
2: En defensie uiteindelijk, ja. Ja, maar het is echt een combinatie tussen sport en defensie. Want sport doet natuurlijk van alles met je brein en defensie begeeft natuurlijk ook heel veel structuren.
1: Ja.
2: En dat, die combinatie is heel sterk.
1: Want wat is er mis met mentale weerbaarheid van jongeren?
2: Nou, wat je vorig jaar december bijvoorbeeld ook zag bij het RIVM-onderzoek rondom mentale monitoring, is dat gewoon de helft van de jongeren kampt met mentale klachten. En echt zoekende zijn van oké, maar hoe ga ik nou om met spanningen? Hoe ga ik nou om met tegenslagen? Nou, en dat is wat we dus met dit programma proberen te doen. Met dit landelijk programma. Dit jaar mogen dus 35 gemeentes meedoen. En volgend jaar mogen er 50 gemeentes meedoen. En we zijn heel blij dat we dit ook nu in Roosendaal doen.
1: Ja, want het is niet alleen deze dag. Hè? Er zijn ook andere elementen aan vast. Er komen veteranen naar school om te praten. Er zijn andere cursussen. Het is een heel programma. Ook hier leerling en een docent. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Esther Klot en Olivier.
4: Goedemorgen.
1: Ook toevallig de zoon van je moeder. U bent de zoon van docent Frans.
3: Ja, klopt.
1: Die mentale weerbaarheid, is daar trouwens een ander woord voor? Want het is niet helemaal een lekker woord, vind ik altijd.
3: Ja, veerkracht, doorzetten, het aandurven gaan, niet opgeven.
1: Ja, ja. Merkt u dat ook op school in de klas? Dat dat minder is bij jongeren?
3: Ja, zeker wel. Sinds corona nog meer. En ja, je merkt ook dat veel druk wordt ervaren door leerlingen op allerlei gebieden, sociaal en ook qua toetsing. Maar ook gewoon met online media. En ook sneller afhaken, onzekerder. Ja, dat is een zonde om te zien. Want er zijn heel veel mooie jonge lui die ook recht hebben eigenlijk op ervaringen waar niet alles goed gaat. Waardoor je juist net weerbaarder wordt. Mm-hmm. En die dingen worden wel vaker nu uit de weg gegaan. En fouten worden daardoor minder gemaakt. Waardoor je ook gewoon minder leert of je herstelt.
1: Vorig uur was ik ook met een van de organisatoren op de stormbaan. Een oud-commando hadden we het ook meer gehad over hoe dat ooit is ontstaan. Of dat die weerbaarheid minder is geworden. Hè? Social media, inderdaad meer druk. U noemt al meer keuzes. Merkt u dat dan ook naar aanleiding of in aanloop naar zo'n dag als vandaag, zo'n weerbaarheidstraining? Of Olivier, jij? Dat, vinden leerlingen dat dan misschien ook juist spannend of leuk? Of staan ze ervoor open?
4: Ja, wat ik merk, mijn vrienden ook vooral, ook gisteren was ik nog met ze. En dat er veel vandaag zich ziek melden of niet komen omdat ze bang zijn. Of zijn bang dat ze het niet halen, bang dat mensen wat van hen vinden, bang dat ze falen. En bang dat ze niet bij passen misschien.
1: Ja, jij hebt het niet.
4: Nou, ik heb het ook wel.
1: Je bent natuurlijk mee van je moeder. Ja.
4: Nee, ik heb het ook natuurlijk wel een beetje, maar ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Om een beetje te laten zien wat ik kan hier en om mijn fysiek te testen.
1: Ja, wat is er leuker dan op een stormbaan te gaan hier midden in de bossen, zou je denken, toch?
3: Ja, nou, niet alle leerlingen vinden LO-lessen bijvoorbeeld ook leuk en interessant. Alleen, ja,
1: wat is dat?
3: LO-gymlessen, ja. Dus dat ze daar zich uit zijn. Dus er zijn ook heel veel sportieve leerlingen bij die het wel leuk vinden. En het is juist niet erg als je het niet helemaal kan, want dan word je geholpen. Alleen de angst dat het misschien niet lukt of dat de anderen naar je kijken of dat... Ik denk dat juist het heel goed is om wel te doen. En ik zie al dat er heel veel leerlingen binnenstromen. Daar zijn we heel blij mee.
1: Echt, hè? Iedereen staat al bij de paaltjes met de verschillende groepen. Jim, toen nog even een laatste vraag aan jou. Wat hoop je nou... Ik zei al, één dag gaat natuurlijk niet veel veranderen. Het is het hele programma. Maar wat hoop je dat ze wel meenemen dan vandaag, na zo'n dag?
2: Nou, ik hoop dat ze voornamelijk beseffen dat ze gewoon veel meer kunnen dan dat ze eigenlijk denken dat ze kunnen. En als je die grenzen verlegt en je gaat er net even overheen, daar zit de leer. En dat is hetgene wat we eigenlijk met het programma dus ook proberen. Is dus na te laten denken van oké, dat je dus veel meer kan dan dat je denkt.
1: Ja, dat is een van die 4 kernwaarden, hè, die je meegeeft.
2: Zeker,
1: want tijd is tijd, afspraak is afspraak,
2: niet goed is opnieuw en geen bullshit. Ja. En geen bullshit is dan van, als je aan een leerling vraagt hoe gaat het met je en hij zegt goed, maar hij zit met een lang gezicht. Nou, dat is bullshit. En dat reflecteren we dus ook elke keer aan die leerlingen. En dat proberen we ze dus ook mee te geven binnen de hele beweging die we zijn gestart.
1: Is dat wat voor in de klas, die vier kernwaarden?
3: Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Daar hebben we wat aan, daar kunnen we wel wat mee.
1: Geen bullshit. Bedankt, veel plezier jullie. Bedankt voor vandaag.
0: Geen bullshit, je hebt opgeschreven. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Rukve.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
6: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
7: Deze man die kent alleen maar energie.
5: NOS Radio Tour de France. Vanmiddag om 2:00. Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.

0: blij mee.
1: Echt, hè? Iedereen staat al bij de paaltjes met de verschillende groepen. Jim, toen nog even een laatste vraag aan jou. Wat hoop je... Nou, ik zei al, één dag gaat natuurlijk niet veel veranderen. Het is het hele programma. Maar wat hoop je dat ze wel meenemen dan vandaag, na zo'n dag?
2: Nou, ik hoop dat ze voornamelijk beseffen dat ze gewoon veel meer kunnen dan dat ze eigenlijk denken dat ze kunnen. En als je die grenzen verlegt en je gaat er net even overheen, daar zit de leer. En dat is hetgene wat we eigenlijk met het programma dus ook proberen. Is dus na te laten denken van oké, dat je dus veel meer kan dan dat je denkt.
1: Ja, het is een van die vier kernwaarden, hè, die je meegeeft.
2: Zeker,
1: wat
2: ja.
1: Tijd is tijd, afspraak is afspraak,
2: niet goed is opnieuw en geen bullshit. Ja. En geen bullshit is dan van nou, als je aan een leerling vraagt hoe gaat het met je en hij zegt goed, maar hij zit met een lang gezicht. Dat is bullshit. En dat reflecteren we dus ook elke keer aan die leerlingen. En dat proberen we ze dus ook mee te geven binnen de hele beweging die we zijn gestart.
1: Is dat wat voor in de klas, die vier kernwaarden?
3: Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Daar hebben we wat aan, daar kunnen we wel wat mee.
1: Geen bullshit. Bedankt, veel plezier jullie. Bedankt voor vandaag.
4: Geen bullshit, die hebben we opgeschreven. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Rukve.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
6: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
7: Deze man die kent alleen maar energie.
5: NOS Radio Tour de France. Vanmiddag om 2:00. Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: NPO Radio 1. 9:00.
8: Marco Geitenbeek.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Goedemorgen. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat een erfenis zwaarder mag worden belast. En opnieuw een aanval op een schip in de straat van Hormuz. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
18: In die straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest over en weer. 3 weken na de

0: beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Maar de Amerikaanse beurs heeft de regels versoepeld. De beursgang van SpaceX haalde $75 miljard op en was de grootste beursgang ooit. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De rechtbank doet uitspraken in het hoge beroep in de zaak waarin Le Pen is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. De radicaal-rechtse politica mag zich 5 jaar lang niet verkiesbaar stellen, tenzij in hoger beroep vanmiddag anders wordt beslist. Le Pen's partij, Rassemblement National, staat al tijden bovenaan in alle peilingen voor de Franse presidentsverkiezingen. Via een speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Het Tulpfonds is vorig jaar opgericht en is bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Die moeten de Nederlandse wetenschap versterken. Tegelijk kunnen zij hier hun onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. Ze zullen onder meer onderzoek gaan doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en naar klimaat. Voor het Tulpfonds is €50 miljoen beschikbaar. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de VS met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Het gebeurde na een telefoongesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Dat land won gisteravond van Portugal met 1-0. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 jaar geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam geplaatst worden op het plein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Jekkers is bekend van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vanmiddag vrij zonnig en wordt het 20 tot 28 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon en maximaal 27 graden.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB.
2: De drukte neemt inmiddels voorzichtig af, maar het is toch nog behoorlijk druk op een aantal wegen. Er staat 350 kilometer file. Dat komt vooral door werkzaamheden en door ongelukken. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de West en knooppunt Eemnes een 30 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. A4 naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp ben je 3 kwartier extra kwijt. 2 rijstroken zijn daar voorlopig nog dicht. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren een 30 minuten extra. Door bergingswerk is de linkerrijstrook afgesloten. Door de werkzaamheden bij Rotterdam op de A20 loopt het helemaal vast op de A16 vanuit Breda. Tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein staat 13 kilometer en de vertraging is 50 minuten.
1: Er staat bekend als een van de meest gehate belastingen, de erfbelasting. Wat moet ermee gebeuren? Het Centraal Planbureau deed daar onderzoek naar. Zometeen meer.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen.
9: En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het staat bekend als de meest gehate belasting, de erfbelasting. Maar is dat wel zo? Het Centraal Planbureau deed er onderzoek naar hoe Nederlanders denken over die belasting. Celine van Essen van het Centraal Planbureau deed dat onderzoek, of het inderdaad zo gehaat is onder Nederlanders.
13: Wat wij in deze studie zien, we brengen inderdaad in kaart hoe mensen over de erfbelasting denken. En dan zien we een paar dingen. Allereerst zien we dat Nederlanders inderdaad verschillend denken over de erfbelasting. Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast dan nu. Nou, over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Ja, en waarom dit onderzoek nu eigenlijk?
13: Nou, een van de redenen dat we nu dit onderzoek hebben gedaan is dat je in Nederland ziet dat de omvang van erfenissen naar verwachting sterk zal toenemen. Nou, en daardoor neemt de vraag hoe belast je erfenissen wordt maatschappelijk gezien relevanter, ongeacht hoe je tegen de erfbelasting aankijkt.
1: Ja, en dan blijkt dus uit uw onderzoek dat een minderheid tegen afschaffing is. Is dat eigenlijk een verrassing? Want je hoort zoveel over de haat tegen die belasting.
13: Ja, wat ons wel opviel is dat er dus eigenlijk wel meer nuance in de voorkeuren zit dan je op basis van het publieke debat misschien zou verwachten. Hè. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Hè. Die groep die pleit voor afschaffing, die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
1: Ja, en wat kunt u vertellen over de mensen die dat vinden? Wat zit daarachter, waarom mensen het een en het ander vinden?
13: Ja, dus we hebben gekeken naar bijvoorbeeld achtergrondkenmerken zoals leeftijd, vermogen. Nou, dat doet er toe. Maar wat we ook zien is dat hoe mensen over de erfbelasting denken sterk samenhangt met bredere opvattingen over maatschappelijke thema's. Hè. Een voorbeeld die ongelijkheid als belangrijk maatschappelijk probleem ziet is doorgaans voorstander van hogere tarieven in de erfbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die meer vertrouwen hebben in de politiek.
1: En dus een meerderheid vindt eigenlijk dat het progressiever zou mogen, dat erfbelastingstelsel. Wat zijn de motieven daarachter? Waarom vinden mensen dat?
13: Dat hebben we niet specifiek onderzocht. Dus wat we zien inderdaad, dat de voorkeuren voor bepaalde tarieven hoger of lager gerelateerd is aan hoe mensen aankijken tegen de maatschappelijke thema's. De voorbeelden die ik net noemde. Mm-hmm. Waarom zij specifiek voor die progressiviteit zijn, dat hebben we niet onderzocht.
1: Nee, en wordt er dan een soort percentage genoemd wat mensen tot in hoeverre mensen het acceptabel vinden?
13: Ja, wat we hebben onderzocht is, we weten welk tarief mensen wenselijk vinden voor erfenissen van ouder op kind voor verschillende omvangen. Dus bijvoorbeeld een erfenis van 10.000 euro versus een erfenis van 1 miljoen euro. En dan zie je dus over de hele linie, ongeacht leeftijd of vermogen, dat mensen voorkeuren hebben voor een oplopend tarief.
1: Ja, maar zitten geen percentages aan. Het is niet gezegd dat bij 30% vinden mensen het nog goed, maar bij 50% niet meer.
13: Er rolt niet één percentage uit.
1: Nee. Wat is nu de bedoeling van dit rapport? Wat hoopt u ermee te bereiken?
13: Ja, dus wat wij met dit rapport doen, we geven geen aanbevelingen. Wat wij in kaart brengen is, hoe kijken mensen nou tegen de erfbelasting? Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Nou, we denken dat dat kan helpen om het debat te voeren op basis van wat mensen belangrijk vinden. Hè? Wat is een wenselijke erfbelasting? Hoe zou de vormgeving eruit moeten zien?
1: Celine van Essen was dat van het Centraal Planbureau. Er is meer geld naartoe gegaan. In de politiek wordt het belangrijk gevonden en er is ook volop aandacht voor het onderwijs. Maar ondanks dat alles wordt het onderwijs er niet beter op. Kinderen kunnen steeds slechter lezen en ook wiskunde blijft achter. Hoe kan dat? De nieuwe Denktank presenteert vandaag...

0: Een onderzoek onder de naam Het mysterie van de verspilde onderwijsmiljarden. En Quinten Pluimakers, directeur bij de nieuwe denktank, vertelt of ze dat mysterie hebben kunnen oplossen.
1: Grotendeels wel. Als je kijkt naar waar het... Normaal krijgt altijd de politiek de schuld en wordt er gezegd, nou, die zijn, rennen achter proefballonnetjes aan en die denken niet na over de praktijk. Maar wij zagen hier, tot onze grote verbazing, juist het tegenstelde. We zagen heel veel politici met veel praktijkervaring, vaak leraren, die een bepaalde kant op wilden. Mm-hmm. En juist aan de andere kant, zoals bij instituten zoals de onderwijsraad, allemaal proefballonnetjes opkomen. En die juist dat eigenlijk frustreren.
0: Hmm. En het gevolg is dus slechte prestaties aan alle kanten.
1: Ja, dat leidt tot een systeem dat eigenlijk alleen maar met zichzelf en met beleid bezig is. En niet meer met het onderwijs in de klas.
0: Ja. We komen daar zo wel verder over te spreken. Maar jullie als nieuwe denktank houden je bezig met nieuwe ideeën, beleidsoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En dit onderzoek starten jullie op eigen initiatief. Hè? Waarom?
1: Omdat het zo'n fascinerend onderwerp is. Want wat u net al zei, de onderwijsresultaten de kelder omlaag. 1/3 van de kinderen kan niet meer fatsoenlijk goed genoeg lezen om te kunnen functioneren in de maatschappij. En ook op andere niveaus staan we internationaal. Alleen Bulgarije staat nog achter ons, maar dat is het wel zo'n beetje. Tegelijkertijd zijn er enorme beleidsoffensieven om daar iets aan te veranderen. Hè. Je hebt het nationaal programma basisvaardigheden en dat soort dingen. En dat heeft allemaal geen zin. Nee. Die niveaus dalen verder. En als er zoiets gaande is, en dat is al heel lang gaande, is er meestal iets mis in de beleidsdynamiek. Dus de manier waarop dat beleid tot stand komt.
0: Ja. Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat beleid dan tot stand komt?
1: Je zag bijvoorbeeld onlangs zijn de kerndoelen vernieuwd. En kerndoelen, dat zijn de dingen die basisschoolleerlingen moeten weten volgens de overheid aan het eind van de basisschool. En dan zag je dat de politiek daar een heel duidelijke mening over had. Die zeiden, nou, we moeten weer gaan focussen. We moeten gaan focussen op die lezen, schrijven en rekenen. Al de rest moeten we eigenlijk geen aandacht meer aan besteden. En het moet concreter. De scholen moeten weten waar ze aan toe gaan.
0: Wat is er dan nodig om, ja, om even in uw titel te blijven, die miljarden niet te verspillen? Wat moet er gebeuren?
1: Wat in ieder geval moet gebeuren is dat het weer heel duidelijk moet worden wie verantwoordelijk is. Als er bijvoorbeeld nieuwe kerndoelen worden opgesteld, moet heel duidelijk zijn, nou, ik ben daar verantwoordelijk voor en ik ontwikkel ze dus ook. En dat je niet zegt, ja, ik ontwikkel ze wel, maar eigenlijk is iemand anders verantwoordelijk. En wat ook nodig is, is dat iedereen in die hele schil weer gaat doen eigenlijk waarvoor ze zijn opgericht. Want nu zie je dat ze heel vaak bezig zijn met hun eigen hobby's of eigen voorkeuren. En als dat zo blijft, dan moeten dit soort instituties gewoon worden afgeschaft.
0: Hmm. En wat voor instituties denkt u dan aan?
1: We hebben hier ons onderzoek vooral gefocust op de onderwijsraad. Dat is een van de belangrijkste adviseurs van de regering.
0: Ja.
1: Op het gebied van onderwijs. En daar zie je heel erg dat die eigenlijk hun taak niet goed uitvoeren. Dat die ook vooral een beleidsproducerende machine zijn. En dan heeft zo'n institutie natuurlijk geen nut. Maar nee. Er zijn veel meer instituties waar je aan kan denken. En waar u waarschijnlijk nooit van heeft gehoord. Zoals de onderwijsregio's of het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dus die schil is nog veel breder.
0: Dat zei de directeur bij de nieuwe denktank, Quinten Pluimakers. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij.
2: 265 kilometer file staat er op dit moment nog. Het ongeluk op de A4 richting Amsterdam zorgt nu voor 40 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Sloten. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daar heb je nog steeds 3 kwartier vertraging tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Justin Timberlake was dat met Mirrors. Noord-Hollandse krombekeenden en kozinkippen. Fokkers van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels vrezen voor het langzaam verdwijnen van dit soort bijzondere soorten. Vanwege de vogelgriep is er sinds 2021 ook voor hobbyhouders een extra streng beleid. Maar ze willen nu dat de Europese Commissie dat beleid versoepelt. Verslaggever Jeroen de Jager bezocht een fokker en hoorde de dieren al oproer kraaien.
1: Hier op het erf van Jan-Dirk Nijkamp, de voorzitter van Kleindierliefhebbers Nederland, lopen allerlei vogels rond, kippen, eenden. Ik zie ganzen ook, die ik eigenlijk helemaal niet ken. Die hebben een soort kwap onder hun kop hangen. Allemaal bijzondere beesten, allemaal wat voor soort pluimvee?
2: Wij noemen dat allemaal zeldzame dieren. Dit zijn Noord-Hollandse krombekeenden. Deze zie je al op schilderijen van 1600 staan, van Albert Kuip, zie je al dit soort eenden. Dat is een heel uniek Nederlands eend.
1: Zeldzame soorten.
2: Zeer zeldzaam. En ja, ze worden bijna niet meer gekweekt in Nederland.
1: En belangrijk om te houden, waarom?
2: Jazeker. Nou, ik denk maar aan de hele biodiversiteit. Dat dit soort dieren, die heel resistent zijn tegen allerlei ziektes en al eeuwen bestaan, ja, die kun je heel goed gebruiken ook weer voor de toekomst.
1: Nou is er sinds 2021 Europese regelgeving, waardoor jullie het lastiger hebben. Vanwege de vogelgriep zijn jullie aan allerlei maatregelen gebonden als je meer dan 50 van dit soort pluimveedieren hebt.
2: Ja, dat klopt. Hè. 50 vogels, zoals het mooi heet. En dat betekent dat je meer dan 50 vogels hebt. En stel, ik zou hier vogelgriep krijgen, dan moeten er direct allerlei maatregelen genomen worden.
1: En dan moeten bijvoorbeeld de kippenhouders die hier in de buurt zitten, de buurman heeft er al 100.000 geloof ik, hè, die moeten allemaal dicht?
2: Ja, nou ja, dan krijg je een beperkingszone, een 3 kilometer zone en een 10 kilometer zone. En die laatste zone duurt ruim 30 dagen. Dus dat betekent dat zo'n bedrijf 30 dagen niets kan. En dat heeft natuurlijk hele grote economische gevolgen.
1: Ja, die buurman is niet blij met u dat u hier die 250 dieren houdt?
2: Nou, na 2020 niet meer. Daarvoor was dat geen enkel probleem. Stel, ik zou vogelgriep hebben, dan werd dat gezien als een wilde vogel. En daarna is dat in één keer heel streng geworden.
1: We gaan even verder. Ja. We gaan even naar de andere beesten. Want die worden uit elkaar gehouden. De ene zit hier en dan zitten de bijzondere kippen, die zitten verderop. Ja. Dit zijn de kippen. Dat zijn niet zomaar kippen. Dit zijn echt joekels van beesten. Hè? Wat zijn dit voor beesten?
2: Ja, dat zijn een van de grootste kippen die je kunt hebben. Dat zijn kozins, Aziatisch. Dus alle kippen komen uit Azië. En dit ras zijn ook allerlei andere nieuwe rassen uit ontstaan. Het zijn hele grote, donzere dieren.
1: Heel hoog op de poten.
2: Ja, het lijken wel mini-dinosaurussen. Hè? Ja. Dus echt,
1: mini T-Rex eigenlijk.
2: Ja, ja, eigenlijk is dat zo. Ja. En dus dat is al de grote waarde. Hè? Van deze dieren hebben dusdanig unieke genen. Ja, die kom je nergens tegen. Dus dat is heel uniek.
1: Nou wordt de wetgeving geëvalueerd volgende week in Europa. En jullie willen dat het weer versoepeld wordt, hè?
2: Ja, die meer dan 50 dieren, dat die er weer afgaat. Dat we weer gewoon terug gaan naar het oude regime. 250 dieren, dan wel een hobbyhouder is een wilde vogel, hè? Geen enkel probleem. Dat zou ons ideaal zijn. En dat kan ook, denk ik, in Nederland.
1: Hey, als ik nou de stelling doe dat die regels die Europa heeft opgelegd niet bedacht zijn om hobbyisten te pesten, maar om de vogelgriep buiten de deur te houden, waarom zou Europa dan voor u een uitzondering moeten maken?
2: Ja, nee, ik snap heel goed. Natuurlijk is het niet om ons te pesten. Maar je ziet wat er gebeurt. Dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
1: Zeg, is het er op of te ronden volgende week in Brussel? Kan het zomaar zijn dat op deze manier deze hobbyhouderij echt de nek om wordt gedraaid? Want het is al minder geworden, met 33% minder van dit soort hobbyhouders.
2: Klopt, vanaf afgelopen 5 jaar, dus vanaf 2021 tot nu zijn er al ruim 30% houders die op deze manier deze dieren houden en kweken, zijn al verdwenen. En als we nog 5 jaar doorgaan zo, dan is het gewoon nul.
1: Dus het nul, denk je?
2: Nou, dat gaat, je kunt er niks meer mee. Dus het gaat heel snel.
0: Nou, dat was de haan van Jan-Dirk Nijkerk, voorzitter van de Kleindierliefhebbers Nederland.
3: Reactie aan de redactie. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. En in datzelfde onderzoek staat ook dat tussen 2013 en 2022 het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro is gestegen, hadden we het vanochtend over met het CPB. Nou, Jean-Pierre die vroeg zich af of het bedrag van 10 miljard euro wel is gecorrigeerd door inflatie. En ook, zegt hij, daarnaast zal de leeftijdsopbouw van de bevolking vast meespelen, dus dat er meer ouderen zijn.
0: Ja, nou, dat hebben we even voorgelegd aan Celine van Essen van het CPB.
4: Tussen 2013 en 2022 is het totale jaarlijks nagelaten vermogen in Nederland met ongeveer 10 miljard euro toegenomen. Dat is gecorrigeerd voor inflatie. Dat er steeds meer geërfd wordt, komt onder andere doordat de bevolking vergrijst. Door het vermogen dat de naoorlogse generatie heeft opgebouwd, is de verwachting dat nalatenschappen de komende decennia verder toenemen.
0: Ja, dus alles wat Jean-Pierre zegt, dat klopt. Het is gecorrigeerd door inflatie en de leeftijdsopbouw die speelt inderdaad een rol.
3: Ja, nou, heel goed opgemerkt allemaal. En dan de Franse president Macron, die is gisteravond in Syrië aangekomen. Dat meldt Frans Fijn Katre. Hij is de eerste West-Europese regeringsleider die dat land bezoekt sinds de val van president Assad. Eind 2024 was dat. En dat vertelde ik vanochtend in het buitenlandse mediaoverzicht. Om 6:15 was dat. En ook zei ik dat de huidige president al-Shara sindsdien de banden aan het aanhalen is met de internationale wereld om zijn land er weer bovenop te krijgen. Nou, Romario is erg scherp, vind ik, want hij reageerde daarop. Waarom internationale wereld als het over de president van Syrië gaat? Vooral, het is de wereld of de internationale gemeenschap. De wereld is per definitie internationaal. Ik vind dat Romario daar helemaal gelijk
0: ja,
3: in heeft.
0: Ja, is echt scherp.
3: Het is een beetje dubbelop. En inderdaad, er stond iets in het bericht van internationaal aanzien wil die we krijgen. Dus ik maakte de wereld van, maar ja, het is dubbelop. Je hebt helemaal gelijk, Romario. Tot slot, in Zeeland mogen de komende maanden 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend. In april was dat. De vogel kwam in botsing met een wiek van een windmolen. Was te lezen in BN De Stem. En wij hadden daar vanochtend ook over in het nieuwsoverzicht. Een luisteraar had daar een vraag over. Was er niet eens een onderzoek waaruit bleek dat het zou helpen als een van de wieken zwart wordt geschilderd? Misschien niet zo mooi, maar dat zijn ze sowieso al niet.
0: Nou, dat gaan we eens voorleggen aan Dirk van Stralen, voorzitter van de werkgroep Zeearend. Is dat zo, zwarte wieken?
5: Het korte antwoord is nee. In Noorwegen is daar onderzoek naar gedaan. Alleen dat was gewoon een heel kleine steekproef aan molens. En over een langere tijd bleek dat het aantal slachtoffers minimaal werd gereduceerd. Hmm. En in Nederland is het ook onderzocht in de Eemshaven. En daar bleek helemaal geen verschil in te zitten. Dus mogelijk verschil kan het landschap zijn. De locatie in Noorwegen, daar ligt veel sneeuw. Dus dan steekt zwart wat meer af. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met een veel te klein gebruikte steekproef aan molens.
0: Ja.
5: Dus ja, wij als werkgroep Zeearend Nederland zeggen ook altijd van de beste methode om slachtoffers onder vogels te voorkomen is een zogenaamd vogeldetectiesysteem. En ik denk dat het stilzetten van die 20 molens een goede eerste stap is om dit in veel meer op veel meer locaties toe te gaan passen.
0: Ja, duidelijk. Dank Dirk van Stralen, voorzitter van de werkgroep Zeearend.
6: 3 voor de dag.
0: Op het WK vinden de laatste wedstrijden van de achtste finales plaats. Om 6:00 Nederlandse tijd vanavond neemt Egypte het op tegen Argentinië. En 10:00 vanavond speelt Colombia tegen Zwitserland. Vanmiddag hoort Marine Le Pen of ze definitief niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De hoogste rechtbank in Parijs besluit of haar veroordeling voor fraude met EU-miljoenen blijft staan. Volgens correspondent Saskia Houtuin een mogelijk historisch besluit in de Franse politiek.
7: Niet alleen omdat Marine Le Pen een heel bekend figuur is, hè, al jarenlang, decennia lang, maar ook omdat haar partij, het Rassemblement National, nu al jaren de populairste partij in Frankrijk is. Ook met het oog op volgend jaar, hè, met de verkiezingen. In alle peilingen heeft zij in de eerste ronde een ruime voorsprong op andere kandidaten. Ze maakt echt een reële kans, als ze mee zou mogen doen althans, om president te worden. Dus ja, het zou echt wel een historische stap zijn, een zijstap voor de partij, als het geen Le Pen meer is die namens het Rassemblement National presidentskandidaat is. Hè. Hiervoor was het haar vader, Jean-Marie Le Pen, die de partij leidde, toen hij nog het Front National heette. Dus dit zou echt wel ongekend zijn voor de partij, en ook zeker voor Frankrijk.
0: Zij correspondent Saskia Houtuin. En in Engeland komt vandaag een uitspraak in het grote privacyproces van Prins Harry tegen de Britse tabloids. VK-correspondent Fleur Launsbach, waar gaat dat proces over?
8: Ja, dan verwachten we een uitspraak in de rechtszaak. Die loopt achter al jaren. En dat gaat over het afluisteren van Prins Harry, maar ook andere beroemdheden, bijvoorbeeld Elton John. Die zouden afgeluisterd zijn door de tabloids. Dat loopt echt al heel lang. En Harry ligt op ramkoers met die tabloids al. Het is ook nog onderdeel van een groter afluisterschandaal. En het gaat erom dat de tabloids zich zouden hebben misdragen. Dat ze telefoons hebben gehackt. Dat ze privédetectives hebben ingezet. Rare manieren om sappige roddels in de kranten te kunnen zetten. En dat is iets waar we vandaag dus een uitspraak in horen. Dat er 4 jaar is geprocedeerd, tientallen miljoenen in is gestopt. En vandaag gaat het over de Daily Mail. Ja. Dus meerdere beroemdheden bij betrokken. Maar Harry is natuurlijk de grote spektakel. Hè. Het mediaspektakel gaat natuurlijk om de prins.
0: Ja, hij is daar naartoe gekomen. Hè. Is hij goed ontvangen?
8: Nou, hij is inderdaad nu naar het VK gekomen, naar het Verenigd Koninkrijk. Maar hij komt hier altijd met heel veel bombari aan. Hij komt eigenlijk een liefdadigheidsproject promoten, maar in plaats daarvan gaat het natuurlijk alleen maar om, nou ja, ook zijn familiekwestie. Hè. Harry is natuurlijk weggegaan uit de koninklijke familie. Ja. Samen met zijn vrouw Meghan. En sindsdien komen ze heel weinig terug. Dus als ze dan terugkomen, dan is het ook meteen enorm veel geroddel. Gaat hij zijn familie zien? Komt er verzoening met zijn vader? Etcetera.
0: Dankjewel, Fleur. We gaan het horen vandaag. En dit was het Radio 1 Journaal voor vandaag. Zo met deze spraakmakers. Met Roos, wat gaan jullie doen?
9: Ja, wij gaan verder praten zometeen in Stand.nl over het verhogen van die erfbelasting. En dat doen we aan de hand van de stelling: het is tijd om de erfbelasting te verhogen. Hoe denkt u daarover? U kunt meepraten, bel 0800 1101 of laat uw bericht achter in de NPO-luisterapp.
0: We zijn weer benieuwd, we gaan luisteren. Zometeen heeft Katrien hier nog het nieuws. Ik wens u een hele fijne dag. Fijn dat u er weer bij was.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De vulkaan stootte afgelopen week in een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. Sinds de VS en Iran een intentieverklaring tekenden, zijn er vaker schepen aangevallen. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. En in een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt dat het zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing waarschijnlijk nooit overleven. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt, met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vanmiddag vrij zonnig en het wordt 20 tot 28 graden.
11: ANWB verkeersinformatie. De files lossen geleidelijk op. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nu nog steeds de meeste vertraging. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naardenwest en Eemnes doe je 20 minuten langer over door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Het ongeluk op de A4 richting Amsterdam zorgt nu voor 40 minuten extra reistijd. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp staat 6 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Dat gaat nog ongeveer 1,5 uur duren voordat de weg weer vrij is. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein een 1,5 uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Die is bij Rotterdam in de richting van Hoek van Holland voor lange tijd afgesloten. En de A27 van Breda naar Gorkum, die is al lange tijd dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. Tussen Hank en Gorkum levert dat nu 20 minuten vertraging op.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
9: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Eva Marie de Waal. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Leuk dat je er bent. Je bent schrijver en actrice en moeder.
12: Ja.
9: En dat laatste is van belang omdat je schrijft over het opvoeden van je 3 zoons in deze tijd van menosfeer. En dat is, ook als je niet in die extreme mannenhoek bent beland, best een verwarrende tijd. Wij gaan het zo hebben over hoe je dat nou eigenlijk doet, dat opvoeden van die zoons. Hans van Soest, politiek commentator bij het AD, loopt net binnen. Hans, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Perfecte timing. Jij bent hier natuurlijk voor het Mediaforum en daarin de mediastorm over de rode kaart die na de winst van België op Amerika al lijkt te gaan liggen.
12: de interviews die daarnet zijn gebeurd in de Mixzone. Ja, is het daar weinig over gegaan?
9: Nou, we beginnen in Stand.nl met de meest gehate belasting, die blijkbaar toch niet door iedereen zo erg gehaat wordt. Want meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen wel zwaarder mogen worden belast. De stelling is dan ook, het is tijd om de erfbelasting te verhogen.
10: Deel uw ervaring
13: op 0800 1101.
14: Je zou denken dat de erfbelasting de meest gehate belasting is.
15: Voor een deel klopt dat.
16: Erfbelasting betalen vind ik oprecht een van de domste dingen die je moet doen.
17: Je hebt overal in je leven al belasting over betaald.
18: Dus dan moet ik nog meer geld achterlaten. Over geld waar ik al belasting over...
19: Je hoeft niet altijd hard te werken om rijk te worden.
20: Je kijkt, bijna 2/3 van al het kapitaal van 65-plussers bestaat uit een woning.
21: Het gevolg? De kloof tussen arm en rijk wordt nog groter.
22: Als ik van papa en mami iets krijg, dan heb ik daar niks voor gedaan.
23: Er is een belasting die daar iets aan kan doen. De erfbelasting.
9: Spraakmaker Eva-Marie de Waal, jij bent wel verrast door dit onderzoek, dat meer dan de helft vindt dat die belasting wel omhoog mag?
24: Ja, blij verrast eigenlijk.
9: Ja?
24: Ja.
9: Waarom?
24: Ik denk dat de groeiende ongelijkheid een heel groot probleem is. En dat daar iets aan moet gebeuren. En dat een beetje pijn doet. Dat hoort erbij.
9: Ja.
24: En ik denk ook dat argument wordt aangedragen van mijn ouders hebben al belasting betaald. Mm-hmm. Maar ja, het moment dat jij het krijgt,
9: ja,
24: dan ja, is dat ook weer inkomen. Kan mm-hmm. ook belast worden.
9: En ja, zo kun je er ook naar kijken. Ja. Ja, er zijn verschillende scholen als het gaat over die erfbelasting. Heb je zelf ooit iets georven?
24: Ja, wel iets. Ik heb dingen georven, maar dingen georven. Georven, geen geld.
9: Geen geld, nee. Dus je weet niet hoe het uitpakt als
24: nog
9: je eenmaal daar bent.
24: Nee, allebei mijn ouders nog, gelukkig.
9: Ja. Hans van Soest, zo'n onderzoek als dit, gaat dit politiek nog iets losmaken, denk je?
25: Nou, ongetwijfeld zullen linkse partijen dit aangrijpen van, zie je nou wel, er moet echt iets aan veranderen. Maar persoonlijk, ik las dat onderzoek gisteren en ik vind het eerlijk gezegd, ik heb een beetje moeite met dit onderzoek. En de reden waarom ik moeite heb met dit onderzoek is omdat het CPB dan meet onder mensen die zeggen, oh ja, er zou inderdaad, wij zijn voor een vorm van erfbelasting, mm-hmm. waarbij hogere erfenissen zwaarder worden belast. En dan verderop in het onderzoek blijkt dat als je mensen vraagt van, goh, hoe zit het nu eigenlijk met erfbelasting? Mm-hmm. Dat mensen geen idee hebben. En dat vind ik dus heel gek. Dus,
9: waarom is dat gek?
25: Nou, omdat mensen geen idee hebben van hoe de erfbelasting nu werkt. Mm-hmm. Je betaalt nu al over hogere erfenissen, betaal je al meer belasting. Maar ondertussen meet je wel dat mensen dat willen dat er iets gebeurt wat eigenlijk al gebeurt. Vind ik eerlijk gezegd, daardoor, ik las het onderzoek gisteren en ik denk van ja, wat wil je hier nou?
9: Kijk, het enige
25: wat je hiermee eigenlijk laat zien is mm-hmm. dat Nederlanders over het algemeen een hele goede belastingmoraal hebben. Mm-hmm. Maar verder, ja, ik bedoel, meten dat mensen vinden dat er iets moet gebeuren van iets waar ze eigenlijk niet weten hoe het eigenlijk in elkaar zit, daar heb ik moeite mee.
9: Maar ze hebben ook gevraagd, wat zou je nou een goed tarief vinden? En daar kwam dan uit 10% bij een erfenis van 10.000 euro... 20% over 100.000 euro en 30% bij 1 miljoen.
25: Ik hoorde de onderzoeker vanochtend zeggen mm-hmm. dat er niet echt een eenduidig percentage mm-hmm. uitkwam. En het is natuurlijk nu al zo.
9: Dit was gemiddeld.
25: Ja, ja. Dat je bij een erfenis tot een bepaald bedrag, zeg maar, een vrijstelling hebt. Mm-hmm. En pas daarna meer betaalt. Dat het ook uitmaakt of je een partner bent of een kind of een kleinkind. Ja. Dus ik vind de mening vragen van Nederlanders over iets waarvan ze zelf niet weten hoe het goed in elkaar zit. Mm-hmm. Ja, ik vind dat altijd. Ik heb daar moeite mee. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik denk van, hoe moet ik de uitslag van dit mm-hmm. zo'n onderzoek dan appreciëren?
9: Tegelijkertijd is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest over die vermogensongelijkheid die zo enorm toeneemt in Nederland. Er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Hè? Ook naar bijvoorbeeld veertigers kan ik me herinneren. Was het een jaar of twee mm-hmm. geleden? Hebben ze veertigers met elkaar vergeleken die wel en geen erfenis kregen. En die kloof in vermogen, die wordt echt heel groot. Dus dat weten mensen ook.
25: Ja, dat is ook zo. Kijk, maar wat ik vind is dat deze discussie gewoon eerlijk moet worden gevoerd. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben overigens ook voor een progressief belastingstelsel. Hè. Ik bedoel, daar gaat het ook helemaal niet om. Mm-hmm. Maar waar het om gaat is dat de politiek geld nodig heeft.
9: Yeah.
25: Dat we de belasting op arbeid niet verder kunnen verhogen. belasting op winst van bedrijven kunnen we eigenlijk ook niet meer verhogen, want die gaan een voor de andere gaan het land al uit. Dus blijft er eigenlijk nog maar één ding over, en dat is het vermogen van mensen. Zeg dat dan eerlijk. En waar ik een beetje moeite mee heb, is dat er in deze discussie een
9: maar
25: soort
9: gaat
25: van
9: dit over
25: ideologische...
9: Dat de politiek meer geld wil hebben, of gaat het erover dat mensen de samenleving willen maken?
25: Ja, maar dat wordt erbij gehaald. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over het ophalen van belastingen. We hebben gewoon meer geld nodig voor, kijk naar de overheidsuitgaven, die groeien elk jaar. En ik bedoel, daar kun je van alles van vinden, maar dat geld, dat gaat naar dijken, dat gaat naar veiligheid, dat gaat naar voor allerlei dingen die wij belangrijk vinden met z'n allen. Daar is steeds meer geld voor nodig. Ja, en het moet ergens vandaan komen, en dus gaat de politiek kijken naar vermogen. Nou zeg dat eerlijk, maar die hele ideologische discussie die erbij wordt gehaald over dat het met ongelijkheid te maken heeft, daar heb ik altijd een beetje moeite mee.
9: Is het dan niet dat ze die belasting op vermogen willen ze dus verhogen? Ik praat even nu namens de linkse partijen, zal ik maar zeggen, die dit heel erg promoten in de Kamer. En daarbij dan dus de belasting op inkomsten willen verlagen. Het is niet een en-en.
25: Ja, dat hoor je altijd in de politiek. Ja. En in de praktijk zie je dat dus altijd heel weinig gebeuren.
9: Oké, dat de belasting op inkomsten dan omlaag gaat. Ja. En we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, het is tijd om de erfbelasting te verhogen. Wilma de Ruy is lid van ons Spraakmakerscollectief. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: En u reageerde daar vanmorgen dat u het niet eens bent met de stelling. Vertel.
1: Nee, eigenlijk al kwam het net aan de orde. Er is natuurlijk al de nodige aan belasting betaald over het geld wat er staat. Mm-hmm. Inkomstenbelasting betaald, vermogensbelasting betaald. En als je wil schenken, moet je ook nog schenkbelasting betalen. Wij hebben zoiets van, wat wij hebben willen wij heel graag aan onze kinderen nalaten. Want die ze hebben het niet slecht. En ze zeggen altijd, maak alles op. Maar we gunnen het ze van harte. Dus dus in die zin denk ik, we bezitten geen miljoenen. Nee. Of we dat zouden bezitten, zou het een ander verhaal zijn. Maar we gunnen ze graag nog wat extra's.
9: Ja, precies. En u zegt dus, ik heb er al belasting over betaald. Hoe kijkt u dan naar het argument, maar uw kinderen niet? Dus uw kinderen krijgen dat geld?
1: Nee, dat klopt. Ja, maar daar worden
9: die hebben daar geen belasting over betaald nog.
1: Nee, dat klopt. Maar dan ga je dus over hetzelfde geld ga je twee keer belasting heffen.
9: Ja, omdat het naar een ander persoon gaat.
1: Ja, maar het zijn wel mijn kinderen.
9: Ja, die daar geen arbeid voor hebben hoeven verrichten.
1: Nee,
9: is de gedachte,
1: dat is dan zo. Ja. Dat is de gedachte, dat is dan heel jammer. Dus het is leuk voor ze als ze gewoon een extraatje hebben.
9: Ja, ja.
25: Mag ik daar één ding aan toevoegen? Ja. Want het is niet waar, hè, dat die kinderen daar dus niks over betalen. Want als ik geld aan mijn kinderen overmaak na mijn dood, dan komt het op hun spaarrekening te staan. Mm-hmm. Daar betalen zij gewoon vermogensbelasting over. Dus het is niet zo dat die kinderen dat geld krijgen en daar dus niks over hoeven te betalen als je geen erfbelasting
1: hebt. Nee, dat klopt.
9: Maar het is dus in eerste instantie dat je het bedrag gekregen als
25: een extra afroming.
1: Dus je betaalt dus eerst erfbelasting erover en daarna moet je nog eens vermogensbelasting erover betalen. Dus dubbel op.
9: Ja, nee, ik snap het hoor.
1: En ik weet best hoor, als je een miljoen op de bank hebt staan, dan denk ik, nou, dan blijft er nog genoeg voor ze over.
9: Ja.
1: Maar als het om wat kleinere bedragen gaat, denk ik, dat vind ik een stapeling. Nee, vind ik niet goed.
9: Nee, dan blijft er voor uw gevoel te weinig over. Is dat het?
1: Ja, ik vind het ook niet eerlijk.
9: Nee.
1: Er is nog op zoveel plekken belasting te halen. Hmm. En er zijn zoveel subsidies. Dan krijg je een hele andere discussie. We zouden zoveel subsidies kunnen verminderen.
9: Ja. Vanaf welk bedrag wordt het dan wat u betreft wel eerlijk? Want u zegt een miljoen. Maar vanaf welk bedrag zegt u mag het wel wat meer worden, die erfbelasting? Want u heeft nu best wel vrijstellingen voor kinderen ook, hè?
1: Laten we zeggen een half miljoen.
9: Vanaf een half miljoen.
1: En dan kan je ook nog stapelen. Vanaf een half miljoen begin je met een beetje. En dan inderdaad, wat meneer net ook zei, van het zit een stapeling in. Maak er een stapeling van als het een gigantisch vermogen is.
9: Ja.
1: Dat is allemaal wat oplopend open.
9: Ja. Nu zijn er al wel vrijstellingen. Uh-huh. Dus een kind bijvoorbeeld hoeft geen belasting te betalen over de eerste 26.000 euro ongeveer.
1: Nee, ja.
9: Wat vindt u daarvan?
1: Prima.
9: Maar moet dat meer zijn of mag dat wel zo blijven?
1: Ik vind het zoals het nu is, denk ik, moest ik ook even aan wennen aan het idee. Mm-hmm. Maar zoals het nu is, vind ik het goed.
9: Oké, okay. Dank u wel, Wilma de Ruy, lid dus van ons collectief. Dat is ook Stefan Vierkant, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: Ook u reageerde vanmorgen op de stelling. Wat vindt u van het argument dat het niet eerlijk is? Dat hoorden we net ook voorbij komen. Van je moet zo vaak belasting betalen over hetzelfde bedrag. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Dat is nou helemaal zo. Als ik met mijn salaris ga tanken, dan betaal ik ook belasting over mijn inkomen. Mm-hmm. Vervolgens nog een keer accijns. En daarover nog een keer de btw. Ja, dat is nou helemaal hoe het werkt. En dit soort ingewikkelde techniek erbij halen om te zeggen wat je vindt is wat ingewikkeld. Ja? Zeg gewoon wat je vindt. Dat je graag het geld zelf wil houden. Ja, ik vind dat niet eerlijk.
9: Mm-hmm. Nou, dat zegt mevrouw de Ruy eigenlijk ook. Ze zegt, ik vind gewoon, ja, dat moeten we gewoon zelf bepalen eigenlijk. Ik wil het aan mijn kinderen nalaten.
2: Ja, nee, meer over wat je vindt van erfbelasting. Mm-hmm. Ook het argument dat als je het dan erft, dat je dan vermogensbelasting over gaat betalen. Dus is erfbelasting oneerlijk. Ja, dat is wat een ingewikkelde discussie. Mm-hmm. Ik vind zelf het wat oneerlijk dat je, als je hard werkt voor je geld, dat je daar heel veel belasting over betaalt in Nederland.
9: Ja.
2: Maar als je iets gratis krijgt, waar je niet voor hebt gewerkt, dat je dan heel weinig belasting betaalt.
9: Ja.
2: Ik zou zeggen, verhoog de belasting op het erven. Mm-hmm. Zodat we op nou, bijvoorbeeld arbeid kunnen verlagen. Ja, dat zou ik veel eerlijker vinden.
9: We hoorden net Hans van Soes zeggen, dat laatste dat gebeurt eigenlijk niet.
2: Nee, kijk, als je de erfbelasting niet flink verlaagt, dan hebben we ook niet geld over om de belasting op arbeid te verlagen.
9: Nou, de vraag is natuurlijk, gaat de politiek dan vervolgens ervoor kiezen om die inkomstenbelasting te verlagen? Of denken ze, we hebben nou een lekker bedrag binnen en we moeten die NAVO-norm nog halen? Ik noem maar even wat.
2: Ja, als je meer belasting binnenkrijgt, kun je ook meer uitgeven.
9: Ja, en dat, maar de vraag is, waar gaat dat naartoe?
2: De Tweede Kamer waar het heen gaat. Mm-hmm. Ja, dat wat de Tweede Kamer, en daar gaan we zelf over. We zijn een democratie, dus wij kunnen als land bepalen waar het geld heen gaat.
9: Ja.
2: Ja, ik zou het wel eerlijk vinden.
9: Ja, en u zegt dus van als dat zo is, als stel die erfbelasting die gaat omhoog, dan vindt u het eigenlijk het meest eerlijk als met dat geld of gedeelte van het geld in ieder geval de inkomstenbelasting dan omlaag gaat.
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar dat mensen aan het rekenen zijn van ga ik nu extra werken en krijg ik dan misschien minder kinderopvangtoeslag of huurtoeslag of dat soort dingen. Die ingewikkelde rekensommen laten we die niet doen.
9: Ja.
2: En het gewoon flink verlagen.
9: Ja. Eva-Marie?
24: Ja, wat ik een interessant argument vind, is dat niet eerlijk. Omdat ik ook denk, als ik kijk naar de generatie boven mij, ik ben zelf 47, dus mijn ouders, die hebben ook echt de tijd meegehad. De wind in de rug qua carrièrekansen. Bijvoorbeeld het kopen van huizen en hele grote winsten maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat idee over niet eerlijk, dat je dat ook breder zou kunnen trekken. We leven nu ook in een andere periode in de geschiedenis. En dan misschien is er dan iets anders nodig.
9: Ja?
24: Misschien. Ja. Gewoon puur als gedachte-experiment.
9: Ja. Ja. Stefan Vierkant, dank. Lid van ons Spraakmakerscollectief dus. En u kunt bellen 0800 1101 op de stelling. Het is tijd om de erfbelasting te verhogen. Er wordt veel gereageerd, zie ik. Kees Sierman die zegt, een erfenis is voor de ontvanger inkomen. En daar moet dan ook als inkomen belasting over betaald worden. Nien appt, erfbelasting is prima. De mensen die het erf hebben er niets voor gedaan. Er is geld nodig voor zorg, defensie, et cetera. Janne is daarmee falikant tegen. Ze doet een voorstel. Zullen we iedereen die de erfbelasting wil verhogen, maar onterven? Probleem opgelost. Kunnen ouders het ergens anders aan uitgeven? We gaan naar Annemieke Lenderik-Sandersen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
9: U heeft civiel recht en notarieel recht gestudeerd en u bent initiatiefnemer van erfenisadvies. Waarom bent u uw bureau begonnen? Weten mensen niet hoe het werkt?
4: Dat is inderdaad de mogelijkheid, ja. Het is wel fijn als je laagdrempelig geholpen kan worden. Zonder dat je ergens naartoe hoeft te gaan. Het is gewoon een online bureau. Ja. En de mensen kunnen dan gewoon met vragen bij me komen. En ik merk dat er heel veel behoefte aan is voor uitleg. Erfbelasting natuurlijk, maar ook voor erfrecht.
9: Ja, maar hoe ervaren mensen deze erfbelasting? Hoort u vaak de argumenten terug, ik heb er al zoveel belasting over betaald?
4: Ja, ik was ook heel verbaasd over de uitslag van het onderzoek. Want mensen die bij mij komen, die zijn over het algemeen toch echt wel de mening toegedaan dat ze zo min mogelijk erfbelasting willen afdragen.
9: Ja, zit dat er misschien ook in? Ja. Omdat mensen op dat moment echt ook een erfenis krijgen en zien hoeveel ze moeten betalen. Dat het anders is precies dan als je dat nooit hebt gehad bijvoorbeeld en eigenlijk geen idee hebt en denkt, nou ja, prima.
4: Ja. Als je geen idee hebt, dan doet het ook geen pijn, denk ik. Hè? Maar op het moment dat je misschien wel je vader of je moeder verloren bent, en die emotie natuurlijk ook hebt, en daarnaast ook nog binnen een bepaalde termijn aangifte erfbelasting moet doen, en dan, dan word je er echt mee geconfronteerd.
9: Ja, en dan gaat het echt pijn doen, dus ook in de praktijk. Hoe is het nu geregeld met die erfbelasting? Want het is best ingewikkeld, toch, met vrijstellingen. En dan ligt het weer aan of je een partner bent, of een kind, of een kleinkind, of een neef of een nicht.
4: Ja, nou, dat valt nog wel mee. In 2010 is het echt onder de loep genomen en hebben ze het veranderd en zijn de tarieven aangepast. Nu is het best wel een vrij eenvoudig systeem. Er zijn namelijk maar twee tarieven. Het eerste tarief is 10% en dat is tot zeg maar ruim 158.000 euro, bijna 159.000 euro. Mm-hmm. En daarboven En dan is er 20% verschuldigd als je een erfgenaam bent in de rechte lijn. Mm-hmm. Of, en dat wil zeggen dus een afstammeling bent, dus een kind. Of als je een partner bent. Maar dan heb je ook nog het tarief voor derden. En dat is dan ook diezelfde grens weer. Ja. En dan is het 30% en 40%.
0: Oh ja.
4: Maar er is nog wel een dingetje. Partners, die hebben een hoge vrijstelling. Mm-hmm. Maar kinderen, die hebben eigenlijk, ja, ik zeg maar, ja, ruim 26.000 euro. 26.230 ja. euro vrijstelling.
0: En partners boven, ruim 8 ton, hè, begreep ik.
4: Ja, maar dat is ook weer zoiets. Dat kan dan weer worden beïnvloed. Dat noemen ze pensioenimputatie. Als iemand namelijk een groot partnerpensioen heeft gekregen, mm-hmm. dan wordt die vrijstelling, die wordt afgesnoept. Ah. Dus dan wordt je vrijstelling kleiner. Dus ja. dat soort dingen maakt het wel weer wat ingewikkeld. Dus
0: ik wil net zeggen.
4: Recht toe recht aan. ja. Maar er zitten wel dingetjes in. En neem nou ook bijvoorbeeld als je een kleinkind bent. Ja. Dan krijg je wel een vrijstelling, zelfs als een kind, van 26.230 mm-hmm. euro. Maar je krijgt een opslag in je tarief van 80%. Dus oh, ja. die betaalt geen 10%. Die betaalt opeens 18%. Of oh, ja. als je in de 20% tariefgroep zou vallen, zou die dubbele, dus 36% betalen.
0: Ja.
4: Maar
0: ja.
4: soms heb je kleinkinderen en die zijn erfgenaam omdat hun eigen vader of moeder al is vooroverleden.
0: Mm-hmm. Ja.
4: En dan heb je dus bijvoorbeeld een gezin met 3 kinderen.
0: Ja.
4: En 2 kinderen die leven nog. 1 kind is vooroverleden. Dan komt dat kleinkind in de plaats. Ja. Maar ja, die betaalt niet hetzelfde tarief als die oom en tante.
0: Nee, ik snap het. Het is eigenlijk uiteindelijk. Op papier lijkt het simpel. Maar als u het nu zo uit gaat leggen voor alle verschillen die er zijn, dan is het toch nog best wel ingewikkeld. Dank u wel, Annemieke Lenderik Santersen, daarvoor. We gaan naar Dick Timmer. Hij is politiek filosoof aan de Universiteit van Dortmund. Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoe kijkt u vanuit uw vakgebied naar die erfbelasting?
5: Dus eigenlijk in de geschiedenis van links tot rechts is bijna iedereen voorstander van de erfbelasting geweest. En dat is omdat door de tijd heen erfenissen altijd een belangrijke factor zijn geweest in het doorgeven van vermogen, in het doorgeven van macht, mm-hmm. in het doorgeven van sociale positie. Dus daar zie je de vroege liberalen die zich fel voor een erfbelasting uitspreken. Je ziet dat ook bij de socialen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een goede zaak is dat de erfbelasting in de picture staat. En ja. ook dat het debat maatschappelijk wordt gevoerd.
0: Ja. Toch zegt Annemieke Lenderik Santers, ik zie heel veel mensen die op het moment dat ze een erfenis krijgen pas zien hoeveel ze werkelijk moeten betalen. Snapt ja. u dat? Dat het dan ineens best wel veel is?
5: Dus het rapport wat verschenen is, daar staat ook heel duidelijk dat ongeveer 65% van de mensen die een nalatenschap ontvangt geen erfbelasting betaalt. Mm-hmm. Dat is vanwege alle vrijstellingen. Dus de mensen die een erfenis ontvangen en erfbelasting moeten betalen, dat is een 35%. Sommige daarvan zullen inderdaad veel moeten afdragen. Bij kinderen tot maximaal 20%. Of je nou 2 ton of 2 miljoen erft, of misschien nog wel meer. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld de belasting op inkomen, dan is dat relatief laag. Dus ik denk dat de belastingtarieven heel erg mild zijn. Zeker als het gaat over grote erfenissen.
0: Ja, ja. Want er wordt verwacht dat er heel veel vermogen vrijkomt, hè, de komende jaren. Over hoeveel geld hebben we het dan?
5: De schatting van 2 jaar geleden was ongeveer 230 miljard voor de komende 10 jaar. Dat zal nog iets stijgen. Dat is met name omdat de oudere generatie veel vermogen in bedrijven mm-hmm. en in huizen heeft. Ja. Dat is een groot deel van wat wij collectief met z'n allen bezitten.
0: Ja.
5: Dat zal worden doorgegeven. En precies daar zie je ook wel een bepaalde scheefgroei. Dus er kwam onlangs een studie uit waaruit blijkt dat kinderen van ouders uit een huurwoning gemiddeld zo'n 18.000 euro zullen erven. Mm-hmm. Dat valt onder de vrijstelling.
0: Ja.
5: Kinderen van ouders met een koopwoning, die erven gemiddeld 368.000 euro.
0: Oh ja.
5: Dus dat is veel meer, factor 20 bijna.
0: Ja. Ja.
5: En dat, die verschillen zitten er dus aan te komen.
0: Ja, dus die 65% van de mensen betaalt uiteindelijk geen erfbelasting. Betekent dat dan ook dat al die miljarden waar u het over heeft, gaat die dan naar die 35%? Is dat de verwachting? En neemt daarmee dan ook die verantwoordelijkheid toe? Of dat niet?
5: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld partners hebben een vrijstelling tot wel 8 ton. Dus ja. een deel van de mensen die geen erfbelasting betaalt, die doet dat vanwege die hoge vrijstellingen.
0: Oh ja. Ja.
5: Het vermogen dat in bedrijven zit, de BOR, waarvan mm-hmm. steeds wordt gezegd dat is eigenlijk veel te ruim.
0: Ja.
5: Dat is geld wat wordt doorgegeven als bedrijfsvermogen van mm-hmm. bijvoorbeeld ouders of kinderen. Dat valt daar niet onder. Okay. Maar het is wel zo dat die erfenissen scheef verdeeld zijn. Dus de gemiddelde erfenis was in 2023 ongeveer 2 ton. De mediane erfenis, dus dat is als je alle erfenissen op een rijtje zet en je neemt de middelste, die was 45.000 euro.
0: Okay.
5: Heel kort gezegd, dat betekent dat aan de bovenkant het grootste deel van het vermogen wordt doorgegeven.
0: Ja. Dank u wel, Dick Timmer, politiek filosoof. Gaan we naar Jan-Erik Noske. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, u heeft dus een theater, een privétheater. En dat is een ding, als u iets overkomt.
3: Ja, dat is inderdaad zeer ernstig, want wij lopen er al een tijdje mee rond. Hoe doen we dat? We hebben 2 dochters. We hebben een privétheater, het Zeeheldentheater. Mm-hmm. Dat hebben we destijds gekocht en helemaal opgeknapt en veel energie ingestopt. 1 structurele subsidie, maar dat is miljoenen waard.
0: Mm-hmm.
3: En wat als wij er niet meer zijn en onze kinderen, wij willen dat zij het erven.
0: Ja.
3: En zegt in het testament, hebben we net gemaakt bij een notaris, dat we de wens hebben dat het nog minimaal 50 jaar als theater voor cultuur blijft bestaan. En wellicht daarna nog 50 jaar.
0: Yeah.
3: Maar als ons iets overkomt of wij zijn er niet meer en zij moeten erfbelasting betalen, dan moeten ze, zoals het nu is, het theater verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen.
0: Ja, en dat is dus een probleem. Want u zegt, ik wil het theater blijven bestaan.
3: Ja, en het is maatschappelijk. En duurzaam, er werken vrijwilligers, stagiaires, met en zonder rugzakje. Nou, ze hebben allemaal een rugzakje, maar de een kleiner en de ander wat groter.
0: Ja.
3: Het enorm maatschappelijk gebeuren, maar het zou voor ons echt vreselijk zijn om te zien dat dit theater verkocht moet worden.
0: Ja, dus erfbelasting verhogen liever niet?
3: Nou, ik vind, laat ik wel zijn. Kapitaal moet je meer verdelen en ik ben zeker voor het betalen van belasting.
0: Okay.
3: En ik ben voor het verhogen van de erfbelasting.
0: Mm-hmm.
3: Maar maak uitzonderingen voor dit soort van gevallen.
0: Ah ja, ja, dat snap ik. Ja. Dank u wel, Jan-Erik Noske. Gaan we naar Laurens Berends. Hij is redacteur belastingen bij het Financiële Dagblad. Goedemorgen, Laurens.
6: Goedemorgen.
0: Ja, we praten deze ochtend over het verhogen van de erfbelasting. Maar er zijn mensen die zoeken nu al naar geitenpaadjes om minder erfbelasting te betalen. En dat doen ze dan door middel van een papieren schenking. Hoe zit dat?
6: Ja, nou, dat is zo dat de ouders, als ze nog in leven zijn, dan kunnen ze schenkingen doen aan hun kinderen of kleinkinderen. En die doen ze alleen op papier. En dan kun je tot ruim 158.000 euro schenken aan je kinderen. En dat gebeurt dan tegen het lage tarief van 10%.
0: Oh ja.
6: Als je daarboven zit met een grotere erfenis, dan moet je dus 20% betalen.
0: Mm-hmm.
6: Dus als je maar regelmatig wat schenkt, kom je nooit aan die 20% als je dat over de jaren uitstrijkt.
0: Ja, en hoef je alleen op papier te zetten.
6: En dat hoef je alleen op papier te zetten. En de ouders lenen dat geld dan terug van de kinderen.
0: Oh ja.
6: En moeten daar jaarlijks 6% rente over betalen. Nou ja, kijk, die rente, daar hoeft ook geen erfbelasting over te worden betaald. Mm-hmm. Dus op die manier wordt er dan bespaard op de erfbelasting.
0: Ja, ja. Wat verwacht jij? Stel, die erfbelasting gaat omhoog. Verwacht je dan ook dat meer mensen dit soort geitenpaadjes gaan zoeken?
6: Nou ja, kijk, die geitenpaadjes die zijn op zich wel af te sluiten door de overheid. Ook dit geitenpaadje zijn nu plannen voor om dat af te sluiten.
0: Mm-hmm.
6: Het belangrijkste risico is eigenlijk dat mensen naar het buitenland vertrekken. Belasting meer heffen. Maar goed, het is wel zo dat, kijk, als die tarieven een beetje omhoog gaan, verhuizen naar het buitenland is ook geen kleinigheid. Je laat je familie en je vrienden achter.
0: Ja.
6: En nou ja, daar is ook lang niet iedereen toe bereid. Dus je ziet ook dat dat niet zo heel snel gebeurt. Dus dat zal niet het grootste probleem zijn als de tarieven in ieder geval enigszins worden verhoogd.
0: Dank, Laurens Berends, redacteur belastingen bij het FD. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is tijd om de erfbelasting te verhogen. Het onderwerp leeft enorm. Er werd heel veel gereageerd op de stelling. Dank daarvoor. We hebben helaas niet alles kunnen meenemen. Maar de discussie gaat verder in ons spraakmakerscollectief. André stuurde daar nog. Mijn babyboomgeneratie is slapend rijk geworden. Ons gekregen vermogen zit in steen. Er is niks mis mee als de Nederlandse staat, die ook mijn vermogensaanwas mogelijk heeft gemaakt, daar fors belasting over heft. De voorzieningen voor onze kleinkinderen moeten ook betaald worden. Wilt u met hem meepraten en bent u nog geen lid van ons collectief, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
7: Docs.
11: Dit is de map waarin alle lijsten liggen, met daarop de Joodse leerlingen 1941.
15: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
7: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 41. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
8: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
10: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
8: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenaar.

0: Laurens Berendsen, redacteur belastingen bij het FD. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is tijd om de erfbelasting te verhogen. Het onderwerp leefde enorm, er werd heel veel gereageerd op de stelling. Dank daarvoor, we hebben helaas niet alles kunnen meenemen. Maar de discussie gaat verder in ons spraakmakerscollectief. André stuurde daar nog, mijn babyboomgeneratie is slapend rijk geworden. Ons gekregen vermogen zit in steen. Er is niks mis mee als de Nederlandse staat, die ook mijn vermogensaanwas mogelijk heeft gemaakt, daar fors belasting over heft. De voorzieningen voor onze kleinkinderen moeten ook betaald worden. Wilt u met hem meepraten en bent u nog geen lid van ons collectief, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncrv. NL.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
3: Dit is de map waarin alle lijsten liggen. Met daarop de Joodse leerlingen 1941.
4: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
5: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
4: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
6: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
4: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
8: aan tafel!
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: rijk.
1: Dat is trouwens wel de belangrijkste van Sicilië. En met ruim 12 miljoen reizigers ook één van de belangrijkste van Italië. Dus je kan je voorstellen dat midden in het zomerseizoen de Sicilianen nogal balen van de uitbarsting. De president van de regio heeft wel gezegd dat er bussen worden ingezet om reizigers die op andere vliegvelden op Sicilië landen naar die kant van het eiland te brengen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Sicilië heel erg groot is. Het is bijna net zo groot als België. En dat betekent dat je met een bus ben je minstens 3 uur onderweg.
2: De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania moet daarom wel vaker dicht. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding, maar de Amerikaanse beurs heeft de regels versoepeld. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Het Franse Hof van Beroep doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak waarin de radicaal-rechtse politica is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting mag worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat en de meningen erover sterk uiteenlopen.
3: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Nou, over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
2: De verwachting is dat het totale bedrag aan erfenissen de komende jaren flink zal blijven stijgen. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt dat het zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking, plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon, maar wel iets minder warm.
4: Gaan we naar de ANWB, daar zit vanmorgen Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
4: Hoe is het op de weg?
5: Nou, er staat nog 130 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Ik begin met een ongeluk op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Bad Hoeverdorp doe je er 3 kwartier langer over. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog ongeveer 1 uur nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A27 zorgen werkzaamheden vanuit Breda naar Gorkum voor 1 kwartier extra reistijd voor het knooppunt Gorkum. De A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daar doe je 1/2 uur langer over het stuk tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
0: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.
13: Roos Abelman.
12: Spraakmakers.
13: Met nu het Mediaforum.
4: Wat blijft er overeind van de rode kaart mediastorm nu België de Amerikanen met overmacht heeft verslagen? En hoe interview je de voormalige kroonprins van Iran die zegt namens het volk te spreken, maar die niet neutraal en ook niet onomstreden is? Dat zijn twee van de vragen die vandaag voorliggen in het Mediaforum met Hans van Soest, politiek verslaggever en commentator bij het AD. Eveline Belsma, verslaggever Koninklijk Huis voor de Telegraaf. Goedemorgen, Eveline.
14: Goedemorgen.
4: En spraakmaker is theaterschrijver Eva-Marie de Waal. België gaat door, de VS zijn ondanks het spelen van Balogun verslagen. Vooraf een storm die toch na de wedstrijd snel leek te zijn gaan liggen.
15: Politieke inmenging dus in de grootste sport ter wereld.
16: Ook gaat er onder hooggeplaatste ambtenaren een zwart boek rond over de scheidsrechter die de kaart gaf.
17: How far does this go now?
18: Dat is verrukt.
17: You should be ashamed.
19: België wint met ruime cijfers.
20: Wat er de voorbije 30 uur allemaal is gespeeld. De interviews die daarnet zijn gebeurd in de mixzone. Ja, is het daar weinig over gegaan?
4: Eveline, jij komt net uit de ochtendvergadering bij de Telegraaf. Wat zijn voor jullie nou de opties nog met dit verhaal? Of is die ballon toch alweer een beetje leeggelopen?
14: Nee, zeker niet. Nee, het is wel heel opmerkelijk natuurlijk. En ook nu de Verenigde Staten zijn uitgeschakeld, zijn wij dan nog niet klaar mee. We gaan ook even overleg hebben met de Belgische collega's die ook bij Mediahuis horen hoe zij nog verder gaan. Maar ja, we hebben het zeker nog over een follow-up gehad, zoals we dat noemen. En nou ja, dan moet je me misschien denken of wat ter sprake kwam is corruptie binnen de FIFA. En hoe iedereen toch, ja, we weten dat er van alles speelt. Mm-hmm. Maar je kunt er ook niet zomaar uit. En we zagen ook de voorzitter van de Belgische Voetbalbond ook gewoon gezellig naast Infantino op de tribune zitten. Dus aan de ene kant, je wil meedoen aan het toernooi. En aan de andere kant, ja, hoe ga je dan om met de kritiek die je daarop hebt?
4: Ja, dus dat zou een follow-up kunnen zijn. Ja. Hoe om te gaan met die spagaat bijvoorbeeld. Hoe gaan bonden daarmee om?
14: Ja, of gewoon überhaupt de spagaat beschrijven.
4: Ja, ja. Stel dat de VS nou vannacht hadden gewonnen, bedacht ik me nog. Had het er dan anders uitgezien?
14: Ja. Allicht. Ja, ik weet niet wat voor mogelijkheden België dan nog had gehad. Die lijkt me wel dat we van tevoren moeten doen, denk ik. Ja. Maar ja, dan was de ballon zeker niet leeggelopen.
4: Ja, Hans?
21: Nou ja, wat ik vooropgesteld, iedereen was hier natuurlijk verbolgen over en terecht. En ik had gisteren ook zoiets van, nou, dit is, bedoel, we weten al jaren, er gaat heel veel geld om in het voetbal, dat er veel corruptie is bij de FIFA. Ik bedoel, ja, je kunt je vinger er niet op leggen, maar we weten dat het gebeurt. Nou, nu was het heel openlijk, dus nu denk je gisteren van, nou, nu zal er wel echt iets gaan gebeuren. Nu gaat er een keer de bezem doorheen. Mm-hmm. En toen sloeg ik vanochtend mijn eigen krant op en toen las ik een stuk van mijn collega Mark van Assen. En die gaf een hele lijst aan voorbeelden van eerdere incidenten.
4: Ja, waarbij stuks, geloof ik.
21: Ik dacht van, oh ja, maar dat heeft uiteindelijk ook niet geleid tot een bezem door de FIFA. Dus ik vrees,
4: de laatste
21: gezegd,
4: hand, sorry dat je interrumpeer, was ergens in de jaren 80. Hè?
21: Ja, maar die was, vrij openlijk. Waarbij de zoon van de emir van Qatar het veld op liep. Tijdens de wedstrijd van de scheidsrechter eiste dat hij een doelpunt wat tegen Qatar was gescoord, zou afkeuren. Ja. Wat de scheidsrechter toen onder druk alsnog deed.
4: Ja. Dus, maar dat is echt openlijk, zou je kunnen zeggen. Dit werd pas openlijk toen Trump toegaf in een persconferentie. Ja, ik heb inderdaad even met hem gebeld, want ik vond het heel erg oneerlijk.
14: Ja.
4: Daarvoor was het eigenlijk iets waarvan we niet konden weten, toch? Dat dit gebeurde. Dus gewoon een telefoontje tussen twee mannen.
14: Ja, nou, volgens Trump vond dus blijkbaar zelf ook niet dat dat iets geheims was. Voor hem was dat logisch.
21: Hij heeft gewoon een vraag gesteld. Ik stelde gewoon een vraag. Ik wist niet eens wat de rode kaart was.
4: Ja. Eva-Marie, hoe heb jij dit gevolgd?
22: Ja, shocking. Ja? En ik denk dan vooral, oh, wat is er gezegd in dat telefoongesprek?
1: ben daar zo benieuwd naar. Mm-hmm. Worden er dreigementen geuit? Of is het alleen maar die rode kaart moet van tafel, punt? En waarom zouden ze het dan doen?
14: Mm-hmm. Goeie vraag.
18: Ja, hele goede vraag. Ja. Ja. Hans, wij ontwaarden een aantal klassieke mediastormpatronen. Gewoon een heel rustig begin op zondag met de aankondiging van FIFA. En dan die media-orkaan van gisteren. En we hoorden het net. En na de wedstrijd leken de spelers het alweer vergeten. Is dit nou voer voor de School van Journalistiek hoe een media-rel eruit ziet?
21: Kijk, dat is lastig te zeggen omdat je nog niet weet hoe het verder gaat. Kijk, mijn gevoel
18: zit
21: zegt...
18: Zit er nog middenin, zeg je eigenlijk.
21: Ja, we zitten er nog middenin en het kan natuurlijk nog een staartje krijgen... waardoor misschien Infantino inderdaad wel zijn biezen moet pakken. Je weet het niet. Nee. Maar eerlijk gezegd, ik verwacht het niet. En dan is het inderdaad een mediarel die opkomt en snel weer... Dooft. Kijk, dat die Belgische spelers geen zin meer hebben om er stil bij te blijven staan, dat snap ik wel. Mm-hmm. Die moeten full focus op de volgende wedstrijd. Die discussie die jullie bij de Telegraaf vanochtend hebben gehad, die hebben wij bij het AD natuurlijk ook. Kun je überhaupt wel zonder de FIFA? Hè? Dat is een discussie die wel vaker opgaat in het voetbal. Mm-hmm. Zouden we een alternatieve bond kunnen oprichten? Ja, dat blijkt dus allemaal heel erg lastig.
18: Waarom?
21: Met licenties en rechten en contracten. Het is heel erg lastig om buiten de FIFA om dingen te organiseren blijven. Ja. Dus ik vrees dat we hier nog wel even aan vastzitten.
18: Ja. Ja. Wat we ook hoorden is dat er een juridisch team was samengesteld. Dus er was niet alleen een telefoontje gepleegd, maar ook een juridisch team samengesteld in het Witte Huis. Om eens te kijken, die scheidsrechter die kaart had gegeven, waar die zich allemaal aan had gebrand eigenlijk in zijn verleden. En daar is opmerkelijk weinig over geschreven. Ik kwam hier en daar een zinnetje tegen, maar echt een groots artikel heeft dat niet gekregen. Hoe kijk jij ernaar, Evelien? Is dat niet een beetje gek?
14: Ik kreeg er echt House of Cards vibes bij toen ik dat hoorde. Nou ja, als je het hebt over voer voor de School van Journalistiek... We zijn nog niet klaar.
18: Nee.
14: Daar kunnen we alsnog achteraan natuurlijk. Ja. Je bent wel hierin... Het is voor ons natuurlijk vanuit Nederland lastig om daar... onderzoeksjournalist op te zetten. Je bent afhankelijk van wat er tot je komt. Mm-hmm. Maar wat er wel klassiek aan is, denk ik, voor journalisten... is kijk van hoe ga je erop verder?
18: Ja.
14: Wat grijp je aan? Ga je inderdaad dan nog meer incidenten op een rij zetten? En nu is een vraag, wat is dit nou weer voor actie?
18: Ja, want iedereen ging heel erg aan op het feit dat Trump had gebeld met Infantino. En daarvan kun je zeggen, ja, dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Maar gek is het ook weer niet, want die mannen zijn...
21: dik, al jaren.
18: Precies. Ja. Maar dit, ja. Is dat dus een juridisch team in het Witte Huis... erop gaat zitten om een scheidsrechter die zijn werk aan het doen is... om die in feite ja, daar een zwart boek van te maken. Daar heeft niemand het eigenlijk over.
14: Momentum is nog niet voorbij.
21: Nee.
18: Nee, precies. Nou, misschien iets voor een follow-up dan later. We gaan naar jullie mediamomenten. Evelien, jouw moment gaat over de Noorse koninklijke familie. Die was veel in beeld de afgelopen dagen.
22: Het is feest in Noorwegen. Het land is door naar de kwartfinale van het WK. Het Noorse Hof deelt foto's van het koninklijk paar... dat geniet van de winst van Noorwegen op Brazilië gisteravond.
23: Het Noorse Hof heeft voor het eerst beelden gedeeld... van kroonprinses Mette Marit sinds haar longtransplantatie... die ze vorige maand onderging.
22: Haar man Hakon die roeide buiten nog even mee met de Nooren... om de winst te vieren.
18: Ja, Evelien, mag je zeggen dat ze met een charme-offensief bezig zijn?
14: Ik denk wel dat het daar op neerkomt. Ik vond het leuk of interessant om te zien. Omdat we dat natuurlijk ook hebben gezien bij Willem-Alexander en Maxima. Die de kleedkamer van het van Oranje binnengingen. Mm-hmm. En ook van het elftal van Curaçao. Ik heb er ook meerdere artikelen over geschreven. Ook al eerder toen ze op de Olympische Spelen waren. Want de Oranjes zijn oprechte sportfanaten. Mm-hmm. Willem-Alexander is ook 15 jaar lang lid geweest van het IOC. Is nog steeds eredid. Ze doen zelf aan sport. Dat juichen en hossen, dat is oprecht. Maar ze weten ook dat het goed is voor hun imago. Je laat daarmee zien van wij zijn net zoals iedereen. Wij gaan ook uit ons dak als er wordt gescoord. En dat is zo'n momentje waarop je de hiërarchie tussen vorst en volk even heel erg klein kunt maken.
18: Ja, het Noorse Koningshuis waar we het nu over hebben, dat heeft nogal wat te verwerken. Werken gehad. Kun je nog even vertellen wat?
14: Ja, die zitten eigenlijk nog steeds wel in zwaar weer. Ja, de stiefzoon van de Noorse kroonprins, de zoon die Mette Marit al had voor ze met Hakon ging trouwen, die is onlangs veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor onder andere 2 verkrachtingen. Mm-hmm. Die jongen die is ontspoord. Dat straalt natuurlijk af op zijn moeder en ook op zijn stiefvader. Mm-hmm. En Mette Marit zelf had vrij intensief heeft contact met Jeffrey Epstein. Ook een paar jaar lang. Ook op het moment dat we allemaal al wel wisten dat er van alles niet in de haak was met die man. Daar is wel verklaringen voor gegeven, maar... Ja, dat heeft ze ook niet echt van zich af kunnen schudden. Dus nee, die staan er niet zo best voor. En dan zo'n momentje, ja, dat doet echt wel goed.
18: Ja, zelf had ze ook een longziekte. Ze heeft een longtransplantatie gehad. Een van de foto's die je dus nu ziet, is een eerste foto van haar, of in de media ziet, is een foto van haar met haar man op de bank thuis. Ja, als twee gewone mensen.
14: Ja.
18: Kijkend naar de voetbalwedstrijd. Ja,
14: ja, ja. De gewone mensen.
18: Ja, ja. En dat is de eerste foto die je dan weer ziet van Mette Mare naar de longtransplantatie. Is dat bewust gekozen, denk je ook? Alles wat we daar zien op die foto?
14: Want ze zit ook met haar voeten op de bank, geloof ik. Of blote voeten, heel, heel huiselijk. Ja, ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat dat allemaal maar spontaan is. En als je die beelden ook ziet van dat juichen van Ingrid Alexandra, de toekomstige koningin van Noorwegen. Ja, er is dus wel iemand geweest die alles gefilmd heeft. Ja, je weet ook niet precies wanneer er gescoord wordt. Dus daar is wel op ingezet van we moeten die beelden hebben. Die hebben ze ook zelf naar buiten gebracht.
18: Ja, je ziet ook overal voorbij komen hoe zij een van de sterspelers omhelst bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt beeld wat het goed doet.
14: Half onbloot.
18: Ja, Hakon heet hij. Ja, precies, half onbloot de prinses omhelst. Hans, snap je dat het koninklijke huis het zo... inzet, zou je kunnen zeggen.
21: Nou, in het geval van Noorwegen zeker. Want daar is echt wel wat aan de hand. Ik bedoel, wij klaagden over ons koningshuis die destijds op vakantie ging naar Griekenland. Terwijl overigens half Nederland ook op dat moment op vakantie ging. Maar dat terzijde. Maar contacten met Jeffrey Epstein en een veroordeling voor verkrachting, dat is toch wel even andere koek.
18: Ja, werkt dit dan?
14: Ja, ik denk echt wel dat dat weer een klein duwtje kan geven. Maar als je het nog even vergelijkt met Willem-Alexander, Maxima en Amalia, die vooral bij Curaçao daar de kleedkamer binnen gaan. Ja, ik vind het nog wel een klasse apart, zeg maar. Die zijn wel, die kwamen daar dansend binnen. Dan.
18: Was er die met Ariaan, de jongste?
14: Ja, ik vergis me inderdaad. Ja, die was nog een beetje schuchter, maar haar ouders die gingen helemaal los. Ja, dus de Nederlandse royals die zijn dan ook vergeleken met de Noren wel nog extra losjes.
18: Hans, jij wil voor jouw mediamoment een loftrompet blazen over het mooiste medium dat we kennen. Zeg ik
21: nou,
18: even bevooroordeeld.
21: De radio. En dan in het bijzonder het programma Bureau Buitenland. Ik merk dat zeker in de zomer, als het warm weer is, ik kijk minder televisie en ik luister meer radio. Domweg, omdat ik... dat vind ik prettig. Je kunt het ook luisteren bij het buitenlopen met het mooie weer. En dan valt je weer eens op wat een verademing sommige programma's toch zijn. En wat ik zo knap vind aan een programma, of gewoon goed vindt, aan een programma als Bureau Buitenland. Het is een half uurtje. Er worden twee onderwerpen behandeld. En er is iemand die in een kwartier tijd, gewoon over een actueel onderwerp, gewoon even wat context vertelt. En dat mis ik zo als ik naar televisie kijk. En dan denk ik weer, ja, waarvoor kijk ik eigenlijk zoveel televisie? Ik moet meer radio luisteren. Want al die praatprogramma's waar heel veel mensen om een tafel heen zitten en door elkaar heen praten en alleen maar meningen geven. En na een uur zet je de tv uit en denk je van, ja, wat ben ik nou eigenlijk wijzer geworden? Mm-hmm. En dan zo'n half uurtje Bureau Buitenland. En ik snap veel beter de context waarom het belangrijk is dat we die handelsmissie nu naar China doen. Ik snap veel beter de context over de problemen van Oekraïne als het gaat om het wapentekort en de belangen die ze nu moeten verdedigen in Ankara. Nou ja, dat was even de uitzending van gisteren.
18: Ja.
21: Wat een verademing.
18: Ja. En je luistert nu vaker, zei je, dan eerder?
21: Nou, bij warm weer luister ik vaker radio. Ja, ik weet niet of andere mensen dat ook hebben. Maar
18: ik vind dat een heel interessant gegeven.
21: Maar dat komt ook, je bent meer buiten en dan heb ik, dan vind ik het prettig om radio te luisteren.
18: En wat maakt het dat dit specifiek op radio kan? Dat je er van leert, want je zou zeggen dat kan ook.
21: Dat
18: op
21: kan
18: TV,
21: prima
18: toch?
21: Op tv. En het kan nog steeds, hè, op tv. Ik bedoel, we hebben nog steeds goede journalistieke programma's.
18: Nieuwsuur doet het ook wel.
21: Ja, daarom.
18: Ook lang aandacht
21: alleen, ik denk dat radio misschien iets minder is gevallen voor die hype dat alles maar gezellig en leuk en snel moet zijn.
18: Oké. Herken je dit ook, Evelien, of niet?
14: Ja, zeker. En toen ik nog correspondent was, heb ik ook wel eens een paar keer een gesprek voor Bureau Buitenland gedaan. Voor
18: de Frankrijk-correspondent.
14: Ja, dat was voor een correspondent ook een verademing. Ik werkte ook voor BNR. Daar kennen wij elkaar nog van. En die gesprekken zijn 3 minuten en dan helemaal in een of andere ingewikkelde rechtszaak tegen een Franse politicus. Ja, dan moest je wel heel erg schrappen. Dus voor de andere kant is het ook fijn.
18: Ja, ja. In Frankrijk begreep ik, daar houden ze wel echt van het lange gesprek ook, hè?
14: Ja, absoluut. En ik vind het ook vaak van heel hoog niveau. Hoger in Nederland in het algemeen. Ja? Ik vind Fransen zijn ook vaak goede sprekers. Hun verhaal heeft een kop en een staart. Ze leren het ook gewoon op school. Praten, debatteren, eloquentie. En ja, ze nemen ook gewoon rustig in zo'n bureau buitenlandachtig programma een kwartier de tijd voor een of ander plantje in de woestijn van Mongolië. En vooral in het weekend. Ik ging dan op zaterdagochtend boodschappen doen. En dan luisterde ik een culinair programma met drie topkoks over het inmaken van groenten. Boodschap gedaan, reed ik terug. Waar is nog niet uitgepraat.
18: Oh ja.
14: Wanneer je dat het best kon doen. Welke potjes, welke groenten, hoe groot je ze moest snijden. Het ging maar door.
18: Ja, maar jij zegt van een hoger niveau dan hier. Ja. En dat zit hem dus in de manier van praten eigenlijk. Gewoon betere sprekers.
14: Ja, betere sprekers. En er wordt ook gewoon meer tijd genomen. Ook op tv. Mm-hmm. En ik vind het zoiets als wij, die talkshows die wij in Nederland hebben. Dat iedereen maar mee mag praten. Dat zie je daar ook niet. Dat een acteur die toevallig ook een mening heeft. Dat die ook mee mag praten.
18: Ja, het is
14: meer ter zake doend.
18: Ja. Dan een bijzondere gast in Den Haag gisteren. Reza Pahlavi, de voormalige kroonprins van Iran, bezocht de Tweede Kamer voor een gesprek met politici en zijn achterban.
2: Reza Pahlavi is de zoon van de laatste Sja die in 1980 door de bevolking werd verjaagd. Dat hij op grote schaal de mensenrechten schond, wil er bij zijn aanhangers niet in.
3: Dat is allemaal liegen.
5: Vanmiddag sprak ik dus met Reza Pahlavi.
6: I'm not seeking power, I'm just seeking to allow for a transition.
5: Zijn vader, de Shah van Iran, was een dictator.
24: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
6: No, not at all. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record.
5: Of every part of the heritage?
6: I think my father will go down in Iranian history as one of the best leaders Iran ever had.
18: Ja, je hoort een compilatie van Nieuwsuur van gisteravond. We hoorden Pahlavi onder meer zeggen: ik ben niet op zoek naar macht. Ik wil vooral de transitie goed laten verlopen. En ik ben trots op mijn erfenis. En ik denk dat mijn vader de geschiedenis zal ingaan als een van de beste leiders van Iran ooit. Hij voegde er later wel aan toe dat hij voorstander is van een seculiere democratie. We zagen heel veel rumoer ook in en rond de Tweede Kamer. Hans, jij komt daar natuurlijk vaker.
21: Sterker, ik was er gisteren.
18: Ja. Maar jij hebt dat echt grimmige gedeelte gemist, begreep ik?
21: Klopt, dat heb ik niet meegekregen in de hal. Wat ik vooral vond, dat vond ik ook heel mooi overigens te zien in dat interview gisteravond van Jeroen Wollars. Hij stelde eerst natuurlijk een aantal kritische vragen. Maar daarna stelde hij eigenlijk de hamvraag. En dat is het huidige Iraanse regime nou sterker of zwakker geworden door de oorlog met Amerika. En Pahlavi zei uiteraard, nee, zwakker. En we blijven hoop houden op regime change en dit en dat. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat is zo, dat vond ik zo dramatisch aan wat er gisteren gebeurde in Den Haag. Heel veel Iraniërs die in het buitenland zaten, hadden de afgelopen maanden echt hoop dat er eindelijk een einde zou komen aan dat verschrikkelijke Ayatollah-regime in Iran. En die waren allemaal plannen aan het maken. En die hebben comité's voor de toekomst opgericht. En zijn er zelfs al een nieuwe grondwet aan het schrijven geweest. Mm-hmm. En die zijn gisteren in Den Haag ook allemaal ruzie met elkaar aan het maken over ik heb het beste plan, en jij niet. En het is allemaal alweer voor niks. En dat vond ik zo tragisch eigenlijk.
18: Ja, toch draaide het gisteren echt vooral, had ik het idee, om zijn persoon en zijn bezoek. En we zagen aanhangers van hem, maar we zagen ook felle tegenstanders die grote woorden gebruikten. Hoe vat je dat nou in een journalistiek gesprek? Want ja, we wonen zelf niet in Iran, we hebben het zelf niet geleefd, dus je moet het echt hebben van de overlevering. Hoe controleer je nou wie wat zegt en wat er klopt?
21: Nou,
18: hoe je dat duidt?
21: Dat is in het geval, als je het echt puur hebt over dat interview wat Wollars had, heel lastig. Want het was duidelijk te zien dat hij heel weinig tijd had. Hij moest die vragen echt vrij staccato stellen. Dus dan moet je het, als je het verhaal wil vertellen, doen met de verhalen van de mensen die buiten staan.
18: Ja.
21: Dat was wel van dik hout zaag naar planken.
18: Van allebei de kanten, hè? Van voor- en tegenstanders. Ja. Eveline, Telegraaf had vanmorgen ook een interview met hem. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
14: Wij konden hem spreken. En toen was het verzoek, we kunnen hem spreken. En hij heeft ook nog een opiniestuk geschreven, zei de collega. Oh, ja? Die belde daar even over zondagmiddag. En toen dachten wij allebei, dat lijkt ons nou een beetje dubbel op. Want in dat opiniestuk zal niet iets heel anders staan dan wat hij in dat gesprek gaat vertellen. Mm-hmm. Dus wat duidelijk was, is dat hij wel echt zijn verhaal kwijt wilde.
18: Ja.
14: Ik ben even je vraag kwijt.
18: Nou, hoe je dit zo goed mogelijk journalistiek omvat allemaal, zo'n gesprek met hem. Nou ja, en dus ook, want dat was mijn vervolgvraag hier ook op, met al die mensen die er ook nog bij zijn en daar grote woorden bij gebruiken, zowel voor als tegenstanders.
14: Ja, nou, dat heeft mijn collega ook genoemd in zijn stuk. En het regime van zijn vader komt ook ter sprake. Maar het gaat vooral ook, wat Hans net zegt, over de toekomst. Mm-hmm. En ja, jij zag iemand die gedesillusioneerd is.
0: Nou, nee.
14: Nou,
0: nee,
14: dat vond ik bij hem.
0: Meer iemand die tegen beter weten in de hoop erin probeert te houden. Ja, want heel de wereld ziet natuurlijk dat Iraanse regime helemaal niet zwakker uit deze oorlog is gekomen.
14: Nee, maar ik zag die hoop toch wel een beetje. Omdat, ja, het is nog maar ongeveer 6 maanden geleden. Regime change is niet iets van een half jaar. Dat is ook wel iets van een langere periode. En ik vond die hoop toch wel een beetje oprecht. Of daar geloof ik zelf ook graag in. Dat dit wel het begin is geweest. Ja. En hij zegt ook iets van zo'n regime change. Dat kun je niet doen zonder buitenlandse inmenging. Ik weet niet hoe Iraniërs daar nu over denken. Maar die waren volgens mij in meerderheid wel blij met die actie van Trump. Goed, hoe het nu verder gaat, dat moeten we zien. Maar ik blijf er graag in geloven dat dit wel het begin is geweest van iets wat uiteindelijk gaat veranderen.
18: Ja, we trekken een zware deur open en daarachter ligt een enorm archief vol pareltjes uit de geschiedenis van de NPO, de Schatkamer. Onze mediaforumleden struinen daar deze zomer lekker doorheen. Hans, je hebt al flink wat teruggekeken in het archief van Beeld en Geluid. Hoe
0: ja,
18: is dat
0: ik
18: te
0: vind
18: doen?
0: Ik moet bekennen, ik vind het zalig. Maar ik doe het vooral uit jeugdsentiment. Ik weet niet hoe andere mensen dit archief raadplegen, maar ik begreep dat Zwiebertje onder de meest gezochte dingen was. Ik merk dat aan mezelf ook. Ik vind het heel fijn om in een verloren uurtje heel even te zwelgen in jeugdsentiment en oude series even terug te kijken als de Zevensprong, weet je wel, waar ik als kind echt met nou, dat vond ik zo spannend. En
18: gewoon om maar even te kijken, wat zag ik eigenlijk?
0: Ja, en dat. Natuurlijk de intro-muziek weer te luisteren, die geweldig. En die geweldige rol van Joost Prinsen als die hele enge koetsier. Mm-hmm. En zo geldt het voor heel veel programma's. En mijn favoriete, waar ik als kind echt de warmste herinnering aan heb. En toen ik het terugkeek, begreep ik weer helemaal waarom. Ja. Was het programma J.J. de Bom, de kindervriend.

0: nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
4: Roos Abelman.
5: De voormalige kroonprins van Iran, Reza Pahlavi, sprak met de Tweede Kamer en ook met de media. Hoe je deze man, die zegt namens het Iraanse volk te spreken, maar die zeker niet onpartijdig is, goed bevraagt, dat bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
6: In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Dat meldt een ooggetuige aan persbureau Reuters, die rook in de buurt van het hotel ziet. De omgeving is afgezet. Macron kwam gisteravond aan in Damascus. Volgens het Franse presidentiële kantoor heeft Macron geen explosies gehoord en was hij al onderweg naar president Chara voor een ontmoeting. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. Een vulkaanuitbarsting van afgelopen weekend leidt nog steeds tot problemen op het vliegveld van Catania, vertelt correspondent Angelo van Schijn.

0: Ja, ik ben weer helemaal kind als ik dit hoor.
1: Ik zie het eigenlijk.
0: Het was geweldige televisie. Voor de mensen die het niet kennen. Het was een programma waarbij je als kind zeg maar een probleem kon insturen. Dat ging altijd over verliefd zijn. Of over problemen op school. Of over voor het eerst ongesteld worden. Weet je wel, van die typische kinderproblemen. Het was ook een reden overigens waarom mijn moeder eigenlijk liever niet had dat ik er naar keek. Want dat vond ze allemaal maar...
1: Dat zijn vaak de beste programma's.
0: Ja, dat zijn vaak de beste programma's. Ja. En vervolgens had je dan Titia Konijn. Dat was zo'n beetje zo'n hippie dame die altijd heel inlevend was voor die kinderen. En dan had je Joost Prinsen. Ja, daar is hij weer. Wat een geweldige acteur was dat toch. Als een beetje een knorrige eigenaar van een speelgoedwinkel. Die eigenlijk die kinderen altijd maar een beetje lastig vond. En dan gaven ze advies. En het was leuk. En er zaten leuke sketches in en leuke liedjes. Het was geweldige televisie.
1: J.J. de Bom voorheen de kindervriend. Ja. Dus mochten mensen denken, hè, wat was dat nou waar hij het over had? Dat was dat. Ja,
0: Ga kijken.
1: Nog even terug. Eveline, jij hebt je te goed gedaan aan het oeuvre van Jiske Vet. En dan met name de manier waarop de heren een kaartspelletje uitleggen.
2: Zo, goeie sporen is Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Wat te stiften.
3: Hoe dat gaat.
2: Hoe dat gaat. Stiften. Nou, ja. Dan kun je met de A's en die 9 natuurlijk terugspelen op de boer. Dan heb je een beginstift. Dat is de eerste stift waar je op komt.
3: Eerste stift, ja.
2: Zou ik die 8 bij die 9 kunnen leggen? Kun jij de 10 daarna terugnemen? Dubbelstift. Dat is dubbelstift.
3: Dubbelstift?
2: Ja?
3: Ja.
2: Kijk, net dat A's. 1, 2, 2, 7. Stift! Allemaal op tafel! Wegwezen!
1: Nou, het kaartspelletje heet Stiften. Dit gaat nog 20 minuten zo door, hè?
4: Ja,
1: maakt je nou zo? Ik moet er ook weer om lachen. Ik heb het ook gezien. Het was echt mijn jeugd, zou je kunnen zeggen. Ja. Mijn studententijd. Wat maakt het zo grappig? Is het vooral omdat het misschien wel herkenbaar is dat sommige mensen op deze manier een spelletje aan je uitleggen?
4: Ja, dat ook. En het is, denk ik, wat heel veel mensen van onze leeftijd kennen. Want iedereen keek ernaar. Je had nog geen streamingdienst. Je had nog geen 80 zenders. Dus Jiske Vet kwam en dan bleef veel mensen voor thuis. Ik zag het op het eerst. Voor het eerst omdat een klasgenoot een videoband mee had genomen. Oh ja. En het zijn ook van die dingen die iedereen kent. Want laatst ging mijn zoontje, die wilde een spelletje doen. En de regels waren onnavolgbaar. Het was iets met dobbelstenen. En dan zei die, pak ik er nog 2 en dan wordt het 50. En als je dan nog een 5 gooit, is het 500. En ik keek mijn man aan en ik zei, dan zet ik mijn elleboog op tafel. En dan weet iedereen ook waar je het over hebt. En toen heb ik het ook aan de kinderen laten zien. En die vonden het ook. Die zijn nog bijna 8, maar die vonden het ook wel grappig.
1: Dus die misschien de tand destijds wel doorstaan, Jiske Vet.
4: Ja, en het is, nu zijn al die filmpjes ook op social media. Alles is zo heel snel en vluchtig. En als het na 10 minuten niet bevalt, dan swipe je het gewoon lekker weg. Mm-hmm. En hiervoor ging je gewoon zitten. Het duurt 20 minuten. Ik vind het tempo nog redelijk hoog. Ja. De persiflage van Derek is echt heel, heel langzaam. Maar goed, dat is de grap er ook van. Maar ja, daar ging je gewoon lekker voor zitten.
1: Leuk moment ook. Dank jullie wel daarvoor. En dank ook voor jullie komst naar dit mediaforum weer. Hans van Soest en Eveline Belsma. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de staat van het Nederlandse toptennis? Het is namelijk inmiddels alweer 30 jaar geleden dat we een Grand Slam titel hebben binnengehaald. Heeft u vragen over de staat van het Nederlandse toptennis? Stel ze dan via 0800 1101. Gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck.
5: NPO Radio 1. De man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. Wel is hij volgens de politierechter schuldig aan beschadiging van het monument. Omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald, is een straf volgens de rechtbank niet meer nodig. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. Meerdere regio's in China worden geteisterd door noodweer. In de centraal gelegen provincie Hubei kwamen zeker 11 mensen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond, onder meer doordat vanwege het extreme weer 22 gebouwen zijn ingestort. En op Sicilië is tot zeker 2 uur vanmiddag geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania. As van de vulkaan Etna is richting het vliegveld geblazen. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk tot 1500 meter hoogte uit. De afgelopen dagen zijn al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid.
1: Dennis, waar staat het nu nog vast?
3: Nou, vooral op de A2 en de A4. De A2 richting Utrecht heb je een kwartier vertraging bij Waardenburg. De A4 naar Amsterdam, nog steeds vertraging door een ongeluk. Tussen de knooppunten De Hoek en Batuverdorp doe je er 20 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht. Een autobrand op de A15 richting Europoort zorgt voor een kwartier vertraging bij de Thomassentunnel. De rechterrijstrook is dicht. En ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 van Breda naar Eindhoven. Dat staat bij Oorschot 7 kilometer door een ongeluk. Maar die vertraging neemt daar weer af, want de weg is weer vrij.
6: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Spraakmaker en theaterschrijver Eva Marie de Waal voedt drie jongens op in een voor jongens en mannen ingewikkelde tijd, kunnen we zeggen. Want moet je nou empathisch zijn en de was doen? Of juist vooral flink zijn en je tranen drogen? Daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Eerst gaan we namelijk tennissen. Het is vandaag 30 jaar geleden dat Richard Krajicek Wimbledon won. De laatste keer dat een Nederlander een Grand Slam titel in het enkelspel veroverde. Hoe staat het met het Nederlandse toptennis? Waarom hebben we geen spelers in de top 50 van de wereld? En hoeveel moet je verdienen überhaupt om proftennisser te kunnen zijn? Nou, om al dit soort vragen te beantwoorden is hier Jan Bunt, topsportmanager bij de KNLTB, het overkoepelend orgaan van tennis en padelsport. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Wimbledon is nog volop bezig.
7: Klopt.
1: U bent net teruggekomen. Hoe hebben de Nederlanders het in uw ogen gedaan in het enkelspel?
7: Nou, zeg vooral jij om mee te beginnen. Dat praat wel lekker. Hoe hebben ze Nederlanders gedaan? Botik van de Zandschulp hebben jullie denk ik gevolgd. Tenminste, de Nederlandse liefhebber kijkt nog steeds tennis. Heeft een knappe overwinning geboekt. En daarna helaas in de tweede ronde eruit gegaan. Ja. Jesper de Jong ook. Tegen een Braziliaans aanstormend talent Fonseca. Mm-hmm. Spectaculaire partij, maar een maatje te groot. Tellen Griekspoor verloren in de eerste ronde. Dat waren even snel de enkelspelresultaten. Hoe hebben ze het gedaan? Na behoren. Taai toernooi. Topsport zit. Tennis topsport is een dichte, hoge kwaliteit. Steeds leveren. Dat is zwaar.
1: Ja. Hoe komt het nou, ik stelde die vraag net ook al, dat er na Richard Krajicek eigenlijk nooit meer een Nederlander is geweest die een Grand Slam heeft gewonnen?
7: Ja, die vraag krijg ik vaker. Ja. Maar een top 10 positie op de wereldranglijst, een Grand Slam winnen, het is niet zomaar iets om dat te doen. En in een land met 18 miljoen inwoners, met een infrastructuur zoals wij die hebben. Mm-hmm. Op zich is alles dichtbij, maar ja, we zijn ook niet met zoveel op zo'n mega mondiale sport. Ja, dan is het niet zomaar.
1: Sorry, er staan in Nederland jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen regelmatig op de tennisbaan. Dan zou je zeggen, er zit er toch wel eentje tussen.
7: Zeker. En we hebben talent in overvloed. En we bewegen gelukkig met elkaar niet genoeg, als je mij vraagt. Maar we bewegen nog steeds. En we zoeken in onze programma's natuurlijk steeds naar het volgende talent. Ja. Maar top 10 halen is niet zomaar gedaan. En daar is veel voor nodig.
1: Ja. Nu is een van de doelstellingen van KNLTB om met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent te worden, hè, binnen het internationale toptenniscircuit. Dat zijn we niet op dit moment, toch?
7: We doen zeker goed mee. Kijk, we staan bij de heren en bij de dames in de top 15 van landen mondiaal. We hebben inderdaad, zoals je noemt, een miljoen sporters in ons ecosysteem. Dat is tennis en padel. Bij tennis hebben we het over 650.000 man die aan tennissen zijn. We hebben 90.000 kinderen die op onze sport participeren. Dat is een mooi aantal. Mm-hmm. Gelukkig wat gestabiliseerd. We moeten ook eerlijk zijn, dat is wel wat gedaald. Yeah. Die cijfers waren hoger. Maar gelukkig houden we ze nu wat meer betrokken bij de sport. Mm-hmm. En vanuit daar gaan we natuurlijk herkennen en kijken bij de jonge kleine kinderen al, met de leraar in het land. Hey, zit er een nieuw pareltje tussen? Yeah. Zit er iemand tussen die kansrijk is om de volgende stappen te zetten? Maar dat is het begin van de reis. En dan moet er nog heel veel gebeuren. Qua ouders, qua financiën, qua omgeving, qua coaching. Ja. Dus er is echt wel veel voor nodig om dan de volgende stappen te gaan zetten.
1: Ja. Over die stappen gaan we het zo uitgebreid verder hebben. Heeft u daar vragen over dat toptennis dus in Nederland? Reageer dan via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel naar 0800 1101. Dan gaan wij naar
6: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Eva Marie, de spraakmaker, mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom, wat is het geworden?
8: We gaan luisteren naar Cat Stevens, het liedje Father and Son.
1: En waarom dat nummer?
8: Waarom dat nummer? Er zit een zin in die mij altijd raakt. En dat is: from the moment I could talk, I was ordered to listen. En daar denk ik heel vaak aan bij het opvoeden van mijn kinderen. Dat ik denk, oh ja, ik wil ze heel veel dingen leren. Maar zij leren mij ook heel veel. Mm-hmm. En soms moet ik goed luisteren naar wat zij mij allemaal te vertellen hebben.
1: En vandaar dit nummer.
8: En vandaar dit nummer.
1: We gaan luisteren.

0: Het blijft een prachtig nummer. Cat Stevens, Father and Son. Spraakmakers. 30 jaar geleden alweer won Richard Krajicek Wimbledon. Een bijzonder moment voor het Nederlandse tennis. De vraag is dat nog te herhalen?
1: Ja,
2: dit is hem.
1: Ja. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal.
3: For the first time in a Grand Slam championship, we have a Dutchman as the champion.
4: Bij voetbal en hockey doen we internationaal aardig mee, maar bij tennis is dat uniek.
5: Voor pijn doet deze.
6: Ik begin heel erg slordig. En ik denk dat ik die achterstand niet meer te boven kan.
7: Het doet pijn, tuurlijk. Dit soort wedstrijden verliezen doet pijn.
5: Twee wedstrijden gespeeld hier, wat neem je mee?
8: 50 puntjes die ik die je toch wel weer lekker goed kan gebruiken.
4: Moeten dat er niet meer zijn? Of gaat het eigenlijk best wel goed met het Nederlandse tennis?
0: Om al onze vragen over toptennis te beantwoorden is Jan Bunt hier. Hij is topsportmanager bij de KNLTB. Janne, als je op topniveau wilt tennissen, zei je net, dan moet je in ieder geval talent hebben. Wanneer ben je een tennistalent?
9: Wanneer heb je talent? Nou, daar kunnen we nog wel even een boompje over opzetten. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei vaardigheden die je nodig hebt als topsporter. En als toptennisser al helemaal. Het is een ontzettend veelzijdige sport. Je hebt anticipatievermogen nodig. Je moet kunnen bewegen. Je moet gevoel hebben voor een bal. Dus er is veel nodig. Goed stukje prestatiegedrag. Dat is een mooie term die we daarvoor gebruiken. Dus mentale vaardigheden. Het kan best wel een eenzame sport zijn. Hè?
0: Ja?
9: Eén tegen één, zo'n grote tennisbaan. Je tegenstander 40 meter verderop. Lange wedstrijd, veel tijd om na te denken. Dus het brengt echt wel mentale uitdagingen mee. Dus daar besteden we in onze opleiding ook veel aandacht aan, prestatiegedrag. Mm-hmm. Dus wat is er voor nodig? Ja, heel veel. Wat is talent, vraag je?
0: Ja.
9: Ik noemde het net al even. Hè. We proberen talenten te herkennen, we proberen dingen te zien. Ja, zit er passie? Leeft iemand voor die sport? De kampioen ballen rapen bij de tennisles? Iemand die gewoon helemaal gek is van dat spel? Maar je hebt natuurlijk ook bepaalde bewegingsvaardigheden nodig om die prestatie te gaan leveren.
0: Ja. Zeker. En hoe doe je dat dan? Ik bedoel, je gaat denk ik tennisverenigingen af. Je spreekt daar met trainers, coaches en je vraagt wie springt eruit. En dan ga je zelf of iemand van de KNLTB ook nog even kijken. Hoe pak je dat aan?
9: Ja, dat is wel mooi. Ik denk dat je hebt ingelezen, want dat is wel het systeem wat we nu hebben. We werken met een instroomprogramma met 40 instroomlocaties verdeeld over het land. Met een drietal regio jeugdcoaches die alleen maar bezig zijn met inderdaad die leraar op de club in gesprek te zijn. Hey, heb jij nog kinderen die helemaal lijp zijn van de sport, om het maar even plat te zeggen, die talent hebben? Mm-hmm. Die brengen we samen, die laten we samen trainen. Overkoepelend, dus niet weghalen bij de club, want dat is hun habitat, daar voelen ze zich lekker.
0: Ja.
9: Maar aanvullend daarop gaan we instroomtraining verzorgen om die kinderen samen zich te laten ontwikkelen op allerlei vlakken.
0: Ja, en vanaf welke leeftijd?
9: Vanaf 7 jaar. Van 7 tot 10 jaar hebben we instroomtraining. Dus dan zijn we talent aan het herkennen.
0: Ja.
9: En proberen ze in ieder geval samen te brengen om ze zich samen verder te laten ontwikkelen.
0: Ja. En dan moet je veel mee hebben dus. Hè. Dus als kind moet je veel mee hebben. Je moet op de juiste club zitten. Je ouders moeten ook mee willen doen, toch? Want het is nogal een investering als je kind topsporter wordt of in wording is.
9: Ja, als je kind wil sporten en wil topsporten, dan zul je als ouders bereid moeten zijn om ook te rijden, te reizen, voor je kind te zijn als ouder in winst en verlies.
0: Mm-hmm.
9: Dus het vraagt ook zeker wat van de ouders. En helemaal in tennis ook. Ja, ook toernooien, afreizen, meegaan. Dus je moet als ouder ook zeker bereid zijn om die investering in je kind te doen. Maar als het kind helemaal dol is van die sport, dan doe je dat als ouder ding met alle plezier.
0: Welke talenten heeft Nederland op dit moment? Wie zijn mogelijk aankomende topspelers?
9: Dan moet je ook altijd weer voorzichtig zijn, maar dan kom ik maar weer met mijn kansrijk term. Thijs Boogaard is een jongen. Die hebben de tennisliefhebbers denk ik op Rosmalen wel zien spelen. Mm-hmm. Daar hebben we hem samen met toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard kunnen geven voor een ATP-toernooi.
0: Ja.
9: Nou, deze jongen speelt nu jeugd Wimbledon. Maar doet dus ook al mee met zo'n proftoernooi, omdat we hem daarin konden helpen. En daar won hij een ronde. En speelde hij tegen Medvedev, een grote mondiale klasbak. En leverde die ook nog een spannende 3-setter af. Nou, als je dat al kan op die leeftijd. Nou, hij laat keer op keer zien dat dat een grote belofte is. We hebben Mees Rutgering, die nummer 1 van de wereld was bij de junioren.
0: Mm-hmm.
9: Die op dit moment even college tennis speelt. Maar waar we goed in contact mee zijn om hem verder door te ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
9: Bij de meiden hebben we er ook nog een paar. Dus als je nog even hebt. Antonia Stoyanov, Britt Dupré, Fleur de Bresser speelde ook Wimbledon junioren.
0: Ja.
9: Dus zo zitten er een aantal mooie namen aan te komen.
0: Eva-Marie?
10: Ja, ik heb wel eens gehoord dat tennis een sport is waar vooral voor vrouwen ook echt veel te verdienen is. Dat de salarissen tussen mannen en vrouwen niet zo gek veel verschillen. Klopt dat?
9: Dat is wel meer samengebracht. Die verschillen waren groter, maar je ziet helemaal bij de Grand Slams, de vier grote evenementen, zie je dat dat al veel meer gelijk getrokken is. Dus daar is echt wel in geïnvesteerd. En degene die recent het nieuws volgen, zien ook wel dat spelers ook echt opstaan voor hun inkomen, voor hun prijzengeld. En daar wordt soms dan wel eens lichtzinnig over gedaan. Van maar ja, ze verdienen al zoveel, moet dat dan nog meer? Maar als je het in perspectief ziet van de prestatie die ze levert, nou, dan is daar best wel wat voor te zeggen. Ja, klopt.
0: We gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Rolf Bretschneider. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent lid van ons Spraakmakerscollectief. En u heeft twee zoons, begreep ik, die tennis spelen ook op hoog niveau.
2: Ja, ze spelen in ieder geval fulltime en bij de Nederlandse subtop, ja.
0: Oh ja, want dat was mijn eerste vraag. Wat is een hoog niveau? Maar dat is dat dus.
2: Ja, het is niet top 10, maar goede positie. En ook fulltime. En mijn jongste zoon die speelt in Amerika.
0: Oké, en hoe oud is hij?
2: Die is 21 en mijn oudste zoon die is 25.
0: Oké, en wat is uw vraag vandaag?
2: Nou, ik heb twee vragen. Er gaat er één over natuurlijk ook voor het college tennis. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk van, de Tennisbond heeft natuurlijk die talentopleiding een beetje losgelaten en overgedragen aan commerciële tennisscholen. En ja, natuurlijk ook de financiële mogelijkheden die ouders hebben. Is dat niet een fout geweest?
0: Dat moet je even uitleggen, denk ik, Rolf. Want dat zullen heel veel mensen niet weten.
2: Ja, vroeger was het allemaal zeg maar via districten en centraal geregeld bij de KLTB. Mm-hmm. En nu, wat ik net ook hoorde met de instroom, zijn eigenlijk de tennisscholen, commerciële tennisscholen, verantwoordelijk voor de opleidingen. En het KNTB houdt daar toezicht op, maar is daar volgens mij niet heel actief.
0: Nee, en is dan dus de vraag, valt daardoor misschien talent buiten de boot die financiële mogelijkheden niet heeft?
2: Klopt.
0: Ja, Jan?
9: Rolf, dank voor je vraag. Ole en Mats, als ik het goed heb, hè, de twee zoons. Het systeem werkt zo dat we hebben in het verleden samengewerkt met gecertificeerde scholen. En daar hebben we met een aantal goede partners in het land gezegd, hey, we gaan samen die talenten opleiden, maar we laten de verantwoordelijkheid wat meer bij de commerciële scholen. Er zijn een aantal goede, gerenommeerde commerciële scholen die eigenlijk een gedegen opleiding hadden. Daar hebben we jarenlang mee samengewerkt, maar we voelden wel dat we de laatste jaren weer wat meer de touwen moesten aanhalen om zelf weer wat meer regie te hebben in het topsportprogramma. Het is wel zo dat wij in die instroom werken met leraren in het land, want die moeten we meenemen in de opleiding. Maar die 40 instroomleraren die wijzen wij vanuit de KNLTB aan. Dat doen we samen met een bureau, NMC Bright. Die zorgt dat die goed doorgelicht zijn. Mm-hmm. Dus we beginnen wel bij het herkennen met deze leraren. Ja. Maar daarna hopen we dat die scholen zelf opleiden. Maar dat doen we samen als KNLTB met deze scholen.
0: Maar kan het zijn dat talent buiten de boot valt, dat de financiële mogelijkheden niet heeft?
9: Dat zou zeker kunnen. De betaalbaarheid van de sport is iets waar ik het ook vaak over heb. Ja. Je hoopt natuurlijk dat het voor iedereen betaalbaar is. Maar ja, je zult ook wel wat geld moeten hebben om topsport te bedrijven in tennis. Dus daardoor zouden wel wat talenten buiten de boot vallen.
0: Wordt daar iets aan gedaan? Of?
9: We proberen zoveel mogelijk die initiatieven te ontplooien om de sport betaalbaar te houden. Maar daar hebben we ook de leraar, de scholen, de clubs, iedereen voor nodig. Ja. Om te zorgen dat we met z'n allen kunnen blijven tennissen.
0: Ja, of dat je een paar plekken per club openhoudt voor mensen die daar niet heel veel geld voor hebben. Dat is minder hoeven te betalen bijvoorbeeld.
9: Bijvoorbeeld. Ja. Je kunt allerlei initiatieven bedenken om te zorgen dat je zoveel mogelijk talent kan betrekken. Ja.
0: Rolf? Ja. U had ook nog een vraag over dat college tennis.
2: De vraag is eigenlijk van wat je ziet, is dat op dit moment heel veel top- en subtop jeugd kiest voor Amerikaans college tennis. Daar ook een hele mooie beurs voor krijgen. En Jacco Elting die heeft gezegd dat hij het eigenlijk wel een zorgelijke ontwikkeling vindt. Maar ik denk van, is het niet juist een kans voor het Nederlands tennis? Omdat je daar gewoon goed opgeleid wordt, moet hard getraind worden. Goede begeleiding. Dus ik zie het meer als een kans dan een bedreiging.
9: Zal ik hem direct antwoorden, Roos? Kijk, college tennis. Het heeft zich altijd nog moeten bewijzen. En daarom heeft Jacco dat ook altijd aangegeven. Van, hoeveel spelers komen er nu van college tennis die daadwerkelijk op de mondiale tennisladder zich vervolgens ook laten zien. Wat je nu ziet, het blijft zich nog steeds doorontwikkelen, is dat het voor subtoppers een geweldige mogelijkheid is om opleiding te combineren met je tennis, alle faciliteiten krijg je, misschien een mooie beurs, Rolf noemt het al.
0: Ja.
9: Maar ook voor echte topsporters als Mees Rutte, uitging, is het best op dit moment bijvoorbeeld een goede mogelijkheid om ook andere vaardigheden daar te ontwikkelen. Ja. Om volledig gefaciliteerd te worden.
0: Want dat is dus tennissen aan een universiteit in Amerika, hè?
9: Correct.
0: Ja, en ik krijg je dan ook nog voor betaald.
9: In sommige gevallen wel. Ja. En in andere gevallen word je gewoon volledig gefaciliteerd. Krijg je geen geld, ja. Maar heb je alles tot je beschikking.
0: Ja. Maar je zou wel zeggen, zonder toch dat talent toch de neiging heeft om daar naartoe te gaan. Terwijl je zou zeggen, waarom doen we dat niet gewoon hier? Bieden we die mogelijkheden niet hier?
9: Die mogelijkheden bieden we zeker. Alleen, Rolf noemt het al, de subtoppers. Laten we zeggen, dus degene die misschien voelen van, hey, ik kan niet alles doen om echt die top 50 positie te willen. Maar ik kan met mijn sport wel ook mijn opleiding combineren en een avontuur in het buitenland aangaan. Zie je toch regelmatig dat ze daarvoor kiezen.
0: Ja. Nou, ik las dat Mees Rutgering hier zelf over zei. Nederland is gewoon een vrij klein land. Soms sta je er ook een week alleen voor als iedereen naar een toernooi gaat. En ook Talon Griekspoor, die zei, er komt echt een goede lichting aan. Maar de meeste van de jongens willen niet meer in Nederland trainen. Terwijl ze staan aan het begin van hun carrière, dat is geen goed teken. Dus dan is de vraag, kun je dan toch wel genoeg uitdaging bieden voor die grote talenten? Hebben zij voldoende anderen om tegen te spelen, om zich op te halen bijvoorbeeld?
9: In het begin van, toen je mij vroeg hoe staat het met het Nederlands toptennis, zei ik, ja, we zijn een klein land. Ja. Dus als je ver boven het maaiveld uitsteekt in deze sport, ja, dan blijven er steeds minder over. Dus dan moet je slim plannen om op ons nationaal centrum ook die spelers bij elkaar te brengen. Of elders in het land, maar we kunnen gelukkig op ons centrum heel veel spelers samenbrengen.
0: Ja.
9: Mees is nu een periode inderdaad in de Verenigde Staten, om daar weer vaardigheden verder op te... Maar op het moment dat hij terugkomt, begeleiden wij hem weer hier verder in het land. Dus natuurlijk moet je slim kijken, waar vind ik mijn sparringpartners om te zorgen dat ik de volgende stappen kan zetten. Maar dat kan zeker ook in Nederland.
0: Ja. Rolf Britsnijder, bent u er nog?
2: Ja, ik ben er zeker
0: nog. Vragen beantwoord?
2: Ja, vragen zijn beantwoord. En leuk dat ik dit mocht doen. Dank je wel.
0: Dank voor uw vragen, Rolf Britsnijder. U kunt ze ook stellen via 0800 1101 of via de NPO Luister-app. Dat deed ook Elise. Zij app, tegenwoordig hoor je tennissers vaak over mentale klachten. Vroeger was dat veel minder, of werd er toen minder over gesproken, is haar vraag.
9: Ik ga direct voor de laatste. Ik denk dat er minder over gesproken wordt. Ik denk dat mentaal gezond topsportbedrijven altijd een uitdaging is. Mm-hmm. Omdat het gewoon het uiterste van je vraagt. Ja, en dan moet je af en toe door diepe dalen. En ik denk dat dat van alle tijd is. Het is alleen veel bespreekbaarder. En dat zie je ook in onze opleidingsprogramma's.
0: Mijn volgende vraag. Ja. Merk je dat ook of... Hebben jullie actief daar lessen aan toegevoegd ook?
9: Ja, we hebben iemand die speciaal voor prestatiegedrag, een sportpsycholoog aan boord, die deze programma's vanaf jongs af aan al opstart. Een eigen leerlijn van op welk moment zijn kinderen klaar om een bepaalde vaardigheid te leren. Of welke vaardigheid, en daar gaan we het misschien straks nog over hebben, leren ze al in de opvoeding en krijgen ze dus ook al mee in het rugzakje. En hoeven we daar niet meer proactief mee te ontwikkelen. En we zien wel dat we... op dit vlak, op prestatiegedrag, echt veel aandacht moeten besteden om iemand topsport klaar te maken.
0: Ja. Stefan van Lunenburg van ons Spraakmakers Collectief, die liet een vraag achter voor ons.
11: Een paar jaar geleden waarschuwde de Tennisbond dat de doorstroming van talenten steeds moeilijker wordt door het gebrek aan goede trainingslocaties, omdat de verhuurders vaak banen ombouwden tot padelbanen. Ik vroeg me af of we dat dus inmiddels ook zien en of dat ook waarheid is geworden. En hoe dat daar nu mee staat.
0: Ja, hebben padelbanen de tennisbanen overgenomen? Hebben we daardoor minder tennistalent?
9: Padel is een enorm snel groeiende sport. Nou, daar hoeven we het vandaag niet over te hebben, want daar is het al best heel vaak over gegaan. En als KNTB zijn we daar ontzettend blij mee, want het heeft zich gepositioneerd naast tennis als een hele sterke sport. En dat geeft ons als KNTB ook allerlei middelen en mogelijkheden.
0: Ja, toch stagneert het aantal mensen dat tennist en neemt het aantal padelspelers toe.
9: Het aantal padelspelers neemt snel toe. Bij de volwassenen tennissen zien we ook een kleine stijging. En ik zei al, bij de jeugd zijn we wat gestabiliseerd.
0: Mm-hmm,
9: De mooie is dat de verenigingen wel kansen hebben gezien om gezond hun vereniging te blijven runnen met de komst van padel. Dus allerlei opties. Daarmee wil ik niet aan voorbij gaan. Mm-hmm. Dat er inderdaad indoorlocaties hebben gekozen om hun banen om te bouwen tot padel. Misschien wel voor een voordelige exploitatie. Voor gewoon een grote gewin.
0: Toch? Ja. Het is commercieel gezien
9: aantrekkelijker. Meer mensen op een aantal vierkante meters. Ja. In de horeca daarna nog wat inkomsten. Dus die keuzes zijn inderdaad gemaakt. En het is wel belangrijk, ook voor talentontwikkeling, dat je in de winter kan blijven doorspelen. En als je in de derde week van december met koude handjes als een 8-jarige buiten staat, dat is minder motiverend dan dat je dat in een indoorlocatie doet. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Semi-permanente hallen, blaashallen zie je al veel in het land. Mm-hmm. Kun je op je eigen accommodatie toevoegen. Dus er zijn wel andere opties om ook te zorgen dat we dit doen. Maar we gaan niet voorbij aan het feit dat er inderdaad tennisbanen zijn verdwenen. En dat dat daarmee een zorg is.
0: Nee,
9: maar
0: daar
9: zijn dus ook oplossingen voor.
0: Ja, precies. Maar jullie zijn dus niet bang dat dat in de toekomst toch uiteindelijk de ondergang gaat zijn voor tennis. En dan misschien niet zozeer voor de amateurs, maar wel voor die profs. Dat je dus minder, dat die pool kleiner wordt waaruit je kunt vissen.
9: Nee, we zien gelukkig ook nog steeds accommodaties die heel erg bereid zijn wel te investeren in indoor tennisaccommodaties en het vernieuwen daarvan. En we ontplooien ook allerlei initiatieven, zoals bijvoorbeeld een hallenplan, om te zorgen dat we die hallen die wel die tennisbanen hebben, blijvend ondersteunen, dat zij een gezonde exploitatie kunnen draaien. Dus daar zijn we niet bang voor.
0: Dankjewel, Jan Bunt, topsportmanager bij de KNLTB, voor het beantwoorden van al onze vragen over het Nederlandse toptennis. Tot zover dus deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Donderdag gaat het over dolfinaria. Er is veel te doen over het welzijn van dolfijnen in gevangenschap. Heeft u daar vragen over, de risico's ook bijvoorbeeld van het uitzetten van in gevangenschap gehouden dieren, of wilt u iets anders weten? Mail spraakmakers@karo-ncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen met 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
12: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
13: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
12: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
14: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van

0: Mail spraakmakers@kro-ncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen met 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
2: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: NPO Radio 1, 11 uur.
14: Roos Abelman.
0: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Vrouwen die opgroeiden in de jaren 80 en 90 kennen deze slogan nog wel. Spraakmaker Eva-Marie de Waal vindt dat het nu wel tijd is voor de toekomst van onze slimme jongens. Bespreken we zo meteen, na het NOS Journaal met Levi van Eck.
15: De man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. Omdat hij de schade van zo'n 900 euro al heeft betaald, is een straf volgens de politierechter niet meer nodig. Het Openbaar Ministerie had gezegd dat er sprake was van vernieling, maar de rechter ging niet zo ver en die noemde het beschadiging. Het monument is schoongemaakt en in de oude staat teruggebracht. Wel noemt de rechter de bekladding onacceptabel. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak waarin Le Pen is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Heel Frankrijk kijkt mee, zegt correspondent Saskia.

0: jouw tuin?
1: Niet alleen omdat Marine Le Pen een heel bekend figuur is, hè, al jarenlang, decennia lang, maar ook omdat haar partij, het Rassemblement National, nu al jaren de populairste partij in Frankrijk is. Ook met het oog op volgend jaar, hè, met de verkiezingen. In alle peilingen heeft zij in de eerste ronde een ruime voorsprong op andere kandidaten. Ze maakt echt een reële kans, als ze mee zou mogen doen althans, om president te worden. Dus ja, het zou echt wel een historische stap zijn.
0: De radicaal-rechtse politica mag zich nu 5 jaar niet verkiesbaar stellen, tenzij in hoger beroep vanmiddag dus anders wordt beslist. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Shara. Op Sicilië is tot zeker 2 uur vanmiddag geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania. As van de vulkaan Etna is richting het vliegveld geblazen. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk tot 1500 meter hoogte uit. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Ook mensen die niet actief beleggen krijgen nu te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Verzekeraars en pensioenfondsen die beleggen ook vaak via die indexfondsen. Dus indirect doe je zeer waarschijnlijk toch ook mee. Nou, moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen, hoor, voordat we allemaal in paniek raken, want dat is absoluut niet de bedoeling. Die pensioenfondsen en verzekeraars die dekken die risico's ook echt flink af. Nou, was bijvoorbeeld afgelopen week nog in het nieuws dat ABP om die reden ook heel veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven gaat verkopen, om de risico's een beetje af te dichten. Dus er wordt wel goed aan risicospreiding gedaan. Maar ja, de vraag is natuurlijk, is het genoeg? En dat weten we pas als het misgaat.
0: Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding tot de Nasdaq 100. Maar de Amerikaanse beurs heeft de regels versoepeld. De beursgang van SpaceX 3 weken geleden haalde $75 miljard op en was de grootste beursgang ooit. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de sneakers mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank ook schuldig, maar hij krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking, plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat minder zon en iets minder warm.
3: Dennis, waar staan de files?
4: Er staat nog 70 kilometer file ruim. En vooral op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven moet je nu geduld hebben. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren staat namelijk 7 kilometer file door een ongeluk. En er is een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstroken zijn dicht. Oponthoud is nu 50 minuten. Op de A4 richting Amsterdam voor knooppunt Bad Oeverdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend. 2 rijstroken zijn daar dicht en dat gaat nog ongeveer een uur duren volgens Rijkswaterstaat. De A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En tot slot de A58 vanuit Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
5: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman. Het is 10:08. Ik begin het half uur met het geven van de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. De vraag is vandaag: een zeer zeldzaam type van welke plantensoort is gestolen in een Belgisch bos?
17: There are an estimated 25.000 species.
18: Subtropische planten en doen het best bij een kamertemperatuur van zo'n 20 tot 22 graden.
17: This family had a particular fascination for Charles Darwin.
18: Maar hij kan niet in de volle zon, want dan verbranden ze bladeren.
16: Nou, dat waren genoeg hints, lijkt me zo. Wilt u ook een keertje meekwizzen? Dat kan, bel 0800 1101. We hebben deze zomer nog een paar plekken, dus meld u aan als u dat wilt. Dan wend ik mij nu weer tot spraakmaker en theaterschrijver Eva-Marie de Waal. Jij schreef een boek, Eva-Marie, over het opvoeden van je drie zonen in deze tijd. En toen bleek je daarmee midden in een maatschappelijke hot item te zijn beland. Ja. Hoe voed je jongens op tot mannen in een tijd waarin die mannelijkheid misschien wel opnieuw moet worden uitgevonden? En als vervolg op je boek schrijf je nu een reeks essays voor NRC over dit thema. En er wordt veel gezegd, hè, de laatste tijd over hoe je nou een goede man moet zijn. En wat dan goed is, is afhankelijk van hoe je in het leven staat natuurlijk. We horen veel en vaak waarschuwen voor de mannelijkheid die in de mannosfeer gepromoot wordt. Hoe zou jij die omschrijven? Die mannosfeer?
19: Oh, dat vind ik een best wel een enge subcultuur eigenlijk.
16: Ja?
19: En vooropgesteld, mijn boek gaat eigenlijk echt helemaal niet over de mannosfeer.
16: Mm-hmm.
19: Eigenlijk is het ook geen opvoedboek, moet ik erbij zeggen.
16: Mm-hmm.
19: Ik heb zelf als theatermaker 10 jaar lang theater gemaakt over de positie van de vrouw. En in precies diezelfde 10 jaar werd ik moeder van 3 zonen.
16: Ja.
19: Dus mijn boek gaat heel erg over dat ik er achter kwam als moeder van die jongens.
16: Mm-hmm.
19: Dat er voor jongens ook nog zoveel te winnen valt met het afwerpen van stereotypes. En het gaat over mijn eigen ontwikkeling daarbinnen. Dus eerst die vrouwenzaak en nu die jongens. En ik ben met 29 moeders gaan praten over hun ervaringen. En het is inderdaad zo dat ik wist wie Andrew Tate was en wat de mannosfeer was, omdat mijn laatste voorstelling over misogynie ging.
16: Ja.
19: Ik speelde Andrew Tate in de voorstelling. Had hem dus heel goed geobserveerd. En toen ik met die moeders ging praten, de interviews deed ik denk ik 2,5 jaar geleden. Toen vroeg ik iedereen, ken je hem? En wat doe je als je zo'n fan wordt van hem? Heel veel vrouwen wisten toen niet eens wie hij was. Maar ten tijde van het schrijfproces kwam de serie Adolescence.
16: Mm-hmm.
19: En er was plotseling geen krant, geen programma, geen column die er geen aandacht aan besteedde. En ja, toen kwam nog Louis Theroux's documentaire Inside Manosphere. En zelf denk ik nu, het gaat wel heel erg over de angst voor de manosphere.
16: Ja.
19: Die terecht is, want het is doodeng. Maar The Guardian heeft niet lang geleden een onderzoek gedaan naar jongens tussen de 15 en de 35, jonge mannen, in Australië en Engeland, om te kijken hoeveel jongens nou daadwerkelijk op dat vlak begeven. En zij kwamen erachter dat 30% ideeën had die overeen kwamen met de Manosfeer, maar dus niet één op één. Dus het kan ook een idee. Het was niet 100%. Gewoon raakvlakken hadden met die groep. En dan denk ik, dat is super slecht nieuws. Het is gewoon heel vervelend. Moeten we als wereld, als maatschappij doorheen deze periode, denk ik. Maar 70% dus niet. En zelf zou ik best wel graag wat meer willen horen over hoe het eigenlijk met die jongens gaat.
16: Ja.
19: Wat hun bezighoudt, wat hen inspireert en vooral hoe het hen lukt om zich er niks van aan te trekken.
16: Ja, want het is best een ingewikkelde tijd, toch, voor jongens? Dat lezen we in ieder geval veel in de media.
19: Ja.
16: En daar is die mannersfeer dan toch ook een onderdeel van.
19: Absoluut.
16: Want blijkbaar is daar dus, er is een markt voor, zal ik maar zeggen.
19: Precies.
16: Jonge jongens zijn zoekende.
19: Ja. Ja.
16: Hoe verklaar jij dat, jonge jongens zoekende zijn?
19: Nou, dat vind ik heel moeilijk. Dat heeft, denk ik, ontzettend veel verschillende oorzaken. Het vervelende is dat het met name door die manosfeer heel erg geframed wordt als een probleem wat eigenlijk gekomen is door de veranderende positie van vrouwen.
16: Ja.
19: En dat ben ik helemaal niet met ze eens. Maar ja, als je dat maar vaak genoeg roept, dan zijn er genoeg mensen die daarin gaan geloven. Ik denk zelf dat de vrijheid die vrouwen gekregen hebben een groot goed is en eigenlijk meer vrijheid voor mannen betekent.
16: Ja.
19: Maar dat is een boodschap die we nog eventjes voor het voetlicht moeten krijgen.
16: Maar de mannosfeer, dus al die mannelijke influencers, hè, die daar op social media reclame voor maken, zal ik maar zeggen, die zeggen tegen al die jongens, je moet je mannelijkheid terugpakken. Dan vat ik het eventjes
19: Dat gaat uit van het idee dat door de veranderende positie van vrouwen mannen zouden zijn ontmannelijkt.
16: Ja.
19: En dat is natuurlijk dat is niet bewezen.
16: Nee.
19: Dat is gewoon een idee. En ik denk ook dat het heel erg uitgaat van een heel ouderwets beeld van mannelijkheid.
16: Mm-hmm.
19: En dat die hypermasculiniteit, dat is iets waar ook heel veel mannen last van hebben.
16: Ja, ja. Dus, wat ook interessant is, want je hebt dus die mannensfeer, die trekt dus heel veel jonge jongens aan. Maar tegelijkertijd in ons gewone leven, zal ik maar zeggen, buiten die sociale media, verwachten we heel wat anders van jongens, van de moderne man. Die moet juist empathisch zijn en praten over zijn gevoelens.
19: Ja.
16: Nou, is dat ook waar jongens dan mee worstelen, met die dubbele boodschap?
19: Nou, het lijkt erop alsof jongens op de een of andere manier daar wat meer aandacht en oefening voor zouden kunnen gebruiken.
16: Nee.
19: En het is niet alleen maar empathisch zijn, zodat je prettiger gezelschap bent voor andere mensen.
16: Mm-hmm.
19: Maar dat is ook iets waar jongens zelf heel veel baat bij hebben.
16: Want
19: het leven is gewoon ingewikkeld. En op de een of andere manier krijgen jongens nog steeds heel veel signalen dat ze de dingen maar een beetje voor zichzelf moeten houden.
16: Ja.
19: Dat de enige emotie die wij associëren met mannen en mannelijkheid woede en agressie is.
16: Ja.
19: Terwijl er is een heel breed scala en dat moeten ze wel echt tot hun beschikking hebben, willen ze een beetje prettig leven.
16: We geven ze van kleins af aan, jongens, een andere boodschap mee. Toch? Met je flink zijn.
19: Ja, het is interessant. Je hebt en zelfs mensen die zich daar bewust van zijn, dragen daar gewoon soms aan bij, per ongeluk.
16: Omdat jij zelf ook, want jij hebt dus 3 zoons.
19: Ja, ik ben mezelf heel vaak tegengekomen in een situatie dat ik dacht, hé, maar waarom zeg ik dat nou?
16: Ja. Of noem even dat voorbeeld van dat moment dat je zoon een taart ging bakken. Dat is misschien wel een goed voorbeeld.
19: Oh ja. Nou, mijn zoon ging een taart bakken. Ja, op school, bij mijn zoon, is er een traditie dat er taarten worden gebakken.
16: Mm-hmm.
19: Als er iemand jarig is. En somehow is het zo gekomen dat meestal de meiden dat doen. En nu waren er 2 jarigen op 1 dag. En toen hebben ze bedacht, er worden 2 taarten gebakken. 1 door de meiden en 1 door de jongens.
16: Mm-hmm.
19: En toen merkte ik dat mijn zoon daar wat zenuwachtig van werd. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want je vindt taartenbakken heel leuk, doe je thuis zo vaak. En toen zei hij, ja, maar die doen allemaal dingen met icings en versiersels. Dus toen dacht ik, aha, de lat ligt hoger. En toen merkte ik dat hij dan dat dus liever afschuift naar andere mensen die dat zogenaamd dan beter kunnen.
16: Ja.
19: Ik denk dus dat we al dat soort hele kleine micro-momentjes eigenlijk moeten aangrijpen om te zeggen, oh, nou, doe dat dan juist wel.
16: Ja.
19: Want hij deed het, hij heeft een prachtige taart gebakken en die was heel erg lekker. En daar krijgt hij weer zelfvertrouwen van.
16: Ja, ja. Maar er zit dus aan het begin van het opgroeien van een kind tussen een jongen en een meisje dus een verschil, zeg je eigenlijk. Dus
19: ja, dat is wat het glad ijs, hè? Want ik ben zelf ook allergisch voor het doen alsof al die verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen een soort van natuurlijk of biologisch zijn. Maar wat bijvoorbeeld wel echt te zien is dat bij baby's de rechter hersenhelft, die dus in verband wordt gebracht met emotieregulatie, bij meisjes een maand voorloopt in de groei bij geboorte. Nou, het is op 9 maanden natuurlijk een groot verschil. Maar zo zijn er nog allerlei andere dingen waarin meiden en jongens een andere groeicurve hebben in het opgroeien.
16: Ja.
19: Maar rond hun 25e levensjaar is eigenlijk die ontwikkeling weer gelijk.
16: Ja.
19: Maar doordat wij als samenleving ook heel erg doen alsof het zorgmodel de meisjes past, alsof dat allemaal heel erg hoort bij hun, krijgen zij daar bevestiging in, krijgen ze daardoor veel meer oefening. Dus daar waar je misschien al een soort andere ontwikkelingscurve hebt, zou je dus meer oefening moeten krijgen, terwijl wat wij doen is minder oefening geven aan de jongens. En daar vervolgens ook zeggen, ja, echt een jongen, hè? Of een meisje wat zich enorm bekommert om alles en iedereen.
16: Ja,
19: typisch een meisje. En dat, ik denk dat we daar
16: moet je vanaf, zeg je eigenlijk.
19: Zou ik heel graag vanaf.
16: Ja. Kijk even naar Jan Bunt, vader van een zoon ook, van 9. Ben je hier bewust van tijdens het opvoeden?
20: Nou, nu even Maria aan het praten is, ben ik natuurlijk heel actief aan het nadenken. Ja. Hoe gaat het bij mij thuis? Ik heb een heel gevoelig mannetje, dus dat die 's avonds zijn visie op de dag heeft en met ook het gevoel wat hij daarbij heeft. Ja. En dus dat, ik heb het idee dat hij daar heel, heel open voor is. Mm-hmm. Dus ik probeer een beetje aanknopingspunten te vinden. Hey, hoe doe ik dat in mijn opvoeding, dat soort dingen? Ik denk dat je.
16: Mag hij dat helemaal zijn?
20: Ja,
16: wie hij is?
20: Ja, graag zelfs. Hoe langer die alle kleppen open kan laten staan, hoe beter.
16: Ja.
20: Want ik denk dat alleen maar heel erg goed voor.
16: Dan zeg je geen dingen als nu even flink zijn of even doorbijten?
20: Tuurlijk als die valt en het is een beetje piepen en zeuren, dan zeg ik wel, joh, opstaan, niks aan de hand. En dan loopt hij ook verder. Dus dat zal elke ouder denk ik doen.
19: Zou je misschien tegen een dochter ook gezegd
20: daarom, hebben? Ja, daarom, dat wilde ik net al gaan zeggen. Maar ik denk dat het juist heel mooi is als je dat zo open kan stellen, ook als jongen. Want het kan je volgens mij ook ontzettend veel brengen. De zorgzame kant.
19: Ik vind het ook mooi. Jij zegt, ik heb een heel gevoelig mannetje. Maar ik denk eigenlijk dat mannetjes gewoon heel gevoelig zijn. Omdat het gewoon mensen zijn. En net als vrouwen. Ik merk zelf wel, wat ik ook binnenshuis, dat hoor ik bij jou ook, probeer die ruimte te geven. Op het moment dat ze buiten de deur komen, dat ze school binnengaan, gaan er soms. Ja, dan gaat de wereld zich ermee bemoeien. En dan krijgen ze dingen te horen.
16: Maar zou je dan ook, als je dit goed tot uitvoering zou brengen, jouw ideaalbeeld, zou je dan ook, zouden die influencers dan minder voet aan de grond krijgen, denk je?
19: Ik denk wel dat als je een bodem in jezelf hebt waarbij je met dit soort dingen om kan gaan, dat je er minder vatbaar voor bent. Ja. Absoluut.
16: Dus als je kinderen gewoon opvoedt als mensen, zal ik maar zeggen, in plaats van als jongens en meisjes.
19: Ja,
16: en
19: absoluut. Als je alle kinderen leert om te gaan met de dingen die gebeuren, als ze iets vervelend vinden, daarover te praten, met ruimte voor de ander laten en al die dingen, gewoon emotioneel volwassen worden, dan denk ik dat je er minder vatbaar voor bent.
16: Ja, want er is een hele stroming van mannen eigenlijk die jongens willen influencen. We hebben dus net de echte negatieve kant benoemd, die heet dan de manosfeer. Maar je hebt ook nog iemand zoals Jason Wilson.
19: Ja.
16: Voor de mensen die hem niet kennen, wat is zijn boodschap?
19: Hij heeft een iets mildere boodschap dan de hele toxische. Mm-hmm. Datgene wat ik net beschreef, emotioneel volwassen worden en alle gevoelens er laten zijn. Mm-hmm. Dat is iets wat hij heel hoog in het vaandel heeft. Hij heeft ook een academie opgericht voor vastgelopen jongens die dus een soort programma krijgen waar ze mentaal weerbaar door worden. Maar er zitten dus ook vechtsporten bij. Nou, dat verhoogt je mentale weerbaarheid, weet ik toevallig uit ervaring. Maar toch, dat is wel weer die bodycultus, ligt dan heel erg op de loer. Dus het is heel erg opletten waar dit soort influencers stiekem ook weer een overlap hebben.
16: Ja.
19: Maar als ik moet kiezen,
16: dan kies je Jason Wilson. Ik heb een fragment voor mensen die even willen horen hoe dat dan klinkt.
21: When a man lives from his teenage mind, he not only undermines his own growth, but confuses the younger men who look up to him. In one breath he says, be a man, but through his actions he tells them to stay a child. This is why we as men must put away our childish ways and embrace emotional intelligence, self-control and steadfast responsibility.
16: Eva-Marie, ik ben voor dit gesprek even in deze man gedoken, omdat ik er nog nooit van gehoord had. Fascinerend. Dit gaat minutenlang zo door. En ik dacht, ja, hij zegt dingen als een man blijft hangen in zijn tienerjaren, ondermijnt hij niet alleen zijn eigen persoonlijke groei, maar verwart hij ook de jongere mannen die tegen hem opkijken. Ik dacht, wat zegt hij nou eigenlijk? Ja. Maar waarom is dit nou zo interessant voor jongens? Wat mis ik?
19: Ik heb het idee dat we leven in een tijd waarin er heel veel van dit soort figuren zijn. Of ze nou over mannelijkheid hebben, vrouwelijkheid, mens zijn, sporter zijn, ja. I don't know. Er zijn heel veel mensen die eindeloos oreren over hoe ze vinden dat je de dingen moet doen. En ik denk wel dat we op dit moment te maken hebben met een grote groep jonge jongens die vastlopen.
16: Ja.
19: Als je kijkt naar schoolresultaten, jongens blijven ernstig achter. De doorstroming naar opleidingen, universiteiten en ook werkgelegenheid. Er is wel degelijk iets aan de hand. Iedereen die zoekt, ja, zal vinden. En dan vind je dus figuren die gaan zeggen hoe je het moet doen. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen.
16: Ja, en jij zegt dus, we moeten die jongens misschien eerder dus in de opvoeding op een andere manier gaan behandelen. En jij pleit eigenlijk ook voor een soort campagne. Hè? Zoals wij vroeger in onze jeugd de slimme meiders op haar toekomst voorbereid hadden. Maar dan voor jongens. Hoe zie je dat voor je?
19: Ik heb hem niet klaar liggen. Nee. Sorry.
16: Je hebt nog niet uitgedacht.
19: Toen ik dit schreef in het essay, toen dacht ik, ja, maar hoe moet die campagne er dan uitzien? Toen dacht ik, nou, dat is niet mijn beroep, dus ik hoop dat andere mensen daar goede ideeën voor hebben. Maar ik vind absoluut dat we. Ik vind het zo'n prestatie dat alle vrouwen naar school zijn gegaan op een gegeven moment, terwijl dat aanvankelijk niet gebeurde.
16: En of dat er technische opleidingen zijn gegaan in dit
19: absoluut,
16: geval.
19: Absoluut. Ja. Dat er gewoon dat meisjes niet meer te horen krijgen. Nee, maar jij kan ook niet rekenen.
16: Ja.
19: En dat ze dat ook daarom zelf echt niet meer geloven. Ik vind dat we daar heel veel mee bereikt
16: dus
19: hebben.
16: Dus zo'n soort campagne en dan voor jongens. Nou, het ligt hier op tafel.
19: Ja.
16: Wie weet.
19: Wie biedt.
16: Ja, dankjewel voor dit gesprek. Eva Marie de Waal.
15: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
16: Willem Kruithof uit Reden. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
16: Vakbondsbestuurder, maar, en dat vind ik dan weer leuk, in je vrije tijd figureer je graag in series en films.
1: Ja.
16: Ja. Waarom? Ja. Wat is er leuk? Vertel.
1: Het is leuk. Nou, ik doe het al 30 jaar, dus voor mij is het niet zo heel bijzonder, maar voor een ander heel vak wel.
16: Ja.
1: Ik vind het leuk die sets een onderdeel uit te maken van een soort gebeuren. En dan naar de film gaan en jezelf in 30 seconden of 2 seconden voorbij zien komen. Fantastisch.
16: Ja. Ja, en heb je al een dag moeten wachten waarschijnlijk?
1: Het kost
16: je dan
1: hele dagen. Dat is het enige nadeel. Het kost heel veel tijd. Maar het is goed voor het oefenen van geduld, zeg ik thuis altijd.
16: Oh ja,
1: en daar ben ik nu meestal niet zo goed in, dus dat helpt mij dan.
16: In welke film kunnen we je een paar seconden voorbij zien komen?
1: De recente, de Boomers.
16: Oké. Okay. En hoe lang zien we je daar in beeld? Wat doe je daar?
1: Ik ben gast op een feestje. En ik ben een paar keer wel in beeld met een glaasje.
16: Echt een paar keer? Ja. Oh, wat leuk. Nou, ik ga even kijken zo naar de uitzending. We gaan zaken doen nu. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren natuurlijk. En maandag 9 punten neergezet door Floor Zabel uit Utrecht. Ik wens u heel veel plezier.
1: Hey, dankjewel.
2: De wedstrijd in de achtste finale die enigszins in de schaduw is komen te staan van de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur.
22: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul.
2: Bello Gate kunnen we inmiddels zeggen.
22: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Om die schorsing ongedaan te laten maken. Pure manipulatie natuurlijk.
22: And they made the right decision because number one it wasn't a foul.
23: Het lijkt wel een aprilgrap.
24: Ja, Trumpiaans.
2: De vlag blijft naar beneden. 1-0. En deze is raak. Prima goal voor België.
25: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
2: De dolksteek voor Team USA.
26: Zoiets als karma.
16: Het was een beladen duel tussen België en de VS dat uiteindelijk vrij gemakkelijk door de Belgen werd gewonnen. Vraag 1. Wie scoorde 2 keer namens België?
1: Ketelaar.
16: Charles de Ketelare heb ik hier. Hij scoorde 2 keer, Ketelaar moet ik zeggen, hij scoorde 2 keer in de eerste helft. Vraag 2 dan. De Belgen vierden hun laatste doelpunt door wat van president Trump na te doen?
1: Het is een dansje.
16: Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
27: Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd.
28: De eerste gemeente moet er binnenkort langskomen op het ministerie voor een gesprek.
29: Om een tekst en uitleg te geven en afspraken te maken op welke wijze ze alsnog gaan voldoen aan de spreidingswet.
30: Die moeten bij het ministerie op het matje komen.
16: Hoeveel gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen worden onder toezicht gesteld?
1: Het waren 107 gemeentes en 116 te weinig gedaan hebben. Volgens mij waren het er 10.
16: Ja, dat is goed. De komende tijd gaat dat waarschijnlijk voor nog meer gemeenten gelden. Komen we bij vraag 4. De gemeenten krijgen nu nog de mogelijkheid om zich aan de wettelijke taak te houden. Dat werkt in fases. Bij welke fase regelt het kabinet zelf dat er een COA-locatie komt in een gemeente? Ik zoek een nummer. Fase nummer?
1: 1.
16: Nee, 6. Ah. De gemeenten waar het nu om draait gaan van fase 2 naar fase 3. Wij gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
0: Si la justice m'interdit de me présenter à la présidentielle, alors c'est avec une grande énergie, moi aussi, tous les jours et jusqu'à sa victoire, la candidature.
1: Marie Le Pen.
16: Dat is goed. Vandaag beslissen rechters of Marine Le Pen mag meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. Eerder werd ze veroordeeld voor het verduisteren van miljoenen euro's aan Europees geld. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als u de moeilijke kiest, u heeft hem goed, krijgt u 2 punten. Voor de makkelijke 1. Welke wordt het?
1: Doe maar een moeilijke.
16: Als Le Pen wordt veroordeeld, wie wordt dan hoogstwaarschijnlijk haar opvolger binnen het Rassemblement National?
1: De tweede man, Barroso, op zijn Frans.
16: Nee, net niet. Helaas, Jordan Bardella.
1: Bardella.
16: Ja, hij is al een tijdje een vertrouweling van Le Pen. En hij is heel jong nog, hè? Ja. Van 30. We gaan naar de hintvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we?
3: 4. Ik heb mij nooit de wet laten voorschrijven.
4: 3.
3: En ik ging wel eens mijn boekje te buiten.
4: 2.
1: Corrie Palmen.
16: Ja hoor, dat is goed. Voor 2 punten had ik nog het was schrijven of sterven voor mij. En voor 1 punt, ik heb voor mijn hele literaire oeuvre de Constantijn Huygensprijs gekregen. Komen uit bij Connie Palmer. Voor 4 punten de hint. Ik heb mij nooit de wet laten voorschrijven. Voorschrijven plus wet is de wet in haar debuutroman. En ze is een eigenzinnige vrouw. En ik ging wel eens mijn boekje te buiten. Ze leefde niet matig in haar jongere jaren. En nou ja, boeken natuurlijk. Daar zijn we weer bij de schrijfster Connie Palme. Willem, je hebt 6 punten in de factor. Die eerste is namelijk niet goed gerekend. Het had echt de ketelaar moeten zijn. De ervoor. De laren, excuses. De ketelaren. We gaan naar het kanon. 2 vragen moet je goed hebben om ook op te gaan. Dus daar gaan we.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
16: Vandaag gaat de NAVO-top van start in welke stad?
1: Ankara.
16: Ja, meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat welke belasting moet worden verhoogd?
1: Erfbelasting.
16: Ja, de koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in welke stad?
1: Lelystad.
16: Ja, het kabinet geeft in de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan wat voor soort woningen?
1: Eengezinswoningen?
16: Seniorenwoningen. Het treinverkeer van welke stad naar het zuiden van het land is vandaag weer opgestart?
1: Rotterdam.
16: Ja, een zeer zeldzaam type van welke plantensoort is gestolen in een Belgisch bos?
1: Orchideeën.
16: Ja, dat is de hintsvraag. Welke voetballer heeft gereageerd op de racistische opmerkingen van een Paraguayaanse senator?
1: Virgil van Dijk.
16: Mbappé. Hoeveel windmolens in Zeeland zijn verplicht stilgezet na de dood van een zeearend?
1: 20.
16: Ja, hoe heet die minister die op een 3-daagse handelsmissie naar China gaat?
1: Schultzma.
16: Ja, via welk fonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland?
1: Tulpfonds.
16: Ja, hoeveel directeuren schrapt de NPO als onderdeel van een reorganisatie?
1: 2.
16: Ja, door een aswolk van welke vulkaan is het vliegverkeer in het zuiden van Italië verstoord?
1: Etna.
16: Ja, en hoe heet de middenvelder die de overstap maakt van AZ naar PSV?
1: Nee, ik weet niet.
16: Sven, tijdens ook op. Sven Meinans.
1: Oh ja,
16: zocht ik nog. Nou, keurig hoor. 10 vragen goed in het kanon. 6 punten had winnen factor, dus 60 punten in totaal. Dus dat is een lekkere voorsprong. Dank, Willem Kruithof. Dank, spraakmaker Eva-Marie De Waal, theatermaker en schrijver.
19: Graag gedaan.
16: En dank ook Jan Bunt, topsportmanager bij de KNLTB, voor jouw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie met Wieger. Hemmer, Wieger, wie heb jij te gast?
5: Goedemorgen, zo dadelijk te gasten Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. Ah, dat was het.
6: Dit was een programma van KRO NCRV.
15: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
7: Door noodweer in China zijn zeker 11 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf, omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verblijft. Volgens het kantoor van Macron heeft hij de explosies niet gehoord, omdat hij op dat moment onderweg was voor een ontmoeting met de Syrische president. Er raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. En een man die voor 200.000 euro aan sneakers heeft gestolen krijgt een taakstraf van 160 uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De man uit Den Bosch had een vrachtwagen gehuurd en zich voorgedaan als postbedrijf. Zo kreeg hij 12 pallets schoenen van een bedrijf in Veldhoven mee.
8: ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je een uur vertraging. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren staat 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam doe je er een half uur langer over. Tussen Breda Noord en Dordrecht door een vrachtwagen met pech. Tot slot de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 5 minuten extra. Door bergingswerk is de rechter rijstrook daar dicht.
15: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Wieger Hemmer.
9: Goedemorgen. De transitie van oude naar nieuwe wereldorde die is in volle gang. Die komt met schokken. Wie vrede wil, moet voorbereid zijn op oorlog. En die oude wijsheid is een nieuw advies voor ons allemaal. Minder afhankelijk moeten we zijn, omdat vriendschappen niet langer vanzelfsprekend zijn. Maar zonder bondgenoten redden we het sowieso niet. Wat is in een troebel tijdsgewricht de kracht van ons sterkste bondgenootschap, de NAVO? De dreiging van het einde van de NAVO, die is nog niet weg. Ridiculous for the USA to continue this one-sided path. Aldus de president van de Verenigde Staten, een paar dagen geleden nog maar. De NAVO-top in Ankara is de plek om nieuwe piketpalen te slaan en oude grenzen te bewaken. En zij speelt voor ons een hoofdrol, onze minister van Defensie. Dylan Jessugus, welkom.
10: Goedemorgen, hallo.
9: Had u al een verlanglijstje geschreven eigenlijk?
10: Een verlanglijstje voor wie?
9: Nou, we begrepen dat de VS landen gaat belonen, wil belonen, die flink meer gaan investeren in defensie. Wij zijn toch een van de braafste jongetjes?
10: Nou, braafste, dat weet ik niet. We zijn in ieder geval heel erg serieus als het gaat om onze eigen veiligheid. En inderdaad, het investeren in onze eigen defensie en defensieindustrie. Dus ik ga ervan uit dat we goede zaken kunnen doen, ook met de VS. En dan heb ik inderdaad een heleboel zaken die ik daar wel zou waarderen.
9: Dus die beloning gaat dan wel om zaken? Of gaat dat om bepaalde ontmoetingen misschien ook? Waar u voorkeursbehandeling krijgt?
10: Nou, het gaat mij echt om dat we de juiste spullen kunnen krijgen voor onze krijgsmacht, voor de veiligheid van Nederlanders, voor onze steun richting Oekraïne. Daar is natuurlijk Amerika cruciaal in. Dus dat zal hoog op mijn lijstje staan. En dat zijn ook de gesprekken die ik eerlijk gezegd tot nu toe ook altijd met Piet Hegseth heb gehad. En ook zal voeren als die gelegenheid er weer is.
9: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, Piet Hegseth, dat is uw Amerikaanse counterpart. Hij is niet minister van Defensie, maar minister van Oorlog, van War. Klinkt altijd direct zo dreigend, hè?
10: Nou ja, dat is hun keuze. Ik denk dat wij het in Nederland goed hebben. Dat we het ministerie van Defensie. En u weet, onze beste verdediging, beste defensie is onze afschrikking. Dus we moeten zorgen dat we zelf alles op orde hebben. Dat we stevige krijgsmacht hebben. Dat het klaarstaat met bondgenoten. Zodat niemand het in zijn hoofd haalt om ons aan te vallen. En we zijn sterk goed op weg om dat op te bouwen.
9: Nou, wat heet, want volgens mij, ik zie op de achtergrond Defense Industry Forum. Daar bent u op dit moment. Volgens mij goed geluimd. Want klopt het dat u net handtekeningen hebben gezet die nogal veel waard zijn?
10: Zeker. Ik heb echt een flink aantal contracten, internationale samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. En dat ga ik de rest van de dag en morgen ook doen. En vanuit Nederland betekent het dat we nou echt ruim 3 miljard, ik denk dat we er overheen gaan komen, investeren in de defensieindustrie, in onze economie van ons en van Europa en ook in onze krijgsmacht daarmee.
9: En wat precies, wat gaan we doen? Wat kunnen we straks wat we nu nog niet kunnen? En met wie gaan we die overeenkomsten aan?
10: Nou, we gaan bijvoorbeeld samen met het Verenigd Koninkrijk investeren in de verwerving van nieuwe schepen. Amfibische transportschepen. We gaan samen met België investeren en een overeenkomst tekenen als het gaat over luchtverdediging. Met de Duitsers bouwen we zaken op. Ik heb hier in internationaal verband veel afspraken kunnen maken. En het gaat dus, zoals u hoort, vooral om nieuwe zaken en samenwerkingen voor onze eigen krijgsmacht. En ervoor zorgen dat we onze spullen op orde hebben, dat we Oekraïne goed kunnen helpen, dat we zelf klaar zijn. En dat is, daar hebben we echt goede zaken op kunnen doen.
9: Ja. Doet u ook zaken met Pete Hegseth, de man die u net nog noemde, dus de Verenigde Staten?
10: En nou, wat ik zojuist heb gehad is bijvoorbeeld gesprekken met Amerikaanse bedrijven. En dat zijn bedrijven die raketten leveren. Bijvoorbeeld voor NASAMS en voor straaljagers. En daar hebben we een enorm tekort van. En we willen graag co-productie, zodat wij ook in Nederland die raketten kunnen produceren. Dus dat is heel erg belangrijk dat we met Amerikaanse bedrijven, met Nederlandse bedrijven, die afspraken kunnen maken en aan de slag kunnen. Nou, daar hebben we net heel concreet over gesproken. En ik hoop ook eigenlijk na de zomer al daar resultaten op te kunnen laten zien. Dat hangt er even vanaf hoe snel al die bedrijven dat op orde hebben. Maar wij zullen ons best doen vanuit de overheid om hen daarbij te helpen. Nou, dat betekent dat we met de Amerikanen ook inderdaad concreet zaken aan het doen zijn. Dat is nog niet direct met Pete Hegseth, maar wel absoluut in het belang van onze eigen krijgsmacht.
9: Zou dat trouwens die beloning kunnen zijn, waar ik het zojuist over had, die ons in het vooruitzicht is gesteld, dat u inderdaad zaken kunt gaan doen en misschien met voorrang met de Amerikanen?
10: Nou, dat moeten we zien. Hegseth heeft 3 weken geleden in Brussel aangekondigd dat de Amerikanen ook met een review gaan komen. We weten niet precies wat dat in gaat houden. En dat ze dan voor henzelf een overzicht maken met welke landen ze vinden dat het goed gaat en ze zaken willen doen en welke niet. Nogmaals, ik weet niet precies wat dat inhoudt. Dus dat zullen we zien. Dit zijn Amerikaanse bedrijven die zelf ook aangeven. De vraag is enorm toegenomen. Wij kunnen dat niet in ons eentje bijbenen. Wij willen heel graag samenwerkingen, zodat ook Nederlandse bedrijven mee kunnen doen, dus co-produceren. Nou, dat is, en nogmaals, goed voor ons leger, voor ons krijgsmacht, maar ook goed voor de Nederlandse bedrijven, voor de Nederlandse economie. Dus nou ja, dat soort win-win zaken grijp ik graag met beide handen aan hier.
9: Natuurlijk, win-win, dat is immers win-win. Wie is daarop tegen? Maar ik hoor nog overal eigenlijk, nog niet zo lang geleden, van de minister van Buitenlandse Zaken, dat we echt minder afhankelijk moeten zijn, juist van de Verenigde Staten. Maar met die co-productie bestendig je toch juist die afhankelijkheid?
10: Kijk, we willen graag als Europa en als Nederland onafhankelijker worden. We zullen altijd tot op zekere hoogte afhankelijk blijven van onze bondgenoten, waaronder de VS. Dat zal sowieso. Maar het gaat erom dat je het wat strategischer inricht, dat je gelijkwaardiger partner wordt. En dat zijn we natuurlijk afgelopen jaren, decennia niet geweest. Omdat Europa en Nederland zeker gewoon te weinig heeft geïnvesteerd. En we hebben eigenlijk de houding gehad, er zal altijd vrede zijn. En gaat het een keer mis, dan lost Amerika het wel voor ons op. En ik denk niet dat dat een faire houding is. We zien een oorlog op ons continent. Maar het is ook niet fair richting Nederlanders. Ik denk dat Nederlanders moeten kunnen verwachten dat hun eigen overheid alles op alles zet om samen met bondgenoten hen veilig te houden.
9: Ja. Dus en dat Amerikanen mag wat kosten. En dat mag wat kosten ook.
10: Het zal wat moeten kosten.
9: Precies, want ja. En als daarvoor de erfbelasting omhoog moet, daar gaat het vandaag over, dan zegt u, nou, dan moet dat maar.
10: De erfbelasting, nee, maar dat zit ook niet in de coalitieakkoord. Dus ik vind het een slimme dat u even zo, maar ik ben wakker genoeg. Ik heb geen jetlag, ik ben in Ankara, niet ver. En uiteindelijk, co-productie betekent ook bijvoorbeeld dat wij ook op ons continent, in ons land, zaken produceren die we nodig hebben. En niet alleen daarvoor naar andere landen, of Amerika in het geval, hoeven te kijken. Dus dat is de win-win die ik bedoelde. En ik denk dat dat heel erg wijs is, ook gewoon voor onze eigen economie.
9: Ja, we spreken u aan als defensieminister, als vicepremier ook. Maar we weten ook, u bent de leider van de VVD. En dat toch nog even onderstrepen. U zegt hierbij wel, die erfbelasting omhoog, dat gaan we niet doen.
10: Wat ik zeg is dat deze coalitie de plannen heeft neergelegd waarin we inderdaad die investeringen voor defensie gewoon waarmaken. De 3,5% tot 2035. En dat is ook trouwens, hier wordt het ook zeer gewaardeerd door heel veel verschillende landen, omdat wij daar echt een stap voor zetten. En dat hebben we gedaan met een samenhangend plan. En daar zit erfbelasting niet in, de verhoging daarvan. En we zullen zien wat de politieke discussies opleveren. Als ik met mijn VVD-pet u spreek, dan zeg ik, nou, daar zit ik echt niet op te wachten. En volgens mij heel veel Nederlanders niet. Vicepremier, minister van Defensie, kijken naar het coalitieakkoord. En daar zit het op dit moment in ieder geval ook niet in.
9: Over die Europese samenwerking gesproken, hè? Want daar spreekt u graag over. Wij moeten als Europa echt meer gaan doen, ook om de Amerikanen te ontlasten. Nog niet zo lang geleden lazen we over de Duitsers die wilden gaan shoppen bij ons. En dan gaat het over fregatten. Daar zijn wij heel goed in. Meer specifiek Damen is daar heel goed in. Gaat toch niet door? Denk ik, hoe kan dat nou? Daar moeten we het toch juist van hebben, als we al geen zaken kunnen doen met onze oostenburen. Of een ander voorbeeld. De Fransen en Duitsers leek het goed idee om samen een gevechtsvliegtuig te bouwen. Kon het niet eens worden over het ontwerp? Ja, als dit dan niet lukt, dan klinkt Europese samenwerking toch echt een beetje als
11: Hola Retoriek?
10: Nou, dit zijn twee projecten die ik zelf ook met een knoop in mijn maag naar heb gekeken. Als je erin zoomt, als het gaat over de Duitsers en met Nederlandse fregatten, dan zie je dat het een hele lange geschiedenis heeft en eigenlijk een heel proces is van tegenvallers. Nou, dat zijn geen mooie voorbeelden. Ik heb gelukkig ook een lange lijst met mooie voorbeelden. Maar u heeft gelijk, als we in Europa dit echt waar willen maken, dan zullen we wel...

0: elkaar die stappen moeten leren zetten en kunnen zetten. En dan kan je dit soort tegenvallers eigenlijk niet gebruiken. Dus daar leren we ook weer met elkaar van. Ik heb goed contact bijvoorbeeld met mijn Duitse collega. Ik heb goed over gesproken. Nogmaals, dit zit heel complex in elkaar. Maar dan nog wil je in de toekomst dat dit soort zaken soepel gaan. Gelukkig gebeurt dat al op een heleboel dossiers. Maar dat moet eigenlijk op alle.
1: Ja, maar dan gaat het ook om iets anders bijvoorbeeld. Hè? Wij leveren drones aan Oekraïne. Nog niet zo lang geleden bekendgemaakt dat we meer drones gaan leveren. Ik geloof bijna 250 miljoen extra drones richting Oekraïne. Leveren we trouwens ook kruisraketten?
0: Ik wist dat u dat u zou vragen. Oh. Ik ga nooit in, en mijn voorgangers ook niet, op wat voor raketten, drones precies. Dus we communiceren erover zoals we het altijd hebben gedaan. Als het om dit soort zaken gaat. Dus zo heb ik het ook gezegd. Drones, en daar zal ik het ook bij houden. Specifieker erop in gaan we eigenlijk zelden.
1: Maar waarom zou je drones wel mogen benoemen en kruisraketten niet?
0: Nou nee hoor, het is niet dat je het niet mag benoemen. Er is een manier hoe je erover spreekt. En in dit geval is het zoals ik het hier nu aangeef, zoals drones. Aan de ene kant ben je met een bedrijf nog ook aan het onderhandelen. Dus dan hou je het ook iets algemener. En aan de andere kant wil je ook niet altijd alles letterlijk inzichtelijk maken richting de vijand. Nee. Dus dat is hoe dat eruit ziet. Maar als u één laag dieper mij zou vragen, heeft Nederland dus een issue met het leveren van kruisraketten richting Oekraïne? Er zijn landen die dat liever niet doen.
1: Duitsland doen bijvoorbeeld?
0: Ja, en wij zitten daar wel echt anders in. Oekraïne heeft niet een theekransje met Poetin. Daar is een daadwerkelijke oorlog gaande. Wij willen graag dat Poetin niet wint. En wij willen graag dat dit ophoudt, dat er een duurzame vrede is. En dat betekent dat je Oekraïne moet helpen op de manieren die wat Oekraïne echt nodig heeft. En dat zullen wij ook blijven doen. Hebben we ook in het verleden gedaan. Ja. Dus in die zin is het een zeer consistent verhaal.
1: Ja. Ja, van u wel. Maar binnen Europees perspectief denk ik, nou ja, als Duitsland daar alweer anders over denkt, een leidende gedachte binnen Europa is er niet, hè?
0: Nou, de leidende gedachte is gelukkig wel dat we met elkaar Oekraïne moeten helpen. Omdat we ook heel goed beseffen dat Oekraïne niet alleen voor zichzelf vecht, maar ook voor ons. Er komt de Nederlandse doctrine eigenlijk, mag ik nu wel zeggen, komt erbij. Dat we daarbij ons zorgen dat onze krijgsmacht leert van wat Oekraïne daar meemaakt. Wat het Oekraïnse leger meemaakt. Dus wij leren daar heel veel van. Dat maakt dat wij ook heel veel verder zijn in onze trainingen, oefeningen. Bijvoorbeeld als het gaat met drones. En wij willen dat onze industrie en onze economie er ondertussen ook sterker van wordt.
1: Ja.
0: Dus dat is op drie niveaus.
1: U leert van de Oekraïners, zegt u.
0: Ja.
1: Ik moet denken aan een oefening nog niet zo lang geleden gehouden. Ja. In Gutland was het, geloof ik. Hè, waar de Oekraïners mochten vechten. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar zo was het wel. Tegen een NAVO-bataljon. Nou, dit werd een smadelijke nederlaag voor de NAVO. En dan kun je denken, ja, wat zijn die Oekraïners sterk? Of wat is de NAVO zwak?
0: Ja, ik denk dat Oekraïne op dit moment het sterkste leger van Europa heeft. Zij zijn real life, as we speak, nu bezig in een daadwerkelijke oorlog. En de manier van oorlogsvoeren met drones, met wat het vandaag is, heeft echt niks meer te maken met van een paar jaar geleden. En dat betekent dat je op hoog tempo daarop voorbereid moet zijn. Nou, onze krijgsmacht gaat op hoog tempo die kant op. Wij werken heel nauw met ze samen. Wij leren daar dus heel erg veel van. En ik zou het gunnen dat elk NAVO-land dat zo serieus aanpakt als wij. Dat is ook een van mijn agendapunten hier bij deze NAVO-top.
1: Ja, werk dus nog nauwer samen met Oekraïne. Resulteert dat uiteindelijk in, haal ze erbij?
0: Nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat het resulteert in vrede, in duurzame vrede. Dus dat heeft mijn focus. En alle andere gesprekken, ik weet het. Ik weet dat die ook politiek gaande zijn. Ik weet niet of dat opportun is. En ik wil sowieso niet de aandacht verschuiven van de noodzaak voor Oekraïne om vooral te winnen van Poetin.
1: Hij is er wel bij, Zelensky, dat sowieso. Uitgenodigd ook voor deze top. Waarom is dat belangrijk?
0: Nou, deze top staan een paar dingen centraal. Het staat centraal dat vorig jaar hebben we natuurlijk een heleboel dingen beloofd tijdens de historische Haagse top. Mm-hmm. Maar er moet ook gewoon geleverd worden, boter bij de vis. Als landen alleen maar beloven en geen geld leveren, geen investeringen, niet hun krijgsmacht opbouwen, dan hebben we geen afschrikking, dan is het allemaal voor niks geweest. Dat kan niet, dus dat is één. Het andere is natuurlijk het opbouwen van je defensieindustrie, wat we vanochtend heel nadrukkelijk op de agenda hebben. En tenslotte de steun voor Oekraïne. Er zijn heel veel landen zoals wij die de één op één steun doen. Bijvoorbeeld zoals wij dan met drones. Er zijn andere landen die het op een andere manier doen. Er zijn landen die investeren in de PRIL-pakketten, waardoor bijvoorbeeld Patriots in Amerika kunnen aanbieden.

0: aankopen voor Oekraïne. En wat nodig is, is dat eigenlijk iedereen op die beide lijnen ook gewoon inzet. Zoals minister Fedorov van Oekraïne onlangs in Nederland was en zei... Ja, ik aangaf hoe zeer de hulp van Nederland aan die frontlinie met drones uitmaakt. Dat is de reden waarom ze nu meters maken. En hij heeft aangegeven, geen pledges meer, geen beloftes meer richting alle landen. Alsjeblieft, help ons gewoon concreet, lever. Want we hebben momentum, we kunnen nu echt het verschil gaan maken. Maar dan moeten we nu wel kunnen schakelen. Ja. Dus Oekraïne is een heel belangrijk onderdeel voor deze top.
1: Ja. U noemt de Patriots, hè? Hoeveel hebben we daar nu van? Want ik las dat we weer een nieuw Patriot-systeem hebben besteld. Bijna een miljard kost dat, is niet niks.
0: Ja, en we hebben besteld. En wat ook heel belangrijk is daarbij, ik denk dat dat in aantallen nog belangrijk is, dat je ook genoeg munitie daarvoor hebt, raketten hebt. Ik had het net over raketten, bijvoorbeeld voor NASAMS en F-35's. Voor Patriots heb je dat ook nodig. En daarvoor is het zo belangrijk dat we het ook op ons eigen continent kunnen produceren. Want die wachttijden en de achterstanden die er zijn, gewoon door de enorme vraag, ook vanuit het Midden-Oosten, maakt dat we gewoon echt tempo moeten maken. Dus dat is een van de grote punten hier.
1: Ja.
0: U hoort misschien een bel op de achtergrond. Volgens mij begint een andere sessie.
1: Oh, u moet hoort u nu weg? Goed.
0: Nee, ik hoef niet weg, maar ik dacht, als u er last van heeft, dan licht ik even toe wat hier gebeurt. Maar laat maar, oké.
1: Okay. Nou, heel goed. Want ik vroeg, hoeveel hebben we er dan? We hadden er 4 en we krijgen er dus 5 Patriots?
0: Dat is volgens mij op dit moment, maar ik ben altijd en terughoudend in getallen en in bestellingen meedelen. Okay. Maar in ieder geval kan ik u verzekeren dat we er alles op alles zetten. Niet alleen meer, maar ook zorgen dat ze ook gebruikt kunnen worden en blijven worden. Ja. Oekraïne heeft ze heel hard nodig.
1: In de defensienota, ik wilde zeggen uw defensienota, samen met de staatssecretaris Boswijk, precies.
0: Zeker.
1: Bent u met elkaar eens. Heeft u het over een omslag van denken en doen? Zien we die omslag ook al daar op de vloer waar u nu bent in Ankara? Doet u nu anders en denkt u nu anders dan uw voorganger?
0: Ik denk dat het inderdaad echt op dit moment door de ontwikkeling om ons heen echt heel erg anders is. Wat wij natuurlijk nu doen als Nederland is zorgen dat we die 3,5% halen. U weet, dat betekent bijna 20 miljard extra naar defensie. Wat ik heel graag wil, is dat daarmee onze industrie dus versterkt wordt. En de defensieindustrie als forum nu bij de formele opening ook van de NAVO-top. De inrichting van de NAVO-top is daarmee ook echt voor het eerst heel anders. Dat het een main event is. In plaats van een side event, laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is. Want wij kunnen met z'n allen van alles beloven. Je kunt zelfs je geld ervoor vrijmaken. Maar als de industrie er vervolgens niet op kan leveren, omdat wij nog steeds geen tempo maken met contracten, met vergunningen, noem maar op, dan loopt alles alsnog vast.
1: Daarom is dat aandeel ook belangrijk?
0: Dat is ook heel belangrijk. Het laat ook zien dat je strategisch kijkt naar wat wil ik in Nederland houden. Dat is een hele andere manier van kijken dan, nou, we merken wel wat de markt oplevert. Wat ik als VVD'er in de kern een heel mooi idee vind. Maar als je als land al zo lang hebt lopen bezuinigen op defensie en je wilt nu snel opbouwen en echt snel kunnen opschalen, moet je ook met de defensieindustrie samenwerken en aan hen vragen, wat heb jij dan daarvoor nodig?
1: Ja.
0: En ja, dat is echt een fundamenteel verschil van ook de inrichting van deze NAVO-top. Dus je ziet dat de hele wereld wel daar op die manier over nadenkt.
1: Strategisch handelen, Nederland, ja, zegt
0: ja,
1: u.
0: En Nederland ook steeds noemt, absoluut. En Nederland ook steeds noemt als een van de voorlopers. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder ook om hier te ervaren.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat u dan met een blos op de wangen daar in Ankara paradeert. We bouwen een krijgsmacht.
0: Vooral van het harde werken.
1: Ja, we bouwen een krijgsmacht die klaar is voor de dreiging van vandaag en morgen. Lezen we ook in die defensienota over strategisch handelen en denken gesproken. Maar dan hoor ik vervolgens uw collega Boswijk zeggen, hoe verder je naar de toekomst kijkt, des te lastiger het te plannen is. Je weet niet wat de toekomstige dreiging is en wat de invloed van AI en robotisering is. Je weet niet wat de toekomstige dreiging is. Dat is frappant als u zelf ook zegt, we bouwen een krijgsmacht die klaar is voor de dreiging van morgen.
0: Maar dit is een gegeven. We hebben vandaag te maken met drones. Niemand weet wat het over 5 jaar is. Dat betekent dat je krijgsmacht die je nu bouwt, natuurlijk nu aan de slag moet kunnen met drones, met innovatie, met technologie, maar ook dus een wendbare en een flexibele krijgsmacht moet kunnen zijn. Dat betekent niet alleen onze mensen, want die kunnen dat, maar dat betekent ook onze regels, onze wetten, onze manier van denken, onze manier van werken. Dus het is absoluut waar. Wij kunnen niet voor de komende 10 jaar alles exact uitstippelen. Want dat zou betekenen dat we achter gaan lopen. Zo gaat namelijk de ontwikkeling er echt niet uitzien. Dus ik wil een krijgsmacht die daarop kan inschakelen, die daarop kan handelen. Mm-hmm. En als je nu ziet hoe Nederland voorop loopt met die drone-technologie, maar ook het verwerken daarvan in onze krijgsmacht. Hè. Wij zijn het eerste NAVO-land dat drone-eenheden heeft binnen de krijgsmacht. Op verschillende niveaus. Mm-hmm. Hebben we ook geleerd van Oekraïne. Dat betekent dat je moet zorgen dat je wendbaar en flexibel blijft. Ja. Het is veel gevraagd van zo'n grote organisatie met zoveel op het spel. Maar dit kunnen wij.
1: Ja. Drones horen ontegenzeggelijk bij de defensie van de toekomst. AI ook, robots, robotisering zeker ook. Tanks dan? Tanks voelt wel weer heel erg ouderwets. Ook. Toch hebben we daar best wel veel van besteld. Eerder deden we die van de hand. Nog niet zo heel lang geleden gaven ze geloof ik aan de Finnen. Want we hadden ze er toch niet meer nodig. Dat was toen ons strategisch denken.
0: Het zal nu een combinatie zijn. We zullen en. Ik zal u zeggen, tot een paar jaar terug dacht iedereen dat loopgraven tot het verleden hoorden.
1: Zeker.
0: En we zien nu in Oekraïne dat ze volop helaas gebruikt moeten worden. Dus onze mensen hier zijn ook daar weer ook mee aan het trainen. Hoe graaf je een loopgraf? Functioneer je erin? Wat is daarvoor nodig? En dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat is het allesbehalve. Dus je gaat met mijn woorden, de old school, tot en met de nieuwe technologie. Het wordt een combinatie. En het gaat heel veel ook vragen van onze militairen. Maar ik zie iedereen om mij heen daar ook ongelooflijk middenin staan en daar heel goed mee bezig zijn.
1: Mark Rutte, de baas van de NAVO, die heeft net bekendgemaakt dat NAVO-landen de komende jaren 35 miljard euro investeren in de ontwikkeling van drone-afweer. Toen moest ik ook denken aan die drones die vlogen boven Geelse Rijen. Is dat helemaal opgehelderd? Wie daarachter zat? Waren het de Russen?
0: Daar kan ik niet op ingaan. Dat is natuurlijk wel iets wat wij ook bestuderen en kijken. En tegelijkertijd denk ik dat we überhaupt niet naïef moeten zijn en er gewoon vanuit moeten kunnen gaan dat het sowieso de Russen kunnen zijn. Het is geen fictieve dreiging.
1: Nee, we zien Volkel hebben we ook. En ja, daar, nou ja, het is publiek geheim dat daar ook nucleair materiaal ligt. Dat klinkt al met al heel dreigend als de Russen dat ook in het vizier hebben. En is dus die drone verdedigingslinie, 35 miljard wordt daaraan besteed, maakt Mark Rutte net bekend, ook voor ons bestemd dus.
0: Uiteindelijk is het absoluut inderdaad voor de verdediging van NAVO, waar wij natuurlijk een van de leidende landen in zijn, die zeggen, jongens, we moeten leveren, we moeten zorgen dat we onszelf kunnen verdedigen. En dat betekent dat Europa heel veel sterker moet worden. Anders is NAVO niet sterk genoeg. Een sterk Europa maakt een sterk NAVO. Dus uiteindelijk is het ter verdediging van het NAVO-grondgebied waartoe wij behoren.
1: Ja. Trump tevreden houden, dat blijft ook het dringende advies voor alle NAVO-bondgenoten. Hij was erg teleurgesteld. NAVO just wasn't there als het gaat om de straat van Hormuz. Kunt u de Amerikanen daar nog iets beloven of in het vooruitzicht stellen?
0: Nou kijk, wij hebben natuurlijk als Nederland toen het begon in Iran en Cyprus zich niet veilig voelde, hebben wij ons fregat Evert naar de Middellandse Zee gestuurd samen met het Franse vliegtuigschip om daar onze bondgenoten te helpen verdedigen. Dus Nederland stond daar en zal er weer staan als de gelegenheid zich voordoet dat we kunnen helpen met de vrijheid van navigatie en van verkeer in de straat van Hormuz. Dat is voor ons een ongelooflijk belangrijk punt, zeker als Nederland zijn, als handelsland, dat zoveel handel voert via water. Dus voor ons is het heel erg belangrijk. Wij hebben ons fregat de Ruiter, zoals u weet, vanuit Japan terug laten varen. We waren vorige week in Singapore. Ze komen nu dichterbij naar die regio. Dus zij staan gepositioneerd binnenkort. En dus wij staan klaar om met onze bondgenoten in te kunnen stappen. Daarvoor is het wel belangrijk dat we weten wat is de stand van zaken nou precies tussen VS, Israël, Iran. En u weet, dat zijn de gesprekken die nu gaande zijn. Ook daar is Nederland prominent aanwezig, achter de schermen. Onze militaire planners, onze generaals zitten daar aan tafel. En daar ben ik heel erg trots op.
1: Ik wil u bedanken.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. 2,99. Prachtaanbieding.

0: Knassiekoring. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Welk boek lees jij deze zomer?

0: sterren kun je rekenen.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
3: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: NPO Radio 1, 12 uur.
12: Susanne Bosman. Goedemiddag. Voor de overheid liggen er miljarden klaar. De generatie babyboomers laat flinke erfenissen na. Daar gaan de nabestaanden behoorlijk belasting over betalen. En uit onderzoek blijkt dat heel veel Nederlanders vinden dat de erfbelasting ook nog wel omhoog mag. Wat gebeurt er met dat onderzoek? Daarover gaat het in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
13: In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat meldt de Oekraïnse krant Pravda op basis van bronnen. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat de vrouw het land was uitgevlucht na de aanslag vorige week. Daarbij raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en een kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. De omgeving is afgezet. Volgens Syrische staatsmedia zijn 18 mensen gewond geraakt, onder wie 4 agenten. Macron kwam gisteravond aan in Damascus. Volgens het Franse presidentiële kantoor heeft hij geen explosies gehoord en was hij al onderweg naar president Sharaf voor een ontmoeting. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. 34 buitenlandse wetenschappers komen in Nederland werken via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
14: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten, bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft, maar ook wat te maken heeft met ruimtevaart en astronomie. De NASA is een hele grote wetenschappelijke speler, daar is een heel groot deel van de wetenschappelijke staf wegbezuinigd. En ook NIH, die gaat over gezondheidsonderzoek. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft, dat mag ook niet van de Amerikaanse regering. En je ziet ook dat de mensen die nog wel een baan hebben, ja, hun wereldje kleiner wordt. Ze mogen niet meer naar buitenlandse conferenties. Hun publicaties worden of tegengehouden of zelfs gecorrigeerd. Dus ja, dat is niet een atmosfeer.

0: waar wetenschappers zich prettig bij voelen.
1: Er wordt nog gezocht naar meer wetenschappers die naar Nederland willen verhuizen. In totaal is er bij het zogenoemde Tulpfonds plek voor 50 buitenlandse onderzoekers. Door noodweer in China zijn zeker 11 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. Er is sprake van harde wind en zware regen. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doordat de regels zijn versoepeld, hoeft het bedrijf geen 3 maanden te wachten. De beursgang van SpaceX haalde $75 miljard op en was de grootste beursgang ooit. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt ter ere van zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Jekkers is bekend van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest. Het standbeeldje wordt zondag geplaatst. In Engeland komt vandaag een uitspraak in het grote privacyproces van prins Harry en andere bekende Britten tegen de Britse tabloids. De prins vecht al langer tegen de roddelbladen, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het gaat erom dat de tabloids zich zouden hebben misdragen, dat ze telefoons hebben gehackt, dat ze privédetectives hebben ingezet, rare manieren om sappige roddels in de kranten te kunnen zetten. En dat is iets waar we vandaag dus een uitspraak in horen na dat er 4 jaar is geprocedeerd, tientallen miljoenen in is gestopt. En vandaag gaat het over de Daily Mail. Dus meerdere beroemdheden bij betrokken, maar Harry is natuurlijk de grote spektakel. Hè. Het mediaspektakel gaat natuurlijk om de prins.
1: Prins Harry schikte al eerder een zaak tegen het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Hij kreeg toen een schadevergoeding en excuses voor de manier waarop de tabloids van Murdoch de prins hebben behandeld. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de sneakers mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank ook schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. Omdat hij de schade van zo'n €900 al heeft betaald, is een straf volgens de politierechter niet meer nodig. Het Openbaar Ministerie had gezegd dat er sprake was van vernieling, maar de rechter ging niet zo ver en die noemde het beschadiging. Het monument is schoongemaakt en in de oude staat teruggebracht. Wel noemt de rechter de bekladding onacceptabel. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden.
3: Giel, dankjewel. Dennis Mooij gaat over het verkeer. Dag Dennis.
4: Een hele goede middag. Nou, het loopt vooral vast in het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Roosteren doe je er een uur langer over door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn al bezig met bergen. 2 rijstroken zijn er nog dicht. Moet nog ongeveer een minuutje of 10 duren voordat de weg daar weer helemaal vrij is volgens Rijkswaterstaat. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Die vrachtwagen heeft een klapband gehad, de rechterrijstrook is dicht. En de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum leveren tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging op.
5: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel!
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood... Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: NPO Radio 1.
15: Avro Tros.
16: Kleinschalige opvang van asielzoekers zou het draagvlak in gemeenten kunnen vergroten. Dat denken COA en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En toch zijn er nauwelijks van die kleinschalige opvanglocaties. Lammert, 4 eeuwen queer geschiedenis.
17: In een kerk, ja, als dat maar goed gaat. Morgen opent er een heel bijzondere tentoonstelling in Amsterdam. Straks de adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk daarover.
16: En nu babyboomers laten miljarden na.
18: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
16: En daarover wordt veel erfbelasting betaald. Die staat bekend als de meest gehate belasting van Nederland. Maar nieuw onderzoek van het CPB laat iets anders zien. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen best zwaarder belast mogen worden. Vraag is, wat gebeurt er met die wetenschap? Martin Visser is financieel journalist bij de Telegraaf. Goedemiddag, Martin.
19: Goedemiddag.
16: Het is een beetje een cliché. We horen het al vanochtend, de meest gehate belasting van Nederland. Maar herken jij dat beeld ook?
19: Nou ja, bij onze lezers volgens mij wel.
16: Telegraaflezers haten de erfbelasting.
19: Het is een beetje generaliserend, maar ik denk het wel. Het Centraal Planbureau heeft ook een enquête uitgezet. En daar blijkt een toch wel een groep te zijn van 10% van de Nederlanders die 0% erfbelasting wil. Dan zou je zeggen, ja, iedereen wil toch 0% belasting überhaupt. Maar erfbelasting springt er dan echt uit. Waardoor ook de OZB, ook niet echt heel geliefd. Mm-hmm. Nou, dus het aandeel mensen zegt, nou, de weg ermee is echt toch kleiner dan erfbelasting. Maar je kan ook zeggen, ja, het is maar 10% van de Nederlanders die dat wil. Dus een kleine meerderheid die zegt, van, nou, we mogen ook wel iets meer gaan belasten op de erfenissen. En zeker op hoge erfenissen. Nou, dat raakt het hart van het politieke debat.
16: Mm-hmm. Ja, en dat onderzoek suggereert, want je denkt, ja, het komt ergens vandaan. Er zit een hoop vermogen aan te komen, hè?
19: Ja.
16: De komende
19: ja.
16: jaren. En dat is inderdaad die huizen of wat ook van de babyboomers?
19: Ja, dat is grofweg wat er staat te gebeuren. Mm-hmm. Ja, het is een beetje hoe je de optelsom maakt. Ik zie wel bedragen van 400 tot 500 miljard over zoveel jaren dat er dan vrij gaat komen. En de grote klapper zit hem vooral in de overwaarde op huizen. De huizenprijzen die enorm zijn gestegen. Het huizenbezit is ook toegenomen in de loop van de jaren. Ja, en die generatie gaat op een gegeven moment komen te overlijden. En laat dus vooral ook huizen na. En misschien ook wel andere vormen van vermogen. Ja, en daar wordt nog de laatste tijd heel veel over gediscussieerd en gedebatteerd. Wat dat betekent als al dat geld zomaar vrijkomt. Of dat de ongelijkheid nou vergroot, misschien zelfs verkleint. En of je er al dan niet, of het voor de politiek lucratief is om daar misschien via belastingtarieven een graantje van mee te pikken. Nou, daar gaat een stuk van het Centraal Planbureau over, zonder dat zij daar zelf een uitspraak overigens over doen.
16: Ja, maar goed, je hebt dan wel de wetenschap hoe Nederland er over denkt. En blijkbaar vinden veel mensen dat de hoge erfenissen hoger belast mogen worden. Levert dat, maar even dan de cijfers, levert dat dan ook Nederland veel op?
19: Nou, het is een kleine inkomstenbron die wel groeiende is. Nu komt er ongeveer 2,4 miljard binnen via erfbelasting. En dat is in ruim 10 jaar tijd is dat met 1 miljard gestegen. Dus een kleine verdubbeling. Ja, ik zag wel in verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld van GroenLinks PvdA, zoals ze toen nog heette, en van D66, die wat hogere tarieven willen, die slagen toch in om ergens rond de 3 miljard extra binnen te halen als je op een gegeven moment wat aan die tarieven gaat zitten draaien. Dus dat is vergeleken met wat we nu binnenkrijgen substantieel meer. Maar het is bijvoorbeeld nog belangen na niet wat ze op sociale zekerheid willen bezuinigen bijvoorbeeld. Het is niet zo dat even ter vergelijking dat je met een hogere erfbelasting sociale zekerheidsbezuinigingen kan voorkomen.
16: Alle wegen en bruggen kunt repareren, dat soort dingen.
19: Ja, dat al helemaal niet. Ja. Dus op de totale rijksbegroting is het klein bier. Maar als je kijkt naar de emotie is het een big issue. Want het is iets wat ook de politiek ernstig verdeelt.
16: Ja, laten we eens even naar de emotie op wat kleinere schaal particulier niveau gaan kijken. Paul Kluitenberg, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
16: U bent de rijdende notaris. Maakt het denk ik regelmatig mee dat er mensen een erfenis krijgen. Dan is er een overlijden geweest. Verdrietige toestand. Maar denk, er komt wat geld. Schrikken mensen dan als ze horen wat ze aan erfbelasting moeten betalen?
20: Ja, toch wel. Dat is toch een verrassing. Omdat men het toch geconfronteerd wordt met een percentage. En wat dan niet bekend is. Denken vaak, we hebben wat gekregen, we hoeven niks voor te doen. Tenminste, dat is een beetje de opinie.
16: Hebben mijn ouders veel voor gedaan.
20: Nou ja, dat zijn ook de natuurlijk, wat we dan horen. Maar dan moeten ze betalen voor iets waar al over betaald is. En dat is een beetje de opinie eigenlijk die we dan horen. Maar weinig mensen die zeggen van, goh, wat fijn dat ik kan bijdragen. Die zijn er ook wel trouwens. Maar dat is toch over één kam geschoren.
17: Maar wat kunt u dan doen om die mensen te helpen om zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen?
20: Nou, er zijn een paar dingen die je kan doen. Hè? Maar dan moet je van tevoren zeggen, na overlijden ben je te laat.
17: Oh.
20: Wat je kan doen is bijvoorbeeld het maken van een testament. En dan met name bijvoorbeeld in de relatie als je een gezin hebt, dus partners met kinderen. Want het punt is vaak dat de erfbelasting voor kinderen, die is ongeveer 27.000 euro, de grens, de vrijstellingsgrens. En voor partners onderling is het ruim 8 ton. En de kunst is eigenlijk dat je probeert eigenlijk de erfbelasting van de kinderen zo klein mogelijk te maken. In ieder geval de erfdelen. En die kun je dan toedelen, als het ware, naar de vrijstelling van de langslevende. En die heeft ruim 8 ton vrijstelling. Je schuift een beetje met de erfdeling. Dat kun je prima in een testament regelen.
16: Ja, maar dat moet je dus wel van tevoren zelf doen. Ja, als het gaat om jouw nabestaanden.
20: Niet vanzelf.
16: Anders
20: kijk, mensen die geen geld hebben, die hoeven niet naar de notaris. Dat is allemaal wel redelijk goed. Maar als je toch wat vermogen hebt, dan kun je echt behoorlijk besparen door het maken van onder andere een goed testament. Een ander punt is bijvoorbeeld tijdens leven.
16: We gaan even kijken of we de verbinding met u wat beter kunnen maken. Lammert, we hadden het net met Martin een beetje van hoe er in Den Haag over gedacht wordt. Wat weet jij nou, staat er in het regeerakkoord van het kabinet Jetten over erfbelasting?
17: Ja, daar staat in dat erfbelasting, eigenlijk komt het niet specifiek voor in dat coalitieakkoord, maar het kabinet Jetten heeft wel afgesproken de belasting op sparen, erven en schenken niet te verhogen. Rust en bescherming rondom de erfenis staat voorop en daarom krijgen nabestaanden veel meer tijd voor de belastingaangifte, zodat ze in een periode van rouw minder stress hebben van die fiscus.
16: Maar Martin, jij noemde al de partijen met name op links, hè, die bezig zijn met zoiets als vermogensongelijkheid bijvoorbeeld, die kijken er heel anders naar. Wat kunnen de verschillende partijen nu met dit rapport, met het onderzoek van het CPB?
19: Nou ja, ik denk dat partijen ter linkerzijde zich wel gesterkt voelen door die enquêteuitslagen. En verder doet dit rapport, zet vooral op een rij hoeveel geld er eigenlijk binnenkomt, wat de tarieven zijn. Het is vooral een vergaarbak aan cijfermateriaal. Het zegt niets over de mate van ongelijkheid, want daar wordt het echt spannend. Hè? Mm-hmm. Van, gaat de ongelijkheid dan groter worden als die erfenisgolf vrijkomt of niet?
16: Ja.
19: Ik denk dat CPB daar zich misschien ook nog wel aan gaat wagen. Maar die enquête laat zien dat er wel enig draagvlak is onder Nederlanders om aan die tarieven te sleutelen. Ja, dat zal de vooral de linkse partijen zullen dat wel aangrijpen.
16: Ja.
19: De vraag is overigens natuurlijk wel of dat niet ook heel veel mensen zijn die überhaupt niet met een erfbelasting te maken hebben. Want een heel groot deel van de Nederlandse erfenissen is vrijgesteld van belasting door die vrijstellingsdrempels. Dus voor heel veel mensen, het is een minderheid van de mensen. Ja. 35% van de overledenen valt onder een belastingaangiftewaardige erfenis. Dus mm-hmm. Ja, dat is ook wel een belangrijke nuance.
16: Niet zo heel veel mensen die hierdoor benadeeld worden, om het zomaar te noemen. Maar je kunt je ook voorstellen, coalitie heeft natuurlijk geld nodig voor van alles. We hadden het over defensie, we hadden het over infrastructuur, dat soort dingen. Dat ze denken, nou, de eigen achterbanden kunnen we misschien ook al een beetje gaan inmasseren.
19: Nou, zeker. Kijk, maar dan moet je dus echt wel met forse maatregelen komen. Wil het met je zo aan de dijk zetten? Wat ik zag bijvoorbeeld in die plannen van Pro en van D66. Die gaan niet zozeer zich richten op erfenissen van miljoenen meer. Maar die gaan ook echt de basistarieven verhogen. Kijk, nu is het zo dat een kind dat erft betaalt 10% over het eerste deel en 20% over het resterende. Ja, ik zag plannen om daar van die 10 en 20% 30 en 40% van te maken. Dan betaalt een kind op een gegeven moment evenveel als alle overige erfgenamen. Ja, ik vraag mij af of mensen dat wel rechtvaardig zullen vinden. Want het voelt toch een beetje, ja, ouders hebben iets voor dat geld gedaan. Die zijn zuinig geweest. Natuurlijk, ze hebben niet hoeven werken voor een gestegen huizenprijs. Maar dat is toch hun geld. Dus dat blijft altijd een beetje de spanning. En moet je een kind dan op een gegeven moment dan 40% belasting laten betalen over een erfenis? Ik denk dat dat wel moeilijk is om daar de handen voor op elkaar te krijgen.
16: Ja, dat is inderdaad de emotie waar dit hele onderwerp mee omkleed is. Dankjewel. Martin Visser was dat van de Financiële Telegraaf. En dank ook rijdende notaris Paul Kluitenberg. Zometeen, ja, windturbines, die moeten de komende maanden uit omdat twee jonge zeearenden daar tegenaan kunnen vliegen. Is daar nou niks op te vinden? Eén vandaag. Er opent, Lammert, morgen een bijzondere tentoonstelling.
17: Ja, Queer Amsterdam, de roze stad. Een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk over 4 eeuwen lang liefde, uitsluiting, moed, strijd en vrijheid in de stad. Die dit jaar ook decor is voor de World Pride. Paul Mostert is adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
17: Wat is er allemaal te zien op die expositie?
0: Ja, heel erg veel. Het is natuurlijk een heel rijk verhaal. Een verhaal van strijd inderdaad, overwinningen, maar ook discriminatie. En het zijn ook hele verschillende objecten. Het is van rouwkaarten uit de periode van de AIDS-crisis tot en met heel recent een tragisch object eigenlijk. Een regenboogvlag die in de fik is gezet. Maar ook een prachtig schilderij van Karel Willink. Waarbij die de partner van Johan Palak schildert. Een hele diverse, ruim opgezette tentoonstelling die ook het hele verhaal laat zien.
16: Ja, het hele verhaal. Waar begint dat? Wat zijn nou de eerste artefacten die jullie gevonden hebben?
0: Nou, we zijn flink in de archieven gedoken en het is een fantastisch verhaal. Tenminste, wij vinden dat fantastisch. En het is echt de start van de tentoonstelling. In 1632 zijn er twee vrouwen in de kerk getrouwd.
17: Oh, huh? Kon dat dan?
0: Ja. Nee, eentje deed zich voor als man. En daardoor kon het. Het is niet helemaal duidelijk uit de boeken en de politieverhoren wie er nou wel van wist, of de dominee er nou betrokken bij was of niet. Maar het werd wel ontdekt op een gegeven moment. De persoon is de stad uitgezet, verbannen naar Groningen. Maar er is dus een eerder homohuwelijk, om het zo maar te zeggen, geweest in de Nieuwe Kerk in de 17e eeuw.
17: Ja, want je kunt je ook afvragen, waarom vindt deze tentoonstelling nu uitgerekend plaats in een kerk? Toch de plek waar bijna 4 eeuwen lang uitsluiting en verdoemenis was voor de gemeenschap.
0: Absoluut. Terwijl ook dat nou precies een van de grote victoriemomenten is in de hele emancipatiestrijd, namelijk de openstelling van het huwelijk in 2001. En dat is ook de reden dat World Pride naar Amsterdam komt. Dus dat inderdaad is ook bereikt op een gegeven moment. Het huwelijk werd opengesteld. Een besluit van de Tweede Kamer. In Amsterdam trouwde Job Cohen de eerste stellen in 2001. En een huwelijk is natuurlijk ook iets wat ook wel weer verbonden is met kerken.
17: Ja, nu is er de afgelopen tijd sprake van een soort opbloeiende interesse voor de LHBTIQA+ geschiedenis. Maar is er veel bewaard gebleven van een cultuur die toch vaak in het verborgene plaatsvond?
0: Ja, er is heel veel bewaard gebleven, maar het is natuurlijk heel erg divers materiaal. Ja. En het zijn ook dagboeken, het zijn brieven, het zijn posters, het zijn affiches, het zijn uitnodigingen voor feestjes. Het is een pruik van een drag queen. Het zijn de hakken van een drag queen. Het is heel erg divers. Het is fotomateriaal, het zijn boeken, het is geschiedenis. En ook kunst natuurlijk. Ik noem net al het portret van Karel Willink. Maar we zetten het tentoonstelling ruim op. Er hangt ook een groot portret van koning Willem II. En dan zou je denken, waarom Willem II deze tentoonstelling?
17: Vertel het maar.
0: Hij werd gechanteerd.
17: Ja. Waarom?
0: Hij zou dan homoseksueel zijn geweest of relatie met mannen hebben gehad. En dat voor een aantal mensen was dat een reden om hem te chanteren.
16: Ja. Dit soort dingen allemaal te zien in de Nieuwe Kerk bij de tentoonstelling Queer Amsterdam. Dank u wel, Paul Mostert.

0: Decided van Arlo Parks. Ja, dat is de zeearend. Windturbines van het Zeeuwse windpark Kreekraksluizen Spuikkanaal moeten de komende 3 maanden vanwege deze vogel overdag uit. 20 windturbines zijn dat, heeft de provincie Zeeland besloten. Dit voorjaar kwam voor de 2e keer een zeearend fataal in botsing met een windmolen. En nu staan er 2 jonge zeearenden bij het Markizaatsmeer op het punt om uit te vliegen. De oplossing zou kunnen zijn een geavanceerd vogeldetectiesysteem. Maar ja, hoe werkt dat? Dat vragen we boswachter van het Brabants Landschap, Erik de Jonge. Meneer de Jonge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeearenden, je zou toch denken, die hebben toch het beste zicht van alle vogels?
1: Ja, dat is
0: hoe komen
1: gek,
0: die dan tegen een windturbine aan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is misschien inderdaad wel de scherpst ziende vogel die we kennen. En toch vliegen ze met regelmaat tegen zijn molen aan. Tenminste, het is al in Nederland al een heel aantal keer gebeurd. En we denken dat dat komt omdat ze instinctief zo'n windturbine niet herkennen als een gevaar. Als ze zien dat ding echt wel, ze zien die wiekers heus wel draaien. Maar ze vliegen er toch in. En dat komt ook een beetje omdat we zeearenden op de verkeerde hoogte vliegen. Heel veel vogels vliegen hoger of juist lager. En zeearenden zitten meestal precies op de hoogte van de wiekers. Ja, en ze zien blijkbaar het gevaar niet. Dus dan, als ze dan op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn, ja, dan kan dit gebeuren.
2: Of misschien hebben die molens de verkeerde hoogte. Of komt het door de zeearend?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. De zeearenden waren eerst in ieder geval.
2: Ja, precies.
0: zo is dat. Ja, en er zijn dus slachtoffers gevallen, meerdere, zegt u ook. Maar nu is het dus het verhaal dat er 2 jonge zeearenden zijn en die staan op het punt uit te vliegen. En dat Zeeuwse windpark, met dus die molens op de verkeerde hoogte, laten we het daarop houden, die staan dan in de weg.
1: Ja, want ze staan vooral ook op een ongelukkige plek. Want het Markizaatsmeer, dat is een heel mooi Natura 2000 gebied op de grens van Zeeland en Brabant. En daar stijf naast ligt de Oosterschelde, ook al zo'n mooi natuurgebied. En onze zeearenden die pendelen daar heel vaak tussen heen en weer. Want het ene moment zijn de brasems in het Markizaat lekkerder. En het andere moment willen ze toch zeebaarsen uit Oosterschelde. En daar staan precies tussen staat die dubbele rij windmolens. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke gevaarlijk. En dat is dus sowieso 2, maar mogelijk ook al 3 keer is dat misgegaan. Mm-hmm. Nou, en nu gaan onze jongen, ik heb ze vanmorgen vroeg om 1:06 nog op de rand van het nest zien zitten. Mm. En die zitten op dit moment echt al met de vleugels te oefenen. En die zullen elk moment uitvliegen. Ja, en die eerste weken kan je voorstellen, vliegen ze echt nog niet zo handig. En dan is het risico op een botsing extra groot. Dus ja, Vandaar dat ik toch wel blij ben dat deze maatregel genomen is.
0: Dat deze maatregel genomen is, maar het blijkt dat er ook wel een vogeldetectiesysteem is, waarvan u al jaren zegt van, zet dat nou in. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat klopt. En als ik het even heel simpel houd, dan betekent dat je een aantal camera's neerzet. Die kunnen op grote afstand een vogel fotograferen. Die maken 10 foto's per seconde zelfs. En die kunnen met AI herkennen welke soort het is. Dus die kunnen al op een kilometer afstand zeggen, er komt een zeearend aan. En als die dan door blijft vliegen richting de windmolens, dan kan het systeem op een gegeven moment de molens gewoon stilzetten. Vliegt de zeearend ongehinderd door het park en daarna gaan de molens weer draaien. Dus dat is een supermooie uitvinding die ook al op een paar plekken wordt toegepast in Nederland en waar het ook heel goed werkt.
0: Oké, maar waarom dan daar niet?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Op heel veel plekken in Europa wordt dit al veel meer gebruikt, maar in Nederland is dat niet verplicht gesteld. En dan zie je dat zo'n windparkeigenaar toch denkt, ja, het kost geld. En,
0: want die moet dat dan betalen, de windparkeigenaar?
1: Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. Ja, want als jij een bedrijfsactiviteit doet die schadelijk is voor de natuur, ja, dan moet je maatregelen nemen om dat te voorkomen. En dat is op zich ook niet zo'n probleem. Alleen, in dit geval is er dus voor gekozen om een park te bouwen zonder zo'n detectiesysteem. En dan kan het zijn dat je dus ineens geconfronteerd wordt met zo'n zeldzame vogel die verongelukt en met de consequenties daarvan.
0: Ja.
1: Dus het hele, de veel betere route zou zijn, mm-hmm, dat bij de bouw van een nieuw park meteen zo'n systeem erop
0: wordt aangebracht. En u zegt de consequenties daarvan, hè? Dus als zo'n zeearend tegen een windmolen aan vliegt. Want kan het ook nog repercussies hebben voor het bedrijf zelf?
1: Dat heeft het nu.
0: Vogel dood door jouw schuld?
1: Ja, dat heeft het nu, hè, want het is verplicht stilgelegd. En dat, mm-hmm, kost natuurlijk ook echt wel geld. En of dat nog verdere consequenties heeft, ja, dat is niet aan mij. De Rut Zeeland is de handhavende organisatie die daar nu mee bezig is. Maar dit doet natuurlijk wel echt pijn bij het windpark. En zij zijn daarom ook heel hard bezig. Daar ben ik op zich blij mee om zo'n systeem erop te krijgen. Daar zijn ze inmiddels mee bezig, dus dat is nu al gelukt. Maar ja, dat duurt natuurlijk best een poosje en tot die tijd mogen ze niet draaien. Dus het heeft behoorlijke consequenties ook voor de windparkeigenaren.
0: Maar goed, die zeearenden die kunnen in ieder geval veilig uitvliegen nu. En dat is ook voor u een pak van uw hart.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik zag ze vanmorgen weer zitten en het voelde toch wel als een opluchting.
0: Nou, voor ons allemaal.
1: Dat ze kunnen gaan vliegen.
0: Ja, dank u wel. Erik de Jonge, boswachter van Brabants Landschap. Met je vrienden, met telefoon en laptop, eindeloos in de wachtrij om kaartjes te scoren voor een festival. Nou, dat hoeft eigenlijk niet meer. Festivals die verkopen niet meer uit. Veel bezoekers beslissen pas op het allerlaatste moment of ze gaan. Maar ja, het is ook nogal een uitgave. Daarover straks in één vandaag, nu het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velde.
4: Een Oekraïense krant meldt dat het lichaam is gevonden van een vrouw die vorige week een aanslag pleegde in Monaco. Ze zou zijn neergeschoten vlakbij Kiev. De vrouw was in Monaco vermomd als man toen ze de aanslag pleegde op een Oekraïense zakenman en zijn gezin. Bij noodweer in China zijn zeker 11 doden gevallen. Het regent veel, waait hard en soms zijn er tornado's. Door het noodweer zijn meer dan 20 gebouwen ingestort en duizenden gebouwen beschadigd. De komende dagen wordt daar ook nog slecht weer verwacht. De man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. Omdat hij de schade van zo'n €900 al heeft betaald, is een straf volgens de politierechter niet meer nodig. De rechter noemt de bekladding onacceptabel. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. Met de veranderingen moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. Wegbeheerder AWV hoopt dat de wijzigingen duidelijker zijn voor weggebruikers en dat het de verkeersveiligheid verbetert.
0: Michiel, dankjewel voor het verkeer. Naar Dennis.
5: 40 kilometer file is het nog. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Elslo en Eurmond 5 minuten extra nodig. Ze waren daar bezig met bergingswerk. Dat zijn ze nu een beetje aan het afronden. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht 5 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor Terbrechtseplein ook 5 minuten. Dan de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum doe je er 10 minuten langer over.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Ja, buitenslapers, protesten, spoednoodopvang, meer opvangplekken die sluiten dan opengaan. De asielketen zit op slot. En aan de spreidingswet geven meer dan 100 gemeenten geen gehoor. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat kleinschalige opvang een oplossing kan zijn. Collega Anne Fleur van Wanrooy volgt het asieldossier voor één vandaag al een hele tijd. Anne Fleur, hoe staat het er op dit moment voor?
7: Ja, we hebben de afgelopen maanden natuurlijk best wel heftige protesten gezien. Wijk bij Duurstede bijvoorbeeld, waar ze met fakkels op het gemeentehuis stonden en ruiten zijn ingeslagen. En Loosdrecht zullen de meeste mensen zich nog wel herinneren, waar demonstranten een brandende fakkel tegen een AZC hebben gegooid. En we hebben natuurlijk de spreidingswet, hè, je noemde dat net al, om het eerlijk over elke gemeente te verdelen. Maar veel gemeenten voldoen daar nog niet aan. Gisteren heeft Van den Brink ook laten weten dat hij de eerste 10 gemeenten onder toezicht komen. Want 47 die werken er echt niet aan mee. Sommigen hebben wel plannen. Het is nog steeds zoeken naar opvangplekken.
0: Ja, je noemde de asielminister Van den Brink, die dus die 10 gemeenten onder toezicht heeft gesteld. Maar die gemeenten zeggen, ja, we hebben er hier geen draagvlak voor.
7: Ja, sommige demonstranten of inwoners willen helemaal geen AZC. Maar wij zijn regelmatig bij die protesten ook aanwezig. En als je echt met inwoners in gesprek gaat, dan hoor je ze ook wel zeggen, hè, we zijn overvallen of we willen wel opvang, maar liever kleinschalig. Er was gisteren ook een van die 10 gemeentes, Valkenswaard, die dan aangeeft, ja, we proberen al geruime tijd kleinschalige opvang te regelen. En ik sprak Mark Bouwmans van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die bevestigt ook dat het voor gemeenten een worsteling is.
8: Ja, we horen heel veel inwoners die zich echt zorgen maken over een grootschalige opvang nabij. Omdat het ook voorstelbaar is als je een kern hebt met 1000 of 1500 inwoners. En er komen 400 vluchtelingen bij. Dat de verhoudingen echt wel behoorlijk fors veranderen.
0: Mm-hmm. Nou, kleinschalige opvang zou Anne Fleur dan een mogelijkheid zijn. Dat is bijvoorbeeld wat ze ook, wat je zei, willen in Valkenswaard. Jij bent op zo'n kleinschalige opvang geweest. Dat was in Nieuwegein. Hoe was dat?
7: Ja, die is sinds 2 maanden open. Dat is in een voormalig kantoorpand. Daar worden 39 mensen opgevangen. Eigenlijk een mix van alleenstaande mannen, gezinnen. En ja, het is eigenlijk, het is ook klein. Mensen slapen daar met z'n drieën op een kamer. Er zijn verder eigenlijk weinig voorzieningen, één gemeenschappelijke ruimte. En dat gaat eigenlijk heel goed.
0: Hoorde je dat ook van bewoners zelf? Hoe dat gaat, ook in zo'n buurt?
7: Nou, ik heb het zelf helaas niet gehoord. Want waar ik net al benoemde dat er protesten zijn, dat merken bewoners of asielzoekers ook. Dus zij vonden het lastig om daar iets over te zeggen. Dus zij willen eigenlijk niet met journalisten praten.
0: Komen ze ook minder buiten bijvoorbeeld? Laten ze zich ook minder zien?
7: Nou, zij zeggen eigenlijk, we proberen gewoon zo stil mogelijk te zijn. Ja. Dat we gewoon zo min mogelijk opvallen. Dus dan ook, ja, dan praten ze maar liever niet met een journalist. Want dan, dat kan altijd verkeerd uitpakken. Dus dat merk je echt, wat natuurlijk heel jammer is. Maar wat ik van de locatiemanager begreep, is dat kleinschalig ook voor hun rustiger is. Ze hebben meer tijd om hier in Nederland te landen, om de taal te leren. Dus de bewoners zijn er ook heel positief over.
0: Ja, die locatiemanager, dat is Robin Schottendraaier. Je hebt dus met haar gesproken.
6: Wat we vaak zien is dat de mensen die het dichtst bij wonen, maar dat is bij ieder ASC, die vinden het spannend. En zodra het er eenmaal zit, gaat het eigenlijk hartstikke goed. En mensen hebben op de een of andere manier vaak het idee dat alle asielzoekers zitten in hotelkamers. En nou, dat is allemaal heel mooi en die krijgen bakken met geld. Maar goed. Dat is niet zo. En die denken ook dat er iedere dag allemaal incidenten zijn. Nou ja, goed, de andere locatie waar we waren, er zitten dan alleen maar alleenstaande mannen. Bijna geen incidenten.
0: Nou, dit gaat over de kleinschalige opvang in Nieuwegein. Anne Fleur, het COA, wat vindt die van kleinere opvanglocaties?
7: Ja, zij laten weten dat de opvang überhaupt, als je kijkt over de laatste jaren, al wel wat kleiner is geworden. En ze zeggen, we willen dat maatwerk mogelijk moet zijn voor gemeenten die opvang willen realiseren. Maar dat ook lastig is qua voorzieningen. Wat ik net al noemde bij in Nieuwegein, bij die kleinschalige opvang, zijn weinig voorzieningen. En ja, er is toch een plek waar medewerkers beschikbaar moeten zijn.
0: Dus om zo'n kleinschalige voorziening te hebben, heb je wel een grotere plek in de buurt ook nodig. Dus het kan niet dat het alleen maar kleine locaties worden.
7: Nee, dat is wat zij zeggen. Zij zien het eigenlijk echt als een soort dependance van een grootschalig vriend. Dus hier in Nieuwegein heb je dan 39 kleinschalig. Maar ja, echt 5 minuutjes rijden zit dan wel een groter AZC met ongeveer 200 alleenstaande mannen. En daar zijn dan voorzieningen zoals een infobalie of taallessen. Zodat mensen daar wel terecht kunnen.
2: Maar snapt het COA dat gemeenten, zoals bijvoorbeeld Achtkarspel in Friesland, ik kom daar zelf vandaan, de grootste dorpskern is geloof ik 6000 inwoners, dat mensen daar dan niet zo'n grote AZC willen hebben, dat het uit verhouding is?
7: Ja, en dat is ook wel waar de VNG toe oproept. Hè? Van laat nou los dat er een grootschalige in de buurt moet zijn, voordat je een kleinschalige. Want wij zijn ook regelmatig in Sint-Michielsgestel geweest, waar veel protest is geweest tegen een opvang. Daar komen ze nu bijvoorbeeld ook met de plannen om 3 keer 30 asielzoekers op te vangen in elke dorpskern 1. Maar ja, het is de vraag of dat dus mogelijk is. Ja.
0: Intussen zijn er ook heel weinig, hè, van die kleine opvanglocaties.
7: Ja. Er zijn bij noodopvang is best wel veel kleinschalig. Maar we moeten natuurlijk toe naar reguliere opvang. Want noodopvangen in hotels en cruiseschepen is duur. Dus daarom hebben we ook die spreidingswet. Hè, die moet zorgen voor reguliere opvang. Maar op dit moment is van de 107 reguliere opvang zijn er nog maar 4 kleinschalig. En dan hebben we het over opvang van maximaal 150 mensen.
0: Ja, Anne Fleur, jouw reportage hierover is vanavond te zien in onze tv-uitzending. 6:30 is dat op NPO 2. En dan wordt er ook over gesproken met Jurie Kapteins, waarnemend voorzitter van het COA. En zometeen verslag vanuit de doka, of eigenlijk verslag vanuit de vorige eeuw. De jonge generatie houdt van oude dingen, van opschenkkoffie, van vinyl, van K3, Nintendo en van ouderwets fotograferen.

0: Alana Miles, Black Velvet. Van wegwerpcamera's tot fotorolletjes. Jongeren hebben massaal de analoge fotografie ontdekt. Nou, de vraag is zo groot dat een Haagse fotowinkel al een derde vestiging opent. Ze hebben daar zelfs ook een ontwikkelruimte waar je je eigen rolletje zelf kunt ontwikkelen tot een foto. Onze verslaggever die zoekt uit waarom deze fotografie met de oude toestellen weer zo hip is geworden.
1: Wie herkent dat geluid niet? Nou, dit is in ieder geval het geluid van een fototoestel van Thailand AXA, van Fotografie Amerikanen hier in Den Haag. Het neemt hartstikke toe, hè, dit analoge fotograferen, begrijp ik.
2: Dat klopt, daar zijn we inderdaad hartstikke blij mee. Het groeit onwijs hard. We zijn van één pand naar juist drie panden gegroeid. Van 3 man personeel naar 12 man personeel. En we blijven doorgroeien. We gaan lekker mee aan de slag.
1: En wie zijn dat dan allemaal? Wie kopen deze toestellen en die ouderwetse fotorolletjes, et cetera?
2: Meestal jongeren van tussen de 25 en 30 jaar. Die echt het oude nostalgie willen hebben. En gewoon iets tastbaars hebben in plaats van een digitale foto op je scherm of op je smartphone.
1: En nu staan we hier voor één van uw panden. Want dit is niet per se de winkel. U geeft zelfs ook allemaal cursussen om zelf foto's te ontwikkelen. Want ik begrijp, mensen willen echt veel meer. Het is niet alleen het rolletje en aan u afgeven. Nee, ze willen het zelf ontwikkelen.
2: Ja, dat klopt. Buiten het service dat we aanbieden van dat wij het voor je doen, kan je tegenwoordig ook zelf doen.
1: Zullen we eens naar binnen gaan? Want we staan hier nu al buiten. En hier gelijk al lampen aan het plafond. Echt een fotostudio. En ik zie hier ook een grote printer. En eigenlijk halverwege de zaak zie ik ineens een grote muur. En wat is dit? Een soort belhokje of zo?
2: Dit is ons draaideur. Stel dat de cursisten binnen bezig zijn, hebben we een ouderwetse draaideur, een soort lichtsluis, om veilig de kamer te kunnen betreden zonder dat je de cursisten bestoort.
1: Ah, zo'n donkere ruimte zit hier dus achter, waar je dus, ja, daar mag er geen licht bij.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Dan kan je in de ruimte instappen. Je draait aan de deur.
1: Oh, dan wil ik wel even
2: naar binnen.
1: Oh jee. Oh, het is echt zo'n hele kleine deur. En dan gewoon draaien. En dit was er vroeger altijd. Oh, raar. Oeh, ik draai te ver door. Zo, door de deur gelijk in een hele, ja, inderdaad donkere ruimte met rood licht. Dit is de, nou ja, hè, zoals we het nog herkennen, de ontwikkelstudio, de ruimte.
2: Ja. Dit is echt de donkere kamer / doka. Hier doen we het ontwikkelen van je fotorolletje, het afdrukken van je fotorolletje. Dat kunnen we hier met z'n allen doen, met cursisten.
1: Ja.
2: Om het zelf te doen.
1: En het is hartstikke populair, begrijp ik, hè? Dit helemaal dit zelf ontwikkelen, et cetera.
2: Klopt, veel vraag naar. Voorheen dacht ik dat het een raadje was, maar we zien gewoon dat het gewoon iets blijvend is. We zien gewoon dat klanten dat tastbare gewoon in de hand willen hebben en gewoon zelf willen doen.
1: Nou, dan gaan we maar eens de winkel in, denk ik, want dat is weer een ander pand. En meneer, ook echte fotorolletjes zie ik, gaat u inleveren.
3: Ja, klopt. Echte Kodak Gold zijn het dit keer, ja.
1: We hebben toch de mobiel tegenwoordig. Waarom analoog?
3: Ja, dat is op een gegeven moment ontstaan bij mijn vriendin en mij. Dat we het wel erg leuk vonden om op vakantie wat foto's te hebben die wat specialer waren. En toen kwamen we toch op rolletjes. En toen hebben we eigenlijk gewoon een hele basic analoge camera gekocht. En dan halen we gewoon elke zomer een paar rolletjes. En dan doen we het voor lowlands, vakantie en soms speciale gelegenheden. Zoals nu de verjaardag van mijn oma, die het heel leuk vond om een fotoboek te krijgen.
1: Het komt er helemaal terug, hè? Deze winkel ook. Ze maken helemaal overuren, want iedereen wil weer eens aan het rolletje. Wat is er zo leuk om het dan met dat analoge toestel te doen?
3: Nou, ik vind het foto's maken leuker. Dat maakt de foto specialer, omdat je niet 100 keer klikt en dan kijkt of iets leuks tussen zit. Dus de foto maken is leuker. En de foto's bekijken is leuker, want ik krijg straks, nou hier, morgen krijg ik al de uitdraai. En dan krijg ik dus en foto's met heel veel sfeer, want ik vind gewoon de grading, de color grading heel mooi. Maar ook gewoon, je krijgt in één keer 40 foto's te zien die je een tijd terug hebt gemaakt. Dus het maakt ook het specialer om ze te krijgen en te zien. Dus het is gewoon een leuke, ja, het is gewoon een leuk ding om te doen.
4: Ja, het is meer van een ervaring dan met een telefoon gewoon altijd een foto maken. Dus ja, ik weet niet, iets leuk. Ja.
1: Zeker. Het is helemaal hip, iedereen doet het tegenwoordig.
4: Ja, ik heb heel veel vrienden die hebben ook gewoon een camera, maar ook ja, ze zijn gewoon bezig met dit. En ook met die Polaroid, ja, dat ook. Dat is ook best wel in.
5: Ik denk toch dat sociale media daar een grote rol in spelen. En misschien in deze moderne wereld waar alles zo heel snel gaat, kijken we toch graag terug op een tijd waar alles net wat langzamer gaat. En met nostalgische blik kijken we graag terug.
1: Oma zal denk ik blij zijn met je.
3: Ja, nu moeten we ze nog knippen en plakken. En ik heb van mijn moeder geleerd hoe je een mooi fotoboek in elkaar knipt. Helemaal een jaren 80 stijl met uitgesneden foto's. Dus dat komt hierna. En dan volgende week gaan we langs oma. En dan krijgt ze een mooie herinnering aan haar 90ste verjaardag. Dus...
1: En dan die plakkertjes, hè, die altijd zo irritant zijn aan de achterkant van de foto. Dat dubbelzijdige, die ken je?
3: Jazeker. Ja. Al die struggles die heb ik ondertussen gehad. Maar dat maakt het juist wel leuk, vind ik. Ja.
0: Oké, verslag was dat van Michael Komans.
6: Nou, ik heb wel inderdaad voor het eerst dit jaar heb ik inderdaad later pas mijn kaartje gekocht. Omdat ik, ja, ik vond het heel erg duur. En elk jaar komen er toch weer kaartjes voor goedkopere prijs.
7: Ja, ik denk dat er gewoon te veel festivals zijn. In de zin van, er zijn er zoveel festivals die een gelijkaardige vibe aanbieden. En dan spreiden mensen hun eigen veel meer uit. En het wordt ook maar duurder en duurder en duurder.
6: Gisteren waren er wel een paar, maar ik was te laat. Maar ach, kom maar goed, koop ik er in de rij nog eentje.
0: Ja, in de rij nog eentje kopen, een kaartje. Bij festival Down the Rabbit Hole afgelopen weekend was het duidelijk te zien. Festivalbezoekers die stellen het kopen van hun toegangsbewijs tot het laatste moment uit. Het zorgt ervoor dat grote festivals, Lammert, minder snel uitverkocht raken.
8: Ja, en daarom heeft Down the Rabbit Hole het festivalterrein verkleind nadat de kaartverkoop tegenviel. Ook publiekstrekkers als Lowlands en de Zwarte Cross, waarvoor je eerst stipt op tijd klaar moest zitten om een ticket te bemachtigen, zijn nog altijd niet uitverkocht. Het festival Wilde Weide, ook afgelopen weekend, moest in februari zelfs met een harde deadline komen. Het zou worden afgeblazen als er dan niet voldoende tickets waren verkocht.
0: Nou, Wilde Weide ging uiteindelijk wel door. Joyce Bovenhuis van het Een Vandaag Opiniepanel is hier. Dag, ja. Joyce. En we praten ook met Martijn Mulder. Meneer Mulder, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Je bent festivalonderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik moet toch even kwijt dat iedereen tegen wie wij zeggen vandaag, we gaan met een festivalonderzoeker praten.
8: Ja, hoe word je festivalonderzoeker?
0: Ja, precies.
9: Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk gewoon zo ontstaan. Ik deed al heel lang onderzoek naar publiek en publieksbeleving. En toen ben ik steeds meer de live muziek ingerold. Dus.
0: Ja, het nuttige met het aangename combineren.
9: Absoluut, ja. Zeker. Okay.
0: En u was ook op Down the Rabbit Hole?
9: Ja, klopt, ja. Okay. Ja, één dag. Ja.
0: Maar we gaan eens eerst naar de data voordat wij verder praten. Want Joyce, je hebt onderzoek gedaan onder jongeren die normaal gesproken festivals bezoeken.
10: Ja, klopt.
0: Dat hoor je wel.
10: Nou ja, van die festivalhangers zegt maar liefst 2/3, 66%, dat ze dit jaar echt bewust hebben gekozen één of meerdere festivals overslaan. Ja, en de belangrijkste reden is inderdaad dat de prijs van een kaartje gewoon een bepaalde psychologische grens is overgegaan. Hè. Om even een rekenvoorbeeldje te nemen. Kaartje Lowlands is €365. Zo. Dan ben je er nog niet. Dan heb je ook de consumpties die vaak duur zijn. De mensen hebben het over een sompige hamburger voor €10. Ja, de jongeren zeggen gewoon alles bij elkaar opgeteld. Is het me niet meer waard? En ja, jongeren vertellen ook, ze klagen eigenlijk dat hun favoriete festivals alleen maar groter zijn geworden de afgelopen jaren. Waar ze zeker niet allemaal heel blij van worden. Want line-ups bevatten misschien vaker bekende en grote namen. Maar ja, het is ook veel van hetzelfde, wordt gezegd. Ja, en al met al zie ik in het onderzoek eigenlijk een soort van heimwee naar bij jongeren. En dan natuurlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Dat festivals klein, goedkoop en gezellig waren. En ja, je nog eens werd verrast door een heel nieuw onbekend beentje of zo.
0: Ja, nostalgie staat op alle vlakken toe. Hè? We hadden het net over die fototoestellen. Maar de jongeren zeggen nu van, het hoeft allemaal niet zo groot voor mij.
10: Nee, precies. Hè, de tijd dat je inderdaad blind dacht, nou, ik moet meteen dat kaartje kopen, want dat festival is gewoon te gaaf. Dat ligt voor veel jongeren echt achter hen. Je noemde het al even uitstellen van het kopen van het kaartje. Wordt het ook in de reportage natuurlijk. Ja, bijna.

0: 4 op de 10 jongeren zeggen dit jaar pas last minute te beslissen of ze gaan. En dan wegen ze af. Misschien kan je via de doorverkoop goedkoper aan een kaartje komen. Ja, of als je weet dat het weer goed is of veel vrienden gaan, dan zijn dat redenen om toch te gaan.
1: Ja, want Martijn Mulder, wat denkt u als u dit hoort? Want er is blijkbaar een trend.
2: Ja. Dat klopt. Ik hoor een aantal dingen die heel herkenbaar zijn. Ten eerste natuurlijk, de festivals zijn duur. We hebben op alle vlakken te maken gehad met de inflatie, zeker na de coronajaren. Maar als je dan kijkt naar de ontwikkeling van de festivalprijzen, zeker van de grote festivals, ja, dan is die prijs veel sneller nog gestegen dan de inflatie. En we zien inderdaad heel veel, zeker bij jongeren, uitstelgedrag. Dat komt voor een deel inderdaad vanwege de prijs van de tickets en alles wat daar inderdaad nog bij komt. Het is gewoon heel duur, dus mensen zijn wat kritischer en wachten wat langer, want die denken, als ik dan zoveel geld uitgeef, dan wil ik wel zeker zijn dat ik een topweekend heb met bijvoorbeeld goed weer. En dat uitstellen, dat is eigenlijk ook steeds makkelijker geworden, omdat de doorverkoop van tickets eigenlijk steeds beter en betrouwbaarder is geworden.
1: Wordt er ook meer gekeken naar wat je nou te zien krijgt op een festival? Want er zijn de tijden geweest, en dat is nog niet zo heel lang geleden, je kocht gewoon blind een kaartje voor Lowlands en ik kon wel goed. En nu dat mensen toch meer willen zeggen van ja, maar veel van die bands zijn nu al heel groot, ik ga toch liever voor wat meer exclusiviteit of zo?
2: Ja, er zijn een aantal dingen. Ten eerste verschilt het heel erg per festival. Er zijn een aantal festivals waar mensen echt primair voor de artiesten komen. Zoals bijvoorbeeld Pinkpop. Daar kijken mensen echt heel specifiek naar de artiesten die er staan, met name de headliners. Ik denk, zeker ook in het verleden, dat dat voor festivals als Lowlands en Down Rabbit al iets minder is geweest. Dat zijn echte weekenders, dus daar kan je alleen een weekendticket voor kopen. En het belangrijkste doel van dat festival is dat je 3 dagen lang onderdompelt in die wereld. En natuurlijk willen mensen dan ook goede artiesten zien en die willen vermaakt worden door fijne muziek. Maar ik denk dat het bij die festivals net iets minder belangrijk is. Maar dan merk je wel dat op het moment dat festivals een aantal jaar achter elkaar net iets minder aansprekende artiesten boeken, dat uiteindelijk het publiek daar toch wel kritisch op wordt.
1: Op reageert. Maar het feit dat mensen nu laat hun kaarten kopen, dat de festivals niet uitverkocht zijn, verandert dat ook het festivallandschap?
2: Ja, zeker. Kijk, want een festival is een gigantische productie, dus ook met gigantische kosten. En ik zei net al, die kostenstijgingen zijn in die festivalwereld eigenlijk nog veel harder aangekomen dan heel veel andere sectoren, omdat eigenlijk een festival een tijdelijk dorp of stad is. Alles moet opnieuw weer ingehuurd en ingekocht worden. De artiesten alleen al zijn soms al 40-50% duurder dan in 2019. Dus er worden ontzettend veel kosten gemaakt om die productie te kunnen draaien. En die kosten die worden allemaal vooraf gemaakt. Ja. Dus het is voor een organisator heel erg belangrijk om die inkomsten, die ticketinkomsten, zo snel mogelijk binnen te hebben. En als Lowlands binnen een uur uitverkocht is, is dat voor de organisator heel fijn, want dan hebben ze de zekerheid dat ze die inkomsten hebben. Ja. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan levert dat dus heel veel onzekerheid op. Zoals bijvoorbeeld bij Wilde Weide, die inderdaad een aantal maanden geleden opriepen van koop alsjeblieft je tickets.
1: Want anders zijn we weg.
2: Weten we niet of we door kunnen gaan.
1: Ja, precies. Dat festivals niet worden uitverkocht, Joyce, dat betekent dat degenen die een kaartje hebben ook niet meer zo exclusief en uitverkoren zijn als ze misschien dachten. Balen festivalgangers daarvan? Dat ze niet.
0: Nee, de balen ze helemaal niet.
1: Van iedereen had hier kunnen zijn. Oh.
0: Nee. Nee, ze zeggen wel natuurlijk vervelend voor de organisatie. Hè, dat hoorden we ook bij Wilde Weide. Maar ja, de meesten denken niet dat een festival daardoor meteen over de kop gaat. Bijvoorbeeld, hè, in ieder geval niet de grote. Die zien ze echt niet verdwijnen daardoor. Sterker, 4 op de 10 festivalgangers zeggen juist het wel positief te vinden dat het niet uitverkocht raakt. Want als het gaat over de hoge prijzen, jongeren hopen dat de organisaties echt gaan inzien dat de grens is bereikt. Ja, dat dit toch een wake-up call is van het hoeft niet zo groot, het hoeft niet zo meeslepend. Hou het vooral betaalbaar. Ja, en je festivalervaring hoeft ook niet minder te zijn als het niet uitverkocht is. Je kan je iets meer uitleven op de dansvloer. Hè? Dus iets meer ruimte, minder lange rijen voor de wc.
1: Heeft nou alleen maar voordelen. Veel voordelen. Dat betekent ook meer ruimte voor u, meneer Mulder, op de festivals, want u gaat ze allemaal doen de komende zomer nog?
2: Niet allemaal, nee. Maar ik probeer zo af en toe links en rechts wel zeker wel wat mee te pikken.
3: En is dat dan een werkdag?
2: Nee. Nou ja, zo voelt het niet in ieder geval.
3: Oké, dat snap ik.
1: Met veel plezier erbij. En dank dat u dit wilde toelichten hier bij ons in de uitzending, Martijn Mulder. En wat meneer Mulder heeft toegelicht, dat is het onderzoek van Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 2. Er is een groot tekort aan pleegouders. Daar hebben we het vaker over gehad. Moet je nou per se een gezin zijn of een stel om pleegkinderen een veilig thuis te bieden? Kan ik dat als alleenstaande man of vrouw ook? Nou, dat was een vraag aan één vandaag. En zometeen na het nieuws het antwoord.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
5: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
4: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar

0: Zometeen om 14:00. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
13: Suzanne Bosman. Meer geld naar Defensie, nog meer geld naar Defensie en wapens kopen van dat geld. Dat is waar deze week de NAVO-top in Ankara over gaat. Het Parool schreef dat Duitsland net zoveel geld uitgeeft aan Defensie als Frankrijk en Groot-Brittannië bij elkaar. Is dat feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
14: Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. Tweede Kamerlid Claire Martens vertelt waarom ze voor een verbod is.
15: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van een liberale partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie, dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
14: In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar dat kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen dragen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Volgens de autoriteiten gingen er 2 explosieven af, in een prullenbak en in een geparkeerde auto. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron heeft hij niets gehoord. Hij was al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Bij de NAVO-top in Turkije heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in amfibische transportschepen, vervanging van radarvliegtuigen en productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Een Oekraïense krant meldt dat het lichaam is gevonden van een vrouw die vorige week een aanslag pleegde in Monaco. Ze zou zijn neergeschoten vlakbij Kiev. De vrouw was in Monaco vermomd als man toen ze de aanslag pleegde op een Oekraïense zakenman en zijn gezin. Een man die voor €200.000 aan sneakers heeft gestolen krijgt een taakstraf van 160 uur. En ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De man uit Den Bosch had een vrachtwagen gehuurd en zich voorgedaan als postbedrijf. Zo kreeg hij 12 pallets schoenen van een bedrijf in Veldhoven mee. De Duitse veroordeelde

0: De rechtsextremist Marla Svenja Liebig wordt uitgezet naar Duitsland. Dat heeft het Hooggerechtshof in Tsjechië bepaald. Liebig werd daar eerder dit jaar gearresteerd na een maandenlange Europese klopjacht. Correspondent Charlotte Waiers, maandenlang op de vlucht. Wie is deze Marla Svenja Liebig?
1: Nou, al langer een heel opvallende persoon, 55 jaar oud. En volgens de Veiligheidsdienst in Duitsland mag je haar een neonazi noemen. En ze is al veroordeeld voor het aanzetten tot haat, laster en belediging voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar. Sloeg dus op de vlucht en is uiteindelijk eerder dit jaar inderdaad vastgenomen. En heeft na haar veroordeling heeft ze voorheen dus de naam laten veranderen en het geslacht laten veranderen in het register in Duitsland. Dat was toen net mogelijk geworden. En dat was ook heel opvallend, want zij is juist iemand die voorheen heel erg opviel met anti-trans en anti-queer opmerkingen. Bijvoorbeeld sprak over transfascisme in Duitsland. Dat als je een man als man aanspreekt, ook al kleedt hij zich als vrouw, dat je dan wordt aangegeven door de rechter veroordeeld wat zij totale waanzin vond. Dat bij elkaar maakt het tot een nogal tegenstrijdige persoon.
0: Ja, waar hoopt de Liebig op bij het hof?
1: Nou, ze zegt dat ze bang is dat ze in Duitsland in een mannengevangenis terechtkomt en daar om het leven zou komen. En zei bovendien dat de voorzittende rechter in Tsjechië vooringenomen zou zijn. Dus hoopte dat er daar een stokje voor gestoken kon worden, dat ze uitgeleverd zou worden. Maar dat is dus niet gelukt, want daar is de rechter niet in meegegaan.
0: Nee, wat zei de rechter?
1: Die vond de bezwaren ongegrond. En daar is verder niet heel duidelijk wat de onderbouwende argumenten waren. We weten wel dat in Duitsland ook verschillende zaken speelden van Liebig tegen bijvoorbeeld media, die door zijn gegaan met Liebigs mannelijke voornaam te gebruiken. En daarvoor is zij naar de persraad gestapt en heeft ook geprobeerd daarvoor ze aan te klagen. Maar dat is niet gelukt, omdat de persraad zei, ja, we vinden het toch wel waarschijnlijk dat jij hier misbruik van maakt. Jouw onbenoeming als vrouw.
0: Ja, nu dus terug naar Duitsland. Waar komt ze terecht?
1: Dat is nog onduidelijk. Waarschijnlijk in eerste instantie in Chemnitz. En dan wordt daar besloten hoe dat dan verder gaat. Of ze ergens anders wordt omgebracht. En het is ook nog onduidelijk of ze in een mannen- of in een vrouwengevangenis terechtkomt. Dat is natuurlijk een punt waar zij eerder op gehamerd heeft. Nou, daar zullen ze dan ook de komende dagen naar kijken.
0: Dank, correspondent Charlotte Waiers. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. Met de veranderingen moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. Wegbeheerder AWV hoopt dat de wijzigingen duidelijker zijn voor weggebruikers en dat de verkeersveiligheid verbetert. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen en pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en dan wordt het 21 tot 27 graden.
2: En hoe staat het ervoor op de weg, Dennis?
3: Er staat nog 40 kilometer file. Ook bij de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen, ook weer voor de grensovergang 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Roosendaal-Noord en Standaar Buiten doe je er een kwartier langer over.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Pakketjes uit China zijn duurder geworden. Dus ook pakketjes met vapes met een smaakje die hier niet meer verkocht mogen worden. Gaan jongeren nu dan ook minder vapen? Dat bespreken we zo. Lammert, feit of fictie gaat over defensieuitgaven.
5: Ja, in aanloop naar de NAVO-top vandaag en morgen in Ankara staat in het parool dat Duitsland net zoveel geld uitgeeft aan defensie als Frankrijk en Groot-Brittannië bij elkaar. We duiken zo de begrotingen en de oorlogskas in.
2: Oké, en nu, waarom niet alleen?
6: Vraag 1 vandaag.
2: Tekort aan pleeggezinnen, daar hadden we het vorige week over in 1 Vandaag. En dat riep bij Rudy van der Graaf uit Almelo een vraag op. Goedemiddag, meneer van der Graaf.
7: Ja, goedemiddag.
2: U bent alleenstaand en u zou best pleegouder willen worden?
7: Kijk, je hebt natuurlijk de gelegenheid als eenoudergezin, vaak met kind, om natuurlijk je aan te melden als pleegouder. De vraag die bij mij bovenkwam is, als je nu een alleenstaande man of vrouw bent en je merkt dat de pleeggezinnen in aantal afnemen, is het dan ook mogelijk om je als alleenstaande aan te melden als pleegouder?
2: En waarom is deze gedachte bij u naar boven gekomen? Is dat iets waar u al langer over nadenkt?
7: Ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig steeds meer alleenstaande ouders of gescheiden mensen die een ruim huis hebben.

0: En die daar dan ook de gelegenheid en waarschijnlijk ook de plek voor kunnen krijgen. Of hebben, sorry, plek voor kunnen bieden. En dat is voor kinderen die op een wachtlijst staan. Die, ja, die steeds langer dreigt te worden. Is dat natuurlijk. Zou dat een hele mooie opsteker zijn?
1: Ja, dus dat is de vraag. Kun je als alleenstaande, dus zonder partner, een kind een veilige plek bieden via pleegzorg? We gaan naar Esther Biemans, teamleider pleegzorg bij jeugdzorgorganisatie Sterk Thuis. Mevrouw Biemans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En welke eisen moet je nou eigenlijk voldoen om in aanmerking te komen voor pleegouderschap?
2: Nou, er zijn eigenlijk twee wettelijke eisen. Dat gaat over de leeftijd, minimaal 21 jaar oud. En daarnaast is er een juridische screening door de Raad voor de Kinderbescherming, die ook een positief, die daarop positief moet beoordelen. Dat is het wettelijk kader. En daarnaast is iedereen van harte welkom om eigenlijk met ons samen te onderzoeken. Dus of je nou alleenstaan bent, gescheiden bent, met z'n tweeën bent of met kinderen bent, is iedereen welkom om te onderzoeken of pleegouderschap bij je past aan de hand van de criteria voor pleegouderschap, zoals wij dat noemen.
1: Ja, want het over een minimumleeftijd, is er ook een maximumleeftijd?
2: Nee, er is geen maximumleeftijd, maar we kijken natuurlijk wel, als je al op leeftijd bent en je denkt al na over ik wil een kind langdurend iets bieden, dan houden we de pensioengerechtigde leeftijd aan. Hè. Dus dan zeggen we eigenlijk, de jongste pleegouder moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben als het kind 18 wordt. Ja. Want je wilt toch ook wel een soort van natuurlijke verloop daarin hebben.
1: Ja, daar is heel wat voor te zeggen, inderdaad. Maar enerzijds zijn er dus een paar eisen waar je sowieso aan moet voldoen. Maar dan, zegt u, is er ook ook contacten. Bijvoorbeeld, u komt bij mensen thuis kijken. Je moet een traject door.
2: Klopt. We hebben een voorbereidingstraject voor aspirant pleegouders. Dus iedereen die geïnteresseerd is, kan met een pleegzorgorganisatie in gesprek gaan. En vervolgens ook een cursus volgen om te onderzoeken. Past pleegouderschap bij mij? En daarin doe je dat eigenlijk aan de hand van een aantal criteria voor pleegzorg. Hè. Dus je gaat samen enerzijds met je netwerk kijken. Hè. Dus we vragen ook aan pleegouders. Leveren ook eens twee referenten aan die meedenken over wat betekent pleegouderschap voor jou. En daarnaast gaan we met pleegouders onderzoeken hoe open en duidelijk ben je nou eigenlijk in contact. Wat betekent het om samen te moeten werken met die ouders? Om te zorgen voor een kind met een rugzakje? Wat betekent het voor jouw eigen situatie? Hè. Dus al die criteria ga je eigenlijk langs om te onderzoeken. Is pleegouderschap op dit moment passend? En zo ja, in welke vorm?
3: Gebeurt het veel alleenstaande pleegouders? Zijn die er?
2: Absoluut. Ja, we hebben toch best wel een grote groep pleegouders die alleen de opvoeding dragen voor hun pleegkind. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooraf dan goed met elkaar stilstaat. Wat betekent het als je alleen die zorg moet dragen? Dus bij wie kan je dan terecht om je verhaal te doen? Of wie zijn jouw steunfiguren? Of als het even moeilijk wordt, wat doe je dan? Al dat soort vragen, die laat je wel de revue passeren vooraf. Maar dat doe je eigenlijk bij alle gezinnen. Hè? Dus bij iedereen die zich aanmeldt, stel je die vragen.
1: Ja, kijk je ook een beetje in wat voor omgeving en zijn er meer mensen. Hey, it takes a village, zeggen ze natuurlijk altijd. Ja, meneer Absoluut. Van der Graaf, als ik het zo hoor, wat denkt u dan als u het zo hoort?
0: Nou, ik denk dat het heel veel kansen biedt voor heel veel jongere mensen. En ik vind inderdaad logisch dat je eerst van tevoren alle checklisten doorloopt om te kijken of jij wel de juiste persoon bent en of dat gezin waar dat kind vandaan komt ook samen met jou dat traject door wil. Ja. Maar ik denk voornamelijk dat dat gewoon heel veel kansen biedt voor kinderen die zo lang op de wachtlijst staan. En aangezien er zijn heel veel mensen die gewoon een goede baan hebben, de tijd kunnen verdelen en ook willen opbrengen om dat kind een plek te geven.
1: Ja. En u?
0: Ja.
1: U zelf?
3: Aanmelden.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Gaat u zich aanmelden?
0: Ik denk het wel, ja. Okay, ik denk dat ik het wel wil.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En ik denk dat mevrouw Biemans daar ook blij mee is. Esther Biemans van jeugdzorgorganisatie Sterk Thuis. Dank dat u dit wilde toelichten. En zeer bedankt Rudy van der Graaf voor het aan de orde stellen van dit onderwerp. En hebt u zelf ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel hem via de NPO Luister-app.
4: Het voelt wat gek om hier in deze vapefabriek te staan, want geloof het of niet, in China zelf zijn de vapes in de smaakje al sinds vorig jaar verboden. Maar het produceren van diezelfde vapes, dat mag dus wel. En ze mogen ook zonder enige belemmering verscheept worden naar het buitenland.
1: Ja, vapes in China zelf verboden. Maar toch komen de meeste vapes in Nederland uit Chinese fabrieken. Maar neemt het vapen nu af sinds het deze maand duurder is geworden om pakketjes uit China te laten opsturen? Lambert, want eerdere maatregelen om vapen tegen te gaan, die hielpen niet echt.
3: Nou, sinds 1 januari 2024 geldt er in Nederland in elk geval een verbod op vapes met een smaakje. Alleen vapes met tabaksmaak mogen nog legaal verkocht worden. Toch lijken heel veel jongeren nog steeds aan die smaakjesvapes te kunnen komen.
1: Nou, Tom Voeten is voorzitter van Clean Air Nederland, dat is een organisatie die zich inzet voor een rookvrije samenleving. Meneer Voeten, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
1: Over dat laatste, dat Lambert net benoemde, dat verbod op vapes met een smaakje, dat werkt dus niet echt?
5: Nee, dat heeft weinig effect.
1: Nee, want mensen zien toch wel aan die smaakjes te komen.
5: Ja, dat klopt. Dat blijft gewoon doorgaan. Hoewel het al nu sinds vanaf 1 januari 2024 verboden is. En wat we zien is de verkoop via sociale media, vooral TikTok en Instagram, maar ook illegaal onder de toonbank en vooral ook via buitenlandse webshops. Ja, dat gaat gewoon door.
1: U ziet dat ook om u heen?
5: Ja, goed, ik richt mij vooral op de metingen die gedaan worden, met name aan de hand van de verpakkingen die gevonden worden. En dan zien we toch dat een heel groot deel, op dit moment zelfs 87% of 85%, 70%, dat is gewoon illegaal. En dus maar 13% is legale vapes.
1: Ja, en dat illegale spul, dat komt via TikTok, Snapchat uit China hier naartoe.
5: Ja, nagenoeg de volledige wereldproductie, dat vindt plaats in China. Dus dat geldt ook voor Nederland.
1: Mm-hmm. En dat zijn ook voornamelijk jongeren?
5: Ja. Absoluut. Dat als we kijken naar de regelmatige of de dagelijkse vapers, dan zien we dat toch 97,5% dat zijn jongeren, of 97,6% zelfs. En 2,5% dat zijn volwassenen die dus regelmatig of dagelijks vapen. Mm-hmm. Dus dat is een, kun je wel zeggen, bijna iedereen, alle jongeren, zijn vooral de jongeren die vapen.
1: Ja, maar voor hen wordt het ook duurder, hè? Want de invoerkosten vanuit China die stijgen. Wat denkt u, gaat dat dan wel wat effect hebben op termijn?
5: Nee, dat denken we niet. Nee, het geldt alleen voor pakjes tot €150. Hè. Daar komt dan €3 extra bij. Maar goed, op het moment dat je wat meer bestelt, en het grootste gedeelte komt toch illegaal binnen, of via andere landen, via de weg. Dus wij denken niet dat heel veel effect gaat teweegbrengen.
1: Ja. Men wil natuurlijk, Lambert, dat er minder gevaped wordt. Ja. Want het is niet goed voor de gezondheid. Want hoe schadelijk zijn vapes?
3: Ja, we spraken met Wanda de Kanter, voormalig longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd. En zij somt de symptomen voor ons op.
6: De symptomen die je door vapen kan krijgen is dat je gestrest raakt ervan. Je krijgt mentale problemen, je kan er somber van worden. Je hartslag gaat heel erg omhoog, je wordt onrustig. Je wordt 's nachts wakker van het nicotinetekort. Je krijgt minder goed, kan je inspannen. En je kan longproblemen krijgen. En op termijn zijn er nog heel veel dingen die we nog niet weten. Maar er zijn sterke aanwijzingen voor dat je ook meer longproblemen gaat krijgen in de toekomst.
3: Nou, dan is de lol er wel af, zou je zeggen. Illegale vapes brengen nog eens extra risico's met zich mee.
6: Soms zitten er gekke stofjes in als THC en vice. En er is geen controle op. Als je ze allemaal zo legaal zou maken, zouden we niet 20% van de kinderen, maar misschien wel 50% van de kinderen gaan vapen. Dus nee, dat is geen oplossing.
1: Jij zei eerder, Lambert, de lol gaat er dan wel vanaf. Hè, als je dat zo'n opsomming al hoort. Maar Tom Voeten, mensen blijven vapen.
5: Ja, dat klopt. Ja. Het is nu helemaal een zwaar verslavend middel. Ja. De nicotine met name die erin zit. En of je nou illegaal of legale vapes koopt, het zijn allebei zwaar verslavende stoffen. Wat we wel zien is dat de illegale vapes, er zit vaak wat meer nicotine in, dus een hogere concentratie. Dus dat is nog verslavender en daardoor nog gevaarlijker. Maar ja, het is allebei verslavend.
1: Ja, u klinkt ook best wel somber, want er is natuurlijk al een hoop geprobeerd. Of zegt u van, nou ja, als we nou dit doen, dan gebeurt er wel wat.
5: Ja, wat we zien is, kijk, wij zijn alweer ruim 50 jaar bezig met de rookvrije samenleving, of in ieder geval als Clean Air Nederland. En wat we vaak zien is dat wanneer er een verbod wordt ingevoerd, dan dat toch de overheid te weinig beseft dat het ook een cultuurverandering nodig is. Dat mensen moeten beseffen waarom het verboden is en ook daarachter staan. Dus als je zoiets gaat verbieden, dan moet je daar ook een enorme duidelijke campagne voor voeren, want anders gaat het voor een groot deel in de illegaliteit. Ja. En dan, daar schiet je weinig mee op.
1: Dat blijkt, ja. Dank u wel. Tom Voeten van Clean Air Nederland.

0: Jim Gardner, Hardwired.
1: Feit of fictie?
0: Waarin wij kijken naar Ankara.
2: Ja, want daar is vandaag en morgen de NAVO-top natuurlijk. En het Parool blikt daar al op vooruit en schrijft dat Duitsland evenveel aan defensie uitgeeft als Groot-Brittannië en Frankrijk bij elkaar.
0: Ja, evenveel, dan denk ik, dat zal dan wel heel veel zijn.
2: Lijkt me wel. We gaan uitzoeken of het ook klopt. Eerst even over die NAVO-top. Nederland staat er volgens Marten Kruijf in ieder geval goed op.
3: Ik denk dat Nederland met de defensienoten die net uit is qua timing best wel goed zit. Want daarin worden de uitgaven significant verhoogd. Dus wat dat betreft kun je heel goed zeggen, na aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt in Den Haag afgelopen jaar, doen wij ook boter bij de vis en we doen ook daadwerkelijk wat. Dus wat dat betreft is die timing niet te toevallig, denk ik. En er gebeurt er ook heel veel bij het Nederlands krijgsmacht.
0: Nou, dat is dan Nederland. Prima. Maar hoe gaat het met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk?
2: Nou, gisteren werd bekend dat de Duitse regering de defensieuitgaven met een derde gaat verhogen van ruim 82 miljard euro in 2026 naar bijna 110 miljard euro in 2027. En het valt Marten Kruijf ook op, die groei in Duitsland.
3: Je ziet dat de laatste jaren Duitsland heel veel gaat investeren sinds de afgelopen 2 jaar in vliegtuigen, tanks, schepen en eenheden. Het is gewoon een groot leger aan het worden, ook qua aantallen groot. Daar waar Engeland nog steeds in een situatie zat dat ze aan het verkleinen zijn en pas nu de stappen gaan maken naar groei. En hetzelfde geldt voor Frankrijk eigenlijk. En daarom zie je dat de verhouding tussen landen wel zijn veranderd.
2: Ja, en een groot deel van de Franse en Britse defensiebegroting gaat ook naar hun nucleaire wapens.
0: En zijn er nog meer verschillen tussen de landen?
2: Ja, bijvoorbeeld de hoeveelheid gevechtservaring, dat zegt Michelle Haas van de Universiteit Gent.
4: Frankrijk heeft wel eigenlijk als enige Europees land veel ervaring. Ook als het gaat over operaties, buitenlandse operaties. Ze hebben ook de meeste risico's genomen in buitenlandse missies. Dus daarin hebben zij dan wel weer meer slagkracht, zeg maar. Dus ik denk Duitsland is heel snel aan het investeren, maar loopt wel echt achter als het gaat om paraatheid. Terwijl Frankrijk wel altijd vrij inzetbaar is geweest. Dus daar zie je bijvoorbeeld wel een groot verschil.
0: Oké, maar dan het geld. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, voor we centen gaan tellen is het goed om nog even een kanttekening te plaatsen, want niet elk land heeft namelijk dezelfde definitie, zegt Haas.
4: Niet alle landen zijn even transparant over hun aankopen ook. We zien dat trouwens ook in Nederland verschuiven natuurlijk. Dat ze hebben aangegeven dat ze niet meer echt gaan zeggen hoeveel ze van bepaald materieel gaan aankopen. Maar meestal rond die defensiebudgetten hebben we wel vrij correcte data. Maar sommige landen nemen bijvoorbeeld ook pensioenen van militairen mee of steun aan Oekraïne mee in hun budget. Of kijken we bijvoorbeeld naar het verwachte budget van een bepaald jaar. Dus daarin is het niet altijd helemaal duidelijk en zie je soms wel wat verschillen tussen de verschillende datasets.
2: Ja, en er zijn nogal wat voorbeelden van verschillen tussen landen, zegt Marten Kruijf.
3: De marechaussee die in Nederland wordt betaald door Defensie, maar ingezet door het ministerie van JNV en Binnenlandse Zaken. Nou, dat is in Duitsland en in Frankrijk is dat anders bij de Bundesgrenzschutz en de gendarmerie. Dus er zit nog een vervuiling ook bij. En als je kijkt naar budgetten SEC in Nederland, zit bij de defensiebegroting ook de pensioenen en wachtgelden zitten nog een keer bij. Dus het is ook een beetje Chinees rekenen. Als je SEC naar het budget kijkt, je moet eigenlijk een laag dieper, waar gaat het geld heen?
0: Oké, Chinees rekenen. Maar goed, dat is nu wat te checken. We willen de harde cijfers. Feit of fictie, geeft Duitsland evenveel uit aan defensie als Groot-Brittannië en Frankrijk bij elkaar?
2: Nou, defensiedeskundige Peter Weininga, die is voor ons Chinees gaan rekenen. Nee, niet Chinees gaan rekenen. Komt dat tot de volgende conclusie?
5: De Britten wordt over het algemeen aangegeven dat ze 88 miljard uitgeven, stand 2026. En de Fransen 67. Bij elkaar opgeteld is dat 155. Terwijl de Duitsers in de beste schattingen tot 127 komen en in sommige analyses slechts op 114.
2: Ja, de uitspraak klopt dus niet, het is fictie.
0: Oké. Het is een kleine 6 minuten voor 1:30. Zometeen Sophie Derksen hier op de radio met Bureau Buitenland. Sophie,
6: zeker.
0: Waar gaat het over vandaag?
6: Wij kijken naar het proces waar Frankrijk en de rest van Europa ook al maanden naar uitkijken. We zijn live bij de uitspraak in het hoger beroep tegen de radicaalrechtse Marine Le Pen. De vraag boven die rechtszaak: mag zij zich nog kandidaat stellen voor het Franse presidentschap volgend jaar? En we gaan naar Gaza, waar Hamas heeft besloten de macht over te dragen. Dat wil zeggen het dagelijks bestuur op te heffen waar zij zelf deel van uitmaken. Dat dus in Bureau Buitenland.
0: Met Sophie Derksen zometeen. Bijna aan het eind van één vandaag, Lammert, wat is er nog?
2: Fans van Bruno Mars voelen zich bekocht en opgelicht, want de zanger gaf samen met Anderson .Paak na hun concert in de Arena een afterparty in de Amsterdamse club Jimmy Woo. Maar dat viel een beetje tegen. Fans klagen dat de €300 entree niet in verhouding stond met het karige optreden van enkele minuten. Ze stonden 2 minuten in de DJ-booth en verdwenen daarna naar een lounge van de club waar niet iedereen welkom was. En volgens de eigenaar hadden de bezoekers te hoge verwachtingen dat ze de sterren lang konden zien. We zijn een club, geen poppodium, en beide mannen zijn nauwelijks groter dan 1,60 meter.
0: Ja.
2: Houd het op.
0: Nee, precies. Fijne middag verder.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
7: Van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
16: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel.
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Maak een uitstapje naar de Veluwe.
20: en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
22: Twee mannen hebben in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland. Twee andere mannen kregen voor hun betrokkenheid bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een van de overvallen kwam een slachtoffer om het leven. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. De VVD dient een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje moeten dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf, omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald.
23: ANWB verkeersinformatie. Je hebt 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam, ook 10 minuten extra reistijd voor Terbrechtseplein. En de meeste vertraging heb je nu op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Roosendaal-Borgwerf en Standaar Buiten doe je er 25 minuten langer over. Ze zijn daar bezig met bergingswerk. De linker rijstrook is dicht.
21: NPO Radio 1. VPRO.
24: Buitenland. Sophie Derksen.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Zelf gelooft ze in wonderen en in kalmte. Angst is een gevoel dat haar onbekend is, zo zei ze tegen de Franse krant Le Monde. Nou, die stalen zenuwen, die zal ze nodig hebben in het Parijse Paleis van Justitie, want daar hoort Marine Le Pen ieder moment van de Franse rechters of het verbod op haar verkiezingsdeelname van kracht blijft. Of dat ze misschien toch namens het radicaal-rechtse Rassemblement National, haar partij, kan meedingen in de strijd om het presidentschap van Frankrijk volgend jaar. Wij volgen de uitspraak zo dadelijk live met onze correspondent. Maar we beginnen in Gaza. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Na bijna 20 jaar bestuur in Gaza zegt Hamas nu bereid te zijn een opvallende stap terug te doen. Hamas wil zijn eigen regering in de Gazastrook opheffen. Is dit nou echt een concessie, slimme onderhandelingstactiek of toch vooral symboliek? Dat vraag ik islamoloog en Hamas-kenner Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht. Welkom, meneer Wagenmakers.
25: Dank u wel.
6: Waar doet Hamas nou precies afstand van? En ook waarvan nadrukkelijk niet, misschien goed om te begrijpen?
25: Ze doen afstand van het bestuur dat ze de afgelopen kleine 20 jaar over de Gazastrook hebben gehad. En dat was het politieke en veiligheidsbestuur over de Gazastrook dat ze toe is gekomen op basis van de verkiezingsuitslag van 2006. Toen hebben ze de verkiezing gewonnen. Toen heeft Fatah, de partij van Mahmoud Abbas, de huidige Palestijnse president, die verkiezingsuitslag niet erkend. Er is een machtsstrijd ontstaan, waardoor de Palestijnse autoriteit de macht heeft behouden in de westelijke Jordaanoever. En Hamas die heeft gekregen in de Gazastrook. En dat is waar ze nu afstand van doen.
6: Ja, dus ze doen afstand van het dagelijks bestuur, maar dit gaat niet over, laten we zeggen, het opheffen van Hamas als organisatie.
25: Nee, zeker niet.
6: Nee. Dan hebben we dat helder. En waarom komt Hamas juist nu met deze, ik denk toch wel opvallende stap?
25: Nou, Hamas staat al heel lang achter deze stap. Er is een tijd geleden, vorig jaar, een vredesraad opgericht met president Trump van Amerika als voorzitter daarvan. En die heeft dan vervolgens een uitvoerende raad die daaronder hangt. En daaronder zit weer een zogenaamde Nationale Raad voor het Bestuur van Gaza.
6: Mm-hmm.
25: En die Nationale Raad voor het Bestuur van Gaza, dat is waar Hamas nou officieel zijn macht aan over wil dragen. En dat is een raad die bestaat uit 13 personen. Dat zijn allemaal Palestijnen uit de Gazastrook. Allemaal technocraten, mensen die geen politieke ambities hebben, maar die dus de macht over moeten nemen van de Gazastrook. En Hamas draagt die macht nu over, omdat ze voortdurend de druk voelen om te ontwapenen. En dat wil Hamas niet, omdat ze zeggen, Israël heeft nog niet aan de eisen van de eerste fase van het wapenstilstandsakkoord voldaan. Mm. En die ontwapening behoort pas tot de tweede fase. Dus Hamas confronteert Israël eigenlijk met het in gebreken blijven van het naleven van dat wapenstilstandsakkoord enerzijds. En anderzijds zeggen ze, wij geven pas onze wapens op als er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Ja. Nou, dat gaat helemaal niet gebeuren, want dat wil Israël niet. En ze nemen nu afstand van de macht om eigenlijk, zoals dat ook vanochtend in een Palestijnse krant stond, Israël alle excuses om zich niet aan de eigen voorwaarden te houden uit handen te slaan.
6: Ja, maar goed, Israël reageert heel sceptisch en noemt dit vooral een afleidingsmanoeuvre van Hamas. Wat is dan precies het bezwaar van Israël? Waar zijn zij beducht voor?
25: Nou, wat we eigenlijk zien is dat in dat wapenstilstandsverdrag lopen er twee sporen langs elkaar. De eerste is het 21-puntenplan van president Trump. Daar staan allerlei dingen in genoemd die gedaan moeten worden. En die zijn vervolgens gegoten, dat is het tweede spoor, in een driefaseplan. In dat driefaseplan is het de bedoeling dat Hamas de gijzelaars overdraagt, dat hebben ze gedaan. En dat Israël Palestijnse gevangenen overdraagt, dat hebben ze ook gedaan. Humanitaire hulp toelaat, dat hebben ze gedeeltelijk gedaan, stopt met Palestijnen aanvallen. Dat hebben ze minder gedaan, maar er zijn toch nog altijd meer dan 1000 Palestijnen omgekomen sinds 10 oktober 2025. En dat ze het gebied dat ze beheersen van de Gazastrook niet uitbreiden. Dat hebben ze wel gedaan. Dus je ziet dat Hamas zich wel aan de afspraak heeft gehouden van de eerste fase, Israël niet. Maar Israël wijst heel de tijd op dat eerste spoor toe te zeggen, ja, jullie moeten je gewoon ontwapenen. Dat is heel erg belangrijk. En zolang jullie dat niet doen, gaan wij ons niet aan die afspraken houden. Hamas zegt, jawel, want we hebben niet voor niks die fases. Hamas wil dus als het ware in die eerste fase blijven en wil eigenlijk niet aan die ontwapening, omdat ze weten dat wat zij daarvoor in de plaats terug willen, ze niet gaan krijgen.
6: Namelijk?
25: Namelijk een eigen Palestijnse staat. Dat is wat zij zeggen, dan ontwapenen wij pas. Dan geven we pas onze wapens op. En ze weten dat Israël dat niet gaat doen.
6: Nee.
25: Dus willen ze eigenlijk in die eerste fase blijven hangen en Israël alle excuses uit handen slaan om zich niet aan de eigen, door de zichzelf gemaakte afspraken te houden.
6: Ja, maar toch even dat we helder hebben hoe we deze stap van Hamas moeten kwalificeren. Ik bedoel, Hamas heeft bijna 20 jaar bestuurd. Nu geven ze dat bestuur dus op. Is dat dan niet, ja, hoe dan ook, een nederlaag vanuit het perspectief van Hamas?
25: Misschien wel. Je zou kunnen zeggen dat Hamas het bestuur nog wel had gehad als de situatie anders was gelopen. Dus in die zin wel. Aan de andere kant ook niet, omdat Hamas nooit heel erg happig is geweest op het bestuur van de Gazastrook. Ze hebben in 1996 de kans gehad om mee te doen met verkiezingen. Toen hebben ze dat bewust niet gedaan. In 2006 hebben ze wel die keuze gemaakt. Maar ook toen was er tegenstand tegen. Ze wilden toen eigenlijk veel zetels winnen, maar niet zoveel dat ze de absolute meerderheid zouden krijgen. Dat klinkt voor Nederlandse begrip heel raar, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk zetels. Maar voor islamisten in het Midden-Oosten, dus mensen die geloven dat de islam ook een politieke en maatschappelijke relevantie heeft, is het heel gebruikelijk om verkiezingswinst te boeken. Maar niet zoveel dat je de meerderheid krijgt, want dan word je meteen door het regime beknot en onderdrukt en dergelijke. En vanuit dat perspectief heeft ook Hamas gedacht, we willen meedoen met de verkiezingen, maar niet te veel macht, zodat we in een coalitieregering kunnen komen. Nou, ze hebben die verkiezingen in 2006 eigenlijk met een behoorlijk grote meerderheid gewonnen, waardoor ze dus volledige macht kregen. En dat wilden ze eigenlijk helemaal niet.
6: Maar wacht,
25: ze hebben die verantwoordelijkheid wel op zich genomen, maar het is natuurlijk wel iets dat je in de maag gesplitst krijgt, het bestuur van Gaza.
6: Maar wacht even, want Hamas heeft de politieke concurrent Fatah ooit met geweld uit Gaza verdreven en regeerde de strook vervolgens dus bijna 20 jaar. Dan wilde Hamas toch wel degelijk regerings- of politieke macht.
25: Hamas wilde zijn verkiezingsoverwinning verzilveren, dat klopt. Alleen die verkiezingsoverwinning werd niet erkend. Niet alleen door de internationale gemeenschap niet, maar ook dus door Fatah, de belangrijkste politieke partij binnen het Palestijnse politieke spectrum, naast Hamas ook niet. En in die context is die machtsstrijd ontstaan. Hamas heeft inderdaad zijn overwinning willen verzilveren, maar dat wel voortdurend geprobeerd te doen in een coalitie met andere politieke partijen. En heeft ook in de jaren na 2006-2007, toen die machtsstrijd heeft plaatsgevonden, geprobeerd om coalities te sluiten, technocratische regeringen op te zetten, en belangrijke ministeries over te dragen aan andere partijen. En dat is telkens niet gelukt. Dus het is niet echt een teken van, wij regelen het zelf allemaal wel.
6: Nee, Hamas zegt nu dus ook bereid te zijn de macht over te dragen aan die technocratische commissie die de stroop moet gaan leiden, zoals ook door Trumps vredesraad is voorgesteld. Maar hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Hoe zou Hamas zich dan tot dat bestuur verhouden?
25: In principe is het de bedoeling dat Hamas alle taken, ze zeggen dat al maanden dat ze dat willen, en ze zeggen er ook vaak expliciet bij, inclusief het veiligheidsdossier, overdragen aan die 13-koppige raad. Het probleem daarmee is dat die raad de Gazastrook niet binnen mag. Die zit op dit moment in Cairo en die worden ook buiten de Gazastrook gehouden door Israël. Hamas zegt, zolang die raad hier nog niet binnen is, zullen wij nog wel als een soort interim regering de boel in het gareel houden. Maar het is in principe de bedoeling dat die raad dat overneemt. Dat zijn allemaal technocraten met expertise op allerlei gebieden, zoals financiën, conflictbemiddeling en waterhuishouding en al zulke soort zaken. Dus dat moet in principe wel kunnen. Het probleem is alleen dat ze niet de Gazastrook binnenkomen. Dus dat is echt nog een heel groot probleem. Ja. En dat weet Hamas ook. En daarom is het ook in zekere zin, vanuit het perspectief van andere partijen, een symbolische daad, omdat het waarschijnlijk toch niet gaat gebeuren.
6: Het is dus een daad om de druk op te voeren, eigenlijk op de VS, misschien ook de VN, om Israël onder druk te zetten. Hè? Zo beluister ik je. Ja. En toch, je zegt, hè, Hamas is bereid de wapens neer te leggen als er een garantie komt voor een Palestijnse staat. Is het dan voorstelbaar dat Hamas inderdaad de gewapende tak opheft en misschien zelfs de hele organisatie zoals Israël steeds wil?
25: Dat is denkbaar, maar niet met de huidige Israëlische regering.
6: Nee.
25: En ik las gisteren nog een Israëlische opiniepeiling waar het bleek dat 63% van de Israëli's geen Palestijnse staat wil. Dan is het ook electoraal gezien niet aantrekkelijk om daarvoor te pleiten natuurlijk, als Israëlische politicus met de komende verkiezingen in oktober van dit jaar. Dus ik zie een Palestijnse staat, althans als het aan Israël ligt, niet snel verschijnen. En dat betekent dus ook dat Hamas die wapens niet gaat opgeven.
6: Nee, maar en daarbij, hè, bedoel, Hamas staat toch bekend als een gewapende groep. Ze staan in Europa zelfs op de terreurlijst. Waar ontleen jij het idee aan dat ze de wapens überhaupt zouden willen neerleggen?
25: Omdat ze dat al heel erg vaak hebben gezegd. Zij koppelen hun wapens aan eigenlijk twee dingen. Het eerste is een principieel punt, het tweede is een praktisch punt. Het principiële punt is dat ze zeggen, wij hebben het recht om ons te verzetten tegen een buitenlandse bezetting. En daaraan zeggen ze van ja, daarom mogen wij die wapens hebben. Zolang we bezet zijn, mogen we die wapens hebben. Het tweede punt is, als Israël ons aan wil vallen, kunnen we in ieder geval iets terug doen als we wapens hebben. En kunnen we in ieder geval Israël een prijs laten betalen, waardoor Israël zich wel een paar keer bedenkt voordat ze ons aanvallen. Nou, dat tweede argument is natuurlijk wat minder steekhoudend gebleken in de afgelopen paar jaar. Want Israël heeft toch wel aangevallen. Maar dat zijn de twee argumenten die Hamas gebruikt. Maar ze hebben voortdurend gezegd, wij geven die wapens pas op, of die geven we pas aan de politiemacht of een Palestijns leger of iets dergelijks, op het moment dat er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Maar dat, ja, dat ligt niet in de lijn de verwachting dat dat binnen nu een paar jaar gebeurt.
6: Ja, kortom, is het concessie, onderhandelingstactiek, of ja, wat zou je ervan maken? Wat is deze beweging van Hamas?
25: Het is zonder meer een onderhandelingstactiek en je zou ook kunnen zeggen, als je het in het licht van de verkiezingsoverwinning van 2006 bekijkt, ook een concessie. Want dit is natuurlijk niet wat Hamas aanvankelijk voor ogen had.

0: Maar ik denk dat Hamas het bestuur van de Gazastrook liever kwijt dan rijk is.
1: Dankjewel. Joas Wagenmakers, islamoloog aan de Universiteit van Utrecht.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
1: Op dit moment wordt in Parijs een van de belangrijkste rechterlijke uitspraken in de recente Franse geschiedenis voorgelezen. De rechters beslissen vandaag in hoger beroep over de toekomst van politica Marine Le Pen. Kan de radicaal-rechtse leider van het Rassemblement National zich in 2027 kandidaat stellen voor het Franse presidentschap? Of komt er definitief een einde aan haar politieke ambities? Dat is de grote vraag die boven die rechtelijke uitspraak hangt. Bij ons zijn correspondent Eva Ramelow en Frankrijk-kenner Martin de Haan. Bienvenue, welkom allebei.
4: Dankjewel, goedemiddag.
1: Eva, ik begin bij jou. Marine Le Pen, we herinneren het ons misschien. Ze kreeg eerder 4 jaar celstraf en 5 jaar onverkiesbaarheid opgelegd voor het verduisteren van miljoenen euro's aan Europees geld. De rechters van het Hof van Beroep bepalen vandaag of dat zo blijft. Het wemelt daar van de journalisten. Wat gebeurt er op dit moment in de rechtszaal? Zijn ze al begonnen aan het vonnis?
4: Ja, ze zijn net begonnen aan het vonnis. Een klein half uurtje geleden zagen we Marine Le Pen aankomen bij het Paleis van Justitie. Er is heel veel pers bij. Inderdaad, sommige mensen stonden vanochtend om 5 uur al op de stoep. Er hangt natuurlijk ook ontzettend veel vanaf. Le Pen hoefde niet te komen, maar ze is er wel. Ze heeft 10 vertrouwelingen om haar heen verzameld. Geen familie, maar wel mensen uit de partij. Ze zou niet zenuwachtig zijn, heeft ze vooraf gezegd. Ze gelooft nog in een wonder.
1: En ze kent geen angst, zag ik.
4: Nee, ze kent geen angst. Nou, daar hangt toch nog wel wat vanaf natuurlijk van deze uitspraak. Het voorlezen van de vonnissen is net begonnen. Er zijn nog geen echte vonnissen uitgesproken. Het is bloedheet hier in Parijs en het schijnt ook erg warm te zijn in de rechtszaal. Marine Le Pen heeft een waaiertje om zichzelf koel toe te wuiven. Ja, misschien dat dat de rechters aanspoort om een beetje vaart te maken. Vooralsnog weten we dat de rechters de aanklacht ernstig noemen en dat ze lijken mee te wegen dat er geen persoonlijke verrijking aan de hand was.
1: Want dat geld, dat Europese geld, zou zijn doorgesluist naar parlementair medewerkers, hè? Zo herinner ik het me goed. Ja, goed.
4: Ja, precies.
1: Jij volgt die recht. Je volgt het daar in de rechtszaal. We komen zo bij je terug. Martin de Haan, schrijver, vertaler. Kun jij met gevoel voor drama schetsen waarom is dit misschien wel de belangrijkste rechtszaak in de recente Franse politieke geschiedenis?
5: Ja, het is misschien even belangrijk als de rechtszaak tegen Sarkozy natuurlijk. Dat is ook zoiets. Maar wat op het spel staat, is zowel de politieke toekomst van die partij, maar ook natuurlijk de aanklachten tegen de rechtspraak als zodanig die door deze partij zijn gedaan.
1: Ja, je bedoelt dat dus, Le Pen zelf veel kritiek heeft geuit op de partijdigheid van de rechters.
5: Ja, dus meteen bij het vonnis van de vorige keer in 2025... werd via de rechtsmedia al heel snel een soort aanklacht gelanceerd tegen de rechtspraak als zodanig. Dus dat zorgt voor polarisatie in het land. Dus ik hou mijn hart vast, eerlijk gezegd.
1: Je houdt je hart vast of het nou verder onrustig gaat worden na afloop van deze uitspraak?
5: Ja, of sowieso in de politiek natuurlijk, dat er steeds meer polarisatie komt en dat dit ook weer die partij kan helpen om nog meer stemmen te winnen.
1: Want de grote vraag boven deze rechtszaak is natuurlijk, kan Marine Le Pen zelf nog meedoen aan de verkiezingen? Of neemt Jordan Bardella haar plaats in als kandidaat namens het RN? Eva, eerder is er dus 4 jaar celstraf, 5 jaar onverkiesbaarheid opgelegd. Waar kan daar vandaag in dit hoger beroep, wat kan daar nog aan veranderen?
4: Nou, er zijn een aantal scenario's en sommige zijn best wel ingewikkeld. Want dan moet je helemaal nadenken hoe het juridisch verder moet, hè, welke opties er nog zijn. Maar het komt er eigenlijk op neer, kijk, dat ze onschuldig wordt bevonden en helemaal verder mag als kandidaat, dat lijkt eigenlijk uitgesloten. De schuld is echt wel goed bewezen. Maar als die onverkiesbaarheid bijvoorbeeld wordt opgeschort of wordt ingekort, dan zou ze nog kunnen meedoen volgend jaar.
1: Aan de presidentsverkiezingen.
4: Aan de presidentsverkiezingen. Maar dan hangt er bijvoorbeeld ook nog iets aan vast. Die gevangenisstraf, die enkelband die ze zou moeten dragen. Dat wil ze niet, heeft ze gezegd. Dan houdt ze er ook mee op. Ze heeft duidelijk gemaakt dat ze geen campagne kan voeren met een enkel band om. En dan zijn er nog allemaal kleinere opties die moeten gaan blijken vandaag. En die juristen heel erg natuurlijk gaan uitvogelen.
1: Ja, ze heeft dus hoger beroep aangetekend tegen dit eerdere vonnis. Kan ze, als deze rechters vandaag een uitspraak doen, daar vervolgens nog een keer tegen in beroep, in cassatie?
4: Dan zou ze in cassatie kunnen gaan, maar dat zou dan daar komt waarschijnlijk een uitspraak uit die dan, die zou dan een maand of een paar weken, geloof ik, voor de presidentsverkiezingen komen. En dat is echt wel te laat om nog een campagne op te starten.
1: Ja.
4: Dus die beslissing over wie namens het Rassemblement National de presidentskandidaat wordt, die wordt echt wel deze week genomen.
1: Hmm. En is het dan zo, Martin, als Le Pen inderdaad straks niet meer verkiesbaar zou zijn, definitief na het oordeel van de rechters, of de bevestiging van het eerdere oordeel, is de weg dan meteen vrij voor Bardella? Wat denk je?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat ze op twee sporen hebben ingezet en dat er dus twee strategieën zijn ontworpen voor hoe het verder moet. Ze kunnen niet nu nog moeten gaan nadenken wat ze moeten doen als Le Pen wordt veroordeeld.
1: Mm-hmm.
5: Dus ik denk dat Bardella al in de startblokken zit.
1: Ja, en hij is ook voorbereid, begreep ik, hè, achter de schermen op die nieuwe rol die hij dan zou gaan spelen.
5: Ja, en ik persoonlijk acht ik ook de kans vrij groot dat het vonnis wordt overgenomen. Maar goed, dat is een beetje...
1: Dat is nu nog koffiedik kijken natuurlijk, althans nog een paar minuten.
5: Maar het is,
1: dan wel,
5: maar zelfs
1: uren.
5: In die partij heb je ook... wat ik zo lees, zijn mensen wel bang ervoor dat het inderdaad een negatief vonnis wordt. En dus dan moet Bardella meteen in actie komen.
1: Hmm. Jonge kandidaat natuurlijk, protégé van Le Pen, lang geweest. Maakt het nou voor de kansen van het RN op het presidentschap veel uit of Le Pen of Bardella de kandidaat wordt?
5: Ja, daar verschillen de meningen over. En dat is wel interessant, want dat is meteen ook misschien het grote verschil tussen Le Pen en Bardella in aanpak, maar misschien ook in politieke visie. Dus Bardella schuift meer op naar wat je zou kunnen noemen een middenklasse of ondernemersvriendelijk. Nu heeft hij weer een relatie met een prinses die tassen verkoopt op internet voor 12.000 euro. Dus dan kun je niet meer zeggen
1: dat je de stem van het volk vertegenwoordigt, bedoel je dat?
5: Want dat was, Le Pen was altijd de stem van het volk. En ook bescherming van de lagere inkomens, opkomen voor koopkracht. Dus ook de pensioenleeftijd moest er weer omlaag. En bij Bardella zijn dat allemaal dingen die hem ofwel minder interesseren, of hij heeft een andere strategie. Hij wil het electoraat van, laten we zeggen, fatsoenlijk rechts meer naar zich toe trekken.
1: Hmm.
5: Dus dat is heel interessant.
1: Ja, ik wil even naar Eva, want ik begrijp dat er nieuws is vanuit de rechtszaal.
4: Ja, Marine Le Pen is schuldig verklaard. Dus zover zijn we. En nu zal waarschijnlijk heel snel volgen wat voor straf ze opgelegd krijgt. We weten inmiddels dat vertrouweling Louis Alliot is ook schuldig bevonden en zijn straf is vastgehouden. Dus
1: je vermoedt dat wellicht bij haar ook kan gebeuren.
4: Dat zal bij haar waarschijnlijk ook gebeuren. Ik hou het even in de gaten.
1: Hmm, ja, de veroordeling wordt dus vooralsnog grotendeels bevestigd. En nu lijkt me, is een van de vragen, blijft dan die 5 jaar onverkiesbaarheid van kracht? Want Martin, daar is dus in Frankrijk ook veel discussie over. Hè? Hoe ver mag een rechter gaan bij het uitsluiten van een presidentskandidaat?
5: Ja, dat is een interessante... zeg maar filosofische vraag ook. Dus Rassemblement National zegt zelf, het volk moet hierover oordelen.
1: Hmm.
5: Maar aan de andere kant kun je ook natuurlijk betogen dat een politicus niet boven het recht verheven is. En juist extra verantwoordelijkheid draagt. Dus daar valt veel over te zeggen. Maar
1: Want ongeacht hoe die uitspraak straks uitpakt, zou jij zeggen, heeft dit proces de rechtspraak in Frankrijk beschadigd door al die aanvallen van Le Pen op de rechter?
5: Dat is maar vanuit welk perspectief je kijkt. Want natuurlijk de aanhangers van Le Pen vinden van wel. En mensen die wat neutraler naar de rechtspraak kijken, die vinden dit juist het bewijs dat de rechtspraak zich goed opstelt door niet naar machtsposities te kijken.
1: Nee.
5: Maar het blijft moeilijk. Ja, bedoel, je hebt het in Amerika ook gezien met Trump. Van hoe moet je die twee machtsblokken van elkaar onderscheiden? En wat is de invloed? Dat is heel lastig, vind
1: ik. Ja. Eva, nog even naar jou. Nieuws vanuit de rechtszaal zelf.
4: Ja, Marine Le Pen is dus schuldig bevonden en wordt veroordeeld tot een jaar celstraf, die ze dus kan uitzitten met een enkelband. Dat zou dus betekenen dat zelfs als die onverkiesbaarheid wordt opgeschort, wat we binnen een paar minuten weten, dan heeft ze dus zelf gezegd dat ze dat niet gaat doen, dat ze geen campagne gaat voeren met enkelband.
1: Nee.
4: Dus het lijkt voor haar afgelopen.
1: Goed, dan geef ik jou de gelegenheid nog even verder mee te luisteren. Martin, kom ik nog even bij jou terug. Ik zei het, heel Europa kijkt mee naar deze rechtszaak. Hoeveel verschillen Bardella en Le Pen nou in koers ten aanzien van Europa? Wat zou het betekenen als inderdaad Bardella straks de kandidaat wordt namens het RN?
5: Ik denk dat dat in de praktijk wel meevalt. Misschien, Le Pen komt uit een context heel erg anti-Europa, maar de partij is wel langzaam opgeschoven. Grappig is natuurlijk dat ze veroordeeld is vanwege misbruik van Europees geld.
1: Mm. Maar de partij is opgeschoven in welke richting bedoel je?
5: In de richting van Europa. Omdat men ziet dat je op dit moment niet uit Europa kunt stappen. Dus met de conflicten die er spelen en natuurlijk ook impliciet alle subsidies die, ja, die Frankrijk krijgt, vooral landbouwsubsidies. Ja. Ik denk dat ze dat op een laag vuurtje zullen zetten.
1: Goed, Bardella is de verwachting, gaat wat minder op ramkoers met Europa dan Le Pen dat wellicht zou doen. Eva Ramelow, laatste nieuws voor jou vanuit Parijs.
4: Ja, ik ben even heel hard aan het rekenen, want ze krijgt 45 maanden onverkiesbaarheid opgelegd, waarvan 30 voorwaardelijk. Dus, maar of ze dan direct ingaan, dat moeten we nog even horen. Maar goed, ze zegt zelf dus het niet te gaan doen als ze een enkelband moet dragen. Dus dat lijkt voor haar wel afgelopen te zijn.
1: Ja.
4: Vanavond spreekt ze zich uit in het journaal. En dan zal ze vertellen wat de vervolgstappen zijn voor de partij.
1: Marine Le Pen vanavond op de Franse televisie dus over haar politieke toekomst in reactie op het vonnis dat nu wordt uitgesproken in Parijs in het hoger beroep in haar zaak. Dank jullie zeer, Eva Ramelow en Frankrijk-kenner Martin De Haan waren bij ons over dat proces. Zometeen na Ster en NOS-journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
2: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
3: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.

0: tentoonstelling Verborgen Verhalen, nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanek.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
6: NPO Radio 1, 2 uur.
7: Henry Schut.
8: Het is weer aangenaam snikheet vandaag in de Tour de France. De renners begonnen zojuist bij zo'n 39 graden Celsius in Carcassonne. En ze gaan op weg naar een behagelijke 36 graden op de finish in Foix. In Zuid-Frankrijk is het welkom bij Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal, Michiel van der Velden.
9: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. In hoger beroep krijgt ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Verder is bepaald dat Le Pen zich zeker 15 maanden niet verkiesbaar mag stellen. Dat zou betekenen dat ze niet kan meedoen aan de presidentsverkiezingen van april volgend jaar. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Met de investeringen willen de NAVO-landen aan de Amerikaanse president Trump laten zien dat ze bereid zijn om meer te doen aan hun eigen verdediging. In Engeland komt vanmiddag een uitspraak in het grote privacyproces van prins Harry en andere bekende Britten tegen de Britse tabloids. De zaak sleept al jaren voort, zegt correspondent Fleur Launsbach.
10: Het gaat over het afluisteren van prins Harry, maar ook andere beroemdheden, bijvoorbeeld Elton John. Die zouden afgeluisterd zijn door de tabloids. Dat loopt echt al heel lang en Harry ligt op ramkoers met die tabloids. Het gaat erom dat de tabloids zich zouden hebben misdragen, dat ze telefoons hebben gehackt, dat ze privédetectives hebben ingezet. Rare manieren om sappige roddels in de kranten te kunnen zetten. En vandaag gaat het over de Daily Mail.
9: Prins Harry schikte eerder al in een zaak tegen het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Hij kreeg toen een schadevergoeding en excuses voor de manier waarop de tabloids van Murdoch de prins hebben behandeld. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode. Bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij BOA's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje moeten dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd.

0: Met de veranderingen moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. Wegbeheerder AWV hoopt dat de wijzigingen duidelijker zijn voor weggebruikers en dat het de verkeersveiligheid verbetert. De Duitse veroordeelde rechtsextremist Marla Svenja Liebig wordt uitgezet naar Duitsland. Dat heeft het Hooggerechtshof in Tsjechië bepaald. Liebig werd daar eerder dit jaar gearresteerd na een maandenlange Europese klopjacht. Haar zaak werd vooral bekend toen ze na haar veroordeling bekend maakte zich als vrouw te identificeren en naar een vrouwengevangenis te willen, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Zij is juist iemand die voorheen heel erg opviel met anti-trans en anti-queer opmerkingen. Bijvoorbeeld sprak over transfascisme in Duitsland. Dat als je een man als man aanspreekt, ook al kleedt hij zich als vrouw, dat je dan wordt aangegeven door de rechter veroordeeld, dat zij totale waanzin vond. Dat bij elkaar maakt het tot een nogal tegenstrijdige persoon.
0: Critici noemen de geslachtswijziging een provocatie en misbruik van de wet. Door een proef met de eindexamens zijn op een school in Hengelo mogelijk 5 scholieren gezakt. Het Montessori College Twente zegt dat de 5 hun examen waarschijnlijk wel hadden gehaald als ze op een normale manier examen hadden mogen doen. De school deed net als zo'n 10 andere scholen mee aan een proef bij wiskunde. Leerlingen deden geen centraal examen in het vak, maar alleen schoolexamen. Daardoor telde wiskunde niet mee voor hun gemiddelde cijfer en kwamen ze onder de vereiste 5,5. De school in Hengelo vroeg het ministerie om af te wijken van de examenregels, maar dat wil het ministerie niet. Het weer, zon en vooral in het noorden zijn er wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden.
2: En hoe is het op de weg, Dennis Mooi?
3: Nou, er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord levert het 5 kilometer en een half uur vertraging op. De rechterrijstrook is daar dicht en Rijkswaterstaat verwacht daar nog een uur nodig te hebben. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens, 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brie Noordbrug, 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
6: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
5: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
7: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
5: Ga naar datacation.nl.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: De bouwverslimmer.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soudal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jacobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
19: Dan nu lekker lang uit zwieren.
20: Allee.
19: Richting Frankrijk.
20: Waar blijven jullie?
21: Bienvenue, nous sommes en France.
19: Sebastian Timmerman zit er weer met zijn neus bovenop.
21: Liedjes in de trant van Seks met die Blonde. De toeter met de waterscooter.
19: Daar komt-ie.
21: En ook de wereldberoemde opblaaskrokodil.
19: Sebastian Timmerman.
21: De koning van de wansmaak.
19: Vooruit, vooruit, vooruit met de geit.
22: Mamma mia, wanneer zijn we boven, man?
21: Het is jagen, jagen.
22: Daar gaat Pogacar.
21: Pas op, there is a goat.
22: Pogacar, monsterachtig sterk.
23: Nou, 5-1 staan ze wel voor. Ja, ze dicteren het echt.
24: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
25: Goedemiddag, de Tour klinkt 100% Frans vanaf vandaag. Dat voelt als thuiskomen als je alleen al de startplaats en de finishplaats hoort. We gaan van Carcassonne naar Foix met kolletjes met heerlijke namen als de Col du Paradis. Ja Joris, daar krijg je toch meteen beelden bij. Ik zie mensen elkaar druiven voeren. Ik denk aan Vanessa Paradis. Wat een geweldige dag is dit nu al.
19: Ja, ik zie inmiddels 18 plus Vanessa Paradis.
25: Zeker wel. In de jaren 80 was dat niet zo.
19: Oké, dan ga ik meedenken. Het is
25: een paar decennia verder.
19: Goh, het is misschien wel 40 graden. Het is toch 148 kilometer. Vier keer klimmen. 34 man voorop. Kleine 4 minuten voorsprong en 3 Nederlanders erbij. Van der Broek, Eenkhoorn, Molenaar.
25: Op Wimbledon zijn ze toe aan de kwartfinales. Dat wil zeggen, Mark Brassen, de meeste tennissers die vandaag gaan spelen.
26: Inderdaad, het is vandaag de eerste wedstrijd in de kwartfinales op deze historische dag voor het Nederlandse tennis. Precies 30 jaar geleden won Richard Krajicek op het Center Court als enige Nederlandse man ooit een Grand Slam titel. Nu dus de kwartfinales. En de vraag van vandaag is, krijgen we een halve finale tussen Sinner en Djokovic? Djokovic speelt later in Felix Auger-Aliassime. Nu op baan 1, Yannick Sinner tegen Jan-Lennard Struff.
25: In Radio Tour de France hebben we de Tourflits, we hebben het waaieralarm en we hebben de Sebastian Timmerman Ticento Extase. En die komt nu, dankzij Mattia Bazar.
27: Radio Tour de France. Goedemiddag.
28: Mardi 7 juillet. Quatrième étape. Carcassonne. Foix.
27: De Tour.
28: 182 kilometer.
29: Wij doen verslag van de Tour de France.
30: Sinds

0: Een liedje tegen de hitte, of misschien voor een beetje extra meer hitte. Voor Sebas en alle anderen die dit prachtig vinden. Ticento van Mattia Bazar.
1: Ja, Sebas, dat is na de wansmaak maandag even thuiskomen op dinsdag, toch?
2: Hij zit weer mee hoor, Vlad van de Cisco Kid en de toeter en de waterscooter, et cetera. Ja, inderdaad, zijn ouders brachten dat liedje uit. Nee, wansmaak is Ticento niet. Mooiste zomernummer ooit gemaakt op Radio 1. 39 graden, het zonnetje op ons hoofd. Ja, meer zomerser dan dat kan het niet. Achter die immense kopgroep aan die vrij snel wegreed nadat er zijn startschot was gegeven in de schitterende stad Carcassonne. Eigenlijk gewoon de derde grote publiekstrekker van Frankrijk. Na Parijs natuurlijk en de Mont Saint-Michel. Bekend natuurlijk vanwege de La Cité de Carcassonne. Die prachtige oude middeleeuwse stad die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Daar vond de start plaats net na 10:01. Het officieuze start zijn en een kwartier 20 minuten later het officiële start zijn voor de 183 overgebleven renners in de Tour. Arnaud Dely dus gisteren afgestapt. Derde etappe dus en meteen zagen we 182 renners, pardon, zijn er natuurlijk nog over na het afstappen van Dely. En meteen zagen we een poging van de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons, want het is vandaag wel een dag voor de aanvallers. Als je kijkt naar het relief van deze etappe, van deze vierde etappe. Het gaat de hele dag op en neer. Het ene heuveltje, je telt niet mee voor het bergklassement. Het andere heuveltje telt dan weer wel mee. Het is echt lastig. Op en neer, links, rechts, veel bochten in het parcours van vandaag. Nou, Simmons mocht in eerste instantie niet wegkomen, maar na een kilometer of 10 lukte het hem wel, toen die sprong naar een groep toe van 14 man. Want Simmons sprong toe met een heel groot pelotonnetje naar een groep die al was ontsnapt. Pedersen, zijn ploeggenoot, zit daarbij. Vácek zit daarbij. De Tsjechisch kampioen, de ploeg van Little Track, heeft dus 3 man mee in deze kopgroep. Verder, ik ga er een aantal uitpikken. De namen gaan de revue wel passeren in de loop van de middag. Nou, Vlad van Mechelen zit dus weer mee. Vogler, Pascal Eenkhoorn, een van de 3 Nederlanders hier vooraan. De voormalig Nederlands kampioen. En hij heeft met Jasper Stuyven ook een hele goede ploeggenoot mee. Dan zitten er 3 man mee van de ploeg van Mathieu van der Poel. Van der Poel zelf trouwens niet. Wel de Bruyne, Philipsen en Plankaart. Girmay hier vooraan aanwezig. Samen met de sterk rijdende Nieuw-Zeelandse kampioen George Bennett. En dan Frank van der Broek. En ook Molenaar opnieuw in de spits van de wedstrijd op dit moment. In deze groep die er geen gas over laat groeien. De laatst gemelde voorsprong op de koersradio was 3 minuten en 30 seconden. De best geclasseerde in deze kopgroep is Torsten Tren, de Noor. En die staat op 5 minuten en 6 seconden van de gele trui. Die sinds gistermiddag weer om de vertrouwde schouders hangt van Tadej Pogacar. De kopgroep maalt hard door. Nu in een gedeelte waar het 1% of 2% heuvelop loopt. Even meeluisteren. Ja, 3:30 nog steeds. Koersradio herhaalt nu die melding. 3:30 dus als we 38 kilometer gereden hebben en er nog 143 te gaan zijn. In deze vierde rit op weg naar Foix.
0: De nummer 1 van de tenniswereld bij de mannen, Yannick Sinner, speelt voor een plek in de halve finale. Hoe is het eigenlijk met zijn vorm op Wimbledon, Mark?
3: Wow. Ik had gisteren een discussie of in ieder geval een gesprek met collega Edwin Peek, die ook heel veel tennis kijkt. En toen zei ik vind het over het algemeen het niveau van Wimbledon. Ja, ik heb het voor mijn gevoel wel eens beter gezien. Ik zie natuurlijk niet alle wedstrijden wel heel veel. En ik heb ook bij Sinner wel het idee dat hij nog eigenlijk wel beter kan dan dat hij nu laat zien. Hij had een moeilijke eerste ronde natuurlijk, 5 sets. Daarna won hij zijn partijen wel in 3 sets. Maar ja, je hebt af en toe in een partij nog wel eens, heb ik tenminste als ik naar Sinner zit te kijken, van ja, je mist nu dingen of je maakt fouten. Dat zie ik eigenlijk niet zo vaak van je. Maar goed, misschien is Yannick Sinner ook natuurlijk gewoon maar een mens en de omstandigheden zijn lastig hè, op Wimbledon. Het is heel erg warm. De baan wordt daardoor trager. De ballen stuiten wat hoger op. Hè. We krijgen een beetje hardcore tennis in plaats van dat het echt grastennis is. Nou zijn de omstandigheden wel redelijk constant. Het is de hele periode wel heel warm in Londen. Maar goed, het heeft toch elke dag wel weer effect. En we zien nu ook in zijn partij tegen Jan-Lennard Struff. 3 games hebben we gespeeld inmiddels. Dat Sinner ja, wel wat fouten maakt. Dat hij echt wel in de wedstrijd moet komen. Wennen aan deze baan 1 weer, aan de omstandigheden. Hij staat 2-1 achter. Het gaat op service hoor. Dus er is voor de rest nog niet zo heel veel aan de hand. Maar misschien ben ik te veel eisend. Maar ik zou eigenlijk nog wel beter tennis willen zien.
0: Conclusie, Sinner is stroef.
3: Mooi Henry, je bent in vorm jongen.
0: Het is vandaag warm voor de renners. Ze starten vanmorgen in Carcassonne. En dat staat ook wel bekend als de bakoven van Frankrijk. De renners moeten koersen met temperaturen van soms wel 40 graden. En daar hebben ze het dus over. Luister maar.
4: Hele zware dag, zeker met deze temperaturen.
5: Can you deal with this heat?
6: deal with it, yes. Enjoy it now.
7: Hoe ga je op deze warmte?
6: Iets minder als ik had gehoopt.
7: Heb je er veel last van?
6: Ja, gisteren was vaak de eerste dag ook al. Maar gisteren was wel... een leidersweg.
8: Ja, not really nice, but everybody has to come through. So yeah, we are doing the maximum possible to cool us down.
9: A lot of ice socks, a lot of bottles.
6: Ja, met veel water over jezelf heen spuiten. Ijs, we hebben van die ijspanties.
9: It's no secret that a lot of people are doing heat training these days. We've tried to tick every box to make sure I'm ready to deal with the heat. Yeah, it's been a struggle, but we're here now. We're racing in it, so we got to deal with it.
7: Maar kan je dan je wattage strappen?
6: Nee. Nee, ik kwam... gisteren werd ik gewoon gelost omdat je gewoon leeg bent. Als je de wattage ziet, is niks speciaals. En ik denk dat misschien 50% van peloton hetzelfde heeft. Dus ja.
7: Is verantwoord om zo te koersen?
6: Nou, dat is een goede vraag. Denk het niet.
0: Dat zei Dylan van Baarle, woorden ook Frank van der Broek, Michael Matthews en Matthias Vaacek. Ja, Joris, wij zitten lekker cool vandaag, dat scheelt. Zie je al renners die het heel zwaar hebben?
10: Nee, niet echt. Ze zijn natuurlijk wel wat gewend in de wielrenners. En het is inderdaad een dagje bak over. Maar die Vaacek en die Matthews en die van der Broek, die zeggen dit allemaal. Maar die zitten wel in die kopgroep van 34 mannen. Dus het van tevoren is het vaak, en dat is met veel dingen in het leven zo, ziet het er vaak allemaal angstaanjagender uit dan het in werkelijkheid is. En die kopgroep is lekker bezig. 3,5 minuut, 141 kilometer nog. En ze gaan zo klimmen. Ja,
0: of is dat een vlucht naar voren in sommige gevallen? Want je kan maar vooraan rijden, toch?
10: Ja, zo kan je het ook zien. En zo pak je nog wat meer rijwind hè, dan wanneer je het peloton zit. Ja, ik weet het niet. Je moet natuurlijk een gesprek van de dag hebben. En we weten allemaal, het is daar echt verschrikkelijk warm hoor. 40 graden, dat is echt niet leuk. Maar als je eenmaal zo aan het fietsen bent en een beetje aan het suizen en zo, dan valt het veel mee. Maar ze gaan zo omhoog fietsen en dan zal het allemaal wat minder leuk worden.
0: En hoe zwaar of minder zwaar is die etappe los van het weer dan op zichzelf?
10: Dat is een dag voor de vluchters nu echt. Hè. Dat dachten we gisteren ook. Het is een dag met wat klimwerk van vierde, derde, tweede en nog een keer tweede categorie. Maar op de top van die laatste klim is het vervolgens uitkijken naar een afdaling richting broeierig Foix. Dus het is een, het wordt hier en daar omschreven als een overgangsetappe. Het is een middelzware etappe. Maar ik denk dat het in het wielrennen zo is dat de rit wordt gemaakt zo zwaar als die is door de renners. En ik denk dat Pogacar en Vingegaard en zo er vandaag niet een superzware klus van gaan maken. En ik geef die 34 man vooraan een heel grote kans om te kunnen gaan strijden om de ritzege.
0: Jouw eigen de quiz waarin de kandidaat zelf bepaalt waar het over gaat. Over de avondetappen bijvoorbeeld. Hein van Thune kwam gisteren over de beklimmingen van de vierde, de derde, de tweede en de eerste categorie. Het leverde hem al een hele waslijst aan mooie prijzen op. De buitencategorie lukte net niet. Maar er volgde nog wel een verrassing van de buitencategorie. Want Hein is gistermiddag door onze collega's uitgenodigd om de avondetappen een keertje bij te wonen. Wat kies jij voor jouw eigen tourquiz? Laat het ons weten via het mailadres radiotourquiz@nos.nl of stuur nu gewoon een appje in de NOS Luister-app. En dan doe je misschien één deze weken een keer mee. En als je meedoet, krijg je in ieder geval de speciale Tourflits-tas. Die vullen we dan met allerlei Radio 1-hebben dingetjes, zoals een Bluetooth-speaker, een ijsmuts voor op die hele koude hoge beklimmingen en een strandbal. En naarmate je meer vragen goed hebt, gaan we dan op weg naar die krankzinnig gewilde knalblauwe NOS Wielershirt 2026. De prijs die ook te winnen is trouwens bij de Rebus van de avondetappe. Wie speelt er vandaag mee?
11: Goedemiddag, mijn naam is Tim Buschops. Ik ben 43 jaar en kom uit Enkhuizen. Ja, voor mij de vormende jaren wat betreft het fietsen zijn de jaren 90. Als tiener op de stoel, op de bank, vaak bij opa en oma kijken naar de Tour. En daar gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En een van die dingen die mij altijd is bijgebleven is Fabio Castratelli op de grond. De Tour van 1995. Dus dat is het onderwerp voor de quiz die ik vandaag ga spelen. Ik heb er heel veel zin in. Ik spreek jullie snel.
0: Trieste aanleiding voor een toch wel mooie categorie. Tim kiest dus als onderwerp de Tour van 1995. En die spelen we in het komend uur.
12: Jouw eigen tourquiz.
13: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
12: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
13: NPO Radio 1.
14: Wie luistert?
12: Weet meer.
15: Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie. Sans avoir depuis tout ça.

0: Ja, kom er nog maar eens om. Een artiest die bekend was, werd vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw zijn ode aan de startplaats van vandaag, Cagasson, Georges Brassens. De Tour is aangekomen in Frankrijk en de leden van onze voorspelcompetitie moeten zich maar vasthouden aan de gedachte dat de meeste punten in Frankrijk nog kunnen worden gescoord, want voorlopig houdt het nog niet over. Gisteren stonk iedereen in de val van de kopgroep, die best wat ruimte kreeg, en toen kwamen toch nog Poggi en Vinny en scoorde niemand van onze equipe een punt. Alleen Joris pakte tot nu toe 1 puntje, dat was op dag 1, de rest staat nog op die hatelijke 0. Nou, Tom Dumoulin, goedemiddag, daar kan jij verandering in brengen.
1: Goedemiddag, ja.
0: Want als het Tom Veles niet lukt, en Ellen van Dijk niet, en Annemiek van Vleuten, dan hebben jullie met teamanalisten altijd nog wat andere eisen in het vuur. Marcel Kittel komt nog, Stef Clement. En jij dus, maar ik vind het wel tijd voor een punt.
1: Ja, ik dacht dat je ging zeggen, dan gaat het jou waarschijnlijk ook niet lukken.
0: Ja. Inderdaad, zeer waarschijnlijk. Dat zijn jouw woorden, Tom.
1: Ja. ja, vandaag ga ik ook voor Michael Matthews. Hij zit ook mee in de kopgroep nu. Ja, dat is wel echt een renner voor het type rit van vandaag. Snelle man, kan snel aan de finish komen. Maar moet het toch afleggen tegen de echte sprinters. Dus sluit mee in dat soort ritten als vandaag. En hij is vandaag mee en hij heeft volgens mij goede benen deze Tour. Dus Michael Matthews.
0: Matthews is genoteerd en die hotshots, Tom, die mannen die we de afgelopen 3 dagen hebben gezien, die gaan echt rustig aan doen vandaag, toch?
1: Ik denk dat ze echt de ontsnapping naar de streep laten rijden vandaag.
0: Dankjewel. Matthews is genoteerd. Steven, dit is een vrij lastig dag op voorhand om te voorspellen. Maar toch wilde jij wel de honneurs waarnemen natuurlijk voor teamverslaggevers. Ietsje minder lastig geworden misschien door die kopgroep?
2: Precies. Ja, nee, ik had al wel een beetje erop gehoopt dat die kopgroep op het moment van voorspellen ook echt de ruimte had gekregen al. En dat is inderdaad het geval. Ja, dus dan ga ik daar wel een beetje in zoeken. En het is een vrij grote groep. En ik ga ook heel ver mee met de redenering van Tom. Maar er rijdt een Deen met Pedersen ook mee in die kopgroep. Dus die sprint dan nog net even uit het wiel van Matthews en drukt zijn wiel dan als eerste over de streep.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk best logisch. Sebas, de winnaar van vorig jaar. Ja, na etappe 4 kan het toch niet zijn dat de winnaar van vorig jaar nog op 0 punten staat. Dus ik gooi de drukte nog even een beetje extra.
3: Ja, dat kan heel goed. Ja, nee, doe maar. Maar het kan heel goed, terwijl wij even ruimte moeten maken voor Nicolau. Die is ook in de kopgroep, de ploeggenoot van Alex Molenaar. En die keert op dit moment terug in de kopgroep naar materiaalproblemen. Dat koersfeitje even meegeven. Ja, ik gok voor iemand uit de kopgroep. Eén naam even rechtzetten. Ik noemde net Bennett, maar ik had toch even 1 nummer verkeerd opgeschreven. Niet Bennett zit mee, maar wel zijn ploeggenoot Frigo. Koelkast op een dag als vandaag. Al reden we maar in een koelkast. Maar goed, dat komt later nog wel, al dat geklaag over de hitte. Nu een naam uit de kopgroep. Ja, ik duik in het wiel van mijn fijne collega en goede vriend Steven Dalebout. Ik ga ook mee voor Mats Pedersen. Gisteren al erg actief. Hij won al 2 keer eerder een Tour-etappe. Ik denk dat de Deen er wel op gebrand is. Hoe jammer ook voor Quinn Simmons, zijn ploeggenoot. Die gaat niet rusten voordat hij ooit een Tour-etappe op zijn naam heeft staan. Maar ik denk toch dat Pedersen vandaag wordt uitgespeeld bij die ploeg.
0: Joris, je bent de enige met een punt. Je staat dus aan de leiding. Ja. Ga je tactisch kiezen of gewoon op je eerste gevoel af?
4: Nou, een tactisch onbenul kun je mij wel noemen, hoor. Dus daar heb ik...
0: Probeer je een beetje te helpen.
4: Nee, ik ben daar te naïef op een bepaalde manier voor tactiek.
0: Of te eigenwijs.
4: Maar die Timmerman, ja, die noemt net een naam die ik ga noemen. Ik ga voor Captain America. Ik ga voor Quinn Simmons. Want ja, die klim is, jongens, die is 7 kilometer, 6,5%. Ja, dat gaat Pedersen niet overleven.
0: Dus noteren wij Simmons. En dan gaan we als laatste naar Lucas. Dat is toch de meest eigenzinnige van het stel. En jij hebt ze nu allemaal kunnen horen, Lucas. Dus met welke naam kom jij dan uit de hoge hoed?
5: Nou, ik wilde dus eigenlijk gaan voor Captain America, Quint. Dus, maar ja, die is dus net voor mijn neus weggekaapt. Dus ja, wat moet ik nu doen? Ga ik dan in het wiel van Joris? En, of kies ik voor mezelf?
0: Ja.
5: Nee, ik ga toch in het wiel van Joris. Ik moet toch uitgaan van je eerste gevoel. En ik ga voor Quint Simmons.
0: Ik zou kunnen zeggen, ik kan nog even met het Witte Huis bellen voor je. En dan waarschijnlijk als Simmons niet wint, wint hij uiteindelijk toch.
5: Daarom, want hij komt uit Amerika. Dus dat, volgens mij moet dat wel goed komen.
0: Dan hebben wij Matthews, Pedersen, Pedersen, Simmons, Simmons. Het klinkt als een prachtig gedicht. Rien ne va plus. Het is even na 2:30.
6: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
6: De Frans radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is schuldig bevonden aan het illegaal doorsluizen van EU-geld naar de kas van haar partij, het Rassemblement National. Dat werd zojuist bekend in het hoge beroep dat zij heeft aangespannen. Correspondent Saskia Houtuin is bij de rechtbank. Saskia, in eerste instantie mochten zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Wat voor straf krijgt ze?
7: Ja, die straf van 5 jaar onverkiesbaarheid die de rechtbank vorig jaar heeft opgelegd, die is verlaagd, zou je kunnen zeggen, naar 15 maanden absolute onverkiesbaarheid en 30 maanden voorwaardelijk. En dat betekent dat met terugwerkende kracht, dus sinds eind maart vorig jaar, in principe ze zich volgend jaar voor de presidentsverkiezingen kandidaat zou mogen stellen. Die zijn dus volgend jaar eind april. Maar er is ook nog een ander onderdeel van de straf. En dat is dat zij 3 jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan 2 voorwaardelijk. En 1 jaar dat ze een elektronische enkelband moet dragen. En dat gaat per direct in. En dat zou inhouden dat ze dus het komende jaar tot en met de presidentsverkiezingen die enkelband zou moeten dragen. En dat is iets waarvan ze eerder heeft aangegeven, ook nog afgelopen weekend, dat ze dat absoluut niet wil. En dat ze daarom dus geen presidentskandidaat kan zijn.
6: Is dit nu einde verhaal dan voor Le Pen's politieke ambities?
7: Nou, niet zozeer voor haar politieke ambities. Ze heeft zelf altijd wel gezegd dat ze achter de schermen actief wil blijven. Ook al is ze geen presidentskandidaat meer. Zoals bij de afgelopen 3 presidentsverkiezingen wel heeft gedaan. Maar het Rassemblement National is een grote partij. De populairste partij van Frankrijk. Die volgens alle peilingen ook nog eens ver voorloopt op alle andere kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Daarnaast heeft ze nu haar protégé, Jordan Bardella, al een tijd terug aangewezen. Als degene die in haar plaats dan de presidentsverkiezingen zou moeten dragen. Hij is sinds 2022 de voorzitter van het Rassemblement National. En als het goed is, ik kijk even het hoekje om. Of, ik weet niet of Marine Le Pen de rechtszaal is uitgelopen, maar of ze is net op weg naar hen, of ze gaat zo de rechtszaal verlaten. En dan gaat ze naar het partijkantoor om dat verder met hem te bespreken hier in Parijs.
6: Dank, Saskia Houtuin, correspondent Frankrijk. Ander nieuws dan nog. De vermoedelijke dader van een bomaanslag in Monaco vorige week is doodgeschoten in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de Veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan, samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. En 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden. Bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond.
0: De kopgroep heeft Marco Frigo, maar wij hebben Robert Vriezen.
8: En zo is het. 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. En veruit de meeste vertraging heb je op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 8 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Want door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En de werkzaamheden op de A20 die zorgen voor vertraging. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 zelf. Voor het Terbrechtseplein 10 minuten. En 10 minuten op de aansluitende A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Ook daar staat de file voor knooppunt Terbrechtseplein.

0: Vanavond is zijn laatste concert in de Johan Cruijff Arena uit zijn The Romantic Tour. Ja, hij is zo iemand bij wie alles altijd lukt. Een zondagskind met een hoofdletter Z. Een duetje met Lady Gaga, talloze wereldhits. Zijn eigen sound die iedereen blij maakt. Er ontbrak nog één ding. En die heeft hij nu ook. Het predicaat tourartiest. Dat was Bruno Mars. Hij is een heel klein beetje geklommen. Had er nog iemand zin om te sprinten voor is dat één puntje? Ik geloof het wel, hè? Vierde categorie.
1: Zeker, Alex Molenaar natuurlijk. Hè. Die zit in de kopgroep en die heeft één dag de bolle trui gedragen. En die is gisteren in het bergklassement naar de vierde plaats gezakt. Hij had 5 punten, doet er 1 bij, staan nu op 6. En hij zit natuurlijk in die kopgroep in een lekkere positie. Want er komt zometeen alweer een klim van derde categorie aan. En dan in de loop van de etappe nog 2 van tweede categorie. Nou Henry, ben je er klaar voor? Ik ga ze alle 34 noemen.
0: Ja, is goed.
1: Den Stratnik, Mats Pedersen, Simmons, Vacek, Quinn, Steinhauser, Valgren, Stennert, Van Mechelen, Vauquelin, opgelet, Enkhoorn en Stuyven, De Bruyne, Philipsen en Plankaert, Matthews in zijn eentje, Tren, die staat dus 24e op 506, hoogst geclasseerd in die Noor, Kirmay en Frigo, Castrillo, Garcia Pierna, die hebben we eerder gezien, en Oliveira, Zimmerman, ik ben er bijna, Isagire en Kirsch, Quinten Hermans en Van Boer, Grégoire, Costillou, De Lettere en dan Tromgeroffel, Van den Broek, Molenaar en Nicolo.
0: Zet er een muziekje onder, je hebt een hit.
1: Denk het wel. Dat gaat me dan toch nog lukken in de loop van mijn leven. Zeg, 3 minuten 21, 130 kilometer nog. En er komt een klim aan van derde categorie. En daarna een mooi doelwit voor de mannen Girmay, Matthews, Philipsen en zo. Die zitten natuurlijk in de kopgroep. En dan komt er een tussensprint aan op weg naar die 2 klimmen van tweede categorie. Sebastian Timmerman, toch even. Is het al 40 graden?
2: Ja, absoluut. 40 graden staat er op de thermometer. Ja, dat hij dan ietsje afwijkt. Dat laten we dan nu maar even in het midden. Rond de 40 graden dus in ieder geval vandaag in deze etappe. Zoals verwacht vanuit Carcassonne naar Foix. En door die hitte, we rijden in de bakoven. In het prachtige, dat wel, Parc Régional de Corbière Fenouillède. Dat is moeilijk uit te spreken. Maar goed, daar rijden we toch echt. Een ruig landschap met een paar heel dun bevolkte dorpjes. Er net ook één dorpje waar maar 190 mensen wonen. En door die hitte heeft de tourorganisatie, net als de UCI, wel wat maatregelen ingelast. Zo is er een extra motor, neutrale motor met bidons toegevoegd. Bidonnen, dat zijn er normaal 2 die drinkbussen uitreiken. Waar de renners die kunnen pakken in het voorbijgaan. Nou, dat zijn er dus vandaag 3. En de Internationale Wielrenunie, de UCI, die heeft besloten dat op elke officiële klim er etenzakjes mogen worden aangereikt, waar dan dus de drinkbussen ook in zitten. Normaal gesproken mag je alleen in de ravitaillering, dus de daarvoor van tevoren aangemerkte zones, de etenzakken uitreiken. En mag je bij de officiële beklimmingen alleen drinkbussen los aanreiken. Nou, nu mag je dus, zodra het officieel bergop gaat, mag je dus een etenzakje aanreiken met, ja, hoeveel drinkbussen daar ook in passen. Een stuk of 4, zo'n beetje kunnen daar wel in. En dat is dan de maatregel dus van de Internationale Wielerunie. Vanochtend kwam die binnen op het moment dat ik bij Steven de Jong stond te praten, assistent ploegleider bij Little Track. Ja, die was overduidelijk. Hij zei, ja, daar winnen we de oorlog wel mee. Iedereen hoorde hier erover, de vele drinkbussen, bidons die gisteren er doorheen zijn gegaan tijdens de warme etappe. Vandaag is het dus nog warmer en de Jong was duidelijk in zijn mening. Er moet eerst iemand van de fiets vallen voordat er echt rigoureus ingegrepen gaat worden. En er bijvoorbeeld een tijdstip wordt vervroegd van een etappe of een etappe ingekort gaat worden. Dus met deze etappe ook niet gebeurd. 182 kilometer stonden er vandaag op de teller. 128 staan er op dit moment nog op de teller. Kopgroep van 34 is weer compleet na wat materiaalproblemen van Nicolau. Er wordt druk bevoorraad. Achter de kopgroep is het een carousel van ploegleiders. De voorsprong wel iets teruggelopen. 3 minuten en 20 seconden.
0: De zon brandt ook flink op court number 1 op Wimbledon. Sinner Stroef, Mark.
3: Inderdaad, Henry. En ja, dat had ik eerder al uitgelegd. Hè. Dat heeft ook wel zijn invloed op het spel. Eigenlijk al anderhalve week. Sinner heeft het lastig met Jan-Lennard Struff. De rallies zijn kort op het Center Court. Lastig dus ook voor Sinner om in deze wedstrijd te komen. Maar dit zal een tegenstander zijn. Die kent hij sowieso wel. Hè. 3 keer tegen gespeeld. 3 keer gewonnen. Yannick Sinner van Jan-Lennard Struff. Maar het is wel een lastige tegenstander, hoor. Die Duitser, die heeft een geweldige service. Slaat veel aces. Stond na 4 partijen al op op 100 aces in totaal. Maar ja, die Duitser wil de rally ook kort houden. Wil uitdelen met zijn voorhand. Hij weet ook van ja, als ik de rally aanga met Yannick Sinner, ja, dan ben ik de mindere. Dus ik moet de punten zien kort te houden. Nou, dat gebeurt ook wel. En ja, dan is het lastig natuurlijk voor Sinner om ook in zo'n wedstrijd te komen. Als je gewoon ja, korte punten speelt en weinig rallies speelt. 8 games zijn er gespeeld. Het is 4-4. Sinner nog niet helemaal je van het. 3 keer een game gezien waarin hij 40-15 voor stond. En waarin hij eigenlijk de game uit kon maken. En waarin hij dan stroef toch terug laat komen tot 40 gelijk. Ja, dat moet je natuurlijk niet te vaak hebben. Dat kost onnodig veel energie. En dat is niet wat Yannick Sinner wil. Stroef prima nu in zijn eigen service game. Nou, mist nu wel een makkelijke volley. Daarmee wordt het 15-30. Misschien toch wat van druk nu bij de Duitser. Maar Stroef vrij makkelijk door zijn service games. Makkelijker dan Yannick Sinner. En dus gaat het hier gelijk op. En Henry, je vroeg mij niks over het wielrennen. Daar ben ik ook helemaal niet van. Maar mag ik één keer meedoen en mag ik stuiven zeggen voor vandaag? Dat heb ik altijd al gewild. Een keertje meedoen.
0: Oh ja, nou, dat mag wel hoor. Dat scoor je.
3: Ik heb er geen verstand van, maar ik denk Jasper Stuiven dan. Die naam dat doen hoor we. Ik voorbij komen.
0: Als je scoort, zet ik hem er echt bij, hè, voor het klassement. Ja, dan blijf je op één punt steken. Maar dat is
3: team
0: al
3: tennis.
0: Geweldig.
3: Team tennis.
0: Ja, precies. Je zei het al eerder in dit uur, Mark. Maar nog heel even, wat voor dag was het vandaag precies 30 jaar geleden?
3: Ja, de dag dat Richard Krajicek Wimbledon won inderdaad. 7-7 1996. Dat hij in de finale won van Malify Washington, de Amerikaan. De enige Nederlander natuurlijk die ooit een Grand Slam toernooi gewonnen heeft. Bij de mannen, hè, want we hebben moeten we heel ver terug in de geschiedenis. Moeten we terug naar Roland Garros 1927. Kea Bouwman, dat was de allereerste vrouw die een Grand Slam titel voor Nederland binnenhaalde. Daarna hebben we Richard Krajicek gehad. We hebben natuurlijk Martin Verkerk nog gehad, hè, in 2003 in de finale van Roland Garros. Was er heel dichtbij. Verloor van de Juan Carlo Ferrero. We hebben Kiki Bertens nog een keer gehad in de halve finale van Roland Garros. Verloor toen van Serena Williams. 2016 was dat. Maar 30 jaar geleden dus was ja, een hoogtepunt. Misschien wel de mooiste dag voor het Nederlandse tennis. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won.
0: Het mooie is, je weet niet wat er gaat komen. En je zegt tot twee keer toe, woord voor woord, letter voor letter, de titel van het volgende liedje.

0: Een liedje dat zich helemaal afspeelt op 7 juli 1996. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. Dat was Spinvis.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Iedere dag antwoord op de meest prangende vraag van zo rond deze tijd, als we aan een bakje koffie of een kopje thee zitten. Welle velo, waar is die fiets? Oftewel Jan Kees, waar ben je nu weer beland?
2: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ben eens eventjes in de auto gestapt. Heb toen de uitzending nog niet begonnen was, maar eens eventjes de Radio Tour de France playlist aangezet. En ik ben gaan rijden door het glooiende Zuid-Franse landschap. Prachtige wegen, wel eromheen vooral heel veel dorpbenden. Maar ik kwam onderweg in een dorpje, La Velanette. En daar ligt tourgeschiedenis, dus daar ben ik eens even gestopt. Het is daar nu ontzettend rustig. Als ik mensen vraag, dan zeggen ze natuurlijk augustus temperaturen. Dus dat betekent dat wij alvast in het zomerritme zijn. De luiken zijn dicht, vroeg opgestaan dat wel, om te doen wat er moest gebeuren. Maar de rest van de dag heeft niemand eigenlijk meer ambities hier. Dus het is rustig. Ja, er zijn al wel wat mensen die langs de kant van het parcours nu verschijnen op zoek naar een schaduwplekje en een mooi plekje om straks te gaan aanmoedigen als de renners voorbij komen. Maar het is dus nog stil. Heel anders was dat op deze plek in juli 2008, 17 juli 2008. Want toen was de start van de Tour de France in La Velanette. En dat ging er echt enorm hectisch aan toe. Echt een van de allerhectischste toerdagen aller tijden. Stef Clement was toen debutant in de Tour de France. Hij kan het zich allemaal nog ontzettend goed herinneren.
3: Dat je op een grote parkeerplaats staat, dat iedereen zich klaarmaakt om te starten. En dat je daar toch wel heel veel politie ziet rondlopen. Meer, er was geen beveiliging, die waren echt wel op zoek naar iemand. Maar als je om je heen keek, stonden in één keer ook tussen al die auto's en bussen, stonden heel veel renners te bellen. Die zochten allemaal naar een donker hoekje om te bellen. Het was echt paniek. In een groot deel van het peloton was het gewoon echt nog paniek, want ze hebben ons gevonden.
2: Er waren er een heleboel die hem toen knepen in de wetenschap dat ze niet met zuivere dingen bezig waren. Iedereen wilde weten, wie komen ze nu toch halen? En in die chaos had cameraman Arjen Ekster ineens door dat hij bij de wagens van Sonier Duval moest zijn, omdat er gezocht werd naar Ricardo Rico.
4: Ja, de politie die was ook aan het zoeken. Die riep op: Monsieur Rico.
5: Monsieur Rico, s'il vous plaît.
4: En nou, wij ook. Waar is die? Dus zoeken de voorkant van de vrachtwagen, andere kant, achterkant van de vrachtwagen. Nou, en uiteindelijk kwam die dus uit die vrachtwagen. Het was druk. Allemaal mensen, konden niet zo goed zien. Dus ik gooi die camera omhoog. Nou, die moest je tillen. Dat ding weegt 12 kilo.
2: Hoog boven je hoofd?
4: Hoog boven mijn hoofd. En handen omhoog. Nou, en Gerrit Zolleveld kwam er nog bij om even te helpen, om te ondersteunen. Nou, en dan kwam hij eruit, werd hij afgevoerd. Nee, dat was wel een spektakel, ja.
6: Finisce tra i fischi, il Tour de France di Ricardo Rico.
7: Plus d'une centaine de journalistes attendent Rico devant le camion aménagé de l'équipe Sonier Duval.
8: C'est l'Italien Ricardo Rico qui a été contrôlé positief.
2: En daar ging hij, voor het oog van tientallen camera's en nog heel veel meer wielerliefhebbers, werd hij door gendarmes meegenomen. Ricardo Rico, de man die de dagen daarvoor nog gevlogen had door de Pyreneeën en twee etappes had gewonnen.
9: Hop, Rico, oulala, oulala.
10: Oh, la fusée Rico vient de dépasser son pas. Accélération terrible de Rico qui laisse tout le monde sur place. Oh, incroyable.
2: Maar toen hier in La Velanette duidelijk werd gemaakt in het volle zicht van de hele wielerwereld hoe hij dat voor elkaar had gekregen, werd hem dat natuurlijk niet in dank afgenomen door een deel van het peloton. Het deel dat niet stond te bellen bij de start. En dat werd het duidelijkst verwoord, zoals wel vaker, door Bram Tankink.
11: Ja, het zou me op zijn bel slaan. Ik heb hem gisteren nog een klap verkocht, want het is gewoon een etter. Ja, ik zou hem in elkaar trimmen.
12: Sebas, de kopgroep, blijven ze met z'n allen bij elkaar of valt er stapje voor stapje één weg?
13: Nou, voor zover ik kan zien is de kopgroep in ieder geval aan de achterzijde nog bij me bijeen. Maar wij moeten, en dat heeft ook weer met die hitte te maken, iets meer afstand houden aan de achterkant. Er is een extra verkeersleider, een regulateur, is dat in het Frans ingezet door de ARTO. Die houdt die linkerbaan de hele tijd een beetje vrij voor de eerste, zeg maar ter hoogte van de vijfde, zesde ploegleiderswagen. Zodat al die ploegleiders, ik noemde net al zo'n continu ronddraaiende carousel van ploegleiderswagens, wat makkelijker naar voren kunnen over de tweebaansweg waar we op dit moment overheen rijden om hun renners te bevoorraden. Maar het is ook nog niet noodzakelijk om nu al op meer dan 120 kilometer van het einde al een schifting te gaan maken in deze etappe. Terwijl nu Jon Izagirre, volgens mij zijn ploegleider, oproept. Een van de renners trouwens in de kopgroep, die al wel eens een toeretappe op zijn naam wist te schrijven. Sterker nog, hij heeft er twee. Deze Jon Izagirre, een Spaanse veteraan. Uit mijn hoofd gezegd is hij ook bezig aan zijn laatste seizoen. Broer Gorka is er een paar jaar geleden al mee gestopt. En hij gaat stoppen aan het einde van dit jaar. Matthews heeft er ook vier. Philipsen aanwezig in de kopgroep. Morgen mag hij weer gaan sprinten waarschijnlijk. Nu doet hij het op deze manier. Tienvoudig etappenwinnaar in de Tour. En met Spedersen, de Deen, de alleskunner, heeft er twee behaald in het verleden. Kopgroep rijdt nog wel aardig goed door trouwens hoor. Want op dit moment ook de snelheid zo'n 42 kilometer per uur. Met de hitte die omhoog komt vanaf het asfalt. Dat licht grijze asfalt. En we zijn weer aan het klimmen. Officieel aan het klimmen. En het is nog zo'n, even meekijken, 2,8 kilometer tot de top van de Col du Paradis. Zou die vernoemd zijn naar Vanessa, jongens?
0: Ja, daar had Henry het ook al over. Dus ik begin toch wel te vermoeden dat dat zo is. En in die kopgroep maakt Grégoire een heel goede indruk. Dat is de kersverse kampioen van Frankrijk. Die rijdt daar in het blauw-wit-rood. En dat is natuurlijk ook een man die niet te onderschatten is als je het hebt over de ritzegen van vandaag. 34 man vooruit, nog altijd 3,5 minuut. Poliet houdt het peloton een beetje op gang. Dat doet hij goed en dat doet hij met verven natuurlijk. Die helper van UAE, van Pogacar, dat moet hij ook doen. Want Pogacar heeft de gele trui, die staat in dezelfde tijd als Vingegaard natuurlijk. Maar Pogacar heeft iets minder etappepuntjes achter zijn naam, als je het zo even moet afronden. En daardoor moet UAE dat wel eigenlijk doen. Dat zijn ze aan hun stand verplicht, de vaart er een beetje inhouden. Maar aan het wiel van Poliet hangen allemaal mannen van Lidl Trek. Dat heeft met Mats Pedersen en Quinn Simmons twee sterke kerels in de kopgroep. Dus als ze die kopgroep op die manier even moeten filteren, dan zien we drie Nederlanders. Eekhoorn, Van den Broek en Molenaar, die zitten er lekker bij. En als je het hebt over de kanshebbers op de ritzegen, als je gewoon even eerlijk gaat beschouwen, dan zie ik dus Mats Pedersen, Simmons, die Grégoire. Valgren zit erbij, niet onderschatten. Die heeft zijn goede benen weer ondergeschroefd dit seizoen. Vauquelin is een goede kerel voor dit werk, voor dit parcours. Frigo, Tren ook wel, hè? Die heeft een heel goede ronde van Spanje gereden. Toen ook de leiderstrui gepakt. Matthews zou het moeten kunnen. Castrillo, dan heb je ze wel zo'n beetje genoemd. En misschien toch ook wel die sterke veteraan die Sebas net zo mooi schetste. Die Jon Izagirre. En het mooie is, ze klimmen dus, maar ze gaan vrij hard. Het is een procentje of 4. Ze moeten nog 1800 meter omhoog op de tweede klim van de dag van derde categorie. En er wordt intussen stevig bevoorraad. Dus die mannen zijn aan het multitasken. Klimmen, bevoorraden en op naar de top.
14: Sets duren lang deze dagen op dit tijdstip van de dag. Hoe is het bij Sinner, Mark?
15: Eerste set net gespeeld. Ja, ik mag dan wat kritisch zijn op de nummer 1 van de wereld. En zeggen dat hij nog niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. En dat hij er ook lastig in komt. Maar ja, dan komt er opeens een game bij 5-5. Als Jan-Lennard Struff serveert. En dan heb je een game waarin Sinner eigenlijk alles goed doet. Zijn returns maakt. Aanvalt op de tweede service van de Duitser. Het werd 0-40. Nou, Struff sloeg nog wel twee aces. Kwam terug tot 30-40. Maar daarna had de Duitser weer een tweede service nodig. Die werd vol aangepakt door Jannik Sinner. Met zijn voorhand sloeg hij de bal de baan uit. Hij ging naar 6-5. En zojuist heeft Jannik Sinner zijn service game ook binnengehaald. En dat betekent dat de Italianen de eerste set dus gewonnen heeft met 7-5. Het aloude verhaal aan het einde van de set. De druk staat erop. De spanning neemt toe. Wie staan erop? De toppers. Jannik Sinner dus.
16: NOS. Radio Tour de France.
17: Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur.
16: De luisteraarsvraag.
14: Iedere Tour de France, iedere editie van Radio Tour mag je op de NPO Luisterapp alles aan ons vragen wat je maar wil weten. En we zijn ook allemaal beschikbaar. Stel je een vraag, dan kijken wij wie er het beste antwoord op kan geven. En dan halen we vervolgens alles uit de kast. Dus komen we uit bij Joris of bij Sebas of bij Tom Dumoulin vandaag. Of misschien wel bij de redactie. Het kan alle kanten op. Wie treden erop in het Tourcafé wordt veel gevraagd. Over een kleine twee weken zitten we alweer middenin. Nou, Douwe Bob bijvoorbeeld. Het goede doel, de revival, is dat met Henk Westbroek daarbij. Caro Emerald, The Time Bandits, Lois Lane, Alan Clark en nog heel veel meer komen we later op terug. En hier vraagt Misa op de NPO Luisteren, waarom doen de presentatoren nooit mee met een gokje wagen? Dat kan ik misschien het beste beantwoorden door te zeggen hoe ik mijn WK-tourpool heb ingevuld en vervolgens mee ging. We zijn met z'n tienen op de redactie van het WK bij het programma. Ik stond meestal tiende. Tot zo.
18: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
19: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
18: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
19: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
19: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
22: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
23: Van de Laar van Efferen Studios.
24: Check vandelaarvaneffen.nl.
23: Van de Laar van Efferen Studios.
25: NPO Radio 1. 3 uur.
26: Henry Schut.
27: Poggi en Vinnie houden zich koest. Maar ja, dat was gisteren om deze tijd ook nog zo. En er zijn straks bijvoorbeeld nog 2 calls van de tweede categorie te gaan. Dus je weet het maar nooit. Maak het mee bij Radio Tour de France. Ook iedere dag te zien op NPO 1 Extra. Dat is de perfecte combi van de etappe kijken. En naar Radio Tour de France luisteren. Kanaal 81 is dat van je televisie. Nu met het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
28: Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen.

0: van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jacobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: NPO Radio 1. 3 uur.
1: Henry Schut.
2: Poggi en Vinnie houden zich koest. Maar ja, dat was gisteren om deze tijd ook nog zo. En er zijn straks bijvoorbeeld nog 2 calls van de tweede categorie te gaan. Dus je weet het maar nooit. Maak het mee bij Radio Tour de France. Ook iedere dag te zien op NPO 1 Extra. Dat is de perfecte combi van de etappe kijken. En naar Radio Tour de France luisteren. Kanaal 81 is dat van je televisie. Nu met het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
3: Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen samen met de bondgenoten aangekondigd. Nederland heeft enkele miljarden daarvoor gereserveerd. NAVO-chef Rutte kondigde ook andere grote defensieplannen aan.
4: Today you will see and the world will see industries from North America and Europe working hand in hand, innovating together and developing next generation capabilities. These are capabilities that are really made in NATO. Not by one nation, but several. Working together in close cooperation. And that's how we make our alliance more powerful.
3: Daarmee wordt het bondgenootschap sterker, zegt Rutte. Bart van den Berg is defensiespecialist bij instituut Klingendaal en is nu in Ankara voor de NAVO-top. Meneer van den Berg, waar gaan die miljarden naartoe?
5: Ja, er zijn meerdere dingen genoemd door Mark Rutte. En door Mark Rutte zelf, maar ook door Nederland. En wat er onder andere genoemd is, zijn amfibische transportschepen. Dat is een maritieme mobiliteit. Vliegtuigen, dus dat zijn vliegtuigen die in de lucht hangen om diep te kunnen kijken wat daar plaatsvindt en of daar andere vijandige vliegtuigen of toestellen zitten. Maar ook bijvoorbeeld heel veel signalen kunnen opvangen voor intelligence. Het gaat heel erg over raketten, dus over Patriot-raketten, Stinger-raketten, AMRAAM-raketten. En die zijn echt bedoeld, dat zijn luchtdoelraketten om andere toestellen of bijvoorbeeld drones uit de lucht te schieten. Maar dat kan ook gaan uiteindelijk richting kruisraketten. En specifiek daarvan zou dan de productie en het onderhoud in Europa moeten plaatsvinden. En als laatste wat er specifiek genoemd is, is meer droneafweer. En daar gaat zeker Europa enorm veel in investeren.
3: Ja, de Verenigde Staten willen al langer dat andere NAVO-landen meer investeren in hun eigen defensie. Hebben die investeringen daar dan ook mee te maken?
5: Zeker, want dit is veelal een invulling van al eerder gevraagde capaciteiten door de NAVO. Dus voor mij komen deze investeringen ook niet als een verrassing. Maar we weten dat de NAVO dit op een wensenlijst gezet heeft. En daarmee zijn het ook capaciteiten die goed passen bij wat op dit moment nodig is. Maar aan de andere kant zijn er wel hele lange levertijden voor veel van deze systemen. En pas heel veel dingen zullen na 2030 beschikbaar zijn. Er zit hier ook een symboliek in richting Trump, dat ook zeker Nederland en de NAVO en Rutte een duidelijk signaal wil geven richting de Amerikanen dat de investeringen die vorig jaar beloofd zijn in Den Haag, dat nu ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en dat er veel miljarden naar defensie gaan en ook naar Amerikaanse productie.
3: En is met deze investeringen dan de kou binnen de NAVO uit de lucht?
5: Nee, dat weet ik niet. Dat durf ik niet zomaar te zeggen. Zeker omdat we met deze regering Trump het vaak toch onzeker is hoe ze zich verhouden. En de koers zijn vaak dagkoersen. Dus zeker zal dit op korte termijn zal dit de Amerikanen tevreden stellen. Maar het kan ook zomaar zijn dat we morgen op een ander thema, op een andere kwestie, toch frustratie vanuit de Verenigde Staten gaan zien. En we weten ook dat Trump vaak meer wil. Dus er zit altijd een dilemma in bij deze. In hoeverre stellen we Trump en de Amerikanen tevreden? En aan de andere kant, wanneer zeggen we, en nu is het genoeg? En wij vinden als Europa dat we voldoende geleverd hebben.
3: Dank, defensiespecialist Bart.

0: Van den Berg vanuit Ankara. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij Rassemblement National. Wel is haar straf verlaagd. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. En dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat ze in theorie mag meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. Eerder heeft ze verklaard dat ze in dat geval niet mee zou doen aan de verkiezingen. Le Pen heeft vandaag nog niet gereageerd op de uitspraak in het hoge beroep. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje moeten dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De FIFA-baas van de scheidsrechters, Colina, heeft zijn steun uitgesproken voor de scheidsrechter die de Amerikaanse spits Balogun een rode kaart gaf. De Braziliaan trok een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië, maar de schorsing van de spits werd teruggedraaid na een telefoontje van president Trump aan FIFA-baas Infantino. Voetballer Sean Steur verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder tekent in Engeland een contract voor 5 jaar. Ajax ontvangt 24 miljoen euro. Steur stond bekend als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen beleefde hij zijn doorbraak. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden. Bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse justitie is de vrouw doodgeschoten. Een agent van de veiligheidsdienst zou de moord hebben bekend. Hij zou haar op eigen initiatief hebben doodgeschoten met de hulp van een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Het slachtoffer zou vorige week in Monaco 3 mensen hebben neergeschoten. Die aanslag was gericht op een Oekraïense zakenman. Waarschijnlijk omdat hij nog zaken deed met de door Rusland geannexeerde Krim. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht zijn er ook wat opklaringen met minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En vanaf donderdag meer zon en warmer.
1: De files, Robert Vriezen.
2: 200 kilometer staat er in ons land. Vertraging onder andere door werkzaamheden. Maar ook op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven door een ongeluk. Dat gebeurde bij Weert Noord. Daar is de rechterrijstrook dicht. Ondertussen 10 kilometer file. Vanaf Gratum duurt er 1/2 uur langer over. Werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein een kwartier oponthoud. Werkzaamheden ook op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. En er staat een kapotte auto op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden Zuid. 6 kilometer file vanaf Eerder met 3 kwartier vertraging. Ster.
3: Soedal, de bouwverslimmer.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Met Henry Schut.
12: De Col du Paradis ligt achter ons. En wat rest ons dan nog na het paradijs? Nou, de zevende hemel bijvoorbeeld voor de winnaar van de dag. Joris, wie hebben de beste papieren op dit moment?
13: De aanvallers zeker weten, Henry. Al is het gewoon nog steeds 3 minuten. Het wordt niet heel veel meer. Het peloton houdt dus de vaart erin onder aanvoering van de UAE-ploeg. Maar die 3 minuten, dat is wel geruststellend. Ik denk dat het peloton ook niet gaat zorgen dat het veel minder wordt. En die berg, die klim van derde categorie, daar kwam Molenaar na een vinnige sprint als eerste boven. Een ploegenoot van de leider in het bergklassement, Steinhauser, die deed daar zijn best. Maar Molenaar pakte de 2 punten en heeft er nu in totaal 8 in het bergklassement. Hij ligt er nog 4 achter op Baudin.
12: De nummer 1 van de tenniswereld bij de mannen moet de sportzomer voor zijn land Italië wat glans gaan geven. Want van het WK voetbal gaat het niet komen. Yannick Sinner is dat. Mark, hoe gaat het met hem?
14: Ja, Yannick Sinner heeft zijn draai gevonden door in deze kwartfinale tegen Jan-Lennard Struff op de baan 1 op Wimbledon. Eerste set 7-5 in het voordeel van de Italiaan die natuurlijk Italië ook Paolini nog hebben. Hè, bij de vrouwen Cobolli ook nog bij de mannen. En Sinner leidt met 2-1 in de tweede set. Heeft zojuist gebroken. Had een dubbele break voorsprong kunnen zijn. Maar goed, het is 1 break. Sinner, ja, maar zoals ik zei, die staat goed te spelen op baan 1 hier.
12: De Radiotour Grabbelton neemt je zo mee naar de Tour du Pandemie. En in jouw eigen tourquiz halen we nog een beetje meer herinneringen op met de Tour van 1995.

0: Moest weer opstaan.
1: Afzien.
0: Niet opgeven.
1: Uitvallen.
0: Demareren.
1: Is inhaal.
0: Ingehaald worden.
1: Schelden.
0: Is lachen.
1: Huilen.
0: Afstappen.
1: Willen.

0: De mannen van Madness met Our House. Een grote kopgroep en daarin een Nederlander met plannen voor de bollentrui.
1: Zeker. Oh, ik dacht dat we eerst naar Sebastiaan gingen luisteren. Ja, zat ik eigenlijk wel op te hopen. Maar zeker, die molenaar die is lekker bezig. Want het werd toch wel even druk, hè, met die Steinhauser. Steinhauser probeert de leidende positie in het bergklassement van Baudin te verdedigen bij die sprint net op derde categorie. Maar Molenaar, die had nog wat in de tank. Die kwam ernaast, die ging erover en die zette zijn wiel als eerste op die streep daar. 2 punten voor hem, 1 voor Steinhauser. Molenaar nu 8 punten. Prodom heeft er 9 en Baudin 12. Dat is de top 3 in omgekeerde volgorde van het bergklassement. En dat peloton, dat is toch wel merkwaardig, maar ja, toch ook wel heel duidelijk. Dat blijft dan maar zo'n beetje op 3 minuten, 3 minuten 20 hangen. Het is nu 3 minuten 13 op 103 kilometer van de finish. En dan gaan we kijken naar hoofdstuk 3 van de etappe. De tussensprint in Quillan en Sebastian Timmerman, die weet... Ik denk dat hij daarbij was. Dat in 2021 in Quillan Bauke Mollema de etappe wist te winnen.
2: Absoluut, zeker weten. Daar waren we toen ook vanaf deze positie op de motor getuigen van. Het was een mooie zege natuurlijk van Bauke. Die Mollen maalde destijds in Quillan na de overwinning inderdaad. En Quillan, dat heeft wel wat trouwens met de wielersport. Waar dus straks die tussensprint is. Want daar wordt ieder jaar, het is een stadje, dorpje, 3500 inwoners maar. Ieder jaar, al sinds 1938, het oudste en bekendste wielercriterium van Frankrijk verreden. Altijd op 15 augustus. En dat is namelijk een Franse nationale feestdag. En alle groten der wieleraarde wonnen daar in het verleden, hoor. Van Merckx tot Anquetil, Hino, Janssen, Zoetemelk. Ja, dat winnen moet je soms bij een criterium even tussen aanhalingstekens zetten. Maar ze waren daar allemaal in het verleden actief. Lenny Martinez ging vorig jaar met de zege ervandoor in Quillan. Dat is dus een bekende plek in wielerminnend Frankrijk. Mollema won daar een toeretappe. Straks dus daar de tussensprint. Nu hebben we nog 101 kilometer te rijden. En dus, even snel hoofdrekenen, zijn het nog 13 kilometer en 200 meter... tot we daar in Quillan die lijn overgaan van die tussensprint. Ja, sprint is genoeg aanwezig hier vooraan. Pedersen kan dat natuurlijk als geen ander, wat te denken. Natuurlijk van Jasper Philipsen, Michael Matthews. Binyam Girmay hebben we nog niet genoemd. Paar wat minder opvallende jaren of een minder opvallend seizoen achter de rug. Maar een paar jaar geleden natuurlijk winnaar, eindwinnaar van de groene trui. Toen die Volvanti reed en ook etappes wist te winnen. En hij komt toch langzaam maar weer zeker in de richting van dat goede niveau. Gisteren viel het me ook al op dat hij heel lang meeging in die toch wel halve, meer dan halve bergetappe. Dat hij lang met de beste berg op meeging. Zij allemaal dus hier vooraan vertegenwoordigd. 3 minuten nog altijd de voorsprong op het peloton. 101 kilometer nog te gaan in deze etappe. Op weg. Eerst dus naar de tussensprint en daarna naar voren.
0: De tweede set tussen Sinner en Stroef, Mark.
3: Er stond een break voor. Ik zei al dat had een dubbele break kunnen zijn. In de openingsgame serveerde Jan Lennart Stroef openingsgame van de tweede set. Sinner die kwam op een breakpoint. Er kwam een wat langere rally. Sinner zat goed in die rally op de service dus van Stroef. En toen viel er een bal uit de zak. De tweede bal. Hè, de eerste service was goed. Maar Stroef had nog een bal in zijn zak. Die viel eruit. Die rolde over het centercourt. Ja, het punt moest overgespeeld worden. De rally werd meteen gestopt. Nou, en Sinner wist daar uiteindelijk niet te breken. Terwijl hij wel de kans daar had. Maar goed, even later brak hij toch bij 1-1. Maar zojuist is Yannick Sinner bij een stand van 2-1 teruggebroken. Een beetje slordige game van de Italiaan. Hij kwam 30-0 achter, haalde het nog wel op tot 30 gelijk. En speelde toen een punt. Nou ja, daar stond eigenlijk zijn naam op, om het zomaar te zeggen. Dat punt had hij moeten binnenhalen. Kreeg alle kansen om dat punt binnen te halen. Maar ja, dat maakte hij vervolgens niet af. Het werd een breakpoint voor Jan-Lennard Struff. Het eerste breakpoint in deze hele partij voor de Duitser, die dat meteen benutten. En dus gaat het weer op service en heeft Stroef net zijn service gewonnen. En staat de Duitser met 3-2 voor in de tweede set. Eerste set natuurlijk 7-5 in het voordeel van Jannik Sinner. Maar dit zijn dan toch die momentjes dat je denkt van ja, Sinner, je staat een break voor. Service houden, hè, dan heb je de set binnen. Service houden klinkt natuurlijk makkelijk, maar goed, op dit niveau mag je dat natuurlijk wel van de nummer 1 van de wereld wel verwachten. En dan levert hij toch zomaar door een paar slordigheidjes levert hij toch die service game in en staat hij nu met 3-2 achter. En moet hij ergens Jan-Lennard Stroef maar weer zien te breken om die tweede set uiteindelijk binnen te halen. Of hij moet het natuurlijk in een tiebreak gaan doen. Niks aan de hand natuurlijk voor Sinner. Dat wel. 3-2 staat hij achter in die tweede. Maar hij staat 1-0 voor in sets.
4: Radio Tour, Grabolton.
5: Iedere dag een greep uit de radiotour Grabbelton op zoek naar bijzondere bekende en ook minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. Nou, de nostalgie die spat uit de NPO Luister-app, Guylaine.
6: Onvoorstelbaar, ja. Hè? Mooi, hè?
5: Echt heel alle leuk. Kracht erbij zetten, ja. Om dat te verwerken tot papiertjes voor in de Grabbelton. Heb je nog een paar leuke nieuwe?
6: Ja, sterker nog, we hebben alles wat wij erin hebben gehaald, in hadden gestopt, hebben we eruit gehaald. En dan is die nu alweer bijna vol.
5: Ja, met alles wat is meer dan genoeg, ja. En er komt van alles binnen. Het zijn persoonlijke herinneringen.
6: Ik heb hier nog eentje. André van Duin.
5: Ja.
6: Die is meerdere keren aangevraagd trouwens. Presenteerde 1 keer Radio Tour de France. Zou graag een compilatie daarvan terug willen horen. Nou, je kan aan de slag,
5: Henry. Wie zegt dat? Henry? Dat is een hele Martijn. Grote opdracht, ja. Compilatie, bedankt Martijn.
6: Henry gaat hier de komende dagen aan werken. Ja. Dan hebben we er nog een. De overwinning van Karsten Kroon op 14 juli, 14 juillet dus, 2002. Als achternicht was en ben ik natuurlijk super trots op hem.
5: Ja, dat kan natuurlijk leuk. Ook. Ben je familie van welke renner dan ook, reageer en ja. Doe mee.
6: En dan heb ik er nog eentje, de Tour van 1977... met Henny Kuiper en Lucien van Impe. Robert-Jan heeft daar gevraagd en het was inderdaad een legendarisch zware bergetappe op de Alpe d'Huez.
5: En Kuiper werd uiteindelijk tweede in het eindklassement, die Tour.
6: Ja,
5: denk met ons mee via de NPO Luister-app. Laat ons weten wat jij nog eens wilt terughoren. Misschien dus je favoriete editie van de Tour, wat dan ook. Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Guylaine trok toen het papier met de tekst Tour du Pandémie uit de ton. Lijkt alweer zo lang geleden, de Tour van 2020, die een nieuw tijdperk inluidde. Gelukkig was dat niet het tijdperk van corona, want het bleek uiteindelijk de enige ronde van Frankrijk die eenmalig uitgesteld werd vanwege corona. Niet in juli, maar omdat die pandemie ook Frankrijk toen nog in zijn greep had, kon het uiteindelijk onder allerlei restricties van 29 augustus tot 20 september verreden worden. Heel andere sfeer leverde dat op. Met talloze coronatests, interviews met mondkapjes op. Weet je het nog? Dat je eigenlijk helemaal niet wist wat ze zeiden. Totdat ze begonnen te praten. Totdat je
6: ze net herkende.
5: Daadwerkelijk hoorde. Dat je ook soms niet herkende inderdaad met een pet er nog op. Afstand houden, je alle regels die we nu eigenlijk alweer vergeten zijn. Ik neem je mee terug naar de slotdag van die Tour de France. Toen gebeurde er op de radio iets unieks. Radio Tour de France bundelde toen de krachten met de zondagse editie van Langs de Lijn. Want ja, in september dan wordt er ook gewoon gevoetbald. En dus klonk de opening van die Radio Tour bijvoorbeeld zo om 4 uur 's middags.
7: Gert van Hof en Hendrik Schut.
8: Zon over Grote Kuip en Feyenoord en Twente houden elkaar in evenwicht. Nog Ragnar.
9: Tempo is een klein beetje uit de wedstrijd. De tijd begint te dringen voor Feyenoord met nog 17 minuten. En Twente loert op dat ene moment, die ene kans. Dat moet het Zon doen zonder Menig. Die is vervangen, was een van de beste mensen. Maar op, denk ik, 1-1.
5: Er was een tussensprint van Willem II thuis tegen Heracles. En ineens was het 3-0, Richard.
10: Ja, dat ging in een tijdsbestek van 5 minuten. Hier is het niet het tempo, maar de spanning die uit de wedstrijd is. De laatste wissel noodgedwongen, de keeper eraf bij Heracles Almelo. Blaswich naar de kleedkamers en Michael Brouwer in zijn plaats.

0: op de sprint natuurlijk na. En straks op de Champs-Élysées hebben we eigenlijk al wel gehad. Want het was prachtig om te zien hoe de onttroonde gele truidrager Primoz Roglic naast de definitieve gele truidrager kwam rijden naast Tadej Pogacar. Ze legden een arm om elkaar schouder. En deze twee jongens die mogen elkaar zo graag. Die gunnen het elkaar ook. Dat kon je heel goed zien. Dit was echt gemeend. Het was niet voor de bühne. En daarna kregen we ook nog eens eventjes een optochtje van de vijf Slovenen in deze ronde. Want ook die vieren dan een feestje. Want Pogacar is natuurlijk wel de eerste man die de gele trui naar Slovenië brengt. Dat zal een enorm feest worden. Hij mocht naast Roglic natuurlijk rijden. Roglic in het midden. Mesgec, Mohoric, Polanc, Pogacar en Roglic. Dat waren de vijf Slovenen.
1: Ja, en het nieuwe tijdperk waar ik het dus over had, dat was het tijdperk van de super Sloveen Tadej Pogacar. Dat begon daar. Dat was zijn eerste eindzege. En omdat het zo heerlijk is om Gio Lippens weer even te horen, zo eindigde de slotetappe later die middag op de Champs-Élysées.
0: En dan draaien we zo meteen rechtsaf voor die laatste honderden meters. En kijk eens, dan lijkt die finish nog zo ver als je kijkt naar dat peloton. En naar die Champs-Élysées met Mikhail Morkov daar op kop. Die moet dan de sprint gaan aantrekken. Maar dan is het Jasper Stuyven die daar dan in het wiel zit. En de groene trui van Sam Bennett die dan ook goed zit. Die moeten dan nu overeenkomen. Viviani zit er ook een beetje verscholen, maar het is Sam Bennett en Mats Pedersen die hier om de overwinning gaat sprinten. En het is Sam Bennett die de sprint wint voor Mats Pedersen, voor Peter Sagan die er ook nog als een duveltje uit het doosje naast is gekomen. Hij heeft al een etappe gewonnen in deze Tour. Hij had de groene trui al stevig om de schouders en hij is verschrikkelijk blij met die ritzege op die Koninklijke Avenue. De hoofdprijs hier vandaag is voor hem. Sam Bennett wint hier de sprint op de Champs-Élysées.
1: Sam Bennett won dus het groen en verder was het heel makkelijk onthouden, want Tadej Pogacar, toen nog net 21 jaar jong, een dag later zou hij 22 worden, won de andere truien, geel, de bolle en wit. En die middag was er bij ons in de Radio Tour Studio live muziek van drie Nederlandse artiesten die op muzikaal gebied dan ook met gemak de dragers van geel, bolle en wit kon noemen. Want zo klonk die middag de overkant van Suzanne en Freek en Sneller.

0: Ja, dat was een grote hit ook toen in 2020 in september. Dus Suzanne Freek en Snelle met De Overkant. Komt er nog wat leuks binnen, Kilene?
1: Nu?
0: Ja?
1: Ja.
0: Wederom?
1: Elke dag zo,
0: wij zijn jullie zo dankbaar. Blijf het ook insturen op de NPO Luisterapp, want dat is waar we dit op doen. Het is jullie nostalgie.
1: De interviews van Bram Tankink. Die waren vooral, zo heerlijk
0: vooral die ene dat hij vergat dat er al gestart werd. Dat was ook een hele mooie. Toen was de etappe gewoon al begonnen.
1: Dat weet ik even niet. Dus dat is leuk. Hou je die eruit? Oh ja,
0: dan moeten we hem dus eerst erin stoppen. Dat doen we dan morgen. Ja. Maar wat gaan we dan morgen uit het archief toveren?

0: halverwege pak je een beetje, man. Dat is die.
1: Ik ga even een grotere pon regelen.
0: Ik heb een papierkliko daar staan.
1: Dat past net, denk ik. Ja.
0: Oh, die is leuk. Die hebben we voorgelezen van de week. 27 juli 1990. Onze tweede zoon werd toen geboren. En ik luisterde op een kraambed naar Radio Tour de France. Niet per se iets om... nou, ze wilde iets van de etappe horen. Ria was dat.
1: Heel leuk. Een heel specifieke.
0: Ja.
1: We gaan op zoek voor de Grabbelton van morgen.
2: Kijken of de dag van vandaag het waard wordt om ooit in die Grabbelton te belanden, Joris.
3: Ik ben benieuwd, 3 kilometer nog naar de tussensprint. Dus Molenaar wil ik zeggen. Nee, maar helemaal niet Molenaar. De snelle mannen zitten klaar in de kop. Girmay, Matthews, Philipsen, dat soort mannen. Die zitten klaar voor dat klusje. Dat gaat om 25 punten zometeen voor het puntenklassement. 34 man voorop met 1 corner bij Van den Boek dus. En Molenaar en al die anderen. En ook die sprinters die ik u net noemde. En het is vervelend voor Niels Polit. Want die zit dat peloton op gang te houden. Maar langzaam maar zeker sijpelen de secondes hem door de vingers. Het verschil met nog 91 kilometer koers voor de boeg. Met dus nog een tussensprint. 2 keer een klim van tweede categorie. En dan omlaag naar Foix. Het verschil is nu 4 minuten 8. In het voordeel van de 34. En dat vergroot de kansen van de aanvallers. Met daarbij dus Pascal Eenkhoorn, Alex Molenaar en Frank van der Broek.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 3:30, Michiel van der Velden.
5: Ja, veel rechtbanknieuws. De Britse prins Harry heeft de rechtszaak tegen de uitgever van tabloid Daily Mail verloren. Prins Harry had samen met 6 anderen een zaak aangespannen wegens schendingen van de privacy. Volgens de rechtbank konden de beschuldigingen niet worden bewezen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is vanwege kinderporno veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij onder meer kinderporno bezat en heeft verspreid. Hij is vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man vanwege gebrek aan bewijs. De Franse radicaalrechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar eerder zei ze dat niet te zullen doen. Ajax-voetballer Sean Steur heeft getekend bij Newcastle United. De Engelse club betaalt 24 miljoen euro voor de 18-jarige middenvelder. Steur is een van de grootste talenten bij Ajax en brak afgelopen seizoen door.
1: Robert Vriese, de files.
6: 275 kilometer file staat er in het land. Vooral werkzaamheden veroorzaken vertraging bij Rotterdam en in het midden van het land. Wat verder opvalt is de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Nog 20 minuten vertraging tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen. Rijdt al langzaam over 14 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Centrum een kwartier vertraging. Dat na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij De Meren. 11 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto.

0: samenwerking van onze tourartiest met producer Mark Ronson was dit. De man die Amy Winehouse een extra zetje gaf met het liedje Valerie. Nou niet denken dat Bruno Mars dit alleen maar even in hoefde te zingen. Want hij is ook mede schrijver en mede producent van dit Uptown Funk. Het zwaarste deel van de etappe komt er nu aan, toch Sebas?
1: Zeker weten, want de tussensprint in Kiel, waar Bauke Mollema dus een paar jaar geleden de etappe op zijn naam wist te brengen, is achter de rug. We zijn over de helft van de etappe. 88 kilometer waren er nog te rijden bij die sprint in Kiel. En nu gaan we weer klimmen. Col de Coudol is een klim uit tweede categorie. 10,7 kilometer lang. 5,5% gemiddeld. En daarna komt de Col de Montségur. Die is bijna 7 kilometer lang. 6,6% gemiddeld. En het is niet zo gek dat Biniam Girmay er op dit moment nu af is. Hij won er net trouwens die tussensprint, als ik het allemaal goed gezien heb. Maar Joris kan dat zometeen wel bevestigen. En volgens mij wordt hij hier gelost. Of nou ja, laat hij het lopen, laten we dat zomaar noemen. Samen met Jasper Philipsen. Want geloof maar, als Girmay echt zou willen, had hij echt nog wel meegekund. Maar de punten voor de groene trui zijn binnen voor die strijd. Groene trui trouwens, de leider in het klassement is Pogacar, maar die heeft het geel. Dus draagt Vingegaard volgens mij de groene trui. Hoe dan ook, Girmay zal daar zijn zinnen op hebben gezet. En even voor hem uit, een paar meter voor hem uit, rijdt de man met het nummer 105. En die is makkelijk te herkennen, altijd aan de mooie stijl. Echt wel een ranke sprinter hoor, Jasper Philipsen. En je ziet het aan de manier hoe hij er net ook even de bidon pakt uit de ploegleiderswagen van Alpecin Premier Tech. En die nu trouwens leeg maakt, leeg spuit in zijn nek. Dat hij echt wel beter zou kunnen als het echt per se zou moeten. Maar dat hoeft helemaal niet. Philipsen, er dus af. Girmay, er dus af. Ik kijk naar links op deze prachtige beklimming. Mooi open gebied inmiddels. We hebben lange tijd in een kloof gereden. Daarna dus een beetje berg op, berg af. Over een niet al te brede tweebaansweg. Nu is de weg aan het begin van deze Coudol gelukkig weer breed genoeg. En dat geeft een mooi uitzicht. En dan zag ik, terwijl we nu Philipsen inderdaad passeren, het zweet natuurlijk op het aangezicht, zag ik hoe de net ook duimen Amerikaanse kampioen Quinn Simmons weer naar voren schoof. Ja, die fase dat de eerste renners wat wel serieus gaan proberen, die komt er natuurlijk dichter en dichterbij. Terwijl de voorsprong is opgelopen, Joris, na 4 minuten en 40 seconden. Zou Torsten Trein, of Train moet ik geloof ik zeggen, hier in de kopgroep, nou die mogen gaan hopen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. En dat deed hij vorig jaar in de Ronde van Spanje ook. Hè. Toen heeft hij een aantal dagen de rode leiderstrui mogen dragen. Die donkerharige Noor. Met dat interessante medische verhaal dat dan ongetwijfeld wel weer verteld gaat worden. Maar dat is van later zorg. Col de Coudon, zo heet het ding waarop ze nu bezig zijn. Bijna 11 kilometer, 5,5%. En inderdaad, jij noemde Simmons. Het was interessant om te zien dat die Amerikaan als vijfde over de streep kwam bij de tussensprint. Die was daar dus al alert. Want meteen na de tussensprint was het omhoog fietsen geblazen. 1 Girmay, 25 punten, 2 Philipsen, 20 punten, 3 Pedersen, 16 punten, 4 Edward Plankaert en 5 Simmons bij de tussensprint. En die twee sprinters, Sebastian zei het al, en die raapten ze op. Die Girmay en Philipsen, die lieten meteen daarna lopen. Dat was het vooral hoor. Het was gewoon verstandig. Zij hebben in de rest van de etappe normaal gesproken niets meer te zoeken bij deze omstandigheden. En met die beklimmingen voor de boeg. Peloton begint nu ook aan de lastige heuvel. En het probleem van die heuvel zit hem na 11 kilometer in het feit dat er dan geen afdaling komt. Dan komen ze op een plateau. Dus het is klimmen, dan heel lang op een plateau, dan een stukje dalen en dan nog één keer omhoog naar een klim weer van tweede categorie, waarna de laatste 35 kilometer naar beneden en min of meer vlak zijn. Pascal Enkhoorn, goed, een van de drie Nederlanders in de kopgroep die nog uit 32 man bestaat. Hij leidt de kopgroep met Pedersen en Vacek. En daar zit die Tren, die dus voor de minuten aan het rijden is van Tinoor van Uno X. Hij zit wel in zijn eentje wat betreft het gebrek aan ploeggenoten in de kopgroep. Tinoor ruikt de gele trui, want het peloton geeft zich nu gewonnen. En de kopgroep van 32 man met daarbij een goede Enkhoorn, een altijd strijdlustige van den Broek en de bergpunten verzamelende Molenaar maakt grote kans op de rit.
0: Yannick Sinner is niet op zijn best, won wel de eerste set en dan set 2, Mark.
3: Ja, set 2 inderdaad. Stond hij natuurlijk een break voor. Hè. Die break heeft hij weer ingeleverd. Bij 4-4 kreeg hij een breakpoint. Nou, dat hij dat niet benutte, daar kon hij niet zo heel veel aan doen. Een goede service van Jan-Lennard Struff. We bekijken het natuurlijk wel de hele tijd vanuit Sinner. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een goede tegenstander Struff. Hè. Die staat niet voor niks in de kwartfinales van Wimbledon. Serveert goed, probeert in te komen. Vanuit de rally veel naar het net te komen. Dus hij zet Sinner wel onder druk. Maar er zitten wel wat dingetjes in het spel van Sinner waarvan je denkt, dat zou beter moeten. Maar goed, 5-4 in de tweede set in het voordeel van Jan-Lennard Struff als Sinner serveert. Sinner die er 5-5 van probeert te maken. De stand waarop het voor Struff in de eerste set fout ging. Toen leverde hij op 5-5 zijn service in en was het Yannick Sinner die er met de eerste set vandoor ging met 7-5. Sinner nu dus nog 2 punten nodig om er weer 5-5 van te maken. Een set die hij naar mijn mening eigenlijk al binnen had kunnen hebben door die break voorsprong. Inmiddels op het centercourt 2 Amerikaanse vrouwen tegen elkaar. Daar hoeft Donald Trump niet in te grijpen, want daar gaat sowieso een Amerikaanse winnen. Het is Jessica Pegula, de nummer 4 van de plaatsingslijst. Nou, we weten natuurlijk dat Sabalenka eruit ligt, dat Rybakina eruit ligt, dat Swiatek eruit ligt. Dat waren de nummers 1, 2 en 3 van de plaatsingslijst. Jessica Pegula is dan de nummer 4, de hoogst geplaatste speelster. En die maakt die plaatsing vooralsnog wel waar. Ze heeft de eerste set van Coco Gauff met 6-4 gewonnen. Op het baan 1 moet ik zeggen, Struff die tegenstribbelt, die natuurlijk die break hier wil forceren om die tweede set met 6-4 binnen te halen. En Sinner die probeert door middel van de servicewinst om naar 5-5 te gaan.

0: Revival is gaande van het goede doel en dat zullen we weten ook, want Henk Westbroek komt met zijn mannen van de band optreden bij het Tourcafé. Dit was België.
1: Tourquiz.
0: In jouw eigen tourquiz bepaal je zelf wat jouw eigen onderwerp is. Soms is dat een renner, soms een bepaalde periode. En je maakt het jezelf dus zo makkelijk of moeilijk als jij wil. Dus wil je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de categorie etappezegers in de Tour van 2026, dan mag dat dus. En soms is het één bepaald tourjaar. Tim Buschops gaat vandaag voor de Tour van 1995. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt ook vaak wat over de leeftijd van de speler. Jij was toen ongetwijfeld jong. Wat weet je nog van die Tour en ook van die ene bewuste dag die je in het vorige uur al even noemde?
2: Ja, voor mij waren het tienerjaren. Dus inderdaad, ik heb al die leeftijd. Wat weet ik nog? Nou, vooral Fabio Casartelli. Weet je nog. Die zie je gewoon daar in feutushouding liggen. En dat is eigenlijk wat het meest bijblijft.
0: Ja, die kwam om het leven tijdens die Tour de France. Weet je dan ook nog precies waar jij was toen je dat meemaakte?
2: We waren in de zomer vaak bij mijn opa en oma in Limburg. Dus ik zat daar keurig op een ouderwetse houten stoel met leren bekleding naar de televisie te kijken.
0: Ja, dat soort details weet je dan nog, hè?
2: Dat weet je dan, ja.
0: De Tour van 1995. We gaan ze beklimmen. Alle categorieën op weg naar de hoofdprijs, het NOS Wielershow 2026. Succes, Tim.
2: Dankjewel.
0: En luister mee naar het volgende fragment. Op de voorlaatste dag won Miguel Indurain de tijdrit.
3: En dan gaat de zon schijnen. En zo verdient hij het natuurlijk ook. Want hij gaat gewoon deze tijdrit winnen. Maar hij heeft het moeilijker gehad dan andere jaren. Miguel Indurain. De vorige tijdrit wist hij te winnen met een verschil van 12 seconden... ten opzichte van Bjarne Riis. Nou, deze keer is het verschil iets groter. Maar toch is het maar 48 seconden. Miguel Indurain wint de tijdrit na 57 minuten en 34 seconden. Een prachtige tijd. En hij stapt gewoon van zijn fiets af. Gaat direct naar het erepodium. Want hij wil niet gestoord worden door de mensen.
0: Het was een succesvolle Tour, het was ook een succesvolle periode voor Indurain. Het was wel de laatste Tour die hij zou winnen. Zijn hoeveelste Tour-overwinning was dat?
2: Dat was zijn vijfde Tour-overwinning.
0: Zijn vijfde, dat was toen een record en inmiddels ook weer... omdat Armstrong natuurlijk uit de boeken is weggestreept. De handklapper, de pen en het keycord zijn al binnen. Hier komt de derde categorie, kijk of je die ook beklimt. Op de dag van het tragische ongeluk van Casartelli... werd de etappe geneutraliseerd en kwam er geen winnaar. Twee dagen later won een ploeggenoot van Casartelli de etappe. Hij droeg die ritzegen aan hem op. Wie was die behoorlijk beroemde ploeggenoot?
2: Dat was Lance Armstrong.
0: Dat is ook goed. De strandbal is ook binnen. Beklimming van de tweede categorie. Er staat een gedenksteen ter nagedachtenis aan Casartelli op de berg waar hij viel. Het peloton is er sindsdien al best vaak ook langs gereden. Welke berg is dat?
2: Dat is de Col Portet d'Aspe.
0: Yes, ook die is goed. De Bluetooth speaker is ook voor jou. We gaan de eerste categorie hopelijk over. In de jaren erna werd er een maatregel genomen ter bescherming van de renners vanwege dit ongeluk. Welke maatregel was dat, Tim?
2: Het gebruik van helmen.
0: Ook dat is goed, omdat het redelijk koud is op die eerste categorie. Heb jij nu ook gewonnen de Radio 1 ijsmuts. Maar we gaan natuurlijk voor dat wielershirt. De buitencategorie, daar komt hij. De derde etappe was een ploegentijdrit. Gewonnen door een ploeg waarvan later werd vastgesteld... dat er systematisch doping werd gebruikt. Onder leiding van dokter Michele Ferrari. Bjarne Riis reed voor die ploeg. En bijvoorbeeld ook de blonde Rus Yevgeny Berzin. Hoe heette die ploeg?
2: Dat was Gewiss Ballan.
0: Dat is goed, alles goed. En dat betekent dus dat je ook dat wielershirt krijgt. En je weet het, Tim, eeuwige roem in jouw categorie, de Tour van 1995. Gefeliciteerd.
2: Helemaal te gek. Dankjewel. Superleuk.
1: Jouw eigen tourquiz.
4: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Ja, die Tour van 1995. Ik denk dat elke wielerliefhebber en zelfs heel veel andere mensen hem zich herinneren, hè Joris?
5: Zeker weten. Zwarte dag en natuurlijk dat kijken en dat meebeleven. En het uitstekende commentaar van Mart Smeets en Jean Nelissen toen. Ja, het was onvergetelijk. Koude rillingen, vreselijk. Nu kunnen ze wel wat koude rillingen gebruiken, want het is warm. En Niels Poliet heeft het zo verschrikkelijk warm. Maar het verschil tussen de koplopers, die koploop wordt kleiner. En het peloton is nu 5 minuten 27. Dat betekent dat Tren zo'n beetje virtueel drager is van het geel. Maar er zitten er twee voor nu. Tratnik en Vacek zijn weggeslopen uit de kopgroep, waaruit Vauquelin zo'n beetje aan het lossen is. En waarin de Nederlanders aardig stand houden. Sebastiaan Eenkhoorn, Van der Broek en Molenaar.
6: Absoluut, absoluut. En Vauquelin, ja, die is op dit moment aan het bevoorraden bij zijn ploegleider. Daarom, of dat heeft hij gedaan, daarom reed hij even op achterstand. Het is een groep van meer dan 15 renners. Dus dan moet volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie de bevoorrading plaatsvinden achter de wagen van de jury. Dan mag je dus niet als ploegleider zijn naast rijden. Dus daarom Vauquelin het even op achterstand. Hij is nu weer terug. Ook een van de twee Cagarural-renners, Molenaar of Nicolau, heeft de bevoorrading gehad. Terwijl vooraan bij deze inmiddels dus achtervolgende groep Steinhauser degene is. Georg Steinhauser die het tempo er probeert in te houden. De ranke klimmer uit Duitsland, de klimtalent. Maar ja, dan kijkt hij om en dan ziet hij in zijn wiel met Pedersen, ploeggenoot van de Tsjechisch kampioen Vacek, die vooruit is gesprongen. En Pedersen zit daar heel stoïcijns en die schudde al een keer de net met zijn hoofd toen Steinhauser dat beroemde gebaar maakte met die elleboog van neem nou over, neem nou over. Ja, dat spelen ze natuurlijk helemaal niet van plan, want die heeft de ploeggenoot vooruit. Het spel, kortom, is op de wagen om die wielerterm toch maar eens te gebruiken. En daar gaan we nog zo'n 2 uur heerlijk van genieten, want het is nog 80 kilometer naar voren.

0: deze middag is natuurlijk niet compleet zonder Vanessa Paradis. 14 was ze toen ze dit liedje zong in 1987. Jules Le Taxi. Hebben we nog tijd voor een luisteraarsvraag? Ja, we kunnen er nog één doen. Sebastien, kom even bij jou. Op de NPO Luister-app gesteld door Job. Hoe voelt die Franse zomerwind aan op de motor? Is het lekker verkoelend of een hete föhn?
1: Dit is echt een hete föhn die er vandaag over ons heen uitstroomt als het ware. Vooral vanaf het asfalt zo naar boven. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik had het erger verwacht. 37 graden, temperatuur ietsje dus gezakt. Ik had me ingesteld op een warmere dag. Nog altijd twee koplopers, 35 seconden achter Trapnik. En Vacek rijdt de groep met één Koorn, Van den Broek en Molenaar op weg naar het volgende koersuur.
2: Merci Henri. À demain.
3: Ster. Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
4: Ga naar datacation.nl.
6: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Guylaine Plag.
17: Gaat het vandaag dan wel een snikheet vluchtersfestival worden? Met een peloton op zo'n 6 minuten en daarvoor in elk geval 3 Nederlanders. Zometeen fietsen we richting de Col de Montségur in Radio Tour de France. Na het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
18: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is vanwege kinderporno veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij onder meer kinderporno bezat en heeft verspreid. Hij werd in februari aangehouden. De politie vond meer dan 1000 strafbare afbeeldingen bij hem. Ook stond hij terecht voor ontucht met een veel jongere man. Daarvoor werd hij vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs was tegen de oud-burgemeester. De Britse politicus Nigel Farage heeft bekendgemaakt dat hij stopt als parlementariër. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege aangenomen giften en kondigde net zijn terugtreden aan.
19: I've thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea.

0: tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: NPO Radio 1. 4 uur.
3: Gaat het vandaag dan wel een snikheet vluchtersfestival worden? Met een peloton op zo'n 6 minuten en daarvoor in elk geval 3 Nederlanders. Zometeen fietsen we richting de Col de Montségur in Radio Tour de France. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
4: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is vanwege kinderporno veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij onder meer kinderporno bezat en heeft verspreid. Hij werd in februari aangehouden. De politie vond meer dan 1000 strafbare afbeeldingen bij hem. Ook stond hij terecht voor ontucht met een veel jongere man. Daarvoor werd hij vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs was tegen de oud-burgemeester. De Britse politicus Nigel Farage heeft bekendgemaakt dat hij stopt als parlementariër. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege aangenomen giften en kondigde net zijn terugtreden aan.
5: I thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election.
4: Hij zegt dat hij er goed over heeft nagedacht, opstapt, maar dat er een tussentijdse verkiezing komt in zijn kiesdistrict. En hij stelt zich wel verkiesbaar bij die verkiezing. Correspondent Fleur Launsbach, dat was een verrassende persconferentie.
6: Ja, er zaten een heleboel gekke wendingen in en niet wat we hadden verwacht. Eerst dachten we wel, hij gaat aftreden. Toen werd het een soort monoloog over alles waar hij een podium voor wil hebben. En hij wilde zijn kant van het verhaal vertellen, inderdaad, over die financiële beschuldigingen. Dat hij miljoenen zou hebben aangenomen van crypto-miljardairs. En dat hij daarmee de parlementsregels heeft overtreden. Maar toen vervolgens, eigenlijk aan het einde, toen niemand het meer verwachtte, toen zei hij opeens, dus ik ga aftreden. Maar hij stelt zichzelf vervolgens weer meteen verkiesbaar in dezelfde kiesregio waar hij al zit. Dat is Clacton-on-Sea. En daar wordt hij dan vervolgens gewoon weer herkozen. Dus het is een hele gekke wending.
4: Ja, aftreden en terugkomen, waarom doet hij dat?
6: Nou ja, dat is inderdaad een grote vraag. Maar mijn interpretatie ervan is, kijk, als hij daar wint, en die kans is heel groot, want dat is echt zijn achtertuin, dan kan hij vervolgens zeggen, ja, nou, de kiezer heeft mij gelijk gegeven. Hè, dus al die onderzoeken die naar mij lopen, dat ik niet eerlijk zou zijn geweest, hè, de kiezer heeft dat verworpen. Daarmee staat hij dan sterker, heeft hij weer meer autoriteit. Het betekent niet dat die parlementaire onderzoeken naar zijn financiën helemaal geschrapt worden, maar hij zit wel aan het verzwakken hiermee. Hij zorgt eigenlijk voor afleiding. Dus hij zegt ook in zijn eigen woorden, zei hij ook, het is een middelvinger naar het parlement. Dus hij zegt, hè, als de mensen daar mij weer herkiezen, dan zien mensen dus dat ik onschuldig ben. Hè. Dan heb ik dat eigenlijk laten zien daarmee. Dus het is eigenlijk een hele gekke afleidingsmanoeuvre.
4: Ja, en dan tegelijk met dit nieuws over Farage kwam ook het oordeel van de rechtbank in een grote privacyzaak die prins Harry samen met een aantal andere bekende figuren had aangespannen tegen de uitgever van onder meer de Daily Mail. Die zaak draait om schendingen van privacy. Harry zegt onder meer te zijn afgeluisterd, maar de rechtbank wees alle claims af. Welke argumenten gaf de rechtbank?
6: Ja, daar moet ik wel meteen even bij zeggen dat hij in het voorgaande, er zijn heel veel rechtszaken, hè? Dit loopt echt al jaren, zeg maar. Dit was tegen de Daily Mail, maar er zijn ook andere zaken geweest, tegen de Mirror, tegen andere kranten. Hij heeft ook wel gelijk gekregen in vorige zaken. In deze zaak echter heeft de rechter inderdaad, volgens mij ging het om meer dan 90 aantijgingen, die werden allemaal verworpen. Dat waren dus de groep die, zeg maar, de aanklagers zijn. Er zit ook Elton John in, bijvoorbeeld, en andere beroemdheden. Die zeiden, we zijn afgeluisterd in, het speelt al lang geleden, in 93. Tot 2011. We zijn afgeluisterd. Er zijn allemaal illegale manieren toegepast om informatie van ons te verkrijgen, om dat vervolgens te publiceren in de roddelpers. En in dit geval zijn die aantijgingen afgewezen door de rechter. Maar ik moet er dus wel duidelijk bij zetten, in andere zaken heeft hij wel gelijk gekregen. Dus dat de pers zich heeft misdragen in die tijd, dat is zeker al wel bewezen.
4: Ja, en is dan dit het einde van Harry versus de tabloids?
6: Ja, nou, dat is dus een hele persoonlijke zaak, hè, voor Harry. Dus hij haat echt de Britse pers. Want hij heeft natuurlijk, zijn moeder is overleden terwijl ze achtervolgd werd door de pers, hè, prinses Diana. En vervolgens, hij zegt ook, de pers heeft er eigenlijk naartoe geleid dat ik paranoia ben geworden, dat ik depressies had. En ook dat hij en zijn vrouw Meghan zijn vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk en naar Amerika. Dus het is voor hem

0: Een heel persoonlijke zaak. Dit is de laatste van de drie grote rechtszaken. Hij heeft dus tegen heel veel van die grote mediabedrijven opgenomen. En ook al schadevergoedingen toegewezen gekregen. Dit is de laatste. Die heeft inderdaad verloren. En ik denk dat je dit wel kan zien als een afsluiter van een hele lange, kostbare strijd die hij heeft gevoerd tegen de tabloidpers.
1: Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar eerder heeft ze al gezegd dat niet te zullen doen. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Er wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. De baas van de FIFA-scheidsrechter heeft het opgenomen voor de Braziliaan die rood gaf aan de Amerikaanse spits Bellingham. President Trump had de scheidsrechter verdacht genoemd. Volgens scheidsrechterbaas Colina is de Braziliaanse arbiter juist zeer ervaren en gerespecteerd. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De 58-jarige man is schuldig bevonden aan het plegen van ontucht en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij werkte tussen 2019 en 2025 op de basisschool. In die jaren filmde hij stiekem 18 jonge meisjes. In 7 gevallen pleegde de man ontuchtige en seksuele handelingen door de meisjes op intieme lichaamsdelen aan te raken. Ook is hij veroordeeld voor het bezitten van kinderseksponnen. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestenwind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht zijn er ook wat opklaringen. Minima van 15 tot 18 graden dan. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En vanaf donderdag meer zon en warmer.
2: Michiel, dankjewel. Gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Robert Vriezen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jelijne. Nou, het is al druk hoor. Lange files, onder andere bij Rotterdam en bij Utrecht door de werkzaamheden. Wat verder opvalt tussen de ruim 400 kilometer die er al staat. Schade aan het aquaduct op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen, 11 kilometer file daardoor. Half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen, 16 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Ja, de werkzaamheden in de regio Rotterdam op de A20. Die veroorzaken ook file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Terbrechtseplein een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes. 7 kilometer file en 40 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het ging ondertussen ook mis op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum nu 3 kilometer file en een half uur vertraging.
4: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Soedal, de bouwverslimmer.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
5: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Het heeft koninklijke hoogheid Pogacar behaagd dat de vluchters hun gang mogen gaan in deze etappe richting Foix. Tenminste, neem ik nog risico met zo'n uitspraak, Joris?
13: Zeker niet. Ze gaan het redden. De 32 man die nog echt in de aanval rijden. Twee man daar dus helemaal voor. Dat zijn de Sloveen Tratnik en de Tsjech Vacek. Die hebben een seconde of 15 op de rest van de groep. En daar is het een beetje kennis in. Want Lidl Trek, de ploeg van Tratnik, speelt dit slim. In de groep die nu achter de twee koplopers zit, zitten nog heel gevaarlijke namen als die van Simmons en Pedersen. En natuurlijk ook Eenkhoorn, Van den Broek en Molenaar.
2: En ook in de hitte op baan 1 van Wimbledon. Twee mannen met JS als initialen. Sinner versus Stroef. Maar worden de sets ook eerlijk verdeeld, Mark Brasser?
14: Nee, de sets worden niet eerlijk verdeeld. Want het is Yannick Sinner die hard op weg is naar de halve finales hier op Wimbledon. 2-0 staat hij voor in sets. De eerste had hij al gewonnen met 7-5. En zojuist won hij de tweede set in een tiebreak. Na een vlekkeloze tiebreak. Geen fout gemaakt, goed geserveerd. Yannick Sinner 2-0 voor in sets.

0: De man die stiekem niet de originele zanger van dit nummer bleek te zijn, Plastic Bertrand met Sa Plan Pour Moi. Hebben de twee mannen vooraan al gezelschap, Joris?
1: Ja, die Oost-Europese alliantie, Tratnik Pacek, daar is een Luxemburger bijgekomen, Alex Kirsch van Covidis. Dus we hebben nu drie man aan de leiding. En wat spelen ze dit slim bij Lidl Trek? Want die Pacek is natuurlijk een klasbak. Die zit vooraan met een schitterend fietsje, hoor. In alle kleuren van de regenboog, met allemaal ook leuke poppetjes en zo erop, op het frame getekend. Maar die Pacek, dat is een klasbak. Die zit bij die kopgroep in de aanval met Tratnik en Kirsch. En in de grote groep daarachter, 29 man, daar zitten dan dus nog Simmons en Pedersen. En die zitten gewoon lekker te wachten. En de rest moet dit gaan oplossen. En die Kirsch heeft dus al de oversteek gemaakt. Die heeft al zijn benen leeg getrapt. En de anderen zijn het nu ook aan het doen. En die Tren van Uno X, die zit alleen maar de vaart erin te houden. Want die wil zo het geel. Peloton zit op 7 minuten van de grote groep. En op 7:20 van de drie aanvallers. En dan kan zometeen, denk ik dus, Simmons in de aanval gaan. Als de drie worden teruggepakt. En dan zitten al die andere mensen met een nieuw probleem, wetend dat Pedersen een fenomenale afmaker is, straks in Foix zou kunnen zijn, zo moet je het toch zeggen. Tactisch wordt dit goed gespeeld en de drie Nederlanders in de kopgroep, Pascal Eenkhoorn, Frank van den Broek en Alex Molenaar, draaien lekker mee. Jammer voor Molenaar net dat die Tratnik en Vacek wegreden op de vorige klim van tweede categorie. Want die 5 punten die had hij perfect kunnen gebruiken. De Nederlander van Kaggerural. Dan had hij nu aan de leiding gestaan in het bergklassement. Maar nu kwam hij als derde daarboven. En nu staat hij met 10 punten tweede in het bergklassement. Dus wil hij morgen de bergtrui weer kunnen aantrekken, Alex Molenaar, dan zal hij op de volgende klim eerste of tweede moeten worden. Toch, Sebastiaan?
2: Ja, absoluut. Terwijl die achtervolgende groep waarin hij zich bevindt nu weer op gang komt. Daarnet viel het even helemaal stil op de brede weg. En waar de wind vrij spel heeft. We zitten op het plateau na die top van die Coudon richting de Col de la Croix des Morts, zoals het dan heet. Ja, die telt niet mee voor het bergklassement. Dat is een klein hupje vanaf deze kant. En dan pas gaan we dalen. En dat moment dat we gaan dalen is nog wel een kilometer of 8 van ons verwijderd. En dat betekent dat de wind hier op dit plateau behoorlijk vrij spel heeft. En aangezien we ook op een hoogte zitten van bijna 900 meter boven zeeniveau, is die wind ook wel lekker verkoelend in de hitte van vandaag. De net komende vanaf rechts. En dat zorgde er echt voor ook dat bij die achtervolgende groep, met de Nederlanders dus erbij, met Van den Broek, met Molenaar daarin, dat er echt helemaal aan de linkerkant van de weg ook door Pascal Eenkhoorn werd gereden. Bijna een waaiertje ontstond. Nu een bocht naar rechts gehad. En dan zie je Quinn met Steinhausen, die er net nog dat tempo bepaalde, helemaal achter in de groep. En de ploegleiders komen ook natuurlijk allemaal weer naar voren om te bevoorraden, om die drinkbussen te blijven uitreiken. Zij gaan dat dadelijk in handen nemen. En vooraan wordt het dan weer versneld. En zo jojoen we als het ware op deze mooie dag door de Pyreneeën heen in deze vierde etappe. Ja, de uitlopers van de Pyreneeën, ze liggen, ja, u mag er langs, meneer van NSN, ze liggen aan de linkerzijde van ons, de ploegleider van Frigo, van de Koelkast. Die wil even naar voren ook de Pyreneeën toppen links van ons. Waar trouwens ook daarboven wel wat bewolking begint samen te pakken. Het is natuurlijk echt ook wel zo'n dag voor een flinke donderbui aan het einde van de dag. Maar dat gaat niet gebeuren in deze koers. Want richting Foix is het onbewolkt. Er rijden nog altijd de drie man met zo'n half minuutje voorsprong op de groep met de drie Nederlanders erin.
0: Ja, en goede warme temperaturen. Tom Dumoulin is hier om met ons mee te kijken. Tom, welkom.
3: Ja, dank je.
0: Zit je liever hier in de airco of had je toch liever daar op de fiets gezeten? Was jij een warmteman?
3: Nou, nu toch liever in de airco hier.
0: Toch wel, hè?
3: Helemaal prima. Ja, rustig op mijn stoel. Perfect.
0: Maar die Tour de France is natuurlijk voor jou heel mooi. Zeker in 2018 gelopen. Toen werd je tweede. Drie etappenzegens heb je ook behaald. Ik vind het altijd leuk om nog even naar wat successen te luisteren. Deze.
4: Hij gaat het redden als het zo doorgaat. Tom Dumoulin gaat hier voor een mega stunt zorgen.
2: In de hagel, echte hagelstenen. Die komen nu keihard op naar ons, bij ons naar beneden.
4: Hij begint al te juichen. Die linkerarm gaat al de hoogte in. De arm van Tom Dumoulin. De man uit Maastricht, 25 jaar oud is hij. Hij is geboren op 11 november 1990. En hier pakt hij toch wel de allermooiste zegen uit zijn loopbaan. Want echt waar, die zegens van vorig jaar in de Vuelta, Die kunnen hem gestolen worden. Tom Dumoulin wint een etappe in de Tour de France. We hebben er weer eentje. Na Lars Boom, na Pieter Wening. Hier komt hij over de streep. Tom Dumoulin wint de etappe op Arcalis.
0: Ja, dat zeg, we kunnen een beetje jouw eigen tourquiz van maken. Weet je, de
3: laten
0: datum
3: dat,
0: ook
3: laten
0: nog?
3: Laten we dat niet, vooral niet doen.
0: Negende etappe was dat, hè? In 2016 ja, ook, ja, in de Pyreneeën. Zie je hem dan wel weer voor je?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Dat die hagelstenen.
3: Ja, dat was de laatste kilometers van die rit. Ja, barsten het helemaal los. De hele dag hadden we fantastisch weer. Een beetje het weer dat we nu ook kennen in de Tour. Net zo warm en net zo broeierig. Maar toen pakten zich dus inderdaad die donderwolken wel tijdens de rit al samen. En begonnen flink te hagelen.
0: Ja, dat kan in de bergen soms flink tekeer gaan, hè?
3: Ja,
0: goed, hier blijft de verwachting in ieder geval vandaag de temperatuur hoog. In Foix zou het zo'n 36 graden ook nog kunnen zijn. Little Trek, Joris zei het net al, is het tactisch erg slim aan het aanpakken. Dat is ook wat jou opvalt, hè?
3: Ja. Zij passen de befaamde tactiek van vooraan niet rijden en achteraan niet rijden toe. Dus stuur een mannetje vooruit. Laat dat mannetje zeggen van, nou, ik heb mijn kop man van achter zitten, dus laat hem niet meerijden. En van achter kun je met je overige twee renners, met Simmons en Pedersen, ook zeggen, nou, ik heb een mannetje van voor, dus ik hoef ook niet te rijden. Ja. Dus in principe kun je dan, dan zit je in een perfecte situatie dat je krachten kunt sparen en toch in een hele gunstige tactische positie blijft om die etappe te winnen.
0: Ja, dus Pacek, die is dan ook zijn taak om te zorgen dat het niet te hard gaat?
3: Hij neemt vooral niet over bij die drie die nu vooraan rijden. Hè. Dus met Tratnik en Kirsch nog daarbij, die dus wel aan het rijden zijn om proberen weg te blijven met dat groepje van drie. Maar die achtervolgers die zaten net op 20 seconden en zitten inmiddels weer op 43 seconden. Dus wie weet is dat toch dan de goede move geweest. En dan zit natuurlijk Vacek helemaal in een zetel, want die hoeft dus niet over te nemen. Kan zijn krachten sparen en kan dan misschien op dat laatste klimmetje toch aanvallen. Maar goed, we hebben nog een behoorlijk eind te rijden.
0: Ja, maar je zei net toen we hier naar binnen gingen, de eerste aanval is vaak de beste. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, als je zo'n overgangsrit hebt, die we nu rijden, mm-hmm. En dan gaat er zo'n grote kopgroep van, in dit geval 34 man, gaat weg. Ja, die groep is te groot om goed samen te werken. Er zitten allemaal duo's, trio's, allemaal ploegbelangetjes. En die denken allemaal, ja, goh, die groep is te groot. Ik ga het vuile werk niet opknappen. En dan krijg je heel vaak de dynamiek dat zo'n groep heel erg naar elkaar gaat kijken. En als je dan kunt aanvallen en je krijgt een gat, dan blijft die dynamiek daar dat iedereen naar elkaar gaat kijken van, ja, los jij het maar op, want jij hebt drie man, ik heb er maar twee. En dan zegt de andere, ja, maar jij hebt deze goede sprinter, dus ik ga het ook niet doen. En dat ontstaat dan, waardoor dan uiteindelijk drie renners, met in dit geval dan Tratnik, Vacek en Kirsch, wegblijven bij een groep die van 31, die eigenlijk... Ja,
0: die zitten dus ook naar elkaar te kijken. En zijn wel in koppeltjes inderdaad, of soms met z'n drieën.
3: En dat maakt het wielrennen zo leuk, hè? Dat de hele tactische
0: spel. Dat is eigenlijk wat we gisteren ook hoopten, maar wat we vandaag in ieder geval zeker zien. Even naar het gras op Wimbledon. Sinner tegen Struff, een partij die lang duurt inderdaad. Maar dat zeggen we al elke dag, hoorde ik Henry vandaag ook al een paar keer constateren. Mark, heeft ook met de hitte te maken.
5: Heeft met de hitte te maken, inderdaad. Heeft er ook mee te maken dat spelers na een set wel eens eventjes van de baan afgaan. Dat hebben we bij Yannick Sinner ook gezien na het verlies, of na de winst van die tweede set. Is hij even van de baan af geweest. Even opfrissen, misschien even naar de wc. Even een droog shirt aan. Om vervolgens weer wat frisser naar buiten te komen. Die tweede set dus gewonnen door Yannick Sinner. Die, ik zei het eerder al, een foutloze tiebreak speelde. 6 keer mocht hij serveren. 5 keer maakt hij zijn eerste service. En ook 5 keer haalt hij dan meteen het punt binnen, of door een ace of door een half ace. Dus de zesde servicebeurt was een tweede service waarbij Jan-Lennard Struff op setpoint tegen eigenlijk wel heel veel risico nam met zijn return en de return ook miste en daardoor ging de set naar Yannick Sinner. Maar ja, wat een klasbak dat hij dan toch in die tiebreak dat hij zo gefocust is, dat hij toch even ook zijn service naar een hoger niveau kan tillen en dat hij eigenlijk op eigen service helemaal niet in de problemen komt in zo'n tiebreak en die tiebreak uiteindelijk met 7-4 wint. Een 2-0 voorsprong in sets dus voor Yannick Sinner. Ja, wat kan Jan-Lennard Struff nog? Dit is wat hij nu speelt, is zijn spel. Agressief spelen, inkomen als het kan, goed serveren. Maar ja, dat deed hij in de eerste twee sets. En het was niet genoeg tegen Yannick Sinner. 7-5 en 7-6 in het voordeel van de nummer 1 van de wereld.
6: Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, nieuws.

0: Frans Malinese zangeres stond in 2020 was dit echt de grote nummer 1 hit in Frankrijk. Ja, Joris, ik zat met Tom even te kijken naar... We kijken natuurlijk vooraan, maar ook hoe het gaat in het peloton. Of die gele truidrager, genaamd Pogacar, nou nog zijn best gaat doen of dat hij het gewoon laat.
1: Hij is nu de grote nummer 1 in Frankrijk. Hè? Ik denk dat hij het zo laat. Hij heeft nog altijd een ploeggenoot op kop van het peloton. Maar dat is meer plichtsbesef. Dat is omdat dat nou eenmaal zo hoort. Dat is uit respect naar de wedstrijd en de Tour. De gele truidrager dient in een situatie als deze de boel een beetje met zijn ploeg op gang te houden. Maar meer zit er ook niet in. Want achter die UAE-renner zitten er 3 van Lidl Trek. Dat is de ploeg die in de kopgroep, tenminste in de aanval, de boel zo goed onder controle heeft. Vooraan nog altijd Tratnik, Vacek van Lidl Trek en die Luxemburger Kiers die er naartoe gereden is. Die mannen hebben een klein minuutje op de overige 29. En het goede nieuws voor die 3 is dat we nu eindelijk gaan dalen. Na de vorige klim van tweede categorie is er een plateau geweest. Dat is nu voltooid. En een afdaling is altijd in het voordeel van degene die voorop liggen. Want in een afdaling kun je bijna geen tijd goed maken. Gaan ze allemaal ongeveer even hard. Zo is het nou eenmaal. Maar daarna, na die afdaling, dan komt er nog 1 klim op deze dag. 7 kilometer aan een dikke 6%. De Col de Montségur. En dat is dus weer lastig werk. De top daarvan ligt op 35 kilometer van de finish. Daarna dus naar beneden en dan hobbelen naar de finish. Met nog altijd koplopers, want ze gaan het redden. De peloton zit op 7 minuten en 45 seconden. En vindt het wel welletjes zo. En dat is dan wel weer goed nieuws voor in eerste instantie Torsten Tren uit Noorwegen. Die zit in de groep daarachter. En dat is de man met de beste klassementspapieren. Hij staat op 5 minuten en 6 seconden. In het klassement dat aan het begin van deze etappe is opgemaakt. Maar er is nog een kaper op de kust. Dat is Sean Quinn, een renner van IF. En die staat op 5 minuten 34. Eén van die 2, dat kun je wel gaan stellen, is na deze etappe drager van de gele trui. En Pogacar, het zal hem jeuken, denk ik. Het maakt er wel maar niet uit. Hij heeft nu Vingegaard al 2 tikken uitgedeeld na dat tikje dat Pogacar te verwerken kreeg in de openingsploegentijdrit in Barcelona. Pogacar zit lekker in zijn vel. Heeft die tik beantwoord met 2 klappen terug. En zit nu rustig in het peloton en weet dat de Tour nog heel lang gaat duren. En hij hoeft dus al die podiumceremonies voorlopig even niet te ondergaan. 3 man voorop, 54 seconden, stukje dalen nu. En dan de laatste klim van de dag, waarna het nog 35 kilometer is naar de finish. Dat is de Montségur van tweede categorie.
0: De man hier in de studio is nog niet helemaal overtuigd, Tom Dumoulin.
2: Ik ben nog niet helemaal eens met Joris inderdaad. Want ik had eerlijk gezegd verwacht dat Poggi zijn gele trui zou willen houden aan het einde van deze dag.
0: Ik heb gisteren van Annemiek van Vleuten begrepen dat het een hoop plichtpleging en een hoop gedoe is. Dus dat het niet erg is als je hem even kwijt bent.
2: Nee, zeker niet. Het is eigenlijk in het verloop van de Tour wellicht gunstiger om hem kwijt te zijn. En om hem kwijt te spelen op een dag als deze. Dat is de oude wielerwetten. Maar Pogacar heeft de afgelopen jaren al vaker dit soort ritten de kans gehad om zo'n trui weg te geven eigenlijk. Mm-hmm. En dat heeft hij toen nooit gedaan. Hij wil gewoon in die gele trui blijven. Hij vindt dat toch eervol om daarin rond te blijven rijden. Dus En heel lang zag het er ook naar uit dat het peloton zo rond die 5 minuten van die kopgroep bleef. Hè? Dat doen ze niet voor niks. En inmiddels is dat gat inderdaad na ongeveer 6,5 minuut met die achtervolgende groep waar dus die traan in zit, gegroeid. Dus wellicht dat ze hem toch gaan weggeven. Kost het te veel energie in deze warme bakoven in Frankrijk. Het kan zo zijn. Maar ze laten het ook, kijk maar, 7,5 minuten. Lopen we een beetje terug. Ze laten het ook niet helemaal gaan. Dus ik weet het nog niet, Joris.
0: We hebben nog 50 kilometer te gaan. En aan het eind kijken we wie er gelijk had. Zo gaat dat.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk!
5: Henk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
3: NPO Radio 1.
0: 1 minuut over 5:30. Het NOS Journaal krijgt u van Michiel van der Velden.
7: Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een man die 12 Groningse slagerijen zou hebben bedreigd. Hij stuurde in september in dreigmails dat de winkels de volgende dag dicht moesten blijven, omdat hij anders iedereen zou doodsteken. Volgens het OM had de man veel filmpjes over slachthuizen gekeken. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, de leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Twee mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. Twee anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij 1 overval vielen doden, bij 2 anderen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden.
0: Dankjewel, Michiel. Ja, Peter Kuipers-Munneke kwam hier binnen en die zei, ze lopen wel achter op schema, of niet bij die tour. Maar ik zou met 38 graden misschien ook even rustig aan doen.
8: Ja, zeker. Je ziet maar weer dat de grillen van de Tour de France natuurlijk voor een deel komen door waar de renners zin in hebben. Maar het weer dicteert denk ik ook een hele hoop in die grote wielerronde. Ja, wat dat betreft hebben we bij ons wat minder spannend weer. Wel grote verschillen in het land, maar dat was ook de afgelopen dagen al zo. In Groningen werd het vandaag 19 graden en in het zuiden van het land 26. En het is in het noorden, maar nu ook in het midden van het land op veel plaatsen bewolkt aan het raken. Vannacht is er ook wat meer bewolking. En morgen is het op de meeste plaatsen in het land ook vaker bewolkt dan vandaag. Dat maakt voor de temperatuur niet eens zo heel veel uit, want morgen wordt het opnieuw zo'n 20 of 21 graden in het noorden van het land, met dus vrij veel bewolking. En in het zuiden van het land wordt het dan ongeveer 25 graden en daar is de zon wel wat vaker te zien, maar daar merk je echt een verschil met vandaag, want vandaag was het echt blauw en daar ga je wel wat wolken zien. Het blijft wel droog. En dat is wel het opmerkelijke voor niet alleen morgen, maar eigenlijk zover als dat we vooruit kunnen kijken. Dus laten we zeggen tot volgende week woensdag of donderdag, dus 9 of 10 dagen vooruit. Dat er eigenlijk geen regen in de weersverwachting zit. Voor heel veel mensen heel goed nieuws. Als je boer bent, dan kun je alvast een beetje gaan nadenken wat je wil gaan doen. Maar het blijft dus de komende tijd droog. Het leek er even op alsof het dit weekend ook nog heel erg warm zou gaan worden. Maar een hoge drukgebied komt net iets anders te liggen. En daardoor krijgen we dit weekend te maken met een noordenwind in plaats van een oostenwind. En dat compenseert een beetje voor alle zon die binnenkomt. En dus hebben we de komende dagen te maken met maximum temperatuur. Tot en met het weekend ook zo tussen de 26 en 28 graden.
0: Misschien wel zo aangenaam. Robert Vriese, een drukke avondspits.
9: Ja, zeker. Niet zo aangenaam. 650 kilometer al bij elkaar. Bij Rotterdam en Utrecht is het voornamelijk druk door werkzaamheden. Schade aan het ringvaartaquaduct op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht bij het aquaduct. 12 kilometer file vanaf Schiphol, doe je er een half uur langer over. Half uur vertraging ook door de werkzaamheden aan de A20. En die vertraging is dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein staat namelijk 13 kilometer file. Rechterrijstrook van A17 is dicht vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal-Borgwerf na een ongeluk. Half uur vertraging. En 40 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Eemnes. Linkerrijstrook is daar dicht.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
12: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
13: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
14: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
13: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
15: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
16: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
13: Ga naar datacation.nl.
0: Drie mannen op kop, daarna een groepje van zo'n 30 is het. En daarna een stukje erachter de rest, Sebas.
17: En op de motor achter die groep, die achtervolgende groep waar de drie Nederlanders dus in zitten. Frank van den Broek daarnet helemaal achterin. Niet omdat hij het moeilijk had of omdat hij een probleem had met zijn fiets. Nee, omdat hij gewoon even wat bevoorrading kwam halen. Terwijl Pascal Eenkhoorn en Alex Molenaar zich wat meer midden in die onrustige groep rijden. De weg is weer wat smaller geworden trouwens. We hebben die Col de la Croix des Morts. De kol van het kruis van de doden. Waar 's nachts de geluiden volgens de legende zouden zijn te horen van de geesten van een in 1613 vermoorde koopman. Nou, die kol hebben we achter de rug, gelukkig bij daglicht. Want daar hoef je 's nachts dus niet te komen, daar ben ik allemaal veel te bang voor. En na die afdaling is de weg een stuk minder breed en wordt het weer wat meer draaien en keren. Komt die lode last van de hitte ook weer wat meer over ons heen. Het is ook weer prompt 39 graden op dit moment. En jagen de mannen hier voor ons uit. Die 30 ongeveer. Dus op die drie koplopers die we al een tijdje hebben. Op Tratnik, Kirsch en Vacek. Ja, en dan wil ik gaan afronden. En les 1 van wielerrennen verslaan op de radio is altijd eindigen met een verschil. Maar dat kan ik nu niet doen, want de koersradio is stuk vandaag. Dus we hebben geen officiële informatie vanuit de koers. Dus Joris, vertel het maar. Ik ben afhankelijk van mijn ogen. Nou, ik ga nu door een dorpje linksaf. Prachtig dorpje trouwens. Maar wat is het verschil? Wat is de voorsprong van de drie man aan de leiding?
1: 31 seconden op dit moment hebben die drie op de groep daarachter. En inderdaad, het is daar heel erg onrustig. Eenkhoorn zit nu voorin die groep. Maar iedereen is een beetje naar elkaar aan het kijken en zich aan het afvragen wie gaat dit gat nou een keer dichtrijden en hoe zit het en wat gaat het dan gebeuren. En Lidl Trek lacht zich helemaal kapot. En het peloton, ja, dat had Tom Dumoulin toch wel goed gezien. Dat kwam op gang, dat begon weer wel dichterbij te komen. Maar dat zit nu dan toch weer op 7,5 minuut van de drie. En op 7 minuten dus van de groep met 29 die daarachter zit met daarin de man die zo graag die gele trui wil, die Tren. Pogacar, eventjes kijken hoe nu die bocht doorgaat. Heel rustig zijn ze nog aan het dalen in het peloton. De koppellopers gaan bijna beginnen. Dat doen ze over een kleine 3 kilometer. De eerste drie in eerste instantie aan de laatste klim van de dag. De Col de Montségur. Ik weet niet wat zich daar 's nachts afspeelt. Of dat allemaal huiveringwekkend is. Dat gaat Sebastian straks allemaal meemaken. Op dit moment ligt het allemaal aardig in een plooi deze etappe. Dat ze vooraan wel gaan strijden om de ritzegen lijkt me vaststaan. Toch nog één slagje om de arm wat betreft die gele trui.

0: Aardappelen, ja. Baan 1 dan, op Wimbledon. Sinner tegen Stroef. Mark?
1: Ja, Sinner tegen Stroef inderdaad. 4-3 in het voordeel van Yannick Sinner in de derde set. De Italiaan won de eerste set met 7-5. Tweede set in een tiebreak. Ja, en Jan-Lennard Stroef, die dus 4-3 achter staat in die derde, wel zelf mag serveren. Het gaat nog op service. Die zit in een positie dat het moet. Het moet nu. Ja, en dat is natuurlijk als sporter niet echt een lekkere positie om in te zitten. Misschien wel als je Yannick Sinner bent of een andere wereldtopper. Want als het moet, dan kunnen zij, eerder ook al gezegd, kunnen zij altijd nog wel ietsje meer. Of vallen ze terug op een bepaald spel of op bepaalde kwaliteiten, waardoor ze zo'n wereldtopper zijn geworden. Maar Jan-Lennard Stroef zien we toch zeker in deze service game. Want we hebben een breakpoint nu voor Yannick Sinner. Zien we Stroef toch wel wat fouten maken en het denken van ja, ik moet iets meer doen. Ik moet nu echt mijn kansen grijpen. Maar ja, die kwaliteit heeft hij dan niet. Dan mist hij een bal, slaat hij hem ver achter de baseline. En dan komt hij in de problemen. Twee breakpoints had hij. En nu het tweede breakpoint wordt benut door Yannick Sinner. En dat betekent dat de Italiaan naar een 5-3 voorsprong gaat in de derde set. En met die 2-0 voorsprong in sets op zak, ja, is het een kwestie van tijd. Zeker als je kijkt naar hoe Yannick Sinner door zijn service games is gekomen. Hoe hij serveerde in die tiebreak van die tweede set. Fenomenaal. Echt foutloos wat hij daar deed. En dat niveau van die service houdt hij ook vast in de derde set. Dus één game heeft hij nog nodig, zijn eigen service game. En dan is Yannick Sinner, de titelverdediger hier op Wimbledon, de nummer 1 van de wereld, door naar de halve finales.

0: van Bruno Mars. Ik zie wat handen de lucht in gaan, Mark, bij Wimbledon.
1: Ja, inderdaad. En dat zijn de handen van Jannik Sinner en van de mensen in zijn box. Darren Cahill, onder andere zijn Australische coach. Hij heeft het geflikt. 6-3 in de derde set in het voordeel van Jannik Sinner. En dus verliest hij weer geen set. Alleen in zijn eerste ronde partij 2 sets verloren. Maar daarna alles in straight sets. En dat doet hij nu ook tegen Jan-Lennard Struff. En dus kan Jannik Sinner rustig wat cooling down doen. Even zich opfrissen, wat gaan eten, wat persverplichtingen. En dan met de beentjes omhoog misschien wel even kan gaan kijken wie zijn tegenstander gaat worden in die halve finale. Dat zal worden Novak Djokovic of Felix Auger-Aliassime. Een partij die op het Center Court gespeeld gaat worden, maar dat zal nog wel even duren. Daar stond een vrouwenpartij op het Center Court, terwijl Jan-Lennard Struff nu onder luid applaus van de baan gaat. Het applaus ook krijgt van Jannik Sinner, sportief gebaar. Het publiek die heeft toch wel gezien dat die 36-jarige zijn huid duur verkocht heeft hier op de baan 1 op Wimbledon. En daar krijgt hij terecht applaus voor. Ik wilde zeggen dat op baan 1 Coco Gauff stond te spelen tegen Jessica Pegula. Het Amerikaanse onderonsje Pegula had de eerste set gewonnen met 6-4. Maar daarna gingen de set 2 en 3 allebei met 6-3 naar Coco Gauff. En dus is Gauff door naar de halve finales bij de vrouwen. Die partij op het Center Court is dus klaar. Dan zou Djokovic eigenlijk gaan spelen. Maar, er is nog een partij van gisteren. Een vierde ronde partij van Alexander Zverev tegen Jiří Lehečka. Die gisteravond bij een 2-0 voorsprong in sets voor Zverev gestaakt moest worden vanwege de curfew die er is. Na 11 uur, 12 uur in Nederland, 11 uur in Engeland mag er gewoon op Wimbledon niet meer getennist worden. Dat heeft met de omgeving daar te maken. Hè? Want al die duizenden en duizenden en duizenden mensen gaan dan weg. En ze willen voor de buurt niet dat dat nachtwerk wordt. Dus om 11 uur is het echt stoppen op Wimbledon. Nou, dat was tijdens die partij van Alexander Zverev. Hij gaat dus zometeen op het Center Court zijn partij afmaken. En dan daarna krijgen we Djokovic tegen Felix Auger-Aliassime. Het belangrijkste voor nu is dat Jannik Sinner, de titelverdediger, door is naar de halve finale.
0: Het voelt een beetje als een kat die met een muisje aan het spelen is daar vooraan, hè, Joris.
2: En wie is dan de kat en wie de muis? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat Lidl Trek de kat is. Want wat zit Vasek daar rustig uit zijn bidon te drinken, terwijl Tratnik nog probeert uit de greep van de rest te blijven. Kirsch is al ingehaald. En op dit moment, en dat is na 1,5 kilometer op de Col de Montségur, is er sprake van een hergroepering vooraan. En daar zit Simmons al klaar. En dan weten we dus dat Kirsch gelost is. En we zien daar ook nog Pascal Enkhorn en Frank van den Broek is er nog. En Alex Molenaar. Ze moeten nog 5 kilometer klimmen. En dan is nu de steilste kilometer aanstaande van de klim 8%. Hierin, als je iets wilt, als je weg wilt van Mats Pedersen, moet je het zo ongeveer nu gaan doen. Bij IF willen ze dat. De mannen die daar zitten met z'n drieën, met Quinn, met Steinhauser en Valgren, daar willen ze wel vaart maken. En er zitten er ook 2 van Alpes in. Die zitten ook goed door te boren op kop. En Lidl Trek wacht even af met de Amerikaanse kampioen. Zo'n beetje achter de eerste 4 in de kopgroep. Die nu dus op de stroken zitten van 8%. Het is een middelzware klim, Sebastian Timmerman, toch?
3: Ja, nou, ik vind het toch wel echt een pittig ding, hoor. Deze Montségur. Kirsch er inderdaad nu af. Nadat Steinhauser ook had vele werk in de achtervolging op. Onder andere die Kirsch moest bekopen. Steinhauser, daar kun je dus ook een streep doorheen zetten. Die zit ook niet meer hier. Inmiddels dus weer de kopgroep natuurlijk. En ook Robert Stannard, nummer 76, kan een streep doorheen. Terwijl op dit moment ook Tratnik er af moet met 1 van de 3... van Movistar natuurlijk daarbij. Ik kan nog eventjes niet zien welke van de 3 dat is, maar dat komt dan zo wel eventjes. Tratnik er dus af, Kirsch hier eraf, de groep dunt uit. Alex Molenaar rijdt helemaal achterin. Het is de oude rot in het vak, Nelson Oliveira, de Portugees. Bijna dubbel zo oud als Paul Sijksas. 37 jaar jong is deze Oliveira die gelost wordt uit de kopgroep. En Molenaar op dit moment in voorlaatste positie. De handen op de remgrepen, het hoofd helemaal tussen de schouders naar beneden. Wel lekker eventjes in de schaduw rijdend. Want die enorme rots van die berg die we op dit moment aan het beklimmen zijn, zorgt ervoor dat de zon eventjes niet op ons neerschijnt op dit moment. We zitten kortom in de schaduw. En Molenaar daar in het wiel van Plankaert, die er straks is teruggekeerd. Terwijl op dit moment Stuyven of Enkhorn naar achterzak. Ai, dat is Enkhorn. De eerste Nederlander moet de kopgroep laten gaan. De voormalig Nederlands kampioen Pascal Enkhorn, die zakt in 1. één keer naar achter en kan het tempo dus niet meer bijhouden. Ja, ze gaan nu snel overboord. Ook Brent van Moer kan de kopgroep niet bijhouden. De kopgroep dunt verder en verder uit. En eens even kijken, we hebben nog 4 kilometer te rijden naar de top van deze Col de Montségur. We gaan naar bijna 1100 meter, vernoemd naar een kasteel uit de tijd van de Kataren. Het kan toch niet zo zijn dat we etappen rijden richting Foix en het nog niet eens over de Kataren hebben gehad.
0: Nou, je was aardig onderweg, Sebas, wat dat betreft. Het zou zomaar wel kunnen. Maar ja, er gebeurt nu natuurlijk ook in één keer wel wat, Tom. De drie mannen hebben het nakijken uiteindelijk. En je ziet dat peloton nu uitdunnen. Het scenario Little Trek wat we een half uurtje geleden hadden, geldt dat überhaupt nog? Kan dat nog? Of is dat nu?
4: Zeker. Ze moeten nu nog 3,5 kilometer naar de top. En vanaf nu wordt het ook echt steil. 8-9% richting de top. Michael Valgren is op kop aan het rijden voor Sean Quinn. Dat van deze kopgroep een van de betere klimmers is en ook het beste, of een van de beste staat in het klassement. De op één na beste, moet ik zeggen. Dus die is duidelijk tempo aan het maken voor zijn, in dit geval, kopman in deze kopgroep. En ik verwacht eigenlijk dat Sean Quinn zo meteen een move gaat maken en gaat aanvallen om proberen van de snelle mannen zoals Pedersen, zoals Matthews af te geraken.
0: Ja, want het is natuurlijk zo, als ze straks die top hebben bereikt van de Montségur, daarna is het alleen nog 35 kilometer vooral naar beneden. Dus ja, dit is wel het moment waarop je dan zou moeten toeslaan.
4: Als klimmer zeker. Ja, dit is je laatste moment dat het echt kan op pure kracht. En daarna moet je het vooral van slimmigheid en geluk gaan hebben. En daar willen ze. Ja, daar gaat hij. Nu op dit moment valt Sean Quinn aan. En nou ben ik wel heel erg benieuwd Wie er mee kan.
0: Ja, is jouw man, die jij vanochtend had voorspeld, Mathieu Matthews, zit hij er nog bij?
4: Die zit er nog bij, maar op apengapen achterin. Dus
0: maar een streep doorzetten?
4: Ik ben bang dat deze aanval van Sean Quinn hem te veel gaat worden.
0: Eén voor één zie je ze afdruppelen, denk ik, Joris.
2: Het is een aanval, het is een versnelling, hè, van Sean Quinn met zijn handen op het stuur. Nu gaat hij nog een keer. Wat is die man sterk? Wat doet hij dat goed, die Amerikaan? En nu trekt hij goed door en dat gaat ten koste van onder meer de Franse kampioen Romain Grégoire. Maar achter Quinn, een paar plekjes daarachter, zit met een stoïcijn snoetje Thorstein Tren. En die kijkt een beetje om zich heen en die spaart zich. Nee, die moet het nu laten gaan, denk ik. Want nu gaan ze nog een keer heel goed versnellen daarvoor aan. En nu gaat het breken, denk ik. Quinn kan mee, Vacek kan mee, Simmons is mee, Tren probeert het. En dan zit daar van Alpecin de Bruyne. De Bruyne rijdt een uitstekende etappe uit België. Heeft zich tot nu toe verstopt, maar is prima bezig. Heeft dat goed getimed. Komt weer wat bij elkaar nu. Wat een slopende klim. Wie zei er zojuist dat dit een middelzware klim was? Het is het helemaal niet. Oeh, het groepje wordt kleiner en kleiner. En Quinn wil en moet en zal. Want dit is zijn kans op de gele trui. Wat dat betreft is hij aan het strijden met die Noor die hij er maar niet afkrijgt. Want die Tren zit nu toch weer op de vijfde plaats in het steeds kleiner wordende groepje. Simmons maakt nu vaart, maar doet niet meer dan dat. Het lijkt me erop dat ze bij Lidl Trek nu al de kaart Pedersen gaan spelen. En dat kunnen ze gaan doen, zeker doordat Matthews er ook afgereden is, de sprinter. Dus weer een concurrent, minder in de kopgroep voor Mats Pedersen. Nog 2,5 kilometer klimmen. Dat is allemaal werk tegen de 8%. Matthews voelt eens even aan zijn neus en weet hoe laat het is. Die groep wordt kleiner en kleiner. Simmons maakt vaart. Het plan van Lidl Trek bestaat nog steeds.

0: 13 jaar was Sandra Kim met J'aime la vie. Eigenlijk willen we natuurlijk helemaal niet naar het nieuws toe gaan zometeen. Maar Joris, wat gebeurt er al?
1: Ja, het is zo vreselijk leuk dit. Weet je wat leuk is? Wielrennen in een bergetappe als de mannen van UAE en Visma Liesebike niet voorin zitten. Dan wordt er gereden als nieuwelingen, als junioren, als belofte, zoiets. Ze knallen de een na de ander in de aanval en niemand houdt zich aan wielerwetten. En niemand steekt er echt bovenuit. En allemaal hebben ze pijn. Dit is een kopgroep die steeds kleiner wordt met Quinn Simmons nu voorop. Maar die komt niet echt los. De jongens van Movistar willen dat ook natuurlijk met Castrillo. Ramses de Bruyne rijdt een uitstekende klim. Thorsten Tren en Sean Quinn, de Noor en de Amerikaan voor de gele trui, houden elkaar in de gaten. En die groep wordt kleiner en kleiner. Castrillo trekt door. Simmons houdt de boel in de gaten. Wat is dit ontzettend leuk om naar te kijken. Dit is oldschool wielrennen op een oldschool klim in de Tour de France. Nog 700 meter omhoog, nog 36 kilometer naar de finish.
0: Dat betekent dat dat rond 17:15 zal zijn. Gokken wij dat die finish gaat zijn. Dus we krijgen nog 3 kwartier aan heel mooi wielrennen in Radio Tour de France. Blijf luisteren.
2: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
4: Check vandelaarvaneffen.nl.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Goedendag, mensen.

0: Relatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: NPO Radio 1. 5 uur.
5: Hélène Plag.
6: Finish Plaats Foix was de aanvallers in het verleden goed gezind. Gaat dat een voorbode voor de winnaar van vandaag zijn, Joris?
7: Ja, zeker weten. En ook wordt er aangevallen. Het is zo mooi om te zien. Ze zijn net over de top van die klim van tweede categorie. En ze willen met z'n allen van Pedersen af. En voorlopig lijkt dat even te lukken aan De Bruyne, Tren, Frigo, Castrillo en Garcia Pierna. Dat vijftal is met een kleine voorsprong over de top van de laatste klim van de dag gekomen. Maar ze gaan natuurlijk met twee helpers proberen Pedersen terug te brengen aan het voorkantje van de wedstrijd.
6: De apotheose van etappe 4, zometeen in het vervolg van Radio Tour de France. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
8: Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Politiek verslaggever Jorn Kompeer sprak zojuist met minister Letschert. Die vertelt wat de plannen zijn.
9: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen in de krimpregio's overeind blijven. En dat betekent dat we niet meer alleen financieren op studentenaantallen, maar zorgen dat er ook additionele middelen naar die krimpregio's toe gaan.
8: Extra geld dus, want ook in die regio's moet volwaardig mbo-aanbod zijn, vindt het kabinet.
9: Omdat je ook in die regio's volwaardig mbo-aanbod wil hebben, want je moet er niet aan denken dat die studenten daar weg moeten trekken, dan ook in die andere regio's waar ze hun opleiding hebben, hun werk gaan vinden, hun liefdes gaan vinden en nooit meer terugkeren naar die regio's. Want dan gaan die regio's echt, die hele ontwikkeling stopt daar dan. En we hebben in het kabinet met elkaar afgesproken, elke regio telt, dan moet je ook boter bij de vis doen.
8: Volgens de plannen zouden

0: vandaag zijn, Joris.
1: Ja, zeker weten. En ook wordt er aangevallen. Het is zo mooi om te zien. Ze zijn net over de top van die klim van tweede categorie. En ze willen met z'n allen van Pedersen af. En voorlopig lijkt dat even te lukken aan De Bruyne, Tren, Frigo, Castrillo en Garcia Pierna. Dat vijftal is met een kleine voorsprong over de top van de laatste klim van de dag gekomen. Maar ze gaan natuurlijk met twee helpers proberen Pedersen terug te brengen aan het voorkantje van de wedstrijd.
0: De apotheose van etappe 4. Zometeen in het vervolg van Radio Tour de France. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
2: Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Politiek verslaggever Jorn Kompeer sprak zojuist met minister Letschert. Die vertelt wat de plannen zijn.
3: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen in de krimpregio's overeind blijven. En dat betekent dat we niet meer alleen financieren op studentenaantallen, maar zorgen dat er ook additionele middelen naar die krimpregio's toe gaan.
2: Extra geld dus, want ook in die regio's moet volwaardig mbo-aanbod zijn, vindt het kabinet.
3: Omdat je ook in die regio's volwaardig mbo-aanbod wil hebben, want je moet er niet aan denken dat die studenten daar weg moeten trekken, dan ook ja, in die andere regio's waar ze hun opleiding hebben hun werk gaan vinden, hun liefdes gaan vinden en nooit meer terugkeren naar die regio's. Want dan gaan die regio's echt, ja, die hele ontwikkeling stopt daar dan. En we hebben in het kabinet met elkaar afgesproken, elke regio telt, dan moet je ook boter bij de vis doen.
2: Volgens de plannen zouden scholen in krimpregio's als Zeeland er geld bij krijgen. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Een voormalig conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De 58-jarige man is schuldig bevonden aan het plegen van ontucht en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij werkte tussen 2019 en 2025 op de basisschool. In die jaren filmde hij stiekem 18 jonge meisjes. In 7 gevallen pleegde de man ontuchtige en seksuele handelingen door de meisjes op intieme lichaamsdelen aan te raken. Ook is hij veroordeeld voor het bezitten van kinderseksponnen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Een oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar celstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Ajax-voetballer Sean Steur heeft getekend bij Newcastle United. De Engelse club betaalt 24 miljoen euro voor de 18-jarige middenvelder. Steur is een van de grootste talenten bij Ajax en brak afgelopen seizoen door. De Britse politicus Nigel Farage stelt zijn zetel als parlementariër beschikbaar. De voorman van het rechtspopulistische Reform UK ligt onder vuur vanwege aangenomen giften. In een verklaring benadrukte hij vanmiddag keer op keer dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Hij treedt nu terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen voor zijn zetel, die daardoor moeten worden gehouden. Hij hoopt dat de kiezers hem massaal zullen steunen. 2 jaar geleden werd Farage voor het eerst in het lagerhuis gekozen met een overgrote meerderheid. In de peilingen is zijn reformpartij inmiddels de grootste van het land. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een man die 12 Groningse slagerijen zou hebben bedreigd. Hij stuurde in september dreigmails dat de winkels de volgende dag dicht moesten blijven, omdat hij anders iedereen zou doodsteken. Volgens het OM had de man een terroristisch motief. In zijn woning werd een groot zwaar mes gevonden. De man zegt dat hij boos was vanwege het dierenleed dat hij in video's over slachthuizen had gezien. Deskundigen zeggen dat de man naast een gameverslaving ook een wietverslaving, ADHD en autisme heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt met 19 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 tot 18 graden. Morgen start nog bewolkt, later zon met 20 tot 26 graden.
0: Voor alle mensen die in de file staan, we beloven bij deze alvast een spannende apotheose van etappe 4. Dat maakt het hopelijk de moeite waard als het niet opschiet. Want hoeveel mensen staan er nog vast, Robert Vriezen? Of
4: nou,
0: waar, kan ik beter
4: precies
0: zeggen? Graag tot achter de komma, alstublieft.
4: Maar het aantal kilometers kan ik je wel verraden. 692, dus het is echt een drukke avondspits ook. Veel plaatsen worden aan de weg gewerkt, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Schade aan het Ringvaart Aquaduct ook niet. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daardoor 11 kilometer file vanaf Schiphol, een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 40 minuten vertraging. Het rijdt langzaam vanaf Hendrik, Ido Ambacht. A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 10 kilometer file en 40 minuten vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk.

0: Maar de file die lost maar langzaam op, al zijn alle rijstroken wel weer vrij. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle een snelheidsbeperking bij Nijkerk. En dat resulteert momenteel wel een 20 kilometer file vanaf Soesterberg met een uur vertraging. En in Zeeland op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Bij knooppunt De Stok 5 kilometer file, 50 minuten vertraging. Want na een ongeluk is de weg daar dicht en rij je om via Oosterhout over de A4 en de A59.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
2: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
1: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: Hélène Plag.
1: Ja, wordt het Little Track, de man, de bruine van Alvesien of toch Koelkast Frigo? Joris.
2: Ja, of zeven anderen. Ze zijn met z'n tienen, ze zijn los. Ze hebben geprobeerd Pedersen overboord te gooien op die klim. Dat is een klein beetje gelukt, maar toch niet helemaal. En nu zitten er 10 man helemaal vooraan met de groep van Matthews op 50 seconden. Pedersen, Simmons, Wacek met z'n drieën. Quinn, Vauquelin, De Bruyne, Tren, Frigo, Castrillo en Garcia Piena. Dat tiental voor de ritzegen. En Tren en Quinn voor het geel.
3: En ik bij de Nederlanders met de motor bij Molenaar en Van den Broek. Frank Van den Broek en Alex Molenaar rijden op 55 seconden volgens mijn eigen laatste timing. Met Dance onder andere, met Izagir hier, met Matthews, Herman zie ik. De Lettre zit daar ook bij. En dan heb ik dit groepje wel zo'n beetje genoemd. En we rijden op dit moment 64 kilometer per uur. Dus ze staan niet stil, maar liggen dus wel inmiddels een minuut achter de koplopers.

0: van gisteren, of Captain Gumbo is dit, moet ik zeggen. Gisteren werd bekend dat de gitariste van Gerard Braconier is overleden. Die we natuurlijk ook kenden van Een Toontje Lager. Sebas, twee Nederlanders nog bij de achtervolgers.
1: Alex Molenaar, die gooit nog maar weer eens een keer een bidon weg richting wat publiek. Want er staat aan de rechterkant van de weg. Ook veel Nederlanders trouwens vandaag al kunnen ontwaren in de Pyreneeën. Uitrijden La Vallée, waar collega Jan Kees van de Kunde al eerder vandaag over vertelde. De historie, de geschiedenis van Ricardo Rico, die hier in 2008 uit de Ronde van Frankrijk met een hoop bombari werd genomen nadat hij positief had getest op Sera, dat dopingmiddel. Nou, die plaats zijn we net doorgereden. Achter Molenaar aan, achter Frank van den Broek, die nu op kop rijdt. Beide achtervolgers, Zimmerman naar voren in dit groepje. Jon Izagirre, Nico Dens, zij zitten er ook nog bij. Quinten Hermans zit hierin. En dan mis ik nog de naam van Alexandre de Lettre en van Michael Matthews. En ik timde er straks zelf. Toen had ik getimed 55 seconden. En daarna hoorde ik op de koersradio, die het bij vlagen en een hele hoop storing doet, hoorde ik plots 50 seconden. Ja, ik ben een positief mens. Mijn vrouw zegt ook altijd, maak je nou niet zo druk om allemaal dingen waar je niet druk om kunt maken. En het glas is altijd half vol. Wie weet, Joris, kan het nog en komen ze nog terug? Wie weet?
2: Ja, zou zomaar kunnen, want ik zie een bron en die meldt mij 45 seconden, Sebastiaan. Dus dat glas is iets meer dan half vol en daar is helemaal niks mis mee. Dat gaat misschien toch nog wel goed komen, maar in die kopgroep, daar zitten natuurlijk twee mannen die aan het werk zijn voor Pedersen. Dat zijn de heel sterke Matthias Wacek en de Amerikaanse kampioen Simmons. En reken maar dat die Tren, die rijdt hier voor de gele trui, die gaat daar natuurlijk geen strobreedte in de weg leggen. Die wil gewoon de vaart erin houden. Dit is eigenlijk een compaan nu van Lidl Trek. Dus dan zijn ze al wat dat betreft al met z'n vieren. En misschien kun je Quinn daar dan ook bij rekenen. Die Amerikaan die ook nog knipoogt naar het geel. Die Quinn staat wat dat betreft 28 seconden slechter ervoor dan de Noor. Met z'n tienen voorop. Wel twee van Movistar ook. Castrillo en Garcia Pierna. Frigo is erbij. Die was heel goed in de slotfase van de klim zojuist. En Ramses de Bruyne. Wat was hij geweldig aan het klimmen. De Belg van Alpecin. Ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Lekker groepje van 10 met Vauconin ook erbij. Die berg op niet erg sterk was. Maar wel nu bij dit gezelschap zit. 21 kilometer nog, voor de 10. Ze hebben 50 seconden op Matthews. Oh, en dat peloton en die slag om de arm. Het peloton zit op 11 minuten en 37 seconden van de 10 koplopers.
0: Ja, jongens. Okay. Je hebt het gelijk gekregen van Tom Dumoulin, toch Tom?
3: Absoluut, absoluut.
0: Doet je goed, Joris?
3: Ik had nooit aan Joris moeten twijfelen.
0: Jullie moeten nog even met elkaar, dus ja. Het is misschien wel handig om de reden nog even te bewaren. Dat lijkt mij ook. En jouw dark horse, hè, zo gezegd, Michael Matthews, zit nog bij de achtervolgers, Tom.
3: Ja, we hebben twee groepjes. Eentje van 10 op kop en eentje van 9 daarachter. Met ook de Nederlanders Frank van den Broek en Alex Molenaar. Dus laten we hopen voor ons als Nederland dat het groepje 2 nog terugkomt. En natuurlijk voor mij met Michael Matthews.
0: Dat
3: hoop ik
0: aanraken.
3: Daar ook op.
0: Ja, ja.
3: Nee, ik ben jarenlang ploeggenoot geweest van Michael Matthews. Dus ik zou het hem wel heel erg gunnen. Maar het ziet ernaar uit dat die eerste groep met Pedersen en twee ploeggenoten van Pedersen. Twee hele sterke ploeggenoten in de naam van Simmons en Wacek. Ja, die zijn volle bak nu op kop aan het rijden. Nu met Simmons op kop. In zijn USA kampioen trui.
0: Ja, die zijn sterk. Wordt lastig. Tom,
3: wordt
0: ik wil
3: lastig.
0: Met jou rondom jouw oude ploeg. Met Visma Leaserbike. En de interesse voor Polestar Sas. Ongeveer elke ploeg heeft interesse in Polestar Sas. Maar ja. Vandaag melden meerdere media ook het interesse van Visma Leaserbike. Steven Dalebout, onze collega, zocht Richard Plugge vanochtend op. En vroeg of zijn ploeg inderdaad die interesse heeft. Luister even mee.
4: Allereerst iedereen die wil natuurlijk praten met Cyclas en die wil hem hebben. Kijk, wij hebben Jonas. Hè. Jonas is onze grote leider op het moment. En alleen, we moeten ook naar de toekomst kijken. En wij zijn altijd aan het opleiden. Mensen aan het beter maken. Hè. Jonas is nu bijvoorbeeld Piconzoli ook al veel aan het coachen. En wij natuurlijk zelf. Maar Jonas speelt daar ook een grote rol in. En ja, daarachter zoeken wij altijd renners of uit ons eigen development team. Of iemand zoals Sykes, die de grote ster of aanstaande ster, die natuurlijk het best bij ons zou passen.
5: Heb jij met hem gepraat?
4: Ja, ik heb vorig jaar gesproken in Tienje. Daar was ik en daar was hij. Het was de Tour de l'Avenir. We hebben heel kort even met elkaar gesproken. En, ja, kijk, hij zit bij Decathlon. Hè. Hij heeft daar nog een contract. En, dus ja, we moeten gewoon, hij moet zich aan zijn contract houden. En wij houden ons aan de regels. Dus wij zijn nergens concreet mee bezig. Maar ja, als hij besluit om naar een ander team te gaan, dan... Ja, wij zijn het beste team om hem op te leiden om grote rondes te winnen, denken wij.
5: Ja, jullie hebben dat ook al bewezen, zoals je net uitlegt, in het verleden. Maar er komt ook geld bij kijken natuurlijk. Dat gaat om bedragen van 13 miljoen die door Q36 al geboden is. De Franse president bemoeit zich er zelf mee, want die wil Sexhaus voor Frankrijk behouden. Voor Decathlon dus. Dat is nog wel wat. Kunnen jullie daar tegen opboksen?
4: Ja, dat gaan we zien. Ik denk dat die jongen, hij is super verstandig, heel slim. En hij gaat een keuze maken waar hij de beste resultaten kan behalen. En nou ja, zoals jij zegt, we hebben met verschillende renners al grote rondes gewonnen. We hebben de meeste grote rondes gewonnen van de huidige teams, peloton. En dus wij denken dat hij bij ons de grootste kans maakt om... om grote rondes te gaan winnen. Maar goed, nogmaals, we hebben Jonas, dat is onze grote leider voorlopig. Dus hij moet ook willen opgeleid worden om op dat niveau te komen.
0: Ja, Richard Plugge was dat van Visma Liezenbeek. Tom, snap je de interesse sowieso? Ja, ik zou denken, iedereen wil Paul Sijks wel binnenhalen.
3: Maar... Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk
0: die interesse moet ook wel matchen natuurlijk met wat er al rondloopt binnen een ploeg.
3: Dat moet inderdaad matchen. En op dit moment hebben ze inderdaad Vingegaard als grote kopman. Ja. En die willen ze natuurlijk ook niet zomaar zeggen... nou, we hebben een nieuwe en bedankt voor bewezen diensten. Er zijn gewoon een aantal ploegen in het peloton nu... die strooien echt met geld. Die verpesten eigenlijk die hele markt. Die hebben gewoon onbeperkte budgetten. Zoals UAE en Lidl Trek nu ook. Met Lidl als hele grote sponsor en eigenaar ook van die ploeg.
0: Want een bedrag is 13 miljoen. Dat is voor voetbal niks. Maar
3: in het wielrennen is dat echt waanzinnig. Dat kun je je bijna niet voorstellen. En ze moeten inderdaad ook nog dat contract afkopen. Want hij heeft nog gewoon een doorlopend contract bij Decathlon. Decathlon als grote partner, grote sponsor van die ploeg, wilt hem ook niet kwijt. Dus daar spelen heel veel belangen. En tegen dat gewicht eigenlijk, Visma Leasebike is één van de beste ploegen. Zo niet de beste ploeg.
0: Want wat Plugge zegt, als opleiding, zeg maar, dat de ploeg is die het beste...
3: Dat is een troefkaart, hè? Want op geld gaan ze
0: zo afleggen. Zie jij het ook.
3: Ja, op geld gaat... Ze hebben gewoon niet die budgetten om tegen UAE en Lidl Trek op te boksen. Maar wat zij wel kunnen zeggen is, kijk... Als je puur sportief kijkt, bieden wij wel de beste kansen om bij ons grote rondes te winnen. En je naam te vestigen voor de toekomst. En wat maakt het nu uit of je nou zoveel miljoen of zoveel miljoen verdient. Wij kunnen uiteraard een goed salaris bieden. Maar wij bieden jou ook de kans om gewoon echt die grote rondes te gaan bieden. En daar moet hij het van hebben en hopen dat het op die manier lukt.
0: Vandaag rijdt hij wat rustiger in het peloton. En Joris, die zei ik zat.
2: Heerlijk, kalm aan, zoals alle grote mannen uit het klassement. Ja, het uiteindelijke klassement eigenlijk. Dat aan het doen zijn, want we krijgen een nieuw klassement. We krijgen een nieuwe top in de rangschikking. Want die Tren, die inderdaad lekker aan het meedraaien is met de twee van Lidl Trek. En die twee die doen dat voor Mats Pedersen, die het hier moet gaan afmaken. Die Tren, die Noor... Die is op weg naar weer een leiderstrui. Vorig jaar in de Ronde van Spanje droeg hij 4 dagen het rood. Was hij tweede geworden in een etappe en hij hield heel lang stand. Hij is toen ook 10e geworden in het algemeen klassement. En waarom zeggen we Tren? Je schrijft het met TR en dan krijg je zo'n Noorse AE en die staat voor een E. En er zit dan nog een E achter, dus het is geen traan, maar Tren. En we kennen hem, hij is 30 jaar oud, vooral uit de Ronde van Spanje van vorig jaar. En van nog veel meer verhalen die we in de loop van de middag wel gaan vertellen. Peloton op 11:48. Groep Matthews komt niet echt dichterbij met de twee Nederlanders daarin. Met Eenkhoorn en Molenaar. Nee, met Molenaar en met Van den Broek natuurlijk. Eenkhoorn is daar al afgereden. Want dat zit nu op iets meer dan een minuut. En dat is dan wel jammer voor hun kans. Want het is nog 15 kilometer. Beetje glooien, beetje hobbelen naar de finish in Foix. En ik ben vooral benieuwd naar de bommetjes die gegooid gaan worden. Door 1 of 2 van Movistar in de kopgroep. En wellicht ook die... Altijd pittig koersende Italiaan Marco Frigo. Maar voorlopig rijden ze met z'n tienen nog bij elkaar. En zijn Pedersen en Vacek aan het werk met Simmons. Om uiteindelijk hier in Foix een geslaagde sprint te krijgen. Voor de Deen Mats Pedersen. Die er al 2 gewonnen heeft in zijn toercarrière.

0: De meidengroep Cat Simon met Gabriella. Sebas, zit je nog steeds bij de achtervolgers?
1: Nee, die zijn we inmiddels voorbij gereden. De groep met de Nederlanders daarbij, met Molenaar en Van den Broek. Want die achterstand is alleen maar opgelopen naar 1 minuut en 20 seconden. De laatste keer dat we zelf kunnen timen. En dus zijn wij opgereden naar de groep, de kopgroep. Met die drie man van Little Track, Pedersen, Simmons en Vaacek. Met Quinn Vauclair. Die toch een vermoeide indruk maakt in het openingsweekend. Nu nog even een bidon water over zichzelf leeg spuit. Hup, bidon links de gracht in, terwijl daar helemaal niemand staat. Dan mag het officieel niet, maar ja, daar gaat hij nu geen boete meer voor krijgen op deze dag. De bruine Trin dus. Vrigo zit erbij. Castillo en Raul Garcia Pierna. Ja, voor die Movistar-ploeg is het ook lang geleden dat ze een toeretappe wonnen. Quintana, volgens mij 2019, zeg ik uit mijn hoofd, dat als laatste keer dat er een renner uit die formatie, waar het vaak rommelt en onrustig is, een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Jurgen Roelands zit hier achter de kopgroep. Belgische ploegleider in Spaanse dienst. En die zit maar op zijn nagels te bijten. En strak voor zich uit te kijken hoe het gaat daar met Castillo en die Raul Garcia Pierna. Zij kunnen ook het spel gaan spelen. Nog een bidon leeg over het hoofd van Kevin Vauclair. En daar vooraan wordt gewoon goed rond gedraaid, nog altijd. We rijden 59 kilometer per uur, Joris. En we hebben nog 11,1 kilometer af te leggen naar de finish in Foix.
2: En het gaat tussen die 10, Sebastiaan. Je zei het al, want de groep Matthews met daarin ook Molenaar en Van den Broek. Die zit op bijna 1 minuut 40 nu. Kunnen we vergeten. Die gaan op de 11e plaats sprinten. En wat rijdt die Trun? Een goede etappe, zegt die Noor. Die zit daar de hele dag al alleen met de in totaal 34 aanvallers die we gezien hebben. Hij heeft het heel rustig en stoïcijns gedaan. Wist vanaf het begin van de vlucht dat hij de best geclasseerde was. En heeft het allemaal heel berekenend gedaan. Zich niet verstopt. Draait nu ook goed mee met Needle Track. Hij kent zijn positie. Hij weet waarmee hij bezig is. En hij kijkt alleen af en toe even naar die Quinn. Want dat is de man die dus binnen een halve minuut van hem staat. Die zou hem nog kunnen foppen. Ramses de Bruyne, ook een uitblinker in deze rit. Doet nu kopwerk in de kopgroep. 10,5 kilometer nog. Ze kijken allemaal en ze weten allemaal dat het toch gaat, wat de ritzegen betreft, om met spelers.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: NPO Radio 1.
12: Het is half zes, tijd voor het nieuws met Michiel van der Velden.
13: Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld.

0: dicht aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei hij dat hem niets te verwijten valt. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper. Rusland mag weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. De strafmaatregel werd bijna 3 jaar geleden ingesteld, omdat Rusland zich het Olympisch Comité van Oekraïne had toegeëigend. De schorsing wordt geschrapt, zegt het IOC dat de zaak nog eens juridisch bekeken heeft. En het IOC maakte ook bekend dat bij de komende winterspelen de Noordse combinatie geschrapt wordt. De combinatie van schanspringen en langlaufen stond al 100 jaar op het programma.
1: Gaan we weer naar de weersverwachting. Peter Kuipers-Munneke. Geen neerslag, geen hitte, maar lekkere temperaturen.
2: Allebei niet. Ik denk dat heel veel mensen naar de weersverwachting zitten te kijken en denken, nou, dit is eigenlijk heel aardig zomerweer. Ja. Laat het de hele zomer maar zo duren. Want de temperatuur die lag vandaag zo tussen de 20 en de 27 graden. Met de hoogste temperatuur in het zuiden van het land. En de komende dagen komt daar wel wat bij. Maar zeker in het noorden en het midden van het land blijft de temperatuur overal onder de 30 graden. Alleen in het zuiden van het land kun je denken, goh, gaan we nou alweer een hittegolf tegemoet. Met weer een hele week de temperaturen rond de 30 graden. Dus dat begrijp ik. Als je daar net wat minder enthousiast over bent. Maar verder naar het noorden ziet het er heel goed uit. Want het blijft droog. Er is flink wat zon. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 of 17 graden. De bewolking neemt wel wat toe, dat merk je nu al. En morgen is er echt duidelijk meer bewolking dan vandaag. Toch wordt het zo'n 20 tot 25 graden. En er is morgen ook wat minder wind dan vandaag. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, dan is er behoorlijk wat zon. Het wordt dan overdag zo'n 28 graden. Dat is de temperatuur voor het midden van het land. Want het verschil in temperatuur over het land, dat blijft tot en met het weekend. Dus eerder in het noorden wordt het dan eerder een graad of 24 of 25. In het zuiden zitten we dan vanaf donderdag wel op 30 graden of zelfs net iets meer.
1: Dankjewel. Robert Vriezen nog met de verkeersinformatie.
3: 800 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Het is drukker dan normaal onder invloed van werkzaamheden, maar ook een aantal ongelukken. Zo ging het mis op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Muidenberg. 20 minuten vertraging, rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A20, daardoor een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 14 kilometer. Vanaf Hendrik Ido Ambacht doe je er een uur langer over. De A27 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Eemnes. Maar de file lost maar niet op. 40 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle, 50 minuten vertraging tussen afrit De Bilt en Nijkerk. Staat 23 kilometer file. En in het zuiden van het land meer dan een uur vertraging op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Want op knooppunt De Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht, dus je moet omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
1: Een kleine 5 kilometer nog, Joris.
4: Kleine 5 kilometer, dat is minder dan die file die ik net hoorde. Sterkte allemaal, mocht u daarin staan. Verschrikkelijk zeg, 4,5 kilometer. En wat een lekkere finale krijgen we voorgeschoten. Met nog altijd 10 man voorop. Het probleem van de 7 die daar voorop zitten met die 3 anderen. Er zitten er 3 van 1 ploeg. En 1 van die 3, dat is een van de beste afmakers ter wereld. Mats Pedersen. Hij zit er samen met Simmons en Vacek. En Tren, moeten we zeggen. Die zit nu voorop. Die houdt de vaart erin. Die wil zoveel mogelijk tijd pakken. Sebastian Timmerman, jij zit natuurlijk ook te genieten deze hele dag al.
5: Absoluut, absoluut. Schitterende etappe gezien. Vacek nu op kop. Die is ook niet te stoppen. Laatste 4 kilometer. Wat gaat hier Ramses de Bruyne doen? Kan Kevin Vauclair toch nog zijn goede benen terugvinden? En wat kan die Frigo? Let ook op hem. De meest strijdlustigste renner dit jaar uit de Amstel Gold Race. Er wordt weer gedemarreerd. We zitten in de buitenwijken als het ware van Foix. De hoofdstad van de Ariège. Waar we voor de 6e keer gaan finishen. Arvesen, Sanchez, Barguil, Yates en Hugo Hoel krijgen een opvolger. De vraag is wie?

Wie zitten er vooraan? Nou, Pedersen, Simmons en Vacek. Quinn zit er in zijn eentje. Vauquelin is natuurlijk een klassevak. Die zit er ook in zijn eentje. Ramses de Bruyne rijdt een goede etappe en zit erbij. Thorsten Tren, die hoopt op de gele trui. Dan zijn er ook nog Frigo en het duo van Movistar. Castrillo en Garcia Piena. 3 kilometer nog.

En als je wat wilt, als je niet kunt sprinten, en er is er eigenlijk maar één die echt kan sprinten, dan moet je weg uit dit groepje. Dan moet je zorgen dat je loskomt. Maar de waakhonden van Pedersen, Vacek en Simmons houden alles in de gaten. Vacek maakt nu vaart en Simmons zit daarachter aan een ketting en die houdt ze allemaal in de gaten. Nu toch een versnelling vanuit de Movistarhoek. Dat is Garcia Pierna, die probeert het. Vacek onmiddellijk op het wiel en Quinn is ook alert met Trent.

valt dan weer even wat stil, want die Vacek die straalt wel wat uit, die Tsjechisch kampioen. Dus Pedersen heeft de kampioen van Tsjechië en de kampioen van Amerika tot zijn beschikking. Wat is dat? Een ontstellend snel koppel. Op de finish staat Thor Hushovd te kijken hoe Thorstein Tren, zijn langsgenoot, bezig is naar de eerste plaats in de Tour te gaan. Ja, in de tussenklassementen. Voor die Tren is dat een mooie prijs. Dat geel dat hij zo gaat pakken. Heeft Tren het in zich om ook nog een gooi te gaan doen naar de ritzegen? Dat is de vraag. Pedersen favoriet. 2 kilometer nog.

Vacek, geweldig sterk. Pedersen op zijn wiel. Het is niet helemaal vlak. Het loopt nu een heel klein stukje omhoog. Aanval Movistar. Aanval van Castrio. En dan wordt hij natuurlijk... Ja, het is getelefoneerd dit. Vacek zag hem aankomen. Van verre. Hij hoorde het rammelen. Hij hoorde het aan alle kanten bewegen. En hij springt op het wiel van de Spanjaard. Die almachtig probeert weg te komen. Maar nu weer stilvaart. Lidl Trek heeft alles in zijn macht. 1300 meter nog naar de finish. Het rode driehoekje is niet ver meer.

0: suizend door de bocht. Rode driehoek gepasseerd. Vacek blijft machtig kopwerk doen. Nu moet Pedersen het gaan afmaken. Iets anders kan niet meer. Simmons zit er nog bij. Zeven man tegen drie van Little Trek. De kampioen van Tsjechië, de kampioen van Amerika en Mats Pedersen als afmaker. Met z'n drieën zitten ze nu ook voor op het plukje. Dat nog 600 meter moet. Nou, daar gaan ze. Nog één bocht. Vauquelin stuurt hem heel goed in die bocht. Die pakt in één keer de koppositie. Pedersen behoedzaam aan de binnenkant. Vauquelin trekt hem op gang. Maar Mats Pedersen is natuurlijk ontzettend sterk. Groot, imposant, razendsnel. Mats Pedersen à la Pogacar. Zo, hé. Die sprint meters weg van de negen anderen. En boekt hier een majestueuze overwinning in Foix. Mats Pedersen wint de etappe. 2 Simmons, 3 De Bruyne, 4... Nou, 5 Frigo, die heb ik gezien. Maar Pedersen, formidabel, ongelooflijk sterk. En nu gaan we dik 12 minuten wachten op het peloton.
1: Tja, Tom de Moulin.
2: Dit was de makkelijkste overwinning die Pedersen volgens mij zijn hele carrière ooit heeft gehaald. Dat was echt... Ja, op vele fietslengtes werd de rest gesprint. En ze lieten zich eigenlijk allemaal redelijk naar de slagbank leiden. Maar Little Trek had het ook ontzettend goed voor elkaar. Echt top tactiek en hebben het perfect uitgespeeld.

0: Bruno Mars die de gedachten kan lezen van Mats Pedersen. That's what I like. Toch, Joris? Gewoon niet tot het gaatje hoeven gaan en toch die etappe op je naam schrijven.
1: Tja, zoals Tom het zei, het was qua overwinning een heel makkelijke reken, maar dat hij heel diep gegaan is. Hè? Want dit was natuurlijk niet zijn favoriete parcours. Het is echt een grote, sterke kerel. Hij is gemaakt eigenlijk voor het Vlaamse voorjaar, maar dit deed hij zo ontzettend goed, zegt. Ook de druk van het moeten afmaken. Hè? Het is een kans voor open doel, moet je hem wel even intikken. Mm-hmm. Eén Pedersen, dan Simmons, Garcia Piena, Frigo, De Bruyne, Vauquelin, Quinn, Tren, Castrillo, Vacek. Dat is de top 10. Ze waren ook met z'n tienen. Het groepje met Van den Broek en met Molenaar is inmiddels ook binnen. Dat werd gewonnen, de sprint om de 11e plaats, door Michael Matthews. En nu wachten we en we wachten en we wachten. En we wachten en we wachten op het peloton.
0: Hoeveel
1: en we
0: kijken nog.
1: Ja, ze moeten nog 8,5 kilometer. En ja, het peloton gaat natuurlijk niet zo hard als die 10. En de klok tikt door. En die Tren die heeft straks, denk ik, 8 minuten voorsprong. Nou, die gaat morgen dan ook de gele trui nog houden. Want dan rijden ze vlak naar Po. En daarna, dan gaan we over de Tourmalet en zo. Dat is etappe 6 naar Gèdre. En dan gaat Tren denk ik ook wel stand houden. Want dat is niet de eerste de beste. Die kan aardig klimmen. Het is geen bedreiging voor Pogacar, hè, de Noor. Die straks de gele trui gaat krijgen. Maar het is een taaie rakker. En hij kon wel eens een aantal dagen in die gele trui gebivakkeerd gaan zitten. Maar een schitterende en ogenschijnlijk eenvoudige overwinning hier voor Mats Pedersen. Weer een 1-2'tje voor zijn ploeg. En die Simmons die wordt ook al weer voor de zoveelste keer in zijn carrière tweede. Maar dat deed hij juichend, want hij heeft keihard gewerkt voor zijn kopman die het schitterend afmaakte hier.
0: Ja, dan zeggen Tom Dumoulin, dat was het perfecte teamwork wat dat betreft. Wat we ook bij UAE natuurlijk afgelopen dagen al hebben gezien, dat gold nu voor Little Trek.
2: Absoluut. Er zijn nog wat schermutselingen, wat aanvalletjes geweest in die laatste paar kilometers door de overige medevluchters, maar die werden heel snel teniet gedaan door een hele sterke Vacek en een hele sterke Simmons. Het zijn natuurlijk ook niet de eerste de beste knechten tussen twee haakjes. Dus ja, als je dat soort mannen voor je hebt rijden, dan...
0: Die werden ook allemaal getipt voor de overwinning vanochtend.
2: Ja, maar dan wordt Pedersen dus door die mannen behoorlijk in een zetel naar die streep gebracht. Ja. En ja, die sprint was echt waanzinnig. Binnen 5 trappen had hij al 20 meter voorsprong. Het was echt... de rest deed niet mee en stond niet op de foto. En ja, maakte het heel knap af.
0: En die Tren, want dat zou zomaar kunnen zijn dat hij een week of zo in het geel rijdt.
2: Ja, over 2 dagen gaan ze dus die Tourmalet over. Als hij daar zijn goede klimmersbenen, die hij normaal gezien heeft, over heeft op die dag ook. Dan zie ik hem toch best wel lang in die gele trui rondrijden. Want die tweede week is ook lastig. Maar ja, het is ook niet... Het is een goede klimmer, dus hij kan behoorlijk lang normaal mee. Zie hem dan nog maar eens uit te rijden. Nou, dat gaat sowieso gebeuren ergens deze toer. Maar ja, ik denk dat hij wel even van dat geel kan gaan genieten.
0: Wij zien hier nog die beelden van de finish van Pedersen. Hij heeft gewoon alle tijd om nog even achter zich te kijken. Van, komt de rest? Kan ik de handen in de lucht steken?
2: Ja, die laatste rechte lijn was 300 meter. En ik denk dat hij makkelijk met 50 meter voorsprong had kunnen winnen. Ja. Als hij zijn benen niet stilhield.
0: Ja. Is het Joris die zei op een gegeven moment, dat is het leuke als de mannen van UAE en het team Visma Leasebike even niet meedoen? Ja. Doe jij dat? Dan is wielrennen in één keer weer heel leuk.
2: Zeker, dan wordt het weer een kleine kinderenkoers. Dus dan wordt het weer aanvallen.
0: Kinderenkoers?
2: Ja. Nee, maar dan wordt het weer aanvallen en dan wordt het weer strijd. En dan is het weer iedereen voor zich en ploegtactiekjes en zo.
0: Ja.
2: Dat is leuk. Dat is wielrennen zoals we het kennen. En als het tussen de grote mannen, tussen Pogacar en Vingegaard gaan, dan doet de rest mee voor spek en bonen. En dat is soms wel eens jammer om naar te kijken.
0: Mm. Wordt de Tourmalet er dan wel weer eentje met grote mannen?
2: Dat wordt wel
0: etappe
2: eentje
0: 6
2: voor de grote mannen.
0: Dagen.
2: Ja, ik denk wel dat UAE voor Pogacar daar toch wel die controle weer gaan pakken. En hopen daar tijd te kunnen gaan pakken op Vingegaard.
0: Ja, in die zin is het wel een verrassende eerste week.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, absoluut. Een hele, hele veelzijdige eerste week eigenlijk. Met gisteren en vandaag eigenlijk al ritten die bestempeld konden worden. Nou, gisteren werd het dat uiteindelijk niet. Maar in ieder geval ritten voor de aanvallers. We moeten nog
0: vaak
2: onze
0: wat
2: eerste,
0: later.
2: Ja, vaak, ja? Wat, vaak wat later plaatsvinden. Moeten we onze eerste sprintrit überhaupt nog krijgen. En we zijn al op dag 4. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk.
0: Ja. En dan kunnen we elke dag eigenlijk wel vragen aan onze analist. Heeft Pogacar je nog verrast? In die zin, ja. Jou wel dus, want hij heeft zijn gele trui afgestaan.
2: Ja, en niet met een beetje. Dus op een gegeven moment heeft hij het helemaal laten gaan. Hij heeft het gat heel lang rond die 5-6 minuten gehouden met zijn ploeg. Waarmee hij de indruk wekte, in ieder geval bij mij, dat hij zijn gele trui wilde gaan behouden. Had ik ook eigenlijk verwacht voordat de rit van start ging. Maar uiteindelijk heeft hij het helemaal laten lopen. En is het dat.

0: Daniel Loos met Skik, met Op Fietsen. Hij heeft ook nog een ander nummer. Het stond op het album daarvoor, dat heette Betonpaltisch ben een kut.
1: Dat moet je me even vertalen.
0: Dat je gewoon niet met je fiets, en in dit geval was het zijn dronken hoofd, ook op tegen een paaltje aan moet fietsen. Heb je dat al eens gepakt, Tom?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het was ook geen aanrader, gaf hij aan. Dus het lijkt... Zeg, heb je Matthews al een appje gestuurd?
1: Nee, nog niet. Nee. Die zal heel erg balen vandaag, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Maar als we de eerste 10 zouden schrappen, dan heeft hij gewonnen.
1: Ja. Zo kennen we dan ook wel.
0: Ik denk niet dat er zo wordt gekeken. Joris, ook niet door het peloton.
2: Nee, en op dat punt waar Matthews net sprint om de 11e plaats won, daar komt nu zo'n beetje het peloton aan. Het gaat 13 minuten worden. Dat betekent dat we gaan nog even precies uitzoeken hoe en wanneer en waarom. Straks 8 minuten heeft. Een kleine 8 minuten zal die hebben in het algemeen klassement. Want het peloton is thuis op 12:58. Dat betekent dat die Noor de gele trui pakt met 7 minuten en 52 seconden voorsprong op Pogacar. En de komende dagen zal hij dat kunnen handhaven, denk ik. Over de komende dagen gesproken. Morgen Lannemezan-Po, 158 kilometer. Op 25 kilometer van de finish zit een muurtje. Kleine 9%, 1 kilometer lang. Dat kan lastig worden voor mannen die dan morgen eindelijk aan de beurt willen zijn. Hè? De sprinters Merlier, Philipsen, Girmay, Olaf Kooi natuurlijk. Arvid de Klein misschien ook wel, die heeft het lastig. En niet te vergeten de outsider Milan Vgitte. Morgen dus wellicht, zit een muurtje bij, maar wellicht een kans voor de sprinters.
0: Kijk eens aan. En Tom, wat gaan de renners nu doen? Want het is daar 36, 37 graden.
1: Zo snel mogelijk douchen in de bus en hup naar het hotel in de airco liggen.
0: Ja,
1: en daar vooral heel veel rusten.
0: Geen koelbaden, ijsbaden, dat soort dingen, dat wordt niet gedaan?
1: Nee, wel. Er zijn een aantal ploegen die hebben dat de afgelopen jaren daarmee geëxperimenteerd. Maar wetenschappelijk bewijs daarvoor is flinterdun. Dus dat is niet gemeenschap geworden in het peloton. Nou. Nee, maar wel ja, uiteraard snel afkoelen.
0: Ja.
1: Dat is zeker wel belangrijk. Maar echt in een ijsbad gaan zitten, dat zie je niet zo heel veel.
0: De ijspanty sloeg ik vandaag wel op aan.
1: Ja, klopt.
0: Maar die doe je in je nek, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, die doe je in je nek. Ja, klopt.
0: Net als de ijsjes die je naar binnen werkt om zo snel mogelijk weer frisse lucht te pakken. Jij gaat zo door naar de avondetappe.
1: Zeker.
0: Want die is er ook vanavond.
1: Ja, die was in eerste instantie volgens mij niet gepland. Maar tussen de wedstrijden door gaan we vandaag toch een iets verkorte en een iets andere avondetappen maken dan de afgelopen dagen. Maar we zijn er wel.
0: Dat dacht ik. En dat is ook zeker de moeite waard. Want we hebben natuurlijk vandaag ook weer een hele mooie 4e etappe gezien. Met als winnaar dus Mats Pedersen. Tom, you're dismissed, zo gezegd. Dankjewel voor je komst hier naar Radio Tour de France. Ja, goed. Wij gaan afsluiten hier. Schitterende rit gezien. Al was het wel bloedje en bloedje heet.
3: Oh, het zonnetje op ons hoofd.
2: Sebastian Timmerman, is het al 40 graden?
3: Ja, absoluut.
2: Dagje bak over.
3: Zweet natuurlijk op het aangezicht.
2: 34 man voorop.
3: Het spel is op de wagen.
2: Monona die is lekker bezig.
3: De tussensprint in Kia.
2: 1 Girmay, 2 Philipsen, 3 Pedersen.
3: De punten voor de groene trui zijn binnen.
2: Tratnik en Vacek zijn weggeslopen uit de kopgroep.
3: En daar gaan we nog zo'n 2 uur heerlijk van genieten.
2: Torsten Tren uit Noorwegen. Dat is de man met de beste klassementspapieren. Hij staat op 5 minuten en 6 seconden.
1: Pogacar heeft de afgelopen jaren al vaker dit soort ritten de kans gehad om zo'n trui weg te geven eigenlijk. En dat heeft hij toen nooit gedaan.
3: Die Col de la Croix des Morts, de kol van het kruis van de doden.
2: Ik weet niet wat zich daar s'nachts afspeelt.
3: Maar s'nachts de geluiden volgens de legende zouden zijn te horen van de geesten van een in 1613 vermoorde koopman.
2: Hergroepering vooraan.
3: En zo jojoen we als het ware op deze mooie dag door de Pyreneeën.
2: Weet je wat leuk is? Wielrennen in een bergetappe als de mannen van UAE en Visma Lisebike niet voorin zitten. Dan wordt er gereden als nieuwelingen, als junioren, als belofte, zoiets.
3: 64 kilometer per uur.
2: Nu zitten er 10 man helemaal vooraan.
3: Daar vooraan wordt gewoon goed rondgedraaid. Nog altijd.
2: Groot

0: mezelf razendsnel. Wes Pedersen, à la Pogacar-Showé.
1: Dit was de makkelijkste overwinning die Pedersen volgens mij zijn hele carrière ooit heeft gehaald.
2: Tren, die heeft straks, denk ik, 8 minuten voorsprong.
1: Ik had nooit aan Joris moeten twijfelen.
3: Doen wij ook nooit. Het is nooit verstandig om aan Joris te twijfelen. Dat is dan vanwege zo'n prachtig verslag natuurlijk elke dag weer. En dus een nieuwe man in het geel genaamd Tren. Dit was Radio Tour de France. Zometeen Hans van der Steeg met Dit is de Dag. En wij zeggen... Radio 1. À demain.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers!
8: Aan tafel!
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nieuw van Forfood. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: Zulo, de bouwverslimmer.
15: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
16: Zulo, lijmen en kitten. Voor de perfecte finish.
14: Zulo, de bouwverslimmers.
16: Iedere klus weer.
17: Hey, jij daar.
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
20: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
21: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
20: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
20: Ga naar datacation.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
25: NPO Radio 1, 6 uur.
26: Hans
0: van der Steeg.
1: Goedenavond, dit is de dag waarop Nederland miljarden investeringen in defensie bekendmaakte. Dat deed minister Yazılgöz op de NAVO-top in Turkije. Zometeen in Dit is de Dag een debat over de NAVO-afspraken om zoveel in defensie te investeren. Maar eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Michiel van der Velden.
2: Minister Sjoerdsma van Handel en Ontwikkelingssamenwerking is vandaag in China begonnen aan een handelsmissie. Een beladen bezoek, want er zijn nogal wat hete hangijzers tussen Nederland en China. Correspondent Laura van Meegen is in Peking. Minister Sjoerdsma stond jarenlang op de Chinese sanctielijst en mocht eerst het land niet in. Was het een warme ontvangst?
3: Het was een heel warm ontvangst. Dat zei minister Sjoerdsma zelf ook in een interview achteraf. Hij heeft 2 lange gesprekken gehad, waar ook de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, bij aanwezig was. En daarna samen met hem en tientallen Nederlandse en Chinese bedrijfsleiders een soort van rondetafel evenement. Maar minister Sjoerdsma is dus ooit op de Chinese sanctielijst beland. Hij initieerde als Kamerlid een succesvolle motie om de behandeling van Oeigoeren in China als genocide te bestempelen. En ik vroeg hem of hij nog steeds vindt dat er sprake is van genocide in China.
5: Dat heb ik inderdaad gezegd als Kamerlid. En dat was ook een meerderheid van het parlement die zich achter die uitspraak schaarde. Nu ben ik hier als minister en kan ik u 1 ding zeggen. De zorgen die ik heb over de Oeigoeren, die zijn niet weg. Die worden ook gedeeld door het kabinet. Die heb ik vandaag ook opgebracht.
3: Dus vindt u dat er nog een genocide plaatsvindt in Xinjiang?
5: Nogmaals, dat is een uitspraak als Kamerlid. Vandaag spreekt u met de minister.
3: Ja, wat minder expliciete woorden nu dus. Al verwees hij later wel nog naar nieuwe Europese wetgeving die eraan komt, die de import van goederen gemaakt met dwangarbeid gaat verbieden. En dat dat hard nodig is.
2: Ja, toch blijft het een beladen bezoek, want er was meer aan de hand.
3: Ja, het is een enorm beladen bezoek. Het heeft ook een aantal jaar niet kunnen plaatsvinden vanwege COVID en kabinetswisselingen, dus sinds 2018 niet meer. En dan heb je sowieso alle spanningen in de wereld. Dan heb je de machtsstrijd tussen China en Amerika, waar Nederland met ASML middenin zit. En dan heb je er echt tussen Nederland en China de bom die vorig jaar bij Nexperia barstte. Die ingreep die de Nederlandse overheid deed, die koude oorlogwet die toen gebruikt is dan opgeschort.

0: Het was een heel warm ontvangst. Dat zei minister Sjoerdsma zelf ook in een interview achteraf. Hij heeft twee lange gesprekken gehad, waar ook de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, bij aanwezig was. En daarna samen met hem en tientallen Nederlandse en Chinese bedrijfsleiders een soort van ronde tafel evenement. Maar minister Sjoerdsma is dus ooit op de Chinese sanctielijst beland. Hij initieerde als Kamerlid een succesvolle motie om de behandeling van Oeigoeren in China als genocide te bestempelen. En ik vroeg hem of hij nog steeds vindt dat er sprake is van genocide in China.
1: Dat heb ik inderdaad gezegd als Kamerlid. En dat was ook een meerderheid van het parlement die zich achter die uitspraak schaarde. Nu ben ik hier als minister en kan ik u één ding zeggen. De zorgen die ik heb over de Oeigoeren, die zijn niet weg. Die worden ook gedeeld door het kabinet. Die heb ik vandaag ook opgebracht.
0: Dus vindt u dat er nog een genocide plaatsvindt in Xinjiang?
1: Nogmaals, dat is een uitspraak als Kamerlid. Vandaag spreekt u met de minister.
0: Ja, wat minder expliciete woorden nu dus. Al verwees hij later wel nog naar nieuwe Europese wetgeving die eraan komt, die de import van goederen gemaakt met dwangarbeid gaat verbieden. En dat dat hard nodig is.
2: Ja, toch blijft het een beladen bezoek, want er was meer aan de hand.
0: Ja, het is een enorm beladen bezoek. Het heeft ook een aantal jaar niet kunnen plaatsvinden vanwege COVID en kabinetswisselingen. Dus sinds 2018 niet meer. En dan heb je nou sowieso al spanningen in de wereld. Dan heb je de machtsstrijd tussen China en Amerika, waar Nederland met ASML middenin zit. En dan heb je er echt tussen Nederland en China de bom die vorig jaar bij Nexperia barstte. Die ingreep die de Nederlandse overheid deed. Die koude oorlogwet die toen gebruikt is, is dan opgeschort. Maar de rechtszaken lopen nog steeds. En het Chinese moederbedrijf heeft de controle over Nexperia nog niet terug. Al lijkt de ergste kou wel uit de lucht. Minister Sjoerdsma zei ook vandaag achteraf dat beide landen blijk hebben gegeven dat ze de affaire achter zich willen laten. En daarnaast heb je nog het oplopende handelsconflict tussen de EU en China. China exporteert zoveel en tegen zulke lage prijzen, vaak door staatssteun, dat Brussel zich echt zorgen maakt over het voortbestaan van de eigen industrie. En ook Nederland wil dat Europa harder optreedt. Maar ja, dat ligt natuurlijk niet in China's belang, want die verdienen best wel veel met de export naar Europa.
2: Ja, wat hoopt China nu te bereiken met die gesprekken?
0: Ja, ik zou wel willen zeggen dat China met een soort charme-offensief bezig is en met het bezig is met het uit elkaar spelen van Europese landen. Chinese minister Wang Yi was van Buitenlandse Zaken was ook net nog in de Scandinavische landen. En je ziet ook hoe het bezoek vandaag van minister Sjoerdsma heel serieus werd aangepakt. Want ze willen hele goede relaties hebben met die individuele lidstaten om dan te zorgen dat als die eventuele Europese maatregelen, dat die dan niet worden gesteund door de Europese lidstaten individueel.
2: En beide partijen klinken dus vooralsnog positief. Wat staat er verder nog op de agenda?
0: Ja, dat was wel. Positiviteit was wel absoluut wat ze wilden overbrengen vandaag in hun communicatie. Morgen zou minister Sjoerdsma met de Chinese hoge snelheidstreinen afreizen naar Shanghai. Hij zal er met de vice-burgemeester van Shanghai praten. Dat is met de haven van Rotterdam en de haven van Shanghai is dat natuurlijk ook een belangrijk gesprek. Nederland is ook de tweede grootste handelspartner voor China in Europa, na Duitsland. En daarnaast zullen er nog een aantal bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Met de bedrijfsleiders die mee zijn gekomen vanuit Nederland is een kielzog. Denk aan ASML, Philips, NXP, Friesland Campina zijn allemaal mee. En dan donderdag reist hij weer terug naar Nederland.
2: Dank, correspondent Laura van Meegen. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man van 58 is schuldig bevonden aan het plegen van ontucht en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij werkte tussen 2019 en 2025 op de basisschool. In die jaren filmde hij stiekem 18 jonge meisjes en in 7 gevallen pleegde de man ontuchtige en seksuele handelingen door de meisjes op intieme lichaamsdelen aan te raken. Ook is hij veroordeeld voor het bezitten van kinderseksponnen. De Britse politicus Nigel Farage stelt zijn zetel als parlementariër beschikbaar. Dat maakte hij bekend in een ingelaste videoverklaring. De reformleider ligt onder vuur omdat hij miljoenen donaties niet heeft aangegeven. De verklaring nam onverwachte wendingen, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
3: Eerst dachten we wel, hij gaat aftreden. Toen werd het een soort monoloog over alles waar hij een podium voor wil hebben. En hij wilde zijn kant van het verhaal vertellen. Inderdaad, over die financiële beschuldigingen. Dat hij miljoenen zou hebben aangenomen van crypto-miljardairs. En dat hij daarmee de parlementsregels heeft overtreden. Maar toen vervolgens, eigenlijk aan het einde, toen niemand het meer verwachtte, toen zei hij opeens, dus ik ga aftreden. Maar hij stelt zichzelf vervolgens weer meteen verkiesbaar in dezelfde kiesregio waar hij al zit. Dat is Clacton-on-Sea. En daar wordt hij dan vervolgens gewoon weer herkozen. Dus het is een hele gekke wending.
2: Farage hoopt dat de kiezers hem massaal zullen steunen, legt Launsbach uit.
3: Als hij daar wint en dat die

0: kans is heel groot, want dat is echt zijn achtertuin. Dan kan hij vervolgens zeggen, de kiezer heeft mij gelijk gegeven. Hè? Dus al die onderzoeken die naar mij lopen, dat ik niet eerlijk zou zijn geweest. Hè, de kiezer heeft dat verworpen. Het betekent niet dat die parlementaire onderzoeken naar zijn financiën helemaal geschrapt worden. Maar hij is het wel aan het verzwakken hiermee. Hij zorgt eigenlijk voor afleiding. Dus hij zegt ook in zijn eigen woorden, zei hij ook, het is een middelvinger naar het parlement.
1: 2 jaar geleden werd Farage voor het eerst in het Lagerhuis gekozen met een overgrote meerderheid. In de peilingen is zijn reformpartij inmiddels de grootste van het land. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noor Torsten Tren. Het kabinet komt met een financieel plan om mbo's in krimpregio's te behouden. Dat maakte onderwijsminister Letschert vandaag bekend. Door het plan krijgen scholen in de Randstad minder geld en scholen in krimpregio's krijgen meer te besteden. Het Skolda mbo in Tholen is daar een voorbeeld van. Een kleine mbo-opleider in Zeeland waar studenten de opleiding kindprofessional volgen. Verslaggever Josephine Treje ging er langs.
2: We lopen door de gang hier, allemaal kantoortjes. In sommige zitten nog wat docenten, die zijn denk ik aan het afsluiten het jaar.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Dit zijn gewoon klaslokalen zoals we die kennen.
3: Ja, dat is wel voor de Engels-Nederlands.
2: En dit is dan het creatieve lokaal?
4: Klopt, dit is voor alle creatieve opdrachten.
2: Want jullie doen allemaal de opleiding kindprofessional, hè?
3: Ja.
2: Wat ga je dan worden?
5: Ik word uiteindelijk nu, als ik deze opleiding afrond, onderwijsassistent. En daarna wil ik nog verder studeren.
2: Oh ja, dus hier in de kasten inderdaad allemaal lijm, kreppapier, kleurpapier en nog meer.
3: Stiften, scharen, eigenlijk alles wat je nodig hebt om te kunnen knutselen.
2: En dus goed nieuws, want het gaat erom dat mbo's op een andere manier gefinancierd worden. Dus juist ook kleine locaties zoals deze kunnen dan blijven bestaan. Wat betekent dat voor jullie?
4: Dat betekent dat wij niet meer naar Goes hoeven. Dus dat betekent dat je nu gewoon alleen met de bus kan gaan en niet nog een half uur in de trein.
5: Ik denk dat reistijd toch wel stiekem toch best wel meespeelt in je keuze. Want als je er heel lang over moet doen, dan ga je toch misschien twijfelen of je daar wel heen zou moeten gaan.
2: Lopen even terug naar de aula. Daar is ook Kees Nieuwenhuizen, bestuurder van Skolda, de mbo's hier in Zeeland. Kunt u uitleggen wat dat nieuwe financieringssysteem precies inhoudt en waarom dat heel positief is voor Zeeland?
6: Het is heel positief voor Zeeland omdat we straks een vaste vergoeding krijgen voor onze vaste kosten. Dat we een per student betaald krijgen voor de opleiding. Maar dat we ook een toeslag krijgen omdat we in een krimpregio zitten en dat al lang zitten. En de instellingen in de Randstad die groeien, die krijgen iets minder en wij krijgen iets meer.
2: Wat een solidariteit, hè?
6: Ja, dat is ook wat mij verwonderde. En dat vind ik ook wel het mooie in de mbo-raad. Dat instellingen echt de nut en noodzaak zagen om ook goed mbo-onderwijs in de regio te kunnen aanbieden.
2: En hoe belangrijk is het dat die studenten wel hier in de regio kunnen blijven?
6: Ontzettend belangrijk. Voor de leefbaarheid in Zeeland en ook voor de leefbaarheid van bedrijven en zorginstellingen moeten wij gewoon ook een nieuwe medewerkers hebben. Dat is een enorme vergrijzing. Alle opleidingen die noodzakelijk zijn voor Zeeland moeten open blijven.
5: Ik woon in Oud-Vossemeer, dus daar wil ik uiteindelijk ook wel gaan werken.
7: Ja, voor mij is het ook altijd gewoon nog de droom om bij mijn eigen oude basisschool een baan te kunnen vinden of tenminste in de buurt te werken, ja.
1: Volgens voorspellingen van het ministerie verschuift er ongeveer 66 miljoen euro van scholen in de rest van het land naar de krimpregio's. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten het plan nog goedkeuren. Als dat lukt, hoopt het ministerie het in 2029 in te voeren. Rusland mag weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. De De strafmaatregel werd bijna 3 jaar geleden ingesteld, omdat Rusland zich het Olympisch Comité van Oekraïne had toegeëigend. De schorsing wordt nu om juridische redenen geschrapt na een grondige analyse, zegt het IOC. Over 2 jaar kunnen de Russen weer in actie komen op de zomerspelen. Het Russische

0: volkslied en de Russische vlag blijven voorlopig taboe. Het weer. Vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 tot 18 graden. Morgen start bewolkt, later zon met 20 tot 26 graden.
1: Hoe is het op de weg, Robert Vriezen?
2: Het wordt langzaam maar zeker iets minder druk, maar er staat altijd nog 440 kilometer file bij elkaar. Het heeft te maken met nasleep van ongelukken en werkzaamheden. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht altijd nog dik een half uur vertraging door 18 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Daar rijdt het langzaam over 20 kilometer tussen Driebergen en Woerden. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 13 kilometer en ook 40 minuten oponthoud daar. En de A58 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda na een ongeluk op knooppunt De Stok. Je moet eens omrijden en dat gaat via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
3: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Han van der Steeg.
1: Goedenavond, goed dat u luistert. Ja, alle ogen zijn vandaag en morgen gericht op Ankara, de hoofdstad van Turkije. Daar komen de grote wereldleiders namelijk samen voor de NAVO-top. En Nederland is daar natuurlijk ook bij en pakt alvast flink uit. Er wordt voor 3 miljard euro aan defensiedeals aangekondigd. Dit zei minister Yasugus er vanochtend bij Sven op 1 over.
4: Ik heb echt een flink aantal contracten, internationale samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Vanuit Nederland betekent het dat we nou echt ruim 3 miljard investeren in de defensieindustrie, in onze economie. Van ons en van Europa en ook in onze krijgsmacht daarmee.
1: Ja, is dat nodig? Zometeen debatteren we daarover.
3: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst Lionel Messi tegen Mohamed Salah, oftewel Argentinië tegen Egypte in de achtste finale op het WK. Net begonnen, Suze van Kleef.
5: 11 minuten zijn we onderweg in Atlanta. Het is een wedstrijd tussen twee landen die voor het eerst tegenover elkaar staan op het wereldkampioenschap. Titelverdediger Argentinië, de regerend wereldkampioen tegen Egypte. Dat voor het eerst een knock-out fase bereikte op een WK en dus nu al een historisch goed WK speelt. Argentinië natuurlijk de grote favoriet, maar het is lastig in te schatten hoe goed Argentinië dit WK is. Echt getest zouden ze eigenlijk nog niet moeten zijn, want ze zwijnden tegen het kleine Kaapverdië dat ze tot het uiterste dwong. Argentinië had een verlenging nodig in die 16e finale. Het gaat maar moeizaam. En ze moeten vandaag het spel gaan maken tegen het compact verdedigende Egypte dat de bal absoluut niet hoeft te hebben. Dat Argentinië geschrokken is van die wedstrijd tegen Kaapverdië is duidelijk, want de opstelling is aangepast. Scaloni, de bondscoach, heeft ingegrepen. Alvarez mag bijvoorbeeld naast Messi beginnen in de aanval. Paredes op het middenveld en aan de linksbackpositie staat Tagliafico die nu de bal heeft. Die kennen we natuurlijk nog van Ajax, van die mooie seizoenen die Ajax een aantal jaar geleden meemaakte. De Argentijnse linksback dus. En bij Egypte één opvallend ding in de opstelling. Omar Mahmoush, de aanvaller van Manchester City, die zit op de bank. Die mag niet beginnen. Beleeft tot nu toe een vrij teleurstellend WK. Nog geen doelpunten, nog geen assists voor hem. En dus mag hij vandaag niet beginnen. In zijn plaats staat Mostafa Zico en die moet met Salah het dus gaan doen dit WK. Salah die ook op dit moment niet een geweldige indruk maakt. Wandelend over het veld gaat. Een beetje op 80% lijkt te kunnen lopen. Heeft nog een beetje last van een hamstringblessure. Dat zagen we ook in de 16e finale van Egypte. Maar alsnog opgesteld en alsnog creëert hij ook veel kansen voor zijn ploeg. Voor deze speelronde stond hij bovenaan. 16 gecreëerde kansen voor die Egyptische superster. Maar nog maar één doelpuntje voor hem dit WK. Dus hij zal ook vandaag natuurlijk zijn ogen hebben op een historisch doelpunt, op een historisch moment voor zijn land Egypte tegen Argentinië. Dat tot nu toe de bal heeft en het beste van het spel heeft, maar nog geen grote kansen creëren. 13 minuten zijn we onderweg, dus 0-0 Argentinië-Egypte.
1: Goed, in Ankara is dus die NAVO-top aan de gang. Alle wereldleiders zijn er, inclusief secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. Nederland, zoals gezegd, pakt alvast flink uit. Wordt voor 3 miljard euro aan defensiedeals aangekondigd. En over die miljarden voor defensie praat ik met pro-Europarlementariër Thijs Reuten, defensie-expert Rob de Wijk en Atlantische Commissiedirecteur Anna van Soest. Ze is nu bij die NAVO-top in Ankara. Toch, goedenavond, mevrouw van Soest.
6: Goedenavond.
1: Ja, u heeft in het verleden die vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken die NAVO-top meerdere keren van binnenuit meegemaakt. Nu zit u wat meer van met de blik van buiten daar op die NAVO-top. Wat valt u op?
6: Ja, in vergelijking tot een aantal jaar geleden is de vanzelfsprekendheid van de rol van Amerika binnen het bondgenootschap toch echt heel anders geworden. En het geloof dat de Verenigde Staten er wel zal zijn voor de bondgenoten als er crisis is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aantreden van de regering Trump. Ja. De dreigementen richting NAVO-bondgenoten. Ja. En toch ook berichten over terugtrekking van Amerikaanse troepen.
1: Ja, mevrouw Verzoest, ik ga u even onderbreken. Want er is nog een andere top aan de gang. Namelijk Argentinië tegen Egypte.
5: Zo, Suze. 14 minuten duurt deze wedstrijd. En Egypte komt op een 1-0 voorsprong via centrale verdediger Ibrahim Yasser. Die de bal van dichtbij binnenkopt. Voorzet vanaf de rechterkant en hij kopt hem prima binnen. Wat daar verdedigend bij Argentinië gebeurt, dat is dan de grote vraag. En je kunt je voorstellen hoe Egypte nu helemaal losgaat op dat veld. Hoe blij ze zijn met dat doelpunt in deze achtste finale. Wordt die bal voorgegeven vanaf de rechterkant, vroege voorzet. En dan knikt hij hem zomaar binnen, helemaal vrijgelaten. Kan hij de verre hoek zoeken. Uitstekend doelpunt van Ibrahim Yasser. En dus Egypte na een kwartier op een heel verrassende 1-0 voorsprong.
1: Tja, en dan zeg ik dat alle ogen van de wereld gericht zijn op Ankara. Nou, in dit geval toch ook op die wedstrijd, mevrouw van Soest. U vertelde dat de rol van Amerika, die discussie kennen we natuurlijk niet zo vanzelfsprekend meer is. Wat ziet u daarvan?
6: Wat zie je daarvan? Nou, je ziet eigenlijk aan alles dat Europa heel hard bezig is met aan de weg timmeren en ervoor zorgen dat de lasten en de verantwoordelijkheden die nu nog grotendeels bij Amerika belegd zijn, dat die door Europa overgepakt worden. Ja. In elk geval gedeeltelijk. Daar moet meer geld bij. Hè. Dat was de belangrijke boodschap van de NAVO-top vorig jaar in Den Haag. En vandaag en morgen in Ankara wordt vooral goed gekeken hoe dat geld omgezet kan worden in mensen, in middelen, in militaire capaciteiten. Ja, en de rol die defensie-industrie daar ook bij zal moeten gaan spelen.
1: Ja, en toch defensie-expert Rob de Wijk, staat officieel die NAVO-norm van 5% op de agenda. Maar ja, alle ogen zijn toch gericht op Trump en wat hij dan weer gaat zeggen?
6: Ja, wat hij zegt maakt
1: me... ik was eigenlijk benieuwd hoe Rob de Wijk hierover zou denken.
7: Hij heeft ook een paar voorwaarschuwingen alweer gegeven. Door te zeggen van, die NAVO-bondgenoten, daar heb ik ook helemaal niks aan gehad in Iran. Ja, dat is onze oorlog niet geweest. Maar het lijkt wel alsof hij bezig is om daarvan een groot punt te maken. Omdat hij ook wel ziet dat de Europeanen op dit ogenblik behoorlijk aan het investeren zijn in defensie. Dat is hem ook door Mark Rutte, de secretaris-generaal, behoorlijk duidelijk gemaakt. Ja. Dat hij daar nu een keer mee moet ophouden. En het kost gewoon even tijd voordat die boel weer op orde is in Europa.
1: Ja, precies. Dus dan hebben we dat officieel op de agenda staan. Maar dan kan die, en dat ga ik wel vragen aan Anna van Soest, want u zit daar in Ankara. Dan kan die Iran-kwestie, hè, waar vooral Trump van zegt, Spanje ligt daar zo dwars in, die kan toch wel eens de boventoon gaan voeren in zijn humeur?
6: Nou, het is heel duidelijk dat dat hem nog steeds dwars zit. Dat hij zich niet gesteund heeft gevoeld door Europa in de oorlog tegen Iran. En dat komt ook nu weer opnieuw op tafel. Tegelijkertijd proef je ook aan alles dat Europa assertiever is geworden. Dat Europa meer durft vanwege die extra defensie-investeringen die eraan komen. Met name Duitsland gaat natuurlijk heel erg veel geld vrijmaken voor de defensie-industrie en voor de defensie van Europa en binnen de NAVO. Ja, en dat gecombineerd met ook een publieke opinie in Europa die kritischer is geworden ten opzichte van Amerika maakt dat Trump misschien ook wel wat pushback kan verwachten.
1: Ja, Thijs Reuten, Europarlementariër voor Pro. Ja, een officiële agenda met ook het humeur van Trump met betrekking tot die Iran-kwestie. Leuk hè, zo'n NAVO-top?
8: Ja, ik denk dat het een reflectie is van wat we inderdaad hebben gezien. Dat Europa, het duurde eventjes, het ging niet zo snel, maar uiteindelijk heeft Europa eigenlijk heel eensgezind die illegale oorlog tegen Iran afgewezen. Daar is de NAVO simpelweg niet voor. En ik denk wel dat dit aantoont dat we ook een gezonde skepsis moeten houden. Niet langer blind vertrouwen op Trump, dat was al het motto. En ook niet op de NAVO, hè, want we moeten er klaar voor zijn dat we die NAVO veel meer Europees maken. En dat we in ieder geval ook zorgen voor een Europese backup als de NAVO mogelijk niet doet wat het moet doen.
1: Ja, nou nu heeft Jezielkus, we hoorden haar al eventjes op die NAVO-top een miljardendeal aangekondigd voor defensie. 3 miljard wil ze gaan beklinken. En ze wil ook samenwerken met de Verenigde Staten. Even wat ze daarover vanochtend zei op deze zender.
9: Doet u ook zaken met Pete Hegseth, dus de Verenigde Staten?
4: En nou, wat ik zojuist heb gehad is bijvoorbeeld gesprekken met Amerikaanse bedrijven. Dat zijn bedrijven die raketten leveren. We willen graag co-productie, zodat wij ook in Nederland die raketten kunnen produceren. Nou, dat betekent dat we met de Amerikanen ook inderdaad concreet zaken aan het doen zijn.
1: Ja, dat was minister Yasugus. Mevrouw van Soest, Anne van Soest, is het goed dat Nederland deze koers vaart, zoals Yasugus die beschrijft?
6: Nou, op dit moment is het vooral belangrijk dat er meer samen moet worden gewerkt binnen de NAVO met de Amerikanen en met andere Europese bondgenoten om ook een signaal af te geven aan de defensieindustrie dat extra geld er komt.
1: Maar wat zegt u, samenwerken met de VS? We willen toch juist onafhankelijker van de VS?
6: Ja, op dit moment loopt de productiecapaciteit zo achter, zowel in de VS als in Europa, dat het heel belangrijk is om dat ook samen te doen. En tegelijkertijd willen we natuurlijk op termijn een sterke Europese defensieindustrie bouwen. En ook de afhankelijkheid van Amerika en Amerikaanse spullen ook juist een beetje afbouwen. Maar goed, we zitten in die transitie. En op dit moment hebben we elkaar gewoon nog nodig.
1: Ja, we gaan even naar Messi, want die staat klaar, begrijp ik, Suze.
5: Dat klopt. Klaar voor een strafschop die gegeven is door scheidsrechter Le Tessier. Hij staat dus oog in oog met de Egyptische keeper Shoubir voor die penalty. Voor zijn 8e doelpunt alweer van dit WK. Staat voor die penalty en weer mist Messi. Net als tegen Oostenrijk mist hij een penalty. Deze is de grootheid van het voetbal. Misschien wel de beste ooit. Maar een strafschop lukt zelfs hem dus niet altijd. En zo blijft Argentinië dus op die 0-1 achterstand. En was dit toch het moment van Messi om zijn team bij de hand te nemen. Niet gelukt. 0-1 Egypte nog steeds.
1: Nou ja, niet alleen politiek is ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Thijs Reuter, snapt u de samenwerking die Yasugus toch zoekt met Amerika in dit geval?
8: Nou, ik zeg helemaal niet dat je nooit meer 1 cent moet uitgeven aan Amerika. Maar ik vind dit echt helemaal het verkeerde signaal eigenlijk. Oh. Dit was nou juist het moment geweest om bijvoorbeeld aan te kondigen dat Europese landen echt samen een stevige investering gaan doen. Je moet nu echt zorgen dat die Europese industrie op orde komt. En om dan juist nu weer, misschien toch ook als een soort douceurtje of een beetje om Trump gunstig te stemmen, weer zo'n samenwerking juist met de Amerikaanse industrie aan te kondigen, vind ik niet verstandig. Kijk, alleen maar meer geld uitgeven leidt nog niet ook tot een beter resultaat. Hè? We moeten het ook beter gaan uitgeven. Meer Europees, meer gezamenlijk en niet allemaal 27 keer weer proberen om zelf een puntje te scoren ergens. Want dat is precies waardoor het ons al die jaren niet gelukt is om Europa sterker voor de dag te laten komen. Ja. Dat moet wel nu.
1: Rob de Wijk, defensie-expert, kan het? Kunnen we het zonder Amerika?
9: Ja, dat kan absoluut. Je kan het ook vrij snel regelen. Binnen 1 of binnen 2 jaar kan dat absoluut geregeld zijn. Het is een beetje technisch om dat nu uit te leggen hoe dat precies zit. Maar je bent ook nog gedurende enige tijd afhankelijk van een aantal Amerikaanse systemen. Bijvoorbeeld, we hebben de Patriot. Mm-hmm. En daar zijn luchtdoorraketten voor nodig. Ja, die hebben de Amerikanen met die onbezonnen oorlog in Iran er in belangrijke mate doorheen geschoten. En die moeten worden gefabriceerd. En daar wordt nu, en dat is op zich is dat heel goed, een deal over gesloten om die dingen, die raketten, die antiraketraketten in Europa te gaan produceren. Dat geldt ook voor Stingers en luchtdoel geschud. Maar het is ook niet waar dat dit geld, die 3 miljard, helemaal naar de Amerikanen gaan. Er wordt bijvoorbeeld met de Britten gekeken of er een amfibisch transportschip kan worden gemaakt. Dat is niet onbelangrijk. Er komt een nieuw multinationaal satellietnetwerk. Dat is gewoon Europees. En wat niet echt heel belangrijk is, is dat wij zijn voor AWACS-systemen. Dat zijn dus NAVO-systemen. Waarmee je dus in het gebied van, laten we zeggen, de tegenstander, in dit geval Rusland, kan kijken. En essentieel is voor je commandovoering, daar worden de Amerikaanse middelen nu ingeruild voor een Canadees-Zweedse combinatie. Dus er gebeurt echt een hele hoop. Bovendien zie je dat op dit ogenblik er echt een verschuiving plaatsvindt van kopen in Amerika naar kopen en gezamenlijk ontwikkelen met Oekraïne. Ja. Als dit zo doorgaat, dan zien we dus dat Oekraïne eigenlijk in zeer belangrijke mate de vervanger wordt van Amerika als wapenleverancier.
1: Ja, maar waar ik even benieuwd naar ben is, kijk, die miljardendeal die Yasugus aankondigt en toch ook die samenwerking met Amerika, is dat nou echt noodzakelijk nog of is dat toch vooral om Trump ook te pleasen?
9: Nee, dat is wat ik net ook heb gezegd. Je hebt Amerikaanse systemen, die moeten worden onderhouden. Ja. En daar moet munitie voor komen, die moeten de Amerikanen leveren. die ja. nog steeds met F-35 vliegtuigen. Dat zijn Amerikaanse systemen. Wil je onderhouden, wil je daar wapens onderhangen, dan moet je echt allereerst naar Amerika kijken.
1: Ja.
9: Op een aantal hele zware grote systemen zijn we nog steeds afhankelijk van de Verenigde Staten. De grote vraag is natuurlijk of je in de toekomstige oorlog op deze manier nodig hebt. En je ziet dat daaronder allerlei initiatieven zijn om met Oekraïne alternatieven te gaan ontwikkelen.
1: Ja, eventjes benieuwd. Anne van Soes, wat is het sentiment wat daar leeft als het gaat om die miljardendeal, in dit geval als we focussen op Nederland? Is dat inderdaad nodig, die samenwerking met Amerika? Of is dat toch vooral ook om misschien toch ook de president een plezier te doen en aan boord te houden?
6: Nou, het is zoals Wop de Wijk zegt, aan de ene kant nog die afhankelijkheid van de Amerikaanse systemen. En aan de andere kant ook een enorm optimisme. En dat proef je hier ook echt in de lucht over wat Europa zelf kan en zelf kan gaan doen. En dan is het ook niet per se zo dat je één Amerikaanse tank inwisselt voor een Europese tank. Maar dat je ook gaat kijken naar en welke effecten wil je eigenlijk bereiken met die spullen. En kun je dat ook op een andere manier? Kun je dat met drones of andere automatische systemen misschien wel veel slimmer en goedkoper. Mm-hmm. Dus dat optimisme, dat is toch heel duidelijk aanwezig in de marge van deze NAVO-top.
1: Ja, onder dit hele verhaal ligt natuurlijk altijd nog de principiële vraag van ja, moeten we dat nou eigenlijk wel willen, die 5%? Nou ja, dat is natuurlijk wel besloten vorig jaar op die NAVO-top, maar ook vandaag spreken wij weer economen die zeggen van ja, moet je zo'n norm wel opleggen? Werkt dat niet averechts? Dat je er als land er maar alles aan doet om die norm te halen. Rob de Wijk, hoe moeten we daar naar kijken?
9: Nou, in eerste plaats, die norm van 5% is 3,5% voor defensie. En 1,5% voor allerlei randuitgaven.
1: Ja, ja.
9: Als jij vindt dat je bijvoorbeeld je cyberverdediging op orde moet hebben, wat gewoon moet, dan mag je dat wat mij betreft bijrekenen.
1: Nee, maar goed, dus Spanje heeft gezegd van, joh, luister, stop met die normen, vertel gewoon wat je nodig hebt, gaan we kijken of dat haalbaar is. Dat is een andere benadering.
9: Ja, maar Engeland loopt wel heel erg ver naar achteren. En het probleem van Engeland is dat ze nu op het ogenblik zitten onder het niveau van volgens mij de Napoleontische oorlogen qua omvang van de krijgsmacht. Daar zit echt een geweldig probleem in. Die hebben een volstrekt misslag gemaakt als het gaat om defensie. En die moeten een enorme inhaalslag maken. En die hebben ook geen geld. Dus die komen met allerlei creatieve oplossingen om toch maar wat te doen. En die willen natuurlijk graag van zo'n norm af. Maar zo'n norm, weet je, dat is toch in belangrijke mate richtinggevend. Ik heb het gevoel dat uiteindelijk een hele hoop landen dat niet gaan halen. Spanje heeft dat al aangegeven dat ze dat niet gaan doen. Maar als je grosso modo kijkt van wat er nodig is om het dak te repareren, want dat we hebben een huis dat we compleet hebben verwaarloosd gedurende 30 jaar. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat je een gigantische rekening krijgt. En dat gaat inderdaad oplopen naar 3,5%.
1: Ja, Thijs Reuter, heel kort nog. Nodig of niet nodig?
8: Ja, wat er nu gebeurt met de investeringen is nodig. Hè? En dat percentage, die focus op het percentage, ben ik met Rob eens, die helpt niet zoveel. Wat nodig is, is dat we zorgen dat we het afschrikkingsgat dichten. Dat we dus die investeringen doen, dat we dat samen gaan doen. Dat we niet onnodig veel geld uitgeven wat we nu doen als Europa door niet samen aan te besteden bijvoorbeeld. Hè? Dat kost op jaarbasis 90 miljard, dus we moeten dat ook veel slimmer doen.
1: Ja.
8: Maar die focus op een percentage, je moet focussen op welke militaire middelen heb ik nodig. Hoe ga ik die in Europa organiseren? Met zo mogelijk en zoveel mogelijk Europese industrie. Dat is wat nu nodig is. En dan komen we inderdaad aardig in de richting met die 3,5 plus 1,5. Maar laten we die focus op het percentage loslaten en echt kijken naar hoe we onze afschrikking op orde krijgen. Want dat is meer dan alleen geld uitgeven.
1: Ja.
8: En dat is ook geloofwaardigheid en communicatie.
1: Helder. Ik dank u alle zeer. Anne van Soest, Rob de Wijk en Thijs Reuten.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijs 5 vakanties.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
17: NPO Radio 1.
1: Iets over 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Jurriën Boekraad.
18: Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten beloofde toen het speelgoed uit de handel te halen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 16 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Het is nog onduidelijk waardoor de buschauffeur de controle verloor. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als dat aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk.
1: Even kijken hoe het inmiddels op de weg is, Robert Vriezen.
2: Nou, iets beter, Hans. 250 kilometer file staat er nog van de avondspits. Op de A12 rijdt het nog langzaam. Vanuit Arnhem naar Utrecht voor knooppunt Grijzoord 5 kilometer en een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Ruim 20 minuten vertraging tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. En werkzaamheden op de A20. Daardoor nog een forse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 12 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein met 3 kwartier vertraging. Traging.
3: Dit is de dag. Hans van der Steeg.
1: Adoptie van kinderen ver weg gebeurt nog steeds. En dat vindt tv-maker Jen van Winsbergen niet oké. Ze praat zo meteen hierover. Over haar tv-series ook. De afhaal Chinees onder andere. En haar eigen adoptieverhaal.
3: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ja, eerst terug naar Suze van Kleef, want dit is toch al wonderlijk verlopend worden, Suze, daar.
5: Nou, ik zat me een beetje voor te bereiden op een gesloten wedstrijd, waarin de kansen spaarzaam waren, maar dat blijkt totaal niet het geval. Na 32 minuten staat Egypte op een enorm verrassende 1-0 voorsprong door een doelpunt van centrale verdediger Yasser. Maar Argentinië heeft zeker na die drinkpauze het tempo opgeschroefd, creëert ook kansen, enorme kans gezien voor McAllister, die helemaal vrij vanaf een meter of 3 mocht binnenkoppen. Maar weer was de keeper daar, Shubir, die bewijst zijn waarde in het doel van Egypte. Met een goede reflex hield hij zijn doel schoon. Keepte dus ook al geweldig bij die penalty van Messi, die niet geweldig was ingeschoten, maar alsnog, die haalde hij er ook uit. Lionel Messi, ja, ik noem hem al, die moet nu dus opstaan. Deed hij zojuist na een half uur spelen ook wel een beetje. Vrije trap vanaf 35 meter. Je denkt, dat is ver, dat is te ver, maar niet voor Lionel Messi, want die nam hem in 1 keer op het doel en die bal was lang onderweg met veel effect. Draaide hij uiteindelijk tegen de paal en zo is hij dus nog niet succesvol. De grote Lionel Messi, die natuurlijk bezig is aan dat laatste WK en uiteraard de titel wil verdedigen met zijn Argentinië. Nog een strafschop dus miste en nu moet gaan opstaan. 34 minuten zijn hier bijna gespeeld en Egypte dus nog steeds op 0-1 voor tegen Argentinië.
1: Jen van Binsbergen won vorige maand de zilveren Nipkoff-schijf, een van de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland, voor haar serie De Afhaal Chinees Thuisbezorgd. Een documentaire serie waarin het adoptiesysteem stevig onder de loep wordt genomen. Na het winnen van die prijs was ze niet alleen blij, ze was ook boos. Boos omdat adoptie vandaag de dag nog steeds plaatsvindt. Goedenavond, goed dat je hier bent, Jen. Welkom.
17: Goedenavond, dank
1: je wel. Ben je nog steeds boos?
17: Wel wat minder boos. Maar ja, het gaat nog steeds niet heel goed, zeg maar, met de interlandelijke adoptie.
1: Nee.
17: Ik stond eigenlijk na het winnen al van de tegel.
1: De andere journalistieke prijs.
17: Dat zat ongeveer een maand tussen. En ik weet nog dat ik daar stond en dat ik echt heel veel het heb gevierd met collega's en ook met de omroep zelf. En ik keek om me heen en ik dacht, ja, wat is er nou eigenlijk allemaal veranderd in die afgelopen 4 jaar dat ik met Afval Chinees ben begonnen?
1: Ja, en wat is het antwoord daarop?
17: Adoptie gaat nog steeds door. Er is nog steeds geen toegang, geen volledige toegang tot onze adoptiedossiers. En er is nog steeds geen individuele nazorg.
1: Oké, dus je zou kunnen zeggen, ja, leuk die prijzen, maar ik heb eigenlijk niks bereikt.
17: Het is echt heel leuk.
1: Als je net chockerend wil zeggen, als jouw titels van je documentaires zijn, dan zou dat de conclusie zijn.
17: Ja, het is echt heel leuk dat we erkenning krijgen en dat er waarschijnlijk iets is veranderd in de beeldvorming. Ja. Dus dat mensen kritischer zijn op het adoptiesysteem. Maar uiteindelijk is er vrij weinig veranderd. Ja.
1: Even interessant, je komt hier binnen en niet alleen namelijk. Je hebt je hond meegenomen, ja, Frommel, met de mooie naam Frommel. Want je zag zijn foto, want dat heeft alles te maken met China.
17: Ja, nee, ik ging voor Afval Chinees 2, de Afval Chinees Thuisbezorgd, ging ik op zoek naar mijn oorspronkelijke ouders.
1: Ja.
17: En ik was al bang dat ik niet met familie thuis zou komen. Via een vriendin en trouwcorrespondent Cindy Huigen, die had geregeld dat ik een hond kon adopteren uit eigen land. Zodat ik toch met een familie thuis kwam.
1: Dus je hebt nu zelf ook adoptie gedaan?
17: Ja, alleen deze die, als hij 18 is, dan mag hij wel met mijn toestemming inzagen in zijn adoptiedossier. En hij mag zijn naam wijzigen.
1: Oké, dat ja, mooi. Dit is in lijn met zo'n titel als De Afhaal Chinees wel. Jouw humor, begrijp ik al een beetje. En jij hebt het over jouw oorspronkelijke ouders. Ik hoor je niet zeggen biologische ouders. Is dat bewust?
17: Nee, dat is inderdaad bewust. Ja, kijk, mijn ouders komen niet van Campina. Snap je, het is niet, ja, het is heel logisch toch dat mijn biologische ouders zijn. Ik vind het gek dat, ik vind het persoonlijk heel belangrijk om mijn adoptieouders als adoptieouders te benoemen. En mijn, eigenlijk noem ik ze gewoon mijn ouders. Maar voor, weet je wel, het grote Nederlandse publiek is het duidelijker om ze mijn oorspronkelijke ouders te noemen. Want dat zijn ze ook.
1: Ja, en dat geven wij dan vaak naam biologische ouders, maar dat zint je niet.
17: Nee.
1: Oké, dan zullen we dat.
17: Zijn geen vrije uitloopkippen.
1: Nee, precies. Oké, ga ik proberen dat ook te vermijden. Want je hebt het over, kijk, straks gaan we meer verder over die adoptie spreken. Maar eventjes naar jouw verhaal, jouw levensverhaal. Dat is allemaal te zien in die documentaire series. Je bent opgegroeid bij je adoptiehouders in Sluis, Zeeuws-Vlaanderen.
17: Ja.
1: Je spreekt ook nog perfect dat dialect.
17: Hoe meer bier je erin gooit en hoe meer ruzie wij krijgen, hoe platter Zeeuws ik word.
1: Oké. En ik heb ook gezien in de documentaire dat er niet eens bier voor in hoeft gegooid te worden, volgens mij.
17: Nou ja, als jij Zeeuws tegen mij spreekt, dan spreek ik Zeeuws terug.
1: Ja, want is dat iets waar je trots op bent?
17: Ja, natuurlijk. Kijk, hoe je het ook draait of keert, mijn afkomst, mijn Chinese afkomst is een onderdeel van mij, maar datzelfde geldt voor mijn West-Zeeuws-Vlaamse afkomst. Dat is een deel van mijn leven.
1: Ja. En hoe zag jouw leven eruit in Zeeuws-Vlaanderen?
17: Ik herinner me heel erg als, ik denk eenzaamheid. Dat de grootste term is. Ik was niet alleen de enige van kleur, praktisch gezien, in mijn dorp, maar ook in mijn gezin. Dus ik weet nog dat ik best wel veel met racisme heb meegemaakt in mijn jeugd. Mm-hmm. Maar dat er eigenlijk vrij weinig begrip was in mijn gezin. En dat snap ik wel, want mijn witte adoptieouders hebben dit natuurlijk nooit meegemaakt. Die zagen dit en die dachten, oh, ze wordt geplaagd. Maar ja, als je voor de 30ste keer kut-Chinees wordt genoemd of spleetogen naar je worden getrokken, dan zou ik dat, als dat mijn kinderen waren, zou ik dan niet bestempelen als plagen.
1: Nee, en neem je ze dat kwalijk of?
17: Ik denk dat ik begrijp het wel. Ik denk dat ik het anders had aangepakt.
1: Ja, en hebben zij, want het is goed om te benoemen dat jouw moeder overleden is toen je vrij jong was nog.
17: Ja, ja.
1: Jouw vader heb je opgezocht in die documentaire series. Mm-hmm. Heb je hem daarna gevraagd?
17: Ik heb wel de eerste serie laten zien aan hem. Toen heb ik wel besloten om het contact met hem te verbreken. Dat heeft er voornamelijk mee te maken. En ik vind het ook wel een beetje moeilijk om dit over hem te vertellen.
1: Ja, snap ik.
17: Omdat ik natuurlijk, ja, hij zit hier niet, zeg maar. Nee. Dus dat wil ik ook zo houden. En hij is natuurlijk gewoon een privémens.
1: Ja.
17: Ja, mijn beeld op adoptie en mijn leven was volledig veranderd door het maken van de serie. Dus dat heeft vrij weinig met hem te maken. En voor mij was het heel belangrijk om die ruimte te nemen. En ook omdat ik ergens heel erg verlangde om voor het eerst naar China te gaan. Maar ik voelde me daar ook heel schuldig over. Ja.
1: Ten opzichte van je adoptieouders?
17: Ja. Dus ik voelde me heel schuldig om te gaan zoeken. Het voelde heel ondankbaar om, weet je wel, voor het eerst naar mijn eigen land terug te gaan.
1: Ja.
17: En echt te gaan zoeken.
1: Ja.
17: En ik denk dat als ik dat contact niet had verbroken, ja, dan was ik nooit zo gaan zoeken als dat ik nu was.
1: Ah. Ja. Want je hebt hem inderdaad opgezocht. Ik heb het gezien en ik bleek ook dat te bemerken dat je het zelf ook ingewikkeld vond om hem allemaal die vragen te gaan stellen aan je vader. Aan je
17: adoptievader.
1: Ja. Dat kan ik me wel voorstellen in dat geval.
17: Ja.
1: Is dat wel gelukt naar jouw idee? Heb je alles kunnen vragen wat je wilde?
17: Zeker. Kijk, ik merk het. Jij zegt dat ik heel Zeeuws spreek op die documentaire.
1: Tafel zit, zo in die keuken, als je gaat eten samen, dat is. Ja,
17: ja, ik vind dat ik daar heel Hollands spreek. Ik spreek namelijk platter dan mijn adoptievader. Dus ik weet ook dat ik daar nooit als dochter heb gezeten. Ik heb er altijd als journalist gezeten. Of maker, als documentairemaker.
1: Ja.
17: En dat heeft er heel erg voor gezorgd dat ik eigenlijk soort van gedwongen werd om daar met redelijkheid te zitten. Dus ik zat daar niet in de dochterrol. Want anders werd het misschien een veel emotioneler gesprek.
1: Ja.
17: En nu was ik constant uitzoomen van ja, dit gesprek moet, weet je wel, zoals je soms een, ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt, dat je wel eens een interview hebt en dat je denkt, oh, ben het heel erg met jou oneens.
1: Mm-hmm.
17: Maar laten we dit gesprek goed houden.
1: Dat komt geregeld voor natuurlijk binnen de journalistiek. Ja, dat is geen ongewone beginsel. We hebben het natuurlijk over jouw tv-serie. Eerst de Afhaalcinees, daarna een seizoen 2 Afhaalcinees thuisbezorgd. Allemaal over jouw adoptieproces. En in die tweede serie ging je dus voor het eerst terug naar China. En je deed aan verontrustende ontdekking. Even een stukje luisteren uit de documentaire.
19: De datum dat ik het weeshuis ben binnengebracht varieert tussen 15 januari 1993... 20 januari 1993 of 15 februari 1993. De schattingen van mijn leeftijd komen niet overeen met mijn geboortedatum.
20: Het zou kunnen dat ze gewoon fouten hebben gemaakt, of dat het een teken is van witwassen. Wat heel gebruikelijk is, als nadat kinderen illegaal zijn verkregen, is het nodig om de papieren op te maken, te vervalsen, om de identiteit en de illegale omstandigheden te verhullen.
1: Ja, witwassen, die term blijft hangen. Witwassen in adoptie, waar hebben we het dan precies over?
17: Nou, in dit geval gaat het om de dossiers witwassen, maar het gaat natuurlijk ook om hoe je bent opgevoed. Dus ik ben echt opgevoed met het idee van je bent gewoon mijn kind. Ik zie, en ik denk ook Sheila Cookie de Vries. Zij is ontwikkelings. Zij is een PhD-onderzoeker hierin.
1: Ja.
17: En zij noemt het verplichte assimilatieadoptie. Dus dan in die zin is het ook witwassen. Dus het idee dat ik ben opgegroeid als gewoon andermans kind, gewoon een Nederlands kind.
1: Ah, in die zin is, noem je dat witwassen?
17: Ja, ik noem dat ook witwassen. Maar in dit geval met de adoptiedossiers. Wat je hier hoort, dat de data niet overeenkomt.
1: Ja.
17: Dat wij eigenlijk een soort van paper trail zijn gaan volgen. Ik heb gelukkig een hele adoptiekoffer. Het zit letterlijk in een koffer met allemaal papieren. Wij zijn eigenlijk al die data naast elkaar gaan leggen. En wij kwamen op allerlei verschillende momenten uit.
1: Wat doet dat met jou in dat geval? Als je ontdekt dat het gaat over jezelf namelijk.
17: Ja.
1: Dat je niet zeker weet wanneer je nou precies waar, hoe dat nou is gegaan.
17: Kijk, het lijkt heel erg alsof het niet zoveel uitmaakt wanneer je zo'n weeshuis bent binnengekomen. Maar in het geval van adoptie zegt dat iets over de essentie waarom je bent afgestaan.
1: Mm-hmm.
17: Dus of ik was 2 dagen, of ik was 1,5 jaar, of ik was 7 maanden. Voornamelijk met Chinese adoptie, dus dan gaat het over een-kind-politiek.
1: Mm-hmm.
17: Wat je vaak ziet, en dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vaak als er bij voorbedachte raden is gedacht van, oh, als het een meisje is, dan staan we haar af. Dan zijn vaak afspraken van tevoren gemaakt. Dus als ik bijvoorbeeld maar 2 dagen oud was, zou je het zo kunnen verklaren waar ik ben afgestaan. Maar ik heb zeker nog 2 maanden als ik de paper trail volg, maar ik weet nou niet wat daar waarheid in is. Nee. Ik heb waarschijnlijk 2 maanden in mijn oorspronkelijke gezin gewoond.
1: Mm-hmm.
17: Dus dat betekent ook dat mijn adoptie, dat mijn oorspronkelijke moeder niet alleen 9 maanden mij in haar buik heeft gedragen, in weet ik van welke omstandigheden, mm-hmm. maar ook nog 2 maanden heeft gevolgd om mij te houden in haar gezin.
1: En wat maakt dat voor verschil voor jou? Kan je dat eens beschrijven wat dat doet? Of je inderdaad na 2 dagen naar het weeshuis bent gegaan, of na bijvoorbeeld 2 maanden?
17: Ja, dat betekent dat er een moeder van mij heeft gevochten.
1: Ah.
17: Dat betekent, kijk, ik ben heel erg opgegroeid met het idee van, en dit is niet per se 100% zo gezegd, maar dat was wel het beeld wat ik ervan had. 1 kind politiek China, ik ben een meisje, weg ermee.
1: Ja, want we willen een jongen.
17: Alsof ik in de goot weggelegd, weet je, gewoon zonder over na te denken.
1: Ja.
17: Maar dit zegt iets in de essentie anders over waarom ik ben afgestaan.
1: Namelijk?
17: Er is iemand.

0: die heel veel me heeft gevochten, maar die kon mij niet houden.
1: Mm. Alleen dat weet je dus niet zeker.
0: Nee, dat
1: je
0: weet ik niet.
1: Je weet niet welk verhaal, en dat is nogal bepalend voor je identiteit, wie je eigenlijk bent, waar je vandaan komt.
0: Nou ja, dat zegt iets over het eerste gezin die je hebt gehad.
1: Ja.
0: Ik ben opgegroeid met het idee van ik was ongewenst.
1: Ja.
0: Maar nu is het, ik was heel, zo erg gewenst dat er een moeder in barre omstandigheden voor mij heeft gevochten.
1: Mm. Mm.
0: Dus zo'n datum is eigenlijk alles bepalend over het begin van je leven.
1: En jij houdt voor jezelf dat verhaal nu aan?
0: Nou, het is het meest logische.
1: Ja, ja.
0: Maar dat weet je pas tot het moment dat je vindt.
1: Ja, dus eigenlijk heb je geen 100% wortel, zou je kunnen zeggen. Of zo.
0: Nee.
1: Ja, ja.
0: Het is mij pas ook voor het eerst echt. We hebben fotoboeken gevonden in China.
1: Ja.
0: Wij waren gewoon op pad. En vaak ben je eigenlijk. Ja, je bent soort van aan het zoeken. En dan heb je een flyer. En dan ga je hopen dat iemand die babyfoto's herkent. Iemand herkende mijn babyfoto. Zij was een verzorgster van het. Soort van privéweeshuis van waar ik ben opgegroeid. Moeilijke constructie. En zij zei, hey, we hebben wat fotoboeken van jou gevonden. Met mij nog 32 anderen uit datzelfde weeshuis. Ik heb mijzelf nooit gezien voordat ik ben geadopteerd. Of bijna nooit gezien. Dus ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik eigenlijk ook een mens was voor mijn adoptie. Het is omdat mijn papierwerk pas begint na mijn adoptie en mijn leven is vastgelegd, lijkt het alsof mijn leven nooit heeft bestaan voor mijn adoptie.
1: Ja, en het wrange is, kun je ook in die serie zien dat je die boekjes dus niet mee mag nemen. Je mag een foto van die foto maken, maar niet de echte foto mee.
0: Ik heb ze uiteindelijk op een reis na het uitzenden van de serie, heb ik de mijne wel mee mogen nemen.
1: Ja. Jouw adoptie is natuurlijk niet de enige adoptie waar dingen inconsistent zijn of niet in de haak zijn, of hoe je het ook wil benoemen.
0: Nee, het is classic dit.
1: Het classic? In 2021 verscheen een rapport van de commissie Joustra, Tjibbe Joustra. Deed toen een groot onderzoek, veroorzaakte een grote schok in adoptieland, zou je kunnen zeggen. Want de commissie legde kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland bloot. Dat is nogal wat. Uiteindelijk besloot het kabinet om adoptie, interlandelijke adoptie af te bouwen. Vanaf 2030 mag het niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Is dat een goede zaak? Wat vind je daarvan?
0: Ik vraag me af waarom het moet worden afgebouwd. Want als je kijkt naar dat rapport. Ten eerste, het rapport kwam uit in 2021 uit mijn hoofd gezegd. En in 2022 was het tijdelijk opgeschort. En in 2022 is het verder gegaan. Uit mijn hoofd gezegd is het uit 2025 pas een adoptie. Het werd een adoptiestop genoemd. Maar eigenlijk was het een afbouwproject.
1: Mm-hmm.
0: Het belangrijke is van het Joustra rapport is dat het eigenlijk het derde of het vierde rapport is geweest die best wel kritisch was over adoptie.
1: Ja.
0: En het was eigenlijk al sinds de jaren 70 bekend dat er best wel veel fouten zaten in het adoptiesysteem. Die echt kinderhandel niet kunnen voorkomen. Dus dat het juiste rapport, dat het nu pas werd opgepakt. Weet je wel,
1: te laat zeg.
0: Hij is eigenlijk te laat.
1: Ja, ja.
0: Maar ook dat je eigenlijk als aspirant-adoptieouder eigenlijk nu nog kan adopteren, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij.
1: Bij lopende zaken eigenlijk nog.
0: Ja, ja. Want er wordt altijd over adoptie gezegd met de kennis van nu. Dan zouden wij anders handelen, maar die kennis is er toch al.
1: Hmm.
0: Er zijn 4 rapporten geweest. Ik heb 8 afleveringen gemaakt. Ja, en ik ben zeker niet de enige stem hierin.
1: Je zei in het begin van het gesprek, dat blijft hangen bij mij, eenzaam heb je je gevoeld in je jeugd eigenlijk. Dat komt ook wel terug als het in jouw serie gaat over inderdaad wat de adoptie eigenlijk met jou heeft gedaan. Een heftig fragment komt eraan, zeg ik erbij. Want dit vertel je in je serie uiteindelijk wat het jou allemaal heeft gebracht en gedaan vooral.
0: Ik denk zo al mijn hele leven over mijzelf. Want ik, de verspilling van ruimte en tijd. Ik ben een blok aan andermans been. Toen mijn moeder overleed, kon ik niet met haar verlies omgaan. Ik vluchtte van Zeeland zo snel mogelijk naar Groningen en ik liet mijn vader daar alleen achter. In die tijd voelde ik me heel schuldig en verstopte ik mij in mijn werk, school en nog meer werk. Alles om dat verdriet maar niet te voelen. De muur van een 90-urige werkweek en veel te weinig slaap, die houdt niet stand en die brokkelde langzaam af. Tot het moment dat ik instortte, want bijna 8 maanden lang bracht ik in mijn bed door en woog ik op een bepaald moment nog maar 50 kilo. Ik ging van niet goed genoeg zijn naar een niet meer willen zijn. Ik heb deze gevoelens nooit gelinkt aan adoptie, maar wat ik nu inzie is dat op de dag dat mijn moeder overleed, ik van 100% wees naar 150% wees ging. De gevoelens van eenzaamheid, die heb ik mijn hele leven al gehad en daar ben ik dus niet alleen in.
1: Ja, als ik het weer hoor, ik heb het eerder vandaag gehoord, dat fragment, denk ik zo, wat een stapeling van...
0: Ja, ik wil wel benadrukken dat ik inmiddels 40 uur werk en 70 kilo weeg.
1: Gelukkig. Ja. Ja. Maar hoe luister je naar?
0: Ja, ik kijk, wat voornamelijk de afvalchinees het eerste seizoen was... Ik wist niet dat het allemaal gaande was met dat optie. Anders had ik het nooit gemaakt. Niemand wil dit live op televisie ontdekken.
1: Nee.
0: Dus ik wist... anders doe je dit niet, zeg maar. Anders maak je dit niet.
1: Nee.
0: Ik heb eigenlijk mijn hele leven depressieve gevoelens gehad. Die eenzaamheid waar ik het over had. Eenzaam in racisme. Eenzaam in mijn gezin. Eenzaam met die adoptiegevoelens. Ik dacht altijd dat het op mij lag. Maar sinds ik mijn adoptie ben gaan aankijken... besef ik me dat het eigenlijk een hele natuurlijke reactie is op een onnatuurlijke situatie. Dus dit is de eerste... Nou, sinds eigenlijk afval Chinees 1, sinds ik dat ben gaan maken... heb ik het ook meer kunnen verwerken.
1: Okay.
0: En dat is een constant proces.
1: Ja, nou, dan wat is er veranderd, vroeg je je af aan het begin. Dit zou iets kunnen zijn. We praten zo verder, want we gaan gewoon even naar die andere bijzaak... van het belangrijkste bijzaak van het leven. Argentinië tegen Egypte. Schiet het nou een beetje op met Argentinië, Suze?
2: Op het scorebord niet, nee. Want Egypte staat nog steeds met 1-0 voor door dat doelpunt na 15 minuten. En nu gaan we richting de rust. 5 minuten zijn erbij getrokken. Die zijn inmiddels verstreken. Er komt nog wat extra tijd bij, omdat het net toch even stil heeft gelegen wegens een blessure. Argentinië is nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. En creëert ook kansen. Alvarez had na 39 minuten een enorme kans. Kreeg die bal van Tagliafico, de linksback van Argentinië. Die heel veel vrijheid krijgt. Heel vaak mag opstomen. Hij kreeg die bal in één keer teruggetrokken. Alvarez deed eigenlijk alles goed. Mikte de bal naar de hoek, naar de verre hoek. Maar daar was weer Shoubir, de keeper van Egypte... die tot nu toe een ontzettende heldere rol voor zichzelf speelt... en voor zijn land speelt. Want die reflex, hij tikte hem uit de verre hoek... was wederom geweldig. Raakte daar wel enigszins geblesseerd bij. Dus er was eventjes wat zorgen over dat hij door kon. Maar dat is zo. En zo houdt hij zijn land dus nog steeds op de nul... En zo wordt het ook wel een beetje een patroon van Argentinië. Dat de keeper elke keer uitblinkt als Argentinië tegen ze speelt. We hebben het natuurlijk tegen Kaapverdië gezien. Daar maakte de keeper geweldige indrukken. En vervulde een heldenrol. En je ziet het nu ook in die eerste helft tegen Argentinië. De Egyptische keeper Mostafa Shoubir. Die laat er tot nu toe geen één door. Heeft een aantal geweldige reddingen in huis. En sleept zijn ploeg dus naar de rust die zojuist is ingegaan. En Egypte staat dus met 1-0 voor. En de druk ligt uiteraard bij de wereldkampioen Argentinië.
1: Ja, het leek even alsof ze dachten dat ze er al waren, die Egyptenaren. Want ik zie ze allemaal op het veld neerstorten. Maar ze moeten nog een helft. 1-0 voor tegen Argentinië dus. Ondertussen, we praten hier met tv-maker Chen van Binsbergen... over de serie, prijswinnende serie Afval Chinees. Gaat over de adoptieprocedures en haar eigen adoptieverhaal. Chen, net dat de heftige fragment. Je vertelt wat er eigenlijk veranderd is. In de procedures en adoptie is er dan misschien niet zoveel veranderd na die tv-series. Maar voor jouzelf dus wel.
0: Ja, maar ik wil wel benadrukken dat adoptie niet bij mij stopt. Als ik ooit het geluk ga krijgen om kinderen te kunnen krijgen, zeg maar. Die zijn ook geadopteerd. Want die weten ook niet waar hun opa en oma vandaan komt, van één kant. Dus... dat adoptieherstel, dat recht op identiteit... dat recht wie eigenlijk je oorspronkelijke ouders zijn... Wat dus letterlijk is weggewitwas bij vele situaties. Dus
1: ja, gaat verder dan één generatie, zeg.
0: Ja, gaat verder dan één generatie. Ja.
1: Nu ben ik benieuwd, kijk, adoptie... ouders hebben het vaak gedaan met de meest zuivere, goede intenties. Als we een kind kunnen redden... of als we de wereld een beetje beter kunnen maken in dat opzicht. En natuurlijk speelde ook vaak een onvervulde kinderwens een rol. Dus, maar... kan adoptie ook goed zijn? Kan dat op een bepaalde manier goed gaan ook? Of zeg je per definitie niet?
0: Het probleem van adoptieouders met een onvervulde kinderwens is... dan neem ik het voorbeeld van mijn adoptieouders.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk bij veel mensen zo. Mijn adoptieouders hebben 17 jaar lang geprobeerd om een kind te krijgen. Het is dus feitelijk correct dat ik een ongelooflijk gewenst kind was.
1: Ja.
0: Maar als je 17 jaar lang probeert zwanger te worden met miskraam na miskraam, en je wordt zeg maar iets als adoptie voorgehouden als de oplossing voor je kinderloosheid. Het is niet de oplossing. De oplossing voor je kinderloosheid is die rouwverwerking daarvan. Het feit dat je niet zelf een kind hebt kunnen verwekken.
1: Ja.
0: Daarnaast klopt het ook niet dat ik het kind van mijn adoptieouders ben. Ik heb al ouders, oorspronkelijke ouders, die ook net zo goed meetellen. Dus ik was al iemand voor mijn adoptie. Met een eigen naam, een eigen gezin en een eigen geschiedenis. Dus eigenlijk wat mijn ouders hebben gedaan, is van mijn eigenlijk, mijn oorspronkelijke identiteit, hun kind gemaakt.
1: En dat zal bij adoptie altijd zo zijn.
0: Dat zal altijd
1: ongeacht
0: zo
1: de zuivere intenties, ongeacht de goede papieren, ongeacht de exacte data, zal dit altijd blijven.
0: Ja, ja, want dat is wat adoptie is. Het afkappen van oorspronkelijke banden en het maken van. Want anders is het pleegzorg.
1: En daar is geen middenweg in.
0: Nee. Dat is wat adoptie is. Dat is juridisch iemand anders een kind pakken.
1: Komt er nog een nieuwe serie of is het klaar?
0: Er komt een nieuwe serie eind augustus. Niet over adoptie. Dat heeft er niks mee te maken. Okay. Dat heeft er niet mee te maken dat de verhalen er niet liggen. Want ik zou hier nog echt inhoudelijk 2 seizoenen van kunnen maken. Het heeft er mee te maken dat er te weinig met de kennis van nu wordt gedaan.
1: Okay.
0: Dus wat ik graag... eind augustus komt een nieuwe serie aan die gaat over de norm. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Okay, dit is een goede cliffhanger.
0: Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Fijn dat je hier was. Dank voor de openheid.
0: Gaat
1: Vrommel nog goed?
0: Ja, Vrommel.
1: Oké, goed zo. Ligt nog lekker te pitten. Jen van Binsbergen, maker dus van de serie De Afhaal Chinees en De Afhaal Chinees Thuis Bezorgd. Tot zover. Dit is de dag. Dank voor het luisteren. Hier zo de Rode Draad met Stefan Komduur. Fijne avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk. En een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: NPO Radio 1.
16: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is gysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan het asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 16 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogačar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noor Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: ANWB Verkeersinformatie, 88 kilometer file nog in het land. De meeste files worden nu snel korter. A2 Eindhoven-Utrecht, daar nog wel een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Wegwerkzaamheden op de A20, daar nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 11 kilometer met dik 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk-Zuid. Staat een kapotte vrachtauto op, die veroorzaakt nu 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En bijna een uur vertraging op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Want bij knooppunt De Stok kan je er niet door. Je moet omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
18: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand

0: Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 16 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogačar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noor Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie, 88 kilometer file nog in het land. De meeste files worden nu snel korter. A2 Eindhoven-Utrecht, daar nog wel een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Wegwerkzaamheden op de A20, daar dan nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 11 kilometer met dik 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk-Zuid. Staat een kapotte vrachtauto op, die veroorzaakt nu 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En bijna een uur vertraging op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Want bij knooppunt De Stok kan je er niet door. Je moet omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
2: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
14: NPO Radio 1.

0: 8 uur. De Rode Draad.
1: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad. Van dinsdag 7 juli naar sigaretten en vapes zijn nu ook het illegale nicotinepoeder snoes populair onder jongeren. We hebben het er over een paar minuten uitgebreid hier in de Rode Draad over. En verder vandaag ook neemt Roen Vonk, Tom van Kant houdt ons mee op ontdekkingsreis in zijn verkleedkist. Reizen we naar Tibet en hebben we het over dinnerparties. Eerst een ronde langs de velden. Slecht nieuws voor influencers die hun winter het liefst op Bali doorbrengen. Veel van hen doen dat namelijk op een toeristenvisum en die gaan verboden worden. Met die strenge aanpak wil de Balinese immigratiedienst toerisme beter beschermen. Binnenkort is dit dus verleden tijd.
2: Meiden, dit is iets wat niemand je vertelt over je allereerste solareis, wat ik wel graag vooraf had willen weten. Want dit is alweer mijn 10e dag in Bali.
3: Goedemorgen, lieve mensen. Vanuit zonnig Bali. Dit is mijn slaapkamer.
4: Een dag in het leven van iemand die online werkt, content creator is en social media kanalen voor bedrijven beheert. En dat allemaal vanuit Bali.
1: Ja, dat gaan we dus minder horen vanuit Bali, maar dit gaan we wel meer horen. Ja, de vogelaars die zullen het zo herkennen. Dit is natuurlijk de grutto, de nationale vogel van Nederland. Maar die heeft het niet makkelijk. De 7 wijde provincies en het Rijk, die steken nu de koppen bij elkaar. Het resultaat is het aanvalsplan Grutto dat vandaag is ondertekend. En het Rijk maakt daar nog eens 800 tot 900 miljoen euro voor vrij. En dan zeg ik grutto, maar onder de rivieren klinkt dat natuurlijk een stuk zachter. Het is namelijk vandaag de dag van de zachte G. We hebben het vrijdag al eventjes over gehad in de Rode Draad. En daar is bij Omroep Brabant volop aandacht voor. Vanaf 7 uur in de ochtend is de Brabantse top 100 daar te horen. Die eindigde volledig in stijl met Brabant van Guus Meeuwis op nummer 1. Een verslaggever van Omroep Brabant die ging maar eens even langs op de hogeschool in Breda. Want wat leren internationale studenten daar eigenlijk?
5: Een van de eerste woorden die ze hier Nederlands leren is gezellig. Dus we hebben natuurlijk altijd gezellig in Breda. Maar toch met heel veel innovatie, kwalitatief goed onderwijs, maar wel gezellig.
6: Hier is les bezig, die gaan we bruut onderbreken. Ik roep even de klas binnen. Worstenbroodjes! Ze gaan naar binnen met grote schalen, met dus ruim 100 worstenbroodjes. Dit zijn niet alleen internationale studenten, maar ook Nederlandse studenten. Even kijken, ja, een worstenbroodje. Is dat lekker?
7: Zeker, dankjewel. Ja.
6: Beter dan les krijgen?
7: Ja.
6: Hoor ik aan jouw air volgens mij dat je niet helemaal uit Brabant komt.
7: Klopt inderdaad.
6: Kom je vandaan?
7: Ik kom uit Nijmegen.
1: Nou, en naar Nijmegen, daar gaan we ook naartoe. Naar Nijmegen omstreken in ieder geval. De gemeente Land van Kuik, Land en Kuik, excuus om precies te zijn. Door een wijziging in de route lopen de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse binnenkort dorpen in die gemeente juist voorbij.
8: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
1: Ja, de burgemeester van Land van Kuik, ik zei het toch goed, geeft aan dat deze veranderingen de route veiliger zouden maken. De Nijmeegse Vierdaagse die begint op 21 juli. De bijbehorende feesten die beginnen al eerder, 18 juli. Dan de defensieminister Yesel Gus, die is op dit moment in Turkije. In Ankara komen namelijk de 32 NAVO-lidstaten samen. De minister vertelde eerder vandaag hier op NPO Radio 1 over haar ervaringen op die top. En ze heeft het daar niet alleen maar met lidstaten over.
9: En nou, wat ik zojuist heb gehad is bijvoorbeeld gesprekken met Amerikaanse bedrijven. En dat zijn bedrijven die raketten leveren. En daar hebben we een enorm tekort van. En we willen graag co-productie, zodat wij ook in Nederland die raketten kunnen produceren. Dus dat is heel erg belangrijk dat we met Amerikaanse bedrijven, met Nederlandse bedrijven, die afspraken kunnen maken en aan de slag kunnen. Nou, en dat betekent dat we met de Amerikanen ook inderdaad concreet zaken aan het doen zijn. Dat is nog niet direct met Piet Hegseth, maar wel absoluut in het belang van onze eigen krijgsmacht.
1: Morgen is de tweede en ook de laatste dag van die conferentie. Wie ook in Turkije is, dat is de Amerikaanse president Trump. En hij is wederom niet blij. De Vlaamse minister van Defensie Franken wordt er naar gevraagd. Maar hij maakt zich niet druk. En vooral, hij maakt zich druk, excuus, over hele andere dingen.
10: Ik hoop dat hij niet over het WK voetbal begint, want we hebben natuurlijk mooi gewonnen.
1: Ja, mooi gewonnen, die Rode Duivels. Dat WK voetbal, daar gaan we wel naartoe. We gaan namelijk even naar Suze van Kleef. Suze, want bij jou is het bijna rust als we kijken bij Argentinië-Egypte. En er staat een interessante stand nog steeds.
11: Nee, het is niet bijna rust. Het is al rust geweest. We zijn al 2 minuten bezig in de tweede helft. De stand is inderdaad Heel interessant, want Argentinië staat met 1-0 achter door een doelpunt van Egypte na een kwartier voetballen en is nu op zoek dus naar minimaal een gelijkmaker. Want wat zou het een stunt zijn, wat zou het een historisch moment zijn als Egypte die het vol weet te houden. Egypte dat nog nooit eerder in de knock-outfase belandde van een wereldkampioenschap en nu dus in die achtste finale staat en voorstaat tegen de regerend wereldkampioen Argentinië, dat zojuist wel al een kans kreeg, de eerste kans van de tweede helft, na een snelle aanval door de as van het veld, kreeg Messi de bal op rand 16. Dan denk je, hij schiet zelf, maar hij kwam voor zijn rechterbeen en dus besloot hij af te leggen op de inlopende medespeler die hij vond. Alvarez was dat en die ging binnenkant voet, probeerde niet af te ronden, maar de redding was gemakkelijk voor Shobir, de uitblinkende keeper van Egypte. En zo staat het 48 minuten in deze wedstrijd nog steeds 1-0 voor Egypte.
0: Meer van de Rode Draad?
12: Volg ons op Instagram.
1: Blijven die interessante tweede helft natuurlijk volgen hier op deze zender. Gaan wij naar nicotinepoeder, want daar is een recordvangst van geweest. Dat wordt ook wel snoes genoemd. Afgelopen weekend in Rotterdam werden er 80.000 doosjes van dat illegale goedje gevonden. Het vorige record werd een dag eerder gevestigd in Utrecht. Daar werden 69.000 verpakkingen in beslag genomen. Wat is er precies en hoe gebruikt de tabaksindustrie dit juist om mensen verslaafd te maken en ook vooral te houden? En waarom vinden jongeren dat nou zo lekker en interessant?
13: Ja, die zakjes die je onder je lip doet.
14: Ja, geef je een nicotinekick. Je hebt verschillende smaken daarover. En ik weet niet, maar de meeste mensen gebruiken het in plaats van sigaretten.
13: Op mijn oude school deden ze dat wel eens gewoon in de klas en zo.
14: Eén keertje.
13: En wat gebeurde er toen?
14: Het ging niet best. De wereld draaide rond en zo. Ik kon niet meer normaal nadenken toch?
15: Dan krijg je gewoon eerst de nicotinekick. En hoeveel mensen gaan bed als je hem dan uitdoet? En dan gaan mensen kotsen en zo.
1: Ja, over de gevaren hiervan ga ik praten met aan de telefoon longpatholoog Danielle Cohen. Goedenavond.
16: Goedenavond.
1: Werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En ook met Abdel Ahanag, straathoekwerker in Haarlem. Goedenavond.
17: Goedenavond.
1: Danielle, maar eens even bij jou beginnen. We hoorden jongeren hier uit een NOS-video uit 2022, al een aantal jaar geleden. Ze vertellen dat de wereld soms gaat draaien naar het nemen, hè, naar het instoppen van zo'n snoes onder de lip. Dat je zelfs kan gaan kotsen uiteindelijk ook ervan. Wat is het precies en wat zijn de effecten?
16: Ja, nicotinezakjes of snus zijn eigenlijk een soort kleine theezakjes die je onder je lip stopt en daarin zit nicotinepoeder. En nou ja, terwijl je, als je rookt, adem je natuurlijk nicotine in. En dan gaat het via je longen naar je bloed. Maar nu, als je het onder je lip stopt, moet het langzaam oplossen. En dan plots komt het eigenlijk in één grote golf je bloedstroom in. En dat is waarom deze jongeren het hebben over duizelig worden, hoofdpijn en overgeven. Want wat zij eigenlijk beschrijven is een nicotinevergiftiging. Veel jongeren die dit gebruiken krijgen zo'n hoge piek van die nicotine dat ze daar hartstikke ziek van worden.
1: En moeten overgeven? En is het dan na één keer overgeven voorbij? Of word je er echt voor dagen ziek van? Moet ik maar voor me zien?
16: Nou, dat houdt een beetje aan afhankelijk van je grootte natuurlijk. Want dit is iets wat je niet zo makkelijk doseert. Maar dan kan het heel heftig worden. En nicotinevergiftiging in de allerergste vorm kan zelfs een epileptische aanval uitlokken. Maar het punt, denk ik, waar het vooral om gaat, is los van die eerste effecten die de jongeren nu beschrijven, is het andere dat er natuurlijk gewoon verslaving, nicotineverslaving ontstaat. Ook met dit product.
1: Inderdaad. Komen we zo meteen over te spreken, hoe dat dan uiteindelijk ook door de industrie toch wordt ingezet. Eerst even naar de straat, naar Haarlem en naar jou, Abdel, want jij zet je in voor jongeren die moeilijk te bereiken zijn daar op straat. Heb jij een verklaring waarom jongeren juist door dit snoes worden aangetrokken?
17: Ja, wat ik vooral hoor is dat het heel laagdrempelig is. Je hoeft het niet te roken of te vapen. En er is ook geen geur of rook die vrijkomt. Dus je kan het gewoon ongemerkt gebruiken. En daarnaast speelt groepsdruk soms een rol en zijn jongeren gewoon nieuwsgierig. Sommigen denken dat het ook minder schadelijk is dan roken.
1: Ja, nou, en dat is niet zo, blijkt ook uit verschillende onderzoeken. En je zegt in je eerste deel van je antwoord al iets interessants. Je kan het aardig onopgemerkt doen. Dus je kan bijvoorbeeld in de klas zitten op de middelbare school en dit gewoon bij je dragen.
17: Ja, klopt. Wij merken dat er vaak over wordt gesproken en dat sommige jongeren het gebruiken in situaties waar roken of vapen lastig is. Bijvoorbeeld wat je net aangaf op school of tijdens het sporten. Tegelijkertijd is het niet iets wat je altijd ziet en juist daarom kan het zo onopvallend mogelijk gebruikt worden.
1: Er zit veel nicotine in en volgens de Voedsel- en Warenautoriteit, Danielle, is er nog wel een verschil tussen het snoes wat wij bespreken en uiteindelijk het nicotinepoeder. Welk verschil zien zij?
16: Ik ken twee soorten snoes. Je hebt de bruine snoes. Dat is eigenlijk zakjes met formale tabak. Dat is eigenlijk het product wat oorspronkelijk uit Zweden komt. En daar bijna een soort culturele status heeft. En daarnaast heb je de synthetische nicotinepoeders. Dat is eigenlijk synthetische nicotine. Waar heel ook vaak een smaakje aan toe wordt gevoegd. En ik wil misschien nog even inhaken op dat wat net gezegd werd. Je kan zeggen jongeren worden daartoe aangetrokken. Maar ik denk eigenlijk dat het andersom is. Dealers dringen het eigenlijk op aan jongeren. Het wordt aan hen aangeboden. Het zit op hun Snapchat-dealers. Iedereen wil natuurlijk aan die tiener verdienen. Dus dat is natuurlijk ook waarom het zo geproduceerd wordt. Met smaakjes en kleurtjes en fancy doosjes. Ik zie het echt puur gewoon als een ander lokmiddel om die tiener in die nicotineverslaving te krijgen.
1: En dat deden ze ook bij vapes, waar ook smaakjes natuurlijk populair waren. Die werden op een gegeven moment verboden. Over die vapes weet ik wel dat al in één vape zoveel sigarettenpakjes zaten. Hè? Onwijs veel, soms wel 20 volgens mij in één vape. Ja. Hoe is dat bij deze snoes? Hoeveel nicotine zit er in vergelijking met sigaretten in één zo'n zakje?
16: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe sterk de nicotinezakjes zijn. Maar je hebt zakjes waar 10 milligram per zakje in zit. Dan kan je dat omrekenen en dan kom je uit op ongeveer 2 tot 4 sigaretten per zakje. Dus dan stop je eigenlijk 2 sigaretten onder je lip. Maar je hebt ook zakpoeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in 1 zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen. Dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden. Maar ook hartstikke verslaafd. Dus ja, dit is in alle opzichten super zorgelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Ja.
1: En Abdel, ik hoor jou al zeggen, jongeren nemen het ook bijvoorbeeld bij het sporten. Wat vertellen ze jou daarover?
17: Ja, dat ze gewoon hartstikke verslaafd zijn en dat ze ook tijdens het sporten eraan moeten. Dat ze het tijdens het sporten ook gewoon onder hun lip houden voor minimaal 1 kwartier tot 3 kwartier. Want dan raakt het meestal uitgewerkt. En je ziet ook op de sportschool op de grond dat er snoes is. Dus het is echt een ernstige zaak.
1: En is jou duidelijk hoe de jongeren die jij spreekt daar dan aankomen? Kunnen ze het gewoon kopen bij straatdealers? Of is het nog veel gemakkelijker dan dat?
17: Ja, wat wij horen is dat het op verschillende manieren gaat. Soms via een oudere vriend of een bekende. En ook via social media zoals Telegram. Dat is moeilijk te achterhalen natuurlijk. En je hebt ook van die avondwinkels waar het te verkopen is. Het is nu natuurlijk illegaal geworden. Maar er zijn stiekem plekjes waar ze wel te verkrijgen zijn.
1: Ja, zoals dat ook nog steeds volgens mij met vapes ook aan de hand is bij avondwinkels.
16: Zeker.
1: Ja, dus de aanpak van dat verbod, dat laat nog eigenlijk wel de wensen over, hoor ik hier, Danielle.
16: Absoluut. Kijk, het is wel heel erg goed nieuws dat er volgens mij nu bijna 150 of zelfs meer 1000 doosjes snus van de markt zijn gehaald. Ik denk dat dat gedaan zal zijn door een combi van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane of de politie misschien. Maar wat we van de straat horen en wat we ook van jongeren horen is dat ze het toch heel makkelijk aan kunnen komen via snapdealers, inderdaad in winkels. En ja, ik denk dat die handhaving in Nederland van het verbod, want er is een verbod, snus mag je niet verkopen in Nederland, niet aan een minderjarige, maar ook niet aan een volwassene, dat dus gewoon niet goed genoeg wordt gehandhaafd. En als ik daar nog 1 ding over mag zeggen, de reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit en daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
1: Ja, dat is eigenlijk zwijlen met de kraan open, hoor ik jou zeggen. Daar hoor ik ook in dat de focus bij de overheid daar toch niet echt op ligt.
16: Ja, ik vind het moeilijk om daar zo een hard oordeel over. Ik bedoel, de overheid zegt natuurlijk, we vinden dit erg. We vinden het niet oké dat ondernemers dit aan tieners verkopen. Maar ja, dat kan je enerzijds vinden. Maar we weten hoe lucratief het businessmodel van nicotine is. Dat geldt natuurlijk ook voor deze snusdozen. Dus ja, je zult denk ik harder moeten werken om dat spul van de straat te houden en om die jeugd te beschermen. Want dat is natuurlijk wel waar dit om gaat. Hè? Als deze jongeren namelijk verslaafd raken op deze manier, dan zijn ze strakjes weer mijn patiënt. Ja. Met ziektes zoals longkanker, COPD, Ja, daar gaat het natuurlijk over. Dat moeten we voorkomen.
1: Dat moet voorkomen worden. We leren ook al in onderzoeken naar snus dat jongeren daardoor ook makkelijker gaan roken uiteindelijk weer. Zijn er nog specifieke gezondheidsgevolgen die echt aan dat snus toe te wijzen zijn?
16: Ja, snoes stop je onder je lip. Dus daar zit meteen de directe link naar de specifieke gezondheidsgevolgen. Je tandvlees gaat daar heel erg van kapot door die hoge dosis nicotine. Dat gaat helemaal terugtrekken. Je ziet dat de tanden daar veel kwetsbaarder voor worden voor gaatjes. Maar als iemand dat langdurig gebruikt, dan zitten er ook kankerverwekkende stoffen in snus en kun je dus ook mondkanker verwachten. En bij de jeugd die nu dat gebruikt, hebben we dat nog niet gezien, want voor kanker heb je tientallen jaren nodig. Maar als mensen dat langdurig gaan gebruiken, ja, dan zullen we dat waarschijnlijk gaan zien.
1: Ja, Abdel, ik wil zo meteen van jou weten hoe jongeren kijken naar die gevolgen daarvan. Maar ik zie in mijn rechterbovenhoek, Suze van Kleef, iets heel bijzonders gebeuren bij jou op het WK voetbal. Vertel.
11: 2-0. Ik weet niet wat ik zie. Egypte komt op 2-0 voorsprong tegen het grote Argentinië. Egypte heeft in die tweede helft niks in te brengen. Houdt alleen nog maar tegen. Wacht alleen maar af. En Argentinië zet het helemaal vast. En daar is één tegenaanval die perfect wordt uitgespeeld door Egypte. Het eindstation is Mostafa Zico, die vandaag in de basis mocht beginnen van zijn coach Hossam Hassan. En hij bewijst direct zijn waarde. Krijgt de bal vanaf de linkerkant als Martinez eerst de bal verliest. Gemakkelijk van de bal wordt gezet. En daar is, ik moet zeggen, aan de rechterkant een schitterende actie van Hassan, die ver mag komen. Het centrum indribbelt, de bal dan aflegt. En vervolgens is het paasje naar Zico ook perfect. Er wordt nu nog gekeken door de VAR en door de scheidsrechter of er bij het duel voorafgaand aan het doelpunt geen overtreding is gezien. De VAR heeft al gezegd dat er een overtreding is geconstateerd. En nu moet de scheidsrechter dus nog zijn eigen oordeel vellen. Want hij is naar het scherm geroepen over die 2-0 die zo geweldig werd uitgespeeld door Egypte. 2-0 is het dus voorlopig, maar scheidsrechter uit Frankrijk, Letticechier, moet nu de beslissing gaan maken. Heeft zijn beslissing inmiddels genomen, loopt terug naar het veld, zegt tegen de spelers: uit mijn weg, ik ga mijn beslissing nu bekendmaken. Ik moet even kijken wat hij doet. Hij doet het VAR-teken en hij zegt: nadat ik het doelpunt bekeken heb, ja, final decision. Ik kan het niet goed verstaan. Ik moet nog even wachten tot ik hier het oordeel kan vellen over het doelpunt. Volgens mij gaat hij gewoon door, is het zo. Ik kan het nog steeds niet goed zien, jongens. Het spijt me, maar ik hoor hier, het lijkt hier van wel. Maar wat er van wel lijkt, dat weet ik niet. Ik zie alleen nog maar elke keer de herhaling van de overtreding.
1: Ja.
11: Sorry, jongens. Het is een heel onduidelijk moment in deze wedstrijd, waar de scheidsrechter dus de beslissing moet gaan nemen. En uiteindelijk,
1: afgekeurd.
11: Ik zie het, jongens, hij is afgekeurd. Zo, nou, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt in mijn commentaarcarrière. Doelpunt afgekeurd. Er is dus een overtreding geconstateerd bij dat doelpunt van Egypte. En zo mag Lionel Messi een vrije trap gaan nemen aan de linkerkant voor zijn ploeg. En staat het nog steeds 0-1.
1: Ach, het was zo'n mooie aanval. Dankjewel. We gaan Suze van Kleef gaan kijken wat deze aanval doet. Die gaat naast in ieder geval. We blijven je volgen. Terug naar snoes, naar jongeren. Goed, we hadden het, Danielle en Abdel, over ook naar de gevaren die er voor gezondheid zijn van de jongeren. En bijvoorbeeld gaat het over het tandvlees wat aangetast wordt. Gaten in het tandvlees. Abdel, dat lijkt me iets wat je als jongere ook niet wil hebben. Wat zeggen ze daarover tegen jou? Willen ze het dan toch nog steeds gebruiken?
17: Ja, ik probeer altijd de nadelen op te noemen. Alleen die zijn op het begin in de vroege stadium niet meteen herkenbaar. Ik denk vooral dat de ouders gewoon nieuwsgierig moeten zijn naar hun kind. En hier zich over in moeten lezen. Ernaar moeten vragen zonder meteen te veroordelen. Want als jongens zich veilig voelen om erover te praten, dan is de kans groter dat je weet wat er speelt. En uiteindelijk blijft nicotine een verslavende stof. Dat moeten we niet vergeten. Dus het is belangrijk dat jongeren bewust zijn van de risico's die zich meebrengen. En dit is ook meestal een beginnetje, hè, naar sigaretten, oftewel softdrugs.
1: Ja, precies. Het is een glijdende schaal. We gaan even naar de Voedsel- en Warenautoriteit. Want nicotinepoeder is in sommige Europese landen nog legaal. En dat ziet ook Pieter Rijswijk van de NVBA.
18: ja, vooropgesteld blijven benadrukken dat het grootste risico is dat jongeren deze zeer aantrekkelijk maar verslavende producten gebruiken. Dat wil niemand. En een zorg die we wel hebben is dat in andere landen deze producten anders benaderd worden, soms nog vrijelijk te koop zijn en dus binnen Europa vrij rondgaan. In andere landen zijn ze soms ook populairder onder jongeren. En we moeten natuurlijk voorkomen dat die trend overslaat naar Nederland. Dus ik ben heel blij dat hier goede wetgeving geldt. En dat je bijvoorbeeld in Nederland ook geen reclame voor mag maken. Wat in andere landen soms nog wel is toegestaan.
1: Het is in Nederland verboden, maar in een land als Zweden nog steeds toegestaan. Daar is het ook echt het nationaal product nummer 1, denk ik. Hè? Veel meer dan roken, Danielle. Hoe speelt de tabakslobby daarin op dat snusgebruik van de Zweden?
16: Ja, dat is heel interessant. Zweden, ja, daar is dit een product dat al heel lang bestaat, die bruine snus. En in Zweden roken maar heel weinig mensen. Dat komt niet alleen door die snus. Dat komt doordat de Zweden ook hele hoge tabaksaccijns hebben. Dat ze ook een heel goed stoppen met roken programma hebben. Maar de industrie die zegt, ja, kijk naar Zweden. Daar hebben ze snus. En dus hebben ze een laag rookcijfer. Dat komt door die snus. Dus zij gebruiken eigenlijk die gunstige situatie in Zweden om dat product heel erg aan te prijzen. En ook nu in Europa eigenlijk te zeggen, jongens, omarm allemaal die snus, want dan gaat je rookcijfer naar beneden. Maar dat is uiteindelijk, nou ja, grote onzin. Want wat we helaas ook nu in Zweden zien, is dat met die komst van die nieuwe witte snus met die smaakjes, de jeugd weer meer aan het snus gebruiken is, maar ook weer meer gaat vapen en weer meer gaat roken. Dus ja, het is heel geniepig eigenlijk hoe de industrie dit argument misbruikt, zou ik willen zeggen.
1: Ja, en hoe sterk die lobby dus ook blijft, ook in de Europese Unie. Zweden is onderdeel van die Europese Unie ook.
16: Ja, zeker.
1: Wat moet er nou volgens jou gebeuren, Danielle?
16: Als je het in het klein houdt, ben ik het helemaal met Abdel eens. Ouders, wees nieuwsgierig en steun je kinderen. Straf ze niet per se, want die kids zitten in een moeilijke omgeving waar hen van alles wordt opgedrongen. Ja, waar groepsdruk moeilijk te weerstaan is. Dus inderdaad, nieuwsgierigheid, steun. En vooral ook steun bij het stoppen als het speelt. Op grotere schaal is het natuurlijk cruciaal dat in Europa één geluid gaat gelden. Mm-hmm. En dat geluid moet zijn gericht op het beschermen van de jeugd. Want daar kunnen bijna alle lidstaten, het lijkt mij, wel over eens worden. En als je het daar eenmaal over eens bent, dan wordt het dus ook makkelijker om de kraan dicht te draaien in heel Europa voor al die nieuwe nicotineproducten. En dan, ja, nu heb je al dat grensverkeer, mensen die in Duitsland vapes en snus gewoon in de winkel kunnen kopen en dat mee naar Nederland nemen. Dat helpt natuurlijk allemaal niet mee en het maakt het werk van die handhavers hier in Nederland natuurlijk ook moeilijker. Dus ja, één consistent geluid in Nederland. En ik zou ook hopen dat onze bewindspersonen, ministers, daar keihard voor gaan knokken.
1: Ja, juist ook wel als het natuurlijk om die volksgezondheid gaat. Abdel, laatste vraag aan jou. We horen het ook natuurlijk dat het veel via sociale media wordt verkocht. Zie je ook een taak bij die bedrijven om het gebruik van snus tegen te gaan?
17: Zeer zeker. Wij zelf als straathoekwerker bij Permens zijn online ook echt actief via social media. En we zien ook wat er allemaal afspeelt in de jongerenwereld. Alleen het moeilijke is, het veel gaat via Telegram. En dat is gewoon onbereikbaar voor de overheid.
1: Russische eigenaren zitten daarachter inderdaad. Ja. Moeilijk te bereiken. Ja. Dank, het was interessant om met jullie hierover te kunnen praten. We blijven het volgen, Danielle en Abdel.
0: NPO Radio 1.
1: Het is 19:30, het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
19: Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, maar wel dat er schade is. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen worden woningen gebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten beloofde toen het speelgoed uit de handel te halen, maar die figuurtjes bleven toch nog te koop. En de zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf.
1: Dankjewel. We gaan eerst even naar de ANWB, denk ik dan toch. Robert Vriesen, je hebt de laatste files voor ons.
20: Ja, dat klopt, Stefan. 20 kilometer staat er nog. Op de A5 rijdt het langzaam vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is vanzelfsprekend dicht. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken nog een korte file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Kleine 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat is bij Harderwijk-Zuid 4 kilometer file daar.
1: Dankjewel. Nou, misschien wordt er op die weg ook wel getoeterd, Suze van Kleef. Want ik heb goed nieuws.
11: Ja, als er mensen die zijn die roots hebben in Egypte, dan denk ik wel. Want Egypte heeft zojuist de 2-0 gescoord. Alles wat er net niet doorging bij die afgekeurde goal gaat nu wel door. Het is ook dezelfde doelpuntenmaker Zikou die de treffer overhaalt. En het is weer een geweldig uitgespeelde counter van Egypte, waar de restverdediging van Argentinië totaal niet meer staat en Egypte door het midden kan doorkomen. Eerst is het Salah die Hassan inspeelt. En Hassan blijft goed kijken, ziet Zikou komen. En Zikou die rent richting de strafschopstip, krijgt de teruggetrokken bal en werkt keihard binnen. Onhoudbaar die bal van Zikou. En zo is Egypte dus op een 2-0 voorsprong gekomen. En heeft Argentinië nog een kleine 25 minuten om minimaal 2 goals te maken om die kwartfinale te bereiken.
0: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Wat is er lekkerder dan stiekem bij mensen thuis rondsnuffelen? Deze zomer kunnen we onze lol niet op, want voor de serie De Bovenste Plank mogen we bij onze gasten alle kasten opentrekken. Welke kast of eigenlijk kist Roentvonk-acteur en cabaretier Tom van Kalmthout voor ons opentrekt, dat hoor je zometeen.
0: De Rode Draad.
1: Maar nu eerst
0: de week van,
1: dat is deze week, de week van onze collega Floor Meiboom. Zij onderzoekt deze week hoe Amsterdam moet omgaan met dakloze drugsgebruikers.
21: Ik sta op een pleintje naast het OVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost. Ruim een jaar lang stond hier de gebruikersbus die de naam De Dwaalgas kreeg. De bus is nu precies een week weg en ik ga eens op zoek naar mensen die hier wonen. Ik ben benieuwd wat zij van de bus vonden.
22: I think it's a great idea in principle, and it started off well, but the last few months have been really bad. I do like the idea that they do need help somewhere, but it's difficult. I think the way it was working when the bus leaves at 6 and there's no more support for the people was very difficult. They will go into doorways and it's a bit scary, and then when it gets dark, especially when it was winter, it was quite scared to walk the dog then, but when it was past 9 o'clock.
21: Ik merk wel dat er meer overlast was. Of tenminste dat je meer mensen zag die zeg maar gebruik maken van de gebruikersbus. En dat je daar overlast van kan ervaren. Ik heb het persoonlijk niet zo ervaren. Ik snap dat de mensen aan de overkant bezwaar hebben gemaakt. Maar ik vind ook dat je een beetje gedeelde last moet hebben. En het is misschien een last, maar het zijn ook mensen die een plek verdienen. Dus,
23: En hoe zou jij het vinden als hier dus een vaste plek in Oost zou komen voor deze mensen om te kunnen gebruiken?
21: Ik vind dat die plek er moet zijn voor deze mensen. Ik denk wel, maar dat is denk ik een groter probleem. Hoe kan je zorgen dat deze groep kleiner wordt? En dat ik weet het antwoord daar niet op. Maar ik denk wel dat die zorg dringend nodig is.
23: Ik ga nu naar de muziekkoepel in het Oosterpark. Daar staat Fabian Sloot. Hij is van de Regenbooggroep. En deze organisatie ondersteunt mensen die dakloos zijn. En hij staat sinds een week met een bakfiets met benodigdheden in het Oosterpark. En dat is een alternatief voor de gebruikersbus. Ik ben benieuwd.
24: Zo, deze.
25: Dat is goed zo.
24: Ja?
25: Dank u wel. Ga je een broodje.
24: Wil je nog een broodje bij?
25: Nee. Ja. Hartstikke dank u wel.
26: Ja, wij komen nu naar hun toe, hè? Dus het is een beetje omgedraaid eigenlijk. Mm-hmm. Vergeleken bij wat het eerder was.
23: Kan je iets vertellen over de bus en waarom het weg moest?
26: Nou, de bewoners van het Schravenzandeplein, waar we stonden, daar hadden heel, heel erg goed contact mee eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar. En een half jaar geleden is tegen hun gezegd, we verlengen de vergunning, hè, van de bus nog een half jaartje. Maar we beloven ook, dat heeft de gemeente gezegd, we beloven dat ze dan daarna een andere plek gaan vinden voor die bus. En dat is helaas niet gelukt.
23: Hoe jullie hier nu staan met de bakfiets, wat is het belang daarvan? Wat doen jullie?
26: Nou, wij vonden het voornamelijk heel belangrijk om het contact met deze groep te behouden. Want we hebben ontzettend veel geïnvesteerd natuurlijk in die relatie. En daarnaast doen we allemaal dingen die echt wel belangrijk zijn voor deze groepen. We zijn ten eerste echt een heel belangrijk aanspreekpunt voor allerlei zorgverlenende instanties. Denk aan Jelinek, veldwerk, ons eigen maatschappelijk werk. En daarnaast doen we dingen als spuitomruil, dus folie voor mensen die roken. Maar dus ook gewoon koffie, thee, broodjes, schone sokken, schone onderbroek, even je telefoon opladen. Van die kleine dingen die toch heel belangrijk zijn als je dakloos bent. Ja.
23: Wat voor reacties krijgen jullie op het feit dat jullie er zijn hiervoor?
26: Nou, ze vinden het heel leuk dat we er nog steeds zijn. Iedereen vindt het natuurlijk ontzettend jammer dat die bus weg is. Want wat we niet zijn, is een gebruikersruimte. En voor gebruikers is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je een plekje hebt waar je veilig en ongestoord kan gebruiken. En dat kan hier ook niet. En dat betekent dat eigenlijk iedereen weer terug bij af is in de zin van dat je als gebruiker toch weer opgejaagd bent en steeds op zoek moet naar een plekje waar je dan dat gebruik kan doen uit het zicht. Ja, dat is heel erg moeilijk. Ja,
1: er wordt door de gemeente gezocht naar een vaste plek voor een inloophuis in Amsterdam-Oost. Op andere plekken in de stad zijn die inloophuizen er al wel. Morgen gaat Floor langs bij zo'n inloophuis waar mensen niet alleen terecht kunnen voor hulp, sanitaire voorzieningen en een slaapplek, maar ook juist dus veilig drugs kunnen gebruiken. Deze zomer krijgen wij een exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. En vandaag is dat een van de meest absurdistische theatermakers van het moment. Hij is de helft van het cabaret duo Roenfunk. Het is Tom van Kanthout. Welkom.
2: Dank je wel.
1: Laatste keer dat ik jou sprak, waren jullie net begonnen met We Love Nederlands, de podcast.
2: Ja.
1: En dat is een groot succes.
2: Dankzij dit interview hier is dat een gigantisch succes geworden.
1: Ja, precies. Dus hetgeen wat we vandaag gaan bespreken wordt ook een succes, natuurlijk.
2: Ja,
1: maar goed, hadden jullie dat verwacht dat het zo...
2: Nee, totaal niet. Nee. We dachten, ons is verteld dat het niche was. Maar dat blijkbaar is de Nederlandse taal toch niet zo niche.
1: Nou, in ieder geval een grote niche dan.
2: Ja, precies.
1: Goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het over iets anders hebben. Want ik begreep toen onze redacteur Suzanne met jou contact opnam voor deze rubriek, zei jij meteen, dan moeten we het hebben over mijn verkleed kisten. Ja, met nadruk op kisten.
2: Ja, het zijn er
1: meervoud.
2: Twee.
1: Het zijn er twee, nou, ja, dat is er niet
2: dat
1: één.
2: Dat is meervoud, ja.
1: Waarom moesten we het juist met elkaar gaan hebben over die kisten?
2: Nou, mijn boekenkast is gewoon gênant klein, dus daar komen we het niet echt over hebben. Maar ik vind het een beetje inherent aan acteurschap. Ik denk dat veel van mijn collega's een verkleed kist hebben en dat het hele acteren misschien wel begonnen is met het verkleden. Alleen als, ja, gewoon het, ze zeggen altijd dat kinderen de beste acteurs zijn, want op het moment dat ze een pan op hun hoofd doen, dan zijn ze de koning. En dat was bij mij ook wel een beetje zo, ja.
1: Waar staan ze?
2: In mijn kamer, ja. Er staan wel planten op, dus ze gaan niet makkelijk open en niet ieder weekend, maar ja, ik gebruik ze wel eens, ja.
1: Maar ze zijn wel aanwezig, ze staan niet ergens in een berging, nee. Ver achter, in zakken, onder de wintersportkleren, ze zijn wel aanwezig in de ruimte.
2: Ja.
1: Die kisten hebben zich door de jaren heen gevuld langzaam met kleren. Je hebt op een gegeven moment gedacht, ik heb een tweede nodig.
2: Ja.
1: De eerste is vol. Waar is die fascinatie voor het verkleden vandaan gekomen?
2: Het begon denk ik met dat mijn zus mij verkleedde vroeger. Dus die trok, mijn zus is 4 jaar ouder. En die trok mij jurkjes aan en deed mijn staartjes in en gaf mij make-up en dat soort dingen.
1: Vond je dat oké?
2: Ja, ik ben de jongste thuis, dus dan vind je alles oké. Dat is gewoon hoe dat zit. En later is dat denk ik gewoon, ja, is het een soort rare verzameling geworden. Ook gewoon van voorstellingen en series en dingen die we gemaakt hebben. Daar hou je dan reliquieën van over. En die komen dan in die kist. Naast oranje spullen, pride spullen.
1: Precies.
2: Dat soort dingen.
1: Beetje allemaal. De standaard aankleding die mensen allemaal nog wel in huis zullen hebben.
2: Ja.
1: En dat begon bij jou ook al op hele vroege leeftijd, vanwege je vader die jou meenam naar het carnaval.
2: Absoluut, mijn vader is opgegroeid in Berg op Zoom. Krabbengat moet ik zeggen. En daar werd ook geen carnaval, maar vastenavond gevierd. En daar ging ik altijd mee naartoe. En ik vind de manier waarop ze daar carnaval vieren wel vet, omdat het een soort boerencarnaval is met de troep die je toevallig in huis hebt. Dus een zakdoek en een boerenkiel en een vitragegordijn om je nek en bij wijze van spreken een lampenkap op je hoofd. Dus het is ook vrij traditioneel. Je komt als piraat, kom je de kroeg niet binnen. Maar iedereen ziet er gewoon rommelig en raar uit. En dat vond ik altijd wel leuk. Ja
1: dat werkt goed.
2: Ja.
1: Ik begreep dat je hem ook mee hebt genomen, de outfit.
2: Ja.
1: Daarvan, maar die is dus al heel lang dan in jouw leven. Want is dit wat je vroeger dan aan had?
2: Ik weet niet of het nou precies deze is, maar Ja, hier, dit vitrage gordijn, dat sla je dan om. En dan,
1: Samen met een overal?
2: Samen met een lange stoffen jas en met allemaal ander gedoe.
1: En mag je daar dan wel weer opspuiten met een graffiti-bus?
2: Ja, en
1: dat is niet de bedoeling?
2: Van dat zo'n schuim...
1: Oh ja, dat is vreselijke vieze schuim.
2: Dat
1: je zo in je haar kan spuiten.
2: Ja, wat volgens mij een natuurramp op zich is, maar wel leuk voor kinderen.
1: Ja, precies. En eigenlijk inderdaad leuk voor kinderen, maar een hele eenvoudige outfit. Zoals jij ook zei, van als kind heb je eigenlijk weinig nodig om je meteen te kunnen verplaatsen ergens in.

0: Ja.
1: Maar dat is dus ook bij deze boerencarnaval-outfit eigenlijk aardig makkelijk. Je hebt weinig nodig.
0: Volgens mij is vooral wat me de zoon aantrekt het niet per se je verkleden om er beter uit te zien, maar om er slechter uit te zien. Volgens mij vind ik dat leuk daaraan.
1: Ja, en de simpelheid misschien ook daarvan.
0: Ja, misschien.
1: Geen geld eraan uit hoeven geven, maar dat. Ik heb dit gordijn hangt nog ergens.
0: Ja,
1: nu ruk ik even ervan af en die sla ik om.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
1: Dat dachten wij samen toen we, ik en de redacteur, toen we dat vandaag doornamen van, is dat misschien ook de droom om acteur te worden, om gezien te worden in dat theater door mensen? Is dat ontstaan bij het boerencarnaval, bij dat verkleden door je zus?
0: Oeh, dat weet ik. Ja, het zou leuk zijn om mijn zus die credits te geven, maar ik vrees eigenlijk van, maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik het gewoon leuk vind om inderdaad iets raars aan te trekken. Ik weet niet of dat nou daarmee ontstaan is. Nee, het zal wel gewoon. Ik denk eigenlijk dat het verkleden voortkomt uit aandacht willen eigenlijk. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja. Daar zoeken wij natuurlijk ja, ook naar, dat het hopelijk daar zit. Je doet het nog steeds, ook in Rundfunk.
0: Ja.
1: Verkleden jullie je, alle typetjes verkleden zich ook. Je doet het ook in je theatershows. Wat geeft het jou? Kan je daar dan nog beter inleven in de rol die je speelt?
0: Ja, ja, ja. Nou,
1: is het even omdat je dan helemaal niet als stommer uitziet, dat je daardoor makkelijker...
0: Het is ook om mijn beperkingen als acteur een beetje op te vangen. Dus dat de transformatie hem al in het uiterlijk zit en dat ik dat zelf niet hoef te spelen. Vind ik altijd leuk. Ja, ik heb altijd ook voor rollen heb ik mijn haar... ik heb één keer toen wij de film Jachterwachter maakten, toen had ik een soort van extra kalend... zag ik eruit. Dus met de voorste helft van mijn hoofd geschoren en het haar bovenop mijn hoofd uitgedund. Want dat was schijnig voor dat personage. Het was een vreselijke zomer, want ik kon alleen maar een pet dragen. En elke keer als ik mijn pet afdeed, dan voelde dat gigantisch naakt omdat ik ineens zo eruit zag. Maar dat soort dingen, daar hou ik wel heel erg van. Ja. Ja.
1: Interessant. Ben je ooit verkleed als voetballer?
0: Ik heb de serie All-Stars gedaan.
1: Precies.
0: Ja, dan amateurvoetballer, waar ik dan wel ook meteen een gigantisch lange mat.
1: Ja, aan dat begin je nu weer langzaam te groeien.
0: Ja. Ik werk eraan.
1: Ja, je werkt eraan. Wat stond je in het veld bij All-Stars?
0: De schoppende verdediger was ik.
1: De schoppende verdediger. Ja. Nou, we gaan even kijken bij Suze van Kleef of de schoppende verdediger ook aan de Egyptische kant er was.
2: Valt eigenlijk wel mee, maar Argentinië is zojuist, heeft de aansluitingstreffer gemaakt. 2-1 is het nu, na een stormloop toch wel op het doel van Egypte, is het uiteindelijk Romero, centrale verdediger van Argentinië, die de bal van dichtbij kon binnenkoppen. Weer zat de keeper er goed bij van Egypte, Shobir, maar dit was hem toch echt te veel en zo is Argentinië dus dichter bijgekomen, maar nog steeds de uitschakeling dreigt natuurlijk voor de titelverdediger die 10 minuten voor tijd nog met 2-1 achter staat en nog steeds dreigt een van de grootste WK-stunts ooit. Egypte staat gewoon nog voor met 10 minuten voor tijd.
1: We blijven jou volgen, ook Suze van Kleef. Nou, die creativiteit die jij, Tom, in je jeugd hebt opgedaan, die heb je zeker dus ook meegenomen naar je volwassen leven. We hebben jou gevraagd een filmpje even te maken van alle verkleedkleren. Dat heb je heel lief gedaan. Je hebt de twee kisten opengeklapt in je woonkamer. Je hebt alle kleren uitgestald. En daarin konden wij dan een beetje shoppen en denken van, wat is dit voor gek kostuum? En daar viel ons oog op een pauskostuum wat je ooit in je leven hebt aangeschaft.
0: Ja, ik heb hem bij me, ja. Mijn broer ging trouwen en die vroeg of ik dat wilde doen, of de ceremonie wilde leiden. Niet officieel eigenlijk, want dat zijn ze later nog bij het gemeentehuis gaan doen. Maar ze wilden vooral niet zo serieuze ceremonie. En dat ik het ging doen.
1: Pak hem maar even erbij hoor.
0: Ja, dus toen heb ik een pauskostuum
1: gekocht. Heel groot.
0: Ook gewoon omdat het
1: rood gewaad.
0: Ja. En een, zit hier ook ergens een muts nog? Ja, kijk, en een mooie muts. Omdat me dat toepasselijk leek voor dit. En toen werd dat een grote, gigantische, rare pauze-act.
1: En heb je dat tot het moment dat je binnenkwam lopen als pauze niet gezegd dat je als pauze zou komen?
0: Nee, ik heb het wel een soort van overleg met mijn broer. Want hij zei dat hij het niet serieus wilde, maar dan toch even checken.
1: Ja, dat is misschien wel weer het andere uiterste. Ja, inderdaad, ver op die lijn van serieusheid. En hoe reageren dan de mensen in de zaal? Dat zullen vrienden zijn, dat ze al familie zijn, denken die dan nog... daar ga je weer? Of verwachten ze het eigenlijk allemaal?
0: Ik denk dat ze ook wel een beetje verwachten dat het niet een gigantisch stijve ceremonie ging worden. Dus volgens mij vond het mensen wel leuk. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Je hebt het nooit gevraagd daarna. En dit is het pauskostuum. Je hebt ondertussen heel veel shows gedaan. Je hebt Rundfunk met elkaar gemaakt. Er is een film gemaakt bij Rundfunk. Alle spullen die daaruit overblijven, gaan die terug

0: productiemaatschappij of komen die uiteindelijk in jouw verkleedkist terecht?
1: Nee, ik vind het dus wel het leukste om tijdens zo'n productie te zeggen van... Hey, mag ik deze overnemen? En meestal mag het ook wel.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, ik heb hier een prachtige volwassen luier voor volwassen mensen. We hebben ooit een act gehad tijdens een voorstelling waarin Yannick mijn luier ging verschonen. Wat een hele leuke act was. Onze regisseur, die toen net vader was geworden en een zoon had, die zei, ja, oké, maar als jullie dat gaan doen, dan moet het wel echt zijn. Dus dat moest zo serieus mogelijk. En dan zei hij ook, ja, je moet dan wel ook, die kak, die gaat overal tussen zitten. Je moet wel ook die zak omhoog trekken. En tussen die zak en tussen de plooien die kak overal weghalen. Dus dat zijn we toen gaan doen, eigenlijk. Ja, wel voor publiek voor het eerst. We hebben dat nooit echt met z'n tweeën in een lokaal zitten repeteren, want dat voelde toch raar. En voor publiek voelde dat ineens minder raar. Ja.
0: Fantastisch. We gaan zo meteen verder in die zak, de zak met verkleedkleren kijken. We gaan eerst namelijk even naar het voetbalweer, Suze van Kleef.
2: Ja, jij hebt het voor elkaar. Lionel Messi maakt de 2-2, 7 minuten voor tijd. Hij zette zichzelf helemaal aan in de afgelopen minuut. Die actie volgde op actie. En nu is hij dus succesvol. Scoort zijn 8e doelpunt dit WK. En ik heb Messi heel veel doelpunten zien maken. Vaak doelpunten zien vieren. Maar ik heb hem niet vaak zo blij gezien als na dit doelpunt. Dat zo ongelooflijk belangrijk is voor zijn land. Van dichtbij weten hij in een rebound binnen te werken. Keeper zat er nog aan, maar niet voor. En zo is Messi dus degene die weer opstaat voor Argentinië en zijn land op gelijke hoogte brengt tegen het Egypte dat ja, nu toch wel in de mineur moet gaan zitten.
0: Dankjewel, Suze. Nou, in ieder geval is hij er wel helemaal rood van, zag ik. En Messi, dus moest hij hard werken. Dat heeft Egypte in ieder geval voor elkaar gekregen. We gaan verder naar die enorme luier. Want we hebben ook een kort fragment uit jullie show, uit de Rundfunk show, waarin die luier belangrijk is.
3: Ik ruik een poepbroek.
4: Ik ben het niet, dus...
3: Tom, heb je in je broek gepoept?
4: Nee.
3: Mag ik even ruiken?
4: Ik heb niet in mijn broek gepoept.
3: Tom.
4: Ik heb niet in mijn broek gepoept.
3: Als je niet in je broek hebt gepoept, mag ik toch even ruiken? Tom?
4: Ja, ik heb in mijn broek gepoept.
3: Oké. Nou, dan gaan we je even verschonen.
4: Ah, kunnen we dat niet na de voorstelling
3: doen?
4: Nee,
3: Tom, dat was vorige week in Delft ook zo. Heb je de hele week rode billetjes gehad. Kom, ga even liggen.
0: En waarom dacht je dan na deze scène van ik wil deze poepbroek behouden?
1: Ja, omdat ik al 150 voorstellingen heb gespeeld.
0: Precies. Dus het is een gigantisch. Ik herinner het ook ergens aan.
1: Het is een dierbaar ding voor me. En ergens staat nog wel op mijn bucketlist. Ik zou het toch nog wel een keer willen proberen of ik het zou kunnen. Maar
0: of je lichaam het toelaat om even weer onzinnelijk te worden. En even gewoon ergens dat te doen.
1: Ja, maar dat moet dan wel een heel dronken avond zijn.
0: Dat moet een hele dronken avond zijn. Nou, dus op die avond is er ook nog wel een ander iets wat we op het filmpje voorbij zijn gekomen. Wat ik ook nog wel interessant vind. En dat is een pismasker. Wat jij in je verkleedkist hebt.
1: Ja, ik pak hem er even bij. Ja, het is zo'n fetishmasker. Met een trechter eigenlijk eraan. Waar dan mensen een behoefte in doen op bepaalde feestjes. Dat zijn niet de feestjes waar ik kom.
0: Dat masker zet je op en die trechter hou je eigenlijk alsof je er bier in giet. Om het op je mond te zitten, maar daar kan ook in geplast worden, hè? In sommige fetishfeesten.
1: Dat is het idee. Dit is niet uit mijn privécollectie dus. Dit is ook werkgerelateerd. Dit is van een deleted scene. We hadden ooit het idee van een scène tussen twee mensen in een gordijnwinkel of zo. En eigenlijk een soort burgerlijke ruzie, waarvan de ene heel graag wil dat gordijnen vooral functioneel zijn, dus zo min mogelijk licht doorlaten, want je wil 's ochtends niet wakker worden van het licht. En de ander wil dat het ook wel leuk staat in het huis. Alleen dan, de ene van die twee heeft zo'n masker op. Dus dat je dan de hele tijd krijgt, ja nee, maar ik snap wel dat jij het leuk vindt, maar die lichte vitrage van jou, wat allemaal zo chic hangt en zo, ja, dan ga je er weer voor zorgen dat ik om 6 uur 's ochtends naast mijn bed sta en hartstikke chagrijnig ben. En dat dan de ander zo, dat je dat krijgt. Maar we kregen die scène op de een of andere manier niet werkend. Dus het enige wat ik daar nog aan over heb gehouden is het masker zelf. En
0: ja, want je zegt, het komt niet uit mijn privécollectie, maar het zit nu wel in je privécollectie.
1: Zeker. Ik weet niet of ik hem daarna ook nog... Ik heb hem niet zo privé gebruikt in ieder geval als waar het voor bedoeld is. Misschien heb ik hem nog wel eens op een feestje aangetrokken. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, je hebt het aangehad.
1: Ja, weet je. Er zijn wel eens... Ik wil de verkleedkist nog wel eens opentrekken. Gewoon om iets aan te trekken. Dit is nou weer niet iets ten opzichte van luier wat ik nog een keer zou willen proberen. Dus ik denk dat deze wel gewoon clean blijft.
0: Ja, en een van die momenten is misschien gewoon als je je verjaardag thuis viert en er zijn wat borrels gedronken, dat je toch denkt, even die planten van die kist af.
1: Ja.
0: Jongens, pak maar even iets.
1: Wel echt minder dan vroeger. Dat gebeurde vroeger wel beduidend meer. Ik ben ook een dagje ouder geworden. Maar...

0: Nee, dat zeker. Dat zijn wel momenten dat ze opengaan. Ik heb ook nog een soort raar leren jurkje, wat ik ooit uit Roentvonk mee heb genomen. Ja, die heb ik ook toch wel vaak aangehad. Ja, gewoon ja, voor de heck of it.
1: Hij doet het weer, ja. Denken ze dan inderdaad. Nou, balans opmakend zien we dat pismasker, we zien de luier. Ik zie veel vieze dingen eigenlijk.
0: Ja,
1: na
0: nou, maar
1: het
0: verder
1: seks.
0: Maken we hele geëngageerde dingen. Hoor.
1: Waarom zit voor jou daar ook juist misschien wel de humor in?
0: Ja, gorigheid is toch een grote bron van humor wat mij betreft. Ik hou daar wel van. Ja, lelijkheid, gorigheid, walgelijkheid. Dat moet ik toch vaak om lachen als het niet alleen maar walgelijk is, maar ook wel ja, geestig. Ja.
1: Die viezigheid ga je deze zomer ook weer meenemen. De Nederlandse theaters in. Een kleine tour gaan jullie maken.
0: Zeker.
1: Onder andere ook naar de grotere festivals, leerde ik net van jou. En daar hebben we ook een act van jouw rap-act, Ron van Zalmsaus. De show heet heel toepasselijk Een Beetje Vies met z'n drieën. Laten we heel even luisteren hoe dat klinkt.
2: Zullen wij een beetje vies gaan doen? Wat denk je? Beetje ill? Beetje dingen met die voeven, met die peel. Vies, maar dan een beetje subtiel.
1: Ja, en dat, hier heb je onder andere zalmslippers
0: ja.
1: bij aan.
0: Ja,
1: die heb je ook mee.
0: Deze. Ja.
1: Ja, echt gewoon een zalm waar je je voet in kan steken.
0: Zo is het, ja.
1: Ik vind deze wel fantastisch.
0: Ja, ik vind ze ook fantastisch, maar die zijn dus weer op het podium ontzettend onhandig. Ik heb ze een keer bij de parade een hele zomer gedragen en echt meerdere malen bijna mijn nek gebroken.
1: Ja,
0: dus
1: daar zijn ze niet voor gemaakt,
0: nee,
1: natuurlijk.
0: Nee. Maar nu zijn ze gewoon voor in de verkleedkist.
1: Maar het grappige is, ze zijn wel ooit ergens in de wereld ontworpen en bedacht en gemaakt. Waar hou je dit soort attributen vandaan? Heel lang googelen of is het eigenlijk veel makkelijker dan ik denk?
0: Volgens mij is dit echt gewoon vis schoen googelen. En toen kreeg ik deze en was het duidelijk dat dit ze gingen worden, ja. Ja.
1: Het is zeer gemakkelijk. Het is fantastisch dat je ze nu allemaal nog bij je hebt. En dat je je dus ook soms nog kan verkleden. Die gaat privé nog wel eens open. Maar ik hoor je ook wel zeggen dat mag wel vaker. Is het een klein pleidooi voor een verkleedfeestje ook juist voor volwassenen?
0: Ja, ik vind wel dat dat weinig gebeurt. Het verkleedfeestje is een beetje aan het verdwijnen. En ik vind het zo jammer dat het verkleden inderdaad steeds meer geworden is. Dat mensen er zo cool uitzien. Mm-hmm. Gewoon, het is veel leuker als mensen er gewoon belachelijk en lelijk uitzien. Dus daar zou ik wel een klein pleidooi voor willen houden. Ja.
1: Ik ga ieder jaar met mijn vriendengroep uit van de middelbare school op een weekend weg. En we hebben altijd een themafeestje. Maar dat themafeestje is altijd geconcentreerd rond een letter.
0: Oh, wat goed.
1: En dan moet iedereen zich dus wel aankleden als een letter W. Iets wat met de letter W, zeg maar, te maken heeft.
0: Leuk.
1: Ik zou dat is dus een goede aanrader, dat makkelijk instappen. Dan hoef je niet alleen maar religie of de paus te kiezen.
0: Hartstikke goed. Ja, ook een heel breed ding. Ja, vind ik hartstikke goed.
1: En dan kan je uitpakken wat je wil. De ene heeft al een hele outfit aan, de ander misschien alleen maar een pet
0: op. Ook gewoon wit.
1: Ja, precies. En,
0: ja,
1: alleen maar witte kleding, inderdaad.
0: Ja.
1: Tom van Kalmthout, dankjewel. We gaan het allemaal meenemen. Mooi om even op die bovenste plank bij jou te mogen kijken. Doe het allemaal rustig weer in de tas. Is er nog iets dat je denkt, ik ga dat nog een keer via Vinted verkopen?
0: Ja, misschien ooit een keer als er een soort goed doel of zo. Als dat de mogelijkheid is, heb ik nog wel. Ik heb nog een hele mooie schorten ook van mijn band, de Tagliatelli's, die bij de Ron van Zalmsuis de band zijn. Die hebben dit aan en koksmutsen op. Misschien is dat nog iets dat er ooit uitgaat. Maar het zal voor een goed doel zijn en dan moet het echt geld waard zijn. Dat is het nu nog niet volgens mij.
1: Tof van Kalmthout, dank en succes deze zomer met de kleine tour die jullie gaan maken. Zussen van Kleef, een tour naar jou. Hoe is het daar?
3: 2-2 nog steeds. 91 minuten gespeeld. We komen 7 minuten bij, waarvan er dus 1 verstreken is. Het is nog steeds een open wedstrijd waar Egypte nu ook alweer bijna een kans krijgt. Twee ploegen die spelen om te winnen. Eigenlijk alles of niet spelen. Heel veel ruimte weggeven aan beide kanten. En er dus een hele hectische, hele spannende slotfase van maken in een wedstrijd waarin Egypte lange tijd aan het langste eind leek te trekken. Ruim een uur leek het alsof een van de grootste WK-stunts ooit in de maak was. Maar Argentinië is teruggekomen van een 2-0 achterstand. 10 minuten duurde deze wedstrijd te lang voor Egypte. Als Argentinië nu in een tegenaanval 2-2 situatie weet te creëren. Wordt even ingehouden aan de rechterkant in die aanval. Dan is de voorzet daar in het doelpunt. Daar is hij. De 3-2 van Argentinië. De remontada van Argentinië is compleet. 2-0 stonden ze achter. En binnen 10 minuten, binnen 11 minuten weten ze het helemaal om te draaien. En dus op 3-2 te komen. Argentinië was heel, heel dichtbij een uitschakeling. Maar weten nu dus terug te komen en er overheen te komen tegen het arme, arme Egypte. Dat zo dichtbij was. Dat het zo goed deed. En nu dus nog 5 minuten heeft om zichzelf herop te richten. En nu zelf terug te komen. Argentinië staat 3-2 voor tegen Egypte.
1: Met nog 5 minuten daar op de klok. Iets minder zelfs. Dankjewel, Suze van Kleef. We gaan het vast horen in het nieuws van 8 uur wat het geworden is. Wij zijn na het nieuws van 8 uur gewoon weer terug. Dan gaan we verder en reizen we vandaag af naar Tibet, waar de onderdrukking van China steeds heftiger wordt. Hoe dat eruit ziet, hoor je zometeen. En het is tijd voor Minnes Media Maand. En dat gaat deze week over dinnerparty. Hoe dat zit, hoor je zometeen na het nieuws van 8 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: NPO Radio 1.
7: 8:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de chauffeur de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen.

0: Later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.

0: vanavond. We zijn er nog tot 9 uur met de Rode Draad. Je kent het wel, iemand zegt iets seksistisch en in plaats van een gevatte reactie te geven sta je ineens met je mond vol tanden. Waarom dat nu verleden tijd is, dat hoor je zo meteen na 8:30. Eerst gaan we namelijk naar het buitenland. Iedere week neemt collega Sinan Can ons mee op reis over de wereld en lichten we een land uit waar in de actualiteit best wat meer aandacht voor mag komen.
1: Soms is één vlam feller dan 1000 woorden. Terwijl minister Sjoerdsma afreist naar China, zet de zelfverbranding van een Tibetaanse man de vergeten pijn van Tibet opnieuw in het licht. Toch is het opvallend stil geworden rond Tibet, terwijl de druk op minderheden in China onverminderd doorgaat. Is Tibet uit ons zicht verdwenen of kijken we bewust de andere kant op?
0: Vandaag gaan we daarover verder praten met aan de telefoon oud-China-correspondent Gary van Pinksteren. Goedenavond, Gary.
2: Goedenavond.
0: En hier in de studio Nima Rinsen-Dordje, voorzitter van Students for a Free Tibet Nederland. Goedenavond ook.
3: Goedenavond.
0: Net terug van de Dam in Amsterdam, waar vandaag een bijeenkomst was, hè, om juist ook weer aandacht te vragen en ook te herdenken. Hoe was het?
3: Ja, het was een hele mooie bijeenkomst. Ik denk dat onze Tibetaanse gemeenschap ervaart nu enorme rouw natuurlijk om de man die is overleden. En ondertussen was het ook heel mooi om samen te komen voor hem. Dus ja, het was emotioneel, maar ook heel mooi.
0: Over die man, dat gebeurde vorige week. Na het incident waarbij de Tibetaanse man zichzelf bij het VN-hoofdkwartier in New York in brand stak. De beelden die daarvan rondgingen, is goed te zien eigenlijk hoe hij ogenschijnlijk heel rustig binnenkomt lopen, de Tibetaanse vlag neerzet en zichzelf uiteindelijk in brand steekt, wat hem uiteindelijk fataal wordt. Is zo duidelijk niet meer wat zijn beweegredenen daarvoor waren?
3: Ja, zijn beweegredenen zijn eigenlijk heel duidelijk. Kan er heel simpel over zijn. Hij wilde dat de wereld keek naar wat er gebeurt in Tibet en blijft kijken. En dat is op dit moment niet aan de hand. En daarom, ik denk dat hij gewoon heel extreem die wanhoop voelde en daarmee tot deze beslissing is gekomen. Dus ja, hij roept eigenlijk de wereld op tot actie en om te kijken wat gebeurt er in Tibet. En dat was eigenlijk zijn doel, zou ik wel zo kunnen zeggen.
0: En zo spreken we hier op de Nederlandse radio ook over. Ja, ook als aanleiding zijn

0: hij zichzelf van het leven beroofde daardoor die verbranding. Jij hebt zelf de Tibetaanse roots.
1: Ja, klopt.
0: Je bent zelf activist. Begrijp je hem?
1: Ik denk dat niemand in onze Tibetaanse gemeenschap zelfverbranding aanmoedigt en dat het mensleven heel kostbaar is. Maar tegelijkertijd begrijp ik wel zijn beweegredenen en zijn wanhoop die hij voelt. Tibet is natuurlijk al jarenlang onderbelicht geweest in het nieuws. En nu afgelopen week is het ook niet een toeval dat hij het heeft gedaan wanneer het heeft gedaan. Want de dag ervoor is een nieuwe wet in werking getreden. De wet van etnische eenheid. En wat die wet eigenlijk doet is alles wat niet onder de Han-Chinese identiteit valt, criminaliseren. Dus wij Tibetanen, maar ook Oeigoeren. En alles wat afwijkt daarvan wordt gecriminaliseerd. En ik denk dat hij die wanhoop zo extreem voelde en dat hij daardoor tot die beslissing is gekomen.
0: En wat voor gevolgen heeft die wet voor de Oeigoeren, voor de Tibetanen?
1: Ik moet zeggen dat eigenlijk al decennia lang wordt Tibet onderdrukt. Dus taal, cultuur, religie wordt allemaal onderdrukt. En je ziet het misschien wel het sterkst met taal. Met koloniale kostscholen, waar jonge kinderen worden gestuurd van hele jonge leeftijd. Je ziet zelfs dat Tibetaanse kinderen als gevolg van die kostscholen niet eens meer weten of hun eigen Tibetaanse naam uit te spreken. Dus dat gaat heel ver. Dus dit is al veel langer aan de hand. Maar met deze wet wordt het gelegaliseerd. En het geeft een extra dimensie. En we zijn extreem bezorgd over verdere gevolgen natuurlijk. Ja. Maar dit is wel aan de hand al langer.
0: Daarom ook de actie van deze Tibetaanse man daar in het VN-hoofdkwartier in New York. Gary van Pinksteren, is jou duidelijk hoe wordt het zo'n bericht over zo'n man in China ontvangen?
2: Kijk, in China worden mensen die zichzelf in brand steken, worden vaak afgeschilderd als dat het onder invloed is gebeurd van de Dalai Lama en dat die mensen op zou zetten om zich tegen China te keren. En worden ze, kijk, de Volksrepubliek China, de communistische partij, ziet dit niet als daden die getolereerd zouden moeten worden, die goed zijn, maar die geven er ook, ik denk niet dat er in de Chinese media veel aandacht voor is geweest. Dus waarschijnlijk is het een nieuws wat een heel groot deel van de Chinezen volledig ontgaat.
0: Dit is naar aanleiding van die nieuwe Chinese wet die gaat over etnische eenheid. Die zelfverbrandingen begonnen in 2009. Het is zeker al vaker gebeurd. Volgens de International Campaign for Tibet staat de teller inmiddels op 171 keer. Gary, de zelfverbrandingen begonnen in 2009. Ik zei het al, een jaar na het neerslaan van de anti-Chinese protesten in Tibet. Jij was daar net het jaar daarvoor. Wat gebeurde er precies in 2009 wat echt een kantelpunt was?
2: Nou, het gebeurde in 2008, toen was ik er ook. Dat was ook het jaar van de Olympische Spelen in China. En in maart van dat jaar kwamen er veel Tibetanen in Tibet zelf, in Lhasa, in opstand.
0: De hoofdstad.
2: Ook in de hoofdstad, inderdaad. En ook om dus aandacht te vestigen op de situatie van Tibetanen in China, juist ook rondom de Olympische Spelen. Die protesten zijn neergeslagen en er zijn vooral veel mensen, veel Tibetanen na afloop, toen daar de rust is teruggekeerd, alsnog opgepakt en gevangen gezet. Maar ik was daar inderdaad in 2008 kort voordat die in februari, in maart had je de opstanden. En ik herinner me dat de sfeer toen heel gespannen was. Ik denk overigens niet per se omdat daar de protesten op uitbarsten stonden, maar sowieso om in dat gebied in Tibet de spanningen tussen de Tibetanen en de Han-Chinezen, wat zeg maar de meerderheid, de grote meerderheid is van het Chinese volk, altijd al behoorlijk groot zijn. En dat komt ook vooral, ze leven langs elkaar heen. Ze hebben hele andere waarden, hele andere normen en waardesysteem. En de onderdrukking van Tibetanen is inderdaad al decennia lang aan de gang. En dat is iets wat Tibetanen toch nog steeds gewoon niet verdragen. En wat eerder toeneemt dan afneemt.
0: Ja, en daarvoor in opstand blijven komen, aandacht blijven vragen. En nou is het wel interessant niet meer dat zelfverbrandingen daar echt een middel voor zijn voor de Tibetanen. 171 keer. Waarom wordt er vaak voor die methode gekozen?
1: Ik moet zeggen dat dit niet iets wat wordt

0: Iets is wat wordt aangemoedigd binnen de Tibetaanse gemeenschap, eigenlijk totaal niet, ook niet vanuit het boeddhisme. En ja, dus ik geloof ook, als ik het goed heb, dat zelfverbrandingen ook vaak voorkomen in China zelfs. Dus het is niet per se iets Tibetaans of zo, eigenlijk totaal niet. Maar ik denk, ja, gewoon de wanhoop. En Tibetanen zijn wel een vreedzaam volk, dus ze kiezen niet voor de geweld. De manier met geweld, de weg met geweld. Maar ze kiezen ervoor om op geweldloze manier te protesteren. Maar in dit geval dan wel geweld naar de persoon zelf toe, mm-hmm, natuurlijk. Want dat is ja ook een vorm van geweld.
1: Het is wel iets. Ja. Dat is denk ik inderdaad het geval. Hè. Het is dus een manier om te protesteren zonder dat je anderen iets aandoet. Maar ik ken het wel al heel lang als juist iets wat Tibetaan. In China en ook in andere landen in Azië wel doen. Ik ken het van Chinezen eerlijk gezegd niet zo heel erg. Maar het is ook wel uitzonderlijk dat het nu, voor zover we weten, de eerste keer is dat er buiten Azië, en zeker de eerste keer in Amerika is, dat een Tibetaan zich ook in brand steekt.
2: Ja, en wat zegt dat jou, Gary?
1: Het zegt mij, kijk, het moet heel lang voorbereid geweest zijn. Deze man heeft ook in India lang in een klooster gewoond. Woonde ook al decennia, al 20 jaar in Amerika. Dus hij moet dat heel lang en wel overwogen hebben gedaan. En ik denk ook dat het zeker een uiting is van het moment waarop hij dat doet, van een protest tegen inderdaad die nieuwe wet, die geldt voor de minderheden. En dat hij hierbij een protest heeft willen maken, maar dat het hem dus ook, je zou kunnen zeggen dat hij dus dat het vrij bijzonder is, ook dat hij dat dus, en ook vrij misschien het teken van hoe moeilijk het is om dit soort dingen in China zelf, mm-hmm, nog te doen. Maar dat het hem dus voor hem een teken geweest moest zijn om juist daar aan de wereld te tonen, ja, wat er met de Tibetanen aan de hand is en dat hij het er niet mee eens is.
2: We gaan even kijken of we iets aan jouw verbinding kunnen herstellen of veranderen. Er zit soms een kleine vertraging op. Kijk even aan de andere kant van het glas. Of nee, daar kan jij niks aan doen. Kijken of we daar iets aan kunnen veranderen. Nima, we horen Gary al vertellen over Tibet. Jij hebt contact natuurlijk met mensen die daar wonen. Hoe is de situatie in Tibet op dit moment?
0: De situatie is heel slecht, zou ik zeggen. En ik moet daarbij ook meteen zeggen dat ik zelf geen contact heb met familie in Tibet. En dat is ook de reden waarom ik mij comfortabel genoeg voel om mezelf uit te spreken over wat er gebeurt in Tibet. Want heel veel Tibetaanse jongeren en ook ouderen hebben wel nog heel veel familie in Tibet. En zij voelen zich niet, niet oké mee om daar over uit te spreken. Want zij willen wel nog hun familie kunnen bezoeken, bijvoorbeeld. De situatie, ik zou zeggen, heel slecht. Ik bedoel, Tibet is ook gerankt door Freedom House als een van de minst vrije plekken ter wereld. Als we kijken naar vrijheid van meningsuiting, er zijn zoveel Tibetaanse politieke gevangenen zonder ook eerlijk proces opgenomen. En daarnaast, taal, religie, mm-hmm, het is zo lastig om dat in stand te houden als dat zo actief wordt ontmoedigd. Dat is eigenlijk het probleem. En wij proberen dan vanuit buiten Tibet daar iets tegen te doen. Of dat juist wel in stand te houden.
2: Ja, juist vandaag op de Dam daar ook weer extra aandacht voor te vragen. China bouwt ondertussen gestaag aan treinverbindingen met China en Tibet. Om maar Han-Chinezen ook Tibet binnen te krijgen. Waarom doen ze dat niet? Maar om maar nog meer Chinezen, Han-Chinezen daar naartoe te krijgen?
0: Ik denk dat dat ook weer toch wel een vorm van significatie is. Dus ze proberen alle Tibetanen in Tibet te verchinezen eigenlijk. En als je natuurlijk nog meer Han-Chinezen naar Tibet toe trekt, gebeurt dat eigenlijk nog meer van nature bijna. Dus ik denk dat dat wel deel uitmaakt. Ja.
2: Welke rol speelt de Dalai Lama hier in?
0: Bedoel je qua
2: spreekt hij zich, lukt het hem nog hier aandacht voor te vragen, zich over uit te spreken?
0: Hij spreekt zich altijd uit over Tibet. En als het gaat over de zelfverbranding, ontmoedigt hij dat ook actief. Omdat vanuit boeddhisme is dat eigenlijk niet iets wat hoort. Maar dus hij is heel belangrijk voor het Tibetaans volk. Hij is echt nog steeds, hij is de verbindende factor voor ook alle Tibetanen buiten Tibet en ook nog steeds binnen in Tibet.
2: Mm-hmm. Ja, erg belangrijke man dus nog steeds.
0: Nog steeds, zeker.
2: Garry, je bent er weer. We hebben het er over Tibet en ook over de nieuwsvoorziening. En daar kom ik natuurlijk snel bij jou als oud-correspondent. Naar mijn idee horen we steeds minder over Tibet. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ja, dat klopt. Hè. We horen daar echt steeds minder over. En je moet je voorstellen hoe de situatie voor buitenlandse correspondenten is op dit moment. Je kunt daar als buitenlandse correspondent, je mag daar niet zelfstandig heen en binnen. Dus je komt niet Tibet binnen en je komt ook steeds moeilijker de gebieden binnen rondom wat nu de provincie Tibet heet. Maar er zijn een heleboel gebieden rondomheen die vroeger ook tot het grote Tibetaanse Rijk hoorden. Die kom je ook al moeilijker in. De enige toegang die er af en toe is voor buitenlandse journalisten is eigenlijk op tripjes die georganiseerd worden door de Chinese overheid. Dat zijn tripjes waarop mensen, waarop lang niet iedereen wordt uitgenodigd ook. Hè. Dus het is een soort uitzondering of voorrecht dat je daarbij mee mag. Maar het is meteen ook een heel lastig ding, want je bent dan eigenlijk volledig of vrijwel volledig uitgeleverd aan wat de Chinese overheid je wel of niet wil zien. Het zijn een soort propagandatripjes van hun kant. Dus de toegang tot Tibet is heel beperkt. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben er. Ik heb geprobeerd om aandacht aan Tibet te besteden aan het verhaal inderdaad over kleuters en peuters soms die inderdaad vervreemd worden van hun eigen taal en cultuur doordat ze op kostscholen zitten. Maar dat is dan een verhaal wat ik eigenlijk alleen kon maken door daarover te spreken met een gevluchte Tibetaan in Canada. Die dat in kaart had gebracht en die zelf ook inderdaad zag hoe dat zijn nichtjes op een gegeven dag thuis kwamen van kostschool, bij opa en oma thuis zaten en niet meer spraken met opa en oma. En ongemakkelijk op die krukjes zaten, waarbij ze dus niet meer goed wisten of dat nou, of waarbij hij niet goed wist of dat nou was omdat ze ook echt geen Tibetaans meer spraken, of omdat ze in feite ook een beetje tegen de Tibetaanse cultuur waren opgezet en zich Chinees al waren gaan voelen of moesten gaan voelen. Dus, maar zo'n verhaal is dus een verhaal wat je alleen via iemand die daar dan is geweest kunt maken. Dus ik denk dat de belangrijkste reden is dat Tibet nog meer is afgesloten dan dat het al was. En ook bijvoorbeeld Tibetaanse vluchtelingen, mensen die China verlaten, het is steeds moeilijker om dat te doen. Ook op die manier komt er steeds minder geluid uit Tibet. Dus het is eenvoudigweg heel erg lastig om daar nog aandacht aan te besteden. Omdat je niet veel informatie krijgt en van Chinese kant de informatie die je krijgt voornamelijk propaganda is.
2: Dat wetende, en dat ook wetende dat die nieuwe Chinese wet er nu is, Nima, er is nog steeds het geweldloze verzet waar de Dalai Lama ook toe oproept. Hè? Die zegt, we moeten het onze aandacht blijven vragen, maar zonder geweld. Hoe kijken de Tibetanen daar naar? Staan die daar ook nog steeds achter, terwijl toch het land ook nog steeds meer repressie kent, de bevolking steeds meer repressie kent? Zeggen de Tibetanen op een gegeven moment ook, we moeten toch ook in andere acties gaan starten?
0: Ik denk, als je het hebt over Tibetanen binnen in Tibet, wat natuurlijk heel lastig is om te weten hoe zij erover denken, maar vanuit gevluchte Tibetanen weten we dat wel. Dat zij heel sterk die onderdrukking wel ervaren. En dan als je het hebt over Tibetanen buiten Tibet, want volgens mij bedoel je dat met die vraag. Wij staan er nog steeds achter. Ja. Nog wel, want dit is de manier en misschien is dat ook cultureel gezien voor ons de juiste manier, maar wij zien dit als de manier. Om nog even terug te komen over die wet, want iets wat ik nog niet had benoemd is dat artikel 63 ook gaat over dat het buiten de grenzen geldt, de wet. Dus ook buiten China individuen of organisaties die zogenaamd die etnische eenheid ondermijnen. Dus dat zou ook in Nederland kunnen zijn. Gewoon mensenrechtsorganisaties of Tibetanen, maar zelfs ook Nederlanders. Het zou iedereen kunnen zijn. Dat de overheid ook daarnaar mag handelen. Omdat zij dan zogenaamd tegen die etnische eenheid zijn.
2: En is dus, duidelijk hoe dat handelen, wat ze daar dan bij bedoelen?
0: Ik moet dat handelen, dat is eigenlijk, misschien weet ga je er meer over, maar hoe het was geformuleerd is denk ik ook een beetje expres vaag gehouden naar mijn idee. En ik denk dat Maar ja, het is duidelijk in ieder geval dat het een transnationaal effect heeft. Mm-hmm. En dat het een vorm van transnationale repressie is. Dat is zeker duidelijk.
2: Gary, weet jij daar meer over dat handelen?
3: Ja, nou, kijk, wat je ziet is dat er al heel veel intimidatie is. Hè? Niet alleen van Tibetanen, maar ook van Oeigoeren. Van activisten die zich, die kritiek hebben op wat China in die gebieden doet. En ik denk dat deze wet dus een soort kader schept waarmee China zich eigenlijk rechtvaardigt om daarop in te grijpen als nodig. Ik bedoel, ze doen dat achter de schermen al erg. Maar ik kan me zo voorstellen, stel je voor dat er op een gegeven moment dus iemand wordt opgepakt of gearresteerd en teruggebracht naar China, dan is dat dus volgens de Chinese wet. Dus ik denk dat het zeer bedoeld is voor intimidatie, dat het zoiets misschien nog niet zo snel zal gebeuren, maar dat het wel het signaal afgeeft van wij kunnen dit doen en wij staan dan in hun recht. En dat past in een breder beeld van China dat sowieso allerlei wetten en regels opstelt nu die buiten de Chinese landsgrenzen ook zouden gelden. Dus waarom, dat doen ze met Hongkong ook. Hongkongse activisten buiten Hongkong, daar wordt soms bijvoorbeeld een prijs op hun hoofd gezet. Als iemand ze kan aangeven kan dwingen om naar China terug te gaan. En dat zijn dus vormen van intimidatie die bedoeld zijn om te zorgen dat ook die gemeenschappen, als ze zich helemaal buiten China bevinden, zich geïntimideerd voelen. En dat het officieel China daarin in zijn recht zou staan volgens de Chinese wetten.
0: En dit gebeurt eigenlijk ook al binnen de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Wat we hebben gezien is dat onze ex-president van Tibetaanse gemeenschap binnen Nederland, dat hij ook allerlei telefoontjes heeft gekregen, anonieme telefoontjes, dat er onverstaanbaar tegen hem wordt gepraat. En het is natuurlijk heel lastig te achterhalen, maar dit gebeurt bij meerdere Tibetanen die zich uitspreken over Tibet.
2: Is dat bij jou ook al gebeurd?
0: Bij mij is dat gelukkig nog niet gebeurd, maar mijn vader heeft wel een keer een telefoontje gehad. En ja, dat is natuurlijk heel onprettig. En het werkt, ja, het zorgt er gewoon voor dat mensen zich niet meer willen uitspreken. Ze willen het wel uitspreken, maar ze kunnen het niet. Ze durven het niet meer.
2: Dat de gevolgen steeds groter worden eigenlijk.
0: En de gevolgen worden steeds groter, ja.
2: Dus is er aandacht nodig, internationaal ook. Ook vanuit Nederland. De Nederlandse minister Sjoerdma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die is deze week op handelsmissie naar China. Als Tweede Kamerlid voor D66 kwam hij in 2021 met een motie om de behandeling van Oeigoeren een genocide te noemen. Gary, Peking besloot hem toen op de sanctielijst te zetten. Wat is jouw inschatting nu van zijn bezoek als minister? Zou hij tijdens deze reis de mensenrechten en de positie van minderheden gaan aankaarten?
3: Nou, het is zo dat hij dat bijna niet kan doen. Dat hij daar min of meer ook van de Nederlandse kant toe verplicht is om dat wel te doen. Dus hij kan daar niet. Hij zal daar iets mee moeten doen. Maar je kunt dat op een heleboel verschillende manieren doen. Hè? Je kunt dat zelf heel actief en met voorbeelden en uitgebreid aan de orde stellen in je eigen gesprek met je Chinese counterpart, dus met de Chinese minister van Handel. Maar je kunt ook iemand in je gevolg of iemand van de ambassade bijvoorbeeld een brief of een envelop laten overhandigen aan iemand van de Chinese kant en zeggen van geef dat aan je minister en daar staat van alles nog wat in van wat wij vinden. Dat is natuurlijk een veel minder expliciete manier om dat te doen, in ieder geval veel minder hard. En ik kan me voorstellen dat als je dat doet, hè, ook als je dus maar iets van een signaal afgeeft, dan kan je in Nederland zeggen, ik heb het aan de orde gesteld. Ik heb het erover gehad. Maar in hoeverre je dat dus echt sterk op tafel legt, is dan zeer de vraag. En ik denk dat er in dit geval, omdat er zoveel spanningen en problemen zijn op handelsgebied, en omdat er een grote wens is, denk ik, van Chinese, maar zeker ook van Nederlandse kant, om die handelsbetrekkingen waar veel problemen zitten met ASML, met Nexperia, om dat weer een beetje in het reine te krijgen, een beetje te normaliseren, dat ik me zo zou kunnen voorstellen dat daar verreweg de grootste nadruk op ligt en dat mensenrechten toch hoogstens een voetnoot zullen zijn bij dit bezoek.
2: We gaan dat moeten afwachten. Maar dat is een sippig eindig, zou ik zeggen. Oud-China-correspondent Gary van Pinksteren, dank je wel. En ook Nima Rinjendorje, voorzitter van Students for Free Tibet Nederland. Dank voor de uitleg en je komst hier naar de studio.

0: Muziek van Lionel Richie was dit. En All Night Long.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het 8:30 het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
2: Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. En door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, maar wel dat er schade is.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Alcohol, intriges, jaloezie en aangebrand eten. Veel is er niet voor nodig om een dinnerparty met vrienden volledig te laten escaleren. Maakt dat de dinnerparty dan ook het perfecte onderwerp voor een boek, film of theaterstuk? Dat onderzoekt Minne van Veen zometeen in haar Minnes Media Maand. Eerst iets anders nog. Gisteren ging het de hele dag over die ene rode kaart op het WK voetbal. Maar wij gaan het hebben over een heel ander soort rode kaart.
1: Tegendraad.
0: Want onder de noemer kaartje erbij, seksisme voorbij, wil een viertal vrouwen alledaags seksisme gaan bestrijden. En ze bieden handige kaartjes voor momenten wanneer je met je mond vol tanden staat. Aan de telefoon, initiatiefneemster en illustrator Emmy Smit. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Een fantastische actie natuurlijk nu al. Hoe moeten we die kaartjes eruit gaan zien? Rood wanneer iemand een seksistische opmerking maakt, geel als het bijna op het randje is?
3: Nee, we halen het weer even uit de voetbalsfeer. Al worden ze hier af en toe, kunnen ze best toegepast worden. Nee, we hebben drie kaartjes geïllustreerd. Met op de voorkant tekstjes als ai, daar sloeg je de plank even flink mis. En op de achterkant kort iets over. Nou, we zijn allemaal opgevoed met stereotype ideeën over mannen en vrouwen. Laten we ons taalgebruik inclusief houden. En dan een QR-code erbij met richting de piramide van geweld.
0: Oké, want wat zegt die piramide van geweldje?
3: Die piramide van geweld, ik pak hem er even bij. Die kijkt naar... als je een piramide voorstelt, dan staat er onderaan alledaagse microagressies en bovenaan femicide. Nou, daar hebben we het vorig jaar veel over femicide gehad en ik hoop dat we daar ook niet over ophouden. Maar helemaal onderaan die piramide van geweld zien we dus dat... seksistische opmerkingen en homofobe opmerkingen, transfobe opmerkingen, racistische opmerkingen ook heel erg invloed hebben op elk volgend laagje in die piramide, wat uiteindelijk leidt tot femicide. Dus als we het hebben over, ach, het was maar een grapje, dan houd je eigenlijk die onderste laag in stand. Dan blijf je dat normaliseren. Dus dat op dat stukje hebben wij bedacht, nou, als we daar nou een grappig, luchtig kaartje inzetten. En die gebruiken we naar elkaar toe. Dus ook vrouwen kunnen af en toe een seksistische opmerking maken. En mannen naar vrouwen. En dus geef elkaar een kaartje erbij. En ga dat gesprek aan.
0: Ga dat gesprek juist met elkaar aan. Je hebt ze zelf ontworpen. Heb je ze al uitgedeeld? Heb je ze al gebruikt in het uitgaansleven? Of misschien gewoon overdag ergens?
3: Ja, een keertje in de trein heb ik het al mogen uitdelen aan
0: En hoe werd er gereageerd?
3: Verbaasd. Het was een leuke verbazing. En daarmee deescaleerde de situatie ook meteen. Dus ja, dat was eigenlijk alleen maar wat een ongemakkelijk moment werd. was in eerste instantie, dat werd eigenlijk best wel een grappig moment.
0: Dit gaat nu om fysieke kaartjes. Ga je ook een online oplossing bedenken? Want natuurlijk online wordt heel veel seksistische dwerg gestuurd.
3: Ja, dat is ons ook wel duidelijk. ja, zeker. We gaan ook een online versie maken.
0: Die je dan kan uitdelen aan mensen. En deze fysieke, zijn die voor mensen ergens te koop? Of te krijgen?
3: Voorlopig zijn ze gratis. Want ze willen ze zo laagdrempelig mogelijk kunnen uitdelen. En daarvoor kun je naar de Rode Lab. En daar kun je ze dan bestellen. En dan krijg je een setje met alle drie de ontwerpen erin.
0: Kijk, Emmy Smit, initiatiefnemer van Kaartje, erbij, seksisme voorbij. Dankjewel. En met de Rode Lab is dat dus allemaal te bestellen.

0: van Ray was dit. Tijd om de Mediamand maar eens even onder de loep te nemen. En dat doen we natuurlijk in... Venus Mediamand. Want het cultuuraanbod is reuze. Elke maand komen er talloze films, documentaires, series, boeken, podcasts, albums en artikelen uit. Wat valt daar nou allemaal in op? En is er nou een rode draad in te ontdekken? Ga ik wederom ontrafelen met onze cultuurredacteur Minne van Veen. Welkom, Minne.
1: Dankjewel.
0: Welkom terug. Je hoeft er dit keer eigenlijk niet lang na te denken, begreep ik, over een onderwerp.
1: Nee, want ik kreeg een tijdje geleden al een uitnodiging voor The Invite. En dat is een nieuwe Hollywoodfilm die eraan komt. En dat gaat over een dinnerparty. Twee stellen in Amerika in een huis. En toen dacht ik, dat heb ik vaker gehoord. Dat is natuurlijk een... interessant en veel voorkomend thema in boeken, films, toneelstukken. Dus dat is een goede reden om daar eens in te gaan duiken.
0: En dat riep je op de redactie meteen en daar werd dan meteen geroepen...
1: Het diner.
0: Het diner.
1: Van Herman Koch.
0: Maar dat is niet Nee. Dat is niet thuis, toch?
1: Nee, dat is niet thuis. Dat is in een restaurant. En dat speelt zich ook niet helemaal daar af. Dus eigenlijk is dat geen goed voorbeeld. Dus die was afgekeurd. Toen kwam ik snel op de eetclub... van Saskia Noord. Want dat gaat daadwerkelijk over een eetclub. Over vrienden, over een nieuw stel. Dat van Amsterdam naar Bergen verhuist. Dat daar nieuwe mensen moet leren kennen. En uitgenodigd wordt voor een eetclub. Ja. Dan gebeurt van alles.
0: Daar gebeurt van alles. En dat gaf bij jou de gedachte. Laat ik maar eens even gaan onderzoeken. Wat maakt die eetclub, wat maken die dinnerparties nou zo'n interessant fenomeen? En ook fijn fenomeen voor de creatievelingen om te gebruiken in boeken, films en series. Saskia Noord heeft meegeluisterd al. Welkom in de uitzending.
1: Ja.
0: Goed dat je er bent. Wat heb jij eigenlijk met etentjes met nieuwe mensen? Ben je er nou fan van of juist helemaal niet?
2: Ik ben heel erg behoudend. Dus ik vind nieuwe mensen altijd een beetje eng. Maar dat stap ik overheen door ze uit te nodigen voor een etentje.
0: Ja,
2: ik hou van dat koken, dus ik vind dat wel heel erg leuk. En het is natuurlijk ook voor een schrijver. Het is gewoon heel boeiend. Sociale dynamieken. Nieuwe verhalen. Dat vind ik altijd. Het is ook een bron van inspiratie voor mij. Dus dat doe ik, ja.
0: Ja, en vind je het een leuke opdracht die je dan zelf geeft om te koken?
2: Ja, ik vind dat niet eng.
0: Nee, precies. Nee. En sommige mensen zien dat eigenlijk als grootste angst.
2: Ja, heel veel mensen vinden dat doodeng. Of die halen gewoon niet.

0: bij de catering of zo, bij een, hoe noem je zoiets? Maar nee, dat doe ik niet. Ik ga wel echt koken, ja.
1: Je gaat echt koken. Nou, uiteindelijk, je hebt het bekende boek De Eetclub natuurlijk geschreven, mm-hmm. verfilmd uiteindelijk. Wat maakt dat vriendendiner nou zo'n geliefd genre voor boeken, voor films, maar ook voor toneelstukken? Wat zit er nou allemaal in? Wat gebeurt er nou aan tafel wat jij als schrijver zo makkelijk kan gebruiken?
0: Nou ja, in de eerste plaats zet je heel veel verschillende karakters bij elkaar. Dus je kan en je krijgt ook heel veel interactie. Dus je hebt heel veel dynamieken in één. Daarnaast gaan ze meestal ook nog wat gebruiken of drinken of... je hebt mannen en vrouwen, er is een seksuele chemie, die kan zoveel kanten op, dat het, het is gewoon eigenlijk een soort hemel voor een schrijver.
1: Eindeloze hemel ook.
0: Ja.
1: Je kan steeds weer iets nieuws toevoegen.
0: Steeds weer iets nieuws. En je bent ondertussen ben je natuurlijk ook een beetje de baas van dat eilandje waar die mensen zich op begeven.
1: Hoe zie jij dat, Minne?
2: Ja, ik heb dus nu veel films teruggekeken of me ingelezen over boeken. En wat je inderdaad ziet is dat het vaak zich op één plek afspeelt. Niet altijd, maar wel vaak. Dus één eettafel, één woonkamer, één huis. Waar mensen dus ook niet zo snel weg kunnen. Je ziet vaak in die films dat er altijd een soort voorbereiding bij zit. Hè, van je aankleden of de boodschappen doen. De verwachtingen van de avond. Een beetje de zenuwen. De bel die gaat. Mensen die binnendruppelen. Dus het begint met verwachtingen. En ook iedereen gedraagt zich. Hè, en wil er het beste van maken. En inderdaad zie je vaak als de avond vordert. Dat, en hè, naarmate er vooral ook meer gedronken wordt, wordt opvallend weinig gegeten, viel mij op in al deze films en boeken. Meer, het gaat vooral inderdaad om de drank. Dat de sociale conventies en de maskers afvallen. En dat vaak voor heerlijke drama zorgt.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Al heel lang, want het gaat al heel ver terug, ben je achtergekomen.
2: Ja, daar ben ik even ingedoken. En het gaat zo ver terug als Plato. Dat is een van de eerste boeken die ik erover kon vinden. Dat is 385 voor Christus. Heeft hij het boek Symposium geschreven. En dat was eigenlijk een van de eerste dinnerparties die beschreven werd in een boek. Mensen die samenkwamen om speeches te geven over de zin van de liefde. Maar in Shakespeare en toneelstukken komt het ook voor. In Macbeth worden heel veel mensen vermoord. Maar voor sommigen is de dinnerparty toch de ergste scène. Daar komt een van de vermoorde types weer terug. En het is niet Macbeth zelf, maar de gastvrouw die denkt eerst... normaal blijven doen, alles moet goed blijven gaan. Wat ook herkenbaar is misschien voor gastvrouwen. En dan uiteindelijk denkt, nee, dit gaat niet meer. Iedereen moet de deur uit. Dus de tijd van Shakespeare speelde dit al. Maar ook in Dickens komt het terug, Charles Dickens. Als de films beginnen te komen, zie je het al in stomme films terug. En een van de bekendste eerste films, die titel zeg je misschien wel wat, is Dinner at Eight. Die komt uit 1933 en speelt zich al af bij een New Yorkse society. Die een diner hosten waar allemaal interessante mensen op afkomen.
1: En dat brengt je langzaam in 2026 bij The Invite. Die binnenkort aankomende donderdag volgens mij in de bioscoop komt. Jij hebt hem al mogen zien.
2: Ja, heel erg van genoten. Vind het zeker een aanrader. Het is, ik denk vooral omdat het echt fantastische acteurs zijn. Dus het zijn twee stellen, Olivia Wilde en Seth Rogen. Seth Rogen is vooral bekend van comedyfilms. En Penelope Cruz. Echt A-list sterren. Het speelt zich dus ook af in één setting. En het is heel grappig, maar het is ook heel veel drama. Er zitten ook best wel scènes in die raken. Oh, Edward Norton, die vergat ik nog. Mm-hmm. Hij is het een beetje het sexy stel met Penelope Cruz, de buren. Die dus bij Seth Rogen en Olivia Wilde op bezoek komen. En dan ontvouwt zich een heel sexy verhaal.
3: Hi! Hi, come in.
4: Nice to see you.
3: We are so happy you're here.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, it's nice. It looks really good on you.
3: Well, you could tell me that once in a while.
6: Take them off?
5: I don't give a fuck if you take your shoes off.
7: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: There's something I've been wanting to talk to you about.
7: We also have something we wanted to talk to you about. You can ring my bell. Ring my bell.
8: Ring my bell.
7: We feel a

0: very strong connection with you guys.
1: That is so nice. Thank you.
2: Yeah.
1: Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering.
3: Ja, Seth Rogen is fantastisch. Goed nummer ook. Ring my bell om daarvoor te gebruiken. Saskia, ik heb begrepen dat jij de film ook al hebt mogen zien.
4: Ja, zeker. Vorige week. Ja, ik heb ongelooflijk gelachen. Ik vind Seth Rogen geweldig. En het is ook een hele klassieke opzet die Plato al gebruikte. Het is nieuwe buren, ze zijn sexy. Een beetje een doodshuwelijk wat op een nieuw spoor gebracht moet worden. Ja, dat is. Ja, ik heb daar ook een boek over geschreven. Nieuwe buren. Eveneens verfilmd. En een toneelstuk. En heel veel remakes. Omdat precies dat element, dat spreekt mensen ontzettend aan.
3: En het andere boek van jou werd ook verfilmd, die Eetclub. Mm-hmm. Daar zat ook een lijst van artiesten als het gaat om Nederlandse acteurs in. Ja. Alina Rijn, Praga van Doesburg en Tom Hofman. Dat lijkt me altijd spannend voor een schrijver als je werk dan verfilmd gaat worden.
4: Ja, dit is al lang geleden, 18 jaar geleden of zo.
3: Ja, precies. Ja. Weet je, kan je je nog herinneren hoe dat was toenertijd? Wat vond je ervan?
4: Het werd niet heel goed ontvangen.
3: En door jou niet of door de pers niet?
4: De pers en veel mensen, helaas. Want het was, een goede regisseur, goede acteurs. Alles was eigenlijk goed. En wat ging er dan precies niet goed? Ja, daar kan je natuurlijk nooit echt de vinger op leggen. Maar het was een beetje, je raakte de draad een beetje kwijt. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk met zoveel personages. Die ook nog allemaal met elkaar allerlei relaties aangaan. Maar er komt nu een tv-serie, de Eetclub.
3: Mm-hmm.
4: Dan heb je iets meer tijd en ruimte om de mensen te leren kennen. Dus ik hoop niet dat dat weer gebeurt. Ik denk het niet. Ik heb hem ook al gezien. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit.
3: Bij Netflix gaat deze verschijnen.
4: Ja.
3: Ja, en daar, ik hoor al in je stem dat je daar meer vertrouwen in hebt. Want je hebt hem al mogen zien.
4: Ja.
3: Hoe gaat die samenwerking met jou als schrijver en een scenario-schrijver? Iemand die natuurlijk jouw verhaal gaat pakken en daar een scenario voor een film of een serie van gaat maken. Is daar nog overleg? Of geef je je kindje echt af en moet je ook zeggen, doe er maar mee wat je wil?
4: Ik heb dat laatste gedaan. Ik had heel veel vertrouwen in deze scenario-schrijvers. Want ze hebben ook Nieuwe Buren gedaan en dat is heel goed gegaan. Het enige is, ja, je moet natuurlijk een boek van 22 jaar geleden inmiddels naar deze tijd halen. Ja, daarvoor moet je heel veel veranderen. En eigenlijk ook in het plot, want in die tijd was er geen WhatsApp, Instagram, al die dingen. En dat maakt het eigenlijk makkelijker om een thriller te schrijven dan nu. Want nu kan je elkaar de hele tijd volgen.
3: Ja, precies.
4: Dus dat is heel ingewikkeld.
3: Hele makkelijke elementen. En wordt er dan aan jou als schrijver gedacht, Saskia, kan je nog eens even een nieuwe plot bedenken? Of we willen de telefoon wat meer gaan gebruiken. Hoe zie jij dat voor je? Of is dan de scenario schrijver daar niet?
4: Dat is hun probleem.
3: Ja, precies. Nee, okay. Ik hoor ook aan je. Heb je helemaal geen zin om over na te denken?
4: Ja, ga ik daarover nadenken.
3: Ja. Nou goed, we horen de dinnerparty hier dus terug in films, maar ook al in een serie. Een nieuwe serie die er ook aan zit te komen. En je hebt ze gewoon in heel veel verschillende smaken, hè, die films.
5: Mm-hmm. Ja, dus die van Saskia die eindigen toch wel vaak in thrillers. Hè, in moord en doodslag.
4: Ja.
5: maar goed, die van The Invite was dus meer comedy. Mm-hmm. Maar er zit ook wel drama in. Je hebt wat klassiekere films waar mensen samen moeten komen om bijvoorbeeld een moord uit te zoeken. Maar ook juist van die diners in een groot huis waar een moord gebeurt. Agatha Christie-achtig, van wie heeft het gedaan? Iedereen zit aan tafel, één iemand moet het gedaan, wie is het? Maar de meeste films die ik toch wel heb gezien, en ook qua boeken, en gaan echt over de mensen eigenlijk die er al zijn en die daar komen omdat ze uitgenodigd zijn. En waar zich, nou ja, dus een ontwikkeling in de avond waar maskers afvallen.
3: Ja. En heb jij dan een favoriet daarin, in dat hele genre van dinnerparties, films of series?
4: Nou ja, één ding mag niet ontbreken aan zo'n verhaal. Het is natuurlijk het geheim. Er is altijd een geheim. En dat wordt dan ontrafeld of opgebiecht. En daarmee gaat het ofwel mis of wordt het heel grappig.
3: Mm-hmm.
4: En mijn favoriet, maar volgens mij wordt er helemaal niet in gegeten, is Who's Afraid of Virginia Woolf. Een jonger stel met een ouder stel. Het gaat de hele tijd over een kind. Die mensen hebben een geheim rondom dat kind. En dat wordt uiteindelijk hen ook fataal. Niet, mm-hmm. Ze gaan niet dood, maar ja, dat hele huwelijk ontploft op die avond. Ja, dat is echt magistraal geacteerd. En super spannend. Zonder dat het een thriller is of dat er allerlei seksuele spanning is. Het is gewoon heel mega drama. Mm-hmm. Is echt prachtig.
3: En ik hoor jou hier stellen zeggen. Bij de Invite hebben we het ook over stellen. Ik heb dit weekend in NRC Magazine een column van jou gelezen. Dat ging over hoe lekker het is als vrouw om juist alleenstaand ook te zijn.
4: Ja, ja. Dat we moeten alleen te eten.
3: Alleen te eten, met elkaar moeten stoppen dat de hele tijd te benoemen.
4: Ja.
3: Daar een probleem van moeten maken.
4: Ja.
3: Nou, daar cheer ik alleen maar voor. Ik denk dat je daar natuurlijk helemaal gelijk in hebt.
4: Ja.
3: Ik als vrijgezelle man ben het daar ook heel erg mee eens.
4: Mooi.
3: Maar dan kom je minder op dinnerparties uiteindelijk terecht. Of zitten ook in vriendengroepen.
4: Nou, die geef ik dan gewoon zelf.
3: Ja, precies.
4: Ik moet eerlijk zeggen dat dat inderdaad... Nou ja, goed, vooral stellen met kleine kinderen. Die hebben niet, gewoon geen headspace voor om nog eens hele diners te gaan organiseren. En ik heb dat wel. Dus dat, dan nodig ik mensen bij mij thuis uit. En als je geen partner hebt, heb je ook niet iemand aan wie je hoeft te irriteren. Of die... waarvan je verwachtingen hebt dat hij helpt en dat hij dan niet helpt. Of hij wordt heel dronken of al die dingen heb je niet. Het nadeel is dat je alleen moet opruimen. En ik vind alleen eten eigenlijk het enige nadeel van single zijn. Ik vind alleen eten niet zo gezellig.
3: Nee, dat vind ik ook niet zo gezellig.
4: Nee,
3: probeer ik ook vaak te mijden inderdaad.
4: Ja, soms is het wel eens lekker voor Netflix.
3: Brak naar een weekendfestival of whatever.
4: Maar verder is het allemaal heel niet leuk. En je hebt natuurlijk ook weer heel veel films over de single bij de stellen. Je hebt natuurlijk Fleabag, je hebt Bridget Jones. En het is niet altijd leuk om als single tussen allemaal stellen te zitten.
5: En misschien hebben we dus wel behoefte aan wat meer positieve dinnerparties films waar ook veel singles bij zitten. Mm-hmm. Want inderdaad gaat het bijna altijd over stellen. En altijd over de spanning die daar heerst.
4: Of het
5: geheimen.
4: Het mislopende huwelijk. En als er al een single is, is het iemand die stiekem een verhouding heeft met een van de...
3: Precies, dan toch weer wordt dat er ook in verwerkt. Welke films zou jij willen tippen, Mina?
5: Ja, dat sluit hier mooi op aan. Dat is een Italiaanse film en ik heb geoefend op de uitspraak. Sorry voor alle Italianen. Perfetti sconosciuti. En dat betekent perfecte vreemde. Dat is een Italiaanse film en dat gaat over een groep stellen en één single man die bij elkaar komen en die bedenken dan, weet je wat we doen vanavond, leggen we allemaal onze telefoon op tafel en alles wat binnenkomt, appjes, mails, telefoontjes, beantwoord je op luidspreker of lees je voor iedereen. En het idee erachter is dat iedereen 3 levens heeft. Een openbaar leven, een privéleven en een geheim leven. Je kan je voorstellen wat er allemaal misgaat. Mm-hmm. Maar die film is echt een mega succes. Ik zag zelfs dat hij in het Guinness Book of Records staat voor meeste adapties. In 25 landen hebben ze deze film nagemaakt.
3: Ja, kunnen we even kort naar luisteren hoe dat dan klinkt?
6: Hebben wij genoeg wijn in huis?
7: Ja, hoezo?
6: Charlotte komt, hè? When I see your face.
7: Zo hoog.
6: De liefde is
7: zo. Hallo,
6: joh. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti.
8: Masa udah 6 bulan pindah baru punya suami sekarang. Lo tau Eva kan, dia gak akan ngijinin kalian datang kalau belum beres.
9: Hi, Liz. This apartment is absolutely perfect for you.
10: Hi, Kim. Hey. Che você chegaro.
7: Bonjour.
11: Bon, les gars, là... Tiramisu.
12: Oui, comme d'habitude.
3: Zo gaat het door en door. In heel veel verschillende talen is het allemaal.
5: Ja, echt van Zuid-Korea, Rusland, Griekenland, Nederland. Het is alles op tafel. Met Linda de Mol hoorde je.
3: Ja, precies. Het is allemaal gemaakt. En in het land natuurlijk ook wel. Zou jij het durven, Saskia, met je vrienden, dat allemaal je telefoon op tafel leggen, al je meldingen aanzetten en alles wat binnenkomt met elkaar moeten delen?
4: Nee. Lijkt me helemaal niet leuk. Aan de andere kant denk ik dat het ook even veel saaier wordt dan deze film.
3: Mm-hmm.
4: Dat lijkt me niet echt leuk entertainment.
3: Nee, omdat misschien de berichten die binnenkomen helemaal niet zo interessant zijn ook.
4: Nou, meestal niet. Nee.
3: Nee.
4: Ik bedoel, het is natuurlijk een heel erg leuk idee voor een drama.
3: Ja.
4: Maar in de werkelijkheid gaat dat niet zo uitpakken. Nee.
3: Op Netflix binnenkort de serie naar aanleiding van jouw boek, De Eetclub. De Invite vanaf donderdag in de bioscoop. Waar ben je verder aan het werk?
4: Ik ben nu bezig met de verfilming van Adem, mijn laatste boek.
3: Mm-hmm.
4: Daar ga ik ook aan mee schrijven, weet ik niet. Maar in ieder geval een soort creatief iets mee aan meedoen. En dan in oktober wil ik weer aan een nieuwe roman beginnen.
3: We blijven je volgen. Dankjewel, Saskia Noord, voor je komst hier naar de studio. Cultuurredacteur Menno van Veen, dankjewel. Voor die mooie mediamaand weer. En die dinnerparties, die zijn dus heel snel weer te zien in de bioscoop. Want die invite draait van aankomende donderdag in de Nederlandse bioscopen. Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
3: Tot over de rode draad voor vandaag. Over een paar minuten deze langste lijn en omstreken. Hans van der Steeg, Edwin Cornelissen. We zijn er morgen weer. Dag. BNN VARA.
13: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
14: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
15: Deze man die kent alleen maar energie.
13: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur. Op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: NPO Radio 1.
22: 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraak terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79e minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapten de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is er nog verkeer, Robert Vriezer? Ben je het overwerken?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Goedenavond, Hans. Er staat een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Die veroorzaakt 5 kilometer file tussen de Meer en Woerden met een kwartier vertraging. Want er zijn daar 3 rijstroken dicht.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
29: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter...

0: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
11: Goedenavond. Na vanavond weten we hoe de kwartfinales van het WK-voetbal eruit zien. Argentinië had zojuist de handen vol aan Egypte, maar pakte op de valreep de overwinning.
12: Goeie bal van Lautaro. Oh, daar gaat hij. Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Ze buigen een 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd.
13: Ja, Colombia en Zwitserland willen ook wel doordringen tot die laatste acht. Die wedstrijd kijken we vanaf 10 uur hier met analist Robert Maaskamp.
11: En Sander de Kramer laat ons horen welke hits er zijn gemaakt over de prestaties van het Zwitserse elftal. We smelten de kazen.
13: Novak Djokovic staat op het centercourt van Wimbledon. Mark Brasser.
14: Ja, een bikkelhard gevecht op het centercourt van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Felix Auger-Aliassime. Eerste set 7-6, 12-10 in de tiebreak voor Novak Djokovic. Tweede set 6-3 in het voordeel van Felix Auger-Aliassime. De twee geven elkaar heel erg weinig toe. Het dak is inmiddels dicht op het centercourt en daar is vooral Novak Djokovic niet blij mee.
11: Ja, en we bespreken de toerdag met Robert Gesink.
13: Tot 11 uur allemaal in Langs de Lijn en Omstreken.
11: Ja, we zitten nog allemaal een beetje bij te komen hier in de studio van die kraker tussen Argentinië en Egypte. Want ja, je verwacht misschien een makkelijke overwinning voor de wereldkampioen, maar Suze van Kleef, het liep wel eventjes anders.
15: Ja, dat werd het totaal niet. Van tevoren zit je je voor te bereiden op zo'n wedstrijd. En toen verwacht ik eigenlijk een beetje een stroeve wedstrijd. Compact verdedigend. Egypte heel moeilijk te verslaan. Krijgen weinig doelpunten tegen, maar scoren zelf ook moeilijk. Argentinië maakt nog geen indruk dit WK, of niet veel indruk dit WK. Weinig snelheid, weinig dynamiek, weinig creativiteit. Hangt allemaal heel erg op Messi. Nou, zo zit je je voor te bereiden. En dan de eerste minuten, dan zie je een Egypte wat enorm naar voren aan het spelen is. Heel veel druk naar voren zet. En na een kwartier ook op een 1-0 voorsprong komt. Goede goal van centrale verdediger Yasser, die vrijgelaten werd door de uitverdediger van Ajax, Martinez. Ja, Egypte ging natuurlijk totaal uit zijn stekker. Die deden alsof ze wereldkampioen waren geworden. Ja,
11: kan me niets meer voorstellen.
15: Dat begrijpen we allemaal, denk ik wel, want dat was natuurlijk een enorme stunt. 4 minuten later had het wel 1-1 moeten staan, want Lionel Messi die kreeg de uitgelezen mogelijkheid via een penalty. Weer een penalty, want hij had er ook al eentje gemist tegen Oost. Nou, gaat hij weer achter de bal staan. Mist gewoon weer. Er was wel het moment dat de keeper van Egypte zichzelf voor het eerst liet zien. Shobir, die uitblonk zeker in de eerste helft. Messi heeft nu 8 penalties genomen op WK's en heeft er 4 gemist.
11: Jeetje.
15: Ja, je zou je toch afvragen of je misschien iemand
16: anders niks van die gozer
15: zou moeten

0: Nou ja, hij kan een heleboel, maar dit toch echt niet zo heel goed, nee. Toch? Ja. Goed, ja, dat was een beetje de eerste helft waar Argentinië ook nog wel wat kansen kreeg. En in de tweede helft zag je toch dat Egypte vooral aan het tegenhouden was, maar dat hij best wel oké deed. Argentinië wat slordig was aan de bal, maar ook in de mogelijkheden. En vervolgens zie je toch dat Argentinië een soort belegering gaat doen, uiteraard, op het doel van Egypte. En dat Egypte via een razendsnel perfect uitgevoerde corner ook nog op 2-0 komt. Die na heel lang VAR-beraad, scheidsrechter naar het scherm, uiteindelijk werd afgekeurd. Nou, dat is nog wel iets waar we denk ik de komende dagen wel weer over gaan napraten.
1: Dit was voor de complottheorie, dat is dit honing.
0: Ja, want het ging namelijk zo dat er ver voor dat doelpunt was er een moment dat er een overtreding zou zijn gemaakt door Egyptische middenvelder. Ja, de vraag is dat echt een overtreding en moet je daar dan zo voor fluiten? Nou, uiteindelijk vond dus de VAR vond van wel en dat vond de scheidsrechter ook. Dus die 2-0 ging niet door. Maar een paar minuten later, eigenlijk precies hetzelfde moment, weer zo'n snelle corner, weer perfect uitgespeeld. 2-0. Ja. Ja, en dan denk je toch, 11 minuten voor tijd.
2: Het is wel klaar, hè?
0: Dit is het wel.
2: Dacht jij dat ook al, Robert?
1: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ondanks dat Argentinië wel de betere ploeg was in deze wedstrijd. Want Egypte leunde erg op zijn verdediging en had spaarzaam een countertje. Maar op het moment dat het 2-0 wordt en Messi totaal nog niet gezien in deze wedstrijd, zelfs met een gemiste strafschop, ik denk het is klaar. We gaan een sensatie beleven. Ja. Maar goed, uiteindelijk liep dat toch anders.
3: Ja, dus zag je ze iets anders doen op een gegeven moment?
1: Ja, zeker wel, want de coach van Argentinië greep in. Wisselde nogal wat aanvallende spelers. Gingen echt vaak bang spelen. En je zag ook aan het gedrag van de Argentijnen dat er wel iets op het spel stond. Mm. Dat veranderde absoluut.
3: En heb jij een Messi gezien die ze op sleeptouw nam, Suze?
0: Tot 10 minuten voor het einde helemaal niet. Toen wel. Want het leek wel alsof hij een soort extra batterij kreeg. Dus hij zette zichzelf helemaal aan. Een paar geweldige acties waarin die anderen vrij voor de keeper zetten, dan wel een kans gunde. En uiteindelijk was hij ook de maker van de 2-2. Gewoon weer een goede goal. En daar heb ik ook een Messi gezien die ik heel zelden heb gezien. Want ik heb die man een hoop doelpunten zien maken. Een hoop belangrijke doelpunten zien maken, maar de blijheid zo die toen bij hem ontsprong of zich openbaarde, was echt niet normaal. Wat een opluchting dat was. En uiteindelijk viel dus die 3-2 ook nog. En na het laatste fluitsignaal ook gewoon de tranen. Hè,
3: huilen! Ja, enorm huilen!
0: Je staat in de achtsignalen.
1: Ja. Het was niet dat hij even van de emotie wat traantjes plinkte, maar hij stond echt gewoon een kwartier na de wedstrijd stond hij nog steeds te huilen langs de kant van het veld.
2: Dat geeft even aan hoe diep het zit allemaal. Hè? Ja. En hoe graag hij die wereldtitel wil prolongeren. Maar of dat gaat gebeuren is natuurlijk de vraag, want ze moeten nu gaan spelen tegen de winnaar van die wedstrijd die nog komen gaat, tussen Zwitserland en Colombia. Nou, we hebben gezien dat ze grootst mogelijke moeite hadden met Kaapverdië en dus nu ook weer met Egypte. Wat denk jij? Is het nog steeds een potentiële wereldkampioen, Suze?
0: Ik denk dat Argentinië altijd een potentiële wereldkampioen is met deze selectie. Maar als je even naar die wedstrijd vandaag kijkt, er staan gewoon 9 jongens bij Egypte in die in de Egyptische competitie spelen. Die spelen bij Al Ahil of Pyramids FC. Ja, dat zijn dan de namen die dit zijn. En tegenover Argentinië, wat natuurlijk van grote sterren aan elkaar hangt. Maar goed spelen ze niet. Maar je ziet dus ook dat ze ook heel moeilijk te verslaan zijn.
2: Ja.
0: En dan zo kan je natuurlijk ook wereldkampioen worden. Maar ik vind dat ze vergeleken met Frankrijk en in iets mindere mate Spanje wel een veel mindere indruk maken. En dat ze veel te veel moeite hebben met dit soort toch wat beperkte ploegen.
2: Ja, want het wachten is natuurlijk op een echt grote tegenstander voor Argentinië. Dan kunnen we ze echt gaan meten misschien.
0: Ik weet niet of dat zo is eigenlijk.
2: Nee?
0: Want je ziet dat ze toch in een kant van een schema zitten. Dat de echt grote tegenstander misschien pas in de finale zou komen.
1: Ja, Engeland kunnen ze.
0: Engeland kunnen ze.
3: Halve finale.
0: Dat beschouwen we als een echt grote tegenstander.
1: Dat vind ik dan wel de ouderwetse Falklands gaan we terug naar.
0: Ja, ja. Nee, sowieso. Uit alle historische connotaties komen weer helemaal boven. Dan zou dat Engeland moeten zijn. Maar Zwitserland, Colombia. Ja, je ziet niet zomaar gebeuren. Ik vind het gewoon echt niet indrukwekkend wat laten zien tegen beperkte ploegen.
2: Nee, dat is gebleken. Dankjewel, Suze. Over Argentinië, nipt gewonnen van Egypte.
3: Door het oog van de naal.
2: Ja, zo mag je. Nou, vind ik een mooie zin.
3: Zou je ook kunnen zijn.
0: We laten allemaal even door over die VAR.
2: Ja, die VAR, ja.
0: Zo.
3: Goed, hebben ze bij Wimbledon ook een VAR, Mark Brasser?
4: Hawkeye. Nee, dat doen ze niet meer aan. Ja, Hawkeye, dat elektronisch, hè, allemaal. Ja. Lijnrechters en zo zitten er natuurlijk ook niet meer.
3: Ja.
4: We zitten aan het begin van de derde set. Ja, het zijn ellenlange games. Die eerste twee sets duurden bij elkaar ook meer dan 2 uur. We hebben nu 2 uur en 32 minuten gesteeld. Het spel wel in de eerste set al even stilgelegen vanwege een blessurebehandeling, een medical timeout van Djokovic. Daarna ging het dak nog dicht. Ik zei het al, hè, naar set 2, waar Djokovic niet blij mee was. Het was ook een mededeling van het dak gaat dicht. Het werd niet gevraagd aan de spelers van vinden jullie het goed allebei dat het dak dicht gaat. Nee, het was eigenlijk een mededeling. En Djokovic, en daar had hij wel een punt, die zei van ja, maar luister, het hele toernooi is het dak een uur later dicht gegaan. Dus waarom zouden we het nu al dicht doen? En ik snapte Djokovic wel, want Djokovic is degene die een nadeel heeft bij een dicht dak. Want dan wordt de baan toch ietsje vochtiger. Je krijgt indoor tennis. Als de baan wat vochtiger wordt, wordt die ietsje sneller. Ja, en dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van Félix Auger-Aliassime. De jongere speler die aanvallend wil spelen. Djokovic wil die rally nog wel aangaan. Die is wel gebaat bij een iets tragere baan. Nou ja, en, maar goed, hoe het uitpakt gaan we zien. Door Djokovic wel op een 1-0 voorsprong. En maakt het Auger-Aliassime in zijn service game bij die stand van 1-0 ontzettend moeilijk. En heeft zelfs al een paar breakkansen gehad. Dus Djokovic kan eigenlijk wel onder alle omstandigheden uit de voeten.
3: Ja, de winnaar van deze partij komt tegen Sinner uit, hè?
4: Ja, inderdaad. Sinner vanmiddag die had het een stuk makkelijker met Jan-Lennard Struff. De verrassende Duitser, 36-jarige Duitser in de kwartfinales. 3 sets voor Jannik Sinner. Begon wat Struff aan de partij. Uiteindelijk stond hij er aan het einde van de sets toen hij er moest staan. Werd gedurende de partij wel beter. Ging vooral heel goed serveren. Speelde een perfecte tiebreak in de tweede set. Deed hij echt helemaal niks fout. Hield dat goede spel vast in de derde. En hij staat dus in de halve finale. Ja, en deze partij, daar zal Sinner misschien met een schuin oog naar kijken. Die mag voor hem natuurlijk nog wel een paar uur duren. Want alle energie die deze twee nu hier verspillen is allemaal in zijn voordeel.
3: Ja, precies. Nou, dan hebben we het over de kwartfinales. Er moest nog 1/8 finale worden afgemaakt ook vandaag. Dat was Zverev tegen Lehecka.
4: Ja, Zverev Lehecka inderdaad. Ja, afgebroken gisteren. Ja, gisteren afgebroken. Ze hebben een curfew hier. Hè. Na 11 uur Britse tijd mag er niet meer getennist worden op Wimbledon. Dan gaat onherroepelijk stoppen ze ermee. En nou, dat was gisteravond het geval. Zverev stond voor 2-0 sets. Verloor de derde set, maar pakte hem uiteindelijk in 4 sets. Wel een nadeel natuurlijk. Gisteren gespeeld, vandaag terugkomen. Morgen moet hij dan terugkomen voor zijn kwartfinale. Dus hij gaat dan achter elkaar gaat hij spelen. Zijn wedstrijden gaat hij dan spelen. En dat is ja. Geen rustdag dan meer voor hem.

0: Sophie Tucker met Summer in New York.
1: De vierde etappe van de Tour de France was er eentje voor de vluchters.
2: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
3: Oh, het is misschien wel 40 graden. Het is 148 kilometer. Vier keer klimmen. 34 man voorop.
4: Het zonnetje op ons hoofd.
5: Is verantwoord om zo te koersen?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het niet. We hebben een hitteprotocol, maar ik denk dat die ergens ver in een hoekje ligt.
4: De toeter en de waterscooter, et cetera.
7: Molenaar pakte de 2 punten en heeft er nu in totaal 8 in het bergklassement. Hij ligt er nog 4 achter op Baudet.
4: Het spel, kortom, is op de wagen om die wielerterm nog maar eens te gebruiken. En daar gaan we nog zo'n 2 uur heerlijk van genieten, want het is nog 80 kilometer naar voren.
7: De bergpunten verzamelende Molenaar maakt grote kans op de rit.
4: Door die hitte, we rijden in de bak over.
7: Ben je er klaar voor? Oeh, het groepje wordt kleiner en kleiner. En Quinn, Will en

0: in zijn eentje. Suizend door de bocht. Rode driehoek gepasseerd. Vartsek blijft machtig kopwerk doen. Nu moet Pedersen het gaan afmaken.
1: Dit is kat in het bakkie voor Mats Pedersen. Dit mag eigenlijk niet fout lopen.
0: Gaat hij het dan doen? Natuurlijk gaat hij het doen. Mats Pedersen, oud-wereldkampioen.
1: Dat is een hele lange sprint en Pedersen nu al onweerstaanbaar aan de leiding.
0: Groot, imposant, razendsnel. Mats Pedersen, à la Pogacar, zo hé.
2: En wat een zegen voor deze ijzervreter. Pedersen wint.
0: Meters weg van de negen anderen. En boekt hier het majestueuze overwinning in het voorjaar.
3: Ja, de superlatieven die schoten tekort als het gaat om Mats Pedersen, want die wint met ongelooflijk veel overmacht de sprint van de vluchters, wint zijn eerste etappe, deze Tour de France. Torsten Trein is de nieuwe gele truidrager. We gaan erover praten met onze analist ter plekke, Robert Gezing. Goedenavond, Robert.
4: Goedenavond.
3: Ja, we hoorden van alles over de hitte, hè? De bak over de 40 graden, het hitteprotocol. Hoe warm was het daar? Hoe voelde
4: het
3: aan?
4: Ja, het was heel erg warm. Ja, het was heel erg warm. Het was voor die mannen denk ik nog een stukje lastiger dan voor ons natuurlijk. Maar ook daar bij de finish stond je onder een parapluutje en was het ook al eigenlijk bijna niet meer te doen.
3: Kan je nagaan. En ja, wat doet dat dan met een renner, vraag je je af? Hè? Jij weet er alles van.
4: Ja, nou ja, kijk, die jongens die zijn natuurlijk goed getraind. Hè? En ze weten ook wel hoe ze ermee om moeten gaan. IJs, water. En ja, uiteindelijk dan is het wel te doen, bleek het vandaag. Maar de etappeverloop hielp daar ook een beetje bij. De kopgroep was vrij snel weg. Dus de mannen die het heel erg lastig hadden, die hadden wel een kans om eventjes op adem te komen.
3: Ja, want is het gevaarlijk trouwens met die extreme hitte rijden?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd gevaarlijk. En ik neem aan dat natuurlijk, het zijn allemaal professionals en er zijn doktoren bij elke ploeg. En als het echt niet gaat, dat die mannen daar ook wel de hulp opzoeken van hun medische team. Maar je moet het altijd wel een beetje in de gaten houden, ja.
3: Ja, want we hoorden ook het woord hitteprotocol vallen. Zijn er bepaalde regels dan als je aan het racen bent in die hitte?
4: Er zijn wel bepaalde regels en die moet je me niet exact vragen. Maar het komt er wel op neer dat als de omstandigheden echt te gek zijn, dan zijn er wel bepaalde dingen die veranderd kunnen worden. En het zou onder andere het inkorten van de race zijn of in ieder geval rekening houden met. Nu was er een kleine handreiking vanuit de organisatie. En dat was in dit geval één extra motor die wat meer water aan de renners gaf.
3: Maar zo,
4: ja, dat is over het algemeen waarschijnlijk niet helemaal voldoende als je echt daar half aan de koortsachtige temperaturen zit.
5: Je moet je niet te veel verwennen, hè?
4: Nee, ja, kijk, ja, het is heel wisselend. Hè. Je hoort natuurlijk sommige jongens die klagen ontzettend erover, andere jongens niet.
5: Ja.
4: Ik vertel al, ja, het heeft soms ook een beetje te maken met wat voor dag het is. Als jij een kopman hebt die de Tour kan winnen. Ja, dan stapt zo'n hele bus vol moraal. Stapt zo'n hele ploeg vol moraal uit de bus. En dan hebben ze er zin in.
5: Ja.
4: En die hoor je vaak niet klagen. Maar als het zo'n tussenrit is waarvan je denkt, verdorie, ja, we hebben eigenlijk geen kans om te winnen en we rijden hier maar een beetje. Ja, dan is het natuurlijk twee keer zo erg. En
5: ja,
4: dat is natuurlijk ook wel iets wat vaak gebeurt.
5: Er gebeurde ook niet heel veel, toch, los van die vlucht?
4: Nee, ja, het was een hele grote vlucht. En daarachter vond Pogacar, die later ook aangaf dat hij vanochtend bij de start ook al zich niet heel erg lekker voelde in die hitte. Die vond het wel goed om die trui uit handen te geven aan Torsten Trein. En die doet het eigenlijk nu voor de tweede keer. In de Vuelta lukte het hem ook om vanuit een ontsnapping de trui te krijgen. En nu heeft hij ook de leiderstrui in de Tour. Dus ook wel die moet daar toch een neusje voor hebben dan, lijkt mij.
5: Ja, en een neusje voor een sprint heeft hij Pedersen, hè? Want die maakte wel een harde sprint van.
4: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk ook in een sprint, in een massasprint, is dat een van de betere sprinters in het peloton. Alleen deze Pedersen zelf kan natuurlijk ook nog best wel een heuvel over. En het parcours was lastig. Er zat nog best wel een pittige laatste tweede categorie klim in. Maar ook daar bleef hij eigenlijk gewoon bij de betere uit die 35-mans kopgroep. En met nog twee ploeggenoten bij zich ook nog, was het eigenlijk een gewonnen race, zo gezegd.
5: Ja, nou die was hij ook vooral heel erg dankbaar, die ploeggenoten.
6: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this, then it's even more incredible.
7: Yeah, because you were in charge as a team and you planned it very well, I believe, because Stefan de Jong told us that you planned this to do this today.
6: That was definitely the plan, but it's not easy to execute to get three guys in the break like this. So it was nice to see them when the break took form. And yeah, I know those two machines, you know, it's basically impossible to to use them too much on a stage like this. And they were insane the whole day.
3: Ja, hij dankt dus inderdaad zijn teamgenoten. Hij zegt ook, hè, we hadden weliswaar een plan, maar je moet het vervolgens ook nog wel uitvoeren. En dat deden die twee ploeggenoten voorbeeldig. Pogacar verliest dus zijn gele trui. Deed hij dat uiteindelijk ook niet een beetje expres, denk je, Robert?
4: Ja, hij zal het niet zo erg vinden. Ik denk als je voor de eerste keer in een gele trui staat, dan houd je het liefst zo lang mogelijk vast. Maar voor hem is het niks nieuws. En hij vindt het maar wat fijn om niet naar de controle te hoeven na die tijd. Of niet zo lang daar te hoeven zitten elke dag. En al dat soort dingen. Media, het kost echt heel veel tijd. En dan kan die lekker wat meer uitrusten en lekker meer afkoelen na die warme dagen zoals vandaag.
8: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
9: Oh, and this is true.
10: De renner van de dag.
11: Extraordinair nummer Thomas Vauclair.
3: Ja, het is een mooi bruggetje naar de renner van de dag. Want Pogacar levert dus die gele trui af aan Thorsten Trein. Dat is wat jou betreft de renner van de dag. Want voor hem kwam ook een droom uit.
12: Ja, yeah, it's obviously been a dream since I was a small cyclist. So it's quite a nice experience, I would say.
7: How was today? Today you were in the lead of the race. Obviously you were dreaming also during the day.
12: I was, to be honest, it was warm. It was really warm. I was mostly thinking about how to stay cool. And then when you realize you have the possibility to have in yellow, yeah, you just enjoy.
3: Ja, een coole Noor was het uiteindelijk. Met dus inderdaad dat neusje voor die leiderstrui, hè, Robert. Wat maakt hem tot zo'n leiderstruipakker, zeg maar?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou wel willen weten wat er precies achter zit. Maar het is in ieder geval gewoon heel erg goed gespeeld van hem. Slim gedaan om daar mee te zitten. Natuurlijk moet je een beetje geluk hebben, zeker op 35 man. Want ja, de kans is natuurlijk ook dat er nog iemand bij zit die nog een klein beetje beter geplaatst is. Maar ja, hij doet het ook verder best goed. En hij kan hier best nog wel een aantal dagen deze trui vast blijven houden.
3: Ja, wat maakt hem tot zo'n bijzondere renner?
4: Nou ja, hij heeft natuurlijk een stukje historie. Hij kwam al bij Uno X vandaan, is toen ziek geweest.
3: Kanker gehad, hè?
4: Ja, teelbalkanker. En dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En hij heeft nu weer via Bahrein een paar jaar is hij weer terug bij Uno X. En nu kan hij ze op een heel mooie manier hun eerste gele trui geven. En ze bedanken voor al het vertrouwen in hem. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien.
3: Ja, en de derde Noor ooit. Ook mooi dat zijn teammanager de eerste was. Hè, de eerste Noor, Thor Hushovd. De kans bestaat natuurlijk wel dat hij hem gaat behouden. Want morgen weer een dag een sprintetappe verwachten ze eigenlijk. Hè? Dus dan zou je zeggen, nou, dat biedt kansen.
4: Ja, zeker. Morgen zal geen probleem zijn. Maar ook bergop gaat die jongen nog best wel lang mee. En die gele trui die gaat het vleugels geven. Dus ik denk dat hij nog wel een paar dagen mee om de schouders kan rijden.
3: Nou, mooi. Onthoud die naam dus. Thorsten Trein, die gaan we nog veel horen de komende dagen. Dankjewel, Robert Geesink.
5: Extra water dus voor de renners. Ja, want het is hartstikke heet. Maar dat is niet alleen voor de renners, maar ook voor degene die bidons moeten vullen en aanreiken. Een bijdrage van Jan Kees van der Kun.
13: Guys, we gave 50 bottles. Can someone drop some bottles somewhere for us? We're running out.
14: Oud-wielrenner Servaas Knave moet zijn auto tijdens de etappe meerdere keren opnieuw laten bevoorraden.
13: Hendrik, can you ask Pieter that they prepare some bottles for us? Already filled bottles. And then at a certain moment put it on the side of the road again. Because we have 10 left.
14: Hij doet namelijk in de neutrale wagen achter het peloton de hele dag niets anders dan bidons aangeven.
15: Ja. Hold on. Heb je nog? You're welcome. Watch out, hè.
16: Two.
15: Breek mijn arm niet, hè.
14: Zo, even op adem komen nu, hè, Servaas?
13: Ja, inderdaad, ja. Het was even heel hectisch, ja.
14: Wat gebeurde nou ineens allemaal tegelijk?
13: Nou ja, het was super lastig. En er waren geen ploegleiders meer. Die waren nog niet door. Dus, en toen werd er in de radio gezegd dat Shimano bidons heeft. Dus toen kwamen in één keer alle renners bij ons bidons halen. Dus, maar ja, dat is op zich prima, want daar zijn we op voorbereid. Maar 60 bidons in een kwartier geven was wel even een uitdaging.
14: Maar ook langs de kant moet er natuurlijk flink gedronken worden. Want urenlang zitten de wielerfans, het zijn er wel een stukje minder dan gebruikelijk, in de slopende hitte. De sfeer die leidt er niet onder. En ook hier wordt gedronken. En dat is niet alleen water.
17: Beaucoup de soleil, il fait très chaud, grosse canicule. C'est pour ça qu'on boit un petit peu de bière.
14: Kijk, het waait toch een beetje, want deze vlag wappert prachtig.
18: Ja, prachtig, hè? Dat dacht ik. Ja.
14: Holland staat er duidelijk op.
9: We moeten ons wel laten zien en laten horen.
14: Dat is gelukt. Maar nu nog het overleven van deze hitte. Dat is geen sinecure.
9: Nou, we hebben een parasolletje mee. En lekker koel water. Dus dat gaat helemaal goed komen.
14: En u heeft een mooi hoedje gekregen uit de reclamekaravaan. Ja. Dat komt heel goed van pas.
10: Dat komt zeker goed van pas. We hadden wel een hoedje mee, maar dit is natuurlijk leuker.
14: Het is hartstikke leuk. En u bent helemaal goed voorbereid. Wat is er allemaal meegenomen?
10: Deze in de folie. En we hebben hier met koelelementen. Ach, we zijn helemaal goed voorbereid.
9: Ja, en pakjes drinken.
10: Pakjes drinken.
9: En in de auto ook nog, straks voor de terugweg.
14: Oh, dat zal lekker warm zijn dan.
9: Nou ja, maar beter warm water dan geen water.
10: Wat hebben we nog meer? Parasolletje, twee lekkere stoeltjes. Het komt helemaal goed.
14: Ze kunnen u niks meer maken vandaag?
10: Nee, niet vandaag. Nee. En als je zo dicht met vakantie hierbij bent, dan moet je daar toch even van profiteren.
14: Dit is toch echt eigenlijk gekkenwerk?
9: Ja, in wezen wel, in wezen wel. Maar je moet erbij zijn, hè? Dit kun je toch niet laten lopen?
16: NPO Radio 1.
3: Jan-Kees van der Kun, helemaal een koelelement. We gaan verder met het NOS-journaal, Jurjen Boekraat.
18: Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een verkrachting uit 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. En een dorpje aan het Como-meer in Italië is het zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakt toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden.
19: Langs de lijn en omsteken.
3: Zo dadelijk om 10 uur alweer de volgende WK-wedstrijd. Die gaat tussen Zwitserland en Colombia.
19: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
5: Ja hoor, we zitten er weer in hoor.
20: Sander
5: de Kramer, je deint er lekker mee.
20: Heel veel oranje liedjes die we niet meer horen.
5: Nee,
20: helaas.
5: Laat maar zitten. Zwitserland, Colombia. Welke doen we?
20: We gaan Zwitserland doen. Okay. Hometown van de FIFA, dus best een belangrijk landje. En laten we daarom gewoon serieus beginnen met het volkslied. Dat is wel statig bekijken, jongen.
5: Ja, Robert Maaschat heeft de hand op zijn hart.
20: Kijk eens. Ja, het is de Zwitser psalm, de Zwitserland psalm, met zinnen zoals: als de Alpengletsjer kleurt, zie ik je in de Stralenzee. En een gebed tot God om hulp. En dit is pas in 1981 het volkslied van Zwitserland. En het is best fijn dat het veranderd is, want de vorige die heette Roefst du mein Vaterland. En die kon je aardig in de war maken.
21: Roefst du mein Vaterland?
20: Ja, dat zeg ik, in de war.
3: Ja, dat is een heel ander volkslied, joh.
20: Ja, dit is gewoon God Save the Queen.
5: Laat het ze niet horen dan.
20: Nou, precies, laat dat. Dit is veel beter bij Engelse volks.
5: Klopt, dank voor deze correctie, Robert.
20: Ja, dat is een goeie, ja.
3: Hey, Sander, hoe hebben die Zwitsers het eigenlijk tot nu toe gedaan op die WK's?
20: Nou, in het grijze verleden best aardig. In 1934, 38 en 54 haalden ze de kwartfinales. Maar verder valt op dat ze heel vaak in de achtste finales uitvlogen. En daar zijn ze vanavond dus weer in beland. Ze willen natuurlijk dolgraag ook weer eens verder komen. En daar kunnen ze wel wat muziek bij gebruiken. Zoals het nummer Hop Zwits uit 2006. Ja, dit is geen gejodel, jongens.
3: Nee,
20: dat zou je verwachten ook, hè. Jodel is
3: Zwitserland.
20: Heerlijk punkbandje. QL samen met Polo Hofer, dat is een echte volksrocker. Die vooral zingt in het Bern-Duits. Want in Zwitserland spreken ze 4 verschillende talen. Duits, Frans, Retoromaans en Italiaans. En daarom heb ik hier nog een andere versie voor je. Een lekker tempo in, toch, jongens?
5: Ja, prima. Voor de
20: Ja, in 2006 hielp het allemaal niet. Toen vloog Zwitserland er ook in de achtste finales uit. Ze verloren van Oekraïne na strafschoppen. Maar daarmee hebben ze wel een record gevestigd. Zwitserland is het enige land dat uit het toernooi werd geknikkerd zonder ook maar één tegendoelpunt te hebben gekregen. De Zwitsers hadden trouwens ook wel hele goede keepers, dat weet jij Robert. Maar misschien wel de bekendste Zwitserse keeper was Jaan Sommer. Die stopte op het EK 2021, dat weten jullie nog, die penalty van Mbappé. En in het volgende liedje, Zwitser Nazi, wordt hij bezongen met zinnen als Oeze noemere ijs in goal is ons graniet. Daarin gien en klare ziek is oezes faziet. Daar heb ik aardig op getraind, moet je zeggen. Eigenlijk zegt hij, onze keeper die staat vast in het doel. Hij is van graniet. En daarom juist ligt de winst sowieso voor ons in het verschiet. Luister maar.

0: een bepaald gevoel.
1: Ja, dat klinkt een beetje gek. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is eigenlijk gewoon de afkorting voor Nationaal Mannschaft. Oftewel het nationale elftal. In dit liedje kwamen trouwens bijna alle Zwitserse helden voorbij. Hij zong bijvoorbeeld als de keeper van Graniet is. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar één ding zijn. De link naar de Zwitserse voetballer Granit Xhaka. Maar de zangers van Tchouli, die pakten het wat eenvoudiger aan.
2: Ja, ja. Kennen we ook wel, hè, jongens.
3: Kan je ook nog verder draaien bij de apres-ski als het WK is.
1: Zo is het zeker. Ja, aus geile Siege betekent eigenlijk gewoon allemaal toffe gasten. Het is een beetje een rippel van Theo Rijtsma's. Dit is een goed stel, hoor.
2: Hey, wat is dat dan voor een man, die Tchouli?
1: Ja, Tchouli is echt een party animal. Overal in Zwitserland kom je hem tegen op feesten en partijen. Eigenlijk zou je zeggen, waar staat hij niet op op welk feest is hij niet te zien? Hij doet meer dan 100 optredens per jaar. En ik denk dat er heel wat apres-ski-avondjes bij zitten. Ondertussen was ik ook benieuwd of er nog echt een bekend Zwitsers liedje omgeturnd is tot voetballiedje. Net zoiets als Bloed, Zweet en Tranen bijvoorbeeld. Nou, dat was niet zo makkelijk. Maar ik kwam uiteindelijk uit in het dorpje Adelbode in Berner Oberland. Al in 1950 werd er een zekere Lize bezongen om de toeristen te vermaken. En dat is nu een van de bekendste voetbalnummers. Dit klinkt wel Zwitsers, toch, jongens? Nou, dit was de rockversie. En als je dan denkt, dit is wel lekker stevig, nou, dan heb ik nog deze voor je.

0: Hoe lang wil je het laten staan?
1: Ja, ik krijg een beetje van die wintersport vibes. Maar...
0: Zo is het. Zo is het wel.
1: Ja, toch?
2: Beetje klakken met die hakjes en zo. Ja. Ja. Heb je ook nog een nummer gevonden dat er echt bovenuit steekt, Sander?
0: Jazeker. De grootste hit is Bring and High van de Zwitserse zanger Bashi. Nou, Bashi heeft heel wat hits op zijn naam staan. Maar dit is echt het lied als het gaat over het nationale elftal. Bring and High betekent breng het thuis. Een beetje de Zwitserse versie.
2: Oh, ja.
0: Dus van It's Coming Home. Oh. En Bashi wilde in dit liedje de voetbalsfeer in een stadion vangen. En ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Is het hem gelukt?
3: Ja, als je het idee hebt dat er zo'n legioen aan het meezingen is, dan heb je al snel een stadiongevoel,
0: ja,
3: natuurlijk.
0: Dit is wel echt het koorzalen gevoel. Het is een heerlijk nummer. Maar daar dacht Luigi Ponte van de Zwitserse scheidsrechtersbond heel anders over. Bashi zingt namelijk ergens: Shiri, I weiß wo dies auto stoot. En dat betekent scheids, ik weet waar je auto staat. Luister eens mee. Scheidsrechter, ik weet waar je auto staat. Ja, dat werd door de scheidsrechters niet bepaald gewaardeerd. Zo, zoals je hoort, zit het er nog steeds in. Gelukkig doet hij meteen daarna wel een gebedje in het lied. Dus dat verzacht het leed wellicht misschien een beetje. Dan gaan we eruit met een heerlijke kraker. Echt een zanger à la Walter Kroes. Rotwis van de zanger Daan.

0: Oh, die Stefane? Ja, ja.
1: Ja. Ah, dit is een lekkere meedijnen, toch? Dit is een knijter van een hit. En het moet straks wel gaan lukken als je dit hoort tegen Colombia. Hoewel, luister op onze site maar even naar de muziek van Colombia. Dat is ook geen slecht
0: rijden. En dat is een heel ander iets. Ik moet wel zeggen, het is wel divers, zou ik maar zeggen, Zwitserland.
1: Het is heel divers,
0: zou ik maar zeggen.
1: Maar waar is het jodelen?
0: Ja.
1: Dat doen ze dus niet.
2: En koeienbellen.
0: Nou, dan moet je een landje verderop zijn, denk ik.
1: Misschien kunnen we samen wel iets bedenken.
2: Ik denk dat wij wel een aardig nummertje
1: kunnen. Wij komen met een aardig nummertje.
2: Gewoon gesselen.
1: Weet je nog?
2: Daar gaan we mee beginnen.
0: Bij het volgende WK. Ik ben
1: een paar keer hier door de studio gegaan, hè?
0: Daarom. Dat viel me tegen dat dat nu niet gebeurde, man. Over 4 jaar, dan zien we jullie beiden terug. Dat is goed.
1: Zo is het, jongens.
0: Sander, dankjewel. Inderdaad, op de site zijn al die liedjes van onder andere Colombia, de tegenstander van vanavond, te luisteren.
3: Hoe is het inmiddels op Wimbledon, die partij tussen Ogier Aliassim en Djokovic, Mark?
4: Nou, het gaat goed met Novak Djokovic. 5-2 staat hij voor in de derde set. Hij heeft Ogier Aliassim, ja, eindelijk zou je zeggen, een keer gebroken. 0 uit 8 stond hij op zijn breakpoints, Djokovic. Tot aan de stand van 3-2 in de derde set. 1-1 is het in sets. 3-2 was het in die derde set in het voordeel van Djokovic. En toen was het Felix Ogier Aliassim die ging serveren. En toen wist Djokovic eindelijk een keer een breakpoint te benutten. Ging naar 4-2, vervolgens naar 5-2. Ja, Djokovic die mag dan niet helemaal blij zijn geweest met die beslissing om dat dak dicht te doen. Niet dat hij woedend was. Hij was misschien een beetje verongelijkt. Een klein beetje boos misschien. Maar ik denk wel dat die break, die lange break, want dat duurt wel even 20 minuten, 15, 20 minuten voordat dat dak helemaal dicht is, moesten de spelers weer inslaan. Die break heeft hem denk ik wel goed gedaan. Want hij speelt na die break een stuk beter. Het zijn lange sets. Ik zei het eerder al, we zijn bijna 3 uur onderweg en we hebben nog geen 3 sets gespeeld. Dus een lange partij. We zien af en toe ook lange rallies. Djokovic natuurlijk 39 jaar, dat weten we. Een stuk ouder dan de Felix Ogier Aliassim. Ik heb al verteld van die blessurebehandeling. Maar door die break is hij misschien toch even wat tot rust gekomen. Heeft hij weer wat energie kunnen tanken. En dat zien we nu in de derde set waarin hij 5-2 voor staat. En waarin Felix Ogier Aliassim, de Canadees, de nummer 3 van de plaatsingslijst, zijn service moet houden om in die set te blijven. 40-30 in het voordeel van Aliassim. Dus 1 puntje nog heeft hij de game binnen. En dan gaat Djokovic serveren voor een 2-1 voorsprong in sets.
3: Nou ja, als we dan toch op Wimbledon zijn, een tennissprookje van wildcardhouder Arthur Ferry gaat nog even door. Gisteren won hij van de Bulgaar Dimitrov en hij staat als eerste Brit met een wildcard ooit in de kwartfinale. Dat betekent trouwens gratis kaartjes voor het leven, dus dat heeft hij al gewonnen. De Nederlander Jeroen Benaar is sinds een jaar coach van Arthur Ferry en begeleidt de Brit ook dit toernooi. We spraken nu eerder vandaag over dat sprookje, want ja, een fairy tale, dat mogen we het wel noemen, toch?
5: Ja, uiteraard is het wel een wat je beschrijft, een sprookje. En iets wat ook een droom voor mij als coach. Maar ook uiteraard voor de speler waarmee ik werk, Arthur. Het zijn momenten waar je hard voor traint, waar je hard voor werkt, waar je eigenlijk alles voor opgeeft om dit te bereiken. En dat dan nu tot uiting mag komen, dat is. Dat is geweldig. Ik kan het eigenlijk nog niet echt onder woorden brengen.
3: Heb jij gelijk al de potentie gezien van die jongen toen je met hem ging werken?
5: Nou ja, eigenlijk wel. En dat is natuurlijk nu heel makkelijk om te zeggen van ja. Hij heeft een kwartfinale. Dat hij het potentieel heeft om een kwartfinale op een Grand Slam te halen, zeker. Maar omdat dat zo snel gebeurt, dat is nogmaals, dat kan ik niet echt onder woorden brengen. Dat is inderdaad een sprookje. Maar je ziet wel degelijk dat hij bepaalde kwaliteiten heeft om in potentie een hele goede tennisser te worden. Zeer zeker.
3: Ja, want wat is een kracht, vind je?
5: Wat is zijn kracht? Hij beweegt heel goed, kan heel goed retourneren, kan de ballen snel nemen, heeft veel mogelijkheden. Dus het is niet zomaar, hij heeft alleen een backhand of alleen een voorhand. Hij heeft veel mogelijkheden om dingen, zal ik maar zeggen, in werking te zetten. Een goede hand, wat slice. Nou ja, hij varieert gewoon heel veel. Dus in dat geval. Is het een complete speler waar uiteraard nog veel aan gesleuteld en bijgeschaafd moet worden. Dat laat dat duidelijk zijn, maar ja. Het is zeker iemand met veel potentie.
3: En wat is het voor jongen om mee te werken? We weten natuurlijk van Engeland, daar had je altijd Grumpy Andy Murray en je had Gentleman Tim Henman. Zit hij daar een beetje tussenin of neigt hij naar een van die twee?
5: Nou, niet echt. Het is eigenlijk gewoon Arthur Ferry. Het is een hele rustige jongen. Iemand waar je heel makkelijk, vind ik, persoonlijk mee kan samenwerken. We hebben een goede band op de baan. We hebben een hele goede band buiten de baan. Ik denk dat dat ook belangrijk is om om, ja, je bent toch veel met elkaar bezig. En het is iemand die veel vragen stelt, kritisch kan zijn. Maar uiteraard, dat is heerlijk voor een coach. Omdat dat de coach ook scherp houdt. En op het moment dat hij, ja, dat hij zo'n soort van overtuigd is of dat hij de waarde van inziet, dan stelt hij niet nogmaals een vraag en dan is het gewoon dan begint hij te werken of dan begint hij het op te volgen wat we dan tot waar we dan tot nader zijn gekomen, zeg maar.
6: Het is eigenlijk een fairy tale, maar we weten wel van sprookjes dat die doorgaans een goed einde hebben. Hij is nu in de kwartfinales, moet het gaan opnemen tegen Coboli, hè, die kennen we als finalist van Roland Garros. Hoe moet hij die partij ingaan? Hoe schat je zijn kans in?
5: Nou ja, goed, hij heeft vorig jaar, begin dit jaar ook tegen Coboli gespeeld op de Australian Open. En toen won hij in 3 sets van Coboli. Dus goed, hoe moet hij die wedstrijd ingaan? Eigenlijk hoe we eigenlijk niet anders dan anders. Uiteraard kennen we Coboli van Australië. Ze kennen elkaar vanuit de jeugd. Hebben ze een aantal keer tegen elkaar gespeeld. Dus we zullen ons goed voorbereiden op hem. Maar uiteraard gaan we uit van onze eigen kracht en proberen we voor te borduren op waar we eigenlijk de afgelopen week, maar ook vooral maanden gewoon mee bezig zijn. En proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken of te houden.
6: Ja, dat zei de trainer van Arthur Ferry, die sensatie Wimbledon, en zijn naam is Jeroen Bernaar.
0: Ja, over Wimbledon gesproken, Mark Brasser, de kwartfinale, Novak Djokovic tegen Ogier Aliassime, de derde set.
4: Ja, de derde set is gespeeld en die is door Novak Djokovic gewonnen met 6-3. Ik zei het al, die ene break van 3-2 naar 4-2. Daar zat de crux in deze derde set. Eindelijk dat Djokovic de service van zijn tegenstander wist te pakken. Heeft vervolgens goed zijn service gehouden. En zojuist bij een stand van 5-3 hem ook vrij. Nou ja, niet makkelijk, maar heeft hem goed uitgeserveerd, die set. En dat betekent dat Novak Djokovic op een 2-1 voorsprong staat in sets onder het dak. Dus indoor tennis, het dichte dak hier op het centercourt van Wimbledon.

0: Ja, we dachten aanvankelijk, Denise Denise komt eraan. Maar dit was natuurlijk gewoon Spanish Troll van Mink Teveel.
1: Ja, wat er wel aankomt is de 18e finale op het WK. Zwitserland tegen Colombia. Colombia in de vorige ronde wonnen met 1-0 van Ghana. Dat klonk zo op de Colombiaanse radio.
2: Gana el rebote, Lucho!
3: Zie, zie.
0: Ja,
3: dat zie.
0: Ah, daar komt hij hoor. 1, 2, 3.
1: En door. Grote studio's ook daar hoor ik. Een beetje geluid op het achtergrond.
0: Nou, met zoveel deelnemers vind ik het wel een beetje aan inflatie onderhevig hoor. Die goal.
4: Ik wil dat jullie ook wel een keer horen doen straks hoor.
0: Oh, dat kan best.
1: Gaan we aan Chris Robben vragen zo meteen. Of die, die commentaar doet bij die wedstrijd. Hé hey, Robert, Colombia, wat voor indruk maakt dat? Want wat moeten we daar nou van zeggen?
4: Ja, weet je, ze zijn derde geworden achter Argentinië en Ecuador in hun eigen pool voor de kwalificatie. En in alle eerlijkheid, en dat gaat misschien de mensen wel op een klein beetje wegjagen, maar ja, we zitten naar niks te kijken. We zitten natuurlijk niet naar titelkandidaten te kijken. Zowel Colombia als Zwitserland niet. En dat zijn allebei ploegen die prachtige dingen kunnen laten zien met geweldige spelers. Colombia heeft natuurlijk onder andere met Diaz. En met James hebben ze, James Rodriguez hebben ze goede spelers voorin lopen. Maar, ja.
1: Je kijkt naar uitstel van executie.
4: Nou ja, eigenlijk, ja. Weet je, het is fantastisch voor die landen. Maar ze zijn gelukkig in hun loting dat ze eigenlijk gelijkwaardige landen treffen. Want deze wedstrijd is best moeilijk te voorspellen ook.
1: Ja.
4: En dan komen ze dadelijk tegen een keer een wat grotere ploeg. En dan liggen ze er gewoon uit.
0: Ja, misschien moet je dat een beetje zien vanuit het perspectief van zo'n land. Hè. We hoorden het al, Zwitserland zit met dat achtste finale syndroom en zo. Dus als ze dan een keer de kwartfinale halen. Nou ja, dan is het land in rep en roer.
4: Absoluut waar.
0: Ja, en Zwitserland, wat verwacht je daarvan? Want ja, dat rekende dus in die vorige ronde 2-0 af van Algerije. Maar zijn ze al echt getest dit toernooi?
4: Nee, ze zijn ook nog niet getest. En ik verheug me altijd erg op Xhaka, de centrale middenvelder van Zwitserland. Die de oude rot, die al jarenlang meeloopt. Ze hebben een sterke spits. Maar dit Zwitserland kan wel goed voetballen, vind ik ook. Maar ja, wat ik al zeg, het is ook... Op het WK-niveau stijgt het niet boven een bepaalde middelmaat uit. En daarom krijg je... eventueel wel spectaculaire wedstrijden. Er kan van alles gebeuren in zo'n wedstrijd. En het zou inderdaad voor beide ploegen, op het moment dat ze zich weer kwalificeren voor die kwartfinale, zijn dat al eigenlijk hoogtepunten.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd, Robert. We gaan even naar Colombia, want daar luistert Guillermo van Doorn mee als het goed is. Goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
1: Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag voor ons.
1: Ja. Werkzaam in de bloemensector, auteur bij de website colombiaans.nl. Ja, we gaan naar niks kijken, Guillermo.
0: Ja, daar denken ze bij jou vast heel anders over.
5: Ja, daar denken ze heel anders over, inderdaad.
1: Maar waar gaan we wel naar kijken dan?
5: Ja, we gaan gewoon kijken naar een winnende wedstrijd van Colombia.
1: Ah, mooi.
5: Ja, toch?
1: Mooi. En dan kan je beschrijven waar jij zit. Hoe de sfeer is. Hoe ga je kijken? Met wie? Hoe is de stemming?
5: Ik loop net het plein op hier in El Carmen de Viboral. Dat is een dorpje ongeveer 1,5 uur van Medellín. Nou, je hoort het al. Ze hebben hier in het centrum een heel groot scherm opgezet. Ik ben hier met mijn vrouw en mijn kinderen. Nou, dit gaat los.
0: Ja, hij gaat helemaal los daar. We zijn hier al, misschien zijn ze geen titel. Nou, dat kunnen we gewoon wel als een feit stellen. Geen titelfavoriet, Colombia. Maar voetbalgek zijn ze wel, hè? Voetbalgek zijn ze wel.
5: Voetbalgek. Ja, mensen, de kids worden hier geboren met de bal aan de voet, hè?
0: Ja.
5: Dus kinderen van jongs af aan worden er met de paplepel ingegooid. En voetbal staat elke dag aan. We kijken alle leagues hier. Ik dan niet, maar het is heel populair. En waar je ook heen gaat, dan staat de televisie aan.
0: Ja, dus iedereen kijkt ernaar. Hey,
5: iedereen kijkt, ja.
0: Dus die kinderen allemaal opgegroeid met voetbal, zie je dat dan ook terug in de scholen? Krijgen ze allemaal vrij voor zo'n wedstrijd of zo?
5: Inderdaad. Mijn kleintjes mochten eerder weg vandaag. En ik zie ook hier, het is gewoon een werkdag natuurlijk. Maar ik zie toch echt een heleboel mensen die niet aan het werk zijn. Dus dat is wel mooi. Ja, we leven de sport. Dat is mooi.
0: Ja,
5: mooi om te zien ook.
0: Jullie leven de sport. En hoe moet ik me dat voorstellen in het straatbeeld? Zijn er ook barbecues en dat soort dingen op het moment dat de nationale ploeg speelt?
5: Ja, meer in de buurt, gok ik zo. Wat ik hier zie is, we zitten dus hier in het centrum. Zoals je hoort zijn ze aan het beginnen. Zijn alle bars zijn open en de bakkerij heeft zelfs een televisie hangen, zag ik. Het is gewoon gekkenhuis.
0: Ja, mooi.
1: En wat, ja. Wat denken ze ervan? Even de serieuze prognose, zal ik maar zeggen.
5: Ja, nee, ja, kijk, Colombianen, we zijn natuurlijk voor onszelf. En we hebben gewoon een mooi team. We hebben laten zien dat we het kunnen. En daar hopen we met z'n allen op. Dus iedereen is hier super positief. En ik hoop dat ze wat aanvallend, wat harder gaan spelen. Ja. Hola. We gaan het zien, maar iedereen heeft goede hoop op.
1: Oké. Heb je nog een beetje accu in die telefoon zitten?
5: Ja hoor.
1: Oké, dan kunnen we je wellicht nog even later bellen vanavond. Als je stem het ook nog doet. Want...
5: Nou, ik ben niet zo schreeuwend en ik drink niet en ik rook niet. Er is niks aan de hand.
1: Oké. Je bent een uitzondering daar. Hey, ik wens je een fijne wedstrijd alvast. Veel plezier. En wie weet tot later.
5: Dankjewel, we spreken. Komt Guillermo, goed. Oké, doei.
0: Dat was even het lijntje met Colombia. Waar overigens zag ik de nieuwslezer ook gewoon het shirt aan heeft van de nationale ploeg op televisie. Dus dat kan allemaal gewoon.
1: Zo onafhankelijk.
0: Nee, ja, we zijn volkomen neutraal. Volkomen neutraal, dat is natuurlijk ook Chris Wobbe. Want maakt jou niet uit toch wie er wint, Zwitserland of Colombia?
3: Nee, inderdaad. Inderdaad, als er maar gescoord wordt, dat zou leuk zijn. En dat scoren, ja, dat gaat wel wat moeilijk bij Colombia. Ondanks dat ze zoveel kansen weten te creëren. Op dit moment een enorme Colombiaanse vlag op dat veld. Ook een grote Zwitserse vlag, maar het Colombiaanse volkslied wordt op dit moment gespeeld. Eén wijziging bij de Colombianen. Luis Suarez, de Colombiaanse variant daarvan, start in de spits.
0: Deze bijt niet.
3: Nee, precies. Nou ja, we weten het niet, hè. De wedstrijd moet nog beginnen. Maar goed, Cordoba die is geblesseerd, zit wel op de bank, niet wedstrijd fit. Dat is de enige wijziging bij de Colombianen, die toch wel als outsiders worden gezien. Misschien inderdaad niet voor een halve finale. Maar ja, ze zouden het de Argentijnen zomaar wel lastig kunnen maken. Want Argentinië is de volgende horde voor of Zwitserland of Colombia. De Zwitsers, de grote smaakmaker Manzambi, hij is geblesseerd. Hij viel 2 wedstrijden in en startte 2 keer in de basis. 3 goals, 2 assists. Maar dus niet fit om te starten. Yashari, die wel geteld 1 minuut heeft gespeeld, zijn vervanger. En ook Rieder start in de basis als aanvallende middenvelder, omdat Vargas op de bank start ook niet helemaal fit. En Doye, die verschuift eigenlijk van flank. Die speelt eigenlijk aan de rechterkant het liefst. Moet nu van links komen. In de spits is het natuurlijk Mbolo. En natuurlijk op het middenveld Freuler en Xhaka. Granit Xhaka, ja, die is natuurlijk ook heeft een heel goed seizoen gehad bij Sunderland. Werd alweer aan hem getrokken. Kon niet naar een andere club. Maar Xhaka blijft bij Sunderland. En natuurlijk ook bij zijn geliefde Zwitserland. Zwitserland, 6e WK op rij. Jullie zeiden het al. Nou, ze hebben voor het eerst een knock-out wedstrijd gewonnen van Algerije in dit geval. En de Zwitsers dromen natuurlijk ook. Want ze hopen dat Nati, want dat is de bijnaam van het Zwitsers elftal, een keer verder zal gaan dan alleen die tweede ronde. Het zou toch mooi zijn, een wedstrijd tegen Argentinië. Terwijl nu de Colombianen voor de Zwitsers langslopen. De Zwitsers in het rood. Het stadion voornamelijk geel gekleurd. En echt een enorme fanschare vanuit Colombia naar Vancouver in Canada. Het is de laatste wedstrijd in het WK op Canadees grondgebied in Vancouver. Zometeen dus Zwitserland. Colombia.
1: Ja, Robert Maaskant, toch een voorspelling? Vragen we je toch?
4: Het geweld van Colombia gaat toch een doelpuntje maken. Dus Colombia de winst voor vandaag.
0: Oh ja, gewoon puur op die Colombiaanse passie gaan we dat gooien. Ja,
1: zou Guillermo dadelijk... blij mee zijn?
0: Nee. Zo dadelijk dus van start om 9:00 die wedstrijd tussen Zwitserland en Colombia met onze inzet. 10:00, sorry. Ja. Als inzet, ja, die tijden. Een plek in de kwartfinale. En er wordt natuurlijk gewoon nog doorgetennist op Wimbledon, waar ze bezig zijn met set 4 tussen Ogier Aliassime en Djokovic.
1: Kortom, blijf luisteren. Tot zo.
6: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
7: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. En dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert.

0: gebeurt. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: En acteur Vincent Croisette heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
2: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een verkrachting uit 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich altijd ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: NPO Radio 1. EO NOS.
20: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Han van der Steeg.
21: De laatste van de achtste finales op het WK is begonnen. Zwitserland tegen Colombia. Chris Wobber.
22: 5 minuten onderweg en Colombia valt voor het eerst aan. Zwitserland moet een corner toestaan. De wedstrijd is echt los, maar gescoord nog niet. 0-0.
23: Bij ons in de studio.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
5: De laatste van de achtste finales op het WK is begonnen. Zwitserland tegen Colombia. Chris Wobbe.
6: 5 minuten onderweg en Colombia valt voor het eerst aan. Zwitserland moet een corner toestaan. De wedstrijd is echt los, maar gescoord nog niet. 0-0.
7: Bij ons in de studio kijkt Robert Maaskant mee als analist.
5: En Novak Djokovic staat op het centercourt van Wimbledon. Mark Brasser.
8: Ja, Djokovic 2-1 voor in sets. Leek in de vierde set goed op dreef. Brak al snel. Leek door te stoten naar de winst. Maar hij verloor zojuist zijn service of love bij een stand van 2-1. En dus is het nu 2-2. En is er dus nog niks beslist.
7: En nu eerst het sportnieuws.
5: Want eerder vanavond, Argentinië is door naar de kwartfinales van het wereldkampioenschap voetbal. De Argentijnen kwamen tegen een goed Egypte met maar liefst 2-0 achter. Maar wonnen na een zogenoemde Houdini-act met 3-2.
9: Goeie bal van Lautaro. Oh, daar gaat hij. Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië.
5: In de volgende ronde speelt Argentinië tegen de winnaar van de wedstrijd die dus nu loopt. Zwitserland tegen Colombia.
7: En Jannik Sinner is eenvoudig door naar de halve finale van Wimbledon. In 3 sets rekende de Italiaan af met de Duitser Jan-Lennard Struff. In de volgende ronde treft Sinner Djokovic of Auger Aliassime.
5: Mats Pedersen heeft de 4e etappe van de Tour de France gewonnen. Pedersen zat in een clubje met vluchters die het peloton achter zich hield om vervolgens met overmacht naar de overwinning te sprinten.
10: Mats Pedersen is natuurlijk ontzettend sterk. Groot, imposant, razendsnel. Mats Pedersen à la Pogacar. Zo, hé. Die sprint meters weg van de 9 anderen. En boekt hier een majestueuze overwinning in Foix. Mats Pedersen wint de etappe.
7: En de mussen vallen van het dak, maar we hebben schaatsnieuws. Het is echt waar, want vanaf de Olympische Spelen van 2030 is de teamsprint ook onderdeel van het Olympisch programma. Dat is een toevoeging aan het schaatsprogramma, want vooralsnog gaat er geen onderdeel uit om plaats te maken voor de teamsprint.
5: Ajax-ziet Sean Steur lijkt hard op weg naar Newcastle United. De 18-jarige middenvelder gaat een contract tekenen van 5 jaar in Engeland. Het bedrag dat het met deze transfer gemoeid is, zit inclusief bonussen rond de 27 miljoen euro. Straks meer daarover.
7: En waar er een gaat, komt er ook een, want Daley Blind gaat weer terug naar Ajax. Het gaat om zijn 3e termijn in de hoofdstad. Blind komt van de Spaanse club Girona en tekent een contract voor 1 jaar.
5: Chris Wobbe, 6 minuten op de klok. Zwitserland tegen Colombia.
6: 0-0 nog altijd. Scheidsrechter Barton komt even in actie. Omdat Elvedi, Nicolas Elvedi, ja, die krijgt toch wel een behoorlijke overtreding te verwerken van Luis Suarez. En Elvedi naar de grond. Barton erbij. Wedstrijd ligt even stil. 0-0 de stand. Barton overigens de scheidsrechter. Waar een hele leuke meme van is ontworpen. Oh. Hij floot ook de wedstrijd waar onder meer Panama-speler Almiron een rode kaart kreeg. En hij zei het echt heel hard en heel streng in de microfoon. Decision red card. En toen is er een Nederlandse DJ geweest die denkt, hey, daar kan ik wel wat van maken. En dat is nu een soort hardcore nummer geworden met Decision red card. Dus hij fluit vandaag weer in ieder geval. Barton, man uit El Salvador, heeft nog geen rode kaarten moeten uitdelen. Zwitserland ruikt zijn kansen via de rechterkant. Via de flank van Gary Rodriguez en Ndoye die nu aan de bal is. Ndoye net al een verdekt schot gelost met listige stuit. Maar deed het uiteindelijk vanuit buitenspelpositie al 1 doelpunt gemaakt. En nu zien we voor het eerst Zwitserland wat langer in balbezit. As van het veld en dan loopt

0: verkeerd af voor de Zwitsers. Wil Colombia eruit via Diaz. Maar gooit Zwitserland de deur snel dicht. En mag Colombia de inworp nemen? Nee, het is gewoon een inworp voor Zwitserland. En dus decision throw in. En dan heeft Zwitserland de bal weer wat langer achterin met Akanji bijvoorbeeld. Zwitserland, het geldt wel als een outsider natuurlijk. Ooit is Frankrijk weten te verslaan op een Europees kampioenschap onder de vorige bondscoach. Onder Jakin wil het nog allemaal wat moeilijker vlotten, onder meer geschuif in die opstelling. En het loopt nog niet helemaal lekker, want ook deze aanval loopt vast. Nu kan Colombia er wel een keer uit met Diaz. Speelt in en dan temporiseert Colombia het spel even. Wordt er uiteindelijk via Mojica teruggespeeld. En die krijgt heel mooi de bal tussen twee directe tegenstanders door. Dan kan Colombia misschien omschakelen via Puerta. Opent de bal aan de overzijde van het veld. Daar staat Davinson Sanchez. Die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van zijn tijd bij Ajax. Grote verdediger natuurlijk. Spelend voor Galatasaray. Werd er kampioen mee. Arias controleert. As van het veld. Colombia komt naar voren toe. Waar is Diaz? Die maakt het veld breed. En het is natuurlijk James Rodriguez. Die ook weer op een eindtoernooi het beste van zijn spel laat zien. Blijft op de been. Krijgt dan de bal ook bij Puerta. En dan ligt het tempo zomaar wat lager. Echt iedere balontwenteling in de Colombiaanse gelederen wordt begroet met enorm gejuich. Zwitserland wacht nu even af. En Colombia, ja, heeft eigenlijk deze wedstrijd een beetje gedegradeerd qua tempo in een soort walking voetbal. En ze wandelen naar voren toe. Daar wacht de rode muur, de Zwitserse muur weer. En nu kunnen de Zwitsers er misschien uit via Granit Xhaka. 0-0 in de openingsfase. 10e minuut in Vancouver bij Zwitserland, Colombia.
1: Lekker is dat, Robert. Zitten we naar walking voetbal te kijken?
2: Ja, de tijden van Valderrama komen weer terug. Oh, ja, Valderrama, ken je die nog met die enorme haardos? Ja. Dat was een genot om naar te kijken. Altijd,
3: blonde gullet, toch? Speler.
2: Ja, precies.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ik heb hem ook nog een keertje, volgens mij in 94 zelfs nog live zien spelen. Maar dit jaartal moet je me te goed houden.
1: Ja, ze hebben altijd wel verhalen rondom dat Colombia. Wat zal er ook toen die Escobar?
2: Die centrale verdediger die doodgeschoten werd. Ja. Nee, kijk, Colombia is een typische speelstijl ook die ze vaker hanteren. Een heel rustig tempo, heel beheerst. En op het moment dat ze op de helft van de tegenstander komen, gaan ze pas versnellen. Dus dit is een wedstrijdbeeld. Zwitserland probeerde zeker in de eerste minuut, in de eerste vijf minuten lag het tempo redelijk hoog. Ging het ook redelijk op en neer zonder daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Maar dit is echt Colombia, hoe ze spelen. Ze houden van de bal. Ze vinden het lekker om balbezit te spelen, om lang rond te spelen. En dan uiteindelijk, als het richting de goal van de tegenstander gaat, dan gaat het tempo omhoog en dan zie je ook in één keer allerlei mensen versnellen. En dan hebben ze natuurlijk vooral met de voorste lijn, hebben ze daar een aantal levensgevaarlijke spelers.
1: Is dat ook een beetje dan de tegenstander in slaapzussen op die manier?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat ze inderdaad net zo lang langspelen tot er iemand even een keertje niet meer meeloopt. Zo van, nou, hij zal toch niet komen. En in één keer zetten ze dan Luis Diaz aan het werk in één keer heen.
3: Dit weet Zwitserland ook natuurlijk. Weet Zwitserland dit ook.
2: Die hebben niet zitten slapen als het goed is.
3: Nee.
2: En daarom begonnen ze ook zo fel. Ze denken, die Zwitsers willen graag het tempo gewoon heel de wedstrijd hoog houden. Maar dat zal moeilijk zijn, want daar hebben ze eigenlijk de kwaliteit niet voor.
3: Ja, want dan zou je zeggen van misschien een hoge druk op die bal zetten. Dat zal vroeg eigenlijk in de problemen komen.
2: Dat grappige is, dat zie je nu onmiddellijk in die knock-out fase, dat bijna geen enkel land dat aangedurfd heeft.
1: Ja, ja.
2: Je weet ook, op het moment dat je nu wel die hele hoge druk hanteert en die bal valt een keer per ongeluk eroverheen.
3: Ja.
2: Ja, een doelpunt is duur in deze fase, want dan lig je er gewoon zomaar in één keer uit. Dus je ziet al die ploegen toch met iets meer reserve spelen.
1: Beetje met de rem erop.
2: Ja, totdat er een doelpunt valt. Ja, dan gaat alles los natuurlijk. Dat hebben we vanmiddag ook gezien met Argentinië.
1: Ja, we hoorden Chris ook al zeggen, die man Zambi, die zo'n sensatie was al drie keer scoorde voor Zwitserland, die ontbreekt dus momenteel. Is dat een forse aderlating voor Zwitserland?
2: Ja, wel, zeker wel. Want die heeft power, die heeft scorend vermogen, dat heb je al gezien. De spits, die Mbolo en Yashiri, die is er nu voor hem ingekomen natuurlijk. Maar die Mbolo, dat is een hardwerkende spits. Maar ja, nou niet. Eentje die je verdenkt van een enorme individuele actie of zoiets. Het is echt een beetje een vechtersbaasje in de punt van de aanval. Dus daar hebben ze wel serieus mee ingeleverd. Maar goed, Zwitserland moet het ook wel van het collectief hebben. En dat laten ze tot nog toe ook zien.
1: We gaan naar Wimbledon, want Mark Sorry, we gaan naar Chris. We gaan naar het stadion, naar Zwitserland-Colombia. Chris.
0: Ja, ook op gras trouwens. Ja, geen netten, ja. Tenminste, die hangen dan ergens anders. Vrije trap is voor Colombia. Het was Diaz die naar de grond had gewerkt door LV. Die kennen elkaar uit de Bundesliga. En dat betekent dat de bal aan de linkerkant van het veld ligt op de helft van Zwitserland. Wordt dan uiteindelijk door James Rodriguez voorgebracht. En bij de tweede paal bijna gevaar alsnog. Misschien, nee, het is de doelman van Zwitserland, Gregor Kobel. Doelman van Borussia Dortmund, die bal vangt uiteindelijk via dat centrale duo John Lucemi. En natuurlijk die andere geweldenaar, Davinson Sanchez, die naar voren toe komen bij dit soort spelhervattingen. Colombia creëert best veel. En inderdaad, zodra ze op de helft komen van de tegenstander, dan is het wachten op de lopende mensen. Maar ja, veel creëren, veel afmaken, dat zou ook lekker zijn. En dat lukt de Colombianen nog maar moeilijk, dit toernooi. Terwijl nu in hetzelfde tempo als de opbouw van Colombia, Zwitserland nu in balbezit is. Bal nu bij Xhaka, die opent op de doorgelopen Rodriguez. Weer aan die rechterflank. Rodriguez meteen richting de eerste paal. En dan zit Colombia ertussen nu ook. De hoekschop voor de Zwitsers. Aangezien die verschillen zo ontzettend klein zullen zijn. En inderdaad, Robert zei het al best wel goed. We zitten eigenlijk naar niks te kijken. Want ja, niet de wereldkampioen natuurlijk. Worden die spelervattingen wel heel belangrijk. Zwitserland. Ja, hij heeft wel een specialist in huis. Onder meer die Rodriguez kan ze lekker voorgeven. Maar het wordt nu een andere speler die dat gaat doen voor de Zwitsers. Fabian Rieder, aanvallende middenvelder van Augsburg. De scheidsrechter komt even checken of iedereen goed staat in de 5 meter. En of de doelman van Colombia vrij zicht heeft en niet wordt aangevallen. Natuurlijk wordt hij aangevallen, want nu komen aan de lopende mensen. De bal wordt voorgeslingerd, weggehaald door Sanchez. En dan is er toch een overtreding geconstateerd. Een aanvallende in dit geval. Dus mag Colombia de vrije trap nemen. De overtreding werd gemaakt op James Rodriguez, denk ik. Kwartiertje gespeeld in Vancouver. De laatste wedstrijd dus op Canadees grondgebied. Ja, het was een duwtje van Rodriguez inderdaad. 0-0 in de openingsfase bij Colombia tegen Zwitserland.
3: Dan wel naar het gras van Wimbledon. Mark Brasser, Ogier Aliassime tegen Djokovic in de kwartfinale. 2-1 in sets voor Djokovic. Hoe gaat het in die vierde set?
4: Daarin zijn 7 games gespeeld. Het is 4-3 in het voordeel van Felix Auger-Aliassime, die zich goed teruggeknokt heeft in de wedstrijd. Ik zei het eerder al, het dak ging dicht na de tweede set. Nou, in de derde set en zeker ook aan het begin van de vierde set, Djokovic, de betere tennisser, die break deed hem goed. Auger-Aliassime toch, denk ik, in zijn ritme gestoord. Moest weer even zijn draai vinden. En dat heeft best wel even geduurd. Dus in die derde set en zeker ook in die vierde set, Djokovic speelde daarentegen, speelde geweldig. Misschien wel zijn beste tennis van het toernooi. Echt heel dominant. Maar ja, dan zie je toch dat Djokovic bij 2-1 ook wel weer kwetsbaar is op zijn eigen service. Leverde daar zijn service op love in. Hij stond een break voor. Het werd 2-2. En nu gaat het op service. Is het dus 4-3 in het voordeel van Auger-Aliassime. Nou, we zagen net ook Djokovic een beetje mopperen nadat Auger-Aliassime de bal op de lijn serveerde. En nadat een balletje een beetje doorschoot. Dus niet echt opstuiterde, maar wat lager bleef. En Djokovic hem eigenlijk daardoor verkeerd timede. Maar goed, dat soort momenten horen nou eenmaal bij grastennis. En die heeft Djokovic in deze partij ook zeker gehad. 4-3 dus in de vierde set in het voordeel van Felix Auger-Aliassime, de Canadees. Djokovic is aan het serveren om er 4-4 van te maken. En staat 30-0 voor in zijn eigen service game.

0: bestaat gewoon nog steeds. De top 40 in Nederland. En daar staat Die Die van Shakira en Burner Boy nog altijd op nummer 1.
1: Kijk, stijf bovenaan. Chris, wat druk van Colombia, of lijkt dat zo?
2: Ja, inderdaad, goed gezien. Druk, het is inderdaad dat verzorgde positiespel. En ze gaan wel steeds meer naar voren toe. Maar ik heb het idee dat die Zwitsers wel lekker in die leunstoel zitten. Met een 5-4-1 staan ze te verdedigen. En dan een beetje Colombia volgen, want het tempo niet al te hoog. John Aria speelt nu in, wil dan de diepte zoeken, wordt afgeblokt. Maar het mag doorgaan van de scheidsrechter. Colombia wel inderdaad heel veel in balbezit. De Zwitsers komen er even niet uit. 21 minuten nu. Het is vooral zoeken naar Luis Diaz. Die zo'n indrukwekkend seizoen kende bij Bayern München. 15 doelpunten, 14 assists. Echt ongekend. Begon het toernooi heel goed. Daarna werd het wat minder. Nu dan op de as van het veld. Een omschakelmoment. Nu daar komt Puerta voor Colombia. En die draait hem naar de verre hoek. Geweldige redding van Kobel. Dat was eindelijk een mooi moment van druk van Colombia. Op die... Ja, dat centrum van Zwitserland en dan er meteen tussen weten te komen. Echt een belangrijk duel op de as van het veld. Goed instappen en dan doorbewegen. Uiteindelijk is het dus Sparta, rand 16 meter gebied. Bal richting de kruising. Hele mooie stijlvolle redding van Georg Kobel van Borussia Dortmund. Duwt die bal echt weg uit het doel. Wel een hoekschop, denk ik. De camera's gaan naar de ingespannen... Troni van Kobel, maar inderdaad, James Rodriguez legt de bal klaar. Moet nog even wachten, staat de assistent scheidsrechter, die overigens net zo lang is als de vlag. Dat is wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Maar
3: of
2: goed,
3: de vlag?
2: Ja, het is niet uit dat het groot is, met de cornervlag.
1: Wat zeg jij nou weer, Chris?
2: Ja, hij is net zo groot als die cornervlag. Ja.
0: Dus of die cornervlag is heel hoog, of die man is vrij klein.
2: Ik denk dat eerste. Het zal zo'n hele grote cornervlag zijn. Ja, ik zat ze te kijken, denk, joh, dat is toch bijzonder. Hij moet echt wel voor die vlag blijven staan, want anders zien we hem niet meer. Maar goed, dat is weer wat anders. De corner overigens werd wel genomen, maar er werd niks meer gedaan. 0-0, dus nog altijd. En Colombia weer in balbezit. En het gaat rustig, van voet naar voet. En dan combineren ze ook nog eens de verkeerde kant op. Terug naar het eigen doel. Bal nu bij Davinson Sanchez. En die krijgt een beetje druk. Draait dan meteen weer terug naar de doelman van Colombia, Vargas. Die wacht ook even. Dan komt Zwitserland druk zetten met 2. Geen echte problemen voor Colombia. Houden de bal vrij makkelijk in bezit. En proberen dan door de as van het veld te combineren met de 1-2. En dat lukt. Oeh, dat is toch een flinke bijna overtreding om de bal in bezit te houden. Want Zwitserland zit er nu tussen. Aan de rechterkant van het veld. Zoeken naar Embolo. Wordt keurig verdedigd. Daar is hij voor het eerst. Luis Diaz wil de bal in één keer diep spelen. Dat heeft Dennis Zakaria goed doorzien. En dat is wel een sleutelduel. Dennis Zakaria, de back van Zwitserland. Speler voor Monaco tegen Luis Diaz. En die Zakaria heeft hem voorlopig behoorlijk in de Zwitserse broekzak zitten. Terwijl nu Saka naar de grond gaat en een vrije trap krijgt. Het is nog geen vuurwerk. We hebben natuurlijk net een geweldige wedstrijd tussen Egypte en Argentinië gezien. En we gaan toch bijkomen. Want van al dat geschuif en al dat geloop en al dat gewandel moet je gewoon ook bij 23 graden even bijkomen. En dus een hydration break. Tot over 3 minuten. 0-0. Zwitserland-Colombia.
0: Ja, die hydration break is er niet op Wimbledon. Want daar wordt natuurlijk nog steeds gespeeld tussen Ogier Aliassime en Djokovic, Mark.
4: Ja, het is Novak Djokovic die gaat serveren. Hij staat 5-4 achter in de vierde set. Geen kans had hij zojuist in de service game van Ogier Aliassime bij 4-4. Aliassime die goed serveert, beter is gaan serveren in die vierde set. En dus is de situatie nu zo voor Novak Djokovic die een break voorstond in deze vierde set. De partij, als hij zijn service had gehouden, had hij hem uit kunnen maken. Nou ja, is het nu zo voor Djokovic dat hij zijn service moet houden om in de set te blijven, om er 5-5 van te maken. Dus we zien mooie rallies, het niveau is hoog. De twee zijn echt aan elkaar gewaagd. Dat is genieten voor het publiek. En ik denk dat die eigenlijk wel een vijfde set willen. Maar goed, we gaan het zien. Dus Djokovic moet eerst dus zijn service zien te houden om er 5-5 van te maken.
1: Op deze WK-dag was er dus ook transfernieuws uit de Eredivisie.
5: We start with some breaking news, though, and Newcastle have agreed a fee with Ajax for midfielder Sean Stuhr. They're set to pay 20 million plus 3 million bonuses for the 18-year-old.
1: Ja, Sean Stuhr, Ajax ziet, gaat naar Newcastle United voor zo'n 27 miljoen euro, inclusief bonussen, zeggen we erbij. Robert Maaskant, 26 wedstrijden in Ajax 1 zie ik hier, nu al naar de Premier League. Snelle stap.
6: Dat is een snelle stap. We weten allemaal, toen Jordi Cruijff binnenkwam bij Ajax, heeft hij gezegd, we willen eerst orde op zaken stellen ten aanzien van het verkoopbeleid. Dus alle spelers, een groot aantal spelers waar ze van vinden dat die niet geleverd hebben vorig seizoen. Daar willen ze afscheid van nemen. Nou, blijkbaar is hij dan een van de mensen die daaronder valt.
1: Ja, kan je dat volgen?
6: Bij hem niet helemaal, want ik vind hem wel een serieus groot talent. En daar staat Ajax ook wel onbekend. Maar wat je wel kan zien is dat Jordi Cruijff gewoon heel duidelijk zegt... ja, allemaal leuk en aardig, wij willen gewoon eerste worden, punt. Dat houdt in dat voor de opleiding van de spelers, ja, dat moet gebeuren. Maar op het moment dat hij ons nog geen kampioen gaat maken... ja, dan is die ook nog niet goed genoeg.
0: Of is het ook gewoon een financiële afweging? Een groot talent, kan veel geld opleveren. Nou, dat blijkt uit die transfers.
6: Nou, zeker, want de Ajax moet natuurlijk veel goed maken. De afgelopen jaren hebben ze flink moeten inleveren. En dus dit soort transfers helpen enorm mee. En hij vertegenwoordigt absoluut een waarde. Ik vind het ook voor hem wel een vrij vroege stap naar de Premier League. Als ik heel eerlijk ben. Het is een speler die relatief licht. Een goede speler. Technisch heel vaardig. Maar ook nog wel wat licht. Nou, je kan natuurlijk net zoals Brian Brobbey, die heeft die sprong naar Sunderland gemaakt, waar die enorm gegroeid is in een korte periode. Dus dat zou voor hem ook kunnen gelden.
0: Maar Brobbey was wel wat verder, denk ik.
6: Nou, die had in ieder geval al veel meer meegemaakt. Want die had natuurlijk al eerdere transfers gemaakt.
1: En hij moet Sandro Tonali gaan vervangen. Tenminste,
6: ja, die markt die is volle bak in de gang nog. Iedere dag krijg ik een veelvoud van transfernieuws opgestuurd tegenwoordig. Van wat er bij alle clubs aan de gang is. Ja, dat zal pas in augustus zal dat ongeveer
1: stoppen. Maar goed, het hangt natuurlijk ook vanaf wiens schoenen je moet gaan vullen inderdaad. Stap wordt die goed uit gaat pakken.
6: Kijk, dit soort clubs, de transferbedragen zijn dusdanig hoog dat je 20 miljoen pond... is een koopje voor een Engelse club.
0: Ja, ja.
6: Dus ja, weet je, die doen een gokje. Die nemen een jonge, talentvolle speler... waar ze van denken, nou, die kan wel eens uitgroeien... tot een uitstekende middenvelder voor ons. Ja. We kopen hem nu vast en dan zien we straks wel hoe het eindigt. Dat is eigenlijk een klein beetje hoe Manchester City het jarenlang gedaan heeft. En die hadden daardoor op een gegeven moment bijna 70 spelers die ze verhuurden... omdat ze gewoon alle talenten uit heel de wereld ophaalden. Ja. En die waren niet goed genoeg voor het eerste elftal. En dan gingen ze ergens anders spelen.
0: En dan vanuit het perspectief van Steur bezien. Want ja, hij maakt dan die stap. En dat levert ongetwijfeld een leuk salaris op enzovoort. Maar de kans is natuurlijk ook aanwezig dat hij gewoon op de bank belandt daar.
6: Ja, ik neem aan dat zijn agentschap daar wel over nagedacht heeft. Dat ze hem die stap laten maken. Het zou natuurlijk ook best kunnen dat ze hem nog een keertje uitlenen. Ja. Om minuten te maken. Om eerst maar eens te groeien in dat Engelse voetbal. Dat zal moeten blijken. Vaak is het natuurlijk ook zo dat agenten achter dit soort transfers zitten. Die dat dan pushen. Want
0: dat levert hun ook wat op.
6: Ja, precies. Wanneer wordt er geld verdiend? Dat is niet op het moment dat zo'n speler blijft zitten. Dat gebeurt op het moment dat er miljoenen transfers gemaakt worden.
0: Ja.
6: Dus dat zal ook meegespeeld hebben. Maar nogmaals, ik denk dat Jordi Cruijff gewoon heel duidelijk kiest voor presteren volgend jaar. En daar hoort wat meer ervaring bij dan jonge jongens van 18 die het nog maar moeten laten zien.
1: Ja, we zeiden het al in het sportnieuws. Als er iemand gaat, komt er ook iemand terug. Hoeft niet altijd natuurlijk, maar in dit geval wel. Telegraaf meldt dat Daley Blind terugkomt.
6: Ja.
1: 36 jaar. Bij Girona natuurlijk al gewerkt onder de nieuwe Ajax-trainer, Michel. Is dat een logische stap?
6: Nou, het lijkt me in ieder geval een vrij dure tolk die ze nu binnenhalen.
0: Ook zou dat zijn functie worden.
6: Hij heeft wel die klik met die coach. Ja. Nee,
1: hij wil ook trainer worden toch misschien?
6: Ik denk dat Blind voor de lange termijn gehaald is. In eerste instantie gewoon om te spelen. Daar zal hij zijn momenten pakken in de Eredivisie. Daar kan hij hartstikke belangrijk zijn. Gewoon een grote speler geweest altijd met een fantastische paas. Dat hebben heel weinig spelers in de Nederlandse competitie. Dat inzicht om die bal vooruit te spelen, dat heeft hij absoluut. En dan zal die daarna opgenomen worden, neem ik aan, in de technische staf bij Ajax. En ik denk dat dat een goede keuze is.
0: Ja. Een klein half uurtje gespeeld bij Zwitserland, Colombia en nog geen doelpunten, Chris.
2: Nee, de meeste wedstrijden op dit WK zijn natuurlijk al lang al gespeeld. Hè. We hebben hierna nog 4 kwartfinales, 2 halve finales, een kleine finale en een grote finale. 8 wedstrijden in totaal en dan zit het feest er weer op. Maar deze wedstrijd is eigenlijk perfect om eens te overdenken wat we allemaal hebben gezien de afgelopen weken.
0: Oh,
2: in dit, want het tempo
1: dat is slecht nieuws voor Robert hoor, dit. Want
0: dit kan wel even gaan duren.
6: Ik heb ook even de hoogte van de cornervlag opgezocht voor je, Chris, mocht je het willen weten.
2: Ja, ik ben benieuwd, ja.
6: Minimaal 1,50 meter.
2: Oh. Nee, dan is deze grens... 1,52 denk ik. Ik zat als een kruintje kwam er bovenuit. Maar goed, nu is het Zwitserland dat maar eens wat probeert. Want toch nog, een enorme fout in de opbouw en een schot in de korte hoek van de Zwitsers. Jeetje mina, we zijn wakker hoor. Fabian Rieder was het, die zomaar een cadeautje kreeg van de centrale verdedigers van Colombia. Niets aan de hand, maar ze
3: verspelen zomaar de bal. Nu dan de voorzet van de Zwitsers naar de tweede paal teruggekopt. En met een rolletje eenvoudig gepakt door de doelman van de Colombianen. Nou, er is weer wat gebeurd. Hopen dus dat een aantal spelers, net als deze verslaggever, af en toe een beetje wegdommelen en rare fouten gaan maken. Want er gebeurt het tenminste was wat. 0-0 is het nog wel in Vancouver bij Zwitserland, Colombia.
7: NPO Radio 1.
1: 10:30, tijd voor het nieuws met Jurrien Boekraad.
8: In het centrum van New York dreigt een hoog flatgebouw gedeeltelijk in te storten. In het kantoorgebouw van 38 verdiepingen worden woningen gebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is al uren afgezet. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. En Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten beloofde toen het speelgoed uit de handel te halen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop.
9: Langs de lijn en omsteken.
0: Inmiddels een ruim een half uur gespeeld bij Zwitserland-Colombia. Nog altijd niet gescoord. Zwitserland dat het dus moet doen zonder Manzambi. Hoe groot is het gemis bij Colombia van Córdoba, Chris?
3: Ja, groot. Want ze missen gewoon duidelijk een aanspeelpunt in de spits. Terwijl nu weer de Zwitsers komen. En Doi kan een schot lossen. Wel vanaf die rechterkant. Uitstekende redding Camilo Vargas, de doelman van Colombia. En Guadalajara stond goed opgesteld. Nu komt Zwitserland bijna in de problemen, want daar is die vervanger van die Córdoba, Suarez, net niet op tijd om een diepe bal af te ronden. Of in ieder geval een kans te creëren. Elvedi komt naar voren voor Zwitserland. Het gebeurt allemaal echt op laag tempo. Nogmaals, het echte tempo ligt zo laag dat je dus even kan nadenken. Wat hebben we allemaal gezien de afgelopen weken voor moois? Maar goed, laat ik me maar focussen op de wedstrijd. Weer is het Elvedi, niet te snel. As van het veld, combinatie lukt niet, want Saka verliest de bal. Kan Colombia met James Rodriguez eruit. Die wordt eerst nog vastgehouden, maar krijgt toch de bal bij een ploeggenoot. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Daar is hij. Diaz probeert het, maar zijn bal wordt uiteindelijk geblokt door Elvedi, die heel goed blijft opletten. Maar de aanval loopt door. Via Diaz onder meer. Kan nu draaien via Puerta. Puerta legt terug. Dit is een wat langere aanval. Via Jefferson Lerma. Voorzet gaat richting het strafschopgebied. Dan valt er een Colombiaan. Dat is Diaz, denk ik. Ja, maar die krijgt lachend van Elvedi een schouderklopje van ja joh, goede poging. Maar we hadden het door. Uitstekende bal trouwens van James Rodriguez. Hoewel, ja, die Diaz die loopt echt in de oksel van Elvedi. Die denkt, joh, dat jeukt een beetje. Oh joh, het was mijn tegenstander. Die ligt alweer op de grond. Wedstrijd is weer in gang. De bal rolt weer. Zwitserland probeert uit te verdedigen. 0-0 de stand in de 34e minuut in Vancouver bij Zwitserland, Colombia.
1: Mark Brasser, kwartfinale Wimbledon. Ogier Aliassime tegen Djokovic. Weet Djokovic het in 4 sets naar zijn hand te zetten of komt er toch een vijfde?
4: Nou, het zou zomaar eens een vijfde set kunnen komen. Hij staat onder druk. Novak Djokovic 6-5 staat hij achter. Hij serveert zelf. Het was 0-30. Het wordt 15-30. Djokovic die in de game hiervoor weer een beetje met veel misbare handen in de lucht hebben zien gooien als Aliassime. En die speelt inderdaad wel scherp hoor. Die zoekt de lijnen wel op. Zeker ook met zijn serve. Dat gebeurde 2 keer dat hij de lijn raakte in die game hiervoor. Ja, dan zie je Djokovic met veel misbaar. En toen in deze service game werd het 0-15. Toen sloeg Ogier Aliassime een bal tegen de netband. Nou, die viel dan voor Djokovic aan de verkeerde kant van het net. Werd het 0-30. Het is inmiddels wel 30 gelijk. Maar Djokovic af en toe maakt hij zo'n gebaar van jeetje, hoeveel geluk kan je hebben? Wanneer valt die bal nou een keer buiten de lijnen in plaats van erop? Aan de andere kant Djokovic met zijn 39 jaar, zijn 24 Grand Slam titels. Die laat zich daar natuurlijk niet van van de wijs brengen. Het is ook een beetje toneel natuurlijk wat hij speelt. En daar staat hij ook onbekend. Maar goed, hij staat onder druk. 6-5 staat hij dus achter. Het is 30 gelijk. 2 punten heeft hij nodig om er een tiebreak van te maken. Die comfortabele voorsprong. Hij komt nu op 40-30 Novak Djokovic. Na een goede service en een goede score met zijn voorhand. Een rustige score met zijn voorhand eroverheen. Djokovic die... Nou, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. Maar goed, hij heeft het dus lastig. Hij staat onder druk. 6-5 staat hij achter. Djokovic moet deze service game winnen om er een tiebreak van te maken. Dat wilde ik sowieso zeggen.

0: Klaas, Feel Good Inc.
1: Er is geen plaatje voor walking voetbal. Misschien is het tempo toegenomen, Chris.
2: Ja, inderdaad. Want bijna een schot van Luis Suarez van Colombia. Het schot werd geblokt. Als van het veld gebeurde dat. Op het moment dat Akanji de bal zomaar verloor. En dat is eigenlijk een vergelijkbare kans die Zwitserland ook kreeg. 10 minuten geleden. Omdat Colombia achterin niet helemaal scherp was. Nu dan een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Komt hij bij Diaz. Die wil een omhaal inzetten. Dat lukt niet. Omdat daar Elvedi alweer kwam. Hij maakte zijn beweging niet af. En daarna de rebound werd er hoog overgeschoten door Puerta. Uiteindelijk is het een hoekschop. Hoekschop voor Colombia. Die fysiek iets minder lengte in huis hebben. Bal kwam overigens die voorzitter. Kijk naar de herhaling. Zakaria kopt die bal weg overigens. Toen Diaz die omhaal wilde gaan inzetten. Ja, hij houdt wel van spektakel. Luis Diaz. Corner is inmiddels genomen. Kort. Korte voetbeweging. Kan er een voorzet komen? Nee. Nieuwe corner. Opnieuw door John Arias genomen. Speler van Palmeiras. Nog een jaar geleden actief in Amerika tijdens het WK voor clubteams. Voor de Braziliaanse grootmacht. Nu neemt hij de hoekschop voor Colombia. 40ste minuut, nog 5 minuten. Plus natuurlijk 3 minuten erbij van die drinkpauze. Dan heeft de scheidsrechter iets geconstateerd wat niet mag. Ik ben benieuwd. Oh ja, dat heeft hij goed gedaan. Want ja, de VAR komt in de lijn. En inderdaad, het is geen hoekschop. Want de bal gaat uiteindelijk via de voeten van John Arias over de achterlijn. En niet via zijn directe tegenstander. En dat is Fabian Rieder. En dus geen hoekschop. De VAR natuurlijk veel meer functies gekregen. Deed WK Arias er niet mee eens. Maar goed, het maakt niet uit. Want het is gewoon een doeltrap voor de Zwitsers. Kobel wacht. Heeft de bal al genomen. En iedereen staat gewoon letterlijk stil. Dat is toch een beeld wat je niet vaak ziet. Middels rolt de bal weer. Is het Elvedi voor Zwitserland. Lange bal naar voren toe. En Bolo nog helemaal niet gezien. Maar ja, die moet het ook opnemen tegen John Lucemi. Echt een enorme verdediger van Bologna. En natuurlijk Davinson Sanchez. En Bolo is onzichtbaar. De spits van de Zwitsers. Al trefzeker geweest dit WK. Opbouw achterin voor Colombia. Gelijk maar de lange bal naar voren toe. Met Elvedi voor Zwitserland. Die de bal weer naar voren toe kopt. Het is nu wel echt een hele rommelige fase. Daar is eindelijk Zwitserland weer. Driehoekje. Bal bij Zaka. Zaka wil de aanval opzetten. Toch een rasvoetballer. Krijgt hem dan ook bij Yashari. Yashari, diepe bal op de doorgelopen Zaka. Maar die bal is te scherp. Granit Xhaka. Hij kan uit het niets werkelijk fantastische dingen laten zien. Maar het is eigenlijk de enige creatieve geest in deze basiself van de Zwitsers. Als er wat wordt gecreëerd, dan is het vaak via hem. Omdat hij dan kiest via die rechterkant met Rodriguez en ook Ndoye. Dan gebeurt er meestal wel wat. Voor de rest is het ja vooral heel degelijk. En weinig foutjes maken. Weinig lef. Weinig risico. Gewoon de wedstrijd een beetje doorkomen. Dat lijken de Zwitsers te denken. 42e minuut. 0-0 bij Zwitserland-Colombia.
3: Robert, nou hebben we van die klassiekers gezien. Mexico, Engeland, Argentinië, Egypte. Zo'n thriller werd dat. Dat is toch wel een beetje een anticlimax waar we nu zitten te kijken,
4: ik
3: toch?
4: Ik zou bijna wensen dat ik het niet voorspeld had. Maar ja, ja, ja. Ze zijn goed, ik heb het idee dat ze goed verzekerd zijn, die Zwitsers.
3: Je hebt er kijk op, ja. Hey, nou ja, dan maar een beetje inzoomen op wat spelers. Hè. Diaz bijvoorbeeld, een van de grote vedettes van Colombia.
4: Ja, wat ik net en concurrent van Cody Gakpo natuurlijk, bij Liverpool. Wat ik hem net heel mooi zag doen. En dat was eigenlijk, hij kwam de 16 meter in en dan kan je hem blind hard schieten. Maar hij zoekt dan wel naar de verre paal om gewoon met zijn binnenkant voet hard die bal bij de binnenkant paal te plaatsen. En dat was een prachtig moment. Ruud van Nistelrooy die schoot ooit een keer een bal hard in op die manier bij de eerste paal. Dus de dichtstbijzijnde paal. En toen kwam hij Maradona tegen. En Maradona vertelde toen tegen hem van, joh, Ruud. En die sprak geen Engels, dus die deed het met handen en voeten. Je moet hem dan ver plaatsen.
5: Krullen.
4: En dan zie je dus later, zie je Van Nistelrooy dus, die had het talent om dat te vertalen naar praktijk. Zie je al die ballen bij de verre paal erin krullen. Dus dat was, nou ja, als je toch zo'n tipje krijgt van iemand die dat ook wel eens gedaan heeft. Dat is wel meegenomen. En ik zie dat nu bij Diaz zie ik dat ook nog terug. Ja, dan heb je wel niveau om daar rustig naar te zoeken, naar dat soort doelpunten.
3: Ja, misschien ook de tip van Maradona gekregen, ja. Getennis wordt er ook. De vierde set. Time.

0: break tussen Ogier Aliassime en Djokovic, Mark.
1: Ja, geen walking tennis hier hoor op Wimbledon. En zeker ook niet van Novak Djokovic, de 39-jarige op jacht naar zijn 8e titel hier op Wimbledon. Zou hij het record evenaren van Roger Federer. Maar hij heeft het onwaarschijnlijk moeilijk in deze tiebreak. Maakt iets te veel foutjes. Verloor al 2 keer een wat langere rally. En staat 6-3 achter in die tiebreak. 3 setpoints dus voor Felix Auger-Aliassime. Als Djokovic nu een goede eerste service slaat. Een ace bovenop de lijn. Daar klaagt hij wel eens over, hè, dat Auger-Aliassime die lijnen raakt. Nou, hij doet het nu zelf ook. En dus komt hij terug tot 6-4. Maar het gevaar, de druk is nog altijd niet geweken. De druk ligt bij Novak Djokovic. Normaal weet hij daarmee om te gaan. En nu lukt hem dat niet. Want bij die stand van 6-4 mist hij eigenlijk een heel makkelijke voorhand. Slaat hij zomaar in het net. En dan is deze tiebreak gespeeld. En dan krijgt het publiek toch wel wat ze willen. Want we krijgen een vijfde set. Ja, en dan ga ik eens even naar de klok kijken. Nou, een uur en een kwartier hebben we daar nog voor om die setten te spelen. Voordat er niet meer getennist mag worden op Wimbledon. Dus dat moeten ze misschien wel gaan halen. Maar het is dus 2-2 in sets bij Novak Djokovic tegen Felix Auger-Aliassime.
2: Ja, dat betekent echt een thriller daar op Wimbledon. Kan je nog niet zeggen van jouw wedstrijd, Chris?
3: Nee, meer een boeket, romannetje, zouden we zeggen. 0-0, 45e minuut. Weinig love stories trouwens in deze wedstrijd. Het is overigens wel sportief. Wat dat betreft, inderdaad, zijn beide ploegen denk ik wel heel goed verzekerd. En niet alleen de Zwitsers. Colombia speelt de bal achterin rond. De bal gaat naar Vargas. Vargas wacht even, doelman van Colombia. Vindt dan Davinson Sanchez. Probeerde trouwens net een lange bal te geven. Nou ja, laten we zeggen dat de poging goed bedoeld was. Maar die vloog bijna het stadion uit. Wel een heel sympathiek applausje van Luis Diaz. Die denkt, die grote centrale verdediger van mijn ploeg moet ik maar te vriend houden. Maar dit was echt een Colombiaanse ziekenhuisbal. Maar goed, het is alweer even geleden. En nog steeds speelt Colombia achterin de bal rond. Terwijl Vargas nu denkt, nou, misschien moet ik maar eens naar voren toe, hengsten. Dat lukt. Zwitserland zit er niet tussen. En gauw gaat Colombia weer terug. Nu met Sanchez lokt even Remo Freuler. Speelt dan weer terug naar Vargas. Vargas naar Sanchez. Colombia heeft de bal nog steeds achterin. Gaat de bal naar de rechtsback. En dan krijgt Sanchez hem weer terug. Inderdaad, 3 minuten extra tijd. Ik denk zomaar dat die scheidsrechter ook zo zei van 3 minuten. En dan is het voorbij, deze eerste helft. En dan kan ik eventjes lekker chillen. Want dit is toch helemaal niks wat ik...
2: Nou, hij moet even aan de bank, denk ik.
3: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Overtreding. Hé, er is weer wat te doen voor de scheidsrechter. Dan Ndoye, die wordt naar de grond gewerkt door John Arias. Nou, Ndoye beklaagt zich over een overtreding. Hij krijgt trouwens een duwtje van Munoz. De rechtsback die al 2 goals heeft gemaakt. Daniel Munoz van Crystal Palace. En bij Palace speelt hij echt dat volgas voetbal. En Colombia speelt echt 3 tempo's trager. Munoz met een leuk baantje overigens. Kiest weer positie. Vrije trap voor de Zwitsers. Xhaka kijkt in de 2e minuut van de extra tijd. Minimaal 3 minuten erbij dus. Balletje opzij. Nou, oké, prima. Genomen naar Freuler. Die weet ook niet. Die speelt hem dan weer naar Xhaka. Xhaka weer naar Freuler. Xhaka krijgt hem dan weer terug. Speelt hem naar Rodriguez. Meteen daar de druk van John Arias. En dan is het even, ja, echt zo'n... Wat je wel eens ziet bij pupillenvoetbal, weet je wel. Gewoon dat veld heel klein maken. En dan met z'n allen maar die bal zo hard mogelijk willen wegtrappen. Maar ja, er staan heel veel benen voor. Dus je komt geen meter verder. En dat is even dit moment. Inworp is voor Colombia snel genomen. Sanchez dan maar wild naar voren toe. Ik weet bij God niet wat voor moment deze wedstrijd gaat beslissen. Is het een voetbalmoment? Is het toch een standaard situatie? Een fout misschien? Of gewoon... Ik heb geen idee.
0: Het is een wedstrijd voor de eeuwigheid, Chris.
3: Ja, inderdaad. Het blijft maar doorgaan. Maar goed, de bal gaat weer van voet naar voet. Want de Zwitsers hebben hem maar weer eens te pakken. Daar gaat de lange bal naar voren toe. Freuler kiest de diepte. Krijgt meteen dekking van John Lucemi. Bal gaat over de zijlijn. In de inworp is voor Colombia. Lucemi loopt echt weg van... God, dit was even een hele enorme inspanning van mij. En ook Freuler, natuurlijk een van die... Ervaren jongens, inmiddels transfervrij, 34 jaar. Ploeggenoot van Martin de Roon bij Atalanta Bergamo, lang geweest. Bal wordt ver naar voren toe getrapt, maar vooral meer hoog dan ver. En dan vindt de scheidsrechter, nee, niet genoeg, want een overtreding toch wel. Ja, het is Mojica, linksback van Mallorca. 1 doelpunt gemaakt in 48 interlands. Wilde inderdaad die bal keihard wegtrappen, haalde zijn been door. Maar daar stond Remo Freuler nog. En ja, die gaf niet mee. Dat deed behoorlijk zeer. Nee, het is trouwens niet Freuler die daar stond, maar Fabian Rieder. En dus

0: gaat hij naar de grond. Deze speler van Colombia.
1: Gelukkig.
0: Wat zeg je?
1: Niks aan het manootje.
0: Nee, precies. Hij krijgt de manos nog niet op elkaar trouwens. Net stressen zijn ploeggenoten. Bal nu naar Diaz in de diepte. Daar staat Elvedi weer. En Elvedi speelt terug. Het is, ja, 3 minuten en 10 seconden. Goh, hè, inderdaad.
2: Je had nog gehoopt op een toegift.
0: Nou, inderdaad zeg. Wat is er toch een hoop niet gebeurd. Het had zo mooi kunnen zijn. Dat is het allemaal niet geworden. We hebben wel een paar gevaarlijke momenten gehad. Maar vooral doelpunten. Die ontbreken er. 0-0 bij rust. Zwitserland, Colombia.
3: Ja, zullen we eens even in Colombia gaan kijken dan? Nou,
2: zal wel fee zijn.
3: Guillermo van Doorn, je zit in de skybox geloof ik inmiddels.
4: Ik zit inmiddels in een soort van café inderdaad. Met de burgemeester van El Carmen. Die heeft hier ook de partij is aan het kijken. En het is super spannend man. Er zitten mooie kansen. Maar er moet nog één paar getrokken worden.
3: Oké, dit is een interessant perspectief dit. Wij horen van de commentator dat hij zich afvraagt hoe moet deze wedstrijd beslist worden. Wat
2: maar
3: denk
2: dit
3: jij?
2: Is natuurlijk een volkomen subjectief perspectief.
4: Ja, is het ook. Nee, die ben ik helemaal met jullie eens. Maar het is gewoon super aantrekkelijk voetbal om te zien natuurlijk. Maar wij zijn met z'n allen voor Colombia en dat moet hem gewoon worden.
2: Ja, dat moet hem gaan worden. Dus je bent bij die burgemeester. Is hij ook echt dan aan het meejuichen en aan het doen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Of blijft hij toch wel een beetje in functie?
4: Hij is wel netjes, hij heeft wel watertjes op zijn tafel staan, maar hij doet lekker mee.
3: En wat drinkt de rest dan en zo? Wat is de entourage een beetje?
4: Nou, ik zit aan een theetje, deze mensen hebben een costeña, dat is een soort frisdrank met bier. En ik zie dan nog meer biertjes op de tafel staan. Het gaat hier nog niet helemaal super los of zo.
5: Gaat de burgemeester ook iedereen een dag vrijgeven morgen, als Colombia toch nog weet te scoren?
4: Dat weet ik niet.
5: Kun je misschien even vragen aan hem zo.
2: Ik weet niet of hij die bevoegdheid heeft, Robert. Maar hey Guillermo, je had ook een filmpje doorgestuurd. En zagen we op een plein al die mensen met gele shirts aan en hoodies aan. Maar iedereen stond ook, hè? Niemand zit. Of het is niet op een terrasje of zo.
4: Nee, dat was op het moment van het volkslied. Daar gaat iedereen gewoon staan.
2: Ja, dan moet je staan, ja.
4: We staan. Dus dat was het moment van het volkslied. Ging iedereen even staan. Ik dacht, laat ik dat meteen even filmen voor jullie. Kun je dat ook even zien? Ja. We zijn daar heel trots op. Dus dan is het staan met het hand op het hart.
3: Ja. Maar valt het je mee of tegen tot nu toe van Colombia wat ze laten zien?
4: Ik vind het. Ik zit er een beetje tussenin. Valt mee, valt tegen. Ze moeten er wel wat harder aan trekken, vind ik.
3: Nou,
4: om meer kansen creëren.
3: Je zit in goed gezelschap bij die burgemeester. Politiek gepokt en gemazeld.
4: Ik denk dat hij hetzelfde zal zeggen wat ik zeg.
3: Ja. Goed, maak er nog een mooie avond van daar, Guillermo.
4: Dankjewel.
3: Doe het goed aan de burgemeester.
4: Leuk dat jullie het. Ga ik zeker doen. En dankjewel nogmaals. Leuk om dit even te doen voor jullie.
3: Hartstikke goed.
6: De mooiste momenten van het WK.
2: Ja, Robert, je kent dat concept inmiddels. Hè? Onze top 3 met WK-hoogtepunten, die klinkt nu zo. 1.
7: History in Dallas. 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
6: 2.
8: Sidney Cabral. Cabral! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
6: 3.
9: I understand sports really well. These were two great athletes that got tangled up. And he's our best player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that means he can't play in the next game. That's very unfair. Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Ja, dat zijn de 3 fragmenten. Natuurlijk Messi die er nog altijd in staat toen die topscorer aller tijden werd. De keuze van Ronald Waterreus, de goal van Kaapverdië, de keuze van Merel van Dongen. En tot slot onmiskenbaar Donald Trump die het over die rode kaart heeft natuurlijk. Hè, van Belgen die wegtovert, de keuze van Hedwiges Maduro. Nou, Robert, welke gaat eruit?
5: Die van Maduro uiteraard.
2: Oh ja, dat heeft niks met Maduro te maken.
5: Nee, dat heeft niks met Hedwiges te maken. Nee, we gaan Trump, die moeten we niet te vaak horen, denk ik, op de radio. Dus die gaan we inwisselen.
2: Ja, nou, of Infantino het ermee eens is, dat weet ik niet. Maar die gaat er ook niet over, dus dat is alweer mooi. En dan komt dit ervoor terug.
10: Bellingham, 2 goals in 2 minutes. Goal! Goal de Quiñones!
11: Kane scores for England! England winning the Azteca. 40 years on from the

0: crazy game. He had to play it.
1: Als laatste hoorden we daar Harry Kane. Natuurlijk was het Engeland-Mexico. Niet van vandaag, maar van eerder. Ja, moet ik nog vragen waarom deze wedstrijd?
2: Nou ja, dat mag. Ik zit er nou toch.
1: Nou, waarom deze wedstrijd, Robert?
2: Door de heroïek van deze wedstrijd. Het was echt een heerlijke wedstrijd. Ik blijf veel op voor wedstrijden. Maar voor deze echt speciaal ben ik gaan zitten. En ik kreeg alles wat ik van gehoopt had, kreeg ik ook voorgeschoteld. Prachtige goals. Het scoreverloop. Maar die Engelsen die met 10 man kwamen te staan naar een te harde tackle. Penalties. Alles zat er in deze wedstrijd. En ja, dan na afloop die Engelsen, hoe die feest vieren. Ja, dat was waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. Ik vind het zo mooi om te zien. En dan die hoop weer door dat hele Engelse volk, dat ze toch misschien nog ooit een keertje wereldkampioen gaan worden. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken.
3: Voel je er doorheen.
2: Maar het blijft wel heel erg mooi om te zien en te horen.
1: Ja, en hoe het ook afloopt. Een klassieker is geboren. Dat kunnen we wel zeggen, deze wedstrijd.
2: Ja, weet je, er zit zoveel geschiedenis in het Azteca. En natuurlijk, we hebben het net al even kort over Maradona gehad. Ja,
1: de hand van God.
2: Ja, die heeft ook nog wel eens een keertje wat trucjes toegepast om wedstrijden naar zich toe te trekken. Harry Kane, die niet meer bij stem was, waar allerlei prachtige memes op zijn verschenen met Bert en Ernie-achtige dingen. Dus ja, een heerlijk verhaal, die wedstrijd.
1: Ja, ja. Mooi.
3: Zo hoort het WK te zijn. Goed, Wimbledon, Mark Brasser, ja, we hebben je niet gehoord dat Djokovic die vierde set naar zich toe trok, dus...
4: Nee, want die vierde set inderdaad werd gewonnen door Roger Aliassime. En dus inderdaad zitten we in de vijfde set. Dat had ik verteld, toch? Of niet?
3: Ja, klopt. Ja.
4: Dus we zitten nu aan het begin. Ja, we zitten nu aan het begin van de vijfde set. Djokovic op een 1-0 voorsprong. Osier Aliassime serveert en heeft het lastig. Krijgt nu voor de tweede keer een breakpoint er tegen. De break is er nog niet, maar het toch wel opvallend. Want dan heb je net de tiebreak gewonnen in de vierde set. Dan denk je, nou, hij heeft het momentum nu, hè. Osier Aliassime, niet dat hij dan meteen helemaal doordrukt, maar wel dat het momentum bij hem ligt. Ja. Dan heeft hij toch in zijn eerste service game in die vijfde set. Heeft hij het dan toch weer moeilijk. En heeft hij zijn tweede breakpoint nu tegen.
3: Goed, dan even de vrouwen. Die stonden ook vandaag op de baan. Go voor het eerst in de halve finale op het gras, hè, van Wimbledon.
4: Ja, dat is mooi. Ik ben stiekem al wel een beetje fan van de Coco Gauff. Ik vind het een mooie speelster, aantrekkelijk om naar te kijken. Ze is heel atletisch. En inderdaad, wat je zegt, voor het eerst in de halve finale. Dat heeft ze op de Australian Open bereikt. Roland Garros natuurlijk gewonnen, US Open gewonnen. Maar een vierde ronde had ze staan op Wimbledon. En nu laat ze zien, na drie keer een vierde ronde te hebben gehaald in Londen, dat ze met deze halve finale het gras ook wat beter onder de knie krijgt. En dat ze eigenlijk, want ze is nog jong, hè, Coco Gauff, pas 22 jaar, dat ze wel laat zien dat ze gewoon op alle ondergronden uit de voeten kan. En dat vind ik wel heel erg knap op zo'n jonge leeftijd, dat je bij alle slams op je 22e minimaal de halve finale haalt. Dat vind ik heel erg knap. Dus goed gedaan. Ja. Pegula speelde ze tegen landgenoten, verloor ze de eerste set, knokte ze zich weer terug en won ze hem uiteindelijk in 3 sets.
3: En hield de zenuw onder controle dit keer.
4: Ja, hij hield de zenuw onder controle. En nogmaals, knap. Pegula hoger op de wereldranglijst. Ook wat meer ervaring. Maar dat je een wedstrijd... Ze begon niet zo heel goed. Maar dat ze zich toch terugknokt dan in zo'n wedstrijd. En hem uiteindelijk wint op de minst favoriete ondergrond. Ja, dat doet ze heel erg goed.
3: Goed, dankjewel Mark Brasser vanaf Wimbledon.
1: Wij zijn er doorheen voor vanavond. Het vervolg van die wedstrijd tussen Zwitserland en Colombia. Hoe dat af gaat lopen, dat kunt u horen in Met het Oog op Morgen. Wij zijn daar uiteraard morgen weer. Dat wordt een beetje afkicken, want dat is de eerste rustdag op dit WK-voetbal. Ja. Dus dan even geen voetbal, maar dan is het weer tijd voor andere zaken. Wimbledon gaat gewoon door.
3: Robert Maaskant, dank voor je tips van Maradona onder andere. Nemen we mee naar huis. Hier het Oog met
1: Wilfried de Jong. Tot morgen.
3: Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk. En een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
6: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag, dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: NPO Radio 1.
12: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Meteen beginnen met besparen.

0: in het Noord-Brabants Museum.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meteen beginnen met besparen.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Wat is het toch met mij dat ik vandaag hoopte dat Messi van Egypte zou verliezen en dat ik al jaren fan ben van Ronaldo. Goed, ik heb zo mijn voetbaltechnische redenen, maar het verschil wordt ook gemaakt door het banale feit dat ik in Lissabon ooit een kamer had in het Cristiano Ronaldo Hotel. Moet zeggen, lekker ruim, ook schoon en uitstekend geslapen. Enig minpuntje, ik werd vanaf elke muur toegelachen door mijn ijdele Portugese vriend. Goedenavond, welkom bij het Oog. De rechtszaak tegen de zes van Breda moet na 33 jaar opnieuw. En dat terwijl de verdachten allang weer op vrije voeten zijn. Tientallen wetenschappers die in de VS onder druk staan kunnen door hulp van het Tulpfonds nu in Nederland terecht. En een stokoud en duur manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn gaat onder de hamer bij Christie's. En Steffi Rijmers maakte een indringend fotoboek over plekken waar de maffia van Calabria huishield. Dan gaan we denk ik eerst een flits maken met het voetbal. Klopt dat? Achtste finale van het WK, Zwitserland, Colombia. Over, zal ik maar zeggen, naar Chris Bobbe.
3: Ja, Wilfried, dat klopt. 0-0 hier bij Zwitserland, Colombia. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Invaller Gibril Sow aan de kant van de Zwitsers kreeg een opgelegde mogelijkheid. Echt een perfecte teruggetrokken bal bij de tweede paal. Hij had hem voor het inschieten. Maar ja, als je hem dan echt zo lekker krijgt, wil je hem lekker hard raken. En die arme zo ging onderuit en schoot ondertussen huizenhoog over de eerste helft. Nou, was niet een van de helften die we zullen onthouden van dit toernooi. Met 38 teams zijn we hier begonnen. 104 wedstrijden. De meeste hebben we al achter de rug. En de eerste helft van Zwitserland-Colombia. Ik denk dat het boeiende was om het gras te zien groeien. In ieder geval is de tweede helft hoopgevender begonnen met die grote mogelijkheid voor de Zwitsers. Wie wordt de tegenstander van het Argentinië van Messi? Overigens, het Cristiano Ronaldo Hotel. Daar ben ik ook bezig slapen.
2: Oh, ja?
3: Ja, ik ken het. Ja. Het is echt, je weet niet echt van gekkigheid wat ze al doen met de naam Cristiano Ronaldo. Maar er is ook een hele bekende meme. Het gaat over een aantal mensen zitten dan in een bus. En die krijgen dan instructies van de Portugese buschauffeur. Die zegt, joh, de uitgang is aan de rechterkant. We lopen hier ook aan de rechterkant in Lissabon. Maar één regel moet je altijd onthouden. Cristiano Ronaldo is the best player in the world, zegt hij dan. En als je daarmee eens bent, dan mag je de bus verlaten. Dus
2: mooi.
3: Het is natuurlijk in Portugal een grote naam.
2: Ja, is het zeker. En het hotel was echt goed.
3: Moet ik vandaag. Ja, zeker.
2: Zo genoeg.

0: ik net van de teruggetrokken bal van Zo. Zo zei jij ook wat moois. Wellicht spreek je straks nog.
1: Ja,
0: we gaan over naar het nieuws van...
2: Dinsdag 7 juli.
0: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor fraude met Europees geld.
3: Ze is schuldig, maar krijgt strafvermindering. En dus kan Marine Le Pen zich juridisch gezien verkiesbaar stellen.
0: Eerder mocht ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, omdat ze als straf 5 jaar niet verkiesbaar mocht zijn, maar...
4: Die onverkiesbaarheid, die is volledig weg.
0: Wel moet Le Pen 1 jaar lang een enkelband om. Die zou ze dan ook moeten dragen tijdens het campagnevoeren.
3: Zelf heeft ze eerder gezegd dat campagnevoeren met een enkelband om, ja, dat niet gaat.
0: Ondanks dat heeft Le Pen vanavond gezegd dat ze in cassatie gaat tegen het vonnis en volgend jaar toch meedoet aan de presidentsverkiezingen.
5: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat de erfbelasting omhoog gaat. Een goed idee, zegt deze expert.
6: We zien dat vermogen zich concentreert en wordt doorgegeven naar een kleine groep kinderen. En dan komt dat niet de maatschappij ten goede.
0: Want?
6: Dat staat op gespannen voet met het idee van gelijke kansen, met het zorgen dat welvaart zich verspreidt.
0: Ja, maar de erfbelasting is toch de meest gehate belasting van allemaal? Nou, dat...
7: Klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen.
0: En toch wil dus een grote groep mensen dat de belasting omhoog gaat. Maar voor hen heeft de minister een teleurstellende boodschap.
8: Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen.
0: Groot feest in België vannacht en vandaag. Ja hoor, want de Belgen versloegen vannacht de VS op het WK voetbal. En die overwinning smaakte zeer zoet.
9: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
0: De rel rond de Amerikaanse speler wiens schorsing werd opgegeven na een relletje tussen Trump en Infantino gaf de Belgen extra kracht.
10: Je had het gevoel dat je niet alleen speelde voor eigen land, maar voor iedereen daarbuiten, ook effectief gewoon voor de sport in het algemeen.
0: En deze commentator kon zijn geluk niet op.
11: 1-4 in het Witte Huis knipt er een het licht uit.
0: En dus gaat België naar de...
11: Jawel! Kwartfinale!
0: Zo is dat. In Brabant werd vandaag de dag van de zachte G gevierd, ter ere van het Brabants dialect. Die kan maar met 1 snack gevierd worden.
12: Ja, ik ben een lekker worstenbroodje aan het maken in de vorm van een G. Dat is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen dan in de vorm G.
0: Schitterend. Een dialect spreken schept een band.
13: Het creëert natuurlijk een groepsgevoel. Dus je kunt je echt thuis voelen in je dialect, ook als je het niet van huis uit als moedertaal spreekt.
0: En voor de mensen die zich thuis willen voelen in het Brabants hebben de mannen van het programma Draadstijl een cursus opgezet.
14: Welkom bij les 3 van de cursus Brabants. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk wel. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Zin 3. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Tot zover les 3 van de cursus. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk wel. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Heb je dat gedaan? Houdoe.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En sommige mensen mogen de krant van morgen al wat eerder zien. En één daarvan is Jan van der Putten.
15: Ja, er zijn nog maar weinig groene daken, staat in Trouw. Zonnepanelen genoeg, maar natuur op het dak is nog steeds een zeldzaamheid.
0: Voor het eerst is er een landelijke inventarisatie gedaan door Natuur en Milieu en de stichting Rooftop Revolution.
15: Slechts 0,5% van de daken is groen. Een groen dak wordt minder heet en vangt regenwater op. Maar ja, volgens de onderzoekers blijft een enorm potentieel onbenut.
0: Aalten in het oosten van Gelderland snapt er niets van, staat in de Volkskrant. Waarom moeten zij daar als een van de eersten op het matje komen bij asielminister Van der Brink?
15: De wethouder daar erkent dat zijn gemeente niet voldoet aan de spreidingswet, maar er wordt aan gewerkt en de wethouder is van pro, dus voorstander van een solidair asielstelsel.
0: Dus waarom Aalten als eerste? Zouden wij, zegt de wethouder, door de plaatsnaam die begint met AA bovenaan het lijstje zijn beland?
15: Wie van scheepswrakken houdt, moet morgen in de Telegraaf kijken. Archeologen zitten namelijk met een mysterie. In de Waddenzee, pal bij het wrak van een VOC-schip, blijkt nog een schip te liggen.
0: Ze liggen op het Burgzand en zo'n beetje op elkaar. Het ene schip, genummerd BZN3, was in 1985 het eerste rijksmonument onder water.
15: En nu is er nog één ontdekt, de BZN21. Er zijn wat dingetjes uit het water gehaald, een scherf, een hondenbotje. En de archeologen hopen dat jaarringen in het wrakhout wat meer duidelijkheid brengen.
0: In het Parool staat deze zomer een serie foto's van Airbnb-eigenaren. Wat zijn de ervaringen zo met hun gasten?
16: Nancy uit Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 11 jaar... al heel wat types in haar logement gehad. 4 studenten uit Hongkong, die maakten er een bende van. En een Amerikaanse mevrouw die werd ziek en bevuilde het hele bed.
0: En nu had ze 4 Engelse ravers. Die kwamen naar Amsterdam om eens flink uit hun dak te gaan. Maar lieten alles keurig achter, inclusief een doosje paracetamol en een briefje van €20.
16: En als u nu even aan de geur van pindakaas denkt, dan vertel ik dat hij er weer ligt. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Postuum, een 6-kantige uitvoering in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. NRC heeft een verhaal met bouwtekeningen.
0: 400 kilo pindakaas gaat erop. 40 emmers van 10 kilo is dat. Goed voor zo'n 26.700 boterhammen, rekende de krant uit.
16: En het smeren was heel zwaar werk, vertellen de museummedewerkers. Mooie, egale laag moest het worden, van 2 centimeter dik. Dat was lastig. En voor bezoekers met een pinda-allergie staat er een bordje bij die vloer.
17: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Olivia Dean met So Easy. En dat stond er tussen haakjes, To Fall In Love. De rechtszaak tegen de zes van Breda voor de moord op oma Mok in 1993 alweer moet opnieuw, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Want als het gerechtshof destijds had geweten van nieuw ontdekte DNA-sporen, dan waren de verdachten mogelijk vrijgesproken. Over deze zaak maakte onderzoeksjournalist Joost van Wijk de documentaire serie De Restaurant Moord, zo weer even geleden, uitstonden KRO-NCV en die eindigde toen zo.
1: Waar hoop jij nu op?
2: Op gerechtigheid, op vrijspraak. Dat het nou komt, eindelijk komt. En dat gaat ook gebeuren ook, hoop ik.
3: Maar er is altijd hoop dat de waarheid kiest toch boven, tafel komt.
0: Er blijft altijd hoop. Joost, goed dat je er bent. Wie hoorden we hier?
4: Dit zijn de drie mannelijke verdachten van de zes van Breda. En die hebben ook in onze documentaire serie een belangrijke rol. Met hun en eigenlijk zoveel mogelijk betrokkenen hebben we teruggekeken naar die zaak. En ja, eigenlijk gekeken naar, als je nu 30 jaar later terugkijkt naar die zaak, wat kunnen we dan opnieuw ontdekken en vinden? En ja, dat is eigenlijk een hele hoop geweest. Een hele hoop nieuwe informatie. En ja, uiteindelijk hoop je op een gegeven moment dat er zo'n stap komt en dat het ook in de juridische werkelijkheid een vervolgstap krijgt. Ja, en dat is vandaag gebeurd.
0: Ja. Maar we gaan nu even terug in de tijd, want ik dacht de zes van Breda. Bij mij ging er ook een belletje rinkelen, maar ook niet helemaal. En we hoorden dus net een van de drie mannen, maar ook drie vrouwen bij. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Ja. Het draait allemaal om de moord op oma Mok. Zij werd op 4 juli 1993 doodgevonden in haar Chinees restaurant. Daar is toen een enorm politieonderzoek op gestart. Wel midden in de zomer, wat meteen heel rommelig verliep. En op een gegeven moment liep dat ook na 2 maanden ook al heel plotseling af. Toen is het eigenlijk een tijd best stil geweest. Zaak niet opgelost. Totdat de zaak werd heropend. En dat ging eigenlijk ook weer heel atypisch. Want het gekke is, als je naar dat onderzoek kijkt, dat eigenlijk de politie maar één ding heeft onderzocht. Die hadden namelijk hun vizier gezet op 6 jongeren uit Breda. En ze hebben eigenlijk alleen maar gezocht naar bewijs om te kijken of dat deze jongeren de moordenaars waren op oma Mok. En er is eigenlijk naar niets anders gekeken dan dat. En vervolgens, en dat is gewoon bijzonder aan hoe die veroordelingen zijn gegaan, is dat ze veroordeeld zijn op puur en alleen verklaringen. Geen enkel ander bewijs, geen DNA, geen getuigen, maar puur op verklaringen onderling.
0: Ja, maar hebben zij wel toegegeven?
4: Ja, uiteindelijk hebben drie verdachten, de vrouwelijke verdachten, langzaam steeds meer zijn ze gaan verklaren. En wij doen als KRO-NCV meer onderzoek naar groepsdwalingen, zoals we dat noemen. Zaken waar meerdere verdachten zijn, waar geen onderliggend bewijs is. En waarin je dus ziet dat het bewijs uit de verhoren moet komen. En dan moet je eigenlijk al heel erg voorzichtig zijn. Want ja, het is eigenlijk net als bij een groep kinderen. Als je vraagt van wie heeft dat snoepje gestolen, ja, dan gaat iedereen naar elkaar wijzen. Ja, en dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.
0: Ja, maar het is niet zo dat je op een gegeven moment zegt, ik heb het wel gedaan.
4: Nee, dat gaat allemaal heel sluipend en langzaam. En uiteindelijk kun je in een positie komen in zo'n verhoorhok. Dit waren ook hele jonge verdachten. Hè. Ze waren echt net 18, 19. Ze kwamen ook echt allemaal uit een kwetsbaar milieu. En ja, het is gewoon een hele ingewikkelde dynamiek. Ook heel moeilijk om hier in een gezellige studio te voelen wat de dynamiek is van een verhoorhok. Maar dat je daar in een hele benauwde positie kan komen, waarin je op een gegeven moment, en vooral als de politie daar ook naartoe duwt, op een gegeven moment denkt van, ja shit, ik weet niet wat ze in het hokje hiernaast zeggen. Ja. En ook de politie zegt het ook, hè, van er wordt daar over jou verklaard, dus je kan beter je eigen verhaal. En dan kun je verleid worden om te zeggen van, ja, nee, ik heb alleen op de uitkijk gestaan.
0: Maar
4: en
0: moet je dan nu zeggen dat die 6 mensen dus allemaal het idee hebben gehad, ja, maar ik ben onschuldig, maar ik zit wel vast.
4: Hoe lang? Nee, kijk, die jongens hebben altijd gezegd, ik heb hier niets mee te maken. Ik heb hier, ik heb het niet gedaan. En
0: die vrouwen stonden op de uitkijk, begreep ik. Hè?
4: Ja, zo begint het verhaal dan vervolgens. Ja. Hè, dan denken ze ook van, ja, dan heb ik de minste schuld en dan kom ik daar misschien mee weg. En langzaam, ja, op een gegeven moment wil de politie natuurlijk meer details horen. Dus naarmate die verhoren verder gaan, gaan ze het steeds meer details geven. En dus onbewust maken ze zichzelf ook dus steeds verdachter.
0: En hoe lang hebben ze gezeten?
4: Ja, het zijn dus celstraffen geweest van 2 tot 3 jaar voor medeplichtigheid, waar de dames voor zijn veroordeeld. En de mannen zijn echt voor 12 jaar de bak in gegaan.
0: Ja, en jij hebt ze gesproken nadat ze weer vrijgekomen zijn. Hoe zijn die mensen, iedereen zal er anders onder zijn, maar hoe zijn ze daaronder? En kon je ze ook allemaal spreken nog?
4: Nou, dat was dus heel ingewikkeld. Eigenlijk is ja het ding wat iedereen had, is ze waren gewoon helemaal murf. Dit sleept al 33 jaar. En er is zelfs al een hele herziening geweest. Hè. Er is al een keer die hele zaak heropend in 2015. En dan hoop je eigenlijk dat dan de onderste steen boven komt. Maar wat wij ook gezien hebben in ons onderzoek is van nee, dat is helemaal niet het doel van zo'n herziening. Het is een hele juridische werkelijkheid waar dan naar gekeken wordt. En op allerlei juridische dingen een enorme discussie geweest over of dat een bloeddruppel nat was of droog. Ja, daar kun je van alles van vinden. Allemaal rapporten over schrijven. Maar
0: jij kent deze zaak goed. Is die herziening van nu terecht?
4: Ja, die herziening is zeker terecht. Nou, omdat wij hebben dus 2 jaar lang onderzoek gedaan naar deze zaak. En hebben eigenlijk veel meer boven tafel gebracht dan waar de herziening nu alleen over gaat. Hè. Dus we weten nu heel goed waarom ineens dat vizier op die 6 jongeren was gericht. Dat komt heel erg door een teamleider die dit voor het eerst deed en daarvoor wijkagent was en deze groep gewoon kende. Werd heel schimmig over gedaan. We hebben boven water gehaald dat er eigenlijk een soort heel geheim onderzoek naar vooraf is gegaan. Wat helemaal niet in de boeken is opgenomen, waar het wel dus heel erg voor die tunnelvisie heeft geleid. En waar we achter zijn gekomen is dat er een hele belangrijke getuige is geweest die zegt, ik denk te weten wie oma Mok heeft vermoord. Dat zijn 2 Zuidoost-Aziatische mannen. En daar is onderzoek naar gedaan. En dat is vervolgens om hele vage redenen stopgezet. Ja,
0: maar er was wel DNA gevonden, hè?
4: Ja, en weggehouden dus voor de rechters. Dus Dat is heel cruciaal dat er een getuige is die wijst andere daders aan dan de 6 waarvan die teamleider zo overtuigd is. En dat je dat uit een dossier houdt is heel kwalijk. En vervolgens is er dus op plaatsdelict is een bloedspoor gevonden. Dan zou je meteen denken, en dat dachten ze bij de politie ook, van nou, nu is het kat in het bakkie, want we hebben een bloedspoor. Als dat matcht met de daders, dan of met de verdachten, dan zijn we rond.
0: Ja.
4: Wat was het verhaal? Het matchte niet. Dus dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of denken van, hey shit, zitten we nou wel goed met onze daders, of we maken dat bloedspoor minder van belang.
0: Ja. En hoe is dit nu voor na vandaag, nadat bekend is geworden dat die zaak heropend wordt, hoe is dat? Heb je die mensen kunnen bellen al? De verdachten die inmiddels vrij zijn?
4: Nou, een aantal heb
0: hoe ik. Hoe voelen zij zich daaronder?
4: Heb ik gesproken. Die zijn gewoon heel voorzichtig met hun blijdschap. Omdat ze al zo vaak hoop hebben gehad, gehoopt hadden van oh, nu gaat het gebeuren. En iedere keer is dat op zo'n enorme teleurstelling uitgedraaid. Ja. Dus dat proef je nu ook.
0: Maar ze hebben wel dat advocatenduo Knoops in de arm genomen. Ja. Of misschien via jullie gaan, weet ik niet. En kunnen die daar iets uitslepen? Zal ik maar even op zijn.
4: Die zijn ook heel volhardend geweest. Hè. Ja. Dus dat DNA-onderzoek hebben zij heel erg aan getrokken om dat te blijven onderzoeken. Heel veel mensen hadden denk ik al lang gezegd van joh, we zijn er wel klaar mee, herziening gehad, het is klaar. Zij hebben gezegd, er moet nog een keer onderzoek naar gedaan worden. En nu blijkt dat er veel meer DNA van een onbekende Oost-Aziatische man is gevonden.
0: Maar dat betekent dat die 6 verdachten die nu vrij zijn misschien wel een enorme schadevergoeding kunnen gaan eisen alsnog.
4: Ja,
0: of is dat niet zo?
4: Dat kan ook zeker. Maar uiteindelijk gaat het daar tot nu toe in ieder geval nooit over. Het gaat erover dat er gewoon recht gesproken wordt. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Een van de vrouwelijke verdachten, Jane, die is ook ernstig ziek. En dat is gewoon ook wel erg om te beseffen. Gewoon, het is nu gezegd van 15 december doet de Hoge Raad uitspraak. En het zou gewoon verschrikkelijk zijn als zij dat niet zou halen. Dus
0: dat zijn dingen die dan opeens heel belangrijk zijn.
4: Precies, ja. En dan zie je dus gewoon van ja, voor het systeem en officier van justitie, advocaat-generaal zijn het steeds, is het ja, een zaak en dat zet er ergens neer.
0: Gaat dus ook met name om een soort gevoel van genoegdoening. Dat begrijp ik uit jouw woorden.
4: Ja, gewoon dat er door een rechter gezegd
0: wordt.
4: Jullie zijn onterecht veroordeeld. Ja. Of op dit bewijs hadden jullie niet veroordeeld mogen worden.
0: Ik dank je wel. Joost van Wijk.
4: Yes.

0: Jamie Lydell met Multiply. Het Tulpfonds heeft 34 wetenschappers uit het buitenland kunnen verleiden hun werk te gaan doen in Nederland. Het fonds is bedoeld om wetenschappelijk talent aan te trekken, vooral uit gebieden waar academisch werk onder druk staat. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval. En daar komen dan ook 29 academici vandaan richting Nederland. Ontwikkelingseconoom Marieke Kleemans van de Universiteit van Illinois in Chicago is één van hen. Zij gaat verhuizen naar Utrecht en krijgt daar een baan op de universiteit. Dag Marieke.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dag Marieke. Ja, ik ben wel eens in Chicago geweest. Goh, dat is wel een stap van Chicago naar Utrecht.
1: Nou, dat is een grote stap, maar ik moet wel zeggen, wij wonen 2 uur ten zuiden van Chicago. Oh, okay. Dus dat is wat minder bijzonder dan Chicago zelf.
0: Ja, ja. En is het, je gaat er van dag of 8 verhuizen met je gezin, Amerikaanse man, als ik het goed heb begrepen. Is dit een stap die je zenuwachtig maakt, of ben je alleen maar blij dat je een nieuwe werkplek hebt?
1: Nou, we zijn eigenlijk allebei. We zijn er heel erg blij mee. We hebben er zin in. Maar het is ook wel een hele volksverhuizing. Er komt een hoop bij kijken.
0: Ja, dat zal wel. Hè? Gewoon sowieso zo'n verhuizing. Maar ook ja, het in de steek laten of het moeten stoppen van je werk aan de universiteit in Illinois.
1: Ja, klopt. Maar ik denk juist dat daardoor dat Tulpfonds zo'n mooie mogelijkheid is. Want kijk, normaal gesproken, als jij als wetenschapper van de ene institutie naar een andere institutie gaat en vooral binnen landen verhuist. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dan de onderzoeksgroepen weer op te bouwen en toch een beetje opnieuw moet starten. Ja. Dus ik denk met zo'n Tulpfonds, dat is gewoon zo'n mooie mogelijkheid. En heel fijn om daarvoor geselecteerd te zijn.
0: Ja, maar wat
1: dat is gewoon echt. Want wat deed een beetje een vliegende stap.
0: Ja, ja, maar wat deed jij in Chicago? Wat deed je op de universiteit? Wat is jouw vak?
1: Nou, ik ben dus een ontwikkelingseconoom. En dat betekent dat ik onderzoek doe en lesgeef op het gebied van economische ontwikkeling. En de factoren die bijdragen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Hè? Dus met name in ontwikkelingslanden.
0: Ja, en is het dan zo dat met de komst van Trump, die toch wel kritiek had op universiteiten, bijvoorbeeld Harvard, hè, flink aan de tand voelde, dat een reden is voor jou om deze stap te gaan maken?
1: Absoluut, dat heeft absoluut meegespeeld.
0: Want wat is er gebeurd bij jou dan?
1: Nou ja, een hoop verschillende dingen. Zeker in het gebied van internationale ontwikkeling was het bijvoorbeeld een hele grote, toch wel een schok dat ruim een jaar geleden werd USAID opgeheven. Dat was de United States Agency for International Development. Toen Elon Musk nog schreef dat de USAID de woodchipper inging. Nou ja, dat was gewoon heel lastig voor. Dat was echt een beetje de grootste ontwikkelingsorganisatie en humanitaire hulp ter wereld, bilateraal. Dus ja, dat is gewoon heel lastig voor kwetsbare groepen. En dat laat ook wel een beetje zien wat de prioriteiten zijn. Dus zeker in dat. Het internationale ontwikkelingsveld is dat gewoon veel lastiger geworden. Ja. En daar heb je ook als onderzoeker en als organisatie, collega's, noem maar op, heb je gewoon direct mee te maken.
0: Ja, maar voelde je ook als het ware van buitenaf bekeken? Was de academische vrijheid beperkt?
1: Nou, weet je, het is nou niet dat ik bang naar mijn werk ging. Dat nee. Is het hem niet. Maar ja, je merkt gewoon dat die academische vrijheid, je merkt gewoon dat die onder druk komt te staan. Je merkt gewoon dat de sfeer verandert. Hè. Kijk, er zijn onzekerheden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, hè, van wetenschappelijk onderzoek, is er ineens een stuk minder geld beschikbaar. Je merkt bijvoorbeeld dat voor internationale studenten een stuk minder visums beschikbaar zijn om in de VS te gaan studeren. Dat brengt ook weer financiële druk mee. Hè, want onderwijs is in de VS echt een beetje een exportproduct, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, je ziet dat gewoon dat hele toekomstperspectief van onderzoekers. Ja, dat wordt toch wat minder rooskleurig. Kijk, en als Europeaan vraag je natuurlijk af van ja, maar wacht eens even. Waarom ben ik dan hier in de VS? Als er gewoon topuniversiteiten zijn in Nederland waar ik me ook mee aan kan sluiten. Dus een makkelijke keuze voor mij.
0: Ja, nou ja, ja, ik snap het. Maar hoe werkt zoiets dan? Ik bedoel, ik neem aan dat je enig talent hebt. Word je dan gespot door het hulpfonds? Of heb je jezelf aangemeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, in mijn specifieke geval, het zal vast voor iedereen een beetje anders zijn. In mijn specifieke verhaal was ik al in contact met de Universiteit Utrecht. Dat ging dus om die hoogleraarpositie die precies in mijn gebied was. Want ja, zoals je zegt, er moet maar net een positie zijn. Maar inderdaad, toen dat Tulpfonds bekend werd gemaakt, zo'n jaar geleden ongeveer. Nou ja, toen kreeg ik ineens een hoop e-mails en belletjes van hey, dit moeten we gaan proberen. En gewoon hartstikke fijn dat het gelukt is. En inderdaad, wat je zegt, er zijn de bepaalde kwalificaties. Hè. Je moet een toponderzoeker zijn met een onderzoekslijn en dus ook onder academische, de druk staan en druk voelen van de academische vrijheid. En ik denk dat met mijn onderzoek in de international development ook wel echt goed aansloot.
0: Ja. Nu krijg je van Tulpfonds volgens mij, ja, je zal het niet zelf op de rekening krijgen, maar goed, 1 miljoen euro ter beschikking. Wat denk je daarmee te gaan doen? Het lijkt veel, maar misschien is het best wel weinig.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk een prachtige start. Hè. Het is echt een beetje daar kun je zo een vliegende start mee maken. Echt vanaf dag 1 al impact hebben. Dus ik ben er echt ontzettend, ontzettend dankbaar om. Nou ja, wat ga je dan doen als jij dus aankomt als wetenschapper hè, in mijn leerstoel? Dan ga je een groep opbouwen. Hè. Dus dan ga je talent aantrekken. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mijn huidige projecten ook doorzetten. Hè, zodat het onderzoek door kan gaan en ook maatschappelijk impact kan hebben.
0: Dus je kunt deel van je werk uit Amerika kan je meenemen naar Nederland eigenlijk, in dat opzicht.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Gelukkig wel. En wat je ook zegt, en daar ben ik het trouwens helemaal mee eens. Kijk, het voelt natuurlijk ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Hè. Het is een hoop geld. Dat komt van de Nederlandse burgers. Dus ik denk ook dat wij die verantwoordelijkheid ook voelen. En echt willen zorgen dat we bijdragen. En dat we dus onderzoek doen dat niet alleen wetenschappelijk sterk is. Maar ook juist echt de samenleving in de samenleving een verschil maakt.
0: Ja. Nou, dan ga ik je daar veel succes mee wensen. En de eerste stappen zijn gezet. En over 8 maken gaat een grote container naar Utrecht. En die wordt uitgeladen. En dan begint er een nieuw leven voor jullie.
1: Dat klopt, dankjewel.
0: Ik wens het gezin en jou met je werk veel succes. En succes daar.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké, dankjewel.
1: Dag.
0: Ja, 700 jaar was het privébezit en nu is het te koop. Een bijzonder middeleeuws manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn. En morgen gaat Ton de Hamer bij Veilinghuis Christie's. Martine Meeuwissen is bij de Universiteit Utrecht. Die komt de gast van net misschien nog wel een keertje tegen in Utrecht. Specialist op het gebied van middeleeuwse Arthur handschriften. Heeft u dit boek kunnen zien? Ik geloof dat het sinds kort pas in beeld was zelfs. Hè? Want ja. Het was in handen van wie?
2: Zelfs dat weet ik niet. Nee. Het is van een privépersoon die anoniem was en bleef. En besloot op een gegeven moment om dat te gaan verkopen.
0: En in welk land ook, weet je ook?
2: Nou, waarschijnlijk in Frankrijk. Want het is daar opgedoken in een veiling. Of het is in een boekhandel. En ik vermoed ook dat het is in Frankrijk gemaakt en gebleven.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk. Maar we weten niet waar. Ik heb er ook geen moeite voor gedaan. Maar het is voor mij eigenlijk even nieuw als voor heel veel anderen.
0: Ja, maar omdat het aan wordt geboden kun je dan door plaatjes, foto's zien hoe het eruit ziet.
2: Precies. Ik heb dus nu heel erg nieuwsgierig naar de website gekeken.
0: En wat zag je?
2: Ja, een prachtig handschrift. 13e eeuw, heel vroeg dus nog, met grafische plaatjes, een beetje stripachtig, felle kleuren, cartoonachtige mannetjes. Heel veel illustraties met bladgoud en allerlei actiescènes die mij natuurlijk bekend voorkomen, want ik ken de verhalen wel.
0: Ja.
2: Maar in deze versie natuurlijk nog helemaal niet, dus het was voor mij een feest om alleen al die foto's te zien.
0: En als het in die periode gemaakt is, is dat dan door een hele club mensen gemaakt of is er één iemand aan het werk geweest?
2: Nou, waarschijnlijk is het een professioneel werk. Elk handschrift in de middeleeuwen werd, als het niet in een klooster werd gemaakt, door professionals gemaakt. En dit is een profane tekst, een Arthur-roman, de letterkunde. Dus er is waarschijnlijk iemand geweest die het perkament maakte, iemand die zorgde dat de tekst werd overgeschreven en een aparte beroepsverluchter, illustrator, die dus die illustraties maakte. Dus heel gespecialiseerd werk en iedereen deed zijn eigen stukje en gaf het dan weer door.
0: De koning Arthur heeft een soort mythische naam, de heilige graal, noem maar op, uit die periode. Maar hoe werkt het dan met dit boek? Is dit iemand die het heeft overgeschreven van een boek daarvoor naast hem? Of heeft hij het uit de overlevering gekregen?
2: Ik heb de tekst niet kunnen lezen, helaas. Nee. Maar ik ga ervan uit dat hij het heeft overgeschreven, min of meer heel getrouw, van een voorbeeld dat hij tot zijn beschikking moet hebben gehad.
0: Want zo werkte dat vroeger.
2: Dit was voor
0: de boekdrukkunst.
2: Dit is ver voor de boekdrukkunst. En dan heb je dus een tekst nodig om over te schrijven.
0: Ja.
2: Als het om zo'n heel literair epos gaat. En een illustrator kan verzinnen wat hij wil. Dus die heeft niet per se een voorbeeld nodig. Maar ja, zo'n kopiëist, zo heet hij ook, die heeft dat dus wel nodig. Ja. Dus hij moet een voorbeeldtekst hebben gehad. Maar welke dat geweest zou kunnen zijn, kan ik zo niet beoordelen.
0: En hoeveel van dat soort manuscripten zijn er dan gemaakt, geschreven, overgeschreven?
2: Nou, als ik even specifiek naar deze tekst kijk, dan was dat in de middeleeuwen al een bestseller. Dus dat is heel grappig. We vinden het nog steeds mooie verhalen, maar het was toen al een bestseller en we hebben er op dit moment nog iets van 200 van over. En dat is ontzettend veel.
0: Ja, maar wat was een bestseller in de middeleeuwen?
2: Nou ja, iets wat heel veel mensen konden betalen en ook wilden betalen. Want het was een ongelooflijk duur project. Een dure auto, een verschrikkelijk dure villa. Dat is zoiets als een handschrift laten maken met bladgoud. En allerlei dure kleurstoffen en heel veel arbeidsintensieve dingen. Dus je moest er echt wel wat voor over hebben.
0: Misschien moet je mij en een aantal luisteraars even een klein lesje geschiedenis geven. Koning Arthur, wat is ook alweer het verhaal?
2: Ja, daar is niet één verhaal. En dat maakt het ook zo mooi. Dat ontwikkelt zich. Mensen vertellen allerlei verhalen aan elkaar. Verschillende auteurs reageren op elkaar. Dus je hebt een soort van historische Arthur die waarschijnlijk nooit heeft bestaan, maar die komt in historische bronnen voor in Engeland. Maar dan op een gegeven moment wordt er een stapje gemaakt naar het continent. En dan in Frankrijk. We zitten dan opeens in Frankrijk. Vond ik heel gek als student. Ik dacht, hé, in Frankrijk. Arthur Romans gaat over Engeland. Maar in Frankrijk komt er dan een literaire traditie. Dus je laat die pseudo-historische Arthur dan los en dan komt er een romantraditie. En dat begint bij Chrétien de Troyes. Dat is een hele belangrijke dichter geweest aan het eind van de 12e eeuw. En dat heeft zo'n impact dat andere mensen in de voetsporen van die figuur dat gaan uitbreiden, hervertellen, nog meer erbij betrekken en eromheen bouwen. En dan zit je bij deze teksten, die morgen dan onder de hamer gaan, bij een heel uitgebreide proza-roman. Dus het is niet meer in verzen en geen voordrachttekst, maar echt een leestekst geworden. En die is zo in de smaak gevallen al in het begin van de middeleeuwen, dat die geschreven werd. Dat er zoveel kopieën werden gemaakt dat mensen zeiden, we willen een vervolg. Maar dat kon niet, want koning Arthur was dood en alle helden waren dood.
0: Ja.
2: Dus toen werd er besloten, weet je wat, net als bij een soapserie, we gaan een prequel maken. We gaan een stukje de voorgeschiedenis van wat ervoor gebeurde voor koning Arthur aan de macht kwam.
0: Maar er zijn dus ook meerdere mensen die het verhaal van koning Arthur hebben afgemaakt, zeg maar.
2: Ja.
0: Die hebben de dingen aangeplakt.
2: Ja, het wordt een grote sneeuwbal en er komt wat bij en er gaat wat af en iedereen legt een ander accent en dat houdt het ook heel dynamisch.
0: Dat maakt het tot een heel gek boek eigenlijk dan, zou je zeggen.
2: Is het ook.
0: Ja.
2: Het is heel, want er zijn ook eigenlijk verschillende auteurs en het is ook heel verschillend. Een kopiëist kan besluiten, ik laat dit stuk eruit want dat interesseert me niet of dat interesseert mijn opdrachtgever niet. Maar het is, er iets tussen.
0: Het is dus eigenlijk ook van niemand daarmee.
2: Nee, ja, precies.
0: Ja. En toch gaat er een hoop geld in om. Want wat moet dit gaan kosten bij Christie's?
2: Nou ja, de prijs die ze op de website zetten is 2 miljoen pond, Britse ponden. Maar dat is eigenlijk best wel een reële prijs, vermoed ik hoor. We gaan het zien morgen. Maar het is een heel kostbaar handschrift. Het is heel erg oud. Het is letterkunde. Het is
0: bladgoud
2: niet,
0: wordt er gebruikt.
2: Ja, allemaal bladgoud voor al die afbeeldingen.
0: Ja.
2: Maar vooral ook, het is letterkunde. Het is niet een of ander bidboekje, waar we er duizenden van hebben. Dit is een unieke tekst.
0: En is daar voor jou, stel dat jij het een weekje mag lenen, daar zou voor jou een hoop te halen zijn, vakgebied.
2: Ja, ik zou het dolgraag een tijdje bestuderen. Maar ik hoef
0: waar zou je naar op zoek gaan?
2: Ik zou denk ik die tekst gaan proberen te traceren. Welke variant is het? In welke hoek zit het in de tekststamboom? Ik zou zeker naar de afbeeldingen gaan kijken, want dat is mijn vak als kunsthistorica. En daar zit ook de meeste keuzevrijheid in. Daar kan je gewoon besluiten, dit thema wil ik extra aangezet of juist niet. Ik zou naar de stijl gaan kijken en kijken of ik meer van diezelfde kleine details zie ergens anders.
0: Maar de opwinding zit bij jou in als jij een plaatje ziet uit pagina 77. En je ziet daar een plaatje, ziet daar een heel vaag een koning Arthur staan met een zwaard in zijn handen, dan kan je een uur naar kijken.
2: Nee, dat is het niet.
0: Overdrijf ik.
2: Daar kan ik ook vast een uur naar kijken. Maar ik vind het vooral interessant van wat voor thema's worden er uitgelicht en op welke plekken en waarom en hoe dachten die mensen zelf. Want illustratie is een vorm van tekstreceptie.
0: Ja.
2: Zo'n opdrachtgever zegt, nee, ik wil absoluut wel die graal erin, of helemaal niet. En dat zegt ons iets, van hoe werd zo'n tekst gebruikt.
0: Ja,
2: zo.
0: Ja. Martine, kijk, nou gaat het onder de hamer.
2: Ja.
0: Je zal maar een hoop geld hebben en denk je, nou, dat boek wil ik wel hebben. Dat betekent dat het misschien van een particulier anonieme particulier zelfs in ons geval, weer naar een anoniem particulier. Ja, en dat het boek weer verdwijnt onder een kussen.
2: Dat is onze grote angst eigenlijk van de wetenschappers, waar ik natuurlijk ook toe behoor. Ja. Het zou zo ontzettend mooi zijn als het nu in een publieke collectie zou kunnen komen, waarbij iedereen daar toegang toe heeft, foto's ontsluiten.
0: En als het dan zo belangrijk is, want dat voel ik wel aan jou, dan zou je moeten zeggen, daar zou het toch musea of onderling, internationaal, zou je moeten zeggen, we slaan de handen ineen in Europa en we zorgen dat dit in Parijs of Amsterdam of weet ik waar, Berlijn te zien is.
2: Was het maar waar, ja.
0: Zo werkt het niet?
2: Nee, helaas werkt het zo niet. De budgetten in Europa zijn heel erg krap voor dit soort grote prijzen en aanschaffen. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Je moet ook heel snel dat geld kunnen ophoesten. En zo gaan de processen in Europa ook niet. Dus de kans is heel erg groot dat het weer verdwijnt in een particuliere collectie van iemand die gewoon heel veel geld heeft. Of daar ook misschien
0: nergens
2: gewoon
0: een piepklein gaatje waar je denkt, misschien lukt het.
2: Nou ja, er is
0: een mecenas. Die wat makkelijker is.
2: Ja, een aardige mecenas mag ook. Ja. Die ons toegang geeft en foto's laat nemen. Die bestaan vast ook wel. Ja. Maar het zou zo fijn zijn als het toegankelijk wordt. En de enige optie, stiekem denken wel, er is één museum dat het zou kunnen kopen als ze het zouden willen.
0: En dat is?
2: En dat is het Getty Museum in Los Angeles.
0: Okay.
2: Die heeft veel geld. Die heeft ook interesse in dit soort materiaal. En als ze het zouden kopen, dan zullen ze het ook zeker ontsluiten. Maar hebben ze het ervoor over en zijn er fanatici, verzamelaars die willen dat overbieden?
0: Martine Mevers, jij hebt in ieder geval een heftig pleidooi gehouden. Als dit vertaald wordt naar het Engels, dan zegt de Getty Museum, misschien moeten we het doen. Wanneer gebeurt dit?
2: Morgenmiddag, 1 uur en daarna. Dus
0: nou,
2: we gaan het zien.
0: Dan weten we het slot erop. Ik dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Bauer speelde Everything After All. In de Italiaanse landstreek Calabrië zijn veel plekken terug te vinden waar de maffia toesloeg. Vooral in de jaren 70 en 80 vonden heel veel ontvoeringen plaats die heel heftig waren daar in de buurt. Fotograaf Steffi Rijmers legde die schuldige plekken, zoals ze hem noemen, het boek heet Guilty Grounds, vast en maakte er een boek van, een fotoboek met ook verhalen erin. Goed dat je bent, Steffi. Jij trok naar Calabrië, bent Nederlands. Wat had jij daar te zoeken? Wat wist jij hier van tevoren al van?
1: Klopt, ik wist hier van tevoren nog weinig vanaf. Ik heb wel altijd interesse gehad in georganiseerde misdaad. En ik heb ook 4 jaar gewerkt als forensisch fotograaf bij het Nederlands Forensisch Instituut. Dat heeft mijn interesse eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd. Ik kwam hier mee in aanraking met veel verschillende vormen van criminaliteit. En ik las eigenlijk over de maffia online. En toen stuitte ik op de naam de 'Ndrangheta. En toen dacht ik alleen maar, ik weet hier eigenlijk weinig vanaf.
0: Ja, dat is de maffia in Calabria.
1: De maffia in Calabria, ja. De Gomorra en de Cosa Nostra, die zijn veel bekender. Er zijn veel series van. En hier wist ik eigenlijk niks vanaf. Dus
0: gewoon nieuwsgierigheid in combinatie met dat forensisch werk wat je deed.
1: Klopt.
0: Ik heb altijd indruk bij dat forensisch werk. Net nog iemand die sprak over een moordzaak. Hè, dat er dan een ga je als fotograaf naar die plek. En dan zie je soms het lijk nog liggen of je ziet bloedsporen of zo. Maar jij gaat op zoek naar plekken waarbij de zaken speelden in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En je hebt daar foto's genomen. Maar wat is daar dan nog te vinden voor jou? En hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, dat was soms wel lastig. Want ik wilde het verhaal vertellen wat er heeft afgespeeld. Maar ondanks dat je dus dat niet altijd meer ziet. Maar er zijn wel sporen van terug te vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld bunkers gevonden die destijds werden gebruikt om te ontsnappen wanneer de politie invallen deed. Plekken waar slachtoffers zijn vastgehouden. Auto doorboord met kogelgaten. De plek waar het losgeld werd overhandigd. Terwijl ik daar was, kwam ik steeds meer achter informatie.
0: En hoe kon je dat zo precies lokaliseren? Want ja, een plek waar een auto is beschoten, dat staat dan wellicht ergens in een krant of weet ik wel, een politiebericht. Maar hoe precies kun je dat vinden dan?
1: Ja, het was vooraf vooral literatuuronderzoek. Maar achteraf was, ja, terwijl ik daar was, heb ik met heel veel mensen gepraat. Dat was heel erg lastig, want de omerta is daar heel groot. Mensen praten niet over dit onderwerp. Er wordt zelfs ontkend dat de maffia bestaat. Ja. Dus daar liep ik wel tegen wat problemen aan.
0: Hoe is dat dan charmeren om verder te komen?
1: Uiteindelijk ben ik te werk. Ik heb daar een Nederlandse man ook ontmoet.
0: Ja, Bert, die komt
1: Bert,
0: in het boek voor.
1: Die komt ook in het boek voor, inderdaad. Ja. En hij deed eigenlijk alsof hij mijn vader was. Om me een soort van te beschermen. Bert, die heeft een progressieve spierziekte. En ik heb hem daar ontmoet. En we zijn in contact met elkaar gekomen. Hij heeft heel erg een fascinatie ook voor misdaad en misdaadboeken. Dus zo ging hij mee naar mijn eerste bezoekje. Ja. Naar de bakermat van de 'Ndrangheta. En zo zijn we samen opgetrokken. En toen ineens zei hij, dit is mijn dochter, dus rustig aan. En dat zorgde ervoor dat mensen veel minder wantrouwig waren.
0: Omdat je bij die maffia in allerlei streken in Italië is die familiaire band ook belangrijk.
1: Ja,
0: tussen mensen. Daarom houden ze ook de dingen elkaar in stand. Houden ze ook zo braaf hun mond dicht voor elkaar.
1: Ja, alles is inderdaad.
0: Omdat jij zegt, ik ben hier met mijn vader, een soort familiegevoel. Kunnen ze misschien iets meer durven zeggen waar die plekken waren?
1: Ja, en daardoor hielden ze me iets minder in de gaten. Maar nou waren er ook wel mensen die continu wisten waar ik was en wat ik deed. Ja. En
0: wat ik zo bijzonder vond, je gaat dus naar plekken waar heel vaak en Cesare, en ik weet ze naar Len, ik weet niet, Len die in het boek van jongen die ontvoerd wordt. Vaak zijn ze maar 16, 17 in die tijd.
1: Ja.
0: En jarenlang, maanden soms weg, worden miljoenen lires omgevraagd. Jij gaat dan naar die plekken toe en je hebt dat ook met een camera gefotografeerd die ook een beetje forensische kwaliteiten heeft, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik heb
0: Wat doet dat met die foto's?
1: Ja, ik heb forensisch licht meegenomen. Dit gebruikte ik dus al bij mijn werk op het Nederlands Forensisch Instituut.
0: Ja.
1: En daardoor raakte ik geïnspireerd. En wat dat licht doet, is het is licht in verschillende soorten golflengtes. En dat kan bepaalde sporen, bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, kan dat doen laten oplichten. Zodat je dat met het blote oog eigenlijk niet ziet.
0: Zoals je dat met fluor hebt bijvoorbeeld. Hè?
1: Precies.
0: Als je het geel ziet als je aan het dansen bent. Dat gevoel.
1: Zo'n gevoel inderdaad. Ja. Of een beetje
0: geleden, hoor, mijn geval.
1: Wat je in de hotelseries wel eens ziet als ze gaan onderzoeken of een hotelkamer nog schoon genoeg is. Dat wil je in een hotelkamer vaak niet gebruiken overigens. Maar daarmee moet je het vergelijken. En dat heb ik dus meegenomen naar Italië. En daar in Italië ging het absoluut niet over waarheidsvinding. Meer een artistiek gevoel. Maar daardoor kan de kijker wel veel meer een idee krijgen over wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Maar dat is zo bijzonder aan je boek. Het heeft een soort artistieke kwaliteit. Ik vind die foto's echt geweldig. Terwijl je eigenlijk niks ziet. Voel je soms door de groezeligheid van de sfeer, of je bent in een tunnel beland of in een bos, denk je, het heeft toch iets akeligs, maar ook iets romantisch soms. Hè? Zoals een soms zo kan zijn met moord of zo. Een romantisch moordverhaal, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het contrast aan de andere kant is heel groot.
0: Heeft
1: daar.
0: Het ook een sociale component, jouw boek? Je wilde ook iets mee, lijkt het.
1: Ja, ik wil een stem geven aan de mens daar waar onrecht is aangedaan. Want juist omdat er niet over gesproken wordt, worden deze verhalen eigenlijk een soort van vergeten. En ik vind dat, het belangrijk is dat het verteld moet worden. Heel veel mensen weten niet van de geschiedenis van de 'Ndrangheta. Terwijl ze het losgeld wat ze voor deze ontvoeringen hebben verdiend, dat hebben ze gebruikt om zich meer in te geven in de wereld van de drugscriminaliteit en banden met Zuid-Amerika. Maar zo zijn ze nooit begonnen. Ze zijn begonnen met die ontvoeringen waarbij ze hele families kapot hebben gescheurd. En waarbij sommige mensen ook nooit terug zijn gekomen.
0: Maar je gaat naar plekken toe waar mensen eigenlijk niks meer van willen weten. Ze weten het wel, maar ze zeggen er niks over. Daarmee breng je ook jezelf wel en wellicht die Bert ook in gevaar.
1: Ja, het was af en toe wel heel erg spannend. Ze waren niet heel blij dat we daar waren. Ik ben de helft van de tijd is Bert mee geweest en de andere helft was ik alleen. En zo heb ik ook een keer gehad dat ik in een ondergrondse bunker die ik had gevonden, waar ook vermoedelijk slachtoffers zijn vastgehouden, daar wisten ze op een gegeven moment dat ik daar was. En want ik ging daar vaker heen, want ik maak meestal nooit in één keer de juiste foto. Dat kost wat tijd en dan moet ik eerst goed aanvoelen.
0: En dan zie je ze, hey, daar is ze weer.
1: Ja, ze dachten, die komt vaker, inderdaad. Dus ik heb wel gehad dat ze me gingen achtervolgen, rondjes om mijn auto heen cirkelden. Ja.
0: Maar heb je aan de andere kant, dat is dan spannend, je zit hier nog, dus het is goed afgelopen. Maar heb je ook niet mensen op je afgekregen die zeiden, ik ben zo blij dat je dit doet, want dit gaat over mijn kind of mijn familie?
1: Ja, ik heb ook interviews gehouden, bijvoorbeeld met een dochter van een vader die is omgekomen bij deze ontvoeringen. Na 10 jaar kreeg zij uiteindelijk een brief van de vindplaats waar ze het dode lichaam van haar vader zou kunnen vinden. Die is gevonden. 10 jaar lang heeft ze geschreven in de krant, alsjeblieft, vertel mij meer informatie waar mijn vader is. En zij wil ook haar verhaal naar buiten brengen. Dus zo heb ik ook een interview met haar gehad. En
0: ja, want er zit heel veel informatie in dit boek ook nog eens. Hè? Het is ook een soort geschiedschrijving.
1: Ja, het zijn niet alleen maar foto's, maar ook heel veel tekst. En dan gaat het om zoveel slachtofferverhalen als om het verhaal over hoe ik te werk ben gegaan, daar waar ik tegenaan heb gelopen.
0: En wat ik ook heel mooi vond om te lezen in jouw verhalen die je daarin schrijft, los van die foto's, dat je zegt van ja, eigenlijk zie je een landschap wat een enorme schoonheid heeft, maar dat gaat daar in die streek met de maffia om de hoek altijd weer gepaard met de smerigheid. Dus je hebt de smerigheid van de maffia en de schoonheid van het landschap. En dat zien we in je boek.
1: Ja, klopt. Het is echt een heel contrast.
0: Ja. Heb je echt geweldig gedaan. Guilty Grounds, het is in het Engels geschreven, maar fantastisch gedaan met hele mooie fotografie. Ik ga je er veel plezier mee wensen. Steffi Rijmers, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: We gaan nog heel even dan kijken hoe het met Zwitserland is tegen Colombia. Chris Hobbers.
2: Ja, je had vroeger Frits van Turen uitwerken voor en die kon altijd prachtig 0-0 zeggen. En nou ja, dit is echt een typische 0-0, want dat staat het na de reguliere speeltijd nog altijd. We gaan dus verlengen. 2 keer 15 minuten. En dan misschien ook nog wel strafschoppen. We zijn nog wel even bezig in Vancouver. Gebeurde wel wat. Maar de prijs is een kwartfinale tegen wereldkampioen Argentinië en Messi. En je ziet dat die prijs in gewicht drukt op beide ploegen. Ze durven geen risico's te nemen, want bang om een fout te maken, bang om zo'n kwartfinale te verspelen. Dat lijkt de overheersende gedachte geweest te zijn tijdens in ieder geval de reguliere speeltijd van dit duel. De coach van Colombia is een Argentijn, Lorenzo Nestor. Die
0: Chris,
2: heeft op de WK-finale.
0: Ik moet je stoppen, jongen. Je zit volgens mij bij een saaie wedstrijd. Ik wens je nog veel plezier daar. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht. Glas im steen.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het is woensdag 8 juli. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren. De brandweer en bouwkundigen maken nu een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
14: Nooit meer slapen. Atze de Vriezen.
15: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ga je zelf ook nog wat doen? Die vraag stelde de journalist van de Volkskrant aan mijn gast van vannacht tijdens een reportage met het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Hun artistiek leider dit seizoen mag dan Reinier Baas heten. De baas uithangen, dat doet hij liever niet, in elk geval niet zichtbaar. Liever loopt hij rond, luistert hij en ziet hij dat het goed is. Afgelopen weekend op het Baarnse festival Wonderfeel was dat ook mooi te zien. Reinier Baas is zelf gitarist, een goeie ook. Hij won de Boy Edgar prijs, kreeg hij onlangs uitgereikt. Hij bracht albums uit met het trio Dead Eye. Hij maakte eens een instrumentale opera met een onuitsprekelijke titel die ik nu toch foutloos uit ga spreken. Princess Disco... Nee, dus Disco... hij maakt ook deel uit van Benjamin Hermans Buckhouse.
6: Yep.
15: Hij vormt een duo met saxofonist Ben van Gelder. Het is echt een hele mond vol allemaal wat je doet. Hij is ook nog eens docent aan het conservatorium. En volgende week is hij te vinden op Noordzee Jazz.
6: Ook dat nog.
15: Zo. En hij is geboren in... Hilversum, ja. 1985, een thuiswedstrijd.
6: Ja, ik blijf hier vannacht slapen ook.
15: Ja, echt?
6: Ja, joh.
15: Ja. Ja, want je woont niet meer in Hilversum.
6: Nee, ik woon in Amsterdam.
15: Ja, maar je mag weer een keer thuiskomen.
6: Ja, joh.
15: Ja.

0: Ja, ik heb nog nooit zo'n relaxte dirigent gezien.
1: Nee, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Dat heeft allemaal wel even geduurd. Maar de insteek is wel geweest om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid uit handen te geven aan de orkestleden.
0: Ja, en dat doe je, hè? Aan.
1: Ja.
0: Je straalt ook uit van nou, een knikje hier en een glimlach naar de pianist. En op een gegeven moment pak je dan met twee handen even de muziek uit de lucht als dat nodig is. Maar dat is het wel wat je op zo'n moment tijdens een optreden nog doet.
1: Ja, het meeste werk gebeurt natuurlijk achter de schermen.
0: Ja.
1: Het is niet alsof ik daar ineens heel erg met de zweep overheen ga. Maar ik ben heel erg blij met hoe het nu loopt met het orkest. Het is een van de meest waardevolle dingen die ik gedaan heb. En het is heel mooi om te zien wat er gebeurt als je steeds een stapje terug doet en de dingen aan hun overlaat. En dat gaat echt best wel ver. Inmiddels schrijven ze ook en arrangeren ze. En ze nemen ons allerlei taken uit handen en dat kunnen ze allemaal heel goed.
0: Ja, ik wil zo meteen meer weten over wie dat orkest dan is, wie die mensen zijn in het orkest. Maar eerst over die kunst van het makkelijk laten lijken. Want dat is eigenlijk wat jij op dat moment aan het doen bent als je zo over het podium rondloopt. Dat is een kunst, hè, als muzikant, het makkelijk laten lijken. Als contrast met het harde werk dat eraan te pas komt.
1: Ja, nou, dat zeg je heel mooi, denk ik. Ik denk dat geïmproviseerde muziek bestaat bij de gratie van een soort goede voorbereiding op iets waarvan je niet helemaal van tevoren weet wat er precies gaat gebeuren.
0: Te alle tijden uitstralen dat het goed gaat.
1: Ja, nou, dat hoeft niet eens. Mm. Ik vind het juist heel leuk dat ze het ook af en toe echt muzikaal best wel met elkaar oneens zijn tijdens het spelen. Dat mag ook. Dat gebeurt in een goed gesprek, denk ik, af en toe ook. Maar de meerwaarde is echt dat je zit te kijken naar een soort koorddans die ook elk moment mis kan gaan als je naar geïmproviseerde muziek luistert. En zij zijn bereid om dat risico ook te nemen en te dragen.
0: Ja. Heb jij nog bloedende vingers van het spelen? Of is dat iets wat je op een gegeven moment waar je overheen groeit?

0: ik het daar ineens heel erg met de zweep overheen ga. Maar ik ben heel erg blij met hoe het nu loopt met het orkest. Het is een van de meest waardevolle dingen die ik gedaan heb. En het is heel mooi om te zien wat er gebeurt als je steeds een stapje terug doet en de dingen aan hun overlaat. En dat gaat echt best wel ver. Inmiddels schrijven ze ook en arrangeren ze. En ze nemen ons allerlei taken uit handen. En dat kunnen ze allemaal heel goed.
1: Ja, ik wil zo meteen meer weten over wie dat orkest dan is. Wie die mensen zijn in het orkest. Maar eerst over die kunst van het makkelijk laten lijken. Want dat is eigenlijk wat jij op dat moment aan het doen bent als je zo over het podium rondloopt. Dat is een kunst, hè, als muzikant. Het makkelijk laten lijken. Als contrast met het harde werk dat eraan te pas komt.
0: Ja, nou, dat zeg je heel mooi, denk ik. Ik denk dat geïmproviseerde muziek bestaat bij de gratie van een soort goede voorbereiding op iets waarvan je niet helemaal van tevoren weet wat er precies gaat gebeuren.
1: Te alle tijden uitstralen dat het goed gaat.
0: Ja, nou, dat hoeft niet eens. Mm. Ik vind het juist heel leuk dat ze het ook af en toe echt muzikaal best wel met elkaar oneens zijn tijdens het spelen. Dat mag ook. Dat gebeurt in een goed gesprek, denk ik, af en toe ook. Maar de meerwaarde is echt dat je zit te kijken naar een soort koorddans die ook elk moment mis kan gaan als je naar geïmproviseerde muziek luistert. En zij zijn bereid om dat risico ook te nemen en te dragen.
1: Ja. Heb jij nog bloedende vingers van het spelen? Of is dat iets wat je op een gegeven moment waar je overheen groeit?
0: Nou, het gitaarspelen heeft wel steeds een andere rol gekregen in mijn leven en in mijn werk. Vroeger oefende ik me echt helemaal suf. Maar inmiddels is het wel wat meer kanten opgegaan dan dat. Dus ik schrijf ook veel muziek.
1: Mm-hmm. En ik ben ga je dan ook minder spelen?
0: Ja, dat kan, ja.
1: Letterlijk is er minder ruimte voor je eigen instrument?
0: Dat kan voorkomen. Ja, soms zijn er zoveel andere dingen te doen. Dan komt het wel eens voor dat ik een hele dag geen gitaar speel, beken ik hier.
1: Lijkt
0: bij
1: me
0: deze.
1: Best wel gek eigenlijk, toch?
0: Ja, dat is soms best wel gek. Dat denk je, hey, hier was het niet. Hier was het niet om te doen. Maar die andere dingen zijn ook belangrijk en waardevol.
1: Ja. Nogmaals, daar wil ik zeker alles over weten. Maar ik wil echt nog even bij die gitaar blijven van je. Ja. Want gitaristen hebben een heel arsenaal aan trucs om te laten zien dat ze het makkelijk vinden. Dat ze het goed kunnen. een gitarist kijkt nooit naar zijn snaren. Dat is het minste.
0: Ja.
1: Dat doet eigenlijk iedere muzikant. Je kijkt ook als pianist niet naar je toetsen. En als je echt heel goed bent als gitarist, dan kan je gitaar spelen achter je hoofd.
0: Ja.
1: Of met je tanden. Ik heb het vorige week nog iemand zien doen, een jongen van 15.
0: Dus oh, wow.
1: De zoon van Tom Morello van Rage Against the Machine.
0: Oh, gek.
1: Wat voor trucs beheers jij om?
0: Nou, ik krijg altijd op mijn kop, zeker in een van die bands die je net noemde, Bughouse. Dat is een soort punk jazz band, het project van Benjamin Herman.
1: Yeah.
0: En ik zit altijd als ik gitaar speel. En je kan alles doen wat je wil in de punk scene, schijnbaar. Behalve dat.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dat ziet er suf uit.
0: Ja, dat ziet er heel erg suf uit. Ja, maar ja, het is niet anders.
1: Maar dat betekent dus eigenlijk dat je dus iets doet wat het niet makkelijker laat lijken. Want dat betekent, als je zit, dan kan je niet lopen tijdens. Dan kan je niet twee dingen tegelijk, zeg maar.
0: Nee, dat heb ik sowieso altijd moeilijk gevonden.
1: Ja?
0: Ja, maar ik heb wel eens gehoord dat ik een soort punt op de horizon uitzoek en daar dan naar staar. En als iemand pech heeft, dan is dat zijn of haar gezicht in het publiek.
1: Dat gebeurt.
0: Dat schijnt af en toe voor te komen.
1: Ja, want je bent daar, daar denk je dan niet over na.
0: Nou, ik heb wel, denk ik, door te gaan zitten ook geleerd om meer open te zijn. Fysiek, zowel letterlijk als figuurlijk eigenlijk. Om me meer open te stellen naar het publiek. Ik heb het gevoel dat ik dan meer controle heb fysiek.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik niet de hele tijd mijn instrument vast hoef te houden en in balans hoef te houden. Dus dat geeft ook een bepaalde vrijheid. Maar ja, soms ziet het er niet uit als je met een orkest speelt of zo.
1: Nee, want dat is dus eigenlijk iets waar je aan onttrekt. De mores van de rockgitaristen zijn absoluut niet de jouwe.
0: Nee.
1: Dat wel ooit een keertje begon bij Jimi Hendrix.
0: Ja, absoluut, ja. Ja, ik heb net nog mijn eerste poster teruggevonden. Een vlag eigenlijk uit mijn jeugd van Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Maar ik weet dat nog heel goed, ja. Ik speelde toen al wel gitaar, maar toen trok ik een cd uit de platenkast van mijn vader. Of hij kwam daarmee aan. En dat was de eerste keer dat iemand mij vertelde dat je ook dingen gewoon ter plekke mag bedenken.

0: Als je dat deed maakt. Hij.
1: Ik weet niet, dat deed hij. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja.
0: Maar hij deed hele andere dingen met die gitaar dan wat jij er uiteindelijk mee bent.
1: Ja, uiteindelijk is het heel wat anders geworden. Ja.
0: Wat trok je zo aan die Hendrix?
1: Ik denk dat dat voor een deel is wat ik net noemde. Dus de vrijheid die gevolg is van de bereidheid om een risico te nemen.
0: Ja. Ja. En had je ook iets met zijn uitstraling? Of was het echt gewoon die virtuositeit op dat instrument?
1: Het is natuurlijk ontzettend cool om naar te kijken. Een hele indrukwekkende podiumpersoonlijkheid. Maar ook in mijn muziek geldt, denk ik, dat ik van heel veel dingen hou en heel veel dingen waardeer die ik niet in mijn eigen werk terug wil zien of horen. Dus dat is daar één van.
0: En wat had Django Reinhardt eigenlijk voor trucs om te laten zien hoe makkelijk die gitaar spelen vond? Want die kon ook waanzinnig virtueel spelen natuurlijk.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, Django is eigenlijk heel extreem voorbeeld van restricties in muziek en kunst. Bij hem was de restrictie het gevolg van een ongeluk. Dus hij speelde met een deel van zijn vingers, soort twee en een beetje. En daarmee heeft hij op een geheel eigen manier gitaar leren spelen. Het is onvergelijkbaar met wie dan ook, maar ook extreem virtuoos, ondanks zijn gebreken. Dat hele verhaal ken ik trouwens nog niet toen ik zijn muziek voor het eerst hoorde.
0: Want hij is een van je andere grote helden.
1: Ja, een van mijn vroege helden. Ja. Zeker.
0: Ja. Maar je wilde dus ook nooit rockgitarist worden?
1: Nee, ik geloof niet dat mijn ambitie is geweest. Ik zal er als een jongen vast over gefantaseerd hebben hoor, maar dat was al vrij snel over, denk ik.
0: Ja, de jazz is het geworden. En nu dus
1: ja,
0: dat orkest.
1: Zoiets, ja.
0: Dat Nationaal Jeugd Jazz Orkester heb je zelf ook bijgespeeld, toch?
1: Ja, ik ben samen met Ben Vergelder zijn we uitgenodigd als solist op een gegeven moment bij het orkest. Toen Benjamin Herman ervoor stond.
0: Ja, en dat dezelfde was, Benjamin Herman die waarvan je niet mag zitten.
1: Benjamin vindt het nog het minste probleem. Okay, maar ik krijg vaak op mijn kop, ja. Maar die stond daarvoor. En dat is iemand waar we... Ik denk dat ik namens de mensen om me heen ook mag spreken. Iemand waar we heel erg naar opkijken. Omdat hij hele generaties aan muzikanten op sleeptouw neemt. En je ook op het podium zet op het moment dat je er voor je eigen gevoel misschien nog niet helemaal klaar voor bent.
0: Is dat zo? Dat gevoel had jij zelf toen?
1: Ja. Ja, nee, dat was wel echt zo. Ja, ik werd wel echt in het diepe gegooid door hem.
0: Want als je solist wordt, dan moet je er eigenlijk juist bovenuit steken en wel klaar voor zijn.
1: Ja, dat was nog een paar jaar daarvoor, denk ik, dat hij me vroeg voor concerten. En ik denk dat als ik het nu terug zou horen, dat ik hem nog dankbaarder zou zijn voor het feit dat hij dat aangedurfd heeft.
0: Want je was er eigenlijk echt nog niet klaar voor.
1: Nou, in mijn herinnering niet. Nee,
0: heb je dat
1: nog
0: zelf ook? Dat je muzikanten hoort die jong zijn en overduidelijk talent hebben, maar ja. Waar nog aan geschaafd moet worden, maar waarvan je denkt van, jou wil ik onder je hoede nemen?
1: Ja, steeds meer. Ik heb inmiddels ook wel de leeftijd dat ik me meer bezig kan en mag houden met generaties onder mij. Ik ben 41 inmiddels. En ik werk nu dus met muzikanten die soms 20 jaar jonger zijn dan ik. Echt de helft zo oud.
0: Ja, dat is schrikken, hè?
1: Dat is schrikken, ja. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is in die 20 jaar. Muzikaal, maar ook in de manier van luisteren. De beschikbaarheid van informatie. En het is een hele andere generatie mensen om mee te werken. Ik vind het bijzonder indrukwekkend, moet ik zeggen.
0: Ja, heb je het gevoel dat de manier van luisteren en de beschikbaarheid van muziek echt iets veranderd heeft?
1: Dat sowieso. Ik weet niet of dat allemaal veranderingen ten goede zijn. Ik denk dat luistergedrag individueler is geworden vergeleken met toen wij pubers waren of op het conservatorium zaten. Maar deze generatie gaat wel op een hele andere manier met elkaar om. En dat
0: hoe dan?
1: Vind ik heel gezond.
0: Wat is het verschil?
1: Mooi om te zien. Ja, het verschil. Het is natuurlijk letterlijk generaliseren. Maar wat
0: en
1: ik
0: je
1: weet
0: hebt
1: is
0: ook van een groep van, wat is het, 10, 15 muzikanten die
1: ja, precies, ja.
0: In dat orkest van je zit.
1: Dat orkest is een heel goed voorbeeld daarvan, denk ik. Als je ziet hoe zij elkaar dingen gunnen en elkaar ondersteunen. En meer de groep voor ogen hebben dan zichzelf, zeg maar het individu. Dan denk ik dat dat best wel een groot verschil is.
0: Werd er bij jullie meer de tent uit, elkaar de tent uit?
1: Nee, het was niet alleen maar kommer en kwel. Maar ik denk dat we wel minder gevoelig waren voor de gevoelens van anderen, om het netjes uit te drukken. En daar is nu gewoon veel meer bewustzijn. En dat is mooi om te zien.
0: Ja, jullie hebben een plaat gemaakt samen.
1: Ja.
0: Die is nog niet helemaal uit.
1: Nee.
0: Maar we kunnen al wel wat luisteren.
1: Je krijgt de primeur.
0: Ja, een track die heet Agnes.
1: Ja.
0: Ik ga hem niet helemaal draaien, want hij is wat lang. Maar wel best een mooi stuk ervan. Dus
1: leuk.
0: We gaan een stukje luisteren.

0: Ja, we laten hem nog een beetje lopen erachter als je het goed vindt.
1: Mooi, graag.
0: Ja. Speel je zelf nou prominent hierin? Want ik zit straks een gitaarsolo in, hè?
1: Oh ja.
0: Ben jij dat?
1: Dat ben ik wel.
0: Ja.
1: Ja, heb ik toch nog iets gedaan.
0: Het meeste laat je aan anderen over. Wat is dit nou voor groep mensen? Want waar komen al deze mensen vandaan?
1: Ja, nou allereerst, dit stuk is geschreven door een van onze orkestleden, Evan van der Veen. Een geweldige pianist.
0: Daar ben je. Even een stukje luisteren.

0: Is dit geïmproviseerd? Is dit noot voor noot voor je gecomponeerd?
1: Nee, dit is geïmproviseerd. Ja.
0: Evan van der Veen.
1: Evan van der Veen, zeer zeker. En de tekst is van een van onze zangeressen, Carolina Gemmel. En het is gearrangeerd ook door een jonge arrangeur die zich had aangemeld voor ons jong arrangeurs traject. Maar die was daar eigenlijk al veel te ver voor en veel te goed voor. Dus die hebben we gewoon ingehuurd. Berend van Delen. Dus dat is heel leuk. Dat is echt eentje van eigen kweek, dit stuk.
0: Ja, en wat is het voor stuk?
1: Dat is best moeilijk om te omschrijven. En ik denk dat dat meteen wel een soort eigenschap van dit orkest is. Dat de muziek extreem uiteenlopend is.
0: Ja.
1: Dus waar we veel mee bezig zijn geweest is hoe je omgaat met het feit dat iedereen naar zulke verschillende soorten muziek luistert. En hoe je ingrediënten daaruit kunt gebruiken zonder dat je het hele gerecht steelt.
0: Mm-hmm. En wat voor ingrediënten zitten hier dan bijvoorbeeld in samenkomen?
1: Ja, het is echt typisch een stuk van Evan. Dat vind ik heel bijzonder voor iemand van zijn leeftijd. Mm. Het heeft een bepaalde soort... het is best wel sonor, best wel luisterbaar. Het is mooie muziek. Mm-hmm. Met onverwachte wendingen. Er zit een heel lang mooi piano intro bij. Ook wat je nu niet hoort. Maar het is iemand die een soort van niets iets kan maken. En de muziek echt uit het luchtledige kan trekken.
0: Ja, en wie is Agnes?
1: Dat is de oma van Carolina. Als ik het goed zeg.
0: Ja. Ja. En die mensen in dat orkest, die komen volgens mij vanuit de hele wereld overgehaald, of niet?
1: Ja, het zijn bijna allemaal mensen die op de conservatoria zitten in Nederland. Mm. Dus het zijn allemaal mensen die wonen en werken in Nederland, maar ongeveer de helft van hen komt oorspronkelijk niet hier vandaan.
0: Het viel me op in de samenstelling van het orkest dat er een harp ook in zit. Dat is niet een heel gebruikelijk instrument in de jazz.
1: Nee, dat ging niet over één nacht ijs. Maar dat is Sarah Brink-Nielsen op harp. En dat was gewoon zo'n extreem goede auditie. Dat het eigenlijk een soort no-brainer was om dat instrument erbij te trekken.
0: Je was niet een auditie aan het doen voor een harpist, maar een harpist diende zich aan om toe te treden tot het orkest.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: En betekent dus eigenlijk dat je op basis van wie zich aanbiedt en wie goed genoeg is, kunt gaan bepalen wat je repertoire wordt.
1: Ja.
0: In plaats van andersom. Dat je repertoire hebt en denkt van we hebben dit en dit nodig om te spelen.
1: Klopt, ja. Het is wel echt op het lijf geschreven en gearrangeerd allemaal. Ja. Ja.
0: Jij houdt niet zo van standaard spelen, toch?
1: Ik hou er heel erg van. Maar ik heb me altijd een beetje ambigu over gevoeld of ik dat ook echt de wereld in wil helpen.
0: Waarom?
1: Dat heeft een hoop redenen. Allereerst is het muziek uit het Amerika van de jaren 30 en 40 vaak. Waarvan je af kan vragen wat ik als Noord-Europeaan anno 2026 daarover te vertellen heb. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn die standards de manier om met iedereen over de hele wereld muziek te kunnen maken zonder dat je ook maar dezelfde taal spreekt. Dus dat maakt het heel bijzonder. Een soort vehikel.
0: Maar is dat een opvatting van de laatste jaren? Dat je op die manier naar dat repertoire kijkt? Want het is
1: natuurlijk
0: heel gewoon geweest de afgelopen 50 jaar dat Nederlandse jazzmuzikanten die Amerikaanse standards speelden.
1: Ja, en daar heb ik ook niks op tegen. Ik luister daar ook graag naar. Maar ik heb er eigenlijk al vrij vroeg voor gekozen om voornamelijk mijn eigen muziek ten gehore te brengen. Maar ik zit er wel over na te denken, hoor. Om het toch eens een keer met mijn hoofd op het hakblok te gaan.
0: Voelt het zo?
1: Laat ik het zo zeggen. Ik moet een manier vinden waarop dat niet zo voelt. Ja.
0: Omdat je dan gaat meten aan alle andere mensen die standards gespeeld hebben.
1: Mm.
0: Terwijl als je eigen repertoire speelt, dan doe je gewoon je eigen ding en ben je met niets te vergelijken.
1: Nee, ik denk dat het meer met soort tijdsgeest en dat soort dingen te maken heeft dan dat. Het heeft voor mij altijd niet helemaal eerlijk gevoeld om die stukken te spelen. Het voelt een klein beetje als acteren. En ik denk dat ik nu langzaam wel een vorm begin te vinden waarbij dat dichter bij mezelf voelt.
0: Ja. Er zit wel een stuk van Misha Mengelberg.
1: Ja.
0: In elk geval in de uitvoering van afgelopen vrijdag.
1: Zeker, ja, dat voelt dichterbij.
0: Wat was dat voor stuk? Waarom dat stuk wel?
1: Ja, wat een leuke vraag. Misha Mengelberg was een hele belangrijke figuur in de geïmproviseerde muziek in Nederland. Maar eigenlijk in heel Europa. Samen met Han Bennink en Willem Breuker hebben ze het ICP-orkest opgezet. En wij spelen een stuk van zijn hand. Het heet De Sprong, O Romantiek der Hazen.
0: Er zit een prachtige titel.
1: Ja, een hele mooie titel met een hele mooie tekst heeft hij er ook bij bedacht. Ja, en het is een compleet eigenzinnig stuk wat alleen hij had kunnen schrijven.
0: Je hebt het een keer met een echte haas uitgevoerd.
1: Ja, klopt, ja. Ja, we hebben een keer een haas gehuurd. En toen heb ik een soort serenade gespeeld voor de beest. Hij is wel daarna ook dood gegaan.
0: Je hebt een haas gehuurd?
1: Ja, dat kan. Ja, ik mag de bedrijfsnaam denk ik niet noemen. Maar je
0: Hoe kun je een haas huren? Ik kan me voorstellen dat je een hond of een kat kunt huren, maar een haas?
1: Je kan een haas huren. Ik heb een keer een geit gehuurd ook. En een struisvogel. Dat kan allemaal.
0: Maar de haas is dood gegaan?
1: Ja, ik weet niet of daar een soort oorzakelijk verband tussen zat. Maar hij heeft het niet lang
0: volgehouden. En welke rol kreeg die haas dan bij dat stuk?
1: Hij zat eigenlijk op een kussen. Maar goed, ja, die muziek van Misha die staat wat mij betreft wel echt symbool voor een bepaalde absurditeit. En een soort vragen stellen juist bij die Amerikaanse jazz traditie.
0: Ja.
1: Dus die muziek speel ik graag.
0: Ja. Er zijn mensen die worden gewaardeerd door de waanzinnige manier waarop ze die standaard interpreteren. En jij wordt dus juist gewaardeerd door je eigen wijze, manier waarop je je eigen weg kiest. Heb je dat altijd al gehad als muzikant? Hoe heb je dat pad gevonden?
1: Ja, dat is vrij vroeg begonnen, denk ik. Het was een soort... ik heb me vrij vroeg af willen zetten tegen wat toen de norm was in de jazz scene. Er waren bepaalde dingen aan, ook de manier waarop het werd gepresenteerd, waar ik me best wel aan ergerde vroeger. Inmiddels ben ik wel een stuk milder geworden.
0: Wat bedoel je met presenteerd?
1: Dus bijvoorbeeld albumhoezen en titels en foto's en beeldtaal en gewone taal. Het had vaak clichés. Ik denk dat het me daar vooral om te doen was.
0: Het was ingedut eigenlijk. Men verviel steeds in dezelfde patronen.
1: Ja, dat denk dat je dat zo in het algemeen wel zou kunnen zeggen. Er gebeurde ook een hele hoop hele coole dingen. Maar er waren ook een hele hoop albums met New York in de titel. Of de kleur blauw en dat soort dingen. En dan een foto voor een exposed brick wall.
0: Of een hele hoge wolkenkrabber.
1: Ja, dat soort clichés heb ik. Ik heb op een gegeven moment denk ik best wel bewust voor gekozen om te proberen om geen clichés in mijn werk te verwerken. Wat natuurlijk een soort belachelijk streven is, maar dat is wel wat ik geprobeerd heb.
0: Ja, dat is je kennelijk gelukt, want je wordt daar zeer om gewaardeerd. Je bent eigenlijk natuurlijk op een hele natuurlijke manier de muziekwereld ingerold, want je bent opgegroeid in een muzikaal nest.
1: Ja.
0: Je vader speelde in een orkest.
1: Ja.
0: Hij speelde de contrabas.
1: Zeer zeker.
0: Heb je niet de ambitie gehad om dat instrument op te pakken? Want het is ook een echt jazz-instrument.
1: Ja, zeker. Nee, het is te moeilijk.
0: Te moeilijk?
1: Ja, vond ik denk ik te moeilijk. Het is een heel moeilijk instrument.
0: Heb je het geprobeerd te spelen?
1: Ja, er stond er altijd eentje thuis. Ja, dus daar plukte ik wel af en toe aan. Maar daar moet je heel sterk voor zijn. Dat duurt volgens mij sowieso even als kind voordat je daar een beetje geluid uit krijgt. Maar ik heb er altijd wel een behoorlijke fascinatie voor gehad. Ja, dat heb ik er wel aan overgehouden.
0: Ging je mee naar die orkestuitvoeringen, naar repetities?
1: Ja.
0: Zat jij als jongetje ergens achter die contrabas?
1: Ja, wat vooral heel bijzonder was, is dat ik vaak met mijn vader meeging als hij inviel bij het Metropoolorkest.
0: Ja.
1: Hij speelde vast in de Radio Philharmonisch Orkest.
0: Zijn allebei omroeporkesten.
1: Omroeporkesten, ja. Precies. Ja.
0: In hier in Hilversum.
1: Ja, de reden dat ik hier vandaan kom. Hij leeft overigens gelukkig, hij is nog springlevend, maar hij is wel met pensioen, dus hij speelt eigenlijk geen bas meer. Maar ik ging mee naar repetities van het Metropoolorkest en jaren later mocht ik zelf met ze spelen. Dus dat was wel een heel bijzonder moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe voelde je bij zo'n orkest?
1: Ja, het is best wel een onbeschrijfelijke ervaring. Een soort 50 man achter je en naast je te hebben. Man en vrouw. Die je muziek uitvergroten. Dat gaat sowieso gepaard met een enorme hoeveelheid geluid. Dat is al heel indrukwekkend. Maar ook, ja, ze zijn zo goed in het spelen van muziek die ze misschien nog maar net kennen. Daar zakt je broek wel vanaf als je dat de eerste repetitie hoort. Ja, dat is ongelooflijk.
0: Want zij moeten zich voortdurend in 1 of 2 repetities aanpassen aan weer een nieuwe artiest waaraan ze gekoppeld zijn voor een nieuw project.
1: Ja, dat kan voorkomen dat ze elke week een ander programma spelen. Ja.
0: Hoe bereik je dat niveau? Gewoon heel veel oefenen?
1: Heel veel oefenen, ja. Dan heb je komt het wel op neer.
0: Ja. Bizar eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar wat het belangrijkste dat jouw vader jou muzikaal heeft geleerd?
1: Ik denk zijn brede smaak. Hij speelde klassieke muziek, maar hij luisterde naar alles wat los en vast zat. Dus heel veel jazz, maar je kon van alles in zijn platenkast vinden, zoals dat vroeger nog ging met cd's en vinyl. En hij hield eigenlijk van en houdt eigenlijk van alle soorten muziek, als het maar goed is. En daar sluit ik me nog steeds wel bij aan.
0: Ja. Is het bestaan in omroeporkesten eigenlijk rock'n'roll?
1: Nou, dat zou je denk ik verbazen, ja. Hij heeft daar overigens allerlei boekjes over geschreven voor wie je daar echt in wil duiken. Peter Baas heet mijn vader. Dat staat allemaal boordevol anekdotes over de rock en roll in het orkest bestaan. En daar steken wij als jazzjongens af en toe schril bij af, kan ik je vertellen.
0: Zou je willen dat het anders was?
1: Nee, die tijden zijn wel een beetje voorbij. Het bestaan, zeker als componist, is er best wel veel structuur nodig eigenlijk om je werk te kunnen doen. En er hangt ook een hoop romantiek om muziek en compositie en zo heen die maar ten dele waar is.
0: Ja. Ja. Ik ga zo meteen meer aan je vragen. We gaan eens wel even zo naar het voetbal luisteren.
1: Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd hoe het afgelopen is. Allereerst aan de telefoon Chris Wobbe. Zwitserland tegen Colombia. Hebben we een winnaar?
2: Ja, dat is de vraag. Hè? Maar die hebben we nog steeds niet. We hebben ook geen doelpunten. 0-0. Inmiddels zitten we in de 116e minuut. Tweede verlenging. Beide ploegen enorme kans gehad. Amdouni namens Zwitserland van dichtbij. Geweldige redding van de doelman van Colombia, Vargas. En zojuist Campas, de invaller van Colombia, krijgt de bal op een presenteerblaadje. En dacht, ik ga mijn land blij maken. Ik schiet hem hard in de kruising. Alleen de uitvoering was dat de bal hard over werd geschoten. Zitten we in de slotfase van de tweede verlenging. Blijken beide ploegen liever penalties te gaan nemen. De winnaar speelt namelijk een kwartfinale tegen wereldkampioen Argentinië met Messi. En dat is een flinke prijs. En daardoor betalen nu de ploegen het loon van de angst. Nu een vrije trap van Colombia. Bal voorlangs wordt weggewerkt door Zwitserland. En zo blijven beide landen elkaar in de sportieve wurggreep houden. In Vancouver 0-0 in de slotfase van de tweede verlenging. We gaan af op penalties.
3: Nooit meer slapen.
0: Voor wie nu inschakelt, ik zal even vertellen wie mijn gast vanavond is bij Nooit Meer Slapen. Jazzgitarist Reinier Baas is de gast. Hij is niet alleen gitarist trouwens, tegenwoordig ook componist. En is ook dirigent, orkestleider. Hij speelt als leider van het Nationaal Jeugdorkest volgende week op Noordse Jazz. Of dit weekend is dat natuurlijk alweer. En hij nam mij het eerste half uur mee in de kunst uit te stralen dat je muziek spelen heel erg makkelijk vindt. En naar zijn opgroeien in het nationaal in het omroeporkest waar zijn vader in speelde. En we gaan, denk maar, eerst weer eens even naar muziek. Want ik wil een stuk laten horen dat je gemaakt hebt met Ben van Gelder. Je noemde hem net ook al, saxofonist. Ja. This is Water, string version. Eerst maar eens even luisteren en dan het verhaal erachter.

0: Over mooie muziek gesproken. Heel mooi. This is Water dus, van Reinier Baas samen met Ben van Gelder. Het origineel heeft geen strijkers.
1: Nee.
0: Deze versie wel. Het valt me op dat die strijkers een beetje hangen aan de rest.
1: Ja, joh.
0: Snap je wat ik ermee bedoel?
1: Zeker.
0: Dat ze het een beetje naar beneden trekken. Op een mooie manier.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er precies?
1: Allereerst, die strijkers zijn inderdaad toegevoegd in de huiskamer / studio van een goede vriend van ons, Tony Roe. Dus we hebben van alles uit kunnen proberen daar. Met dingen als stemming en wat jij ook zegt, timing en ja. Hangen en duwen en trekken. En dit is daar het resultaat van. Dat was een bijzondere middag.
0: Ja. En waarom wilde je dat ze zo duwen en trekken en schuren eigenlijk? Want op het eerste gehoor klinkt het heel mooi. En als je beter luistert, denk je er is iets wat net niet klopt.
1: Ja. Nou, ik vind het heel mooi om te horen dat je dat eruit gehaald hebt. Ik denk dat het dit stuk heeft wel een beetje het gevaar in zich dat het wat te romantisch kan worden.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee hebben we het wel geprobeerd een randje te geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is het voor stuk? Waar is het door geïnspireerd?
1: De titel refereert aan een speech, een gelijknamige speech van David Foster Wallace. This is Water. Ik weet niet of je hem kent, maar dat is een speech die is ook als essay verschenen, die voor mij eigenlijk heel belangrijk is geweest in mijn leven. Vooral op de momenten dat het wat uitdagender is, of gewoon heel saai, of dingen tergend langzaam gaan.
0: Vertel eens wat over die man. Hij was een schrijver?
1: Ja, hij is een waanzinnige schrijver. Mijn favoriete boek van hem gaat over een cruise. Hij moest een week lang op een cruise ship verblijven van Harper's Bazaar, een magazine. Dat heet geloof ik A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, heet dat verhaal.
0: Okay, yeah.
1: Tranen over mijn wangen van het lachen. Maar dit is een stuk serieuzer.
0: Ja, zijn beroemdste boek heet Infinite Jest. Het gaat over mensen die zich zo hard aan het amuseren zijn dat ze kapot lachen. Dat ze doodgaan.
1: Ja, ik ken inderdaad die premisse ook, maar ik heb het nog niet gelezen. Want nee. Het is geloof ik 1400 pagina's of zo. Die bewaar ik voor mijn pensioen.
0: Maar die speech, wat was dat voor speech? En waarom inspireerde die je zo?
1: Ja, het is eigenlijk een uitnodiging om je door je bewust te zijn kunt verhouden tot de werkelijkheid op een manier waar jij zelf voor kiest.
0: Ja.
1: En dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus je hebt natuurlijk over heel veel dingen geen controle. Maar je kunt er wel voor kiezen om bijvoorbeeld als je 6,5 uur in de rij staat om een stempel voor je visum te halen, zoals ik vorige week deed.
0: Hm.
1: Dat je dan toch heel erg bewust probeert te zijn van het feit dat je leeft tegen alle waarschijnlijkheid in. Met alle gevolgen van dien. Dus dat is iets waar ik erg vaak aan denk. En daarom hebben we dat stuk en ook de plaat aan die speech opgedragen eigenlijk. Maar het is geen... Die muziek is niet één op één een vertaling van die gedachten. Het is allemaal behoorlijk abstract.
0: Het was een eigenwijze man die ook graag de systemen ontrafelde. Hè? Dus
1: ja.
0: Op het moment dat je je laat amuseren tot je erbij neervalt, letterlijk dood neerbij valt. Ja, dan gaat er iets niet goed. Dat is een waarschuwing in feite, zo'n boek.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat hij van de huidige tijd had gevonden. Dat is nu natuurlijk nogal aan de hand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat vind je er zelf van?
1: Ik denk dat heel veel dingen in het dagelijks leven eigenlijk beter gaan dan ooit voor de meeste mensen. Maar toch speelt er tegelijkertijd zoveel in het grotere geheel der dingen dat het een soort diepe onrust bij iedereen teweeg lijkt te brengen. Dus ik merk aan mezelf en aan mensen om me heen dat er een soort ongemak is, omdat er zoveel informatie is, te veel om te verwerken en te veel toegang tot dingen, het nieuws. En tempo ligt enorm hoog en dat begin je wel te voelen aan mensen, denk ik. En smartphones zijn natuurlijk, zeker voor iemand van onze generatie, denk ik, als ik voor ons allebei mag spreken, een grote uitdaging om mee om te leren gaan. Ja, niet te doen.
0: Hoe doe je dat zelf dan?
1: Ja, ik heb een apparaatje, ik zal proberen de naam niet te noemen, maar wat ik kan scannen. En daarmee blokkeer ik soort alle leuke dingen die mijn telefoon kan doen. Dat probeer ik zo lang mogelijk elke dag te doen.
0: Ja. Maar jij, ik heb de indruk dat jij er ook muzikaal toe verhoudt tot deze gedachte. Dat je juist dat wringen en dat steeds even net het anders doen en het laten schuren, dat dat ook een soort reflectie is op wat je nu zegt.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik vind het een mooie gedachte. Het gebeurt wel op een soort impliciete manier, want we maken instrumentale muziek. Mm. En ook in mijn beeldtaal, dat soort dingen, zit eigenlijk weinig echt actualiteit. Maar ik vind het wel belangrijk dat je de tijdsgeest in onze muziek terug kunt horen. En daar is dit natuurlijk een groot onderdeel van.
0: Ja, is het een expliciet doel om een soort juiste balans te vinden tussen iets moois maken wat toegankelijk is en wat mensen begrijpen en tegelijkertijd de grenzen opzoeken en iets vooruit duwen?
1: Ja, dat is inderdaad wel iets waar ik veel, zeker in het verleden, heel veel mee bezig ben geweest. Dus hoe je een soort begrijpelijke buitenkant om iets heen kunt maken. Wat meer ingewikkeld of vreemd of onalledaags is.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat kan best wel technisch worden. Het kan gewoon een sterke hook zijn. Dus een hele memorabele melodie of zo.
0: Waardoor je in de solo weer alle ruimte krijgt om gekke kanten op te zoeken. Als die hook dan maar de mensen weer naar het midden brengt, als het ware.
1: Ja, dat soort dingen. Daar heb ik inderdaad mee geëxperimenteerd. Het is wel belangrijk voor mij ook om niet te veel concessies aan mijn muziek te doen. Je moet je luisteraar denk ik ook niet onderschatten. Mensen kunnen er best wel tegen als dingen schuren of ongebruikelijk zijn. Maar als je iemand een verhaal probeert te vertellen, moet je tegelijkertijd wel ervoor zorgen dat de rode draad soort enigszins begrijpelijk is. Anders raak je mensen kwijt.
0: Ja, ik heb de laatste tijd, we hebben het over smartphones, de laatste tijd op social media, op Instagram, ook een zekere fascinatie voor dingen die raar en ongemakkelijk zijn. En die soms ook best wel complex zijn en die toch succes hebben, omdat ze misschien sticky worden gepresenteerd. Ik moest bijvoorbeeld denken aan de band Angine de Poitrine, een band uit Canada die optreedt met een soort van rare polkadot pakken, een soort half papier mache maskers en looppedalen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, ik kan me ook voorstellen dat jij ook na moet denken als op zo'n manier hoe je muziek presenteert. Ken je die band?
1: Ja, ik heb de helft van de plaat aandachtig beluisterd.
0: Zij trokken afgelopen week een enorme hoeveelheid mensen op een jazzfestival. Jazz, het is geen jazz, het is eigenlijk een soort garage rock, maar dan heel gecompliceerd met microtonale toonladders. Maar ze trokken op een jazzfestival een enorme hoeveelheid mensen.
1: Ja, dat gegeven is natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee. Hmm. Ik denk dat ik soort inhoudelijk qua muziek wel andere favorieten heb die hetzelfde bereiken, weet je, dat is best wel complexe muziek spelen voor een heel groot publiek. Zoals Lewis Cole bijvoorbeeld, ik weet niet of je bekend bent met zijn muziek.
0: Nee, die ken ik niet.
1: Het is een waanzinnige soort muzikale duizendpoot, echt goede drummer. Maar hij schrijft ook hele complexe muziek. Hij heeft ook zelf een heel programma voor het Metropoolorkest geschreven. Maar hij heeft een bepaalde manier om dingen naar buiten te brengen die heel aanstekelijk is. En dat is al heel lang heel consistent. En hij is inmiddels op een niveau terechtgekomen waarbij hij zich eigenlijk van niemand meer wat aan hoeft te trekken. Hij kan gewoon zelf een zaal boeken en daar zelf de kaartjes voor verkopen. Dus dat vind ik heel tof om te zien.
0: Maar hoe kijk je naar het feit dat door social media en doordat er korte filmpjes op TikTok en Instagram de norm worden, dat je daarop moet toespitsen om je muziek te verkopen aan mensen?
1: Ja,
0: over te brengen?
1: Wat een goede vraag. Af en toe zit ik wel achter mijn bureau en dan denk ik, dit was niet helemaal hoe ik het bedacht had, dat ik nu een soort korte KUT-filmpjes voor het internet zitten maken.
0: Want je wil liever een stuk van 7 minuten spelen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat voor bijna alle muzikanten geldt. Maar tegelijkertijd kun je ook daarin wel je weg vinden en een manier om je tot die realiteit te verhouden. Mijn antwoord destijds was om stukken te schrijven van 1 minuut. Dat noemde ik toen 1 minute radio. Toen de maximale lengte van een filmpje op Instagram nog 1 minuut was. 60 seconden. Toen heb ik een hele van die stukken geschreven. Binnen 4 uur moest ik dan iets maken, iets schrijven en het opnemen. En wat het resultaat ook was, dat maakte ik dan wereldkundig. Dat is heel therapeutisch geweest.
0: Ja?
1: Ja, dus dat was eigenlijk...
0: Leverde dit wat op? Iets waar je zelf achteraf van denkt... Nee, dat is eigenlijk ook wel gewoon... Ja, laat ik zo zeggen, door de decennia heen... zijn de dominante technische format,
1: ja,
0: de LP, de 7-inch, de CD... heeft ook bepaald hoe muziek gevormd wordt.
1: Zeker, ja.
0: Maar levert het wat op, die 1 minuut composities?
1: Ja, het heeft in ieder geval voor mij persoonlijk wel een hoop opgeleverd... in de zin dat ik beter met perfectionisme om heb leren gaan. Door die juist op zo'n vluchtig medium... korte stukken te maken binnen een bepaald tijdsbestek. En dan, ja, dan moet je het soort openbaar maken. Of je er nou heel blij mee bent of niet.
0: Vond je dat dan in het begin heel moeilijk en steeds makkelijker?
1: Ja, het is een geleidelijk proces geweest, ja.
0: En welk effect heeft dan of er veel of weinig likes op komen?
1: Nou ja, ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik daar geheel immuun voor ben. Maar ik denk dat iedereen daar... in ieder geval een lichte mate gevoelig voor is. Maar ik heb wel hard mijn best gedaan om me daar niks van aan te trekken.
0: En hoe kijk jij naar de opkomst van AI? De tools die daar allemaal al gewoon aan de lopende band achter de schermen gebruikt worden?
1: Ja, ik ben er eigenlijk mild optimistisch over. Ik denk dat in onze muziek, geïmproviseerde muziek, dat bij uitstek is iets is wat mensen... willen zien en horen ontstaan. Zoals het goed is die muziek elke keer anders. En is er een wisselwerking met het publiek en de ruimte waar je het in speelt. Dus ja, ik denk dat het voor jazzmuziek en impro specifiek... een vergelijkbaar effect zou hebben als schaakcomputers of zo. Weet je. Er worden nog steeds schaaktoernooien gespeeld door... echte mensen van vlees en bloed. Dus ik denk dat dat voor onze muziek ook zal gelden. Dat er misschien hopelijk meer interesse voor een soort werkelijke ervaring zal zijn. Maar ja, aan de...
0: Maar je wil jazz natuurlijk nu niet weg gaan zetten als het schaken van de muziek, toch?
1: Nee. Laat ik dat gauw terugnemen.
0: Ja.
1: Bedankt voor deze redding.
0: Ja.
1: Maar ja, aan de achterkant, de productie van muziek en zo, is er natuurlijk heel veel aan de hand. Ja. Veel dingen zijn makkelijker geworden, maar daardoor ook neem je ook een deel van het proces weg. En het proces is wat het waardevol maakt om zoiets te maken.
0: Ja.
1: Dus ja, als je bepaalde dingen met 1 druk op de knop kunt doen waar voorheen moeite voor nodig was, dan voelt het toch een beetje alsof je... een helikopter gebruikt om de Mount Everest te beklimmen of zo. En dan zeg je, ja, we hebben het gedaan.
0: Ja, maar dat is zo. En dat eigenlijk wat je nu zegt is dat een van de risico's van AI... is dat het ambacht, waar hard voor geoefend en getraind moet worden... waar we het net over hadden, die bloedende vingers... dat gaat verdwijnen. Dat mensen op een gegeven moment, als ze een gitaar nodig hebben... of misschien een accordeon,
1: ja,
0: dat ze die gewoon uit de computer trekken. Het ambacht gaat langzaam maar zeker afvlakken.
1: Ja, ik ben er toch... er is natuurlijk een hoop aan de hand en die ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar ik denk, als ik om me heen kijk en spreek met mijn civilian vrienden, zal ik maar zeggen, die niet in de muziekbranche werkzaam zijn, dan zijn weinig mensen eigenlijk geïnteresseerd in iets dat door een algoritme is gefabriceerd. Weet je, mensen gaan toch op zoek naar iets dat echt is en menselijk in de letterlijke zin des woords. En dus ik vraag me dat heel erg af of dat gaat beklijven. Wat wel echt een probleem is, is dat je op bepaalde streaming services muziek onder je eigen naam tegen kan komen die door AI gemaakt is.
0: Heb je dat al eens meegemaakt?
1: Nee, maar dat gebeurt wel steeds meer in mijn omgeving. Dus dat is een kwestie van tijd, denk ik.
0: Ja, er gebeuren hele rare dingen. Want Volgens wordt jouw eigen compositie die op YouTube staat soms geclaimd door iemand die het met AI nagespeeld heeft.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld dat soort rare dingen.
1: Allemaal gedoe.
0: Ja, ja, bizar toch? Zullen we nog even wat naar muziek gaan luisteren?
1: Ja.
0: Want ik heb nog een stukje van Hocus Pocus Kaleidoscopus.
1: Oh, ja.
0: Dat is de titeltrack eigenlijk van de plaat die eraan zit te komen. Wanneer komt die eigenlijk uit?
1: 18 september komt de gehele plaat uit. Vrijdag de eerste single.
0: Dat is dus nog heel lang.
1: Ja.
0: En toch ga je dit al wel spelen op Noordzee Jazz?
1: Dit gaan we al spelen, zeer zeker.
0: Ja. Ja. Een stukje uit Hocus Pocus Kaleidoscopus.

0: Ja, het is maar een deel van het stuk.
1: Want ja, het is behoorlijk abstract.
0: Het is het middelste stuk van drie delen eigenlijk. Deze week in de supermarkt was ik dit aan het luisteren. Dat kan tegenwoordig natuurlijk. Ja. Je hoeft niet thuis te zijn om naar muziek te luisteren. En ik merkte dat mijn brein echt als een soort stuiterballetje van links naar rechts ging. Dat is mooi dat muziek dat kan doen, toch? Eigenlijk een soort fysieke reactie kreeg ik ervan. Ja. Is dit moeilijk om te spelen?
1: Dit is moeilijk om te spelen, ja. Dus hierna komt nog een soort razend moeilijk deel. Dat hebben ze ongelooflijk goed gedaan. Dus dat was even spannend, ja. Ja, het is een beetje een hysterisch stuk, maar het is een soort hele korte samenvatting van wat er op de rest van die plaat allemaal gebeurt.
0: Ja. Van waar Hocus Pocus Kaleidoscopus?
1: Ja, het refereert aan de albumtitel en ons programma heet Opus Kaleidoscopus. En dat gaat weer terug op het feit dat het zeer uiteenloopt inhoudelijk, maar dat we dat allemaal samen proberen te brengen door improvisatie in onze ons geluid als band.
0: Kun je eigenlijk in zo'n stuk als dit, heb je dit zelf gecomponeerd eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja. Kun je jouw hand daarin aanwijzen? Wat is nou de rode draad die in al je composities terugkeert? Want dat is natuurlijk niet meer je instrument, de gitaar.
1: Nee. Nou, ik denk dat wat wel waar is voor alle muziek die ik maak, is dat dat het niet gepolijst is. Ik vind het fijn als er risico wordt genomen, nogmaals. Maar ook als er fouten te horen zijn, vind ik dat soms interessanter dan wanneer het echt een soort perfecte take is. Dus ik werk meestal niet echt naar een soort oerversie toe. Maar dit is een versie van dit stuk die uiteindelijk op de plaat komt.
0: Een momentopname eigenlijk.
1: Ja, een momentopname. Ja.
0: Ja, als je naar zo'n heel concert kijkt, dan krijgt iedereen ook even zijn moment. Dat is natuurlijk in de jazz niet ongebruikelijk. Maar bij zo'n groot orkest, het lijkt alsof je echt iedereen even in de spotlights wil zetten.
1: Ja, ik vind het belangrijkst dat iedereen zich een soort eigenaar voelt van de muziek die we maken. Dus dat het iets is dat vooral tijdens het proces op soort gelijke manier tot stand is gekomen. Ze zijn allemaal bijzonder ver voor hun leeftijd, ook sociaal gezien en zo. Dus soms komt het voor dat ze geen solo krijgen op een belangrijk concert of zo. Maar daar gaan ze hartstikke goed mee om. En ik probeer dat wel in de gaten te houden, ja.
0: Dat diegene dan het volgende concert aan de beurt komt.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Ja, je zei net al iets over de mate van samenwerken en of de mensen elkaar wat gunnen. Merk je dat ook in het componeren van zo'n stuk, dat er meer... Want ja, je hebt dit volgens mij niet alleen gemaakt, je maakt het ook min of meer samen, toch?
1: Dat kan voorkomen, ja. Dat is zeker waar voor een soort groepsimprovisaties, zeg maar. De mate van aanmoediging onderling is gewoon heel belangrijk geweest om mensen over de streep te trekken, om het zelf ook aan te durven om een stuk voor zo'n grote bezetting te schrijven.
0: Ja. Hoe werkt dat als je met zo'n grote groep muzikanten gaat improviseren?
1: Ja.
0: Wat spreek je dan af? Je kunt niet zomaar wat gaan spelen.
1: Nee. Dat is een heel spectrum. Dus je hebt zoiets als vrije improvisatie. Waarbij je meteen al af kunt vragen wat daar precies zo vrij aan is. Want er zijn al een hoop aannames, zoals dat iedereen op zijn eigen instrument speelt meestal. Of dat we 12 noten van de chromatische toonladder gebruiken. En je kunt door kleine restricties te hanteren een soort richting geven aan zo'n groepsimprovisatie. Anders krijg je een enorm kabaal. En dat is maar even leuk.
0: Er zijn ook mensen die dat gedaan hebben in de jazz.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar qua textuur gaat het dan op een gegeven moment best wel vergelijkbaar klinken als bijvoorbeeld alle 16 mensen de hele tijd tegelijkertijd spelen.
0: Ja.
1: Dus dat kun je afspreken. Je kunt ook bijvoorbeeld alleen een vorm afspreken. Net zoals bij een gedicht heeft muziek vaak een vorm zoals A, B, A, C, A, D, A. Dat is een rondo vorm. Dus dan spreek ik af dat ik die letters aangeef en dan moeten ze onthouden waar ze mee begonnen zijn, dus het A-gedeelte, en B is dan weer wat anders. enzovoort.
0: En dan geef jij als leider aan wanneer het volgende deel van het stuk aanbreekt en wanneer we met z'n allen door moeten.
1: Ja, precies. Ja, doe ik toch ook nog wat.
0: Toch? Ja. Hoeveel, want je gaat dit weekend op Noordzee Jazz spelen. Hoeveel staat daar nou van vast?
1: Er staan een hoop noten op papier. Dus het is zeker niet onze bedoeling om alleen maar te improviseren. Maar er moet genoeg ruimte zijn om ieder concert anders te maken. Daarbij maken we ook een andere selectie uit ons repertoire. Dus we hebben afgelopen weekend op een heel mooi festival gespeeld. Wonderfeel heet dat in Baarn.
0: Ja, ik was daar.
1: Jij was daar. Heel leuk dat je erbij was.
0: Ja, je had bijna concurrentie van Spinvis.
1: Ja, joh.
0: Die alle jonge mensen bij je wegtrok.
1: Ja, ja.
0: Maar speel je toch net wat anders dan op...
1: Daar speel je anders, ja. Dat is in een bos en daar heb je te maken met, weet ik veel, broedvogels.
0: Hou je daar echt rekening mee?
1: Zittend publiek.
0: Moet je daar rekening mee houden?
1: Het is een hele andere setting, ja.
0: Niet te veel free jazz, want
1: dat
0: vogels.
1: Dat kan wel, maar het is de omgeving nodig niet uit om een soort ontzettend tekeer te gaan. En dat wordt je daar volgens mij ook niet in dank afgenomen. Het is ook een beschermd natuurgebied. Dus daar heb je dan mee te maken. En op Noordzee gaan alle remmen los, zal ik maar zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat gaat echt heel anders worden.
1: Ja, inhoudelijk wel. Ja, andere stukken.
0: Moeilijker ook?
1: Nee, niet per se moeilijker.
0: Want kan het publiek van zo'n groot festival als Noordzee Jazz, kan dat een hoop aan?
1: Ja, maar dat geldt ook voor zo'n ander festival als Wonderfeel. Ja, nogmaals, je moet je publiek denk ik niet onderschatten. Ook niet als ze tot een wat oudere generatie behoren. Die hebben ook allemaal vroeger op de barricade gestaan en gekraakt en weet ik veel. Dus vergis je niet.
0: Staat het op het spel, ja. Wat is nou eigenlijk van al die dingen die je hebt gedaan, hetgene wat je zelf het allermeest bijzonder vindt?
1: Nou, dat klinkt na dit hele gesprek misschien toch een beetje clichématig, maar leidinggeven van dit orkest is wel echt een van de meest waardevolle dingen die ik gedaan heb. Dus ik heb eigenlijk constant het gevoel dat ik op de juiste plek ben als ik met deze mensen werk.
0: Want dit is een tijdelijke klus, hè? Want volgend jaar staat er weer iemand anders daar op de bok, bij wijze van spreken.
1: Ja, het duurt 2 jaar en dan mag iemand anders het weer overnemen.
0: Zijn er meer orkesten waar je terecht zou kunnen? Want dat lijkt me niet, toch?
1: Er zijn zeker wel jeugdorkesten en vergelijkbare initiatieven en zo. En daar wil ik me ook wel in gaan verdiepen.
0: Ja, misschien moet je een punkband beginnen. Dat kan ook nog.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Ja. Zal ik een poging wagen om nog even die titel van je opera uit te spreken?
1: Ja, leef je uit.
0: Prinses Discombobulatrix.
1: Applaus.
0: Dat lijkt mij nou echt een van de meest bijzondere projecten om gedaan te hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Een complete opera.
1: Ja.
0: En je hebt hem ook nog eens bij De Wereld Draait Door uit mogen voeren in een minuut.
1: Ja, joh.
0: Wat was dat dan voor project?
1: Nou, ik heb iemand ontmoet die nog steeds een bijzondere rol speelt in mijn artistieke en persoonlijke leven. Dat is T-Pex. Is inmiddels een zeer goede vriend.
0: Hij is cartoonist?
1: Ja, onwijs goede cartoonist. Iemand die hele mooie biografieën maakt van mensen als Rembrandt en Andy Warhol. Ik heb hem leren kennen toen we mochten komen lunchen bij de koning en koningin. Dat doen ze 1 keer per jaar. Dat heet prijswinnaarslunch. We hadden toen allebei iets gewonnen. En dat was heel bijzonder. Maar we zagen allebei wel meteen, volgens mij hoor jij hier ook helemaal niet. Dit project was daar eigenlijk een direct gevolg van.
0: We hebben in de gang van het paleis van de koning een opera bedacht. Een jazzopera.
1: Ja, dat heeft even geduurd. Maar daar is wel het zaadje gelegd. Ja.
0: Bijzondere vent is dat volgens mij, die T-Pex.
1: Nogal, ja. Het is ook iemand die het leven onder zijn eigen voorwaarden inricht. Behoorlijk monomaan met zijn kunst bezig is. Net als ik. Dus daar kunnen we elkaar wel in vinden.
0: En je hebt dat stuk heb je helemaal zelf geschreven. En hij heeft daar illustraties bij gemaakt.
1: Ja. Dus het was de eerste keer dat ik programmatische muziek schreef, zoals ze dat noemen. Dat was op uitnodiging van het Noordzee Jazz Festival. En ik heb eerst toen de titels van een soort absurd verhaal bedacht. En daarna pas de muziek.
0: Ja.
1: En hij de illustraties. Ja.
0: Ik dank je wel dat
1: jij
0: hier
1: bedankt.
0: Was. Reinier Baas. Mijn gast bij Nooit Meer Slapen. Ja, hij is dus gitarist, maar intussen een heleboel andere dingen. componist, arrangeur, dirigent. En te zien op Noordse Jazz afkomend weekend met het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag.
0: Dankjewel dat u thuis luisterde natuurlijk ook. Schakelt u naar later in en wilt u het hele gesprek terug horen. Dat kan ook als podcast. En morgen dan is Nooit meer slapen terug. Dan ontvang ik niemand minder dan Hanneke Groenteman. Ik zou zeggen, nog een hele goede nacht. Dankjewel.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen zijn in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Je moet niet focussen op succes, maar op het verhaal. De wereld van de Amsterdamse Wallen fascineert mij. Maar ik zou nooit willen dat mijn moeder of zusje daar terechtkomen. De impact is niet alleen wat er op het scherm gebeurt, maar vooral wat er daarna in de echte wereld ontstaat. Soms besef je pas hoe bijzonder een avond was als het voorbij is.
5: Vandaag ga ik in gesprek met Cyril Guts. Hij schrijft, hij regisseert, produceert en speelt. Met de Loverboy-films bewees hij dat je met een klein budget...

0: Abel kennen. Hij gelooft dat je niet moet focussen op succes, maar vooral op het verhaal. Want dat maakt iets los bij het publiek.
1: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
0: Cyril Guts.
2: In the building.
0: In the building.
2: Yes, yes.
0: We hebben allebei dezelfde kleur aan, realiseer ik me.
2: Groen staat voor intelligentie, heb ik ooit gehoord in een film van Meet the Parents.
0: Oh, wow.
2: Met De Niro, ken je die?
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Tuurlijk ken ik die. Dat is een comedyfilm, toch?
2: Geweldig.
0: Een hele goeie. Maar een beetje olijf / legergroen. Ja. Ik heb dan alleen een broekvariant, maar jij hebt er echt een pak van.
2: Dan ben ik net iets intelligenter dan
0: jij. Ja, nou, daar gaan we achter zien te komen. Na ongeveer 57 minuten. Nou, ik vind het echt heel tof dat je er bent. Ik heb je al een paar keer hier aan tafel willen krijgen. Maar telkens lukte het niet. En dat komt omdat je in een hele drukke periode zat.
2: Ja, klopt.
0: En wat voor periode was dat?
2: De film Loverboy Vertrouw Niemand, de opvolger van Loverboy Emoties uit, was net in de bioscoop. En dan is het tijd natuurlijk om de film aan de mensen te brengen, te promoten. Om 4 uur per nacht te slapen. Dus het was heel moeilijk om dat erin te squeezen. Dus dankbaar dat je me alsnog wou ontvangen.
0: Ja, ik ben super blij dat je hier aan tafel zit. 4 uur op een nacht. Ik bedoel, dat zijn de mensen vandaag de dag wel gewend met het WK. Maar ja. Toen met de lancering van de film en de promotie van de film. Neem me even mee naar dat moment.
2: Ja, het was sowieso spannend. De regisseur Danny Leisner, ik had het stokje doorgegeven. Want deel 1 had ik zelf geregisseerd. Mm-hmm. En deel 2 heeft hij geregisseerd. Hij heeft de film ook gemonteerd, geëdit. Hij had deel 1 geëdit. Ik was de regisseur van deel 1. Maar het was een spannend moment, omdat deel 2, er zijn allerlei verwachtingen. Vooral hoe ik bijvoorbeeld zei van je moet succes is focussen op het verhaal. Niet alleen maar op de numbers. Maar als het toch dichterbij komt, dan ga je dat ook belangrijk vinden. Want je wilt ook impact maken, weet je. Je wilt dat blijven doen. En allerlei verwachtingen zijn daar. Op een gegeven moment gaan we de film promoten. Dus wat we hadden geïnitieerd samen met de partner WW Entertainment, de distributeur, gingen we cast tour doen. Dus dan gingen we langs Hilversum, maar ook in Maastricht, ook in Antwerpen zijn we geweest. En dan moet je op en neer moet je rijden, buiten de files om. En dan heb je soms 3, 4, 5 bioscopen op 1 dag.
0: Wauw.
2: En dan kom je thuis, onderweg eet je nog wat bij de tankstation. Ja. Ga je slapen en dan morgen weer.
0: En dat dan
2: Elke dag. Misschien heb je 1 dag in de week heb je vrij. Maar dat is omdat ik dat zelf wil. Hè. Dat is niet zeg maar omdat mij dat is opgedragen. Maar ik vind van, ik wil de mensen ontmoeten. Ik wil weten wat ze ervan vinden. En het is belangrijk om dat in het eerste moment te doen. Want dan is die hype, die energy is daar. Als ik dat een maand daarna doe, is het al veel minder.
0: Ja, en waarom vind jij dat dan zo belangrijk? Om echt de mensen te spreken. Om jouw publiek echt in de ogen aan te kijken.
2: Ik heb dat van theater. Ik heb dat geleerd van Huub Stapel. De verbinding maken met je publiek. Ik maak iets wat ik tof vind om te delen met anderen. Dus dan, omdat theater heb je een directe... ik kan daarna naar de, naar

0: Omdat, ja, deel 2 zijn allerlei verwachtingen. Vooral hoe ik bijvoorbeeld zei van je moet succes is focussen op het verhaal, niet alleen maar op de numbers. Maar als het toch dichterbij komt, dan ga je dat ook belangrijk vinden, want je wilt ook impact maken, weet je? Je wilt dat blijven doen. En allerlei verwachtingen zijn daar. Op een gegeven moment gaan we de film promoten. Dus wat we hadden geïnitieerd samen met de partner WW Entertainment, de distributeur, gingen we cast tours doen. Dus dan gingen we langs Hilversum, maar ook in Maastricht, ook in Antwerpen zijn we geweest. En dan moet je op en neer moet je rijden, buiten de files om. En dan heb je soms 3, 4, 5 bioscopen op één dag.
1: Wauw.
0: En dan kom je thuis. Onderweg eet je nog wat bij de tankstation. Ga
1: Ja.
0: je slapen en dan morgen weer.
1: En dat dan dag
0: Elke
1: in dag uit.
0: dag, misschien heb je één dag in de week heb je vrij. Maar dat is omdat ik dat zelf wil. Hè. Dat is niet zeg maar omdat mij dat is opgedragen. Maar ik vind van, ik wil de mensen ontmoeten. Ik wil weten wat ze ervan vinden. En het is belangrijk om dat in het eerste moment te doen. Want dan is die hype, die energy is daar. Als ik dat een maand daarna doe, is het al veel minder.
1: Ja, en waarom vond jij dat dan zo belangrijk? Om echt de mensen te spreken, om jouw publiek echt in de ogen aan te kijken?
0: Ik heb dat van theater. Ik heb dat geleerd van Huub Stapel. De verbinding maken met je publiek. Ik maak iets wat ik tof vind om te delen met anderen. Dus dan, omdat theater heb je een directe. Ik kan daarna naar de foyer in de Schouwburg.
1: Ja.
0: Om met mensen te praten. Maar social media is niet genoeg voor mij alleen. Ik wil echt met de mensen spreken. Ik wil zien hoe ze de film beleven. Ik wil na afloop, wil ik. Weet je, en sommige mensen hebben behoefte om een foto te maken, om wat te zeggen. Of om kritiek misschien te geven. En ik vind dat in ieder geval voor dit verhaal, met dit thema. Als het gaat om. Ik wil ook dat mensenhandel tegen wordt gegaan. Vind ik dit passen. Ik weet niet of ik het altijd ga blijven doen, want het moet niet een trucje zijn, maar het voelde gewoon op zijn plek. En natuurlijk marketingtechnisch werkt het ook.
1: Ja. Wat viel je het meeste op aan de gesprekken die je voerde met jouw publiek toen je ze in de ogen aankeek?
0: Nou, het was sowieso. Ik had wel een verschil met deel 1 en deel 2. Het leek alsof mensen iets zenuwachtiger waren om me te ontmoeten. Dat ik dacht, hey, ik ben dezelfde guy. Dus dat vond ik wel een beetje opmerkelijk. Maar aan de andere kant denk je van ja, je snapt het ook. En het eerste wat er werd gevraagd, oh, komt er deel 3? Het ging minder over de thematiek dan deel 1. En misschien heeft het ook te maken met het verhaal. Want nu hebben we een groter. Het verhaal breidt zich veel meer uit.
1: Ja.
0: Het speelt zich niet alleen maar af in Nederland. En het was ook zo dat ik bij het maken hiervan de druk voelde. Van de druk die ik mezelf had opgelegd.
1: Ja.
0: Van, los van dat het een betere film moet zijn, kan je ook statistisch kan je het beter doen. Weet je? Kan je het op allerlei manieren doen. En ik ben mezelf ook tegengekomen. Op verschillende manieren. En ik ben ook enorm gegroeid.
1: Op welke manier ben je jezelf tegengekomen?
0: Nou, bijvoorbeeld waar ik zeg van, het gaat niet alleen om succes, maar vooral het verhaal. Merkte ik dat het soms succes ook een groter factor was die meespeelde. Dus het verhaal was sowieso belangrijk. Maar ik merkte wel dat ik dacht, oeh, misschien kan ik dit niet doen. Want anders gaan mensen dit vinden. Oh, maar ik vind dit wel vet. Maar misschien moet ik het iets genuanceerder. En bij de eerste film was het gewoon van, deze film wil ik maken. I don't care if you like it. I don't care if het succesvol is of niet. Dus je bent heel erg vrij. En ik heb die restricties op mezelf gelegd. En dat wist ik niet op dat moment. Dat weet ik pas in hindsight. Omdat ik ook de producent ben. Heb ik verantwoording naar mezelf toe af te leggen. Natuurlijk bespreek je wel met een team. Maar het is een intern proces wat ik nu. Succes werd bijna identiteit. Terwijl je kunt ook een succesvolle film maken volgens de box office. Maar falen als creatieveling.
1: Ja.
0: Dat is nog erger, vind ik.
1: Ja. Cyril, wat me ook opvalt is dat je best wel vaak zegt, je moet je niet focussen op succes. En dat zei je al een aantal keer tijdens dit gesprek. Maar vooral op het verhaal. Maar wanneer dacht je bij jezelf, ik word verhalenverteller?
0: Het zijn twee verschillende dingen. Wanneer ik wist dat ik het. Wist dat ik dat wou doen, was zeg maar. Vooral in het begin, toen ik al groep 8, musical. Toen wist ik al van, dit is voor mij, ik vind het leuk, snap je?
1: Ja.
0: Waarbij andere kinderen...

0: kinderen dachten van... Nou, hoeft niet. Ik wil ook wel een boom zijn, hoor. Dan dacht ik, hey, geef me die hoofdrol. Dat de docenten moest zeggen, oh, chill.
1: Doe rustig, komt goed.
0: Ja.
1: Want kregen we hem uiteindelijk, de hoofdrol?
0: Nee, volgens mij hadden we geen hoofdrol. We hadden zo'n school die zei van, nee, iedereen is belangrijk en heeft een... Wat op zich wel leuk is voor de team spirit.
1: En wat was jij, kan je dat nog herinneren?
0: Ik kan het niet meer. Ik kan alleen de liedjes herinneren. En ik was ook aan het clearen.
1: Oh ja.
0: En alle, maar ik vond het gewoon leuk.
1: Oh ja.
0: Ik zat in een klas en het heette theater ook nog. Maar toen heb ik er heel lang niks mee gedaan. Heb ik gevoetbald.
1: Mm.
0: En pas later kwam het naar voren. Ik keek altijd goede tijden, slechte tijden. Toen zei mijn tante, ben je zelf niet de goede tijden? Dacht ik, is dat... Oké, ik moest even de switch maken van... Mensen doen dit ook for a living in Nederland.
1: Yeah.
0: Je ziet in de Hollywood films, de Will Smith films en... maar ik keek niet echt naar Nederlandse cinema, behalve goede tijden, slechte tijden.
1: En uiteindelijk? Wel goede tijden, slechte tijden?
0: Ik ben begonnen als figurant.
1: Oh ja?
0: Ja. Dus dat was echt tof. Ik vond het echt leuk op de set. En iedereen was heel aardig. En ik was een grote fan van Erik de Vogel. Hij was heel lief. Ook gaf me zijn handtekening, een foto. Dus dat ben ik nooit vergeten. Zelf nooit bij goede tijden gespeeld. Ooit later wel gevraagd van, hey, wil je auditie doen? Maar toen was voor mij, het stadium was al gepasseerd.
1: Mm, ja. Je was al die grote man.
0: Nee, zo wil ik het niet zeggen. Ik zal nooit neerkijken op goede tijden, slechte tijden.
1: Maar het is wel een plek waar heel veel acteurs beginnen.
0: Ja, kijk, er is wel
1: een... Je kan ook echt uren maken. Je kan ook echt vlieguren maken daar.
0: Precies. Alleen ik denk, acteren in een soap is wel, vraagt een andere vorm van acteren. Vanwege het medium. 3 camera's, snel, dialoog is op een hele andere manier dan film acteren. Je kan het bijna vergelijken met zaalvoetbal en veldvoetbal. Vind ik. Vind ik persoonlijk.
1: En benoem dan wat het verschil is voor de luisteraar die het nog niet door heeft.
0: Nou, er is bijvoorbeeld veel minder tijd bij soap. Je moet veel meer pagina's moet je leren. Vaak zijn de dialogen, de teksten meer uitgesproken. Dus vaak heb je geen tijd om een hele emotionele... Het is een blikje, hier en daar. Oh, tranen stik, snel. En de film is van, oké, we draaien deze 3 scènes per dag. Misschien meerdere, maar je neemt je tijd. Oké, we hebben dit gerepeteerd en zo. En. Dus er zit veel meer tijd, adem, ruimte in. En de boog is 90 minuten.
1: Ja.
0: En de soap is veel verschillende lijnen. Er moet drama gebeuren. Oh, dit een beetje... realiteit uitgetrokken, maar zo te zeggen.
1: Ja, veel sneller. Veel
0: sneller en al die dingen. Dus ik denk dat het een goede training is om dat te doen.
1: Maar hoe kijk je dan naar acteurs die al jaren bij goede tijden, slechte tijden zitten, die echt alleen maar op soapseries te zien zijn?
0: Ja, het vereist een andere discipline.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik het zou kunnen. Ik denk niet dat ik het uitdagend zou vinden. Omdat ik op een gegeven moment een andere rol of een ander verhaal wil spelen.
1: Ja.
0: Dus hoe ik daar tegenaan kijk. Ik zie het als een bepaalde discipline. Die waar ik zie, sommige niet allemaal. Sommige soapacteurs daarin vastgroeien. En heel moeilijk dan daaruit kunnen komen. Uit die manier van acteren.
1: Ja.
0: Maar dat is niet bij iedere acteur zo. Dus ik zou persoonlijk zeggen, als ik een acteur ken die dat zou doen, van doe het, maar doe het niet te lang. Zodat je niet alleen maar wordt gezien als dat personage of alleen maar deze discipline kan. Net zoals ik zou zeggen qua film, ga niet alleen maar gangsterrollen spelen. Of ga niet alleen maar de funny guy spelen.
1: Ja.
0: Tenzij je dat wel wil, hè?
1: Ja, anders,
0: niks mis mee.
1: Anders zie je diegene altijd als de funny guy.
0: Ja.
1: Er is trouwens een acteur in Amerika die heeft Mexicaanse roots. En die heet in alle films...
0: Hector.
1: Hector, inderdaad. Ja, dat is...
0: Don't be a Hector.
1: Ja, precies.
0: Tenzij je dat wil.
1: Tenzij je dat wil, inderdaad. Ja. Je bent niet alleen acteur, niet alleen regisseur, ook schrijver, producent. Welke rol past jou eigenlijk het beste?
0: Ja, deze vraag kan ik niet zo beantwoorden. Weet je, ik kan je wel uitleggen waarom ik ze allemaal ben. Kijk, ik ben afgestudeerd als acteur, toneelacademie. Omdat je denkt, je wil het belichamen, het verhaal. Maar wat ik wil is creatieve vrijheid. En als ik producent ben van mijn eigen verhalen, dat biedt me de ruimte om de verhalen te schrijven zoals hoe ik het wil.
1: Ja.
0: En acteren vind ik gewoon heel tof. Maar ik vind het alleen maar tof als het een tof verhaal is. Dus het is een soort van driehoeksverhouding. En regisseren vind ik ook tof. Maar daar heb je heel veel tijd voor nodig. En dan kun je niet meerdere projecten vaak tegelijk doen. En nu zie ik van, oh ja, Het ligt ook aan wat voor verhaal maak ik. Ik probeer ook te kijken naar van, zijn dit de beste spelers? Vind ik het leuk genoeg? Want soms kan ik iets schrijven en denken van, ik ben niet de beste hoofdrolspeler hiervoor. Of, dit is comedy. Ik vind het moeilijk als regisseur om te werken met de timing. Ik denk dat Ridouane een betere regisseur, snap je?
1: Ja. De film Loverboy, wat heeft die met jou gedaan?
0: In wat voor opzicht?
1: In de manier hoe jij nu verder kan als filmmaker, als regisseur, als producent.
0: Oh, het heeft, zeg maar, in de filmwereld heeft het deuren geopend. Waarbij van. En het heeft me ook een goed gevoel gegeven, omdat ik weet dat ik andere filmmakers ook heb geïnspireerd. Ja. Om niet alleen maar te kijken naar statistieken. Ik hoor vaak via vrienden of collega's dat er in meetings wordt gezegd, als filmmakers hun eigen idee hebben en ze worden bijvoorbeeld tegengehouden, dat ze zeggen, ja, maar romantische comedy werkt alleen maar, crime werkt niet, of ja, arthouse film werkt niet, dan zeggen ze, nou, maar Cyril heeft het wel gedaan. Mm. En dan is er een soort van open gesprek. En het is niet dat ze alleen maar dat ik dat doe, want eens in de zoveel tijd gebeurt dat. Net zoals Jamel met de Tatas, ook met heel veel verschillende acteurs van kleur dat heeft gedaan. Black Panther, waarbij ze zeiden in Amerika van, ja, zwarte acteurs, dat gaat niet, alleen maar in Amerika werkt het. Of nu met Obsession, de horrorfilm, waar een 26-jarige YouTuber een film heeft gemaakt van $750,000... en dan 400 miljoen omzet draait. Snap je? Dat is crazy.
1: Want voordat jij met Loverboy aan de slag ging,
0: ja,
1: ben jij op zoek gegaan naar samenwerkingspartners? Ben jij op zoek gegaan naar geld, naar fondsen?
0: Ja, absoluut. Ik heb zelf mijn verhaal geprobeerd te pitchen bij producenten. Maar die of geloven er niet in, of je bent klein genoeg, of je niet groot genoeg, bedoel ik. En dan leer je, zeg maar, de filmwereld kennen. En dat is eigenlijk de business side. Aan de ene kant snapte ik het, omdat ik wist van, ja, wie ben ik? Niemand heeft van mij gehoord. Ze hebben hun eigen plannen. Want vaak hebben mensen hun eigen agenda. Oké, ze maken deze film nu, maar daarna gaan ze nog 3 maken.
1: Ja, ja.
0: Dus je past er niet zo snel tussen. Ja, en aan de andere kant was de frustratie van, hoe dan? En die heb ik omgezet van, oké, dan doe ik het zelf.
1: En wat was toen je grootste uitdaging?
0: Mijn grootste uitdaging was de film maken zoals hoe ik die zag, met een professioneel team. Die daarin geloofde en geld in kon investeren. Dus gewoon een gerenommeerd producent of iemand die zei, ja, hier geloof ik in, we gaan het maken op jouw manier. Dus niet mijn verhaal proberen te sugarcoaten of van, oeh, moet je dat wel vanuit de perspectief van een dader vertellen? Of, oeh, is wel erg veel geld worden erin.
1: Ja. Je hebt deze film gemaakt samen met slachtoffers, daders, politie, hulpverleners. Alles kwam aan bod. Waarom moest jij deze film maken?
0: Verschillende elementen. Want ik ben begonnen op YouTube met de YouTube-serie. En het was altijd het idee om een serie te maken. De eerste film, toen een serie. En toen, maar toen ik op YouTube daarmee begon, merkte ik, zeg maar, en ik heb, zeg maar, van Anita de Wit, waarvan haar eigen dochter door 3 verschillende loverboys seksueel is uitgebreid, heb ik persoonlijke verhalen heb ik gehoord. En steeds meer persoonlijke verhalen hoor je. En ik hoorde steeds meer wat de schokbarende cijfers in Nederland zijn. De slachtoffers, de hulpverleners. En ik zag wat voor impact ik ermee kon maken. En op een gegeven moment werd het niet gewoon een film, maar werd het een missie. Mm. Dat ik dacht, met deze film kan ik ook jongeren hun ogen openen. Ja. Snap je? Als het gaat om je te beschermen hiertegen, om het te voorkomen, om het hierover te hebben. En toen merkte ik ook, zeg maar, wat de impact was. En ik zag ook wat het voor mijn collega-acteurs en creatievelingen kon doen als we deze film in de bioscoop krijgen. Want ik wou hem niet meer op YouTube hebben. Ik wou hem niet op een streamer hebben. Ik wou hem in de bioscoop. Want er is iets magisch als je naar een film kijkt in de bioscoop.
1: En heb je die magie kunnen voelen tijdens het bekijken van je eigen film op het witte doek?
0: Ja, zeker. Het maakproces was super taai, omdat je gewoon heel weinig geld hebt. Heel veel favors. Met creatievelingen, met professionals, met semi-professionals. Ja. Met mensen die net beginnen.
1: Ja.
0: En als je een speelfilm maakt, dat is iets heel anders. Dus je komt ook uitdagingen tegen.
1: Ja, dus die magie die was daar aanwezig.
0: Was aanwezig. Vooral Mijn productiebedrijf heet Never Boring Films. Dus ik zeg altijd, je mag mensen nooit vervelen als ze een kaartje kopen.
1: Mm-hmm.
0: Ze betalen niet alleen kaartje, ze betalen die popcorn van 100 euro per bak. De kinderoppas, hun treinkaartje, de parkeerplaats, snap
1: tijd
0: je?
1: Tijd om er naartoe te gaan.
0: Dus ze mogen het niet tof vinden, dat is iets anders, maar je mag ze niet vervelen. Dus ik wil dat je een emotie voelt. En ik denk dat ik daarin ben geslaagd. En als ik ook nog eens je ogen heb geopend wat betreft dit onderwerp, mooi meegenomen. Maar als jij zegt, interessante film, ik vond hem, het heeft me geraakt, dat vind ik genoeg.
1: Mooi. Het heeft in ieder geval wel een aantal ogen van mijn leerlingen geopend. Ik ben docent en ik heb ze een opdracht gegeven om zelf een film naar keuze te gaan bekijken en daar een presentatie over te houden. 3 van de 40 leerlingen in totaal hebben jouw film uitgekozen.
0: Zijn je beste leerlingen.
1: Die hebben een team gekregen.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, dus ja, het bereikt ook de 12, 13, 14-jarigen.
0: Oh, wow.
1: En dat is wel mooi om te zien.
0: Hoe ging dat dan, zo'n presentatie?
1: Wat
0: moeten ze doen?
1: Nou, ze bekijken de film, ze benoemen 5 beoordelingswoorden en ze nemen een voorwerp mee dat heel nadrukkelijk terugkomt in de film. En dat laten ze dan zien. En dan vertelden ze over de film, waarom ze de film hebben bekeken, wat ze van de film vonden. Of ze de film ook zouden adviseren of aanraden aan anderen. En wat ik vooral voelde is dat er veel meer begrip is voor de slachtoffers. En dat iedereen in staat is om een slachtoffer te kunnen zijn, maar ook een slachtoffer te kunnen helpen. Zolang jij als buitenstaander niks doet, dan gaat er geen verschil ontstaan. Dus dat zijn wel, en de voorwerpen, ja, dan nemen ze bijvoorbeeld een handschoen mee of een telefoon. Puur op eigen interpretatie.
0: Ja, ja.
1: Welk voorwerp uit die film is jou heel erg bijgebleven?
0: Wat een toffe les, man.
1: Ja.
0: Wat echt never boring lessons.
1: Ja, inderdaad.
0: dat zou ik als ik jong was een leuke les gevonden hebben. En vooral gebied van film, want ik ben natuurlijk ook geïnspireerd door andere filmmakers.
1: Ja, maar ik ben ook gewoon een leuke docent. Cyril, we hebben hier bij Misha onze voortgangsgesprek. En onze voortgangsgesprek wordt samengesteld door ChatGPT. Ja, wat ben jij een GPT-gebruiker?
0: Ik? Nee, nooit. Nee? ik doe het wel eens. Zeker. Ja. Ik ben heel slordig met mijn e-mails. Als je een e-mail van mij krijgt, ChatGPT. Maar zonder de streepjes. Ik werk het goed bij.
1: Oh ja. Okay. Heel herkenbaar. We gaan even naar de positieve punten en daarna doen we nog de verbeterpunten. Nou, volgens ChatGPT, Cyril Guts wordt gewaardeerd om zijn veelzijdigheid als acteur, schrijver en regisseur. Zijn sterke acteerprestaties op het toneel en zijn ambitie om met zijn werk maatschappelijke thema's op een betekenisvolle manier onder de aandacht te brengen.
0: Oké, Chat. Thanks.
1: Ja. Veelzijdig. Maar goed, dat hebben we natuurlijk al besproken zo. Als je dit zo achter elkaar hoort. De positieve punten over Cyril Guts. Wat voel je hierbij? Wat doet dit met je?
0: Ja, minder omdat het van Chat is. Maar als iemand dit live tegen mij zou zeggen, dan vind ik het mooiste compliment dat ik betekenisvol werk maak. Ik geloof erin dat wij kunstenaars, zeg maar, er zijn om verbinding te maken. Echt verhalen vertellen, dat is al sinds de oudheid is dat zo. Als je, maakt niet uit, al ga je naar de Romeinen terug, naar de Grieken of naar religieuze momenten. Zoiets als een religieus boek is een verhaal wat wordt verteld. Weet je, dat is wat wij nodig hebben, net zoals knuffelen en al die dingen. En sommige mensen doen het in de muziekvorm, andere gedicht of met beeld houden.
1: Ja.
0: Ik vind het medium film of toneel, acteren vind ik zeer interessant. Of ik had laatst overwogen, zal ik een boek schrijven?
1: Oh, gewoon, ja, zie ik je eigenlijk wel doen.
0: Ja, met ChatGPT. Nee.
1: Misschien als assistent. Zo'n live agent.
0: Ik gebruik ChatGPT om te sparren, maar niet om ideeën te verzinnen.
1: Hmm.
0: Want dat zijn ideeën van andere mensen. En ik vind het veel te leuk. Ideeën zelf verzinnen.
1: Je zei net, jammer dat het een compliment is van ChatGPT.
0: Ja.
1: Je had liever een compliment van een echt persoon willen ontvangen.
0: Ja.
1: Wat is je laatste compliment dat je ontvangen hebt van een echt persoon?
0: Weet ik niet. weet niet. Ik krijg regelmatig wel over mijn werk of zo. Maar ik probeer er niet echt stil bij te staan. Even kijken.
1: Bewust niet? Bewust niet er stil bij staan?
0: Ja, ik probeer er niet... Nee. Want ik wil niet dat het naar mijn hoofd stijgt of zo.
1: Oh ja?
0: Ik probeer het wel te omarmen. Dus op dat moment, ik hou het niet bij, om maar zo te zeggen. Misschien een van de meest mooie complimenten of zo die ik heb gekregen is misschien van een filmcollega en broeder die tegen mij zei van iets in de richting van... Hey man, ik heb heel lang heb ik het volgens die systeem gedaan. Maar jij laat zien dat dat niet nodig is. Het systeem alleen maar. Dat we gewoon puur verhalen moeten vertellen. Dus waardoor je toch weer focust op gewoon vertellen wat jij vindt dat je wil vertellen. In plaats van, oh, het is slim als we deze persoon casten. En op pagina 60 deze plotwending.
1: Oh ja. Helemaal dat uitgewerkte, systematische, strategische film.
0: Zodat je dan alleen maar bijvoorbeeld films krijgt met een IP tot Loverboy 10 of zo, snap je? Daarom komt er ook geen Loverboy 3. Maar dan heb je originele films zoals een Parasite, Obsession.
1: Ja.
0: Hoe heet die andere film ook alweer? Die was van Johan Nijenhuis. Die vond ik heel tof. Had ik hem ook over gecomplimenteerd. Ik weet niet meer hoe die heet. Het speelt zich af in Twente. De Beentjes uit Sint Hildegard. Boom, puur verhaal. Raakt heel veel mensen. Entouchable. Oh, ik heb Entouchable gespeeld op toneel.
1: Ja.
0: Puur verhaal. En natuurlijk zijn er wel dingen waarvan je denkt, oh, dit kan werken. Twee tegenpolen. Maar het is echt gebeurd. Snap je? En het is, je voelt gewoon op een pure manier dat dit verhaal verteld wordt.
1: Je zei net dat je niet wil dat het naar je bol stijgt. Dat je naast je schoenen gaat lopen.
0: Ja.
1: Kan ik zeggen dat je daar bang voor bent? Of kan ik je vragen waarom je daar voorzichtig mee bent?
0: Ik ben er niet bang voor. Ik ben eerder bang voor iets anders. Of angsten kunnen zich ook ontwikkelen. Ik ben er voorzichtig mee, omdat ik nog lang niet ben waar ik wil zijn. En ik zie gewoon... Oké, ik heb iets moois neergezet, maar laten we wel de feiten op een rij zetten. Ik heb pas 2 bioscoopfilms gemaakt. Je hebt niet een carrière of zo, snap je pas.
1: Maar hoe mensen met jou praten, hoe mensen het gesprek met jou voeren, de manier waarop ze met jou omgaan, voel je dat zij jou al op een hogere troon hebben zitten?
0: Nou, sommige mensen wel, maar die kunnen dat zien op basis van die 2 films. Dus sommige wel, sommige ook niet. Het is fijn om erkenning te krijgen voor wat je doet, maar met sommige films, je bent zo goed als je laatste werk, toch? Hetzelfde als een bokskampioen. Je wordt altijd opgehemeld, ja, totdat je verliest. Dan ben je opeens de loser, bij wijze van spreken.
1: En wat doe jij dan om met beide benen op de grond te blijven?
0: Blijkbaar complimenten niet onthouden. Wat ik ook doe, dit is best wel toxic, maar ik denk dat iedereen zich dat doet. Iedereen dat wel eens doet, soms wel eens vergelijken met andere reuzen, met Christopher Nolan, die al bij zijn hoofdstuk 50 vergelijk ik met mijn hoofdstuk 3 of zo, snap je? Ik denk, fuck.
1: Ja, heb jij jezelf betrapt op vergelijken met mensen waardoor je nu tot de conclusie bent gekomen dat je dat vooral niet moet gaan doen?
0: Ja, maar het blijft toch gebeuren. Het blijft toch gebeuren. En dat houdt je een soort van ook wel humble of scherp, maar als je het maar niet constant doet of dat het je te veel raakt.
1: Ja.
0: Een beetje vergelijken is niet
1: Geloof
0: erg.
1: Jij in gezonde jaloezie? Als je bijvoorbeeld andere makers ziet schitteren en ze bereiken mooie successen en ze maken impactvolle films, dat jij denkt, ik wil dat ook. Maar dat is eigenlijk ook iemand met wie ik wil samenwerken.
0: Dan zou ik het niet jaloezie noemen, want jaloezie vind ik echt een negatief woord. Maar ik heb dat gevoel wel dat ik denk, oh, bepaalde scripts, omdat ik denk van, oh mijn god. Heb je die film Jakten, heb je die ooit gezien?
1: Nee.
0: Het is een Deense film. Of Fatal Attraction, hele oude. Of nu met Obsession ook, die horrorfilm. Dat ik denk, oh, dit is zo goed. Dat ik gewoon denk van, ik ben gewoon nog niet op dat level. Oh mijn god, hij is pas 26. Oh my god.
1: En jij bent?
0: Ik ben 38 maandag. Ik denk, oh my god, toen ik 16 was, was hij nog niet geboren. Ik was aan het spelen. Ik was met mijn pikkie aan het trekken. Wat doe ik? Shit!
1: Ja, zo kan je het ook zien, hè?
0: Ja, snap je. Maar
1: dat is niet gezond.
0: Nee, tuurlijk is het niet gezond. Maar het motiveert me. Ik zet het weer om in motivatie. Ik kan het relativeren. Ik kijk ook zo naar voetbal.
1: Maar speelt leeftijd voor jou dan een grote rol wanneer je kijkt naar makers? Wanneer je kijkt naar ervaring ook?
0: Kan soms wel eens. Het fijne met film is niet zoals voetbal of met dans, dat je een korte levensduur hebt. Cristiano Ronaldo, 41 jaar. Zonde! Je zou denken van, nou, als zijn lichaam meewerkt, gaat hij nog 20 jaar spelen, maar zo werkt het niet. En in film, vaak, hoe meer dingen je soms kan meemaken, je bagage, of vaak ook heb je Christopher Nolan, je hebt een Ridley Scott, Steven Spielberg, maar naast nog eens Quentin Tarantino.
1: Ja.
0: Dus ja, leeftijd speelt een rol, maar niet zo'n rol. Ik hoop gewoon niet dat ik snel dood ga.
1: Ik hoop het ook niet. Ik heb nog een verbeterpunt voor je.
0: Let's go.
1: Cyril Guts zou zijn artistieke ontwikkeling verder kunnen versterken door een consistentere kwaliteit in zijn filmproducties na te streven, maatschappelijke samenwerking rondom zijn films uit te breiden en zich ook op andere genres en verhalen te richten.
0: Nice. Wat bedoel je met consistente?
1: Ik denk dat ChatGPT, niet ik, okay. ChatGPT bedoelt hiermee het verschil tussen de serie en Loverboy 2 bijvoorbeeld. Dat de serie best wel rauw was. Ook in taal, maar ook in handelingen. En dat 2 wat milder was. En ik denk dat daar wat consistentie mist.
0: I like that. Weet je, je kan weer aan de andere kant van het spectrum zijn. Als je denkt bijvoorbeeld, want bij deel 1 heb ik zelfs scènes eruit moeten halen waarvan ik dacht van dit is bijna chockeren om te chockeren. Wat ik sowieso niet wil doen. Vooral niet met zo'n thematiek. Wil je respectvol zijn. Maar dat je niet denkt van, oh, ik moet altijd heftig zijn. Je moet gewoon vertellen wat het verhaal nodig heeft. Zonder filters daarop te hebben. Iemand die bijvoorbeeld in muziek dat heel erg heeft. Los van wat hij als politiek zegt of wat hij zegt over andere culturen. Daar heb ik het niet over. Puur muziek is Kanye West. Kanye West heeft elke keer, hij maakt de album die hij wil maken. Soms is hij ver voor zijn tijd, soms niet. En dat ambieer ik als creatieveling.
1: Komt er een nieuwe film waarin je de Kanye West regisseur uit je gaat halen?
0: Ja, ik heb het geleerd, zeg maar, na Loverboy 2, wat ik je nu vertel. Dus dit heb ik geleerd.
1: Dit zijn allemaal nieuwe inzichten.
0: Dit zijn nieuwe inzichten. Want na deel 1 was het, oh, oké, succes is belangrijk, zodat ik films kan blijven maken. En dit thema vind ik super interessant. Hoe kunnen we dit? Ik wist al wel dat ik niet het trucje wou herhalen. Want ik wist al, ik ga geen Loverboy 3 maken, ook al wordt dat gevraagd. Ook al wordt er gevraagd, maak je er een serie over? Dat wil ik niet op dat moment. Wie weet, ooit over 10 jaar, als ik denk, ik heb een nieuw inzicht, ik heb wat te vertellen. Maar na het maken van Loverboy 2 kreeg ik het inzicht van, oké, volgens mij kan je nog dieper graven als creatieveling.
1: Hier wordt ook gezegd als verbeterpunt, andere genres. Welke genres zou je nog meer kunnen?
0: Ik ben aanwezig. Ik ben al lang bezig. Dus chat, je bent een beetje traag. Ik was voor Loverboy, was ik al bezig. Ik moest eerst Loverboy 2 afmaken. En andere genres. Comedy, drama.
1: Maar wat kunnen we verwachten binnenkort?
0: Ik kan nog niks zeggen, man. Ik kan nog echt niet letten.
1: Maar je bent er wel mee bezig.
0: Wat ik wel kan zeggen, dit blijkt een rode draad te zijn in mijn werk, is vaak hebben dingen een maatschappelijke laag. Dus ook nu, ik ben bezig met een serie. Het is een drama. Ik kan het je off camera, of de uitzending. Kan ik het je vertellen? Het is aangrijpend, het is puur, het past bij mij iets wat ik echt heb zien gebeuren. En het is een issue. Het is puur. En daarin is het niet zo, dat bedoel ik met zo heftig als Loverboy, maar ik vind niet dat nodig is om dat verhaal te vertellen. Maar we moeten wel puur blijven.
1: Ja.
0: Dus we gaan niet denken van, oh, we moeten het veilig doen, zodat iedereen het fijn vindt. Nu ben ik een beetje mezelf aan het pesten. Dat heb ik ook alweer niet gedaan bij Loverboy 2. Maar ik was gewoon wat veiliger.

0: Komt ie. Waar is mijn auto-tune?
1: Die ligt nog bij Kanye West.

0: openingstune van tekenfilm Niels
1: Hogerson.
0: Hogerson.
1: Ken je het?
0: Nee.
1: Wat?
0: Nee.
1: Hoe oud ben je?
0: 37.
1: Hè? Je hebt in Nederland gewoond?
0: Ja. Geboren in Amsterdam.
1: Kindernet. Ken je Kindernet?
0: Kindernet. Is dat van Studio 100?
1: Volgens mij wel.
0: Met ook... TikTok?
1: Weet ik niet meer. Ken je Dommel?
0: Ja.
1: Dommel?
0: Ja, die ken ik.
1: Dan moet je dit ook kennen.
0: Oh nee,
1: dit was Boes Boes?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dit is in hetzelfde rijtje.
0: Oh, nou dan nee.
1: Je mist dit.
0: Dan ga ik nog even met terugwerkende kracht terug naar mijn jeugd. Misschien dat ik daar een puzzelstukje kan vinden. Maar dit is het geluid van jouw jeugd. En ik hoor het al, een tekenfilm in hetzelfde rijtje als Boes Boes en Dommel.
1: Ja.
0: Waarom is dit het geluid van jouw jeugd?
1: Omdat ik keek dit altijd met mijn oma. Mijn oma is al een aantal jaren niet meer met ons. Hmm. Maar dat was een van de periode waarop ik me het veiligst heb gevoeld als mens. Gewoon, dan ging mijn oma een eitje voor me bakken. En mijn oma had altijd een eitje met suiker. Zo ongezond, maar zo lekker. En dan ging ze het brood in de pan bakken. En dan keek ik naar Niels Hogerson, van keek ze mee.
0: Oh, leuk man.
1: Gewoon Kindernet, al die dingen. We keken Goede Tijden ook samen. Ik was echt jong. En Commissaris Rex. En toen moest ik slapen.
0: Heb je bij je oma gewoond?
1: Ja, deels wel.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En waar was dat?
1: Dat was in de Bijlmer.
0: In de Bijlmer.
1: Ja, mijn beide oma's komen uit de Bijlmer. Ik heb een Hollandse oma en een Surinaamse oma. En ze wonen allebei in de Bijlmer.
0: Dus hele warme herinneringen aan je jeugd?
1: Ja, zeker.
0: Wat was de reden dat je bij je oma ging wonen?
1: Ik denk... gaat het gelijk persoonlijk. Mijn vader is voor mijn geboorte is die overleden. En mijn moeder was jong, 20. En haar moeder... En zeg maar, de moeder van mijn vader woonde allebei in de Bijlmer. Mijn moeder had nog geen eigen huis. Is 20, net 20. Dus dan, ja, we komen uit een warme familie. Dus dan word je daar opgevangen. Dan was ik bij de ene oma, bij de andere oma. Was bij mijn tante, met mijn moeder, weet je wel. Want mijn moeder, ik denk, 4 maanden daarna was ik geboren. Dus dan heb je ineens een kind.
0: Mm.
1: Je geliefde is weg. En je bent jong. Dus mijn moeder moet rouwen en me tegelijkertijd opvoeden.
0: Ja.
1: Dus dat was voor haar was dat heel, heel heftig. Ik heb dat niet zoals heftig ervaren omdat ik niet beter weet. En de cultuur waar ik vandaan kom, de Surinaamse cultuur... en de andere is Hollands en Molux, was ook heel erg warm. Dus je neef is gewoon als je broer of je nicht is ook als je zus.
0: Ja. En hoe lang heb je daar gewoond uiteindelijk?
1: Denk tot mijn 8e of zo.
0: Hmm.
1: Samen met mijn moeder. En dan, we hebben verschillende plekken gewoond. Ja. In de familie.
0: Ja. Je had het net ook al over je musical op school.
1: Mm-hmm.
0: Je wilde heel graag de hoofdrol.
1: Ja.
0: Maar ja, deze school die was natuurlijk heel strategisch door niemand de hoofdrol te geven.
1: Ja.
0: Maar niemand was ook een boom of een bloempot of zo, toch?
1: Nee.
0: Hoe was jij als scholier, als kind van de middelbare school?
1: Aanwezig. Ik weet nog dat een docent tegen mijn moeder zei op ouderavond... volgens mij heeft jouw kind ADHD. Mijn moeder wou er niks van weten. Nee, je moet mijn kind niet stigmatiseren. Misschien heb ik het wel, misschien heb ik het niet. Maar ik was gewoon heel druk aanwezig. Ik kon met iedereen goed opschieten. En ik was ook een beetje een loner, maar ook weer niet. Ik kon gewoon overal aansluiten. Ik was niet de populairste, maar ik was ook niet de nerd of zo.
0: Ja. Een beetje een chameleon.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel. De acteur. Ja.
0: In het leven wankelt het af en toe, Cyril.
1: Ja.
0: We hebben jou gevraagd om hier een plaat aan te koppelen. Aan jouw wankelmoment.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt gekozen voor een van mijn favoriete artiesten. Drake. De plaat heet The Calm. Mm-hmm. Wat is jouw wankelmoment? En waarom koppel je deze plaat aan dat moment?
1: Mijn wankelmoment is dat ik in een periode van mijn leven was... dat ik niet wist wat ik met mijn leven aan moest. Het is geen gevoel van richting. Ik wou profvoetballer worden. Was me niet gelukt, niet genoeg discipline, niet goed genoeg. Ik was begonnen met de hbo-studie. Ik was denk ik een jaar of 19 toen of zo. En toch weer gekapt. Toen werd ik wat ouder. Volgens mij was het begin 20. En ik wist dat ik wou gaan acteren. Maar ik wist niet hoe. Ik zat niet op een toneelschool. Ik had alleen een droom, maar het zag er zo moeilijk uit. En toen leerde ik Drake kennen. Zijn mixtape So Far Gone, zijn eerste muziek.
0: Wauw, je gaat way back.
1: Ja, deze track is daarvan. Zijn eerste. En het is altijd het is een nummer en een gevoel van reflectie. Dus vaak als ik me nog altijd een beetje rot voel, dan luister ik hiernaar en ik haal er op een of andere manier kracht uit. Op een reflecterende manier. Dus dat was voor mij van, welke kant ga ik op met mijn leven? Wat ga ik doen?
0: En hoe ben je er bovenop gekomen?
1: Volhouden. Gewoon elke keer een stapje voorwaarts. De ene keer is de grote stap. Andere keer is het mini-stap. Maar elke keer toch weer van, oké, nieuwe dag. Nog een stap.
0: En hoe heb je deze plaat ontdekt?
1: Ik denk dat ik... ik was Lil Wayne fan. Lil Wayne, Birdman. En je knikt omdat jij dat waarschijnlijk ook had.
0: 100%.
1: Ja, snap je? Ja. Drake, huh? Hij zingt, hè? Huh?
0: Ja.
1: Huh? Hij laat me al die emoties voelen, Drake, die ik niet eerder kende. Ja. Dus, en Drake is denk ik meer zoals jij en ik. Wij komen niet uit de ghetto. Ik heb bepaalde dingen meegemaakt, maar niet als de Amerikaanse ghetto.
0: Nee.
1: En dus ik kan meer relaten met Drake die dingen zegt in plaats van een school shooting. Of schieten van mensen of dealen van drugs of zo. Weet je, dat is niet mijn leven.
0: Grijp jij nog vandaag de dag naar deze plaat om weer even terug te gaan naar dat moment?
1: Hell yes. Ik denk, het overkomt me elke keer. Als ik een afwijzing heb of als ik emotioneel ergens doorheen zit. Dat ik denk, oké, even reflecteren. Even pas op de plaats. En de volgende dag een mini-stap.

0: everything gonna be alright. I promise. Apologize, you know. Put y'all in this position, vent to y'all, but 40 mom always say, don't ask permission, just ask forgiveness, you know. So, forgive me. Yeah.
1: Je hoorde de wankelplaat van mijn gast Cyril Guts, Drake, The Calm. En we hebben tijdens deze plaat het eigenlijk alleen gehad over hoe geniaal deze artiest is.
2: Ja, zeker.
1: Echt down memory lane.
2: Zal ik je wat vertellen wat ik ook wel eens doe? Dit slaat echt nergens op. Dan hoor je hoe absurd het is.
1: Vertel.
2: Ik vergelijk mezelf soms wel eens met Drake.
1: Nee joh.
2: Omdat we ongeveer even oud zijn. En we zijn... Dus mijn acteur, hij is ook acteur. Hij is begonnen als acteur.
1: Ja. En De Gracie
2: heeft hij gespeeld. Volgens mij is dat een serie of een soap. Een serie volgens mij. Zo'n Canadese tienerserie. Ja. En meer niet vergelijken als van muzikale dingen, maar van oké, wat doe je met je leven?
1: Ja.
2: Blijf je groeien? En ik zie hem elke keer groeien. En dat ik denk, damn, I gotta step it up.
1: Hij is wel iemand naar wie je kunt kijken. En zeker mag afkijken, want hij is super succesvol. Jullie hebben wel een beetje dezelfde baard. Dat is wel zo.
2: Maar ik kijk alleen op bijvoorbeeld het gebied van creativiteit. Dus die man is eeuwige single.
1: Op het gebied van fashion. Nee. Op het gebied van tattoos, op het gebied van
2: ook niet,
1: looking.
2: Ook niet met dames.
1: Nee.
2: Hij is de eeuwige single.
1: Hij is single.
2: He jaded.
1: Ja. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij en Redwan Uitwarg. En je hoorde hem net al, Cyril Guts. Hij zegt, je moet niet focussen op succes, maar op het verhaal. En misschien is dat precies waarom zoveel mensen zijn werk weten te vinden. Hij is acteur, schrijver, regisseur en producent. Vertelt verhalen die schuren. En vindt het juist heel belangrijk dat je na het zien van zijn film het nog hebt over zijn film. Hij wil impact maken. Ik heb een leuke verrassing voor je.
2: Oeh.
1: Ja, dit zie jij niet aankomen en dat maakt het alleen maar leuker. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Ja, Cyril, lieve vriend, wat verdoe je nog aan toe? We gaan lang terug.
1: Huppie, huppie.
3: We gaan zelfs zo ver terug dat we samen op het toneel stonden in jouw eerste rol. En Entouchables, en dat speelde je fantastisch. Hoe moet ik je nou beschrijven, zeg? Je kwam auditie doen en er waren acteurs, en ik ga iets heel gek zeggen, die beter waren dan jij. Maar jij had iets zo ongepolijsts en zo onkeurig en ongeslepens, en dit alles in de positieve zin van het woord, dat ik als een blok voor je talenten viel. En dat ik er wat dat betreft niet zo heel erg ver naast zat, is gebleken uit het verdere verloop van je carrière. Je zei toen al, ik wil naar Hollywood, ik wil grote films maken. En het zou mij werkelijk helemaal niets verbazen als je dat gaat doen. Potverdomme, met je Loverboy films heb je waanzinnig gescoord. En je staat ongetwijfeld weer voor nieuwe, grotere uitdagingen. En ik wil alleen maar zeggen, ik hou van je en ben ongelooflijk trots op je. En keep up the good works en geef mama ook een dikke zoen. Dag jongen, doei doei.
2: Wauw, dit emotioneert me. Deze emotioneert me, ja. Ik had hem al gequote, hè, Huub, zonder dit te weten. Nee, Huub zit in mijn hart. Ja.
1: Ja, ja man, ik zie het inderdaad. Het pakt je wel even.
2: Ja.
1: Huub Stapel. Waarom raakt dit je zo erg?
2: Kwetsbare tijd, zeg maar, waarop ik hem had leren kennen, was... ik zat op de Toneelacademie Maastricht en hij was een... een soort van mentorfiguur, omdat dat was mijn stage. Ik had toen die hoofdrol. Maar je weet niet in wat je stapt. En hij nam me mee op sleeptouw, wat ik zeg. Verbinding maken met het publiek. En hij was heel down to earth. Waarbij sommige bekende mensen hebben die niet down to earth zijn, was hij dat wel. Er was ook iemand die, als ik gewoon ernaast zat met spelen, het gewoon in mijn face zei. Van, ja. Dus vandaag was niet scherp. Dus je denkt, oké, gotta step it up. Maar op een respectvolle manier. En natuurlijk, Huub Stapel is wereldberoemd in Limburg en in Nederland. Hij heeft het laatst ook weer laten zien. In 3 films heeft hij gehad die gewoon afgelopen jaar 3 keer Huub Stapel. Mensen zijn hem niet zat.
1: Nee.
2: Champagne, Amsterdam, Boomers.
1: Hij is geen...
2: En hij staat op het toneel, hij is 70 plus.
1: Ja.
2: Dus hij is zeker een inspiratie en een voorbeeld, ook als warm persoon.
1: Hij zegt zelf in de voice note dat hij ons heeft opgestuurd dat jij niet de beste was tijdens die auditie.
2: Mm-hmm.
1: hoe kijk jij zelf terug naar die auditie waarin je toch wel bent uitgekozen, maar niet de allerbeste was?
2: Absoluut. Er was een andere acteur, we waren met de laatste twee, die ik ook heel erg hoog heb zitten. Ik zat in het eerste jaar van de toneelacademie, hij 4 jaar. Is ook een soort van iemand naar wie je toe gaat als je vragen hebt, inspiratie, weet je wel. En ik dacht, holy, ik ga het. Hij is de guy. En uiteindelijk heb ik toch die rol gekregen. En dat brengt mij weer een beetje terug met... iemand kan inderdaad betere techniek beheersen of wat dan ook. Maar als jij puurder bent,
1: ja.
2: En als jij... En soms moet het ook jouw verhaal zijn. Hè? Moet het jouw moment zijn. Je loopt binnen of gewoon de sterren staan zo. Dus ik snap dat helemaal. En ik was net een jonge acteur. Ik had ooit een kleine rol gespeeld op toneel. En nu de hoofdrol. Dus zeker. Zeker weten.
1: En niet van een hele kleine productie. Althans niet de minste productie. Het is de film Intouchable. Die is overgezet naar een theaterbewerking.
2: Ja.
1: De film Intouchable heeft... Ja. Heel veel mensen bereikt.

0: absoluut, absoluut. En daar had ik ook geleerd van hoe een verhaal kan verbinden. Ik merkte dat er verschillende soorten publiek kwam. Niet alleen maar, ik zeg maar, wat kunstenaars of alle kleuren, alle leeftijden, alle geslachtsoorten kwamen langs. En die waren allemaal aan het genieten van de voorstelling. Soms een traan, soms een lach. Maar het was gevuld met liefde. En toen dacht ik, oh, dit is tof, dit is aanstekelijk.
1: Ja, mooi man.
0: En dit is nog niet eens de film, dit is theaterstuk, snap je?
1: Ja.
0: It's crazy.
1: Ja. Tijdens een auditie gooide jij een glas water op het gezicht van Huub Stapel.
0: Ja. Ja.
1: Waar kwam dat vandaan? Is dat lef? Is dat intuïtie? Is dat...
0: Ik denk dat bedoelt hij waarschijnlijk met brutaal ongepolijst. Of de woorden die hij gebruikte. Kijk, als acteur is het belangrijk om in een scène te handelen naar wat je voelt. Dat betekent niet dat ik ineens mijn broek uit kan trekken en kan gaan plassen. Dat staat nergens op, snap je? Maar wat zeg ik nou? Maar wat het personage voelt. En als ik erover na ga denken, oh, misschien is het slim om op te vallen van tevoren om een glas. Dat gaat niet werken. En dat voelt gewoon niet waarachtig, niet oprecht.
1: Ja.
0: En in dat moment, ik moest hem... Ik weet niet of... Nee, dat moest helemaal niet. Het was gewoon een glas water, volgens mij, als voor iedere acteur. En
1: het zat niet in het script. Dat was niet onderdeel van de opdracht.
0: Nee, en daardoor viel het op. Omdat ik gewoon zo trouw was aan wat ik voelde. Want ik weet nog, na dat moment, na die scène, dacht ik... Oh shit! Ik zei nog, hey, sorry van het glas water gooien in je gezicht, meneer Stapel.
1: Ja. In het moment was je acteur.
0: Ja.
1: En kon je helemaal je rol spelen.
0: Ja.
1: En toen je wakker werd, werd je weer steriel.
0: Ja.
1: Wat gebruik jij vandaag de dag nog in het werk dat je doet, dat je van Huub Stapel hebt geleerd?
0: Nederig zijn. Dus je niet beter voelen dan andere mensen die misschien minder bekend zijn. De tijd voor ze nemen, maar ik ben niet meer dan hun, maar ook niet minder dan hun. Ik maak verbinding, dus wat Huub neemt altijd tijd voor de mensen. Voor een foto, een gesprek, om grappen met je te maken. Niet die denkt van, oh, jij hebt meer volgers, ja, ik ga met jou praten. En je publiek is heel belangrijk. Niet alleen maar strategisch, omdat je denkt van, oh ja, dan heb ik altijd werk, maar really do care. Ja. Dat mensen voelen het verschil, als je denkt van, tactisch of niet. En ik vind dat mijn persoonlijkheid is zo. Niet iedere acteur of iedereen haalt daarvan. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Wat ik ook kan begrijpen. Maar ik vind dat fijn als ik verhalen vertel.
1: Ja, mooi. Ik zie dat het bijna tijd is, Cyril. Ik kan zeker nog een uur met je doorpraten.
0: Ja, hè?
1: Ja, man.
0: Alleen al over Drake alleen al.
1: Oh, dat moet een podcast serie gaan worden. Als we het daarover gaan hebben. We gaan weer eindigen met muziek.
0: Mm.
1: Jij hebt gekozen voor Tyrese, Shame. Mm-hmm. En we hebben jou gevraagd om een plaat te koppelen aan de liefde.
0: Mm-hmm.
1: En je koos voor deze plaat.
0: Ja.
1: Wat is het verhaal?
0: Het verhaal is van een man die vreemd is gegaan en die zich daarom schaamt. En ik vond deze, ik kon een mooie liefdesnummer, ik dacht aan Sam Smith. Maar ik hou van drama. Ik maak films. Hier zit drama in het verhaal. Mijn ziel voelde dit, dat ik dacht, oh mijn god, hoe het ook wordt. Ik zie een film voor me als ik hiernaar luister. Daarom heb ik ervoor gekozen.
1: Maar waarom is dit dan voor jou de koppeling met liefde? Want dat was eigenlijk de opdracht.
0: Ja, omdat vreemd gaan. Ik denk dat het een belangrijk thema is als het gaat om liefde. Ik ben ook wel eens vreemd gegaan, waar ik zeker niet trots op ben. En misschien ben ik toevallig bezig met een film die daarover gaat. Dus heb ik toch een tipje van de sluier gegeven, hè? Dus vandaar dat ik hem koppel aan liefde.
1: Ah.
0: Overspel, schaamte en toch willen dat liefde overwint.
1: Toch ben je weer strategisch bezig, hè?
0: Vind je?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: De laatste plaat koppelen aan het werk waar je nu mee bezig bent.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dat eigenlijk niet de opdracht is.
0: Nou, zo heb ik hem geïnterpreteerd. Dus ik heb niet gedacht van, oh, ik ga het anders strategisch doen. Dit is gewoon, jij, dat is mijn associatie. Dus als jij zegt, zoek een mooie plaat uit over liefde.
1: Ja.
0: Voor mij gaat het over liefde. Voor jou niet? Wat vind jij een plaat vinden dat over liefde gaat?
1: Nou, het is meer van jouw liefde.
0: Ja.
1: En welke plaat hoort daarbij?
0: Mijn liefde, maar dat is toch heel groot. Je kan ook liefde voor je moeder. Ik kan.
1: En waar heb jij dus? Jij hebt dus deze plaat gekoppeld aan de liefde dat je hebt voor je werk. Als ik het goed begrijp.
0: Oké, dan kan ik je net zo goed persoonlijk maken. Ik ben wel eens vreemd gegaan. En dit was een nummer wat vaak, zeg maar, in mijn hoofd speelde. En daar heb ik nu. Soms maak ik dingen mee. 10 jaar later. En daar. Dat krijgt een verhaal. Dus eerst heeft het persoonlijk met mij iets te maken.
1: Ja.
0: Met de liefde, met vreemd gaan.
1: Kijk.
0: Je laat me met de billen bloot gaan.
1: Nee, nee, maar.
0: Je laat me met de billen bloot gaan. Nog voor het einde. Dankjewel.
1: Nee, maar Cyril, als ik het niet begrijp, dan kunnen mijn luisteraars het ook niet begrijpen. Dus ik moet de vraag stellen. Dankjewel. En nu snap ik het.
0: Je snapt je.
1: Nu vallen de puntjes op die i, de puzzelstukjes op hun plek.
0: Geweldig.
1: En Tyrese op onze playlist. Cyril Guts, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. We kijken heel erg uit naar je nieuwe producties.
0: Dankjewel.
1: Lekker gepolijst, chaotisch, ruw. Echt gewoon hoe het hoort. Impactvol.
0: Hey, thanks for having me. Dankjewel.
1: Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast app en abonneer zodat je niks mist. Tyrese heb ik voor je klaarstaan met Shame. En dan hoor je mij weer hier op dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot morgen.
2: I need your forgiveness. And your mercy too.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Kleurrijke theatertenten, een fonteinbar, streetfood, terrassen en dagelijks bijna 80 voorstellingen. De parade is weer begonnen.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: De komende uur nemen we je mee naar het grootste rondreizende theaterfestival van ons land. Op dit moment is de parade in Den Haag, dus reisden we gisteravond af naar de kust om daar 4 voorstellingen bij te wonen. Onder in een toren, achter een blauw en geel gestreept doek, speelt de autobiografische solovoorstelling Daddy's Little Problem van Priscilla Pankras. Ze neemt je mee terug naar haar jeugd. En op het eerste oog zuurstokroze wereld met levensgrote beren, kermisgeluiden en een fluwelen pak met glittersterren. Maar dat beeld slaat al gauw om als blijkt hoe die wereld ook doordrenkt is van huiselijk en seksueel geweld.
3: De nacht van EO.
4: Ik ben net uit jouw show gerold en... Als ik heel eerlijk ben, dacht ik echt, ik moet even heel diep inademen en heel diep uitademen. Hoe vaak hoor jij dat als je mensen spreekt naar je show?
5: Eigenlijk bijna altijd.
4: Altijd, hè? Ja, want ik zag al meteen, helemaal zo uit de rechterkant van de zaal, zag ik al mensen helemaal naar jou toe komen, aan jou vastplakken. Het is een heel persoonlijk verhaal.
5: Ja.
4: Hoe vind je het om direct ook de feedback te krijgen van je publiek?
5: Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja? Daar doe ik het uiteindelijk ook voor. Ik heb deze voorstelling gemaakt om het gesprek te openen. Ja. En om mensen te inspireren om over dit soort onderwerpen te praten. En dan vind ik het heel bijzonder als iemand de behoefte voelt om mij een knuffel te geven.
4: Ja.
5: Of om zelf diens verhaal met mij te delen. Want dat is best wel bijzonder. En dat doen mensen van allemaal verschillende generaties. Ik heb wat oudere mensen, maar ik heb ook echt jonge meiden gehad die zich herkennen in dit verhaal. Die zelf niet huiselijk geweld hebben meegemaakt. Maar die zich wel herkennen in mijn 16-jarige ik. Hoe die met jongens omging.
4: Ja.
5: Of met seksualiteit. Of hoe zeg je ja, hoe zeg je nee.
4: Precies.
5: Je wil je vriendje niet teleurstellen. Dus zeg je maar ja, terwijl je eigenlijk nee wil zeggen. Dat zijn best wel belangrijke thema's waar te weinig over gesproken wordt.
4: Precies, je raakt nu al een aantal van de thema's aan die langskomen. Jouw verhaal gaat dus over seksueel geweld, huiselijk geweld.
5: Ja.
4: Het is een beetje bot natuurlijk, maar jij bent al heel goed in het vertellen van dit verhaal. Al